0: Amerikanen. En dat zal ook onder de Republikeinen zal dat niet positief ontvangen worden.
1: Het is heel vervelend waar we nu mee te maken hebben, maar er zit ook wel een vorm van humor in. Als je kijkt naar de lijst van goederen die, waar nu heffingen op doorgevoerd worden, er zitten ook valse snorren bij.
2: Valse snorren?
1: Zeker. En maatpakken. Dus de lijst is heel wonderlijk.
2: We gaan naar een andere wonderlijke lijst. Hoewel, het is vaak hetzelfde gezelschap. Bankiers, beleidsmakers, academici en enkele journalisten komen allemaal weer samen op de conferentie van Jackson Hole. En dat gebeurt precies op het moment dat het ministerie van Financiën wil voorkomen dat de Federal Reserve de rente gaat verhogen in de strijd tegen de inflatie. En dat, Bert, heeft dan weer te maken met een actie van de minister van Financiën in Amerika, Scott Bessent, om de eigen staatsschuld te gaan opkopen en dan weer te gaan financieren met kortlopende leningen. Kun je kort uitleggen wat daar de gedachte achter is?
0: Ja, de gedachte is eigenlijk dat Amerikaanse minister van Financiën toch nerveus wordt over hoe hoog de rentelasten zijn die er momenteel betaald moeten worden. Het rentepercentage is inmiddels opgelopen tot 4,7% op een tienjaarslening. Dat is heel fix. We zien natuurlijk dat de staatsschuld heeft het niveau van 40 biljard bereikt. Altijd lastig in het Nederlands, welke dat ook alweer is. Natuurlijk een astronomisch bedrag, maar het gaat natuurlijk eigenlijk voornamelijk, kunnen de Amerikanen dat betalen, nou ja, dat is gewoon een veel hoger percentage dan bij ons. Ver boven de 100% ligt dat. En dat geeft heel veel hoge rentelasten. En je ziet dus dat de afgelopen tijd is die rente die is sterker gestegen in de VS. En eigenlijk wat Bessent hiermee probeert, is toch een beetje de markt kalmeren en eigenlijk zeggen van, nou kijk, wij grijpen in, dus het is misschien maar beter om gewoon zelf ook die obligaties te kopen, want zo hoog zal die rente niet oplopen. Dat lukt niet echt. Je ziet dat niet heel veel effect op de markt volgens nog gehad heeft.
2: Bijna volledig er niet gedaan. Toch binnen een dag al.
0: Precies, binnen een dag. En je ziet dat er de effecten die wel blijvend zijn geweest, zijn dat de dollar verzwakt is. Dus je ziet gewoon dat het toch onder beleggers voor een beetje, niet per se voor vertrouwen zorgt. Eigenlijk het omgekeerde.
2: Dat hebben we altijd beter kunnen weten, want hij is hedge funds manager volgens mij. Hij staat van alles op zijn cv dat toch verraadt dat hij enige kijk heeft op de financiële markten. En nu haalt hij iets uit, een truc uit.
0: Je zou denken van wel. En ik zou ook denken eigenlijk vooral we de afgelopen weken hebben gezien dat communicatie vanuit de twee belangrijkste mensen over de Amerikaanse staatsschuld en de rente, dat zijn Warsh, de nieuwe chairman van de Federal Reserve, en Scott Bessent, de minister van Financiën, eigenlijk allebei niet geweldig geweest is. Hè. Warsh heeft veel verwarring veroorzaakt over wat hij nu precies met de rente aan wil. Wil een andere vorm van communiceren vanuit de Federal Reserve.
2: Hij
0: wil eigenlijk zo min mogelijk, of in ieder geval een stuk minder dan wat er eerder gedaan werd. En dat levert toch verwarring op onder beleggers. En deze beweging van Bessent was ook onaangekondigd. Je ziet dat obligatiebeleggers vinden dat niet zo lekker. Die willen liever gewoon zien van wat gaan we nu eigenlijk precies doen? Waar zijn we bezig? Die hebben meer houvast nodig. En Jackson Hole komt op een prachtig moment, want daar kan wat aan gedaan worden. Warsh kan uitleggen wat hij nu precies wil. En misschien dat markt een beetje kalmeert.
2: Zie jij het anders, Steven?
1: Nou nee, ik denk dat het grootste probleem op dit moment is de geloofwaardigheid van iemand als Bessent. Dus hij heeft ingegrepen op een hele wonderlijke manier. Dus hij probeert de lange rente omlaag te krijgen, maar dat doet hij op een manier dat de korte rente omhoog gaat. Nou, dat is het beleid wat eigenlijk bij de Fed hoort. Dus hij maakt eigenlijk een potje van. En hij lijkt ook aan de leiband van Trump te lopen. En dat is slecht voor zijn reputatie. Dus hij heeft een heel wonderlijk instrument gebruikt. Wordt eigenlijk bijna nooit gebruikt. En zijn reputatie is eigenlijk weg. En dat is denk ik heel slecht. Er was Trump, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar die reageerde op het beleid van Bessent. En die zei, nou, deze man begrijpt tenminste waar het om gaat. En er werd hem gevraagd van, wat is uiteindelijk het ultieme beleid wat je zou kunnen doorvoeren? En toen zei hij, nou, we kunnen ook de militairen inzetten. Op de obligatiemarkt. Dus je hebt toch te maken met de regering. Het is komisch, maar ook wel zorgwekkend dat we te maken hebben met mensen die niet helemaal begrijpen hoe dat werkt.
0: Nou ja, en wat natuurlijk wel, het is ook een beetje een optelsom natuurlijk, want we hebben deze zomer ook al gezien dat de Fed ingreep in de Japanse valuta, in de yen. En dat was ook eigenlijk een vrij onverwachte beweging, was dat. Daar hebben ze euro's voor gebruikt. Dus eigenlijk zie je dat ook daar, de Japanners zijn degene die een hele grote hoeveelheid Amerikaanse staatsobligaties in bezit hebben. Dat toch een beetje de indruk geeft van, de Fed probeert op deze manier ook die markt voor Amerikaanse staatsobligaties toch een beetje te kalmeren.
2: Daar werd wel over gecommuniceerd, hè? Want ik heb het op het briefje zien staan. Dat, ik moet euro's kopen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar niet met de ECB. die stond erbij en keek ernaar en die was verrast.
0: Dat precies. Ja. Nee, dus wat dat betreft is het natuurlijk dat is natuurlijk ook een eigenlijk ja, ook niet van tevoren gecommuniceerd. Stond inderdaad op het briefje. Ja, Jen Elders. Dat is natuurlijk toch een beetje opvallend. En zeker inderdaad dat de ECB daar ook niet in gekend is. Ja, maakt het een onvoorspelbaardere markt. En ja, daar houden beleggers niet echt van. En je ziet dus als je nu naar de rente kijkt dat de rust nog niet teruggekeerd is. Jackson Hole is een prachtige plek in Wyoming die heel rustgevend is. Dus misschien dat ook helpt door. Om.
2: Maar denk je dat daar dan alle kaarten op tafel komen te liggen?
0: Dat geeft natuurlijk niet de indruk dat het geval is. Aan de andere kant wordt het natuurlijk wel nijpender, de situatie. En zou je denken van nou, het zou voor de Amerikanen zou het wel heel prettig zijn als ze nu wel proberen om dat vertrouwen snel terug te winnen. Ja.
1: Nou ja, Jackson Hole wordt heel belangrijk. Dus wat Bert net ook al zei, Worstie heeft aangegeven dat hij minder belang wil hechten aan persconferenties en de data voor zich wil laten spreken. Nou, op zichzelf is dat helemaal niet zo gek. Maar wat hem nu overkomt, is dat in de toespraak die hij donderdag geloof ik gaat houden, dat elke punt en elke komma, er wordt met een vergrootglas naar gekeken. Dus die persconferentie die aan het eind van deze week wordt gegeven, ik denk dat daar, hij mag zich niet verspreken, hij mag ook geen niesbuik krijgen. Dus dan wordt het zeg maar echt voor hem spitsroede lopen, wat hij daar precies zegt. Ja, en het probleem is dat hij wel voortdurend tot nu toe, hij is nog maar net in dienst, hij heeft voortdurend gezegd dat hij zich houdt aan de taak van de Fed, hè, rentepercentage van 2%, daar mikt hij op. Alleen hij heeft niet gezegd hoe hij dat wil gaan doen. Nou, en daar zullen ze heel, heel scherp op letten, zegt hij daar nu iets meer over.
0: We hebben natuurlijk bij de ECB hebben we dit eigenlijk ook op een andere manier gezien. Toen Lagarde begon, zei ze van ja, ik wil anders dan Draghi willen communiceren. Ik wil dat het begrijpelijker is voor een groter publiek en dat het minder echt gefocust is op financiële markten. Dat ging toen aan het begin, ging dat eigenlijk verkeerd. Toen zei ze van nou, ik ben niet in de business om de renteverschillen tussen Zuid-Europa en Noord-Europa klein te houden. Nou, daar reageerde de markt heel fel op. En sindsdien zie je eigenlijk dat Lagarde ook de communicatie toch strakker gemaakt heeft om ervoor te zorgen dat het niet te veel ruis oplevert op financiële markten. Benieuwd of dat bij Wars ook zo gaat.
2: Heel kort nog even naar wat dit nu allemaal kan betekenen voor Europa, misschien zelfs wel voor Nederland. Mijn collega Marijn Jongsma, ook lid van dit panel, die deed een verwoede poging een paar dagen terug in de krant. Want als die rentes oplopen in Amerika, hoe kwetsbaar is Europa dan? Hoe kwetsbaar is Nederland bijvoorbeeld? Kun je daar iets over zeggen, Bert?
0: Nou, kijk, het zorgt natuurlijk vaak voor dat omdat het een wereldwijde markt is, dat dat ook voor oplopende rentes bij ons zorgt. En dat zien we natuurlijk ook. De afgelopen tijd is ook in Europa zijn rentes omhoog gegaan. Dat geeft natuurlijk, dat remt de economie natuurlijk wat af. Tegelijkertijd is het wel zo dat als je kijkt naar onze begroting in Nederland en onze staatsschuld, dan kunnen wij natuurlijk wel een stootje hebben. Aan de andere kant zijn begrotingsdiscussies al moeilijk. En hogere rentebetalingen helpen daar natuurlijk.
2: We hebben natuurlijk particulier best wel hoge schulden vanwege onze hypotheekpositie, toch? Of maakt dat dan verder niet zoveel uit?
0: Dat is zo, die staan natuurlijk ook in grote mate vast. Dus als je daar korte termijn schommelingen in hebt, dan merk je daar in Nederland niet direct zoveel van als in landen waar mensen heel veel variabele hypotheken hebben. Maar hoe langer het aanhoudt, hoe meer je daar natuurlijk wel van.
1: Ja, ik wil het toevoegen aan wat Bert zegt. Als de rente in de Verenigde Staten stijgt, dan door de communicerende vaten gaat die hier ook omhoog. Maar de ECB heeft eigenlijk met hetzelfde probleem te maken als de Fed. Een oplopende inflatie. Denk aan de crisis op de oliemarkten. Dus daar gaat de inflatie omhoog. En wat moet je als ECB of als centrale bank in het algemeen doen? Nou, bij een oplopende inflatie moet je toch heel serieus gaan nadenken over een stijgende rente. Dus het zijn communicerende vaten, maar de problemen zijn ook vergelijkbaar.
2: We gaan nu naar een stijgende arbeidsproductiviteit, als het een beetje mee zit.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Bert Colijn en Steven Brakman zijn de leden van het economenpanel. Het opleiden en het aantrekken van technisch personeel alleen, dat is niet voldoende om de productiviteit van de industrie verder te laten groeien. Concludeert TNO in een nieuw onderzoek, moet ik bij zeggen, in opdracht van FNV Metaal. En de conclusies zijn dat bedrijven, volgens TNO in ieder geval, te weinig budget reserveren voor scholing. Dat er ook relatief weinig wordt nagedacht over procesinnovatie en de verdere inzet van de technologie. Zijn we inderdaad te veel bezig met opleiden, misschien of te weinig en te veel met, nou, maar zorgen dat er meer mannetjes en vrouwtjes die kant op gaan en verder moeten ze maar uitzoeken?
1: Nou ja, ik vind het TNO-rapport, die wijst eigenlijk... dat zeggen ze eigenlijk letterlijk... Ook op een ander element van die arbeidsproductiviteit. Dus als je het vergelijkt met het rapport Wennink... die heeft een heel erge tech bias. Dus we moeten investeren op verbeterde technologie... en daar is daardoor gaat de productiviteit omhoog... en ook de arbeidsproductiviteit. En wat TNO eraan toevoegt... is dat arbeidsproductiviteit ook van andere dingen afhankelijk is. Bijvoorbeeld van goede infrastructuur... arbeidsrelaties, publieke dienst... verlening, denk aan de gezondheidszorg. Dus arbeidsproductiviteit wordt in de rapporten van Draghi en Wennink.
4: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Misschien toch ook de opdrachtgever een beetje in terug. Maar wordt die vraag te weinig gesteld?
3: Nou ja, dat denk ik wel. Dus kijk je naar de toekomst. Hè, we praten allemaal over AI. En AI, de ontwikkeling daarvan, die zit bij een beperkt aantal bedrijven. Dus die maken enorme winsten. Je ziet überhaupt maar een concentratie bij bedrijven waar veel winst wordt gemaakt. En je moet toch na gaan denken hoe je dat in goede banen leidt. Dus dat is niet iets waar je makkelijk dat je het makkelijk kan negeren. Je moet echt nadenken over hoe je dit soort dingen kanaliseert.
2: Maar dan moet je in cao's terechtkomen dan?
3: Ja, cao's, maar ook het belastingstelsel. Je moet dus op een goede manier nadenken over hoe je dit aanpakt. Stel dit is hypothetisch, maar als we alleen maar grote techbedrijven hebben die winst maken, dan moet je toch over verdeling gaan nadenken.
4: Dat is inderdaad zo. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel het optimistische hieraan is dat dit geeft ook gewoon een beetje een soort handboek om te zeggen, nou, we gaan die betere technologieën, AI, gaan wij gewoon implementeren. Daar zijn we in Europa over het algemeen ook best gewoon goed in. Ten opzichte van de Verenigde Staten. Zij ontwikkelen daar de technologie, maar het is niet zo dat zij nou een grote voorsprong hebben in
3: Draghi heeft daar een kanttekening bij. Hè. Hij zegt, het midden- en kleinbedrijf in de Verenigde Staten is veel beter in staat om nieuwe technologie te absorberen. En die diffusie en die absorptie in Europa is over het algemeen een stuk lager. Dus dat is ook een van de kernpunten in zijn rapport. Dat hij daar aandacht aan wil geven. En dat lijkt me heel goed.
4: Dat is sowieso heel goed. Nee.
5: Het is gewoon heel goed. Laten we naar iets gaan wat minder goed is. En hoe je dat dan toch weer kunt oplappen. Namelijk de Nederlandse infrastructuur. Er is een mobiliteitsalliantie. Nou ja, ik weet niet wie er niet in zit. Logistieke organisaties, werkgevers, provincies, gemeenten, bouwbedrijven, vervoerders. Allemaal tezamen hebben ze gezegd, weet je wat, het moet nu anders. Zij zien het liefst jaarlijks 2% van het BBP naar infrastructuur gaan. En de komende 15 jaar is er zo'n 80 miljard euro nodig om wegen, bruggen, viaducten en het spoor te onderhouden. Kunstwerken noemen ze dat in de branche. Mooi. Is het ambitieus, 2% van het BBP? Krijgen we dat überhaupt op?
4: Volgens mij is het gewoon de Algemene Rekenkamer. Die heeft een bedrag waarvan zij zeggen, dit moeten we er eigenlijk jaarlijks aan uitgeven om dat onderhoud gewoon goed te doen. Volgens mij hebben ze daar ook maar naar gekeken bij deze om bij dit bedrag uit te komen. Plus achterstallig onderhoud. Het lijkt me heel nuttig om dat te doen.
5: Dus gewoon die 2% vaststellen, een beetje lossen.
4: Dat lijkt me een beetje overdreven.
5: Daar begon ik mee, ja.
4: Om het helemaal zeg maar vast te leggen, dat we dat tot in het eind der tijden eraan uit moeten geven, dat lijkt me heel rigide begroten. Op het moment dat we heel veel dingen in de begroting allemaal vast gaan leggen, hoeveel we daar precies aan uit moeten geven. Ik denk dat het heel nuttig is om daar wat flexibiliteit in te hebben. Stel je hebt een keer een jaar waarin je minder hoeft te doen, dan lijkt het me niet zo nuttig als we dan alsnog om ons maar aan de wet te houden.
5: Komen die jaren nog dat we wat minder hoeven te doen? Want zo de berichten erop naslaat, dan denk je dat het vreselijk is.
4: Nou, maar het is natuurlijk wel gewoon een structurele zorg die je in Nederland kan hebben, is dat wij de basis toch een beetje verwaarlozen. Als je kijkt naar Nederland is gewoon een land wat ook een sterke economie kan hebben, doordat wij onze fysieke en digitale infrastructuur, dat die gewoon altijd sterk geweest is, onze kennisinfrastructuur sterk geweest. En je ziet eigenlijk bij alles dat we toch een beetje teren op investeringen die we daar vroeger in gedaan hebben, en dat we dat de afgelopen tijd toch minder aan het doen zijn. En ik denk dat het wel heel nuttig is om je te realiseren dat dit van belang is om ook je verdiencapaciteit overeind te houden. Dat je niet alleen maar naar de tech hoeft te kijken, zoals Steven net al even aan refereerde, maar dat het ook gewoon heel goed is om goed in je basis te blijven investeren. Maar moet je dat dan echt helemaal vastleggen dat je dat elk jaar precies zoveel doet? Dat lijkt me een beetje overdreven misschien.
5: Zie jij het wel gebeuren? Een nog snellere verbinding Groningen naar de Randstad?
3: Nou ja, dat zou mooi zijn. Nee, maar
5: wordt er over gesproken, geloof ik, al een paar decennia?
3: Daar wordt heel lang al over gesproken. Nee, die 2% is natuurlijk onzin, maar het geeft wel aan dat er achterstallig onderhoud te verrichten is. En ik denk ook dat je dat onderscheid moet maken. Er zijn eigenlijk twee elementen die hier belangrijk zijn bij de infrastructuur. Dat is achterstallig onderhoud. Nou, daarop bezuinigen en het uitstellen, wat bijvoorbeeld in het noorden gebeurd is. Dat is alleen maar doorschuiven van een kostenpost naar de toekomst. Dus daar heb je niks aan. Dat moet je oplossen. En dat is ook iets wat de Rekenkamer zegt. En daarnaast heb je infrastructuur dat te maken heeft met het verdienvermogen van onze toekomstige economie. Denk aan elektrificeren.

0: En de bouw van datacentra, dus de andere type infrastructuur. Dus niet alleen maar bruggen, wegen en dijken, dat soort dingen. En daar moet in geïnvesteerd worden. Nou, dat bedrag is heel erg groot, maar ik denk niet voor niks is dat heel erg groot. Dus naast die, zeg maar, dat dagelijks onderhoud moet je ook investeren in infrastructuur van de toekomst.
1: Maar dat gebeurt nu weinig. Met twee economen die zeggen, natuurlijk moet je daar fors geld voor reserveren. We hebben het een beetje laten verkwanselen de afgelopen jaren. Dus tijd om een tandje bij te zetten. Maar die 2% is, woorden, natuurlijk onzin.
0: Nee, die 2% dat dwingt ineens een uitgavenpatroon aan. Dan zit je aan het eind van het jaar met geld wat overblijft en dan ga je maar een project bedenken. Dat moet je niet doen. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de defensieuitgaven. Waarom moet dat 5% zijn? Ja. De vraag moet je anders stellen. Wat is nodig en hoeveel kost het?
2: En die twee zijn ook aardig gerelateerd op een ander gebied. Het is erg belangrijk dat we inderdaad dat achterstallig onderhoud gaan opknappen om gewoon de fundering van onze economie gewoon keurig te hebben. Maar tegelijkertijd, we hebben ook natuurlijk de mensen niet. En het moeilijke is dat we zijn op veel gebieden steeds meer willen we doen, ook als overheid. Als we het over defensie hebben, die gigantische opgaven. Nou, we hebben het nu over infrastructuur. Maar ja, vind de mensen maar om dat te doen. En als je dan een vast percentage hebt staan, maar je krijgt het niet uitgegeven omdat je gewoon simpelweg niet de mensen hebt om dat te doen, is dat ook een gekke barrière die je daarmee opwerpt.
1: Ja, een economenpanel zonder onderuitputting, dat hadden we ook eigenlijk niet moeten laten toestaan, toch? Nee. Als jij nou één weg of brug zou mogen aanpakken, Steven, welke zou het zijn? We knutselen even aan die 2%.
0: Ik vind het een lastige vraag. Je hebt zeg maar, ik zit in Groningen. Dus de Lelylijn is daar natuurlijk een hot topic. Dat is gunstig voor. Nou ja, je weet eigenlijk niet waar dat gunstig voor is. Dat kan gunstig zijn voor Groningen, maar ook voor de Randstad.
1: Dit is geen goede reclame, Steven.
0: Nee, maar je zeg maar, zo'n weg heeft twee uiteinden. Je weet niet precies waar de bedrijvigheid zich neerslaat. Dat is goed voor, ik denk uiteindelijk toch wel goed voor Groningen. Er komen meer mensen naartoe. De andere kant is, kun je niet een beter renderende investering hebben, bijvoorbeeld in een Randstad, een rondje Randstad. Nou, en daarom vind ik het lastig om zonder meer een antwoord te geven op die vraag.
1: Bert, je hebt er nu een minuut over kunnen nadenken.
2: Ja, nou, dan niet per se voor mij persoonlijk, maar ik zou denken, alle infrastructuur vanuit de Randstad richting Eindhoven lijkt me op lange termijn heel gezond voor onze verdiencapaciteit. Al die bruggen die kant op gaan, zal Bommel en dergelijke, besteed daar goed aandacht aan.
1: Ik laat jullie vrij om gebruik te gaan maken van alle denkbare infrastructuur. Dank voor jullie komst. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Bert Colijn, hoofdeconoom van ING in Nederland. Dank jullie wel, tot snel weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 14:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
7: Afslankmedicijnen zijn bezig aan een enorme opmars en kunnen ook de behandeling van obesitas ingrijpend veranderen. Voor NOC Clinics biedt dat grote groeikansen. Maar hoe voorkom je dat commerciële belangen zwaarder gaan wegen dan goede patiëntenzorg? En wakkert de populariteit van afslankmedicatie, eetstoornissen en een ongezond zelfbeeld niet juist verder aan? Ik vraag het aan Kobus Dijkhorst van NOC Clinics. Welkom.
8: Dankjewel, dag Thomas.
7: Is er in jouw leven een moment geweest dat je dacht, waren die afslankmedicijnen er maar wat eerder geweest, want ik had ze wel kunnen gebruiken?
8: Nee, ik persoonlijk niet. Ik was me er misschien niet zo van bewust. Maar wat ik wel voor mezelf voor elkaar heb gekregen, de laatste keer was ik hier in 93. Toen was ik 94 kilo. En ben toen toch uiteindelijk, de jaren daarna, ben ik 300 kilocalorieën per dag meer gaan sporten. Dus gewoon hardlopen, wandelen, et cetera. En daarmee heb ik mijn gewicht tot 89 gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik kan er wel iets aan toevoegen.
7: Als je dit nu ook gewoon al jouw klandizie vertelt, dan blijft er maar een beperkte groep over die dit echt keihard nodig heeft wellicht.
8: Bij mij heeft het gelukkig gewerkt. Maar het is natuurlijk ongelooflijk complex. Als je het hebt over obesitas, het gaat niet alleen maar om bewegen en eten. Het gaat om hormonen, het gaat om leeftijd. Het gaat om hoe je je voelt, hoe je slaapt. Dus dit was voor mij een goede oplossing. Maar het betekende wel dat op het moment dat ik een blessure kreeg, dat ik dacht van, nu kan ik niet meer hardlopen. Nu kom ik eraan. En dan. En ik heb het gelukkig beperkt weten te houden tot een paar kilo. En ik ben weer aan het sporten inmiddels. En ik zit weer op 89, gelukkig.
7: Want jouw BMI op dit moment?
8: 24,2.
7: En bij 27 dan wordt het op een bepaalde manier problematisch, meen ik, hè?
8: Nou ja, problematisch. Dat is in ieder geval de grens die is gesteld voor de indicatiestelling voor het krijgen van GLP-1 medicijnen. En
7: Dat is arbitrair of niet? Want jij zegt, dat is nou helemaal de grens die is gesteld. Maar had die wat jou betreft ook hoger of aanzienlijk lager kunnen liggen?
8: Dat is een beetje arbitrair, dat klopt. Het is als je kijkt naar BMI, is het natuurlijk een lengte en gewicht. Het is niet alleen lengte en gewicht, het is ook je buikomvang. Sommige mensen hebben een appelfiguur, anderen zijn meer een peer. Een appel heeft een dikkere buik. En zouden uiteindelijk bij een lagere BMI misschien ook geïndiceerd moeten zijn. Maar we moeten het ook simpel houden in deze complexe wereld. Dus ik vind BMI op zich nog wel een goede graad.
7: Want ik ben uiteraard op jullie site geweest om eens te kijken hoe ver ik zou komen. Ik val binnen een gezond BMI. Maar dus dat betekent dat ik moest invullen mijn lengte en het aantal kilo's.
8: Ja.
7: En dan komt daar een score uit en dat is ja of nee, toch?
8: Ja,
7: dan wordt er niet gevraagd, bent u peervormig of lijkt u meer op een appel?
8: Nee, zeker niet.
7: En zou dat eigenlijk moeten?
8: Nou, het is wel een toevoeging. Kijk, die 27-grens is sowieso al heel lastig. Ik heb een keer een vriend gehad die zei van goh, Kobus, ik ben zo ongelooflijk aan de slag gegaan, 10 kilo kwijt. En het lukt me echt niet meer verder, kan ik bij jullie terecht? Vulde die het in, 26,2. Toen dacht ik ook, ja. Je zou hem eigenlijk het liefst wel helpen, pas niet binnen de regels. En als mensen bij ons komen en ze hebben een BMI van 27+, dan kijken we natuurlijk en naar de comorbiditeiten, heb je aanvullende klachten, maar ook wel naar de buikomvang.
7: Ja.
8: En,
7: maar een beetje gissen cliënt, die zou het misschien in ieder geval op papier zo kunnen vormgeven dat jullie daar serieus naar gaan kijken. Ik bedoel, welke checks en balances zijn er?
8: Ja, wij zien altijd de patiënt of op de kliniek, of uiteindelijk met een Zoom- of Teams-verbinding. En kijk, wij gaan wel uit dat de patiënt eerlijk is. Dat moet hij ook vertekenen. En anders werkt het gewoon helemaal niet. We beseffen natuurlijk heel goed, op het moment dat je gewoon 4 centimeter van je lengte afhaalt en 4 kilo erbij, ja, dat scheelt zomaar 1-2 punten.
7: Ja. Laten we toch nog ook even kijken naar hoe het bedrijfsmatig in elkaar zit. Want er is al langer de Nederlandse obesitaskliniek. Die richt zich van oudsher op mensen met echt heel veel overgewicht. Die dat probeerden te bestrijden. Tegen te gaan met de maagverkleining. Dat was toch het primaire.
8: Ja, klopt. Ja, ooit is Gerrit de Groot begonnen in 1993 met conservatieve behandeling. Dus met aandacht voor de psyche, voor het eten, bewegen en zijn eigen expertise als internist. Uiteindelijk is daar in 2004-2005 een maagverkleining bijgekomen. En in 2009, toen ik erbij betrokken raakte, was dat eigenlijk onze basisdienstverlening. Je deed het voor mensen met een BMI boven de 40 of boven de 35 met comorbiditeit. En daar was toen de tijd in ieder geval de beste behandeling. Een operatie met een zeer intensief leefstijltraject.
7: En nu is de wereld totaal veranderd. Is er natuurlijk die overvloedige afslankmedicatie. Dus heb jij als ondernemer ook gedacht, ik zie waar het te halen is, ik verander de dienstverlening.
8: Nou ja, ik kom met nieuwe dienstverlening in ieder geval. Het was voor ons in 2016 waren we in Washington. Daar zagen we al Novo Nordisk staan met Saxenda, een nieuw. Even de eerste GLP-middelen. En uiteindelijk hebben we toen in 2019... hebben we besloten om dat uiteindelijk ook te gaan aan te bieden aan onze patiënten. De patiënten met in ieder geval een lagere BMI. Allereerst vanuit Heerlen, toen 6 locaties en toen uiteindelijk vanuit al onze klinieken. We hebben daar de naam Nock Clinics aan gekoppeld. Omdat als je kijkt naar de Nederlandse obesitaskliniek, sommige mensen met een BMI van 28 associëren zich nog niet met obesitas. Dat is eigenlijk dus het merk.
7: Dus die mensen die naar Nock Clinics gaan, die gaan ook naar een andere vestiging? Of staat er op de gevel?
8: We hebben 11 klinieken waar we zowel de mensen ontvangen voor een maagverkleining met gedragsverandering. Daar zit in deze kliniek zit een Nock Clinics locatie. En we zijn recentelijk begonnen met het openen van satellieten. Op andere plekken, veel kleinere locaties waar we alleen maar de medicinale toepassing doen.
7: En hoe bepaal je dan waar je gaat zitten? Kijk je dan ook echt op basis van CBS-gegevens naar?
8: Ja.
7: Oh ja?
8: Zeker. Nee, het is natuurlijk zo dat we. Het gaat natuurlijk om. Waar wonen de dikste mensen? De mensen die hier van aanmerking komen. Je kijkt ook toch, omdat er toch sprake is van tweedeling, naar economische draagkracht. Het gaat ook om.
7: Dat heeft denk ik twee kanten van de medaille. Want mensen met een minder hoge inkomen, die eten vaak minder gezond. Dus die zijn gevoeliger voor overgewicht. Ja. Maar die moeten ook nog kunnen betalen wat je aanbiedt. Dus
8: dat klopt.
7: Daar zit een spanningsveld.
8: Absoluut. Het is aan de ene kant, dat komt vaker voor in de gezondheidszorg, helaas. Aan de andere kant is het wel zo dat er nu dusdanig veel onderzoeken plaatsvinden dat ook de effectiviteit van de middelen door die zelfbetalers kan worden aangetoond. En inmiddels is het ook zo, ze bestaan al zo lang. Semaglutide is al uit patent. Dus er zullen ook goedkopere varianten komen die uiteindelijk ook geschikt zullen zijn voor de mensen die het die niet kunnen
7: betalen. Maar laat ik het dan zo zeggen. Want je zit nu bijvoorbeeld in Leiden, in Amstelveen, in Eindhoven. Daar ligt het inkomen dat verdiend wordt vermoedelijk toch bovengemiddeld. Ga je ook dus ergens zitten waar potentieel veel mensen klant kunnen zijn, want er zijn veel mensen met overgewicht, maar het inkomen ligt daar lager?
8: Ja.
7: Zeker. Daar ga je toch ook openen.
8: Kijk, het is moeilijk. Het gaat ook wel om hoeveel mensen er wonen in de buurt. Maar je ziet momenteel ook dat zelfs de mensen met wat lagere draagkracht ook bereid zijn te sparen om dit uiteindelijk toch te kunnen gaan gebruiken.
7: Ja, want je kan geen winst maken op de medicijnen, toch?
8: Nee, wij niet. Wij leveren een recept. Het gaat naar een landelijke apotheek, of het gaat naar de apotheek om de hoek. Die levert de medicijnen en wij doen alleen de gedragsverandering.
7: Dus je verdient door iets te rekenen voor het traject dat je aanbiedt?
8: Exact, ja.
7: Ja, en dat is dan, ik zag het ergens, vanaf €1250 exclusief medicatie?
8: Ja, dus, €1250 voor een half jaar begeleiding. Daar zit dus ook een screening bij, of een uitgebreide intake. En vervolgens dan ook natuurlijk de begeleiding om uiteindelijk het op te bouwen tot het niveau waar je uiteindelijk je goede gewicht bereikt. En natuurlijk uiteindelijk dat hopen de meeste mensen ook weer kunnen afbouwen.
7: Ja, en dat je dus ook naar een moment toe gaat waarop je die begeleiding niet meer nodig hebt. Maar een half jaar, dat is misschien toch ambitieus.
8: Absoluut. Kijk, het lastige is van overgewicht en obesitas is dat het is niet makkelijk om een goede metafoor te bedenken, maar je hebt je hebt een soort zetpunt. En ik denk dat ik had dat zetpunt altijd staan op 94 kilo. Als ik af ging vallen, op een of andere manier wilde mijn lichaam elke keer terug naar die 94. Als je uit de literatuur blijkt op het moment dat je langdurig op een ander niveau kan blijven, dan gaat het setpoint ook naar beneden. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook de bedoeling met de GLP-1. Als je hen aan kan leren dat ze inderdaad een langer niveau op dat langere tijd op dat gewicht zitten. En dat zij natuurlijk ook hun leefstijl hebben aangepast door, omdat ze wat slanker zijn, toch meer te kunnen sporten. Ook hun spieren te behouden.
7: Maar daar ben je niet binnen een half jaar, toch? Want je rekent met €1250 voor begeleiding een half jaar lang.
8: Ja, dan zeggen de mensen, ja, met alle respect, ik ga niet nog een keer €1250 betalen. Hè, want ik heb de meeste lessen al geleerd. Ik wil uiteindelijk wel begeleiding hebben en een vangnet. En daarvoor hebben we dan een goedkoop programma.
7: Ja. Nog even naar de oorsprong, namelijk die maagverkleining. Als deze medicatie echt een heilige graal zijn, als dat ervoor kan zorgen dat heel veel mensen toch fors kunnen afvallen, waarom zou je die maagverkleining nog apart blijven aanbieden? Want ook mensen die echt van een heel hoger punt naar een lager punt toe moeten werken, die zouden dan toch baat kunnen hebben bij deze medicatie?
8: Zeker, ja. Er zijn een aantal mensen, het zijn er maar heel weinig, die in staat zijn geweest van 140 kilo te gaan naar 90 kilo. Echter, als je kijkt naar, recentelijk is er ook een studie geweest, dat noemen ze Real World Evidence. Aan de ene kant heb je natuurlijk de studies van de industrie, die ze ook met ons doen om te kijken hoe een bepaalde gecontroleerde groep kan afvallen. Nou, zoals je waarschijnlijk ook weet, met Ozempic gaat dat naar 10-12% en met Mounjaro zelfs naar 20%. Dan denk je van, nou, als een maagverkleiding 30% oplevert, of 32, en het wordt iets beter, dan kan ik het daar misschien wel weer doen. Aan de andere kant, met een maagverkleining, 5 jaar na de ingreep, is 80% nog steeds op gewicht, op ideaal gewicht. En is super blij. 10% komt wat aan, heeft nog steeds de voordelen daarvan. En als je kijkt naar de GLP-1-populatie, dus mensen die Ozempic of Wegovy of Mounjaro gebruiken, dan zie je toch dat een groot gedeelte toch weer terugvalt op het moment dat ze stoppen met medicatie.
7: Vasthouden. Maar dat is eigenlijk toch ook wel een forse winstwaarschuwing, ook voordat je aan een traject bij jullie begint.
8: Absoluut. Je moet de mensen daarvan ook echt van overtuigen. Het is niet zo, bijvoorbeeld bepaalde mensen denken, god, afvallen gaat zo goed, ik hoef niet meer naar de sportschool, alles prima. Het is juist van groot belang, op het moment dat je geen aandacht aan spierbehoud besteedt, heb je geen goed begeleidingsprogramma. Ja. Die combinatie, het gaat niet alleen maar om gedrag, het gaat ook om cognities, mensen moeten het werkelijk snappen, welke factoren ze kunnen beïnvloeden.
7: En hoe gaat het traject? Want er is iemand met overgewicht. Die komt dan potentieel in aanmerking voor een traject bij jullie.
8: Ja.
7: Ik ben dus niet door de keuring gekomen. Ook niet toen ik wat dingen variabel had aangepast. Want toen dacht ik, ja, dan moet ik echt door de screening. Ja, dat is me voor deze grappenmakerij toch niet helemaal de moeite waard. Maar komt er bij jullie nu nog een huisarts aan te pas? Die zegt, inderdaad, ik verwijs je door naar een kliniek of een aanbieder die jou kan behandelen.
8: Ja, zeker.
7: Niet altijd,
8: absoluut niet. Nee, dat vind ik ook wel een beetje het is het voordeel voor de patiënt soms en het nadeel ook wel voor de kwaliteit van zorg. Dat de poortwachtersfunctie die de huisarts normaal gesproken heeft, die is eigenlijk niet geldig voor de GLP-medicatie.
7: Dus ook niet bij jullie?
8: Ook niet bij ons. Wat wel van belang is, is natuurlijk dat wij de huisarts altijd betrekken bij het traject. Wij leveren altijd medicijnen vanuit een normale apotheek. Dat betekent ook dat als je medicatie ook in het dossier van de huisarts zichtbaar is. En dus op die manier wordt hij wel betrokken.
7: Nou, het is natuurlijk ook een groot maatschappelijk probleem. Ik heb hier een tijdje geleden gesproken met, ik zal het toch maar eerlijk opbiechten, een online aanbieder van dergelijke trajecten. En zij zei, het is ook nog altijd iets waar mensen met enige gêne over spreken. Ze lopen er niet mee te koop. Wij bieden dit online aan, juist om die drempel voor mensen die dat lastig vinden om over te gaan, toch te verlagen. Ja. Snap jij die kant van het verhaal?
8: Ja, helemaal, absoluut. Maar ik snap ook dat het is zelf nog anders. Ook huisartsen hebben soms de moeite om het met de patiënt bespreekbaar te maken. Die denken ook van ja. Dus dat is ook nog complex.
7: Maar jij bent geen online aanbieder, SEC. Bij jullie wordt er toch nog wel degelijk een fysieke component aan toegevoegd.
8: Ja, maar ik moet er wel aan toevoegen. Kijk, als je naar de totale populatie kijkt. En wij, is het zo dat bij ons melden zich met name de wat zwaardere patiënten aan. Is dat voor de lichtere patiënt. Die uiteindelijk niet al te veel problemen erbij heeft, ook niet al te veel bijkomende ziektes, doen wij dat natuurlijk ook digitaal.
7: Dus
8: ja, zeker. Wij hebben digitaal waar het kan.
7: Krijg je €1250 voor een half jaar digitale begeleiding?
8: Zeker, ja.
7: Ik had gehoopt op onverdeelde aandacht.
8: Ja, dat kan ook. Dat komt er
7: een ander prijskaartje bij.
8: Dat is de keuze aan de patiënt. Nee, kijk, wat we op de klinieken aanbieden. En dat daar op het moment dat mensen het snappen. Kijk, je kan wel een goedkope weegschaal thuis hebben staan. Dan denk je vet- en spierverhouding. Maar op het moment dat je met droge voeten erop staat. Of met natte voeten, heb je al heel andere waarden. Wij hebben op al onze klinieken hebben een weegschaal staan. Waar je echt goed kan kijken. Wat is je vet en je spiermassa? Hoe zit het qua segmenten? Je armen, benen en je buik. Mm-hmm. En dat is dan de basis voor de patiënt om uiteindelijk verder te gaan. En onderschat die digitale ondersteuning niet. Dat doe ik ook niet van de andere aanbieders overigens.
7: Oh nee, vind je niet, er zijn geen cowboys?
8: Er zijn wel een paar cowboys. Kijk, ik maak het met name zorgen over de cowboys die gewoon medicijnen leveren uit de koelkast op de kliniek. Die komen natuurlijk nooit in het landelijk schakelpunt terecht, dat de huisarts het ook ziet. Ik maak me enorme zorgen over de aanbieders die het gewoon in de zwarte markt aanbieden.
7: Ja, want zeg eens eerlijk, als ik het niet via jou krijg of een andere erkende aanbieder, ik kom toch wel aan mijn prikkie, of niet?
8: Ja, het is echt bizar.
7: Als ik een beetje mijn best.
8: Ik heb toevallig onderweg, want ik dacht, retrutide of zoiets.
7: Ja, ik kan je helaas niet corrigeren, want ik weet er minder
8: van. Van Lilly. En ik dacht zelfs even kijken van retrutide kopen. Nou, ik kreeg direct tientallen aanbieders die het al aanbieden. En moet je voorstellen, dat is een medicijn wat nog niet eens uit de fase 3-studie is. Dus het is nog niet eens goedgekeurd.
7: Dat is een risico.
8: Toch is het gekopieerd en het wordt op heel veel plekken aangeboden. En als je dan toch naar de populatie kijkt, naar de jongeren. Dus vanaf 18 wordt het pas aangeboden. Mensen die denken van ja, goh, ik ben toch te dun. Eigenlijk, ik ga het toch proberen. Ja, dat vind ik wel een hele kwalijke zaak. En dat zijn absoluut de cowboys. En ik heb groot respect voor de online aanbieders, hoe ze dat hebben gedaan. Ja. Het is voor ons echt zo. Wij komen uit de zorg. Wij doen het gedegen en soms een beetje traag. En zij hebben het gewoon, zij hebben die markt in één keer gepakt. Ik heb ook nog nooit
7: veel. Heb je daardoor haast? Want er is ook het een en ander gebeurd op het gebied van investeerders. Die zijn ingestopt.
8: Ja,
7: althans, er heeft een investeerder het belang van de andere investeerder overgenomen. Heb je het idee dat je meer tempo moet maken omdat je ziet dat de concurrentie op de hielen zit?
8: Ja, absoluut.
7: Oh ja?
8: Ja. Ik heb vroeger natuurlijk wel nagedacht. Maar vroeger op een gegeven moment zei iemand, pas lezen iemand tegen mij, van hoeveel betaal je eigenlijk per nieuwe klant? Ja, per nieuwe klant. Hij had ook zo'n online platform. Hij zei, ik betaal €400 per nieuwe klant. Ik 400 euro? Dat is op een traject van €1200 wel heel erg veel geld. Ja. Ik dacht, hoeveel betalen wij eigenlijk? Ja, €24. Dus dat zit niet in ons systeem. En zij hebben natuurlijk bepaalde.
7: Jij bent toch ook al een heel leven lang nu zorgondernemer? Jij weet toch wel dat er ook geld te verdienen valt?
8: Ik ben zorgondernemer inderdaad. Maar het grote spel van digitaal aanbieden van services of van, dat is voor ons nieuw. Kijk, wij hebben altijd een elektronisch patiëntendossier gehad. En niet een Salesforce of een HubSpot-achtig systeem, wat meer een klantensysteem is. En dat hebben we natuurlijk nu ingevoerd. Ja. We hebben
7: dus je dienstverlening was eigenlijk jarenlang toch vergeleken met die digitale aanbieders een beetje houtje-toutje?
8: Nee, zeker niet. Het was hele gedegen dienstverlening. Hoge kwaliteit.
7: Maar langzaam.
8: Nou, we waren langzaam qua innovatie. Daar ben ik het mee eens. Dat hebben we nu opgepakt. Ik heb voor het eerst een Chief Digital Officer in dienst.
7: Ik merk dat je er nog aan moet wennen.
8: Klopt helemaal, ja. Nee, maar het is... Wat voor ons van belang is, en dat geldt ook voor de klinieken... Wat
7: maar zegt. Nog heel even, want je zegt het is eigenlijk ook niet meer te ontkennen... dat digitale, dat is ontzettend belangrijk. Maar staat dat dus in de kern wat verder van jou af?
8: Nee, het stond inderdaad in de kern verder van mij af. Dat klopt, absoluut.
7: En nu is het een drijver van je bedrijf?
8: Nee hoor, het is een onderdeel van het bedrijf.
7: Nou, je zegt de lichtere gevallen, dat doen we digitaal. En ik neem me toch zo voor dat dat veel mensen zijn... die tot de lichtere categorie behoren. Absoluut. En die denken, er kan toch nog wel een paar kilo vanaf.
8: Ja, zeker.
7: Dus wordt het meer
8: een
7: deel van...
8: kilo, het gaat ons niet om een paar kilo. Hè. Het gaat, op het moment dat je een BMI hebt van 27 plus... dan denk je altijd wel 10 kilo en meer. Maar die lichtere doelgroep is natuurlijk een interessante doelgroep ook voor ons. Alleen de groep boven BMI boven 30 plus is nog steeds groot genoeg. Ook voor ons dus.
7: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
9: Het dilemma.
7: Als ik eerlijk ben, dan moeten afslankmedicijnen alleen worden voorgeschreven bij ernstig overgewicht. Of, andere kant van het spectrum, iedereen moet compleet zelfstandig kunnen beslissen of hij of zij aan de afslankmedicatie gaat.
8: Ik geld toch wel... ik ga wel een beetje voor het laatste, maar wel met een bepaalde grens. Ik sta achter de grens van BMI 27.
7: Kobus Dijkhorst is hier van NOC Clinics. Die grens van 27, waarvan we eerder al vaststelden in dit gesprek... dat is een beetje arbitrair. Daar valt ook van alles nu mee of niet. Hè? Er wordt van alles aan gekoppeld, bijvoorbeeld de vergoeding.
8: Ja.
7: Vind jij dat het Zorginstituut dat op dit moment op de juiste manier aanpakt?
8: Ja, ik denk het wel, zeker. Als je kijkt naar de... ik verwacht, maar ik weet het niet zeker... als je kijkt naar de landen om ons heen, Frankrijk bijvoorbeeld... daar is de vergoeding al vanaf BMI 35 ingevoerd. De zorg die ik er wel om maak is dat ik dan wel hoop... dat de huisarts daar wel als poortwachter gaat optreden. Dat de huisarts in ieder geval weet dat hij de patiënt kent. En dat de aanbieder uiteindelijk ook een zorgvuldige screening doet. En dan sta ik absoluut achter een... het geeft een enorme gezondheidswinst, kwaliteit van leven... Ja.
7: Want het is onderzocht he, door het Zorginstituut, verschillende scenario's... en hoeveel mensen daar dan onder vallen... en wat dat ook voor begrotingsgevolgen heeft. Ja. Wordt gesproken over 4 miljoen mensen die onder die groep zouden kunnen vallen... of 1 miljoen, afhankelijk van wat je dan als ondergrens hanteert. Maar jij zegt, en misschien heb je toch ook een zeker belang daarin... het kost veel geld, maar het levert maatschappelijk ook veel meer op... als die mensen gezonder zijn of minder verzuim laten zien?
8: Nou ja, dat stond er geloof een paar weken geleden ook in de krant. Mensen verzuimen natuurlijk beduidend minder... op het moment dat ze geen overgewicht meer hebben. Maar goed, het gaat natuurlijk in de zorg gaat het om de zorgkosten. Maar als je kijkt naar de bijkomende ziektes... zeker bij een patiënt met een BMI van 35 plus... dan is het absoluut kosteffectief.
7: Is er nu sprake van wat je elite genees... zou kunnen noemen?
8: Ja, zeker. Ja, het is gewoon heel
7: waar
8: vervelend.
7: Jij meedoet?
8: Ja, zeker. Het is gewoon zo dat mensen die gewoon... het kost toch altijd met een kleine begeleiding of een grote begeleiding... 175 tot 200 euro per maand. Dat kunnen heel veel mensen gewoon niet betalen. Maar nogmaals, ik verwacht dat de generieke middelen... oftewel als de merkmiddelen uit patent zijn... die gaan absoluut fors naar beneden in prijs. Er komen ook pilvorm. En dan denk ik ook zeker dat die mensen kunnen gaan mee profiteren... van de resultaten die we hebben bereikt.
7: Stel dat dat zo is, hè? Het spul wordt vergoed of het wordt aanzienlijk goedkoper. Is er dan voldoende zorgcapaciteit om die mensen... want je gaf zelf al aan, het zijn meerdere factoren die een rol spelen... ook goed te begeleiden?
8: Dat is voor de patiënt soms heel lastig te beoordelen. Ja, omdat er zijn zoveel aanbieders. Als je nu googelt, ik geloof dat je 120 aanbieders hebt waar je het kan krijgen. Voor die mensen is het niet altijd goed te zien of het nou een dokter is... of een verpleegkundige of gewoon een coach die aan de lijn is. Voor mij is het wel van belang, en ik hoop dat ook zo is... op het moment dat er een vergoeding komt, of we gaan een stapje verder... dat er ook een audit komt. Wij zijn lid van Zelfstandig Kliniek in Nederland. We krijgen audits daarvoor. Wij spreken vaak met IGJ... Dus betekent
7: dat is de inspectie jeugd en gezondheid. Ja. Die kennen we inmiddels als journalisten ook. Want hoe je het weet wordt het reclame. Dat is de laatste trend.
8: Ja, dat klopt. Maar ik heb erover nagedacht over dat fenomeen. Maar
7: zijn boetes uitgedeeld voor de mensen die het hebben gemist.
8: Ik weet niet of je zelf over... als je kijkt welk medicijn is vergelijkbaar met Ozempic of Mounjaro. Wat ook zo'n ongelofelijke... Ik kan alleen maar anticonceptiepil. Viagra. En als je dat terugdenkt naar de berichtgeving daarover... Ik denk niet dat iemand, dat de media ook daar een boete voor heeft gekregen. Dus ik nuanceer het wel een beetje.
7: Maar ja, maar die boete is al gegeven en daar kun je niet tegen procederen. Maar
8: dat gaan ze dan ook doen.
7: Ja. Ja. Maar toch nog even naar de grote groep mensen waar we het net over hadden. 1 miljoen, 4 miljoen mensen. Jij gaf eerder in dit gesprek aan, zo'n maagverkleining, dat werkt. Mensen die zijn dan ook echt voor langere tijd op een gezond gewicht. Het is bijna moeilijk om weer op het oude gewicht te komen. Jij gaf toch nog wel wat winstwaarschuwingen af voor mensen die aan deze afslankmedicatie gaan. Omdat je niet helemaal zeker weet of dat wel zo blijvend is. Is het dan wel verstandig om daar hele grote groepen mensen mee te laten beginnen?
8: Oh. Als je het hebt over een baby 35 plus, hè, dan heb je het over een relatief kleine groep. Onze populatie die geschikt is voor bariatrische chirurgie is 200.000 mensen. En er komen misschien nog 200.000 mensen bij. Over die groep heb je het. Daar sta ik 100% achter. Het is natuurlijk ook aan de mensen die het zelf willen betalen of zij bereid zijn dit hun hele leven lang te betalen. Of dat zij inderdaad...
7: Want dat is het. Je hele leven lang aan de medicatie.
8: Nee, op het moment dat je niet in staat bent, hè, je leefstijl dusdanig te veranderen, met meer bewegen, met wat gezonder eten, et cetera, waardoor je het plateau vast kan houden, ja, dan is de kans vrij groot dat je uiteindelijk eraan komt.
7: Kobus Dijkhorst van NOCLinics, dank voor je komst.
8: Graag gedaan.
7: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jenny Noordermeer van het advocatenkantoor CMS over mensen die toch nog partner willen worden op de Zuidas en over de problemen die bedrijven tegenkomen bij de netcongestie. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Je hoeft geen aflevering te missen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken en als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het weer van Weer Online? Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Stefan de Vries.
5: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again, de podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week parafraseren we John Lennon: het leven is wat je overkomt terwijl je andere vakantieplannen maakt. Want in een zomer waarin blusvliegtuigen niet meer bleken dan druppels op een gloeiende planeet en waar politici het onderwerp klimaatverandering angstig uit de weg gingen, zijn wij benieuwd of Europeanen hun zomervakantiegedrag aanpassen aan de hitte, de droogte en de vlammen. We onderzoeken de samenhang tussen extreem weer en toerisme. En dat niet alleen, want in hoeverre laten reislustige Europeanen zich leiden door oorlog en vrede? Ook dat zoeken we uit. En we, dat zijn Luc de Klerk.
6: Hallo
5: Luc, hola. En Geert-Jan Haan.
7: Hallo.
5: Mijn naam is Stefan de Vries en aan het einde van deze uitzending presenteren we je de mega-hit van de week. Ook die heeft alles met vakantie te maken. Maar nu eerst...
3: The Gradometer.
5: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? En wat gaat langzamer dan een comateuze schildpad? Luc. Dat is heel langzaam. Heel langzaam. Luc, we hebben het al veel gehad over de gebeurtenissen in de Spaanse exclave Ceuta. Maar de gevolgen blijven voelbaar. Wat is daar de afgelopen dagen in de hand?
6: Er zijn heel veel schildpadden naartoe gekomen naar Ceuta. Nee, we hebben het natuurlijk veel gehad over de rol van Marokko in dat hele Ceuta-verhaal. En het eigenlijk werd langzaam steeds ook wel weer duidelijker dat Rabat daar toch wel een bepaalde rol in heeft gespeeld. Het wel prima vond wat daar gebeurde. De EU was heel terughoudend de hele tijd met kritiek richting Marokko. Want de redenering is, we hebben het land nodig in de toekomst. Nou meldt Euronews nu dat Rabat en Brussel dicht bij een akkoord zijn over een nieuw partnerschap. En dat moet eind dit jaar definitief zijn. En dit akkoord dat zat er ook wel een tijdje aan te komen. Maar ja, het liep in januari vast, die onderhandelingen. En dat had volgens Euronews toen te maken met een conflict over de Westelijke Sahara. Dus dat gebied dat vroeger ook een kolonie van Spanje was. Maar Marokko die claimt dat al meer dan 50 jaar, dat gebied. En daar kunnen we natuurlijk ook nog heel lang over doorpraten. Maar het punt nu is dat Marokko eigenlijk profiteert van de gebeurtenissen in Ceuta uiteindelijk. Ursula von der Leyen die heeft een paar weken geleden toen ook al gezegd dat er werd gesproken met Marokko over een betere samenwerking. En de commissie ontkent nu dat Ceuta dat verder allemaal in een stroomversnelling heeft gebracht. En dat dit akkoord er dan sowieso wel zou komen eind dit jaar.
5: Ja, ja, ze ontkent het. Ik zou zeggen, waar rook is, is vuur. Mm. Wat krijgt Marokko dan precies?
6: Ja, uiteindelijk komt het natuurlijk gewoon op neer. Je krijgt geld in ruil voor eigenlijk het terugdringen van het aantal mensen dat vanuit het land naar Europa wil komen. En natuurlijk zijn er ook niet alleen met Marokko dit soort afspraken, maar ook bijvoorbeeld met Egypte of Tunesië. En tussen 2021 en 2024 kreeg Marokko al 222 miljoen euro voor migratiemanagement, zoals dat dan heet. En de Europese Commissie zegt tegen Euronews nu dat er 190 miljoen euro bij komt tot de huidige EU-begroting afloopt in 2027. Maar dat is uiteindelijk een fractie van het geld dat Marokko in totaal van de EU heeft gekregen. Op de website van de commissie kwam ik nog cijfers tegen over de periode 2014 tot 2022. En daar staat dan dat Marokko in die tijd meer dan 2,1 miljard euro heeft ontvangen uit Brussel. En ik moet wel bij zeggen dat een onderdeel daarvan is formeel dan bedoeld voor migratie of migratiemanagement. En dat was in die tijd, wat dat bedrag wat voor migratie was, in die tijd was ook ongeveer vergelijkbaar met het bedrag dat er de afgelopen jaren voor is uitgegeven en wat er nu dan ook weer bij komt.
5: Maar dus meer samenwerking met Marokko, meer geld, is dat dan great of niet?
6: Nou ja, het is op zich denk ik verstandig om een goede relatie met je buren te hebben. Daar is op zichzelf niks mis mee. Maar
7: dan
6: ja,
7: moet de buurman niet ineens als een compost over jouw schutting gooien.
6: Precies. Dus je kunt nog steeds telkens, als je dan dit soort afspraken gaat maken, wel ook de vraag stellen of dit nou een duurzame oplossing is. Bedoel, uiteindelijk zou echt, dus misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar de echt duurzame oplossing als EU zijnde zou toch zijn dat je beter je best doet om bijvoorbeeld oorlog, armoede, honger in derde landen probeert te voorkomen. Waardoor mensen minder genoodzaakt zouden zijn om hier naartoe te komen. En ja, het versterken van de buitengrenzen op deze manier is dan misschien eigenlijk vooral een pleister. En uiteindelijk ben je bovendien ook meer chantabel door. Want ja, als blijkt dat Marokko echt duidelijk een faciliterende rol in het hele Ceuta-verhaal heeft gespeeld, dan kun je dus zeggen dat het loont om dat te doen. En dus not so great uiteindelijk.
3: Make Europe great again.
8: De bosmannen bij Bordeaux hebben de stadsgrenzen tot op 15 kilometer genaderd.
9: Die brand die is nog steeds niet onder controle. Er is constant de vraag waar het vuur nu weer heen gaat.
10: Vooral de grote brand ten noordwesten van Athene is heel lastig onder controle te krijgen.
11: Het is dag 4 van een wat als megabrand staat geboekt.

0: Vakantie vieren in Europa voelt deze zomer af en toe als een apocalyptische filmreeks. Constant het weerbericht in de gaten houden om te kijken welke ramp er nu weer op je afkomt. Een bosbrand, een kerncentrale die niet meer kan afkoelen, of een cruise over een rivier die op een zandbank afkoerst. Tienduizenden doden en dan ook nog hittestress die onder honderden miljoenen Europeanen toesloeg. Kortom, wij van Make Europe Great Again vind het niet gek als je je vakantiegedrag de komende jaren aanpast. Maar ga je dat ook doen? Onze vakantiemannen Luc de Klerk en Geert-Jan doken in de cijfers. Ja, past het gros van de Nederlanders en de Europeanen hun zomervakantiegedrag aan?
1: Ik denk dat het eerlijke antwoord nee is. Oh. Dat blijkt niet uit ons onderzoek en uit de rondgang die we daarna nog hebben gemaakt.
0: Maar we lezen heel veel over cool cash, ja? En Scandinavië is hip, bla bla bla.
1: Ja, nou, dat mag je zo aan Luc vragen. Maar ja. Je ziet al die overwegingen en die bewegingen. Maar je ziet niet zoveel mensen met daadwerkelijk doorzettingsvermogen of überhaupt interesse om dat gedrag te veranderen. En ik belde deze week ook met reisondernemer Kees van den Bos en die omschrijft het als volgt.
2: De grote gemene deler is dat wij Nederlanders toch ook in ons vakantiegedrag, ja, eigenlijk voor de weg zoeken die anderen al bewandeld hebben. Kuddedieren, niet de gebaande paden. Ook al gaan we daar prat op, maar 9 van de 10 keer is het niet het geval.
1: Nou, Kees van den Bos is reisondernemer en Noord-Europa-specialist. Lid ook van de raad van bestuur van Northbound Travel, waar een heleboel Noord-Europese bedrijven onder vallen. En je gaat hem vaker horen, deze uitzending. En wat hij hier zegt, ik denk dat dat niet alleen voor Nederlanders geldt, maar voor Europeanen. Massatoerisme is niet voor niks massatoerisme. Je volgt de massa, hoe dom dat soms ook lijkt.
0: Ja, dus we zijn lemmingen. Terwijl, ja, Luc, ik zei het net al. Ja. Ik heb heel veel gelezen over coolcations. Er kwam ook heel veel voorbij in de feeds, op de social media. Die zijn toch hip en happening? Of ja, is het niet waar?
3: Nou, het valt dus inderdaad wel op dat je die coolcations, die zie je inderdaad op de websites, op de blogs, op reisplatforms. Daar zie je het die term coolcation en wordt het eigenlijk meer opgehyped. Maar uiteindelijk is het dan waarschijnlijk toch meer een marketingterm om toch ook reizen, of voor nu in ieder geval dan nog, om reizen naar koelere bestemmingen dan meer aan te prijzen. En we zijn dus uiteindelijk, hebben we alle studies nog bekeken. We zijn de reisbranche dus gaan bellen. En dan bleek, ja, mensen nemen die weersomstandigheden uiteindelijk wel mee in hun overwegingen. Dat blijkt ook uit die studies en enquêtes die na eerdere hetere zomers zijn gedaan. Maar ja, daar blijft het dan uiteindelijk bij. En dat zegt dus ook Kees van den Bos, die net ook al even hoorde.
2: In de gedachtegang speelt het zeker een rol, maar in de uiteindelijke beslissing veronderstellen we op basis van de onderzoeken ook dat die rol een kleiner is dan wellicht in de media naar voren komt.
3: Uit de statistieken blijkt niet dat mensen massaal koelere bestemmingen dan gaan opzoeken. En het is ook niet wat de sector nu dan. Het is ook niet zo dat de sector dan nu na deze onstuimige zomer dat verwacht. Dat zegt Frank Radstaken. Hij is de directeur van de ANVR, dus van de Nederlandse branchevereniging voor de reisorganisaties. En hij zit ook in het bestuur van de Europese koepelorganisatie weer, de ECTAA.
4: We hebben de afgelopen jaren een aantal keren een zomer meegemaakt die met extreem weer gekenschetst kan worden. En elke keer hebben we dan gedacht dat dat zou kunnen leiden tot een aanpassing van het reisgedrag van de Nederlander of van de Europeaan. Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn.
3: Ja, en waar gaat de Nederlander dan dus wel nog steeds naartoe? Nou, eigenlijk kunnen we dat wel raden.
4: En we zien dat nog steeds gedurende de zomer de bij afstand populairste bestemming om naartoe te gaan voor de Nederlander Frankrijk is, Zuid-Frankrijk en de Middellandse Zeelanden.
0: Ja, origineel. Maar nu kunnen we deze aflevering over het reisgedrag wel eigenlijk van een soort Europese gemene deler spreken.
3: Nou ja, dat is ook nog wel lastig, omdat als je naar die onderzoeken kijkt, mensen die ondervraagd worden komen vaak ook uit wat grotere landen. Dus Frankrijk, Duitsland, het VK, dat uiteindelijk ook niet EU is natuurlijk meer. Maar ook Amerikanen, niet eens Europa. En dat zijn dan de doelgroepen die veel worden aangehaald in dat soort studies. Dan heb je ook wel wat grote representatievere onderzoeken nog van de European Travel Commission. Die kijken wel wat meer landen, maar vooral West-Europa. En het oostelijkste wat ze komen is Oostenrijk volgens mij in de lijst.
1: Ja,
3: ze
1: Polen hebben ze geloof ik als enige
3: Oostenrijk.
1: Van Midden-Europa.
3: Oh, die nog, ja. En dan heb je gelukkig nog wel Eurostat-cijfers. En wat je dan sowieso kunt zeggen is, Europeanen blijven vooral in eigen land. Dat zie je eigenlijk altijd en overal. En Europeanen houden dus toch ook wel van warme bestemmingen.
1: Ja, en neem dan de Polen. Enorme groeimarkt in Europa, want Polen worden steeds rijker en reislustiger. Mm-hmm. En je ziet dat ze voor zomervakanties toch ook erg graag naar de Middellandse Zee trekken. Ze houden van gemaksvakanties. Turkije staat hoog in de lijstjes. Egypte, Tunesië en de klassieke Middellandse Zeelanden in Europa. Dus
3: ook al
1: daarin
3: Lemmingen.
1: Zijn zij niet anders dan wij.
0: Er zijn wat organisaties die ons in dit onderzoek een beetje op het verkeerde been hebben gezet.
1: Ja, we hebben het dus ook over groei in het toerisme. En ik denk dat toerisme in zijn algemeenheid groeit, maar de ene groei is de andere niet. Mm-hmm. En daar heb ik een paar voorbeelden van die ook aansluiten bij wat wij het frame van de coolcation noemen. Voorbeeld 1, de SAS-groep, de Scandinavian Airlines, die vermelden tijdens de hittegolf deze zomer dat het aantal boekingen met 50-60% toenam. Voorbeeld 2, een bericht van deze week. Steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Een stijging van 7%, aldus de Zweedse reisbranche, gretig overgenomen door Nederlandse media. En een totale Zweedse kampeergroei van 3-5%. Gefeliciteerd daar. En voorbeeld 3, Litouwen kende vorig jaar een groei van 21% als toeristische bestemming ten opzichte van het jaar daarvoor. Veel nieuws wordt nu ook als coolcation destination gepromoot. Allemaal leuk en aardig, maar wat voor conclusie kun je daar dan breed uit trekken? Ook dat vroegen we aan Kees van den Bos.
2: Het noorden van Europa wint langzaam marktaandeel als zomerbestemming. Vooral dan door de zoektocht naar natuurrust, comfortabele temperaturen en authenticiteit. Maar ja, Zuid-Europa blijft populair en blijft inderdaad in de lead. En absoluut gezien zien we het nog niet in de cijfers, nee.
1: Ja, je hebt absolute groei en relatieve groei. Absolute groei is bijvoorbeeld trends die echt aantoonbaar zijn. Dit is eigenlijk relatieve groei. Neem het voorbeeld van Litouwen. Mm-hmm. Dat is het minst bezochte land van de EU, blijkt uit Eurostat-cijfers. Dan is het fantastisch dat je 21% groei hebt. Maar dat valt in het niet bij een eventuele hele kleine groei in reizigers naar Frankrijk of Spanje. Want dan heb je het nog steeds over veel meer reizigers. Bovendien, ik heb ook een aantal verkeersbureaus, toerismebureaus uit die landen gesproken, aan de Middellandse Zee, Portugal bijvoorbeeld, Griekenland. En die zeggen ook, ja, wij bieden nu een breder palet aan. Dus voor Nederlanders en Belgen en andere Europeanen. Die kunnen ook in Portugal of in Griekenland naar koelere bestemmingen. Dan gaan ze meer naar Noord-Portugal, of ze gaan naar Thessaloniki, of ze zoeken een eiland wat inderdaad een iets minder warme golfstroom heeft. Dat kunnen ze aanbieden. Dus dan zie je ook geen verandering qua land.
0: Nee. Is het ook een generatieding? Zijn de oudere generaties misschien wat makkelijker? Zijn er generaties die meer nadenken over koelere bestemmingen dan anderen?
1: Lastig te zeggen, want ik dacht zelf als jonge vader, gezinnen zullen hier toch wel meer over nadenken. Maar er is één recent onderzoek gedaan van de reisapp Polarsteps. En daaruit blijkt, uit het onderzoek van Polarsteps, dat het met name de jongere generatie is die hierover nadenkt. Zo blijkt uit hun Travel Trends Report van afgelopen juni.
5: Ja, we hebben hier voor ons zomerrapport hebben we hier een uitgebreid onderzoek voor gedaan. Samen met Dynata hebben we gekeken naar 2400 volwassenen die echt een internationale reis aan het plannen waren voor deze zomer. En daar bleek dat 39% van de reizigers van plan was om naar een bestemming te reizen met een koeler klimaat. Dit onderzoek was in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Amerika. Maar we hebben het natuurlijk aangevuld met onze eigen reisdata. En inmiddels bijna 1 op de 3 Nederlanders heeft een Polarsteps-account. Dus we hebben ook gekeken naar 75.000.
6: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Onder de 30 jaar was het zelfs 25% voor de eerste keer.
3: Ik ben benieuwd wat al die middelbare scholieren dan waar ze naartoe gaan in plaats van Albufeira, om zich helemaal vol te laten tanken. Ja. Naar Christianstad of Lillehammer.
4: De Gen Z is tegenwoordig tot 28 jaar, geloof ik. En daar
5: dat
4: zit
5: is nog meer generatie eronder eigenlijk bijna.
4: En dat zijn natuurlijk ook mensen die op zoek zijn naar ervaringen. Die graag actief zijn. Mm. En dan ben je denk ik ook wat meer bezig met reizen richting wat minder bekende bestemmingen.
3: Ja. Luc, onze buitenlandredactie heeft ook met een aantal grote tour operators gebeld. Wat zijn hun bevindingen?
5: Ja, we hebben reacties gehad van Sunweb, TUI en Corendon. En eigenlijk zeggen zij alle drie dat ze het niet echt merken dat hun klanten andere keuzes maken vanwege de hitte. Dus ja, eigenlijk zeggen we het nu ook al. Spanje blijft onverminderd populair daar. TUI zegt dat ze wel een beetje groei zien in boekingen naar Denemarken. Maar dat is eigenlijk een beetje wat Geert-Jan net zei, relatief en absoluut. Dat valt dan uiteindelijk in het niet bij hoeveel mensen dan daadwerkelijk naar Zuid-Europa gaan.
4: Hun eigen aanbod is in Zuid-Europa ook veel groter natuurlijk.
5: Dat is uiteindelijk ook zo, ja. Dus er wordt door die grote reisbureaus ook verder opgemerkt dat de infrastructuur in Noord-Europa ook echt minder is ingericht op dat massatoerisme. Mm-hmm. En ze kunnen zich wel voorstellen dat dan in de toekomst dat het wel gaat veranderen, maar in de praktijk zie je dat dan nu nog niet. En inderdaad, deze bedrijven, die zetten natuurlijk ook al vol in op zo'n vakanties al jaren. Dus misschien ook niet bij gebaat om het te erkennen als die trend er zou zijn. En ze hebben ook minder aanbod. Dus en ik kan me ook wel ergens voorstellen dat de consument die bij zo'n tour operator gaat boeken, dat die dat ook doet vanwege dus het gemak en de kosten. En ja, Zuid-Europa zal ook nog wel iets goedkoper zijn. En daar heb je dus ook de infrastructuur en al die grote all-inclusive resorts waar mensen dan dus ook naartoe willen. Dus dat zal denk ik ook wel daarin een rol spelen.
3: Ja, het beeld dat we nu schetsen in deze aflevering is dus eigenlijk vrij diffuus. Kunnen we iets concluderen volgens jullie?
5: Nou, ik denk uiteindelijk, als we het allemaal zo een beetje, dat het misschien wel een soort self-fulfilling prophecy is. Mm-hmm. We zijn nu misschien dan te vroeg nog om een soort echt hele duidelijke trend echt hard te kunnen maken. Maar dat op termijn je er uiteindelijk niet aan ontkomt dat er wel wat gaat verschuiven. Nog verder dan je misschien nu al ziet. Alleen, als ik telkens naar die andere onderzoeken ook wel keek, dan denk ik dat uiteindelijk de portemonnee ook gewoon een belangrijke factor is. Want dat zie je toch vaak terugkomen in die onderzoeken. Dat als waar mensen naar kijken, waar ga ik naartoe op vakantie, is het weer natuurlijk een reden. Maar ja, de kosten, dat is toch uiteindelijk misschien nog wel veel belangrijke factor voor mensen om te kiezen. En we hebben het telkens over Scandinavië, naar IJsland, het VK. Dat zijn toch ook wel allemaal wat duurdere bestemming. Ik was 2 maanden geleden nog in Noorwegen. En dan voel je toch ook wel het verschil qua kosten dan als je naar Zuid-Europa bijvoorbeeld zou gaan. En iets wat ook wel een beetje terugkwam in het onderzoek van de European Travel Commission, maar niet helemaal zoals ik bedoel, is wat percipiëren mensen nou eigenlijk precies als een vakantie? Dus ik denk toch ook als je mensen nu dan vraagt, wat is een vakantie? Dan zullen dat voor veel mensen toch zijn, zon, zee en strand. En zolang dat is wat mensen associëren met vakantie, ga je daar misschien toch ook eerder naar kijken. En je zag ook wel in dat onderzoek van de European Travel Commission dat zon, zee en strand, dat nog steeds als bovenaan stond als het thema van de vakanties van mensen. Dus misschien dat ook dan op den duur soort van in de gedachten van mensen over wat vakantie is, ook dan langzaamaan op moet schuiven.
3: Ja, Geert-Jan, schuift jouw gedachten langzaam op?
4: Weet je, ik denk een deel van de Europeanen heeft de wens om naar koelere bestemmingen te gaan. Een klein deel lijkt er naar te handelen. Het verschilt waarschijnlijk onder generaties. Het soort reiziger, de avonturier met flexibele voorwaarden doet het eerder dan iemand met een pakketreis die wel verzekerd is, maar waarbij je pas gaat annuleren als de verzekeraar dat zegt. En het bulk van de vakantiegangers, dat is gewoon een gewoonte dier. Die schouderseizoenen, daar geloof ik wel in. Maar dat betekent denk ik ook dat we gewoon met z'n allen in Europa meer en vaker op vakantie gaan.
3: Ja, zeker. Nou, misschien zijn we ook wel te vroeg, hè, want we zitten nog midden in die zomer. Die begon zo wat in mei, half augustus.
4: Mooi, Gerard Cox.
3: Ja, misschien nog wel tot en met eind september. Nou, misschien moeten we wachten tot oktober, november om eens echt de balans op te maken.
4: Dan komen ook de najaarsmonitoringen, zoals dat heet. Maar wat iedereen zei, kijk naar eerdere onderzoeken, kijk naar eerder extreem weer in Europa. Kleine anekdote nog tot slot. We hadden overstromingen een paar jaar terug, bijvoorbeeld in Slovenië. En

0: Iemand uit mijn omgeving die zei, ja, ik heb daarvan geleerd, ik ga nooit meer kamperen in de buurt van een rivier. Mm-hmm. Wat hebben ze dit jaar gedaan? We denken dat het een mooi plekje is. We denken dat het wel losloopt. Ja. En je kan dus ook in dit geval van een natte kermis thuiskomen. En geopolitiek moeten we blijven volgen. Ook dat gaat denk ik de komende tijd een grote rol spelen.
1: Ja, en of dat inderdaad een rol speelt, dat hoor je in onze extra lange podcastaflevering. Dus ga naar de podcast Make Europe Great Again. En dan vind je altijd langere en extra content. Ook heel fijn op welke koele of warme vacation je ook bent.
2: BNR's Mega Hit.
1: Aan het einde van deze uitzending hebben we natuurlijk altijd oog voor Europese culturele pareltjes. En dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur. Als het maar een hit is of kan worden. Deze week, Geert-Jan, heb jij iets meegenomen? Wat heb je in je koffer?
0: Ja, ik heb iets meegenomen dat echt een steun in de rug verdient.
1: Okay.
0: Een regio van Nederland. Die kom ik hier als hit presenteren.
1: Okay.
0: Ik ben ook een verkeersbureau. Een regio waar ik een heerlijke vakantie heb gehad deze zomer. Die veel moois te bieden heeft. Maar ook een regio die onder vuur ligt. Niet in de laatste plaats door iemand die notabene daar uit de buurt komt. Jij, ja. Zeeuw Stefan de Vries. En luister maar even naar wat jij 2 weken geleden zei.
1: Nederland heeft ook een exclave, Zeeuws-Vlaanderen, ligt in België, helemaal niet te bereiken vanuit het Nederlands grondgebied, behalve met een tunnel. Ja, misschien moeten we dat ook eens afstoten.
0: Ik viel van mijn stoel. Ik hoorde dit ook in Zeeuws-Vlaanderen. Ik zag woedende Zeeuws-Vlamingen uit hun huizen komen met brandende fakkels. Allemaal gingen ze richting Dreskens. Want daar vertrekt de boot naar het eiland Walcheren. En op het eiland Walcheren ligt Middelburg, de geboortestad van Stefan de Vries. Ik ga je adres niet doorgeven, hoor. Die dus deze maand niet alleen ruzie kreeg met de minister van Defensie, maar ook bijna een provincieoorlog in Zeeland heeft ontketend. Kortom, Stefan, ik moet toch even wat mooie plekken pitchen en de Zeeuws-Vlamingen een steun in de rug geven. Dus ik kom met een top 3 na jouw verweer.
1: Oké, okay, nou, ten eerste mijn verweer. Zeeuws-Vlaanderen noemen wij op Walcheren altijd de Noverkant. Dus ja, dat is een soort van Mordor, een ander land waar je nooit komt. Ten tweede, mijn oma had een huisje in Katzand, dus ik ken Zeeuws-Vlaanderen goed. En ten derde, het was beeldspraak. Maar ja, toch, Zeeuws-Vlaanderen is een exclave, best bijzonder. Dus ja, ik weet niet of het een hele goede verdediging is, maar van mij mogen ze erbij blijven.
0: Mensen mogen mailen, liever geen dreigmails, naar mega@bnr.nl.
1: Oké, okay, nou, jij bent dus lyrisch over deze exclave. Wat is de top 3 die je in Zeeuws-Vlaanderen absoluut moet doen?
0: Ja, en dit is gewoon weer Europa-marketing. Wat een prachtig continent hebben we toch. Op 3 staat het strand in Zeeuws-Vlaanderen. Het is ten opzichte van andere stranden in Nederland en ook België daar helemaal niet druk in de zomer. Plek zat, je kunt lekker naar bootjes kijken die over de Schelde varen. Je hebt uitzicht op Vlissingen, je hebt forten uit de tijd van Napoleon. Je kunt zeehonden kijken bij de Hoofdplaat, helemaal leuk. Op 2, huur een fiets. Een fiets om het Belgisch-Nederlandse natuurgebied het Zwin heen. Ga naar het For Freedom Museum in Ramskapelle. Geweldig museum, vlak bij Knokke, over de bevrijding van de Schelde-regio. Dus West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen allebei goed belicht. Aardige mensen ook daar, die je graag meer willen vertellen als je aanvullende vragen hebt. En na afloop kun je wel uit 15 Belgische bieren kiezen. En hou je nou van geschiedenis, dan kun je ook nog de historische jeugdroman Het Verraad van Waterdunen lezen. Dat heb ik tijdens mijn vakantie daar gedaan. Dan leer je meer over de 80-jarige oorlog. Je weet wel, van die Spanjaarden zoals Xavi Hernandez die Nederland dan ineens overnemen. En op 1 gaan aan het einde van die fietstocht, of als je daar überhaupt bent, in Zeeuws-Vlaanderen eten bij Chef Charlotte in Groeden. Heerlijk eten, heerlijk zitten.
3: Ja. Je bent er al een beetje van teruggekomen, Stefan. Maar verandert dit nou helemaal jouw blik op Zeeuws-Vlaanderen?
1: Nee. Ik ben natuurlijk heel veel geweest. En het is hartstikke leuk daar. En bovendien, over eerlijk eten gesproken, Sergio Herman, die kwam uit Sluis, komt uit Sluis. En dat is natuurlijk een van de grootste chefs die we in Nederland hebben.
0: Dat kan ik niet betalen.
1: Nee, maar toch. Dus Zeeuws-Vlaanderen, er komt veel goeds uit Zeeuws-Vlaanderen. Luc, volgende vakantie?
3: Ik ben, tot mijn schuld moet nu bekennen, nog nooit in Zeeland geweest. Dus
1: wat? Je bedoelt de hele provincie Zeeland, de bakermat van de Europese beschaving.
3: De enige provincie in Nederland waar ik nog nooit ben geweest. Zeeland.
1: Nou, echt. Ja.
3: Nee, sorry. Dus ik ga een keer kijken.
1: Nou, de deur is daar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dankjewel, Luc de Klerk. Ik krijg een schop onder zijn kont naar Zeeland. En Geert-Jan Haan. En jij bedankt voor het luisteren. De redactie is van Michael Roelen. En eigenlijk ook Geert-Jan Haan. Want je bent veel op pad geweest voor dit onderwerp. Ik ben Stefan de Vries. En maandag rond de klok van 4 zijn we weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.
4: Geld regeert. Als je wil weten hoe de wereld werkt, kun je dus maar beter naar de geldstromen kijken. In de podcast Het Grote Plaatje kijken Rens de Jong en macro-economen Han de Jong en Eden Mujagic met een brede blik naar een veranderende wereld.
5: Heren, wat willen wij weten van de fotonische industrie in Nederland, Eden?
6: Alles wat erover te weten valt, want het klinkt ontzettend exotisch. Het zal ontzettende toegevoegde waarde hebben. Maar het zegt mij heel weinig. Dus ik wil heel graag weten wat het is, hoe werkt het en ook zoveel mogelijk voorbeelden van voor ons gewone mensen. Wat kunnen wij daar straks mee?
5: Ja, Han, wist jij trouwens dat er, ASML weten we allemaal wel, maar dat er dus potentie Taiwanese proporties in Nederland zijn?
7: Nou, ik wist wel dat wij op dat fotonische gebied aardig ons partijtje mee kunnen blazen. Wat het precies is, dat begrijp ik eigenlijk heel weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb ook vanochtend al bedacht, als jullie mij nou gaan vertellen dat het eigenlijk maar een grapje is dat het helemaal niet bestaat, dan zou ik dat ook nog geloven.
4: Luister naar Het Grote Plaatje in de BNR-app of je podcast-app. En vergeet je niet te abonneren. Dan staat er iedere dinsdag een nieuwe aflevering voor je klaar.
2: De Nationale Autoshow.
8: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
2: Meindert en Wouter.
9: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
8: Bijna de helft.
9: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning, jongens?
2: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
10: Het kwartje valt nu pas.
11: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
12: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. En Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken en als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het weer van Weer Online? Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
14: Een tumor wegkrijgen zonder operatiebestraling of chemo, maar met licht. In Utrecht werken onderzoekers aan een nieuw medicijn dat de tumor zelf opzoekt. En het gaat pas werken als de arts er dan vervolgens een speciaal lampje opzet. Deze behandeling is als eerste bestemd voor hoofd-halskanker. Het moet ook een stuk minder ingrijpend zijn dan de huidige operaties. En een leuk feitje nog. De werking van deze behandeling, die hebben we te danken aan lama's. Nou, dat is ook niet meteen wat je zou denken. Ik ga het allemaal bespreken met Remco de Bree, hoogleraar hoofd-halschirurgische oncologie bij het UMC Utrecht. Remco, welkom.
15: Dankjewel.
14: En Sebas Pronk is er ook, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. Sebas, jij ook. Fijn dat je er bent.
15: Ja, zeker. Dankjewel.
14: Remco, ik begin met jou. Een tumor in hoofd of hals, kanker in hoofd of hals. Dat is eng, want het zit extreem dicht op vitale functies. Hè? Praten, horen, zien ook allemaal.
15: Nou, precies. Daar geef je al de moeilijkheid aan. Hoofdhalskanker, even misschien goed om te vertellen wat we onder hoofdhalskanker verstaan. Want dat is nogal verwarrend. Soms bijvoorbeeld hersentumoren en oogtumoren vinden we niet hoofdhalskanker in dit geval.
14: Oh nee?
15: Nee, dat is een heel ander soort tumoren. Okay. En waar we het met name over hebben is wel een diversiteit aan tumoren, maar die eigenlijk voornamelijk uitgaan van de slijmvliezen van wat wij noemen de bovenste lucht- en voedselwegen.
14: Ja.
15: En dan heb je het eigenlijk over de mondholte, de keel en het strothoofd.
14: Okay, dus
15: dat is eigenlijk 90% en verder een variatie aan heel veel andere tumoren, maar dat is te lastig om daarover te hebben. En daar hebben we het hier. Dit is ook niet de doelgroep van, van deze.
14: Nee, het is natuurlijk gewoon een heel breed scala, zeg jij wel, aan wat er onder hoofd-halskanker valt. Maar inderdaad, dus niet de hersentumoren. Het is wel dus duidelijk behoorlijk complex en ingrijpend om zo'n tumor weg te halen, ook als arts voor jou.
15: Ja, nee, dat is het precies waar je mee begon. Van, er zijn heel veel vitale functies. Hè, eten, slikken, spreken. Dat zijn toch belangrijke functies in het gebied waar zo'n tumor op kan treden. Cosmetisch, uiterlijk, kan ook een rol spelen.
14: Want wat kan er, wat kan er misgaan?
15: Bepaalde zenuwen kunnen geraakt worden.
14: Dan kan je verlamd raken.
15: Je kan een door-en-door defect krijgen. Bijvoorbeeld als je in de wang een tumor hebt, zeg maar, de binnenkant van de wang. Kan het toch ook nog zijn dat je moet behandelen en dat je aan de buitenkant uitkomt, om het zo maar te zeggen.
14: Het is gewoon een gat
15: als je gaat snijden. Dus vandaar is het heel belangrijk. En daarvoor natuurlijk dit onderzoek ook om te kijken. Te kijken van, zijn er andere behandelingen die net zo goed werken of bijna net zo goed werken als de kanker weg te krijgen, maar wel met functiebehoud.
14: Ja, dat is dus een fantastische ontwikkeling nu. Sebastian, kijk ik even naar jou, want er wordt al zeker 10 jaar aan gewerkt. Hè? Het is een nieuwe behandeling met licht, met de naam fotodynamische therapie. Hoe gaat dit in zijn werk?
3: Wat wij hebben ontwikkeld is een nieuw medicijn. En normaal medicijnen zoals chemo bijvoorbeeld gaat door het hele lichaam heen en doden de tumorcellen, maar ook heel veel gezonde cellen. En daarom moet je heel erg spelen eigenlijk met de dosis. Als je te hoog doseert, dan dood je de tumor, maar krijg je heel veel bijwerkingen. Overleed de patiënt het misschien niet. Doseer je te laag, dan is het medicijn niet effectief.
14: Nee.
3: Wat wij hebben is, wij hebben een licht activeerbaar medicijn. En dat brengen wij heel specifiek naar de tumorcellen toe. En we activeren het medicijn alleen op de plek van de tumor door licht te schijnen.
14: Ja.
3: En daarom is het medicijn alleen daar actief en niet in de rest van het lichaam. Maar kunnen wij dus ook heel hoog doseren, wat bij bijvoorbeeld chemotherapie, maar ook andere type therapieën niet zou kunnen.
14: Maar hoe krijg je het voor elkaar om een medicijn te maken dat reageert van buitenaf op licht? Want het is zo simpel met een lampje dan bijvoorbeeld op de keel of op de mond schijnen.
3: Ik heb hier een lampje bij, maar het wordt geactiveerd met rood licht.
14: Het is rood licht,
3: Zoals je ziet is een bepaalde golflengte dat een bepaald chemisch molecuul op reageert. En dat gaat vervolgens cellen doden.
14: Ja, oké. Okay.
3: En wat wij doen, is wij combineren eigenlijk twee bestaande therapieën. Je hebt al lichttherapieën, fotodynamische therapie, die noem je net. Maar dan moeten patiënten heel lang in het donker verblijven. En dan is het hele lichaam is eigenlijk reactief tegen licht. Dus overal waar je licht schijnt, gaan tumorcellen dood.
14: Mm-hmm.
3: Wij brengen dat lichtactiverende medicijn specifiek naar de tumor toe door het gebruik van antilichamen, van antistoffen, van lama's.
14: Ja, oké. Dit moet je ook even uitleggen.
3: Ja.
14: Lama's?
3: Ja, klopt. Ja. Het is een raar verhaal. Heel veel mensen, heel veel dieren, we maken eigenlijk allemaal antilichamen.
14: Ja.
3: Dus als jij een medicijn tegen corona krijgt, maak je lichaam antilichamen.
14: Die kan dan foute cellen, de coronacellen in dit geval, aanvallen.
3: Die kan eraan binden aan bijvoorbeeld aan corona of andere type ziektes. Lama's doen dat ook, maar die maken 10 keer kleinere antilichamen dan wij mensen en dan andere dieren.
14: Ja.
3: En die gebruiken we. Omdat ze kleiner zijn, gaan ze snel naar de tumor toe. Gaan ze diep in de tumor en gaan ze ook weer snel uit je lichaam. En dat is precies wat we willen met lichtactiveerbare medicijnen. We willen niet dat je voor dagen of misschien wel weken gevoelig bent voor licht. Nee, we willen dat je op een hele korte moment gevoelig bent voor licht. En op dat moment gaan wij het licht schijnen op de tumor om het medicijn daar te activeren.
14: Oké, dus je hebt echt een mini-antilichaam gemaakt. Ja. Even klein als dat van de lama's. Je gebruikt niet dat van de lama's. Het is
3: nee,
14: gewoon
3: dus
14: meer een.
3: Je moet 1 keer moet je het uit lama's halen.
14: Uit lama's halen?
3: 1 keer om te kijken hoe het is. En vervolgens maken wij het gewoon na in het lab.
14: Dus je kan het nu. Je hebt 1 lama nodig gehad, bij wijze van spreken.
3: Ja,
14: en nu maak je het zelf.
3: Ja, exact.
14: En dat gaat dus zelf naar die tumor. Dat nestelt zich daarin.
3: Ja.
14: Arts doet een lampje erop.
3: Ja.
14: En dan is het met een uurtje gepiept?
3: Het leuke is, als het moment dat wij het licht schijnen, is het medicijn actief. Op het moment dat wij het licht uitzetten, is het medicijn ook inactief. Dus we kunnen heel erg controleren precies waar het medicijn actief is. En we kunnen ze ook op een hele lange tijd actief houden door bijvoorbeeld de hele tijd licht te schijnen. Zetten we het uit, is het genoeg geweest, zetten we het licht uit.
14: Ja.
3: En gaat het medicijn klaar uit het lichaam.
14: Hoe weet je of het genoeg is geweest? Want je wil uiteindelijk dat dat ding het hele tumor kapot maakt.
3: Ja, goede vraag. Nou, ons medicijn is toevallig ook fluorescent, dus hij geeft licht. Dus je kan zien als het er zit. En op het moment dat het licht schijnt, dan gaat het licht gaat langzaam daar weg uit die tumor. Dus je merkt na een tijdje dat er steeds minder medicijn uit zit.
14: Ja.
3: En na een tijdje heb je het medicijn opgebruikt, zeg maar. Dan is het klaar.
14: Oké, maar dan hoe weet je dan vervolgens of het gewerkt heeft?
3: Ja, dat zie je. Daarvoor hebben we natuurlijk heel veel proeven gedaan. Mm-hmm. Zowel in het lab in de Universiteit Utrecht, waar we al 10 jaar mee bezig zijn. Ook in dieren, maar ook de laatste tijd in katpatiënten. Dus dat zijn huisdieren van mensen met een tumor.
14: Ja.
10: En die behandelen met onze medicijnen. En op basis daarvan kunnen we dan bepalen, oké, hoeveel licht is er precies nodig? Hoeveel medicijn moeten we injecteren? En daar zijn we dus bezig om die combinatie goed te...
14: Ja, en dan zou je dus precies weten van bij zo'n grote tumor op die plek moeten we zoveel
10: medicijn
14: doseren.
10: En zoveel licht.
14: Oké, dus ook je bent dus nu eigenlijk in die fase dat je echt al kijkt hoeveel medicijn is er exact nodig, maar nog niet op mensen geprobeerd. Klopt dat?
10: Klopt, ja. Huh? We weten dat het werkt in dieren. We weten dat het goed werkt. En nu... Ja? Zijn we samen met Remco bezig om de stap naar mensen te maken.
14: Ja, Remco, dit is dus duidelijk wel wat een groot verschil dit voor een patiënt gaat zijn. Want dan is er dus daarna ook in principe geen operatie meer nodig, want die tumor is kapot.
15: Ja, dat is de bedoeling inderdaad. En natuurlijk wat Bas al zegt, verder moet alleen gaan zoeken nog hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven.
14: Mm-hmm.
15: Dat is nou precies waarvoor we recent een grote subsidie van het KWF gekregen hebben.
14: Ja, KWF kankerbestrijding. Ja. Ruim 4,5 miljoen hebben ze gegeven voor dit onderzoek.
15: Ja, en dan gaan we dus kijken bij patiënten. Want normaal gesproken, als je een nieuw medicijn hebt, dan ga je bijvoorbeeld een antikankermedicijn, ga je steeds de dosis langzaam verhogen om te kijken of het tolerabel is voor die patiënten. Totdat het te veel bijwerkingen geeft. Stapsgewijs doe je dat.
14: Ja.
15: En hier hebben we natuurlijk één, het medicijn, wat we dan stapsgewijs moeten kijken, wat toelaatbaar is en effectief is, zeg maar. En de andere kant hebben we natuurlijk het licht, waar we ook moeten kijken van hoeveel licht heb je nodig. Dus het zijn eigenlijk twee dingen tegelijk. En daarvoor dat is de bedoeling van het onderzoek wat we gaan doen.
14: Ja, en de vraag is natuurlijk, gaat dit op elke soort tumor werken? Want jij zei net al aan het begin, er zijn veel verschillende soorten tumoren.
15: Ja.
14: Denk jij dat dit op elke tumor toepasbaar kan zijn?
15: Nee, ik denk uiteindelijk, wat is het ingewikkelde bij ons ook verder, dat je natuurlijk kijkt van bijvoorbeeld even de fotodynamische therapie daar gelaten, maar bijvoorbeeld in de mondholte weten we dat bestraling veel bijwerkingen geeft.
14: Ja.
15: Dan is de primaire keus, als het kan, is opereren. Aan de andere kant bijvoorbeeld in de keelholte is opereren ingewikkelder omdat je er moeilijker bij kan.
14: Mm-hmm.
15: Er zijn natuurlijk allerlei andere soorten behandelingen voor, maar is meestal de eerste keus juist bestraling. Nou, en ik denk dat de fotodynamische therapie ook zijn weg moet gaan vinden.
14: Van waar is dat het meest behulpzaam?
15: Waar is het meest behulpzaam? En in eerste instantie zal dat meer de grote oppervlakkige tumoren zijn. Ook vanwege de penetratie van het licht. En later, en er zijn natuurlijk wel trucs voor, ook om het licht in diepere weefsels te krijgen, zal dat het gaan worden. Maar dat is zoeken. Het is natuurlijk zoeken van, hoeveel functie behoudt, hoe oncologisch dat is. Het zal niet gelijk in één keer de andere behandelingen overbodig maken, maar wel denk ik een hele belangrijke pijler zijn in het arsenaal ook van de verschillende behandelingen en zoekend wat bij een bepaalde patiënt past. Hè. Het is de tumor, maar het is ook wat bij de patiënt past, wat die kan verdragen.
14: Wat de eventuele neveneffecten gaan zijn, et cetera.
15: Precies, ja.
14: Daar moet je met heel veel dingen natuurlijk rekening houden. Zoals, als ik dan hoor dat het op een gemiddelde tumor dus zou moeten kunnen werken, dan denk ik, hoofd-hals, heel fijn. Maar dit kan dus ook misschien wel in de rest van het lichaam.
10: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk niet alles doen, maar het kan werken voor verschillende typen tumoren. Wat belangrijk is om te onthouden, is we activeren ons medicijn met licht. Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld een tumor in het bloed hebt, als je leukemie hebt, dan zouden we in theorie alles moeten, overal licht moeten schijnen.
14: Dat kan niet. Nee, of je moet onder een megalamp gaan liggen.
10: Ja, maar dat verliest eigenlijk het hele idee van het medicijn, is dat je het juist heel lokaal activeert en heel hoog doseert.
14: Mm-hmm.
10: Dus onze therapie gaat vooral heel goed werken voor tumoren die bij het moment van diagnose nog niet uitgezaaid zijn. En die bijvoorbeeld op één plek zitten en daar heel veel last geven.
14: Oh,
10: dus bijvoorbeeld is daar hoofd-halskanker natuurlijk een perfecte voorbeeld voor.
14: Omdat het ook zo dicht aan de oppervlakte ligt, die tumoren. Hè? Ik bedoel, hoofd-hals is relatief klein. Het is een kleine oppervlak. Ja.
15: En het is te bereiken makkelijk natuurlijk. Hè? De opening, je mondholte, je keelholte is er al natuurlijk. En wat Sebas natuurlijk zegt voor uitzaaiing, bijvoorbeeld naar lymfeklieren, dat gaat het niet worden. Maar wordt het zoeken met combinatiebehandelingen van fotodynamische therapie en opereren of bestralen.
14: Ja.
15: En natuurlijk voor dieper gelegen tumoren. Je moet er wel bij kunnen met het licht.
14: En dan is natuurlijk ook de vraag, Remco, hoeveel mensen, patiënten, specifiek met hoofd-halskanker, denk jij hiermee jaarlijks te kunnen helpen?
15: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Want als we aan het begin staan nog van een ontwikkeling van een nieuwe behandeling.
14: Huh? Want hoeveel mensen nu per jaar krijgen deze diagnose gemiddeld?
15: Hoofd-halskanker als totale groep, zeg maar 3200 mensen per jaar.
14: Per jaar, ja.
15: Dus dat is niet heel veel, zeg maar. Maar
14: nog steeds een serieus aantal.
15: Serieus aantal, zeker.
14: Ja, ja.
15: En daar zitten alle stadia door elkaar heen. De een is beter te bereiken dan de ander. vind het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar het zullen wel honderden patiënten zijn.
14: Dat, honderden.
15: Nou ja, als het is wat we denken dat het gaat worden. Want dat is, het is echt de toekomst nog, zeg maar.
14: Ja, tuurlijk.
15: We hebben nog heel veel informatie nodig om eigenlijk zo'n uitspraak te kunnen doen. Dus ik neem graag nog een beetje terug, die uitspraak.
14: Ja, zoals hoe dichtbij ben je daarbij dat we echt de eerste patiënten gaan zien bij wie je dit gaat proberen?
10: Ja, er is natuurlijk heel veel geld nodig om zo'n medicijn te ontwikkelen. Want nu maken we in het lab, het werkt op dieren. De volgende stap is het op grote schaal maken. We moeten 10.000, 100.000 keer zoveel produceren om het in mensen te gebruiken.
14: Ja.
10: Daar heel veel geld voor nodig. En vervolgens gaan we dus de klinische studie doen met Remco. En daar hebben we ook het geld van het KWF kankerbestrijding voor gekregen.
14: Mm-hmm.
10: Als we nu al het geld beschikbaar zouden hebben, zouden we in 2 jaar in mensen kunnen zijn.
14: Kunnen starten. Over 2 jaar kun je dan starten.
10: Ja.
14: Maar dan moet je
10: nu
14: vandaag eigenlijk het geld regelen.
10: Ja, voor 2028.
14: Ja. Ja. Want wat heb jij nu, Sebas, als belangrijkste resultaten gezien van deze dierproeven?
10: Ja, dus ik wil even goed benadrukken. Het zijn niet alleen dierproeven, maar het zijn ook katpatiënten die we hebben geholpen. Dus dierproeven zijn dieren die een tumor geeft en volgens probeert te genezen.
14: Mm-hmm.
10: Wat we hebben gedaan is 1 stap verder en er wordt niet zo heel veel gedaan. Dat zijn katten van mensen die bijvoorbeeld een tumor op de tong hebben. Dus die katten stoppen met eten.
14: Ja.
10: Die moeten die gaan naar de dierenkliniek en zien...
14: Daadwerkelijk zieke katten.
10: Daadwerkelijk zieke katten. En die kunnen wij helpen om hun primaire tumors, de grote primaire tumor, om die te laten verwijderen.
14: Ja.
10: Dat is wel heel cool, denk ik. Want dan laat je niet alleen maar zien, het werkt in het lab, op een proefschaaltje of in muizen die je eerst een tumor geeft.
14: Nee,
10: maar niet
14: dus echt op een huisdier van iemand die al ziek was.
10: Ja, exact. Ja.
14: En daarvan was het resultaat gewoon geslaagd. Dit werkt.
10: Ja, de primaire tumor, dus de tumor waarmee het begint, die kunnen we wegdoen. En wat we ook hebben laten zien daar, is dat we niet alleen vanaf de buitenkant licht kunnen schijnen, maar we kunnen ook met bijvoorbeeld een draadje die licht geeft, kunnen we ook diep in de speekselklier of in de tong en zo het licht toepassen.
14: Vanuit inwendig. En heeft dat voordelen als je toch dichterbij komt met die lamp?
10: Voor de hoofd-halskanker hoeft dat niet per se voordelen te hebben. Maar je kan je voorstellen, als wij later willen gaan kijken, bijvoorbeeld hersentumoren, is ook een groot probleem. Ze zitten vaak op één plek.
14: En heel diep.
10: Heel diep. Daar kan je bijvoorbeeld met zo'n lichtdraadje wel bij. Dus we proberen ook meteen te kijken, hoofd-halskanker is een van onze toepassingen. Dat is onze focus. Daar gaan we hard mee aan de slag. Maar we willen ook graag open blijven van, wat zijn andere mogelijke manieren om dit medicijn toe te kunnen passen.
14: En zometeen, als die patiëntenstudie gaat starten, dan begin je dan daadwerkelijk met patiënten of begin je met gezonde mensen?
10: Ja, je begint met patiënten bij kanker. Dus dat is een fase 1 klinische trial. En daarmee ga je ten eerste kijken, is het veilig? Dus je gaat beginnen met een lagere dosis, dan ga je steeds hoger.
14: Mm.
10: En je gaat ook met het licht beginnen met een lage dosis en dan ga je steeds hoger.
14: Ja.
10: En dan ga je kijken of het veilig is voor die patiënten.
14: En hoe zit het dan met de bijwerkingen van deze nieuwe behandeling?
10: Ja, je gebruikt een licht activeerbaar medicijn. Dat betekent op het moment dat je injecteert, dat je voor korte gedurende tijd reactief bent op licht. Dus in die tijd moet de patiënt in het donker verblijven. Bij ons is dat ongeveer 1 uur voor de behandeling. En we denken rond de 2 tot 4 uur na behandeling. Dat je dus in het redelijk donker moet blijven. Of in ieder geval binnen. Je moet niet in de zon gaan liggen. Wat we verder zien is al hoe het medicijn werkt. Op het moment dat we licht schijnen op de plek van de tumor, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als dat jij bijvoorbeeld een wondje hebt op je arm.
14: Ja.
10: Het wordt de dag erna wordt het redelijk donker. Je krijgt een korst en vervolgens heelt de huid zich vanzelf. Dus het ziet er heel mooi cosmetisch goed uit. Dat is wat we tot nu toe zien bij de muizen, maar ook bij de katten.
14: Oké, dus dit is het. Dus er zijn geen risico's op dat er iets misgaat, op schade. Dat heb je in elk geval nog niet gezien bij die proefdieren?
10: Bij de proefdieren niet, bij de katten ook niet. Wat we wel voor moeten zorgen is dat je dus in het donker blijft gedurende de tijd. Dus de uur voor behandeling en de 2 tot 4 uur na behandeling.
14: En als je dat niet doet?
10: Als je dat niet doet, dat gaan we denk ik niet testen. Wat we bij de katten zien is eigenlijk geen probleem, maar die hebben ook haar overal.
14: Ja.
10: Maar wat we denken dat je bijvoorbeeld dus brandplagen kan krijgen, zoiets dergelijks.
14: Oké. Maar goed, hè, dus dit is het wat dat betreft qua bijwerkingen.
10: Wat we tot nu toe hebben gezien.
14: Zeer controleerbaar. Ja, als je maar in het donker blijft.
10: En het mooie is, als je het licht uitzet, is het medicijn dus inactief, dus doet het niks meer. En dat is natuurlijk heel mooi ten opzichte van gewone therapieën die lang in het lichaam blijven, die overal schade kunnen uitrichten.
16: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
14: We praten over een nieuwe behandeling van hoofd-halskanker met licht. Te gast zijn hoofd-halschirurg Remco de Bree van het UMC Utrecht en Sebas Pronk van biotechbedrijf Lumox. En zij werken allebei aan het kankermedicijn dat de tumor zelf opzoekt en dan pas gaat werken als de arts er met licht op schijnt. Sebas, dus de eerste patiëntstudies die staan dan hopelijk op het punt van beginnen. Hè, als we het hebben over een zorgtraject, dat duurt heel erg lang.
10: Ja, ja.
14: Jullie zijn al 10 jaar bezig. Nou, laten we hopen over 2 jaar dat de eerste patiënten inderdaad werkelijk echt gebruik van kunnen gaan maken. 4,5 miljoen euro. Ja, het klinkt als gigantisch veel geld wat je van KWF krijgt. Heel lullig, dat is het natuurlijk helemaal niet.
10: Nou ja, het is ook veel geld en het is heel veel geld van de donateurs. Dus daar zijn we heel erg blij.
14: Voor zo'n groot onderzoek.
10: Nee,
14: natuurlijk.
10: Het is niet genoeg om alles te doen en alle patiënten, of zelfs niet de eerste 30 patiënten te behandelen.
14: Hoeveel heb je nodig?
10: We hebben ongeveer 20 miljoen euro nodig om vanaf deze fase naar tot en met de fase 1 klinische trial helemaal gedaan te hebben.
14: 20 miljoen, ja. Waar ga je het vandaan halen?
10: Ja, hopelijk een mix van funding. Dus we hebben geld van investeerders zijn we mee bezig. Dus venture capital. KWF heeft een grote duit in het zakje gedaan. Je hebt ook leningen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een lening van het NWO gekregen. En we zijn ook bezig om bijvoorbeeld te kijken naar een innovatiekrediet die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanbiedt. Mm-hmm. En de rest van het geld moet echt komen van investeerders. Dus dat kan durfkapitaal zijn, dat kunnen angels zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden om geld op te halen. Ja. Maar daarvoor moet je ook een goed businessplan hebben.
14: Ja, precies. En dat is wel aardig, hè? Want Lumox, jullie biotechbedrijf, is ook echt een spin-off van de UMC Utrecht. Ja. Jij bent begonnen als onderzoeker.
10: Ja, klopt. Ja. Dus ik ben begonnen als onderzoeker. Ik heb mijn promotie gedaan aan de UMC Utrecht.
14: Ja.
10: En mijn collega, mijn medeoprichter Irati, die heeft haar promotieonderzoek gedaan precies over dit onderwerp.
14: Ja.
10: En zij was eigenlijk klaar met haar boekje en ze liet al deze data zien. En ik dacht, wauw. Dit is echt fantastisch. Ze laten ze in muizen, maar ook in die katten zien van hey, het medicijn werkt.
14: Mm-hmm.
10: En heel vaak wordt zo'n boekje dan gepubliceerd. Dat is fantastisch, krijgt veel aandacht. Maar vervolgens blijft dat bij een wetenschappelijk boekje. Dit moet naar de markt, dit moet naar patiënten toe. En dat is eigenlijk hoe we dit zijn begonnen. Dus een 10 jaar onderzoek, dat wordt binnen de universiteit gedaan. Met Lumox zijn we nu ongeveer 2 jaar bezig.
14: Je wil uiteindelijk dit product op de markt. Wat heel erg belangrijk is in Nederland natuurlijk, of we het gaan vergoeden, is de prijs.
10: Ja.
14: Ja, wat kunnen we zeggen over hoe duur dit medicijn gaat worden?
10: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is eigenlijk ook niet aan mij. Want voordat je op de markt bent, moet je eerst een fase 3 klinische trial doen. En dat kost honderden miljoenen.
14: Honderden miljoen. Ja. Dus die 20 miljoen is echt het begin.
10: Dat is het
14: voor
10: begin.
14: Die paar 30.
10: En om realistisch te zijn, zijn wij niet degene die honderden miljoenen gaat ophalen.
14: Daar heb je een farmaceut voor nodig.
10: Daar heb je inderdaad een farmaceut voor nodig. Dus wat wij kunnen doen als start-up zijnde, is laten zien, hey, het medicijn werkt in mensen. Misschien werkt het iets beter dan wat er al is voor een bepaalde subgroep van patiënten. En vervolgens moeten we de interesse gaan wekken van een grote farmaceutische partij die de fase 3 gaan doen.
14: Mm-hmm.
10: En die gaan we dan vervolgens ook de prijs bepalen, denk ik, in overleg met de overheden. Wat denk ik wel goed is om te noemen, is dat ons medicijn is een redelijk snelle behandeling. Dus patiënten kunnen worden geïnjecteerd met het medicijn, een uur later wordt licht geschenen en vervolgens blijven ze niet wekenlang licht reactief, maar kunnen ze redelijk snel naar huis.
14: Ja.
10: Dat betekent dat je een hoop ziekteopname tijd scheelt.
14: Ja, je hoeft niet dagen in een donkere kamer in het ziekenhuis te liggen.
10: Nee, klopt. Uh-huh. En je hoeft ook niet 35 keer achter elkaar bijvoorbeeld radiotherapie te krijgen. Dat je elke keer naar het ziekenhuis moet. Dus we hopen ook dat we een hoop maatschappelijke kosten kunnen besparen.
14: Ja.
10: Bijvoorbeeld ook eventueel misschien logopedie, die misschien bij een bepaalde soort operatie in het strothoofdgebied wel nodig is. Hoe kan bij ons bijvoorbeeld voorkomen kunnen worden?
14: Ja, omdat je die nevenschade niet meer hebt.
10: Ja, dus de prijs van de medicijn wordt niet alleen maar bepaald aan de hand van de kosten. Hoeveel is het duur
14: om
10: het lab
14: dus
10: om te maken?
14: De kostenbesparing natuurlijk.
10: Maar ook de kostenbesparing en eventueel het aantal levensjaren wat je wint.
14: Jij zei al even, jullie allebei, hopelijk als alles mee zit, zouden jullie over 2 jaar kunnen beginnen met die patiëntstudies. Hoe realistisch is dat beeld? Of is er echt nu nog wel, er zijn zoveel hobbels nog te nemen, dat het realistischer is om eerder te mikken over 3 of 4 jaar?
10: Nou, wetenschappelijk weten we wel dat het medicijn goed genoeg werkt en dat het getest kan worden in mensen.
14: Mm.
10: Wat we nu moeten doen is het opschalen van het medicijn. Dus we maken het nu in het lab op milligramschaal. Uiteindelijk moeten we naar 10 en 100 gram. Dus dat is natuurlijk enorme opschaling. En dat is niet alleen maar, oh, we doen het gewoon 10 keer zo groot. Nou ja, als jij een taart bakt, je gaat hem opeens 10.000 keer zo groot maken, kom je ook allemaal problemen tegen.
14: Mm-hmm.
10: Dus dat is nog wel echt een grote stap waar we doorheen moeten. Dus het opschalen van de productie van het medicijn. We hebben los van elkaar laten zien dat lama-antilichamen die kunnen opgeschaald worden. Het lichtactiveerbare medicijn kan opgeschaald worden. Nu de koppeling nog, dat moeten we nog laten zien.
14: Ja, en daar is vooral een farmaceut voor nodig, denk ik. En veel geld, ja. Nou ja, die farmaceuten hebben vaak ook veel geld om dit soort dingen natuurlijk op te schalen.
10: Ja.
14: Dit loopt nu al zo'n 10 jaar, Remco, je zei het al. Waar hoop je over 5 jaar te staan?
15: Over 5 jaar, ik denk dat we zouden willen dat het duidelijk is waar de toepassingen zijn. Ik denk dat we er dan echt wel zijn dat we weten hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven. Ik denk dat we dan in ieder geval in de oppervlakkige tumoren, waarbij je het gewoon van buiten kan belichten, dus niet die fibers of die holle katheters waardoor je licht brengt dieper in tumoren. Ik denk dat we daar dan wel toch wel geschikte behandeling voor hebben.
14: Ja.
15: Alleen dan gaat het nu toch verder nog van, goh, kan je nog meer ermee? Kan je andere toepassingen? Kan je dieper gelegen tumoren doen? Kan je grotere tumoren doen? Etcetera. Dus ik denk over 5 jaar dat we dat wel moeten kunnen. Dus misschien, ik weet, de doorlooptijd is lang natuurlijk, maar er is al echt wel heel veel data zijn er. En ik denk echt al dat we er kunnen zijn. En
14: ja.
15: Ja.
14: Zou het voor jouw werk veel veranderen? Want ik bedoel, jij moet natuurlijk ook met de mensen die al uitzaaiingen hebben, moet je toch blijven opereren. Ja. Chemo en bestralingen blijven ook nodig. Maar dit komt er eigenlijk bij.
15: Nou, aan de ene kant maak ik me graag overbodig. als er geen kanker meer zou zijn. En de andere kant, ja, gaat het toch om wat er is, blijft genoeg werk als je dat bedoelt. Ja. Het gaat er met
14: name. Het verandert niet wezenlijk. Hè? Bedoel je, nee. Je gaat niet alleen maar meer met lampjes schijnen.
15: Nee.
14: Er gebeurt wel meer.
15: Nee, en we hebben natuurlijk ook gezien, uiteindelijk de radiotherapie heeft zich ook verder ontwikkeld steeds, maar wat vroeger geopereerd werd, wordt tegenwoordig bestraald. De diagnostiek, het palet verandert wel iets, maar uiteindelijk, ja.
14: Je bent nog niet overbodig.
15: Dat denk ik niet.
14: Sebas, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met dit medicijn?
10: Over 5 jaar hopen we dat we hebben kunnen laten zien dat het goed werkt bij de eerste patiëntengroep. Vervolgens zou ik heel graag dan dit medicijn kunnen of willen verkopen of willen uitlicenseren naar een grote farmaceutische partij die ermee aan de slag kan om het wereldwijd beschikbaar te maken. En dan wil ik heel graag doorgaan met bijvoorbeeld vergelijkbare type medicijnen voor andere type tumoren te ontwikkelen. Ja. Bijvoorbeeld in de longen, in de hersenen. Nou ja, ideeën genoeg om deze technologie ervoor te gebruiken.
14: Echt uit te rollen, verder te ontwikkelen. Eigenlijk volwassen te maken dan.
10: Ja, klopt.
14: Ja. Mooi, heel veel succes daarbij. Dank we blijven jullie volgen. Dank jullie wel voor jullie komst. Sebas Pronk, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. En Remco de Bree, hoogleraar hoofdhalschirurgische oncologie en afdelingshoofd bij het UMC Utrecht. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we nog wat langer door. En dan met name over de stap die Sebas maakte van onderzoeker naar ondernemer. Want hoe ja, maak je nou van een vondst in het lab uiteindelijk een bedrijf? En in Nederland is dat toch best wel lastig. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter... of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.
16: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Maandag 24 augustus. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met opnieuw veel burgerslachtoffers te betreuren in Oekraïne. 8 doden en zeker 43 gewonden door Russische drone- en rakettenaanvallen in de afgelopen 24 uur. Waarbij vooral Oekraïne's tweede stad Kharkiv zwaar werd getroffen. Gisteren vielen daar ook al 3 doden. En het dodental van de dubbele aanval op een winkelcentrum afgelopen vrijdag in Kryvyi is inmiddels opgelopen tot 15 met meer dan 130 gewonden. Oekraïne richt zich op een tweede Russische online winkel, Ozon. Na eerder de 15 grootste pakhuizen van Wildberries te hebben getroffen, waren de afgelopen dagen 3 vestigingen van dat bedrijf Ozon aan de beurt en nog 1 van een ander bedrijf. In Krasnodar zijn volgens Russische autoriteiten slachtoffers gevallen door een neergeschoten Oekraïense drone. 2 doden en 9 gewonden. Rusland richtte zich ook op de commerciële hoek. Warenhuiscomplexen-achtig ding. Hypermarchés werd het geloof ik genoemd. In Odessa. Oekraïne trof verder een fabriek die raketbrandstof produceert en 2 luchtmachtbases en, dat hoor je niet vaak, een mobiele lanceerinstallatie voor ballistische Iskander-raketten. Dat gebeurde in het Russisch grensgebied. Op de grond zijn Russische troepen wat dichter bij Sloviansk gekomen. Dat is de noordelijkste van die gefortificeerde Oekraïnse steden. Ik begreep, maar Rob, jij hebt daar een beter beeld van. Vanuit het oosten en vanuit het zuidoosten zie je zeg maar uitstulpingen inmiddels in het Russische front die kant op.
8: Ja, het gaat gepaard met de beroemde en beruchte infiltratieoperaties. Iedere keer worden de kleine hoeveelheden Russische soldaten een gebied ingebracht. Dat wil dus nog niet zeggen dat ze daarmee de hele controle over het gebied hebben, maar ze proberen het wel. Maar het is wel even iets wat we heel goed in de gaten moeten houden. En let ook op de naam van Mykolaivka. Dat is een klein dorpje. Dat ligt in de buurt van Sloviansk. En daar wordt hardom gevochten. Daar vinden ook die operaties plaats. Wat ze proberen te doen is om de wat hogere gebieden ook te kunnen... te bezetten, zou je moeten zeggen. Zodat de Russen wat meer overzicht hebben over het hele gebied... en vervolgens kunnen doorstoten. Echte grote doorbraken worden nog niet verwacht. Maar dit is wel, denk ik, heel belangrijk om dat heel goed in de gaten te houden. Ja. Tot nu toe zijn de Russen nog niet heel veel verder gekomen. Maar het is toch wel iedere keer kruipend voorwaarts. En dat betekent dus feitelijk dat die gordel van die gefortificeerde steden... dat die op dit ogenblik toch steeds meer bedreigd wordt.
7: Ja, op dit moment Poetins voornaamste oorlogsdoel natuurlijk. En hij heeft er volgens mij alweer een deadline aan gekoppeld. Dus niet de eerste keer.
8: Nee, 15 keer heeft hij dat inmiddels gedaan. En hij heeft nu gezegd van op 31 december moet het echt klaar zijn. En dan moet hij de boel veroverd hebben. Ik schat dat ze pakweg nog 20-22% van de Donbass-regio in bezit moeten krijgen. Dat is heel erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat ook deze deadline weer gaat verlopen. Want met dit tempo zie ik niet goed in hoe ze dat voor elkaar zouden willen krijgen.
7: De inschatting is, begreep ik ook, dat die nieuwe mobilisatieronde... waar uitgebreid over gefluisterd wordt, ook in Rusland zelf... ik begreep ook dat de grensovergangen richting Georgië weer wat drukker worden. Dus er zijn al wat mensen die aan het nadenken zijn... als dat gebeurt, hoe kan ik ontsnappen? Maar dat daar een aantal nieuwe soldaten gevonden moet worden... dat die Donbass eindelijk wel in het vizier kan brengen.
8: Ja, dat betekent dus 300.000 militairen erbij. Dat zijn de aantallen waarover gefilosofeerd wordt. En die aantallen heeft Zelensky ook genoemd. Ja, weet je, ik denk dat dat sociaal enorme problemen gaat opleveren in Rusland. Want dit is iets wat heel moeilijk te verkopen is. Kijk, die eerste ronde... die stamt al vanaf 2022. En daarna zijn er eigenlijk alleen maar kleine rondes geweest... van zogenaamde vrijwilligers die zich hebben aangediend. Maar ja, dat reservoir dat raakt op. De Noord-Koreanen die springen erin. Maar ja, 30.000-50.000 man, dat is ook niet heel veel. Daar hou je het bij wijze van spreken anderhalve maand mee vol. En dan is dat ook op... De Russen moeten wel. Als hij inderdaad wil dat voor 31 december de klus geklaard is... dan zal hij dat inderdaad, denk ik, moeten doen.
7: Ja, gedachte is dan wel, zie ik er steeds bij staan... dat dat gebeurt na de Duma-verkiezingen. Want je wilt natuurlijk niet dit soort vervelend nieuws in verkiezingstijd brengen. Dat geldt ook voor Rusland, zelfs in een dictatuur. Maar dat betekent tussen september is dat... En december wel een beetje krap tijd voor de doelstellingen van Poetin.
8: Ja, dat lijkt me ook. Vandaar dat ik ook denk dat die doelstelling wel weer zal worden verlengd. En ja, de Oekraïners zijn toch behoorlijk goed in het verdedigen van die gefortificeerde steden. Dat is echt ook heel erg lastig om daar doorheen te komen door die fortificaties die ze hebben ingericht. Maar ja, je weet het maar nooit.
7: Ja. Je ziet dus van Oekraïnse en ook van Russische kant... dat de winkelcentra, dat zijn het nieuwe ding, de nieuwe dingen om te beschieten. Ja. Van Oekraïnse kant ook wel duidelijk een blik op de Krim. Hè?
8: Dat, ja, zeker. Exact. Je ziet dus dat die aanvallen worden opgevoerd in de richting van de Krim. Logistiek wordt aangepakt voor te zorgen dat de Krim niet bevoorraad kan worden. Eigenlijk gaat het om de volledige isolatie van de Krim. Maar even over Ozon, dat bedrijf wat dus nu naar Whitebury's wordt bestookt. Het is ook niet zonder gevaar. Want als je dus nu ook kijkt wat de Russen op dit ogenblik aan het doen zijn in Oekraïne zelf. Dan worden dus ook grote winkelcentra en distributiecentra geraakt. Dus het is wel tit voor tat, hè? En dat is op zich natuurlijk erg verklaarbaar dat dat gaat gebeuren. Want Oekraïne kan niet straffeloos dit soort distributiecentra in Rusland raken... zonder dat je ervan uit mag gaan dat de Russen dat ook gaan doen. Het is heel erg vergelijkbaar met wat er is gebeurd... met het aanpakken van vrachtschepen in bijvoorbeeld de zee van Azov. Dat heeft toegeleid dat de Russen weer zijn begonnen... met het aanpakken van graantransporten in schepen. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon wat je kunt verwachten. En de grote vraag is langzamerhand, waarom gebeurt dit? Want dit betekent natuurlijk ook dat de grens voor de burgerdoelen echt gewoon omlaag gaat. En dat doet Oekraïne op dit ogenblik ook. Dus het is ook zeer de vraag of dit mag. Er worden natuurlijk allerlei redenen voor bedacht waarom het wel mag. Omdat die distributiecentra ook een rol zouden spelen bij de bevoorrading van de krijgsmacht. Maar hoe het ook bent of keert, de burgerbevolking wordt hier als eerste slachtoffer van.
3: Ja. Die sterke verschuiving van een klassieke uitputtingsoorlog... naar een steeds intensievere oorlog tegen de achtergebieden. Hè? En vandaag was het Oekraïense onafhankelijkheidsdag, de 35e. Ja. Ja. Zelensky hield in Kiev een hele harde rede. Oekraïne wil best vrede, maar gaat ze niet aan elke prijs aan Rusland onderwerpen. En hij zei er ook in dat de Russen zijn zelfs niet akkoord met een zeer beperkte afspraak om die aanvallen op civiele graanschepen in de Zwarte Zee te stoppen. Ja. Wat overigens fans ook vroegen met die olieschepen. Tenzij Oekraïne zelf stopt met aanvallen op de Russische raffinaderij en de energieinfrastructuur. Er zit gewoon aan alle kanten zit het dus vast.
8: Ja, ze willen niks.
3: Ze willen niks.
7: Ja. Ja. Er was een verhaal, ik ben een beetje de draad kwijt, want ik zag eerder een reactie van Poetin dan een verhaal over ja, een nieuw soort onderhandelingsvoorstel dat vanuit de Oekraïnse kant ook zou zijn besproken met Trumps gezanten Witkoff en Kushner. Weten jullie de status dat soort documenten nu?
8: Ja, dus op 23 augustus is dat gebeurd. Daar wordt nu gesproken over het gezamenlijk voorstel van het Verenigd Koninkrijk, Europa, dus lees de Europese Unie en de Verenigde Staten. Maar ik heb het gevoel dat het niet veel meer is dan een aantal uitgangspunten die is geformuleerd. Dus een status vuren. Twee, terugtrekking van Rusland langs de huidige lijnen, dus vanaf de huidige lijnen. En veiligheidsgaranties van de EU en de NAVO. Nou, de Russen hebben, Arend-Jan heeft er ook eigenlijk al een beetje op gehint, gewoon gezegd van, bekijk het maar, wij doen helemaal niks. Wij gaan niet onderhandelen over wat dan ook. Maar dit is dan kennelijk wel de insteek die er op dit ogenblik is en waarover een zekere mate van overeenstemming zou bestaan. Ook transatlantisch.
7: Oké, ik zag ergens van Poetin een citaat, maar ik begreep dus niet helemaal waar dat dan weer over ging. Een voorstel dat hij bestempelde als exotisch en onaanvaardbaar. Maar ja, goed, ik neem aan
8: dat dit ook is.
7: Dat Poetin dit ook exotisch en onaanvaardbaar vindt.
8: Nee, ja. En dat is het natuurlijk ook, want hij moet zich dus dan verplicht tot een staakt het vuren en zich terugtrekken tot achter de huidige frontlinies. Nou, dat gaat hij natuurlijk nooit niet doen, want daarmee heeft hij dus verloren. Want dat betekent dus dat hij die Donetsk oblast en de hele Donbass niet in bezit kan krijgen.
7: Ja. In Kiev waren dus naast de feestelijkheden was ook een vergadering van de Coalition of the Willing. Een aantal leiders was daar ook aanwezig, een aantal per video aanwezig. Ik begreep ergens dat Witkoff en Kushner er ook bij zouden zijn, maar dat die toch een beetje te eng vonden met al die Russische bombardementen.
8: Dat kan ik me wel voorstellen hoor.
7: Ja, en ik zag wel een en ander aan nieuwe toezeggingen. De Europese Commissie had het over een nieuwe tranche van 6 miljard. Dat is onderdeel van het pakket van 90 miljard voor de komende 2 jaar. Dat al is toegezegd. Frankrijk heeft eerder al nieuwe luchtafweer toegezegd. Hè, naar aanleiding van die bombardementen, die double tap aanval in Kriviri van afgelopen vrijdag. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham, ik moet nog even oefenen, zijn eerste buitenlandse reis ging ook naar Kiev. En daar heeft hij ook voortdurende steun toegezegd. Specifiek ook met betrekking tot de Storm Shadow. Hè?
3: Ja, Oekraïne gaat zelf onderdelen voor lange afstandsraketten produceren in samenwerking met Frankrijk, maar dus ook met Londen. Hè. Je kent de Scalp en de Storm Shadow. En dat, daar heeft het Kremlin weer heel fel op gereageerd. En dat het Russische leger zal dergelijke productielocaties opsporen en vernietigen.
8: Ja, daar kun je ook wel van op uitgaan. Dat gaat gebeuren of het lukt, dat is een tweede. Dus hij geeft eigenlijk de blauwdrukken dus van die componenten geeft hij nu op dit ogenblik aan Oekraïne. Hij dekwalificeert eigenlijk de informatie die de grondslag ligt aan de productie van die wapensystemen.
7: Het idee is dan dus dat die Storm Shadows in Oekraïne zelf geproduceerd gaan worden. Dat zou wel wat zijn, lijkt
8: ja,
7: me.
8: Nou, het gaat in ieder geval nu over de componenten. Dus uiteindelijk heb je componenten nodig om zo'n heel systeem te kunnen bouwen. Dus ik moet nog zien wat daar nou uiteindelijk echt uitkomt. En wat dan de precieze afspraken zijn.
7: Oké. Okay. Door naar het Midden-Oosten?
8: Nou, misschien toch even nog, als het mag, nog even over Nord Stream. Het is geen toeval, denk ik, dat Zelensky juist nu die Europese leiders komen gezegd heeft van, wij zaten als regering niet achter Nord Stream 2.
7: Ja. Heeft hij al gezegd, toch?
8: Eerder? Heeft hij al gezegd. En we hebben, denk ik, al wel een jaar geleden hebben gezegd, nou, het is de geruchten gaan dat het een combinatie is van de militaire top en in combinatie met de inlichtingendiensten. Oh, ja. En dat inderdaad dus Zelensky niet op de hoogte is gebracht van die actie. En het argument wat Zelensky natuurlijk nu gebruikt, die zegt van ja, als we dat doen, dat soort dingen, dan verliezen we de steun van onze bondgenoten. En dat is natuurlijk wat we niet willen. En dat is een waarheid als een koe. Terwijl de andere redenering was van, we doen het wel, we blazen die Nord Stream pijpleiding op, om ervoor te zorgen dat het geld opraakt in Rusland. En dat was dus kennelijk van een van iets wat Zelensky niet onder controle heeft en had, de reden om dit wel te doen. Maar ik moet nog zien hoor of dit allemaal waar is wat Zelensky zegt.
9: Ja, maar dus hij zegt de Oekraïnse regering zat er niet achter. Ja, het is niet een ontkenning dat er iets bij de inlichtingendiensten of zo is gebeurd.
8: Dus de bewoording is ontzettend belangrijk die er is. En dat zou dus inderdaad kunnen, maar het moet... Het lijkt mij wel heel sterk hoor, dat je dit allemaal gewoon niet weet. Dat het allemaal zo achter de pet wordt gehouden en dat je zo slecht op de hoogte bent van wat er precies in de krochten van je eigen organisaties gebeurt. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Ja. Ik kan daar geen conclusies over trekken, maar ik ben wel heel benieuwd.
9: Hij heeft ook nog eventjes zelf gereageerd naar aanleiding van de oproep van Fedorov, zijn oud-minister van Defensie, om verkiezingen te organiseren. Nou ja, wel begrijpelijk wat hij zegt, van ja, daar kan nu niet. Dat gaan we niet doen.
10: En hij lijkt er ook een beetje mee weg te komen. Het lijkt of Fedorov niet echt heel veel steun heeft in Oekraïne.
8: Nee, dat klopt ook wel. Ook in het parlement bestaat niet veel steun. Er is eigenlijk een grondwetswijziging voor nodig om dat te doen. En wat echt heel erg belangrijk is, ja, hoe zou je dat dan willen doen met die miljoenen Oekraïners die buiten de grenzen zitten? Mogen die dan wel of niet meestemmen? Ja. Hoe organiseer je dat? En nog belangrijker misschien wel, hoe organiseer je dat er ook aan het front gestemd kan worden? Dus het kan eigenlijk alleen maar bij een staakt het vuren.
9: Ja. Laten we dan naar het Midden-Oosten. Volgens mij vanavond, Nederlandse tijd, moeten de details komen over de door Amerika aangekondigde economische offensief, noemen ze het eigenlijk, tegen Iran. Ja,
10: het gaat om secundaire sancties. We hebben het vrijdag al een beetje uitgelegd. Dus landen zoals China en India die nog olie kopen bij Iran, die worden daar nu voor gestraft. Hè? En ik heb er heel veel over zitten lezen. Bestand is heel duidelijk. Hè? We gaan, als jullie dat doen, dan loop je het risico dat bedrijven en banken van het dollarstelsel worden afgesneden. Dus het is echt de dollarmacht heb je hier. Hè? Nou, iedereen zit om 7 uur bij de tv en bij de radio. En dan mensen vragen zich af, is Washington ook bereid om grote Chinese banken en bedrijven aan te pakken?
9: Nou, dat lijkt me niet, toch? En India, gaat die India van de dollar afsnijden?
8: Het gaat natuurlijk om dollartransacties.
11: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Van het parlement, die willen eigenlijk wel wat concessies doen, omdat zij zien dat een nog grotere aantasting van de economie enorme gevolgen gaat hebben voor de stabiliteit van het land. En zeggen van dat, ja, dan moeten we toch wel concessies doen. Dan heb je dan een stroming die helemaal niks wil. En dan een stroming die op zich wel wat wil, maar dan moet Amerika vertrekken. En dat is de stroming van Fahidi. Dat is de revolutionaire garde. En het is op dit ogenblik zo dat die stroming de bovenliggende partij is. He, dus die Fahidi die zegt gewoon van bekijk het maar, dit gaan we dus niet doen. Je komt maar op met je sancties, maar ik ga helemaal nergens over praten. Totdat de Amerikanen water bij de wijn doen en bijvoorbeeld vertrekken.
2: Laten we meteen eventjes door naar Arjan. Trump nieuws uit Washington. Heb je nog leuke dingetjes voor ons?
3: Ja, nou, wat ik toch wel erg interessant vind is dat je ziet opeens dat Kushner gaat praten met de democratische leider van het Huis van Afgevaardigden, hè? Die Hakeem Jeffries. Hè? Uh-huh. Nou, je weet, het Amerikaanse politiek is totaal gepolariseerd, hè? Dus dat gebeurt nooit. Die schelden alleen maar op elkaar. En kennelijk hebben ze gesproken van als de democraten bij de midterms een meerderheid krijgen van een aantal zetels in het Huis van Afgevaardigden, ja, dan moet Trump er toch mee samenwerken. En ze willen dan graag over woningbouw, immigratie, maar ook met name ook de affordability, de hoge kosten van levensonderhoud, dan toch zaken doen met de democraten. Dat betekent dus, het saillante detail is natuurlijk, dat Trump rekening houdt dat het niet goed gaat. En zijn populariteit is nu gedaald tot 33%. Het gaat gewoon helemaal niet goed.
1: Maar wel een fantastische race in Washington, ja. Volgens, toch?
3: Ja.
1: Na een koorgevecht.
2: Ja. Oh, had ik even gemist.
3: De IndyCar Grand Prix. En hij mocht zelf in zijn eigen Wild Beast mocht hij een rondje rijden. Ik weet niet waar dat op slaat. Maar goed.
1: Okay. Nou ja, goed. Hij gaat ook een triomf voor zichzelf neerzetten. Dus het is jammer dat hij daar niet onderdoor kan rijden.
2: Ja. Hey, en misschien tot slot nog even mee te nemen dat hij dus nu officieel in een handelsoorlog zit met zijn buurland Canada. Altijd beste vriend geweest, maar nu niet meer zo. Volgens mij was het dus zo dat Trump die had 50% invoerheffingen aangekondigd op 20 miljard aan Canadese goederen. Daar werd nog over onderhandeld. Maar Canada stelde dat de Amerikaanse regering op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Die volgens de Daily Star, was het volgens mij, krant, daar neerkwamen op een aanval op Canada's soevereiniteit. Daarna heeft dus Carney, de Canadese premier, de stekker eruit getrokken en gezegd, ja, Wij doen niet meer mee.
1: Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Die zinnen moet je wel 20 keer lezen, moet ik zeggen, om te begrijpen wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. Maar zoals ik het nu begrijp, maar Arjan verbeter me als ik fout zit, is dat Carney heeft gezegd van ik wil helemaal geen dictaat hebben van die Verenigde Staten. Wij bepalen ook ons eigen heffingenbeleid ten opzichte van andere landen. Ja. En Trump heeft gezegd van ik eis dat je voldoet aan de eisen die wij eraan stelt. En dat is eigenlijk inderdaad, en dat moet gezegd worden, een ondermijning van de soevereiniteit van Canada. Hoe zie jij dat?
3: Daar heb je helemaal gelijk in, maar het is eigenlijk ook nog botter. Dit is trouwens een heel belangrijk punt wat je noemt, maar ze zijn nu gewoon onderling verschrikkelijk bezig. Dus de Amerikaanse tarieven van 50% op 20 miljard aan de Canadese export. Wijn, meubels, zuivel, cement, kleding, hengels en hockeymateriaal. Hè.
1: Ook vlaggen. Ja. Heb je dat gezien?
3: Ja, vlaggen ook, ja.
1: Nationale vlaggen mogen ook niet meer gemaakt worden in andere landen.
3: Carney ging op de tv. Ik vind het een geweldige man, hoor. Daar kunnen wij veel van leren. En die heeft ook goed naar China gekeken, Carney. En hij zei van, ik schort de onderhandeling op en ik kondig nu aan dat vanaf 8 september gaan we dollar voor dollar vergeldingsheffingen doen. En dat gaat dan op zuivel, staal, huishoudelijke apparaten, landbouwmachines, papierhulp en elektronica. Nou, als je bedenkt dat alleen al bij de Amerikaanse auto-industrie dat product gaat 3 keer de grens over of zo. Hè? Hmm. Dit is dus iets waar Trump enorm zelf in zijn eigen vingers snijdt. En het is ook heel belangrijk dat het Amerikaanse volk staat hier helemaal niet achter tegen deze onzin.
1: Nee. Nee. En een van de allerbelangrijkste punten is natuurlijk hout.
3: Ja.
1: Dus plakhout, dus dat is van dat spul wat op elkaar geplakt is, om maar zo te zeggen. Dat wordt in belangrijke mate in Canada

0: gemaakt. En 39 vormen van plakhout die staan nu op de sanctielijst, op de heffingenlijst. Ja, en de Amerikaanse bouwers die zeggen nu al, ja, nu hebben we dus een kort. Dus dan kunnen ze ook geen huizen meer bouwen in de Verenigde Staten.
1: Ja, en die arme multiplex, zeg maar.
0: Ja, exact. Ja, dat soort dingen. En wat je dus ook ziet, is dat een van de redenen waarom die relatie ontzettend verzuurd is, is omdat die Canadezen geen behoefte meer hadden om alcohol te importeren. Dat zou, laten we zeggen, wijn en dat soort zaken te importeren uit Amerika. En nou, dat is natuurlijk gewoon van kwaad tot erger is dat gegaan. Dat blijft zo.
2: Ja.
0: Maar ja, ik bedoel, wie doet dit nou? Ik bedoel, wie begint er nou een handelsoorlog op deze manier?
2: En ik vind het ook zo stom. Een van de geschilpunten zou zijn geweest dat Washington, dus Trump, beperkingen wilde stellen aan de Canadese bescherming van de Franse taal en cultuur.
0: Ja.
2: Nou ja, je weet hoe gevoelig dat is in de Canadese federatie.
0: Ja, waar gaat het hier over?
2: Ja.
0: Daar gaat het helemaal niet over.
2: En het grappige is dat door die Amerikaanse druk is nou dat separatistische sentiment in Quebec is verminderd. Dus door al die ellende van Trump maakt hij Canada consistenter en meer een eenheid. Ja.
1: En dat is grappig, want Canada is natuurlijk vreselijk afhankelijk economisch, trouwens ook op veiligheidsgebied, van de Verenigde Staten. Maar doordat Trump zulke onmogelijke eisen stelt, ja, is premier Carney eigenlijk een lichtend voorbeeld voor Europa van de stevige aanpak.
0: Ja, ik vind dat iets wat als hij doet. Dit zou gewoon, ik bedoel, waarom doet Canada met een economie bij wijze van spreken van niks en zo'n kleine bevolkingsomvang, waarom doet hij dat wel en waarom kan de Europese Unie dat niet? Ik vind dat echt verbijsterend, moet ik eerlijk zeggen. De Europese Unie die laat over zich heen lopen, is ontzettend bang dat de economie wordt geschaad door die idiotie van Trump. Canada is daar dus gewoon niet bang voor. Carney verenigt daarmee de bevolking, wat normaal is onder dit soort omstandigheden. En Europa doet dat dus gewoon niet. Die probeert de pap en te nat te houden en die probeert te overleggen. Niks lukt. En ja, ik snap het niet hoor.
2: Ja, het heeft ook een beetje te maken dat er altijd wel een Europees land te vinden is die dan vindt dat de Europese Commissie te hard loopt en zo. Je kunt heel makkelijk Europa uit elkaar spelen. Hè?
0: Ja.
2: Maar ik ben het helemaal met je eens. Canada heeft naar China gekeken. Die heeft fantastisch die tarieven naar beneden gekregen.
0: Ja, die heeft een deal gemaakt met China. Ja.
2: En het leuke is, nu gaan dus de Amerikanen gaan heel veel last krijgen van het gedonder van Trump jegens Canada. En dat betekent dus dat zijn positie nog meer wordt ondermijnd. En zeker als hij dus zijn meerderheid verliest in beide huizen, ja, dan reken maar dat hij dat op zijn brood krijgt.
1: Ja. Nou, met dat vooruitzicht sluiten we af voor vandaag. Bedankt. En tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.
4: So you want me to chase you through this song? You sound crazy.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Het is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Jorik Simonides.
6: Ja, daar zijn we weer met een verse beursweek. Dag 1 zit er alweer op. En het motto was altijd never sell Shell. Maar het bedrijf zelf houdt zich daar niet aan. De chemietak staat in de uitverkoop en er is volop interesse en het levert miljarden op.
7: Meerdere partijen hebben interesse om de Amerikaanse chemietak van Shell over te nemen, meldt de Financial Times. Het gaat onder andere om bedrijven als ExxonMobil en LyondellBasell en de investeringsmaatschappij Apollo. Een verkoop zou $8 miljard kunnen opleveren.
6: En of Shell die chemieonderdelen beter kan houden of verkopen, dat bespreken we zo.
8: Hoor je ook hoe de weerstand tegen datacenters de beurs nu hard kan raken?
9: Zelfs zo hard dat investeerders die weerstand inmiddels zien als een risicofactor. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters moeten beleggers beter geïnformeerd worden over de risico's die dit groeiende verzet wereldwijd met zich meebrengt.
8: Zometeen bespreken we hoeveel de beurs kan dalen als de Democraten de midtermverkiezingen gaan winnen.
6: En dan bespreken we ook nog de beursgang van een Chinees bedrijf dat volgens de rechter bedrijfsgeheimen heeft gestolen van ASML.
8: Gemengd beeld zien we op de beurs in de VS. De Amsterdamse beurs sloot afgerond op 1110 punten. 0,36% kregen het erbij. De grootste stijger was Magnum met een plus van 2,6%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Goed dat je er bent.
10: Dankjewel.
6: En dan wil ik beginnen met een bijzondere Chinese beursgang. Nee, niet die van Xi'an. Daar worden we bij BNR Beurs inmiddels een beetje moe van zelfs. Ja, die waarde is gedaald, bla bla bla. Maar we moeten wel praten over de beursgang van een vent die geheime jatten van ASML, namelijk Zhongqiang Yu. En hij wil voor een waardering van 1,5 tot 2 miljard dollar naar de beurs met zijn bedrijf. Wie het FD langer leest, die herinnert het zich nog wel dat Chinese bedrijf Xtal, of Crystal, zo je het uit moet spreken schijnt, wat medewerkers van ASML inhuurde. Er zijn in Californië namelijk 2 dochters van ASML en 1 in San Jose, waar Xtal dus zat. Daar werken ze vooral aan software voor chipmachines. En in 2019 werd duidelijk dat meneer Ye al jaren bedrijfsgeheimen zat te jatten door ex-medewerkers in te huren voor Crystal dus, en kopietjes te maken voordat ze hun ontslag indienden. Nou, dat bedrijf kreeg een boete van bijna $1 miljard, maar ging natuurlijk snel failliet en betaalde niks. En nu, jaren later, maakt het Chinese bedrijf Dongfang Jingyuan zich op voor een beursgang. En ze zijn daar een serieuze speler en doen toevallig precies wat die 2 dochters van ASML in Californië ook zo goed kunnen: software software voor chipmachines en systemen voor inspectie van chips. En vooral die software is belangrijk, zegt FD-chipredacteur Bert van Dijk.
10: Het gaat vooral om het stuk van software. En dat is software om die lithografiemachines van ASML beter te kunnen laten draaien. En die software maakt ASML ook zelf. Er zijn ook nog andere leveranciers. Maar op dat stuk gaat dit bedrijf zeker in China concurreren met ASML.
6: Ja, Erik, iedere keer dat wij berichten over dit soort zaken en de analisten hun schouders ophaalt, zeggen alle comments op YouTube: jullie zijn allemaal naïef en China haalt dit bedrijf binnen enkele jaren in. Hoe zit jij in die hele wedstrijd?
11: Nou, ik kan me wel voorstellen dat ASML niet blij is met dit bericht.
6: Nee, al jaren niet.
11: Al jaren niet. En hun geheimen zijn gejat. En hij had twee bedrijven. De ene is failliet en die andere gaat nu naar de beurs.
6: Ja.
11: Dus vanuit dat perspectief, en dit nieuws op zich is misschien klein, er is ook niet echt aangetoond dat dit bedrijf die geheimen gebruikt.
6: Mm-hmm.
11: Maar in het grote plaatje is het wel een mogelijkheid dat die concurrentie steeds meer inloopt en een gevaar kan zijn voor ASML.
6: En dan vooral binnenlands natuurlijk. Want ze schijnen daar, ja, als je er op de octrooien erop naslaat, nogal belangrijk te zijn in China in ieder geval voor chipproducenten. En dit bedrijf staat op sanctielijsten. En er was dus al een veroordeling tot terugbetaling van $850 miljoen. Dus dat blijft dan een binnenlandse Chinese aangelegenheid. Want ga daarmee zaken mee doen in het buitenland, denk ik dan. Maar ja, het grote gevaar lijkt dan dat China op een gegeven moment zaakjes gaat exporteren op een gegeven moment. En hoe kijk jij daar nou tegenaan? Hoe lang dat allemaal duurt?
11: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet natuurlijk niemand. Er is altijd het verhaal, ze lopen achter, maar niemand weet hoe ver. Ook op het gebied van AI lees je dan de ene keer, het is 6 maanden, wat ik nog steeds vrij kort vind overigens, en dan weer lijken ze vooruit te lopen. Volgens mij is het op dit vlak lopen ze een stuk verder achter. Dit is nog wel technologisch echt een stuk ingewikkelder. Maar goed, alle kleine beetjes helpen. En de Chinese staat helpt ze natuurlijk. En daarom is het ook ietsje minder relevant of zo'n bedrijf winstgevend is of niet. Het gaat erom dat het bijdraagt aan het doel. En dat is de AI-race winnen van Amerika. Of op zijn minst gelijk blijven.
6: Ja, want de cijfers zijn steeds verslechterd. Daar doel jij ook op, inderdaad. Maar ja, we zeiden zulke dingen ook over elektrische auto's ooit natuurlijk.
11: Ik niet.
6: Hij neemt het wel serieus, beste luisteraar.
8: Door naar de man in het Witte Huis, president Trump. We krijgen weer eens een beetje inzicht in zijn beleggingstransacties. Die moet hij namelijk openbaar maken eens in de zoveel tijd. En als je denkt dat jij lekker aan het handelen was, dan ken je Donald Trump nog niet, want in 1 enkele maand deed hij meer dan 1000 transacties.
12: Buying shares of Berkshire Hathaway, Visa, Mastercard en Coinbase. That's all according to a financial disclosure published this weekend. In 2025, Trump made more than 21,000 securities trades, often in bursts tied to market events he created.
8: Duizenden transacties alleen al in juni dus van dit jaar. En er zaten ook nog wel wat discutabele transacties tussen. Want hij kocht dus aandelen in Coinbase, een cryptobedrijf, maar versoepelde ondertussen ook de cryptoregels in de VS. En hij kocht aandelen vlak nadat de VS en Iran een akkoord hadden gesloten. Maar volgens het Witte Huis worden al Trumps beleggingen extern beheerd en is er dus absoluut geen sprake van belangenverstrengeling.
6: Wat ik dan leuk vind is dat hij Berkshire heeft gekocht. Dus dat je dan voor je ziet dat er iemand van Trumps familie of zo bij de Berkshire-vergadering verschijnt. Maar dat is weer een ander verhaal. Gaan we verder met box 3. Opiniebijdrage uit onverwachte hoek. Want opeens geeft een onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek een geinige openingszin in het FD. De box 3-heffing moet moreel rechtvaardig zijn, maar moet ook voldoende belastingopbrengst genereren. En dat noemt hij een tegenstelling. En om dat eerste een beetje verder te helpen, dat morele rechtvaardige dus, pleitte hij voor 2 zaken. Allereerst een aftrekpost voor inflatie, omdat je dan bij een rendement van 6% maar 0,8 overhoudt als je inflatie in het nieuwe stelsel combineert. En nog dat de mooiste, namelijk een echte winstbelasting als de winst wordt gerealiseerd. Dus geen papieren winsten meer, zoals iedereen ook wil eigenlijk, maar als je die papieren winsten dan wel laat belasten, dan krijg je korting. Dus eigenlijk een douceurtje voor de staat had hij voorgesteld. En zo kan de overheid tussentijds meer geld genereren. Zelfs na die korting berekenen die al. Ja, Erik, wat vind jij ervan? Allereerst inflatiecorrectie bij box 3?
11: Nou, dat is wel een aardige. Dan zou de politiek er wellicht wel nog meer aan doen om inflatie tegen te gaan. Dus dat betreft een goed idee. Alleen, ja, dat is natuurlijk de dirty little secret. Dat van alle staatsschulden in de wereld, dat stiekem veel overheden natuurlijk wel op een beetje inflatie hopen om dan uit die schulden te komen. Dus als je het op deze manier oplost, dan zijn er natuurlijk minder inkomsten. Dus ik vrees dat het niet doorgaat. En als je kijkt naar de huidige spaarrente in Nederland, die is bij veel banken lager dan inflatie. Dus dan blijft er gewoon niks over voor de staat. En dat denk ik niet dat ze heel enthousiast over zijn.
6: En dat idee van die echte winstbelasting met korting? Als je papieren winsten eerder laat belasten?
11: Vind ik nog wel een creatief idee. Ik denk alleen dat het dan nog complexer wordt. En dan ga je elk jaar zitten denken, zal ik nu mijn winst pakken? Want dan betaal ik nu dit en dan dat. En als het dan daarna omhoog gaat of omlaag, heb je dan ook een soort high watermark. Dus ik vind het een creatief idee, maar ik denk dat het praktisch onuitvoerbaar is.
8: Nog even naar Alibaba dan. Vorige week vertelde ik je al dat ze zoveel in AI investeren dat de kwartaalwinst daar door 4 ging. En kennelijk raakt de bodem van de schatkist nu ook in zicht, want Alibaba gaat nieuwe aandelen uitgeven.
13: They're raising $10 billion, right? Which if you remember from the quarterly earnings, $10 billion was about what they spent on AI spending in one quarter alone. And they're selling about 700 over million shares at a slight discount, 3.6% discount. This is the largest ever follow-on share sale in Hong Kong. En de largest share sale sinds 2021.
8: 10,2 miljard dollar willen ze dus ophalen. Allemaal bestemd voor, jawel, AI. Alibaba verkocht die nieuwe aandelen dus met een korting, waardoor de koers ook wat corrigeerde en zich richting die aangepaste prijs bewoog. Ietsje eronder zelfs. Bijna 9% verloor het aandeel. Dat was de grootste daling bij Alibaba in anderhalf jaar.
6: En als democraten winnen met de midtermverkiezingen in de VS, dan kunnen Amerikaanse aandelen wel eens 10% van de trap vallen, zeggen banken en analisten. Zo meteen bespreken waar dat allemaal door komt.
8: Maar eerst naar Shell, dat weet niet wat het aan moet met zijn chemietak. Het bedrijf twijfelt wat ze ermee moeten, nu het meer en meer de focus verlegt naar puur olie en gas. Nou, naar een koper hoeft Shell in ieder geval niet lang te zoeken, want wat de Amerikaanse chemietak betreft. Onder meer ExxonMobil, Lionel Basel staat te springen om die tak te kopen. Melden bronnen aan de Financial Times. Olie- en gasexpert Ronald de Zoete snapt de interesse van die bedrijven wel.
14: ExxonMobil, een van de bieders, die heeft zelf olie. Nou, wat voor hun heel interessant is als ze een petrochemisch complex kopen, is dat als de markt bij hun wat tegen zit en ze de olie slecht kwijt kunnen, kunnen ze dat in hun eigen petrochemische fabriek wel verder verwerken. Dus hoeven ze niet tegen lage prijzen op die marktprijs te verkopen. Neem je bijvoorbeeld het bedrijf Lionel Basel, dat is al heel groot in die petrochemische sector. Die kan nu mooi hun marktaandeel vergroten en zo proberen synergievoordelen te halen. Goed voor hun aandeelhouders.
8: Vreemde eend in de bijt is dan nog de investeringsmaatschappij Apollo. Ook die zou interesse hebben volgens de Financial Times. Die ruikt vooral een koopje, denkt deze expert. Wat denk jij, Erik? Is Shell inderdaad beter af zonder deze chemieonderdelen?
11: Ja, waarschijnlijk wel. Het rendeert niet en ze hebben bepaalde doelstellingen. Dus ik denk dat het eigenlijk wel een goed verhaal is. Overigens is het ook niet helemaal een verrassing en weten ze eigenlijk volgens mij heel goed wat ze ermee willen. Ze willen het namelijk niet meer.
8: Nee.
11: Dus die nieuwe topman had natuurlijk zijn missie uitgezet een paar jaar geleden. Nou, en hij zei vorig jaar al, dat ze zich niet voelen als een natural owner van dit onderdeel. Dus ik vind het allemaal geen verrassing eigenlijk.
8: Ja, waarom zouden een van deze drie partijen er wel iets mee kunnen?
11: Nou, zoals die analist ook al zei, Exxon heeft zelf ook chemie. Dus die twee bedrijven die kunnen er gewoon schaalvoordelen uithalen. En Apollo, ja, ik denk dat die inderdaad gewoon een kans zien. Want die fabrieken zijn redelijk nieuw. Dus het kan best zijn dat ze het voor een relatief goede prijs kunnen kopen. Dus Apollo ruikt waarschijnlijk gewoon een kans.
8: En een bedrijf als Exxon, vergelijkbaar met Shell misschien in wat ze doen. Wat hebben zij dan in zich wat Shell niet heeft?
11: Zij hebben wel echt meer. Zij zijn wel beter, in ieder geval groter in gebied.
8: Ja,
11: dus wat dat betreft is het voor hun.
8: Dus het rendeert daar beter.
11: Ja, om daar schaalvoordelen uit te halen.
8: Ja, volgens de Financial Times is die tak nu 8 miljard waard. Dat zou per saldo een verlies betekenen voor Shell als ze het voor die prijs gaan verkopen. Was het ook weggegooid geld dan? Of is dat stellig?
11: Ja, nou ja, achteraf is dat makkelijk. Ze hebben dat natuurlijk ooit een bepaald moment bedacht dat ze dat gaan doen. Het is natuurlijk toch ondernemen. Sommige dingen werken wel, sommige niet. Ik vind het eigenlijk wel slim dat ze er nu afstand van nemen. In plaats van te denken, we hebben er al zoveel miljard in gestopt, laten we nu maar doorgaan, terwijl het gewoon niet werkt. Het zijn gewoon sunk kost. Dus ik vind het wel verstandig.
8: Ja, dit gaat dan vooral over de Amerikaanse chemie. Ze hebben ook chemieonderdelen in Europa zitten. Ook in Nederland. Moerdijk, Pernis zitten ze onder andere. Moeten ze daar dan ook maar vanaf?
11: Nou, ze schijnen al banken en andere partijen hebben ingehuurd om daarover te praten.
8: Ja, hebben ze ook wel eens uitgesproken, geloof ik. Ja, dat, precies. Dat ze daarover twijfelen.
11: Precies. Dus het is zeker niet ondenkbaar dat ze daar ook wat gaan verkopen. Dat ligt alleen iets moeilijker. Europa, meer regelgeving, ietsje lastiger allemaal. Dus dat zal mogelijk niet de hoofdprijs opleveren, maar past wel in het verhaal.
6: En nu zit Shell-belegger natuurlijk te denken op een gegeven moment, goh, wat gebeurt er als jullie dit inderdaad voor die 8 miljard weten te verkopen? Want het mag dan een verlies zijn, maar het komt wel op de rekening. Wat gebeurt er vervolgens mee?
11: Nou, de aandeelhouders zeggen vandaag in ieder geval, maakt niet zoveel uit. Dus het aandeel ging een klein beetje omlaag, maar toen daarna stond het weer gewoon op de koers van het slot van vrijdag. Dus het boeit niet.
6: Ook, het boeit niet, zeg jij in ieder geval wat betreft de marktreactie, maar wordt dit een dividend? Wordt dit een andere investering?
11: Oh, dat geld bedoel je? Ja. Nou, ik denk dat het meest waarschijnlijke is dat de aandeelhouders het terugkrijgen. Ze hebben natuurlijk opkoopprogramma's, volgens mij dit kwartaal 3 miljard. Daar zou het in kunnen eindigen. En anders gaan ze het investeren in de wel rendabele bedrijfstakken.
8: Ja, wat verwacht je daar dan volgens van? Je zegt het is een kwestie van tijd voordat Shell hiervan afscheid neemt. Ja, wanneer gaat dat gebeuren, denk je?
11: Je bedoelt in Europa? Of
8: Europa en de VS?
11: Nou, Europa,
8: VS gaat VS, misschien wat sneller als ik je zo hoor.
11: Precies. Nou ja, en als ik de berichtgeving mag geloven, dan willen die kopers heel graag. Dus dat zal vrij snel gaan. Ja. Europa is nu nog in principe niet bevestigd en ook niet hoe breed het is. Dus hoe snel het gaat is moeilijk in te schatten. Maar op termijn zou dat heel goed kunnen, ja.
15: BNR Beurs.
6: Dan gaan we naar een waarschuwing voor beleggers. Want de grote zakenbanken op Wall Street en ook PwC denken dat de midtermverkiezingen de Amerikaanse beurs hard kan raken. Ze doelen daarbij op de weerstand tegen datacenters. Want als er een democratische meerderheid komt in de Senaat, of zelfs een democratisch gouverneur van Texas, nou dan zou dat zomaar voor een koersdaling van meer dan 10% kunnen zorgen bij alle Amerikaanse aandelen, omdat daar zoveel tech in zit in die S&P 500. Dat zegt Bank of America. En ook onze eigen vereniging van effectenbezitters wil dat beleggers hierover geïnformeerd worden.
9: Volgens de Vereniging van Effectenbezitters moeten beleggers beter geïnformeerd worden over de risico's die dit groeiende verzet wereldwijd met zich meebrengt.
6: En Morgan Stanley becijferde al dat dat verzet ook wat kost, want vorig jaar zouden dan $156 miljard aan datacenterprojecten stilgezet zijn of gestopt zijn. En nou, dat bedrag is in het eerste kwartaal van dit jaar al bijna aangetikt, met $130 miljard zelfs, zegt Datacenter Watch dan. Erik, er wordt letterlijk gezegd, als de Democraten de Senaat winnen, nou, dat staat toch ter discussie, maar en ook het gouverneurschap van Texas misschien zelfs, dan corrigeert de hele techbende 10% omlaag in de VS.
11: Ja, dat
6: wat vind je ervan?
11: Nou, dat lijkt me wat stellig. Mm-hmm. Ik bedoel, het kan. Kijk, er spelen meer dingen. Die democratie, sommige van die kandidaten, die zijn zeg maar best wel ver links.
6: Best wel heftig, hè?
11: Ja, dus als zulke kandidaten het winnen, dan kan het wel effect hebben. Maar er spelen meer dingen. En het is ook eigenlijk niet alleen maar democraten. Ook de republikeinen zien in dat veel van hun kiezers het niet meer zo leuk vinden. Dus ja. In totaal is geloof ik 60% van Amerikanen nu tegen. Nou, dat was een paar maanden geleden
6: 70-30 aan rood en blauwe kant las ik.
11: Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, daar ga je al. Dus het is een gevoelig onderwerp. En die republikeinen hebben zich natuurlijk altijd voorgezet, zeker in Texas, dat ze voor al die datacenters waren.
6: Ja.
11: En voor Trump is het ook wel belangrijk, want in principe is natuurlijk die hele AI rollout is een beetje de kurk waar de hele economie nog op drijft. Dus als dat wegvalt, is dat nogal vervelend, ook voor de beurs.
6: Ja, ik zag trouwens, jij zegt in Texas waren ze aanvankelijk voor, maar ik zag Greg Abbott ook al wat onderzoeken doen om misschien een moratorium af te kondigen op de bouw, om er even wat wacht aan te zetten. Want kan je het je als republikein eigenlijk wel veroorloven om voor een datacenter te zijn, als die echt minder populair zijn dan de oorlog in Iran zelfs in de polls?
11: Ja, nou, het hangt een beetje vanaf waar je zit. Yeah. Maar het kan wel, maar dan is het lastig. En dan krijg je dus ook weer geen steun van Trump, die al gezegd heeft, ook tegen Abbott, ik begrijp niet waar het over hebt, dit wordt het nieuwe olie.
6: Klopt, ja.
11: Dus dat maakt het wel lastig. Maar het verhaal, het zal in ieder geval betekenen dat het moeilijker wordt en of duurder wordt om datacenters op te bouwen. En dat betekent nog meer kosten. En dat is in een tijd waarin we nu eindelijk eens een keertje naar rente en kosten kijken.
6: Mm-hmm.
11: Is dat een gevoelig onderwerp. Dus dit specifiek zal niet de markt de das omdoen, maar het kan wel het sentiment negatief beïnvloeden.
6: Nou ja, daar even over verder. Hè. Want we zien nu al honderden miljarden aan uitgaven aan datacenters uitgesteld of gestopgezet worden. Dat gaat ook sneller. Dat groeit eigenlijk maar mee met de investeringen er ook in. Zal de terechte opmerking zijn van de belegger. Maar dat raakt het hele ketentje natuurlijk. Echt, dat gaat over bedrijven van Veldhoven tot Tokio, van Alaska tot Zuid-Korea. Dus wat zegt dit nou over de letterlijke biljoenen die hier de komende jaren in moeten? Dat men eigenlijk zegt, dit is het nieuwe fracking.
11: Nou ja, de vraag is of het daar uiteindelijk invloed of heeft, of dat het gewoon toch geïnvesteerd gaat worden, maar op een andere manier, dat die datacenters gewoon meer goed beter geregeld worden, wat eventueel positief is.
6: Wat betekent dat, beter geregeld?
11: Nou, dat er meer afspraken zijn over wat er gebeurt met het water, met de elektriciteit, wat de lokale bevolking daarvan meemaakt, of beschermd tegen wordt. Dat soort dingen, wat op zich niet slecht is. En uiteindelijk, het is, als je kijkt naar vraag en aanbod, dit is niet een verhaal dat de vraag minder is. Dus uiteindelijk, vanuit dat perspectief hoeft het helemaal niet zo negatief te zijn. Alleen kan het allemaal iets langer duren of op een andere plek gaan plaatsvinden.
6: Ja, we gaan het allemaal een beetje verplaatsen. Maar ja, dit staat toch al not in your backyard. Tenminste, als ik de TikTok-filmpjes mag geloven, is iedereen daar inmiddels wel klaar mee, toch? Met dat gezoom.
11: Ja, zeker. En er komt nog eens een keer bij dat ondertussen steeds meer mensen denken, ook, wat doen ze eigenlijk met die datacenters? Dat is AI. Ja. welke banen gaan die vervangen? Misschien wel de mijnen. Dus dan heb je zeg maar dat je in een dorp woont en de elektriciteit wordt duurder en je water is op en ze zijn bezig met een fabriek te bouwen om jouw baan te vervangen.
16: Ja, en dan
11: dus
16: krijg je technicus krijgt 4 jaar een baan om ze te bouwen en dan blijven er 50 mensen over om dat krenk te runnen. Dat een paar kilometer
11: precies.
16: Groot is.
11: Precies, dat chargeren we natuurlijk een beetje. Maar als je je daar zorgen over maakt, maar dat betekent bijvoorbeeld ook, tot nu toe waren er best vaak belastingvoordelen voor die datacenters op het gebied van de energie of water.
16: Dat zal denk ik. Daardoor verdient de VS er dus eigenlijk heel weinig aan die uitbouw van AI. Dat vind ik altijd wel grappig. Dat je ook dat je daar dus te weinig aan verdient als staat door al die voordeeltjes. Maar
11: precies, en dat gaan ze denk ik nu in ieder geval terugdraaien. En zoals ik al eerder zei, dat kan alleen maar betekenen dat die kosten weer nog hoger zijn. Dus dat is dan weer een zorg voor de hele AI-bubbelverhaal.
16: Helder, en daarover gesproken, de Vereniging van Effectenbezitters die zegt dus, ja, beleggers moeten daar goed geïnformeerd over worden. Nu zag ik al iets in het Microsoft jaarverslag staan ergens, waar stond van, ja, als hier materiële resistance tegenkomt, dan kunnen de winsten zich wat later laten zien.
11: Ja.
16: Maar is het rijtje risico's in elke jaarrekening al niet lang genoeg?
11: Met alle respect, ik vind het zeker heel belangrijk dat mensen voor risico's, maar dit specifieke risico, en laten we eerlijk zijn, als dat erin had gestaan in de Nvidia prospectus of in het van 2 jaar geleden, had iemand het dan niet gekocht of gedacht,
16: precies.
11: Ik ga even in mijn modelletje het invoeren en daardoor is de waardering anders. Daar gaat het al lang niet meer om bij AI. Niemand kan het waarderen. Hmm. Het gaat erom dat het in de toekomst ooit, nu al een beetje ons leven gaat veranderen en bedrijven gaan ongelooflijk geld verdienen, maar niemand weet welke en niemand weet wat het waard is.
16: Helder, ja, maar we moeten wel meeracen, want als we niet meeracen, dan hebben we al verloren, is de gedachte dan.
11: Nou, en er zijn gewoon extreem veel risico's. Ja. Dus er stond een heel artikel in de Wall Street Journal over een van de weekendje weg van topbeleggers in Amerika. En de conclusie was gewoon, niemand weet het. Iedereen denkt, het staat wel hoog en we geven wel veel uit. Gaat het goed komen? Ook de experts op AI, niemand weet het.
16: Ja.
11: Dus alle luisteraars die twijfelen over de risico's, er zijn heel veel risico's. Maar niemand denkt, ik stop ermee, want als je de boot mist en uiteindelijk gaat het natuurlijk de wereld veranderen. Dat is nog erger. Dus voorlopig dendert de trein nog lekker door.
16: Ja, jij zegt uiteindelijk, ik zie al het nieuws rond AI elke maand veranderen als de waardering van Anthropic weer eens andersom gaat, zeg maar. Ralf Wessels die zegt als hoofdbeleggingsstrategie van ABN dat het uiteindelijk wel een risico wordt, maar dat geld vooralsnog lekker doorstroomt. En hij zegt ook, ja, meer regels is eigenlijk wel goed. Meer due diligence is ook alleen maar goed. Klopt dat wel voor beleggers? Zouden die daar dan wel blij mee zijn?
11: Ja, uiteindelijk wel. Maar goed, er is natuurlijk wel een soort bovengrens aan de regel. We hadden het net al even over Shell en chemie in Europa.
16: Ja, ja.
11: En als je te veel regels stelt, dat vindt het bedrijfsleven over het algemeen niet leuk. Maar een soort basis, denk dat goed is, ben ik met hem eens.
16: Competitie tussen staten.
15: BNR Beurs.
8: We hebben een blik op Wall Street. We begonnen de dag, of deze aflevering in ieder geval, met een gemengd beeld. En daar is weinig aan veranderd. De Dow Jones staat wel in de plus. 0,2% gaat het om. Maar de S&P 500 verliest 0,2% en de Nasdaq verliest 0,4%.
16: En zoals we net al hoorden, houdt Donald Trump heel erg van handel. Maar dat zou je niet denken als je naar dat gestuntel met Canada kijkt. Want vorige maand dreigde Trump opnieuw met zijn Tariff Act uit 1930... waarmee hij importheffingen op kan leggen tot 50% voor landen die, quote, direct of indirect de VS discrimineren, eindquote. En het werd gezien als dreigement op weg naar een beter resultaat. En daar waren Canada en de VS ook samen naar op weg. Maar op het laatste moment werden de onderhandelingen opeens onredelijk volgens de Canadezen. Gerucht gaat omdat Trump-luitenant Lutnick bizarre eisen toe zou hebben gevoegd. En daar was de Canadese premier Carney niet betaald blij mee, want hij zei in zijn beste Frans, Cessa.
17: We've consistently proposed long-term partnerships, while America has often pursued short-term transactions. So last evening I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
16: En dus kwamen die heffingen van 50% op allerlei producten er ook echt op zaterdagochtend. De Wall Street Journal was er nog wel het meest boos om. Het meest republikeinse blaadje van allemaal schreef in een redactioneel commentaar dat de heffingen de domste handelsoorlog ooit nu nog dommer maken. En ze wezen ook op Amerikaanse autobedrijven in Canada. Met de vraag, waarom straft meneer Trump Ford eigenlijk, onze grootste autoproducent, door die heffingen op 25 te houden in plaats van ze naar 15 te onderhandelen zoals de bedoeling was met het hele spel? Nou, het antwoord van Trump kwam eigenlijk vlak voor deze uitzending. Vanaf 1 januari komen er extra tarieven voor autobouwers en auto-onderdelen. Die gaan niet van 25 naar 15, maar van 25 naar 50 op 1 januari dreigt hij nu.
8: Dan nog even naar de overnamesoap die Paramount heeft veroorzaakt met Warner Brothers. Die ligt namelijk stil vanwege bezwaren van meerdere Amerikaanse staten. Die stapte naar de rechter omdat de combinatie van die twee, Paramount en Warner Brothers, in hun ogen te groot zou worden. Nou, toch ontstond er vandaag weer een sprankje hoop voor Paramount, want één van die staten, en ook niet de kleinste, die wilde wel praten over een schikking. met de nadruk op wilde praten.
18: We have some breaking news from Hollywood to tell you about now. California's attorney general has canceled a meeting with Paramount Skydance representatives that was scheduled for today. Well, last month, California and 11 states sued to block Paramount's $110 billion acquisition.
8: Die afspraak werd op het laatste moment dus afgezegd door de staat Californië. Want details over die afspraak stonden al het hele weekend in de Amerikaanse media. En de staat Californië beschuldigt Paramount er nu van te hebben gelekt. En dus zagen ze op het laatste moment af van een gesprek. Ik kan me wel voorstellen dat ze in de boardroom van Netflix nu de afgelopen weken daar wel een beetje om kunnen lachen misschien.
6: Ja, die hebben zich goed zitten verkneukelen wat dat betreft. Volg jij dit nog een beetje, Erik? Deze hele soap? Nee,
11: ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt, eerlijk gezegd. Maar ja. Ik volg het niet meer.
8: Ja, echt grappig dat Europa dus een lang akkoord is. Meestal doen die moeilijk, maar dat gaat nu niet. Ja. Het is nu Amerika wat dwars ligt. Nou, het zit er alweer op van vandaag. Tijd om naar morgen te kijken. Met de drukte van het cijferseizoen achter je kun je het iets rustiger aandoen als belegger. Toch is er nog wel één opvallend bedrijf dat de boeken opent. Al moet je er nog wel even op wachten. Na beurs in de VS, ergens na een uur of 10 s'avonds dus, komen de cijfers van Zoom. Het bedrijf waar je voor de coronacrisis waarschijnlijk nog nooit van had gehoord. En na de coronacrisis waarschijnlijk ook niet meer. Niet zo gek dus dat het aandeel precies in die periode keer 7 ging. En vervolgens ook weer door 6. Toch doet het bedrijf het helemaal niet slecht. Vorig kwartaal ging het zelfs beter dan verwacht. Dus kijken wat ze nu in petto hebben. En dan is er bij onze oosterburen ook nog een cijfer wat je kan interesseren. Je hoort daar namelijk hoe de Duitse economie is gegroeid.
6: Dat was allemaal weer de BNR-beurs van maandag 24 augustus... waarin we het hadden over hoop en vrees. Vrees voor datacenters en gestolen bedrijfsgeheimen. Hoop voor een verkochte chemietak van Shell. En heel misschien een leukere box 3-regeling voor beleggers. En onze hoop in bange handelsdagen... dat is natuurlijk Erik Maurits van Trade Republic. Dank voor je komst weer.
11: Dank je, graag gedaan.
8: En jij bedankt voor het luisteren of misschien wel kijken... want dat kan ook al eens een tijdje. Je vindt ons ook op YouTube namelijk. Dus doe ons een plezier en abonneer je daar ook nog eventjes op BNR-beurs... mocht je dat nog niet gedaan hebben... Morgen zijn wij er weer met een nieuwe aflevering en een nieuwe podcast.
6: Tot morgen.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
4: Ja, de klaslokalen lopen weer vol, maar voor veel scholen is het nieuwe schooljaar allesbehalve zorgeloos. Daarom lichten we deze week het basisonderwijs door. Van lerarentekorten en werkdruk tot verouderde gebouwen en aanhoudende zorgen over taal en rekenen. Vandaag beginnen we door de ogen van de leerkracht te kijken die elke dag voor de klas staat. Roos Braam, welkom, mooi dat je er bent. Ik was eigenlijk benieuwd, want je bent leraar van het jaar geworden. Dus als iemand het is, dan weet jij het wel. Wat is nou het grootste probleem in het primair onderwijs op dit moment?
5: Goeie vraag. Ja, ik denk toch wel taal en rekenen. De achterstanden waarover gesproken wordt in de media. Ja. Dus de leerresultaten die achterblijven.
4: Ja, we hebben PISA-scores, heet dat dan. Hè? En dan blijken wij enorm achteruit te kukelen. Met name als het gaat om taal. Dan zijn we echt achteruit aan het zakken als Nederland, hè?
5: Ja, dat is wel wat steeds voorbij komt, ja.
4: Hoor je ook allerlei andere verklaringen ervoor hoe dat kan komen? Wat is jouw idee daarbij?
5: Ik denk, er ligt heel veel nadruk op de meetbare resultaten. En ik denk dat, dat het daar mogelijk een klein beetje misgaat.
4: Bedoel je dat?
5: Doordat we zo moeten presteren en doordat er zoveel nadruk ligt op die cijfertjes, denk ik dat wij als leerkrachten snel geneigd zijn om les te gaan geven zoals de toets het eigenlijk wil zien.
4: Ja, maar dat werkt dus niet, want die toetsen worden niet goed gemaakt.
5: Dat werkt niet. En dat blijkt dus wel. En als ik dan bij mij in de klas kijk, ik probeer taal zoveel mogelijk te koppelen aan andere vakken. Ja. Dus bijvoorbeeld aan wereldsoriëntatie, aan kunst, cultuur.
4: Muziek.
5: En muziek, inderdaad, zeker niet te vergeten.
4: Belangrijk in jouw lessen.
5: Precies, veel lezen. Leesmotivatie is iets wat ik hoog in het vaandel heb staan. Mm-hmm. En juist door dus die taaldoelen te combineren in een rijke context, merk je dat het ook meer betekenis krijgt.
4: Want jij bent leraar van het jaar. Betekent dat ook dat jouw klas dan betere resultaten haalt? Doen ze het goed gemiddeld?
5: Dat is lastig om over jezelf te zeggen, maar de resultaten zijn zeker goed.
4: Ja. Dus die methode die lijkt te werken.
5: Dat lijkt zeker te werken. En daarom ben ik extra blij met de nieuwe kerndoelen die gepresenteerd zijn. Waarin dus de taaldoelen eigenlijk ook vakgeïntegreerd zoveel mogelijk worden aangeboden.
4: Ja. Je bent nu 10 jaar leraar volgens mij. 10 jaar sta je nu voor de klas. Je hebt een hele eigen manier van lesgeven. Je zegt het al een beetje. Je bent dus ook uitverkozen tot leraar van het basisonderwijs, leraar van het jaar 2025. Ambassadeur van het vak kun je ook zeggen. Want je hebt ook een missie. Je wil de wereld laten zien hoe leuk het is om voor de klas te staan als juf of meester, toch?
5: Absoluut, ja. Ja, de jury van leraar van het jaar die had het met name over mijn enthousiasme. Mm-hmm. En de energie waarmee ik voor de klas sta. En dat probeer ik echt uit te dragen.
4: Ja, ja.
5: En daarbij zoveel mogelijk tot de verbeelding te spreken van kinderen. En via muziek, lezen, boeken. Zo breed mogelijk aanbod eigenlijk kinderen te inspireren.
4: Wat opvallende is, vind ik dan, als het over leraar gaat, gaat het zo vaak over hoe zwaar het vak is. Hoeveel uitval er is, hoe moeilijk het is. Er hangt een beeldvorm omheen alsof het echt een onloodzwaar beroep is. Zie jij dat ook zo?
5: Ja, dat is doodzonde, dat imago. Want ja, voor mij is het echt het allermooiste vak dat er is. Mm-hmm. Ik sta dagelijks met heel veel plezier voor de klas. En ik zou het leuk vinden als anderen dat ook zouden ervaren.
4: Ja, ja.
5: Dus je kan zoveel van jezelf kwijt.
4: Hoe komt dat dan? Waar zou dat imago vandaan komen, denk je?
5: Misschien toch door het lerarentekort. Toch een grote uitstroom. Mm-hmm. Ja, en waar dat dan vandaan komt, is misschien toch wel de hoge werkdruk, de hoge administratieve last. Ja, dat ervaar ik zelf ook wel.
4: Wat maar betekent het is ook dat, heel hoge werkdruk en hoge administratieve last?
5: Er wordt best wel wat van je verwacht als leerkracht. Er zijn best wel wat dingen waar je aan moet voldoen. En er komt steeds meer bij. En op een gegeven moment dan zie je door de boom het bos niet meer.
4: Maar wat komt erbij dan? Want die administratief, je moet bijhouden. Je moet zo'n leerling natuurlijk een beetje volgen. Je moet opschrijven wat er gebeurt.
5: Tuurlijk. Dat. Maar ook wat er van bovenaf opgedragen wordt. Dus alle doelen waar je aan moet voldoen. Burgerschap is nu bijvoorbeeld een heel groot thema. Waar allerlei doelen weer aan gekoppeld zijn. Digitale geletterdheid. Zo kunnen we nog wel even doorgaan eigenlijk.
4: Dus er komt alleen maar bij en er gaat niks vanaf?
5: Ja, zo kun je het wel stellen, ja.
4: Ja. En heeft dat ook te maken met jouw keuze? Want dat vond ik opvallend. Je bent leraar van het jaar. Maar je verruilde dan wel je vaste baan voor de klas voor een leven als invaljuf op verschillende scholen. Wat bracht je tot die stap?
5: Ja, een bewuste keuze inderdaad. Ik heb afgelopen 10 jaar steeds voor een vaste klas gestaan.
4: 5 dagen per week, hè?
5: 5 dagen per week. En ik merk zelf dat ik soms wel wat zoekende ben in... waar kan ik nou echt lesgeven op de manier zoals ik het voor ogen heb?
4: Mm-hmm. Want jij hebt die manier dus toch voor alle duidelijkheid met veel met muziek.
5: Ja.
4: Je wil die leerlingen echt betrekken in plaats van alleen dat doel naar ze toe sturen, zeg maar. Hè?
5: Juist, ik wil eigenlijk de doelen meer betekenis geven in de klas. En ik ben eigenlijk nu aan het kijken van oké, waar, op welke school past dat?
4: Mm-hmm.
5: En eigenlijk zie ik het zelf als een mooie kans dit jaar om en te gaan inspireren op school. Misschien ook daar wat te leren. En zo te gaan kijken van oké, waar kan ik nou echt mijn ei kwijt?
4: Ja. Maar Roos, ik vind dat wel exemplarisch als ik eerlijk ben. Dan de leraar van het jaar, het voorbeeld voor andere leraar, dat zelfs die leraar van het jaar vast lijkt te lopen in een systeem.
5: Ik loop niet per se vast.
4: Het gaat niet om jouw school, hè, maar het gaat meer om een systeem waarin je zegt, ja, ik ben op zoek naar een manier van lesgeven. Je doet dat blijkbaar goed, want anders word je niet leraar van het jaar.
5: Mm-hmm.
4: Toch zeg je, ik vind mijn plek daar niet. Ik moet kijken waar ik beter mijn plek vind.
5: Ja, het is ook juist een kans om andere scholen te inspireren met mijn werkwijze. En wat ik net al aanhaalde, gezien de nieuwe kerndoelen en het vak geïntegreerd leren, hoop ik eigenlijk dat ik op andere scholen ook kan laten zien hoe je dat kan aanpakken.
4: Ja.
5: En dat eigenlijk vooral.
4: Ja, ik begrijp.
5: En misschien ook een ander type onderwijs. Want ik heb nu afgelopen jaren vooral lesgegeven op hele traditionele scholen.
4: Ja.
5: Maar ik ben soms wel zoekende. Misschien is er een andere manier van onderwijs geven wat passender is bij mij. Bijvoorbeeld een Jenaplanschool of een Montessori-school.
4: Ja.
5: Dat wil ik eigenlijk komend jaar gaan ervaren.
4: Ja. Maar snap je dat ik het zie van een leraar van het jaar? Dan doe je iets goed, toch? En dat het dan toch is dat je zegt, ik ben zoekende. Dat zijn twee werelden die ik moeilijk met elkaar vind passen.
5: Ik snap het, maar ik zie het vooral als een kans.
4: Ja.
5: En als een kans om te zoeken naar, oké, waar past het nou echt? En het is niet zo dat ik de afgelopen jaren het gevoel heb gekregen dat ik er niet pas. Mm-hmm. Maar het is gewoon meer dat ik denk, misschien is er nog meer. Ik vind het gewoon interessant om verder te kijken.
4: Ja.
5: Op een gegeven moment dan ben je misschien gewoon toe aan iets nieuws.
4: Ja, maar je zei net ook aan het begin van het gesprek, je hebt allerlei doelen die bij de leerlingen moet neerleggen. Dus je wordt steeds meer verplicht om allerlei dingen erin te brengen, waardoor er misschien minder ruimte is door het op jouw manier te kunnen doen.
5: Ja, nou ja, de doelen zijn natuurlijk altijd leidend. Mm-hmm. Je hebt een methode, dat is een hulpmiddel. En de route ernaartoe, dat bepaalt uiteindelijk de leraar.
4: Ja.
5: Want de leraar is uiteindelijk degene die zijn of haar leerlingen het beste kent. Ja,
4: maar goed, als je alle ruimte had gehad en alle mogelijkheden, dan had je niet gedacht van, hey, ik kan eens verder gaan kijken.
5: Nou, dus misschien ook wel.
4: Ja?
5: Omdat ik het juist dus zie als een kans en een nieuwe inspiratiebronnen.
4: Ja.
5: En ze kijken van, wat is er nog meer in dit onderwijs?
4: Mm-hmm. Ja.
5: Ja. Ik weet zelf gewoon nog weinig van verschillende onderwijsconcepten. En dat is voor mij gewoon een mooie kans om daar op deze manier kennis mee te maken.
4: Ja.
5: En tegelijkertijd scholen te helpen die vastlopen.
4: Ja.
5: Omdat er te weinig invallers zijn.
4: Ja, dus je gaat invaller worden 3 dagen per week op school, hè?
5: 5 dagen per week.
4: Je gaat 5 dagen?
5: Ik ga wel een langdurige vervanging invullen tot de kerstvakantie. Ja. Maar daar blijven er nog 2 dagen over om dus ook gewoon nog losse vervangingen te doen.
4: Dan kun je nog op andere plekken invallen.
5: Ja.
4: Ja. Als jij dus, want straks kun je met nog een bredere blik kijken, dan heb je nog meer scholen die je dus kent. Als jij met die blik kijkt, wat gaat er wel goed op het moment in het Nederlandse basisonderwijs?
5: Ik heb afgelopen jaar heb ik heel veel leraren ontmoet die met heel veel passie voor de klas staan. En dat vind ik iets heel moois. En ik heb dus wel gezien dat iedereen heeft het beste met zijn leerlingen voor. En mm-hmm. dat vind ik iets heel moois.
4: Ja.
5: En ik spreek zelf altijd over een vonkje. Elke leraar heeft zijn eigen vonkje.
4: En wat betekent dat?
5: Dat elke leraar zijn eigen kwaliteiten heeft, zijn eigen interesses heeft, waar die van gaat stralen mm-hmm. en waar die blij van wordt. En ik heb leraren ontmoet die dat al heel duidelijk weten. En dat vind ik heel mooi.
4: Ja. Dat vonkje bij jou, wat is dat?
5: Ik word heel erg blij van muziek maken. Ik speel zelf piano. En op het moment dat ik achter mijn piano kruip, dan zie ik iets gebeuren in die klas. Dan ontstaat er iets magisch. De klanken van de piano die brengen de leerlingen bij elkaar. En er ontstaat een bepaalde verbinding.
4: Mm-hmm.
5: En ik zie bijvoorbeeld dat de meest verlegen leerling ineens naar voren kruipt. Mm-hmm. Ja, dat zijn dingen waarvan ik denk, daar gaat mijn vonkje echt van aan.
4: Ja.
5: En andersom ook het vonkje bij de kinderen.
4: Ja. En jij zingt ze dan door bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog heen? Of wat moet ik me erbij voorstellen?
5: Ik probeer het wel zoveel mogelijk te koppelen aan de reken- en taaldoelen. Want die basis, die wil je toch dat die er staat.
4: Mm-hmm.
5: En ik wil toch dat de leerlingen aan het einde van het schooljaar de doelen behaald hebben.
4: Ja. En maar door die muziek heb jij het idee, dan raak je leerlingen eerder.
5: Ja,
4: en daardoor
5: absoluut.
4: Zijn ze misschien ontvankelijker, moet ik het zo zien?
5: Ja, daardoor hebben ze meer het gevoel, ik wil leren in plaats van ik moet iets leren.
4: Mm-hmm.
5: En dat is voor mij een handige of een goede manier om die kinderen mee te krijgen.
4: Ja, ja.
5: En bovendien zorgt het voor heel veel verbinding in die klas. En verbinding zorgt voor veiligheid. En veiligheid is uiteindelijk toch de basis om tot leren te komen.
4: Ja.
5: En daar begint het straks ook mee. Hè? Ik bedoel, ik ga woensdag voor het eerst naar mijn nieuwe invalgroep.
4: Spannend.
5: Ja, wel enigszins, ja.
4: Ja.
5: Op een nieuwe school. Maar dat begint echt bij het creëren van veiligheid. En
4: hoe doe je
5: die
4: dat dan op zo'n eerste dag bijvoorbeeld?
5: Ik denk dat ik zeker mijn piano erbij pak. Maar het begint al bij het eerste contact met die leerling. Dus even een handje schudden, die leerling aankijken en het gevoel geven dat die leerling welkom is.
4: Ja, en dat je ze ziet. En,
5: precies. Dat is de basis
1: van
5: alles.
1: De Big Five. Art Rojakkers.
4: Ja, juf Roos dus, de leraar van het jaar 2025 basisonderwijs. Er zijn ook leraren van het jaar, maar dan de andere vormen van onderwijs. Je hebt een mooie gouden krul op, die krijg je dan, hè, dat is de onderscheiding. Ik wil toch met je nalopen, we hebben nu dat vonkje heb je besproken. Ik wil eigenlijk met je nalopen, want het gaat met het basisonderwijs. Is de perceptie in ieder geval niet zo goed in Nederland? Wat is jouw analyse? Klopt dat of is het overdreven? Hoe kijk je daarnaar?
5: Ik denk dat we het wel serieus moeten nemen wat er over gezegd wordt. Kijk, we hadden het net al even over rekenen en taal. Dat is niet voor niets zo. Ik denk dat we vooral ook moeten kijken van oké, wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we het dan anders aanpakken?
4: Mm-hmm.
5: En dat, daar heb ik wel mijn ideeën over, ja.
4: Nou, kom maar op.
5: Nou, ik noemde net al dus de vakintegratie.
4: Wat dat is, vakintegratie.
5: Vakintegratie wil eigenlijk zeggen dat je dus de doelen die je moet behalen in een jaar, dat je die gaat koppelen aan de thema's en de andere vakken. En dat je eigenlijk gaat zorgen dat de kinderen vanuit een breed aanbod gaan werken aan die doelen.
4: Mm-hmm.
5: Dus op het moment dat jij een taaldoel hebt, dat je dat dan bijvoorbeeld ook in je wereldoriëntatieles laat terugkomen. In je muziekles. Denk aan bijvoorbeeld het aanbieden van woordenschat. Nou, dan kun je heel makkelijk in een tekst met wereldoriëntatie doen. Ik kan een voorbeeld geven van iets wat ik in het afgelopen mijn afgelopen jaren gedaan heb. Op een gegeven moment had ik het thema Grieken en Romeinen. En de Olympische Spelen stond voor de deur. Mm. En toen ben ik met de kinderen gaan graven en teruggegaan naar de allereerste Olympische Spelen. En daar heb ik een hele lessencyclus omheen gebouwd. Dus we hadden een leskist van het museum in de klas met allemaal voorwerpen van vroeger. We hebben bij taal hebben de kinderen sportverslagen geschreven. Maar voordat ze die verslagen konden schrijven, moesten ze natuurlijk gaan graven in de geschiedenis. Want hoe ging het er vroeger aan toe? Mm-hmm. En bij rekenen hebben we het gehad over de Romeinse cijfers. Maar ook over verspringen, de afstanden daarbij. Bij hardlopen over de tijden. En dat kwam uiteindelijk allemaal samen in een podcast. Waarbij de kinderen hun eigen sportverslag gepresenteerd hebben. Mm-hmm. Dus eerst hadden ze hem geschreven en daarna gingen we echt op die presentatie. Vaardigheden zitten. We hebben een liedje geschreven als openingstune van de podcast. En nou ja, zo werd dat eigenlijk een heel rijk aanbod, waarin dus verschillende doelen aan bod kwamen. En zelfs op de dag dat we de podcast gingen opnemen, kwamen de kinderen verkleed als een oude Griek, als een oude atletische sporter. En die hele beleving, die hele verbeelding was zo sterk. Mm-hmm. Was zoiets moois. En nou ja, de kinderen waren na afloop ook super trots op die podcast. Want ze hoorden zichzelf natuurlijk terug.
4: En daarin komt dan eigenlijk alles terug. Want dat rekenen komt erin terug, de taal komt erin terug. Het verhaal over die Grieken en Romeinen komt terug. Dat komt allemaal samen daarin dan.
5: Precies. En dan krijgt leren pas echt betekenis. De kinderen voelen het gewoon. Mm-hmm. Ja, dat is prachtig. Daar word ik heel blij van. Ja.
4: Nou ben ik uit een andere tijd. Ik zat bijvoorbeeld op een basisschool waarbij ik elke in mijn groep 8 was dat dan, moest ik elke week, ik dacht 25 spreekwoorden leren. En de week daarna weer, en de week daarna weer. Ik kwam altijd alleen maar bij. En het was alleen maar stampen en leren en doen. Dan kun je zeggen, dat is saai. Hè? Jij hebt hier een hele andere, een hele rijke aanpak die je beschrijft. Bij mij was het heel klassikaal, heel streng. Alleen in die tijd waren de scores van ons onderwijs wel beter. Zit er een verband tussen?
5: Ja, misschien ook doordat het toen minder hoefde. Kijk, nu moeten we zoveel aanbieden.
4: Toen.
5: Precies. En ik denk de rol van de leerkracht, dat die sterker was. Soms mis ik zelf wat professionele ruimte.
4: Hoe bedoel je dat?
5: Nou kijk, de doelen die staan gewoon centraal. Dat is gewoon wat je moet doen, die zijn leidend. Maar het zou wel mooi zijn als leraren binnen die doelen, binnen het proces dat ze dus doorlopen van hun klas, de ruimte krijgen om daarin ook hun eigen passie kwijt te kunnen.
4: Ja, en je wordt er een beetje een beknot als leraar, omdat je zo gedwongen wordt die doelen te volgen, zeg je.
5: Ja, ja.
4: En die zijn meer geworden dan 10, 15 jaar geleden.
5: Ja, zeker. Er komt steeds meer bij.
4: Ja. Want je had het al over burgerschap.
5: Ja, burgerschap is een onderdeel daarvan.
4: Ja.
5: Nou moet ik zeggen, burgerschap is ook wel iets wat je onbewust heel veel doet. Mm-hmm. Kijk alleen al naar de klas, de samenstelling in de klas. Ja. Een klas vol verschillen is eigenlijk al vergelijkbaar met de minimaatschappij. Mm-hmm.
4: Maar in zijn algemeenheid komt er meer op het bord van de leraar. Er moet meer naar die leerlingen toe gezonden worden, zeg jij.
5: Ja, absoluut. Absoluut. Ja.
4: En dat meer dan is waar vroeger.
5: Ja, meer dan vroeger, ja. Ik sta zelf nog maar 10 jaar voor de klas, dus ik kan natuurlijk niet helemaal terugkijken in het verleden. Maar ja, wat ik om me heen merk en zie en hoor, is wel dat het steeds meer wordt. En dat het echt een verschil is met 30 jaar geleden.
4: Ja. En heb je dan ook meer mondige ouders nu dan vroeger, denk je? Ik kijk nu ook naar mezelf. Hè. Ik heb 2 dochters in het basisonderwijs, 9 jaar, zijn nu begonnen. Als dan om me heen kijken, wij hebben ook allemaal wel een mening, al die ouders.
5: Ja, ik denk dat dat de grootste uitdaging is voor...
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist, Travel Essence.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: En dat is soms best een uitdaging.
2: Ja, en dan zeggen ze, maar mijn Pietje moet echt wel een beetje meer aandacht van jou krijgen. Je vergeet hem elke keer. Zijn dat de klachten dan?
1: Ja, niet per se in het vergeten, maar misschien wel in wat er van je verwacht wordt. Kijk, je hebt altijd kinderen die net wat extra's nodig hebben. En dat probeer je zoveel mogelijk te bieden. Mm-hmm. Maar ja, dat lukt niet altijd in een volle klas.
2: Nee.
1: Dus ik probeer altijd te kijken naar wat is er wel mogelijk. En dat ook uit te spreken naar de ouders. Mm-hmm. Dus ik denk dat duidelijkheid vanuit de leerkracht, dat daarbij altijd belangrijk is.
2: Maar als ik dus in die klassen kijk, daar zitten een partij kinderen met hulpmiddelen, zoals dat dan heet. Met koptelefoons op, met wiebelkussens, met schermen rond hun bureau, zodat ze niet gestoord kunnen worden. Ze mogen even naar buiten rennen om energie kwijt te raken. Er gebeurt al heel veel, vind ik.
1: Ja, nou, er gebeurt zeker heel veel. En ik denk dat het belangrijk is om dat wat er gebeurt en hoe de leerkracht daarop reageert. De regie ligt altijd bij de leerkracht. En ik denk dat het belangrijk is om dat als leerkracht uit te blijven stralen. Ja.
2: Eigenlijk zeg jij door jouw hele verhalen één, maar ik vat het nu misschien te kort door de bocht samen voor jou. Er is misschien te weinig vertrouwen in de leerkracht. Er zijn doelen die opgelegd worden. Ouders die zeggen tegen leerkrachten van let eens wat meer op mijn kind. Dus mm-hmm. Jij zegt het begint en het eindigt bij de leerkracht.
1: Ja.
2: Maar van buitenaf wordt dat misschien niet altijd gegeven, dat vertrouwen.
1: Ja, dat vertrouwen ontbreekt soms. Er zijn ook heel veel mensen die wel het vertrouwen uitspreken. Ja. En bij wie ik wel dat vertrouwen voel. Ja.
2: Nee, maar ik bedoel in het systeem eigenlijk. Dus misschien moet er wat meer ruimte zijn voor die leerkracht.
1: Ja, nou, dat denk ik wel. Ik denk dat die professionele ruimte, dat echt belangrijk is. Maar ik denk wel, de doelen moeten gewoon duidelijk zijn. De grenzen moeten duidelijk zijn. Maar daar dan binnen, of daar omheen, processen naartoe.
2: Yeah.
1: Ik denk dat daarin de regie van de leerkrachten een grotere rol mag krijgen.
2: Ja, je wordt nu invalleerkracht en wie weet waar het dat allemaal toe leidt. Stel, over een aantal jaar ben jij de minister van Onderwijs. Je mag dan één ding veranderen, nu, meteen. Om die kinderen wat beter te laten leren. Om de resultaten omhoog te krijgen. Waar zou je beginnen?
1: Ja, ik zou echt de passie van de leerkracht bovenaan zetten. Ik denk dat dat zo belangrijk is. Als ik zie in mijn klas, ik ben bijvoorbeeld zelf ook heel veel met kinderboeken bezig. En daar probeer ik kinderen ook echt mee te inspireren. En kinderen aan het lezen te krijgen. Een voorbeeldje. Ik heb een serie over het boek Mus en Kapitein Kwaadbaard. Ik probeer jaarlijks in groep 6 een musdag te organiseren, waarbij dus dat boek centraal staat. En dan mogen kinderen verkleed als een personage in het boek. We gaan rekenen met coördinaten. De kinderen mogen een eigen musverhaal schrijven. Ze krijgen een eigen kapiteinendictee. En de schrijver Kevin Hassing is inmiddels een soort vriend van mij geworden. Mm-hmm. En hij krijgt ook altijd een rol. En ik merk gewoon dat zoveel doet met die kinderen. Puur omdat ik daar zelf super enthousiast over ben. En dat dus dan overbreng.
2: Wat doet dat dan met die kinderen?
1: Ja, ik merk dat ze gewoon super enthousiast worden over de boeken. En ik lees deel 1 voor. En vervolgens gaan al die kinderen gaan deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 lezen.
2: Mm-hmm.
1: En die ontdekken van, hé, er is wel een boek dat ik leuk vind. Nou ja, wat er dan voor zorgt dat ze daarna nog meer boeken gaan lezen.
2: Mm-hmm.
1: En ik denk, juist door dus die passie van die leraar, dat vonkje van die leraar centraal te stellen, dat vonkje dat slaat dan over op de kinderen. En
2: ja,
1: de kinderen worden daar ook heel enthousiast van.
2: En dat vonkje wordt nu soms gedoofd doordat die doelen zo dominant zijn. Dat
1: nou,
2: niet bij iedereen.
1: Niet per se de doelen, maar meer, ik denk dat de methodes te vaak als leidraad of als hoofd wordt gezien. En ik denk dat we dat soms wat meer mogen loslaten.
2: Wat bedoel je daarmee dan, dat de methodes te veel als leidraad worden gezien?
1: Kijk, de methode kent onze leerlingen niet. Wij kennen uiteindelijk onze klas het beste.
2: Mm-hmm.
1: En
2: je moet ook afspraken maken hoe en wat er geleerd moet worden.
1: Ja, nee, absoluut. En ja, de doelen zijn ook gewoon leidend. Alleen als er voor jouw klas op dat moment een andere manier is om dat doel te behalen, dan denk ik dat we echt moeten vertrouwen op dat vakmanschap van die leraar.
2: Ja.
1: Die leraar ziet uiteindelijk die kinderen en die ziet wat werkt. En nou ja, dat eigenlijk.
2: Ja, dus meer vertrouwen in de leraar en iets meer ruimte voor die leraar binnen dat systeem.
1: Ja, absoluut.
2: Dat zou jij als minister van Onderwijs als eerste invoeren?
1: Ja.
2: Ja. En die doelen en die methode, die moeten er zijn, zeg jij? Want
1: ja,
2: je moet nou eenmaal iets hebben om ook uiteindelijk te weten hoe het gaat met die leerlingen, maar het moet wat vrijer, er moet wat meer ruimte komen.
1: Ja, dat denk ik absoluut. En nou ja, wanneer je dus meer ruimte

0: creëert, dan komt er dus in mijn ogen ook sneller ruimte voor kunst en cultuur en techniek. Want dat lijkt soms ook nog wel een ondergeschoven kindje. En juist dat is zo belangrijk.
1: Straks hoor je meer over de invloed van muziek bijvoorbeeld en over lezen op de leerlingen van juf Roos Bramen. We gaan het er ook nog over een heleboel andere dingen hebben binnen dat basisonderwijs. Want we willen dat niveau omhoog krikken. Nou, misschien weet juf Roos Bramen wel het antwoord. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 2:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
4: Ja, juf Roos Braam is bij me, leraar van het jaar. En we hebben het over de kwaliteit van ons basisonderwijs. Want dat staat onder druk. Want Roos, dat wordt gemeten met PISA-scores, heet dat dan. Dat zijn een soort Europese internationale scores. Hè. Mm-hmm. Blijkt dat wij, er komt volgens mij een nieuwe aan, begin september 2026. De laatste meting is uit 2022. We doen het niet zo goed. Rekenen valt dan nog wel mee. Zitten we iets boven het gemiddelde van de OESO, de ontwikkelde landen. Wel 26 punten lager zijn we gezakt dan in 2018. Als we naar het leesniveau kijken, dat is echt niet best. Dan zijn we flink gezakt. Nu wel een beetje gestabiliseerd, maar dan zitten we echt niet meer bij de top 15.
5: Ja, jammer.
4: Ja. Ik neem het jou niet persoonlijk kwalijk, maar hoe kan dat nou?
5: Ja, dat blijft de vraag. Als ik dan kijk naar de kansen die er liggen, dan zie ik wel dat er de afgelopen jaren meer geïnvesteerd wordt in leesbevordering.
4: Ja.
5: Dus ik zie wel steeds meer ontstaan, boekenclubs, leesbevorderaars. Ja, daar is echt wel heel veel aandacht voor. Mm-hmm. Ook op de scholen.
4: Ja, ja.
5: Dus ik hoop dat dat zijn vruchten gaat afwerpen en dat we dat ook al terug gaan zien in de scores.
4: Ja, volgens mij was het zelfs zo dat van de 15-jarigen ook op de middelbare school de leesvaardigheid, dat echt schrikbarend slecht is, hè?
5: Ja, die 15-jarigen, dat blijft een lastige leeftijd.
4: Ja, maar het is niet dat ze dan in één keer slechter gaan lezen. Dan konden ze het al niet, toch?
5: Minder. Ze lezen minder. Ja,
4: wat merk jij aan je leerlingen dan daaraan?
5: Nou, ik had afgelopen jaar bijvoorbeeld groep 8. Ik merkte dat ze heel enthousiast werden over lezen. Dat ze heel veel gingen lezen. Maar ja, ik ben wel benieuwd of ze dat gaan vasthouden. Want ze komen nu op het voortgezet onderwijs.
4: Krijgen ze allemaal een mobieltje en dan houdt het op.
5: Nou ja, ik hoop dat ze gestimuleerd en geïnspireerd blijven om dat boek te pakken. Maar er zijn zoveel invloeden. En ja, ik hoop dat ze bij zichzelf nagaan van, oh, lezen, dat geeft mij ontspanning. En ja, ik raak daar geïnspireerd door. Hmm. Maar daar heb je geen invloed meer op.
4: Nee, want is het zo, is dat de theorie een beetje, dat je dan op de basisschool wel leert lezen? En als je een hele goede juf hebt zoals jij, dan heb je er zelfs plezier in. Andere kinderen misschien wat minder plezier. En dat zodra je naar die middelbare school gaat en je een mobiele telefoon krijgt, dat het dan een beetje ophoudt? Of is dat te kort door de bocht?
5: Ja, ik denk dat wel vrij kort door de bocht is. Maar ik vind het lastig om dat te zeggen, omdat ik zelf natuurlijk echt gefocust ben op het basisonderwijs.
4: Ja.
5: Wat ik mijn kinderen in ieder geval heb meegegeven is nog wat goede boekentips voor de vakantie, voor de zomervakantie. Mm-hmm. En nou ja, dan hoop ik dat het vanuit het voortgezet onderwijs goed wordt opgepakt. Ja,
4: wat klopt er eigenlijk van het verhaal, vraag ik ook als vader, dat kinderen na zo'n zomervakantie zo achteruit zijn gegaan dan?
5: Nou, achteruit zijn gegaan. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar ze hebben natuurlijk 6 weken geen echt onderwijs gehad. Nee. Ik denk dat er ook nog een verschil is tussen, waar groei je op? De ene gaat misschien in de vakantie veel naar het museum, wordt veel voorgelezen. En de ander krijgt dat misschien wat minder mee. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel iets om als leerkrachten zoveel mogelijk ook meteen op in te spelen.
4: Ja, ja. Dat je dat moet opvangen, bedoel je?
5: Nou ja, dat je dat moet opvangen. Juist daarom is dat brede aanbod zo belangrijk.
4: Ja.
5: Want er zijn genoeg kinderen die thuis minder kansen krijgen. En die thuis minder in aanraking komen met muziek, met sport, met techniek, met boeken. Het is gewoon heel erg belangrijk dat ze die ervaring op school wel meekrijgen.
4: Ja, maar dan komt er nog meer op het bordje van de leraar dus.
5: Nou, eigenlijk past dat heel goed bij het verhaal wat ik net al vertelde. Juist door zelf in de klas die reken- en taaldoelen zoveel mogelijk te integreren. Mm-hmm. En vanuit een breed aanbod aan te bieden.
4: Ja.
5: En nou ja, weet je, het kan niet altijd. Hè? Je hebt soms ook rekendoelen waar dat lastiger bij is.
4: Je moet die tafels nou eenmaal leren.
5: Precies, er zijn ook gewoon dingen die moeten. En het kan ook gewoon niet altijd leuk zijn.
4: Nee.
5: Soms moeten dingen. Maar ik denk wel op het moment dat kinderen hebben ervaren van, hier in de klas is het fijn, ik voel me hier veilig, ik mag je laten zien wat ik kan en waar mijn interesses liggen, dat je ze dan dus op dat soort moedmomenten ook veel gemakkelijker meekrijgt.
4: Mm-hmm. Ja. Maar dat vonkje waar jij het over hebt, hè, wat je dus bij jezelf vond met die muziek,
5: mm-hmm,
4: dat lezen, heeft elke leraar zo'n vonkje?
5: Ja, ik ben ervan overtuigd dat elke leraar dat heeft. Ik denk soms wel dat het nog voor bijvoorbeeld startende leerkrachten lastig kan zijn om te bedenken van oké, wat is nou echt mijn vonkje? En nou ja, aan het begin ben je vooral ook bezig met de praktische dingen in de klas.
4: Mm-hmm.
5: Kijk het naar mezelf. De eerste 2 jaar dat ik voor de klas stond, was dat echt wel aanpoten. Was het best wel pittig.
4: Ja,
5: inderdaad,
4: pittig
5: die kritische dan? Ouder. En die groep vol kinderen die allemaal iets anders nodig hebben. Alles wat geregeld moet worden. Maar op een gegeven moment had ik het idee van oké, ik krijg het steeds beter in de vingers. En toen merkte ik van ik mis eigenlijk iets. En toen ben ik piano gaan spelen. En later ben ik in aanraking gekomen met boeken door de ontmoeting met Kevin Hassing.
4: Ja,
5: toen ben ik zoveel gaan lezen.
4: Ja.
5: En toen merkte ik, dit doet echt iets met mij.
4: Wat deed het met je dan?
5: Nou, ik raakte geïnspireerd. Ik merkte dat ik er blij van werd. Ik merkte dat het nieuwe werelden opende. En dat is eigenlijk precies wat ik die kinderen gun.
4: Mm-hmm.
5: Eigenlijk ook op zoek gaan naar, waar word jij nou blij van?
4: Ja.
5: Wat is nou jouw vonkje?
4: Ja.
5: En ik denk dus juist door dat brede aanbod, dat kinderen dat mogen ontdekken. En dat kinderen gaan ervaren van, hier ligt mijn interesse of hier ligt mijn kracht. En dat geeft ook weer vertrouwen.
4: Ja, ja. Ik zit wel te kijken, want je hebt het dan over een vonkje. En jij zegt, dat hebben alle leraren. Maar misschien in het begin niet, omdat je dan nog zoekende bent. Er zijn natuurlijk ook leraren die lang meegaan. Het is uiteindelijk ook een baan misschien voor sommige mensen die, ja, ik wil je collega's niet afvallen, maar het is ook misschien wel lastig om dat vonkje altijd brandend te houden.
5: Ja, dat is absoluut. Ik denk wel dat vonkje, dat kan je ook al hebben op het moment dat je een instructie geeft en merkt dat de kinderen daar heel enthousiast van worden. Dus ook bij beginnende leerkrachten zullen ze dat zeker ervaren. Maar dat is denk ik ook wel een groter probleem in het onderwijs.
4: Ja.
5: Kijk, we focussen ons heel erg op de instroom, op het enthousiast maken van nieuwe leraren. Maar je ziet ook wel een steeds grotere uitstroom helaas.
4: Mensen die stoppen.
5: Ja.
4: Ja.
5: En daar komt het weer aan bij die passie. Ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat die leraar de ruimte krijgt om die passie te benutten. En ik denk dat op het moment dat je gaat inzetten op het vonkje aanhouden,
4: mm-hmm,
5: dat ook de uitstroom terug kan brengen.
4: Ja. Hoe komt het dat die mensen uitstromen? Is het zo'n zwaar vak?
5: Nou ja, ik denk, dan kom ik ook toch weer terug op die administratieve last. En alles wat we moeten doen.
4: Ja.
5: En alles wat we moeten noteren. En dat is gewoon jammer, want die tijd die je daarin steekt, die kan je ook steken in het voorbereiden van je lessen met passie.
4: Ja, maar neem eens mee dan, wat moet je noteren?
5: De doelen waar je aan werkt. Hoe die kinderen die doelen, of ze die al bereikt hebben, waar ze staan. Je hebt een heel plan voor je klas. Wie heeft wat nodig? Dat zijn allemaal dingen waar de inspectie op controleert. En op het moment dat de inspectie komt en je hebt het niet op orde, dan heb je als school wel een probleem.
4: Ja, want als school word je ook weer beoordeeld.
5: Ja.
4: Dat gaat, wordt daarin meegenomen dan?
5: Ja, ja. En wat is je plan om bijvoorbeeld de resultaten omhoog te krijgen? En dan moet je helemaal uitwerken. Van die en die leerlingen hebben dit nodig. Die andere twee hebben dat nodig. Die anderen hebben weer extra uitdaging nodig om juist weer op een ander level te komen. Ja. Dus ja, dat is wel een uitdaging, ja.
4: Maar nu ga ik misschien wat bot en onbeschoft zijn. En zo is dan, zeg ik bij voorbaat er even bij gezegd, niet bedoeld. Hè? Maar er zijn andere vakken waar je ook administratieve last hebt. Als je politieagent bent, als je verpleegkundige bent. Ik noem maar wat, die moeten ook veel. Hè, er is ook veel administratieve last. Dus ja. Daarin is leraar zijn toch niet zo heel veel anders. Als ik dan kijk naar cijfers, dan zie ik 55% van de basisschoolleraren werkt parttime. 55 vakantiedagen per jaar. Dus er is ook genoeg tijd om bij te komen, zou je kunnen zeggen.
5: Ja, de vakanties is soms toch wel een misconcept bij heel veel mensen. We hebben inderdaad veel weken vrij. Alleen wil niet zeggen dat we ook altijd helemaal vrij zijn. We zijn in de vakantie vaak ook nog rapporten aan het schrijven. Ook een voorbeeld van een grote administratieve last. Natuurlijk een eervolle taak om het te doen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd vraagt het ook heel veel als je de 28 moet maken. Waarbij je elk kind ook wil zien.
4: Ja, in aandacht dat rapport. Wil geven,
5: ja,
4: snap ik.
5: Precies. Ja. Ik denk ook dat de tijd die je aan administratie kwijt bent, dat die dus ten koste gaat van de voorbereidingstijd. Mm-hmm. En dat is iets wat leraren echt wel ervaren. Ja. Dat het gewoon zonde is. Want je wil je les inspirerend maken. Je wil dat die kinderen
4: in plaats van weer een formulier invullen.
5: Precies.
4: Ja. En dat andere punt dat ik maakte, dat dit er veel parttime wordt gewerkt. Dat toch, ik snap dat er in de vakantie ook wel eens doorgewerkt wordt. Maar een gemiddelde werknemer in Nederland heeft 20, 25 vakantiedagen. Leraren 55. Ja. Er is wel wat tijd over, zou je kunnen zeggen, om bij te komen van die baan die met echt. Ik heb er veel respect voor. Het is een baan wat ik vind heel knap dat je doet. Zeker de manier waarop jij het doet. Maar er is ook ruimte dus voor ontspanning, zou je kunnen denken, van buitenaf.
5: Ja, nou ja, vind ik altijd te lastig, want de werkdagen zijn lang. We maken veel overuren. We hebben die vakantie echt nodig. Kijk het naar mezelf. In de zomervakantie ben ik altijd de eerste week, eerste anderhalve week, misschien zelfs wel twee, bezig met afschakelen. Ja, ja, er is zoveel wat ook op een einde van zo'n schooljaar moet. En dan de laatste week van de zomervakantie ben je alweer aan het voorbereiden. Mm-hmm. Dus ja, tel maar uit. Er blijven nog 3 weken over. Ja. Dus ja, op papier lijkt het heel veel. Maar in de praktijk valt het echt wel tegen.
4: Ik gun je rust, hoor. We begrijpen niet verkeerd. Maar je zou kunnen denken, we hadden het over het beeld van leraren, dat het zo'n zwaar vak is. Maar ja, andere vakken zijn ook zwaar. Maar doordat dat hier zo omheen hangt, is het misschien ook een vak wat daardoor minder aantrekkelijk is voor mensen om te overwegen om te gaan doen.
5: Ja, ik vind het soms jammer dat het zo'n slecht imago heeft. Want je kan zoveel kwijt in dat lesgeven. En het is zo mooi om die sprankeling van die kinderen in de ogen te zien. Op het moment dat jij iets vertelt wat dus aanslaat.
4: Ja, maar tegelijkertijd hoor je de verhalen over veel te veel administratieve last. En we zijn zo hard aan het werken en het is zo zwaar. En mensen stromen uit. En je kan het eigenlijk alleen maar doen als je parttime werkt. Want anders is het niet vol te houden.
5: Ja, maar hoor je dat ook niet in de andere sectoren? Dat hoor je ook in de zorg en dat hoor je ook op veel andere gebieden. Ik denk dat sommige dingen soms groter worden gemaakt dan ze in de praktijk echt zijn.
4: Ja? Wie doen dat dan, dat groter maken?
5: De media, denk ik.
4: Oh, dan hebben wij het gedaan, Roos.
5: Nou, ik zal BNR de schuld niet geven, maar ja.
4: Ja? Maar vertel eens, jij vindt dat het beeld in de media van leraren te negatief is?
5: Ja, heel wat jaren geleden werden bijvoorbeeld stakingsacties georganiseerd. Mm-hmm. Omdat we dan te weinig salaris zouden krijgen. Toen dacht ik, ja, maar dat is echt heel negatief dat dit nu in de media komt. Mm-hmm. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben met mijn klas naar middelbare scholen gegaan. We hebben een eigen lied geschreven. En we hebben daar aan die middelbare scholieren laten zien van hoe leuk het vak eigenlijk is. Mm-hmm. Ik denk, ja, dat is juist een positief signaal.
4: In plaats van dat signaal van die onderbetaalde, overvraagde juf zijn.
5: Juist, ja.
4: Maar ja, dat is toch een dominant beeld, hè, Roos, wat we nu aanraken.
5: Ja, nou, ik hoop dat met deze uitzending mensen lekker enthousiast worden en gaan inzien hoe mooi het vak is. Ik zou voor geen goud willen ruilen met anderen.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Ja, in de Big Five hebben we deze week over het basisonderwijs en de stand daarvan. En dat doen we met niet de minste, met de juf Roos. Ja, ik keek vroeger al die filmpjes met mijn dochters, dus ik vind het toch vrolijk om elke keer te zeggen Roos. Maar Roos Braam, leraar van het jaar, een mooie gast vandaag. Je hebt al veel verteld over het vonkje van leraren. We hadden het net over dat leraren tekort, hè, want het is er ook. Volgens mij komen we 7000 leraren zo'n beetje tekort, dacht ik, op dit moment in Nederland, in het basisonderwijs. 7700 FTE zelfs. Dus we komen tekort. Dat imago is, ondanks de positieve verhaal hier, hoor je toch ook veel negatieve geluiden over. Dus het is moeilijk om mensen daarin te krijgen. Is er één oplossing die dan genoemd wordt? We gaan veel meer AI gebruiken, hebben we minder leraren nodig. Goed idee?
5: Zeer slecht idee. Ik denk ook niet dat we moeten willen concurreren met AI of TikTok of de digitale tools die kinderen tegenwoordig allemaal kunnen gebruiken. Want juist dat directe contact blijft zo belangrijk. Dat vertrouwen dat een leerkracht kan geven, dat is wat het toe doet. Ik had afgelopen schooljaar had ik een meisje in de klas en die kwam wat timide binnen, wat verlegen. En op een gegeven moment, we gingen veel piano spelen en het was heel mooi om te zien wat er gebeurde. Ze bloeide helemaal op. En uiteindelijk bij de eindmusical stond ze het nummer Voilà, het Franse nummer van Voilà, Voilà, stond ze voor het grote publiek stond ze te zingen. En ja, het gaf haar zoveel vertrouwen. Het was zo mooi wat daar gebeurde. Nou, en dat is precies een voorbeeld waarom AI ons nooit kan vervangen.
4: Nee, kan het wel een ondersteunend middel zijn?
5: Ondersteunend kan het zeker zijn, maar ik denk wel dat we er kritisch op moeten blijven.
4: Op wat voor manier?
5: Dat het niet meteen de makkelijkste weg moet zijn om AI te pakken. Maar ook dat wat AI zegt, want het klopt niet altijd. Ja. En gelukkig zijn kinderen daar zelf vrij scherp op.
4: Ja.
5: En ontdekken ze dat soms ook wel.
4: Help me eens met een argument. Ik heb twee dochters. Eén daarvan zegt over bijvoorbeeld over rekenen. Waarom moet ik dat? Ik heb straks toch gewoon een computer?
5: Ja, nou, dat is een mooie vraag. Maar hoe gaat jouw dochter dat doen op het moment dat ze haar verjaardag viert en ze gaat een taart verdelen voor 12 kinderen? Hoe gaat ze die taart eerlijk verdelen?
4: Ja, ik laat nu een stilte vallen. Dat ga jij dan aan haar uitleggen, hopelijk.
5: Precies, dat begint toch in de klas. Dat zijn toch de breuken die ze zou moeten leren.
4: Ja, ja.
5: Dan gaat een rekenmachine of internet gaat daar niet bij helpen.
4: Nee. Maar goed, als dat al de houding, dat is natuurlijk, ik denk dat wel meer kinderen zo zullen denken, dat ze soms het nut niet helemaal inzien van wat ze moeten leren op die basisschool. Of wel?
5: Nou ja, daar ligt een taak voor ons als leerkrachten.
4: Ja, nou ook als ouders hoor. Maar.
5: Nou ja, ook als ouder zeker. Maar om juist die verbinding te maken met de echte wereld.
4: Mm-hmm.
5: Nou ja, en dit voorbeeld van die taart. Ja, dat is een voorbeeld waarmee ik de breuken introduceer. Ik heb wel eens een pannenkoekenrestaurant nagebootst in de klas. We hadden een aantal pannenkoeken.
4: Ja.
5: Nou, er waren kinderen die zaten aan een tafeltje van 2. Maar er waren ook kinderen die zaten aan een tafeltje van 4.
4: Ja.
5: Oké, ga de pannenkoek maar verdelen. En dan denken ze van, oh, het is toch wel handig om dit te leren.
4: Ja. En dan gingen ze uitleggen, want hiervoor moet je die breuken kennen.
5: Nou ja, zeker. Ja, dat is een klein voorbeeldje.
4: Ja. En dat is dan een manier, zo zeg je, van dat is het menselijke, wat je dus niet hebt, want ik probeer een soort technologische oplossing te vinden voor het lerarentekort, maar dit blijft nodig, zeg jij.
5: Absoluut. Juist die leerkracht die vertrouwen geeft, die veiligheid geeft. De verbinding in de klas, dat kun je niet op een andere manier nabootsen. Nee.
4: Nou ben jij leraar van het jaar, dus we hangen aan jouw lippen. Je hebt inzichten, je doet het goed. Jij zegt al, we moeten meer ruimte, als we die problemen in het basisonderwijs willen oplossen, meer ruimte voor dat vonkje van die leraar.
5: Mm-hmm.
4: Meer ruimte voor die leraar, minder administratieve last.
5: Ja.
4: Zal ik maar zeggen, dat systeem daarin wat omdraaien. Wat moet er nog meer gebeuren?
5: Krijgen
4: we die resultaten omhoog? Hoe krijgen we de lerarentekort opgelost?
5: Ja, nou ja, ik denk dat we ook goed om ons heen moeten kijken. Er zijn, we hebben bijvoorbeeld ook leerkrachtondersteuners in de school. Maar op het moment dat jij als leerkracht bijvoorbeeld, we hadden het net over dat vonkje. Stel je hebt bijvoorbeeld weinig met kunst en cultuur. Er zijn ook heel veel externe mogelijkheden om dat je klas in te brengen. Ik heb afgelopen jaren geboft, want ik heb heel veel betrokken ouders gehad die veel voor mijn klas hebben betekend. Ik heb een striptekenaar van de Donald Duck in de klas gehad. Ik heb mensen van een podcaststudio in de klas gehad. Ik heb een ouder gehad die heel goed was met kostuums. Maar zo zijn er ook heel veel externe mogelijkheden. Bijvoorbeeld meer muziek in de klas. Is een hele grote landelijke organisatie die bijvoorbeeld de Sing and Dance Up jaarlijks organiseert. En daarbij daar kunnen scholen kosteloos aan deelnemen. Daarbij krijgen kinderen de mogelijkheid dan om door een dansdocent begeleid te worden. Dan krijgen ze 5 keer een dansworkshop.
4: Maar dan denk ik weer als kritische ouder, leer die kinderen eerst eens even lezen en rekenen.
5: Nou ja, dan komen we weer terug bij mijn verhaal. Op het moment dat kinderen zich fijn voelen in een klas door middel van muziek, dan gaat een kind pas echt aan op de andere dingen. Want dat is uiteindelijk toch de basis.
4: Ja. Dat gevoel.
5: dat gevoel, dat op het moment dat jij het gevoel hebt, ik doe ertoe en ik mag zijn wie ik ben en ik mag mezelf in de klas laten zien.
4: Dan ben je meer ontvankelijk voor de vakken die ook moeten, zeg je.
5: Absoluut. Ja. Dan willen de kinderen ook wat teruggeven. Hè? En dan vinden ze het ook oké om af en toe iets te moeten.
4: Ja, ja. Want dat hele idee van vroeger, dat moeten, dat is niet meer. Je moet die tafels kunnen, je moet dit kunnen, je moet dat kunnen.
5: Nou ja, bij mij in de klas moeten ze echt veel, hoor.
4: Ja?
5: Ik heb hoge verwachtingen, maar die kan ik ook stellen, die verwachtingen. Omdat er ook aan de andere kant iets tegenover staat.
4: Mm-hmm.
5: En omdat ze ook voelen van, juf Roos heeft ook vertrouwen in mij. En juf Roos gelooft in mij.
4: Ja.
5: En juf Roos staat achter mij.
4: Ja. Ja, ja, ja. Jij ontmoette ooit Freddy Wijma, die is voorzitter van de PO-raad, heet dat dan. Sectorvereniging voor het Primair Onderwijs. Kwam ook volgens mij kijken hoe jij les hebt, hoe jij les geeft, toch, of niet?
5: Klopt, hij kwam in de klas en op dat moment waren we bezig met het Wilhelmus.
4: Ja.
5: En waren we eigenlijk ons aan het verdiepen in de 80-jarige oorlog, Willem van Oranje. En nou ja, en het Wilhelmus zelf, de betekenis daarvan. En daarna mochten de kinderen zelf een liedje schrijven over iemand uit de Nederlandse geschiedenis. Het was heel mooi wat er gebeurde. Nou, het was natuurlijk heel leuk om Freddy te ontvangen.
4: Ja, en Freddy Wijma is de gast hier donderdag in dit programma. Wat zou je hem mee willen geven? Hij is natuurlijk onderwijsbestuurder. Dat is iemand die nadenkt over hoe kunnen we dat nou anders gaan inrichten. Wat zou jouw belangrijkste boodschap voor hem zijn?
5: Ja, ik denk dat hij het mogelijk in mijn klas al wel een beetje heeft gezien. Maar geef die professionele ruimte aan die leraren. Kijk, die doelen die blijven centraal staan. Maar geef die leraren de ruimte om op hun eigen manier naar die doelen toe te werken.
4: Mm-hmm.
5: Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
4: Ja, dus die meer ruimte voor de leraar. Dat is eigenlijk de centrale boodschap.
5: Ja.
4: Ja. En iedere leraar verdient die ook, die ruimte.
5: Absoluut.
4: Ja. Want iedere leraar heeft dat vonkje, zoals je zegt. Ze moeten het alleen soms misschien vinden of weer heroplaaien.
5: Juist, en op het moment dat die leraren gaan stralen, dan breng je dat over op de kinderen.
4: Ja.
5: Dan gaan die kinderen ook stralen. Dat is uiteindelijk wat je wil.
4: Ja.
5: En uiteindelijk zal dat mogelijk, hoop ik, ook voor die hogere leeropbrengsten gaan zorgen. Omdat die kinderen er zin in hebben.
4: Ja.
5: Die willen voor jou werken.
4: Ja. Dat is natuurlijk, iedereen heeft wel op het basisonderwijs één leraar of lerares waarvan je denkt, ja, dat was bijzonder. Die nemen je hele leven eigenlijk met je mee. Ik vermoed dat jij dat wel gaat zijn voor veel leerlingen. Als je beschrijft wat je doet, wat hoop je dat ze straks over 20, 30 jaar op wat voor manier ze aan jou terugdenken?
5: Ik hoop dat ze met heel veel liefde en plezier terugdenken aan de tijd bij mij in de klas. En dat ze het gevoel hebben dat ze de ruimte hebben gekregen om hun eigen interesses en talenten te ontdekken. En daarbij ook het vertrouwen hebben gekregen om dat te mogen doen.
4: Ja, ja.
5: Ik hoop dat ze dat over 30 jaar nog steeds zeggen.
4: Ik zag een reportage bij het Jeugdjournaal over jou. Dan kwam het wel goed volgens mij. Het waren leerlingen, maar ze zaten ook wel echt in je fanclub, hè?
5: Ja, dat was heel leuk, ja.
4: Ja. Ja. Ja, dus dat is de manier waarop je je invloed door wil laten gelden.
5: Ja.
4: Want dat blijft toch het mooiste. Je staat in de basis van een leven van zoveel kinderen. Je helpt ze op weg.
5: Ja, ja, dat is prachtig. Het mooiste wat er is voor mij.
4: Ja, ja. Veel meer mensen moeten het gaan doen, toch, Roos?
5: Absoluut, absoluut. Kom een keer kijken. Je bent altijd welkom in mijn klas.
4: Ja. Nou, dan gaat het druk worden op deze manier. Ja. Roos, dankjewel. Ik vond het mooi om met je te praten. Het was inspirerend om naar je te luisteren. Naar je vonk, naar je manier om te les te geven. We gaan nog snel de kettingvraag behandelen. Want morgen is mijn gast, Tweede Kamerlid Marjolein Moorman. Ze heeft primair onderwijs, ook voortgezet onderwijs, in haar portefeuille. Wat wil je haar vragen?
5: Ja, Marjolein houdt zich veel bezig met kansengelijkheid. En kansengelijkheid gaat voor mij ook over de kans om te ontdekken waar je talent ligt. En juist kinderen die thuis minder in aanraking komen met muziek, met sport, met boeken of techniek, zijn daarvoor afhankelijk van school. Jij hebt daar als onderwijswethouder jarenlang aan gewerkt. Wat heb jij daar gezien dat echt werkt en waarvan je denkt, dit zouden scholen en gemeenten in heel Nederland morgen al kunnen doen?
4: Ik ga het vragen, Marjolein Moorman, morgen te gast, dus Tweede Kamerlid. Roos Braam, leraar van het jaar 2025 in het primair onderwijs. Dank je wel dat je er vandaag was. Je bent een mooie ambassadrice van het leraarschap.
5: Dank. Bedankt voor de uitnodiging.
4: Onze afleveringen zijn terug te luisteren als podcast in onze eigen app of ook op andere plekken natuurlijk. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: 我也是你们的家人。
1: Ja, Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
2: Zo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Nou, praten over tech.
1: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat file bij Leidschendam 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een bijeenkomst over een AZC in het Brabantse Engel is gisteravond rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden ook iets zeggen. De meeste van hen willen geen opvang in het dorp. Voorstanders worden volgens Omroep Brabant regelmatig bedreigd of geïntimideerd. Engelen wil minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau opvangen. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Daar is niks van waar. Bij de fraude helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht die bleek te komen van jerrycans. De bewoner is aangehouden. Bij 13 andere woningen moesten mensen voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht al terug naar huis. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado gisteren een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken van huizen afgerukt en zelfs hele gebouwen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen door de tornado geraakt. En het aantal toeristen op Sint Maarten dat bij Nederland hoort is opnieuw gestegen. In de eerste helft van het jaar kwamen er ruim 1,5 miljoen toeristen naar het eiland. De meeste per cruise schip. Sint Maarten is vooral populair bij Amerikanen en Canadezen. Maar vanuit Europa komen ook steeds meer mensen vakantie vieren. Het weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
7: Nu het militair niet lukt, gooit Trump het over een andere boeg. Economische sancties tegen Iran. En als je niet meedoet als wereldleider nou, dan zwaait er wat. Wat? Hoor je zo meteen van correspondent Jan Posma in de podcast Ochtendnieuws.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
10: Thomas van Zijl.
11: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het beleggerspanel over de aanstaande cijfers van Nvidia. En een gesprek met Michel van Leeuwen van Vlanderijn over sociaal incasseren. Dat is dan wel sociaal. Het zet ook de winstgevendheid van het bedrijf onder druk. Je hoort er meer over vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl. Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op Atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
5: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 25 augustus 2026. En naast me zit Iwan Verrips, zoals eigenlijk elke morgen zo'n beetje.
10: Bas, goedemorgen.
7: Wat gaan we doen het komende half uur in deze podcast?
10: Nou, nog maar eens praten over de Rijksbegroting. Want nog 3 weken tot Prinsjesdag precies. En de tijd begint te dringen voor het kabinet om tot begroting te komen. We weten, eind deze week is er een deadline voor de Raad van State. Ja, die gesprekken de afgelopen dagen, leidt dat ergens toe? Nou, het lijkt er eigenlijk voorlopig niet op. Zometeen een stand van zaken met politiek verslaggever Michiel Jurjens. En volgens de directeur van het IEA, het Internationaal Energieagentschap, moeten we ons zorgen maken over de lage stand van de Europese gasvoorraden. Momenteel rond de 62%, in Nederland trouwens nog veel lager. En die moeten we voor het geval van een koude winter zo snel mogelijk gaan aanvullen. En ja, dit is het vulseizoen, dus het moet nu gebeuren. Hoor je zometeen.
7: Dus krijg je inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag, die begint vandaag in Washington. Want Amerika is een economische aanval begonnen op Iran. Dat zegt althans de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, tijdens een persconferentie gisteravond. Met de Operation Economic Outcast wil Amerika de economische levensader van Iran afsnijden om zo te voorkomen dat het land een kernwapen kan maken.
15: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. Iran's fanatics devote themselves to death to America and seek nuclear weapons to do just that. They have murdered and maimed more of our citizens and service members than any other terrorist regime on earth.
7: Ja, Bessent spreekt dus alle landen de wereld aan om te voorkomen dat Iran nog aan geld kan komen. En dus is het aan wereldleiders om nu een keuze te maken tussen Iran of Amerika.
15: No nation should expect to enjoy the rewards of our system while helping those who seek to destroy it. It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, peace and terror, America and Iran.
7: Ja, al dus Scott Bessent en president Trump zou volgens Bessent al contact hebben met meerdere wereldleiders om specifieke maatregelen tegen Iran te bespreken. Welke landen dat zijn, dat liet hij echter in het midden. Nou, deze donderspeech van Bessent is ook bekeken door onze Amerika-correspondent in Washington, Jan Polsma. Die is nu bij ons. Jan, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bas.
7: Wat horen we Bessent nou precies zeggen, voorstellen?
16: Ja, hij ten eerste concreet had hij de mededeling dat 60 bedrijven en personen dat die sancties opgelegd hebben gekregen. Dat gaat om mensen die betrokken zijn bij de oliehandel met Iran. En ja, breder, hij wil Iran dus economisch compleet isoleren, een soort van belegeren eigenlijk. En wat Bessent nu aankondigde was eigenlijk het mechanisme om die sancties in werking te gaan stellen. Dus hij zegt eigenlijk bedrijven en landen krijgen nog even de tijd om die handel met Iran af te bouwen. Dat moet wel snel, zegt hij, want we hebben niet eeuwig geduld. Maar tegelijkertijd gaf hij geen duidelijke deadline. Dus dat is nog best vaag. En ik moet ook wel zeggen, het is wel wat anders dan de zware taal van de afgelopen week. Toen voorspelde Bessent dat het een economische D-Day voor Iran zou worden. En dat is dit moment toch niet. Het is meer een soort laatste waarschuwing. En dus vooral de dreiging van sancties. En wat me vooral ook opviel was wat hij niet zei. Er werd gevraagd om op een paar momenten door de verslaggever of China ook sancties zou krijgen. Nou, dat is natuurlijk de grootste koper van Iraanse olie, hè?
7: Ja.
16: En daarop zei hij, niemand staat hierboven, boven deze sancties. Maar hij zei dus niet, ja, we gaan China ook sancties opleggen. Ja. En dat blijft denk ik wel de grote vraag of dat gaat gebeuren. Want China is natuurlijk ook de belangrijkste handelspartner van, of één van de belangrijkste handelspartners van de VS. Ik geloof de derde. Xi Jinping, die komt in september ook nog een keer langs in Washington. Dus wat Trump hier gaat doen en hoe ver hij wil gaan, Dat blijft nog onduidelijk.
7: Precies. En toch ook wel significant is dat de Amerikanen het helemaal niet meer hebben over de militaire aanpak. Een paar weken geleden zei Trump nog, we bombarderen het hele land kapot. Dat heeft hij geprobeerd, kennelijk niet gelukt. Dus nu maar economisch.
16: Ja, daar komt het echt wel op neer. Hij probeert het natuurlijk eigenlijk al sinds februari, hè, met die militaire krachten, waarvan hij steeds zegt, we hebben ze al verslagen. Maar ja, we zijn niet veel verder gekomen ondertussen. Veel geld en ook de laatste weken die verhalen van de USS Lincoln, hè, dat vliegdekschip waar de bemanning al heel lang op zat en waar die echt helemaal aan het eind van hun Latijn waren. Dus dat beeld, dat begint echt ook wel wat negatief te worden in Amerikaanse media. media. En nu probeert hij het eigenlijk dus met een soort economische oorlog om zo Iran op de knieën te dwingen. En als ik naar Bessent luister, gisteren, maar ook eigenlijk de laatste week, dan lijkt het ook alsof de Trump-regering op die manier een wat groter doel weer heeft. Die denken toch ook weer aan het einde van het regime daar in Iran. Maar ja, het probleem blijft natuurlijk hetzelfde. Iran heeft die straat van Hormuz als wapen. Ja. En Iran heeft niet de druk van aanstaande verkiezingen. En die heeft Trump natuurlijk wel.
7: Absoluut, want het wordt zomaar november, Jan. Dat weten we. En dit is inderdaad gewoon goed campagnemateriaal. Anderzijds, je kan het ook uitleggen als, ja, het is een zwakte bot. Militair niet gelukt, dan nu maar economisch. En gaan leunen op andere landen.
16: Ja, ik denk dat het wel. Het is zeker niet een keuze uit luxe, zullen we maar zeggen. Het is Trump gewoon niet gelukt om dit militair te doen. En nu heeft hij dan een nieuwe tactiek. En wat ik al zei, daarvan is het ook maar net als die militaire acties van eerder, de vraag van hoe ver wil hij daarbij gaan. Ja, want ja. Iran heeft toch, ja, die hebben we toch ook wel door dat Trump af en toe bluft. Dat hij niet altijd tot het gaatje wil gaan. En dat blijft dus wel eventjes spannend. Bessent zei bijvoorbeeld ergens van, komende week kunnen we nog een grote sanctie verwachten in ieder geval. Maar voor welke bank of instantie of wat dat dan zou gaan worden, en of dat bijvoorbeeld ook iets Chinees zou kunnen zijn, dat wilde die niet zeggen. Dus eigenlijk heel veel weten we nog gewoon niet. Het is weer een aankondiging van een aankondiging, en die sancties zelf, die zijn er eigenlijk nog niet.
7: Ja, het woord exit-strategie, dat staat niet in het woordenboek van meneer Trump, hè?
16: Nee, heeft hij in ieder geval nog niet gevonden, die pagina.
7: Nee, precies. Dankjewel. Amerika-correspondent Jan Posma. En ik zie dat er ook een reactie komt inmiddels van de Iraniërs. Die hebben een 2-jarig plan, zeggen ze, om die aangescherpte sancties tegen te gaan. Nadat deze aankondiging van Bessent dus kwam. De regering is er was er klaar voor. Heeft een 2-jarig plan om de gebeurtenissen te beheersen. Zegt een van de leiders van Iran, de minister van Economie, op de staatstelevisie. Hij zegt dat China en Rusland Amerikaanse maatregelen nog niet hebben geaccepteerd. En zegt dat gaan ze ook niet doen. En de andere landen gaan zich daar ook ongetwijfeld tegen verzetten, wordt vervolgd. Op TripAdvisor staat het echt een fantastisch amfitheater. 2000 jaar oud, Grieks en opgetrokken uit beton. Wat er in dat stadje in Italië aan de hand is, hoor je zo meteen op BNR.
5: Ochtendnieuws.
10: Eerst gaan we naar Den Haag, want premier Jette en zijn vicepremiers die praten vandaag verder met de oppositie over de begroting van het komende jaar. Nog precies 3 weken tot Prinsjesdag en de tijd begint te dringen, ziet ook CDA-vicepremier Bart van den Brink.
17: We weten dat we vrijdag onze stuk aan de Raad van State aanbieden. Dat is altijd het reguliere proces richting Prinsjesdag. En dan gaan we dan zien hoe ver we zijn. Maar wij richten ons op om met alle partijen zo ver mogelijk te komen.
10: Ja, maar hoe ver wil het kabinet daadwerkelijk komen en gaan? Dat bespreken wij met politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, goedemorgen.
18: Goedemorgen.
10: Ja, en dan zien we toch gisteren nog gesprekken. En eigenlijk de conclusie is, geloof ik, ze komen geen steek verder, hè?
18: Nou ja, het kabinet blijft inzetten op die brede steun vanuit de coalitie. En als je je afvraagt, zien we daar al iets van? Dan is het antwoord nee, als brede steun betekent een akkoord met zowel links als rechts. Er wordt wel druk doorgepraat. Gisteren gebeurde dat op het ministerie van Financiën. We hoorden net een stukje Bart van den Brink. Die zei ook nog bij het naar binnen gaan dat het kabinet wel degelijk bereid is om grote stappen te zetten. Werd onder andere gepraat met Jesse Klaver, de leider van Pro. Nou, hij had weinig van die grote stappen gezien, zei hij na afloop toen die collega Sophia van Leeuw sprak.
19: We zijn geen stap dichter bij elkaar gekomen. En dat betekent dat het proces muurvast zit. Dat het kabinet nog een paar dagen heeft om een meerderheid te vinden voor de begroting.
20: Wat verwacht u dat er vrijdag ligt?
19: Grote stappen. Ik weet niet wat er vrijdag ligt.
20: Geen idee?
19: Nee.
20: Denkt u wel dat het wel gaat lukken voor die tijd?
19: Weet ik ook niet.
20: Maar staat u er nog constructief in? Bent u bereid zelf mee te werken?
19: Ja, maar dat heb ik vanaf dag 1 gezegd. Natuurlijk, wij kiezen voor constructieve oppositie. Het is belangrijk dat dit land vooruit wordt geholpen. Maar onze eisen zijn heel helder. En de vraag is, wat gaat dit kabinet doen?
18: Ja, die eisen zijn niet bezuinigen op de WW en de WIA. Meer belasting ophalen bij grote vermogens en bij bedrijven. Nou, Jesse Klaver was na een uurtje praten met premier, vicepremiers en minister van Financiën Heijnen weer buiten. We weten natuurlijk niet precies wat daar binnen wordt besproken en welke stappen er mogelijk gezet worden. Maar wat we wel weten en horen en zien, dat zijn de woorden die Jesse Klaver dan achteraf kiest. Vorige week had hij een eerste gesprek met Jette en de vicepremiers. Toen was dit zijn boodschap. En een week later, na een gesprek met hen plus minister van Financiën Heijnen, was in ieder geval dit de lijn naar buiten toe bij Jesse Klaver.
10: Ja, nou dan zou je zeggen, als je er niet uitkomt, dan schakel je lekker door en dan gaan we verder met rechts. Ook allerlei gesprekken geweest de afgelopen dagen. Zit daar meer kans op een deal in?
18: Nou, zij kiezen in ieder geval naar buiten toe voor een positievere lijn. Gisteren waren er ook weer gesprekken met de financiële woordvoerders van JA21 en de SGP. Die twee partijen trekken samen op in de onderhandelingen. De SGP, André Vlag, zei ook wel achteraf dat hij onvoldoende beweging van het kabinet zag. Dat is ook niet zo gek in een onderhandelingsproces dat je zoiets zegt. Het zou eigenlijk opvallender zijn als je zou zeggen, nou, we zijn eruit, wij zetten onze handtekening en het is één groot feest, zo gaat dat niet. Michiel Hogeveen van JA21, die zei wel dat hij iets terugzag van zijn wensen. Maar dat dat dan ook weer met de andere wensen werd aangevuld en dat elkaar dan zou opheffen. Dus die waren er ook nog niet. JA21 en de SGP kunnen het kabinet in de Tweede Kamer wel aan een meerderheid helpen. In de Eerste Kamer zou je dan ook minstens nog de BBB, de Boer-Burgerbeweging, nodig hebben. Partijleider Henk Vermeer was eerder niet uitgenodigd. Toen uiteindelijk toch wel. Ook hij kwam gisteren op gesprek bij in eerste instantie alleen nog Eelco Heijnen, de minister van Financiën. En ook Henk Vermeer kwam wel een stuk vrolijker naar buiten dan Jesse Klaver.
0: Ja, goed gesprek gehad. En minister van Financiën heeft duidelijk gemaakt dat er meerdere routes zijn en ja, dat ze snappen dat ze daar BBB ook bij nodig hebben.
18: En Vermeer mag vanmiddag opnieuw langskomen. Dan praat ook hij met Rob Jetten, de premier, en zijn vicepremiers. Dus ook BBB zit nu serieus aan tafel.
10: Ja, en vooralsnog geen nieuwe gesprekken met Pro gepland, geloof ik dus. Tekent zich dus inderdaad een begroting over rechts af?
18: Het klopt inderdaad dat er nog geen vervolgafspraak met Pro staat. Tenminste op het moment dat wij elkaar spreken, dinsdagochtend vroeg. Die agenda die verandert ook continu terwijl het proces bezig is. Maar zo'n begroting met steun over rechts is ook nog steeds niet zo eenvoudig. Het is zo dat de VVD dat graag zou willen. D66, andere coalitiepartij, is daar huiveriger over. Ondertussen blijft die clash met de bonden bestaan. Hans Velbrief, minister van Sociale Zaken van D66, zou het liefst een sociaal akkoord willen. Er dreigen nog altijd acties. En we zien dat de bonden en de linkse oppositiepartijen, maar ook bijvoorbeeld de ChristenUnie, dat die elkaar vasthouden. Maar ook als je naar de BBB kijkt, we hebben het wel steeds over de BBB als een rechtse partij. Is ook wel zo als het gaat om klimaatbeleid, maar ook migratie bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar die bezuinigingen op de sociale zekerheid in het coalitieakkoord, ook dat is iets waar de BBB zich vanaf het begin tegen heeft gekeerd. Dus vroeg ik Henk Vermeer toen hij naar buiten kwam, vrolijk en al, bij minister van Financiën Heijnen, valt er met u eigenlijk te praten over die bezuinigingen op de sociale zekerheid?
0: Nou ja, als u ons verkiezingsprogramma ziet, dan ziet u wel dat wij daar ook wel zorgen over hebben dat de kwetsbare mensen niet getroffen worden.
10: Zit u wat dat betreft dan dichter bij Pro dan bij JA21 en de SGP, als het puur over dat onderwerp gaat?
0: Nee, dat denk ik niet, want ook ik heb Christoffer hier ook nog over gesproken. En kijk, volgens mij is er niemand in de Kamer die wil dat kwetsbare mensen het nog moeilijker krijgen. Daar zit het niet. Maar het gaat er natuurlijk wel om van waar moeten zaken van betaald worden. En daar kunnen verschillen over bestaan.
18: Ja, en die verschillen die bestaan zeker, dat is duidelijk. BBB wil bovendien ook de stikstofplannen van het kabinet het liefst van tafel hebben. Daarvan heeft Rob Jetten en ook landbouwminister Jamie van Essen meermaals gezegd, nou, dat gaat niet gebeuren. Dus ook met de BBB.
21: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Je doornemen, Joris Simonides van BNR Beurs heeft de agenda doorgespit.
4: Met de drukte van het cijferseizoen achter je kun je het iets rustiger aandoen als belegger. Toch is er nog wel één opvallend bedrijf dat de boeken opent. Al moet je er nog wel even op wachten. Na beurs in de VS, ergens na 1:10 s'avonds dus, komen de cijfers van Zoom. Het bedrijf waar je voor de coronacrisis waarschijnlijk nog nooit van had gehoord. En na de coronacrisis waarschijnlijk ook niet meer. Niet zo gek dus dat het aandeel precies in die periode keer 7 ging. En vervolgens ook weer door 6. Toch doet het bedrijf het helemaal niet slecht. Vorig kwartaal ging het zelfs beter dan verwacht. Dus kijken wat ze nu in petto hebben. En dan is er bij onze oosterburen ook nog een cijfer wat je kan interesseren. Je hoort daar namelijk hoe de Duitse economie is gegroeid.
3: BNR Beurs hoor je vanavond weer om 6:30, direct aan de avondspits hier op BNR. Terugluisteren kan in de BNR-app.
5: Fatih Bol, de directeur van het Internationaal Energieagentschap, het IEA, heeft gewaarschuwd voor het laag niveau van de Europese gasvoorraden. Hij zegt dit is een probleem tijdens de komende winter, want de gasvoorraden liggen nu net boven de 60%. Het doel is om die voorraad voor 1 december op 80% te krijgen, voor het geval we een koude winter ingaan. En bij ons is die gasvoorraad zelfs nog minder dan 60. Bij ons Jillis van den Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Jillis, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, nu 62% gemiddeld, maar Nederland ligt daaronder. Hè? Hoe hoog of hoe laag zitten we?
6: Nederland. Ik denk dat dat nu zo rond de 43% zal zijn.
5: Hoe kan dat we zo onder dat gemiddelde zitten?
6: Omdat Nederland een ander soort gas opslaagt. Althans, voor het grootste gedeelte. Twee van de drie Nederlandse grote gasopslagen zijn laagcalorisch gas. Dat wil zeggen, er zit veel stikstof bij. En dat wil zeggen, dat is het oude Groningen gas, die samenstelling. En dat gaat in Nederland bijvoorbeeld nog steeds in de cv-ketels. En dat speelt wel een rol, want die vraag naar dat soort kwaliteit gas is wel een heel stuk minder geworden. Dus het is wel begrijpelijk dat die vulgraad voor de Nederlandse gasopslagen zo laag is. We hebben gewoon heel veel minder van die kwaliteit gas nodig in Europa. Behalve Nederland doet alleen Duitsland dat nog een klein beetje.
5: Als je nu praat over die antivulgraad, hè, waarvan we zeggen die moet eigenlijk 80% zijn, is dat een haalbare kaart?
6: Dat is haalbaar, dat is technisch haalbaar. Ja. Het is meer een vraag van hoe zit dat met betaalbaarheid? Je hebt in wezen de keus of je stuurt nu de prijs op, en dat zie je ook wel een beetje gebeuren. Dat zag je in extreme mate gebeuren in 2022. Ja, of je gaat de winter in en je loopt het risico bij een koude winter dat je dan de prijs verder opstuurt. Hoe die winter gaat uitpakken. Ja, dat gaat wel een boel uitmaken.
5: Zeker, en dat weten we niet. Hè? Dat is het onzeker in de glazen bol. Maakt iedereen zich hier zorgen over, behalve meneer Fatih Bol, terecht? Of misschien zeg je, het is een overtrokken reactie van Bol.
6: Het is niet zo zwart-wit. Ik denk eigenlijk, je kunt dit wel aardig in tweeën verdelen. Je hebt mensen die zich hier echt zorgen over maken. En je hebt mensen die zeggen van, er is zoveel LNG beschikbaar. Want de wereld is toch een beetje veranderd van een pijpleidingwereld naar een LNG-wereld. Ja. LNG is vloeibaar gas, wordt met tankers aangevoerd. Dat mocht het krap worden in de winter, dan koop je meer LNG in, maar dan hangt er wel een prijskaartje aan. Het is een beetje half om half verdeeld. De Europese Unie in Brussel die laat weten dat ze toch niet bezorgd zijn dat dit allemaal goed in de hand is.
5: Ja, ondanks deze waarschuwing dus maar even afwachten wat er gebeurt. Dankjewel, Jillis van den Beukel, energiedeskundige bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ik zei Bol, de man heet Birol, hè? Fatih Birol,
7: ja.
5: We gaan naar de kranten, Ivan.
3: Zeker, met een muziekje meestal. Ja, we beginnen in de Telegraaf. Oplichters slaan hun slag bij overgang van Ideal naar Vero. Aantal netmails explosief gestegen, kopt de krant. Fraude helpdesk ziet het aantal phishingmails sterk stijgen. Er gaan allerlei mails rond, maar de insteek blijft hetzelfde. Ja, vanwege de overgang naar Vero moet u even op dit linkje klikken, daar wat gegevens invullen. En je krijgt ook nog geld terug. En daar

0: Dan moet je nu even wat data invullen. Niet doen dus, oplichters actief.
1: Ja, en Chinese medische technologische bedrijven rukken op in westerse markten, zegt het FD. Bedrijven als United Imaging Healthcare en Mindray krijgen meer voet aan de grond in Europa en Noord-Amerika. Siemens en Philips voelen de hete adem van de Chinezen in de nek. En de analisten denken dat die Chinese bedrijven wereldwijd de zorgmarkt kunnen ontwrichten, zoals we eerder zagen bij de zonnepanelen en de elektrische auto's.
0: In meerdere media, overgenomen van Amerikaanse media, over het Supreme Court in Amerika. Trump mag stemmen per post voorlopig beperken. Eerder schortte het Hof al een uitspraak op van de federale rechter die het plan van Trump op belangrijke onderdelen had gepauzeerd. En nu mag Trump zijn plannen om poststemmen te beperken voorlopig gaan doorzetten. De kwestie kan komende maanden opnieuw voor de rechter komen, heeft dus misschien ook wel gevolgen voor de midterms.
1: En dan nog even dit. In de buurt van Vicenza, in de Noord-Italiaanse provincie Veneto, ligt het dorpje Arcugnano. Dat, als je de lovende kritieken op TripAdvisor mag geloven, een werkelijk geweldig Grieks amfitheater heeft. Een betoverende plek of een wereld voorbij ruimte en tijd. En absoluut een van de beste plekken waar ik ooit ben geweest, roept toeteren de recensies op TripAdvisor. Nou, dat amfitheater ligt tegen een heuvel, is half rond en draagt de naam Anfiteatro Berico. Maar soms heet het ook Anfiteatro Maritimo Berico en Anfiteatro Porta degli Angeli. Drie namen en Maritimo, terwijl Arcugnano op 80 kilometer van de kust ligt. En Grieks, joh, die zijn in dat deel van Italië nooit geweest. Huh. En ook een meertje in het midden van de in het theater is niet iets dat je snel tegenkomt, laten staan. Beelden van gips. Nee. Haar, heel gek.
0: Ja.
1: We hebben hier te maken met een zelfverzonnen creatie van meneer Franco Malosso, die een lokaal bouwbedrijf de opdracht gaf een 5000 vierkante meter groot theater te bouwen naar Grieks voorbeeld en het een beetje lekker oud te laten uitzien. Opgetrokken uit cement, dat wel. Ja. He, ook de grote kolommen zijn van cement. Geafficheerd door meneer Malosso als 2000 jaar oud en tegen forse betaling kon je komen kijken naar dit Griekse wereldwonder en je door meneer Malosso laten rondleiden. Hoeveel mensen in die vervalsing zijn getrapt is onbekend, maar hij zit inmiddels wel in de bak voor het vervalsen van kunstwerken, het uitvoeren van bouwwerkzaamheden zonder vergunning en het vernielen van een beschermd landschap. Want oh ja, het stuk grond waarop hij het ding liet bouwen is beschermd UNESCO-gebied. Een vertegenwoordiger van de lokale kunstbrigade schreef het theater als een werkelijk schandalige poging tot vervalsing. Van alle criminelen zijn vervalsers degene met het meeste talent, omdat ze in staat zijn kunstwerken te creëren. Deze man een vervalser noemen is een belediging voor vervalsers. Duitsland moet economisch weer gaan groeien, maar ondertussen staat bondskanselier Merz politiek flink onder druk. Kan hij snel genoeg resultaten laten zien om de opmars van de Alternatieven voor Duitsland, de extreemrechtse partij, te stoppen? Gaan we zo bespreken in de reguliere ochtendspits op BNR met Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
2: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
3: Voor de beste start van je werkdag
4: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app.
1: Animus Natrek niet.
2: En blijf scherp. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
3: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
3: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
5: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
10: rolluiken. Hoe trotseer je als toezichthouder de waan van de dag? Hoe bied je duidelijke meerwaarde?
11: Met Hemingway, het expertisecentrum voor boardmembers, opereer je constant op hoog niveau met onze praktische leerprogramma's en masterclasses. Daarbij krijg je exclusief toegang tot Goedemorgen Commissaris en ons netwerkevent Hemingway Connect. Blijf je verrijken. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
12: Ja Ben, wat zeggen deze tech bros nou eigenlijk?
13: Zo, het is een AI race. Nee, het is een AI oorlog.
12: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
13: Nou, praten over tech.
12: In de grote tech show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
13: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
14: De grote tech show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
15: Verkeer. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je veel vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg doe je er 3 kwartier langer over. Is dat 11 kilometer. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht daar nog zo'n 3 kwartier bezig te zijn om de weg weer vrij te krijgen. Flitsmeister meldt een camera op de A16 Rotterdam-Breda bij 50,0 en de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,8.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een bijeenkomst over een AZC in het Brabantse Engel is gisteravond rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden ook iets zeggen. De meeste van hen willen geen opvang in het dorp. Voorstanders worden volgens Omroep Brabant regelmatig bedreigd of geïntimideerd. Engelen wil minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau opvangen. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Daar is niks van waar. Bij de fraude helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht die bleek te komen van jerrycans. De bewoner is aangehouden. Bij 13 andere woningen moesten mensen voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht al terug naar huis. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado gisteren een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken van huizen afgerukt en zelfs hele gebouwen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen door de tornado geraakt. En het aantal toeristen op Sint Maarten dat bij Nederland hoort is opnieuw gestegen. In de eerste helft van het jaar kwamen er ruim 1,5 miljoen toeristen naar het eiland. De meeste per cruise schip. Sint Maarten is vooral populair bij Amerikanen en Canadezen. Maar vanuit Europa komen ook steeds meer mensen vakantie vieren. Het weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden.
0: Ja, hervormingen waren aangekondigd om de Duitse economie weer een beetje op stoom te krijgen door de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Maar ja, lukt dat wel? Hij staat politiek onder druk, kan niet snel genoeg resultaten boeken. Gaan we zo bespreken met Duitsland-correspondent Dirk Marseille.
1: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
19: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
20: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
20: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
22: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
23: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
24: Onaf, denk ik.
23: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
24: Nou, daar ben ik toch af.
23: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997. Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
16: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 6:55. We trappen af deze nieuwsdag van dinsdag 25 augustus 2026. En Iwan, wat gaan we doen de komende half uur?
25: Bas, we praten zo meteen over de strijd rondom Arcadis. Want het Canadese ingenieursbureau WSP Global die geeft de jacht nog niet op. Ze willen de toko overnemen, hebben al 2 keer een bod gedaan. Alleen, ja, het bestuur van Arcadis zit er niet op te wachten. En de huidige grootste aandeelhouder van Arcadis ook niet. Ja, hoe gaat deze soap dan verder? Want de ene partij ziet het als een vriendelijk overnamebod, de andere als een onvriendelijk overnamebod. Ja, nou ja, waar eindigt dat dan? Dat gaan we zo meteen bespreken. En we kijken weer naar de ideale vakantiebaantjes. Want de zomer zit er bijna op, maar de afgelopen weken is er door heel veel jongeren natuurlijk keihard doorgewerkt. Bijvoorbeeld op de parken van Landal Green Parks. Nou, wat je dan allemaal moet en kan gaan doen, hoor je straks van onze verslaggever Jorik Simonides.
0: Maar we gaan eerst naar Duitsland, want de Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil tempo maken met de hervormingen die zijn regering voor de zomer heeft afgesproken. Tijdens een 2-daagse kabinetsretraite moet de Duitse regering bespreken hoe de economie weer kan gaan groeien en hoe bedrijven sneller kunnen worden ontlast. Ja, anderzijds, we weten ook, Merz staat politiek onder druk en die extreemrechtse alternatieven voor Duitsland, de AfD, blijft maar politiek terrein winnen, als je kijkt naar de polls. Bij ons onze man in Duitsland, Dirk Marseille. Dirk, goedemorgen.
26: Goedemorgen, Bas.
0: Wat moet hij concreet, hè, deze retraite voor elkaar krijgen om die Duitse economie weer aan te zwengelen? Dat is nogal wat, hè?
2: Dat is nogal wat. Merz is ruim 1,5 jaar geleden natuurlijk begonnen als nieuwe bondskanselier. Heeft toen gezegd, ja, we moeten echt resultaten laten zien. Nou ja, heeft die eigenlijk de afgelopen 1,5 jaar nog niet echt kunnen laten zien. Is zelf ook impopulair. Politieke concurrenten zoals Alternatieven voor Deutschland, die winnen inderdaad snel terrein. Binnenkort zijn er deelstaatverkiezingen. Maar voor de zomer zijn er grote hervormingen afgesproken door dit kabinet. Het ging niet makkelijk, maar de besluiten liggen er wel. Versoberen van de pensioenen, terugdringen van de ziektekosten, hervormen van de pleegzorg. En nu zegt eigenlijk Merz, ja, dit is de tijd, deze komende paar weken, om dan daadwerkelijk ook te laten zien welke resultaten die gaan brengen. Want praten is leuk, maar resultaten zijn beter. En dat moet de komende 2 dagen op de agenda staan van dit kabinetsoverleg.
0: Ja, en toch zal iedereen zeggen, hartstikke leuk, voor de zomer afgesproken, dat zou zo snel mogelijk uitgevoerd worden, nu weer 2 dagen te... Waarom duurt dit allemaal zo lang?
2: Omdat het Duitsland een enorm groot land is, met heel veel mensen die mogen meespreken, en je hervormingen die zo diep grijpen in systemen ook niet zomaar kan omzetten. Maar zegt dit kabinet, en ook het nieuwe kabinet, want er zijn weer personele wisselingen geweest, een nieuwe minister van Volksgezondheid bijvoorbeeld, die zeggen, ja, maar we kunnen het nu, we hebben het nu afgesproken, en wij willen het kabinet zijn dat deze hervormingen ook in die systemen voor elkaar gaat krijgen en wij gaan laten zien welke resultaten daar op de korte termijn van te zien zijn.
0: Ja, en ondertussen voelt hij de hete adem van de AfD in de nek, kan ik me voorstellen, en het hele kabinet ook. Er is toch wel grote druk. Staat hij echt onder druk?
2: Staat zwaar onder druk. We praten er al heel vaak over. Ja. De afgelopen jaren telkens weer opnieuw. Het probleem van de Alternatieven voor Deutschland, die extreem rechts is in de deelstaten waar nu gekozen gaat worden. Dat ligt eigenlijk bij de middenpartijen. De middenpartijen moeten zichzelf eigenlijk opnieuw uitvinden. Ja. Om een antwoord te gaan formuleren. En in de tussentijd wordt de Alternatieven voor Deutschland slapend rijk. 6 september, over 1,5 week, dan zie je al dat daar in Sachsen-Anhalt, de hoofdstad van die deelstaat, is Magdeburg. Daar de verkiezingen, daar ligt de absolute meerderheid voor de Alternatieven voor Deutschland echt voor het grijpen. Heeft dan ook te maken met andere partijen die dan uit het parlement zouden wegvallen. Maar daarmee kan de Alternatieven voor Deutschland, die deelstaat, en dan ook met de zetels bijvoorbeeld in de Duitse Eerste Kamer, ja, het helemaal naar zijn hand gaan zetten. Ja. Nou, en je merkt aan alle kanten dat dat een enorme spanning ook zet op eigenlijk alles wat dit kabinet doet. Het zorgt ook voor heel veel onrust binnen de coalitiepartij, waar dan ook voortdurend gediscussieerd wordt over, zijn Merz en zijn minister van Financiën van de SPD, Lars Klingbeil, nog wel de juiste personele bezetting? Zijn we niet te rechts? Zijn we niet te links? En daarin zie je eigenlijk dat de besluiteloosheid, zelfs bij dat soort grote hervormingen, ook al vinden ze zelf dat grote stappen vooruit zijn, door het publiek eigenlijk niet gewaardeerd worden. En dat zie je ook terug in de peilingen.
0: Ja, krijgt hij nog tijd, Merz, om Duitsland inderdaad een zwengel te geven en resultaten te laten zien? Of inderdaad, wat je zegt, het electoraat heeft eigenlijk een beetje gehad met meneer Merz en gelooft meer in de ultrarechtse koers van de AfD?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk in Duitsland sinds de start van de Bondsrepubliek nauwelijks regeringen gezien die hun termijn niet afmaakten. De vorige keer bij het vorige kabinet was echt een grote uitzondering. Maar ook in Duitsland klinkerden dagelijks geluiden van, ja, moet Merz gewoon niet ophouden. Ja. Een peiling gisteren nog gehouden liet ook zien dat 36% van de mensen die bevraagd werden in die peiling niet denkt dat Merz zijn termijn tot 2029 ook daadwerkelijk uitziet. Maar wat dan? Wat is dan vervolgens het alternatief? En dat is natuurlijk van grote zorg, want staan ook binnen die partij niet mensen klaar. Je zou kunnen denken aan de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Maar ja, Duitsland is helemaal geen land dat denkt in de korte klap en op korte termijn en even opvolgen en dan wordt alles anders. Ja. Dat zit helemaal niet in het DNA van die bondsregeringen. Nee. Dus Merz, ja, die zal er echt alles aan doen. Hij heeft 20 jaar moeten wachten om bondskanselier te worden. Nu is hij het 1,5 jaar? Ja, het is voor hem echt nu of nooit de komende weken.
0: Duidelijk. Er is nog een ander ding wat vanmorgen bekend geworden is. We weten die verijdelde aanslag met een drone gevuld met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Een tijdje geleden, daar is ook een tweede drone gevonden. Maar nu blijkt er ook een derde te zijn gevonden.
2: Klopt, ja. Onderzoek van Süddeutsche Zeitung en twee Duitse regionale omroepen. Blijkbaar in een dorpje iets van de luchthaven van Leipzig verwijderd, zijn inderdaad niet alleen nog een drone gevonden, maar ook nog meer explosieven. Mm-hmm. Dat blijkt uit eigen onderzoek. Nieuws ontwikkelt zich. 10 minuten geleden bekend geworden. Ja. Maar het onderzoek naar de toedracht loopt natuurlijk nog steeds. En je ziet met dit soort bedreigingen ook. Eigenlijk afgelopen vrijdag zagen we natuurlijk ook dat er dan weer wapendepots gevonden worden. Ja. Die mogelijk door Russische spionnen gebruikt zouden kunnen worden. Ja, ook dat, die veiligheidsdreiging continu zorgde ook voor dat het kabinet soms ook met hele andere dingen weer bezig is. En dat houdt natuurlijk ook iedereen bezig. Maar dit onderzoek loopt nog inderdaad. En misschien is, dat wordt ook wel gesuggereerd, is Duitsland in Leipzig echt aan een hele grote aanslag ontsnapt. Die eigenlijk alleen maar mislukt is of verijdeld is omdat dingen niet werkten zoals ze zouden moeten werken. En misschien nog wel een veel grotere klap dan dat we eigenlijk tot nu toe dachten.
0: Dankjewel. Dirk Marseille, onze correspondent in Duitsland.
16: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
25: Dan gaan we naar ingenieursbureau WSP Global uit Canada. Geeft de jacht op Arcadis nog niet op. Naar eigen zeggen willen ze het, de zaak overnemen op een vriendelijke wijze, maar de CEO van Arcadis denkt daar heel anders over.
3: It was unsolicited. We also feel it's opportunistic and a little aggressive. And it's not in line with the culture of Arcadis.
25: Ja, niet in lijn met onze cultuur, zegt Heather Polinsky, de CEO van Arcadis, vorige week in een interview bij een Amerikaans medium, een vakblad. Ja, wat gebeurt er nu op de achtergrond? Hoe gaat dat spel verder? En hoe kan dit dan uitpakken voor Arcadis? We hebben ook al de Vereniging van Effectenbezitters gehoord hier op BNR. Die zei, Arcadis moet toch echt gaan praten. We gaan praten met Rob Oudman, dat doen wij wel praten. Managing Director bij Zakenbank Hoelen & Loki. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
25: Ja, WSP zegt een vriendelijke overname. Polinsky die ontvangt het op een hele andere manier. Ja, waar kan dat toe leiden als je in zo'n sfeer dit soort gesprekken in moet gaan?
4: Ja, het is eigenlijk natuurlijk heel ongebruikelijk, althans tot een jaar of 10 geleden ongebruikelijk, dat je zo de pers opzoekt hiermee. Bedrijf is al 31 jaar beursgenoteerd. Ik heb het heel vaak langs zien komen, langs mijn bureau, en bijna wel altijd was, daar zitten zulke beschermingsconstructies achter, dat heeft allemaal geen zin. Maar goed, ze zagen een kans van zwakte, hè, want de beurskoers van Arcadis stond 2 jaar geleden nog een heel stuk hoger dan het bod van vandaag. Dus ze dachten, we gaan het gewoon proberen. En de manier om dat dan tegenwoordig dan toch te doen, dat doet me toch een beetje denken aan Bird en CM.com, is we zoeken gewoon de publiciteit en daarmee voeren we de druk op het bestuur. Op het bestuur om in gesprek te komen. En je ziet ook gelijk dat de VEB ook zegt, jongens, wel in gesprek gaan, hè?
25: Ja. Maar goed, is dat dan een, als je echt iets wil, is dat dan een constructieve wijze om iets te bereiken?
4: Ja, dat is heel erg de vraag. Kijk, liefst doe je het natuurlijk, en zeker het bestuur van Arcadis, heb je natuurlijk veel liever dat ze dit gewoon achter gesloten deuren kunnen doen. Maar je ziet ook aan de correspondentie dat ze het wel geprobeerd hebben, maar dat Arcadis niet echt open stond om dat gesprek in te gaan. Ja, en als je dan de pers opzoekt, dan kun je natuurlijk via de aandeelhouders druk opvoeren dat ze zeggen, dit soort mooie biedingen, dat kun je aandeelhouders toch niet door de neus boren, dus ga in gesprek. Ja. Nou, zijn ze natuurlijk gelijk na 24 juli al, is Arcadis al uitgekomen met een persbericht waarin ze zeggen, this fundamentally undervalues the company. Als ook de toekomstperspectieven van het bedrijf. Dus ze hebben het al heel hard die deur dichtgeslagen. Ook met een bod van 51,50, de helft cash, de helft aandelen. Ja, ik zie dat toch niet snel gebeuren dat ze opeens zeggen, wij vinden het een heel goed idee.
25: Nee, alhoewel het toch zo'n 45% meer was dan de beurskoers voor die overgenomen geruchten. Dus dat is toch wel
4: twee jaar geleden stond het nog tegen de, tegen de 60, hoog in de 60. En mensen, die aandeelhouders die toen het aandeel hebben gekocht, die zeggen, Arcadis, kom op, dat kan beter. Ja. En zeker lange termijn aandeelhouders, die verwachten ook wel rendement te maken over de investering die ze meer dan 2 jaar geleden hebben gedaan. Dus het is ook maar de vraag of alle aandeelhouders dit nou inderdaad echt een aantrekkelijk bod vinden.
25: Ja. Nu hoor ik jou zeggen, de beschermingswallen die zijn vrij goed. We weten ook dat de grootste aandeelhouder van Arcadis, dat die het bestuur steunt, hè, in de strijd tegen die overname. Via het FD hebben we dat vernomen. Kan jij schetsen die beschermingswallen, hoe die eruit zien?
4: Ja, zeker. Ze hebben natuurlijk sowieso 20% bij Lovink Laan, nog eens een keer 5% bij Catalyst. Dus aan gelieerde stichtingen is al bijna een kwart van de aandelen in handen. Ja, en dan kun je eigenlijk heel weinig als partij. En alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog een stichting Prioriteit Arcadis en ook nog een stichting Preferente Aandelen. Ze hebben alle middelen in handen. Dat mocht WSP agressief gaan en gewoon aandelen gaan kopen of toch een bod doorzetten zonder instemming of goedkeuring van het bestuur, daar kunnen ze qua stemrecht helemaal wegverwateren. En dan hebben ze wellicht een hoop geld geïnvesteerd, maar ze hebben feitelijk niks te zeggen. Dat is de manier waarop zo'n constructie werkt. Dus ja, en dan heeft het dus eigenlijk ook geen zin. En waarom zou je dan als WSP het dan ook doen?
25: Ja, maar dus eigenlijk misschien niet een hele slimme tactiek geweest van WSP.
4: Nou, ik denk de tactiek tot nu toe snap ik heel goed. Uh-huh. Namelijk, hoe kun je
25: druk op voelen.
4: Verleiden, ja. Om maar niet te zeggen intimideren, om in gesprek te gaan. Maar als de situatie blijft zoals het is. Ze hebben natuurlijk ook 15 oktober geroepen als een moment waarop ze hun bod formeel willen uitbrengen, waarop mensen dan hun aandelen kunnen tenderen. Hebben ze ook bij gezegd dat ze natuurlijk daar wel bij verwachten dat daar een volledige aanbeveling bij zit van het bestuur. Uh-huh. Als die aanbeveling van het bestuur er 15 oktober niet is, dan gaat dit als een nachtkaarsje uit.
25: Ja. Wat vind jij van de opmerkingen van de VEB, die inderdaad zegt van het huidige bod is inderdaad te laag, maar Arcadis moet wel gaan praten?
4: Ja, dat is ook heel logisch. Kijk, als aandeelhouder wil je natuurlijk niet dat er, zoals gezegd, een mooie premie die wordt geboden op aandelen die door je neus wordt geboord. Dus die vinden natuurlijk dat bestuur niet alleen naar alle stakeholders en dat soort zaken moet kijken, wat de werknemers van vinden, maar vooral ook, wat is in het belang van de aandeelhouders? En zij hopen natuurlijk door in gesprek te gaan dat ze wellicht er 60 van kunnen maken, van die 51. En wellicht nog wat meer in aandelen, maar in ieder geval dat daar iets heel moois uitkomt. Kijk, op zich, het is een combinatie natuurlijk wat een absolute wereldspeler maakt. Dus ik snap ook wel de logica van de transactie. Maar het is natuurlijk heel riskant, want het zijn echt people's businesses. Dus op het moment dat je culturen verwatert, kun je ook heel veel verliezen. Dus ik snap het bestuur ook wel. Maar VEB in hun rol, die zeggen ga in gesprek, want er zit wellicht wel veel meer in het vat.
25: Ja, en misschien voor Arcadis zou het ook iets kunnen helpen, want we weten dat er problemen zijn en met projecten die niet goed gaan en uitgestelde investeringen en factureringsgedoe.
4: Het feit dat het al heel vaak over mijn bureau is verschenen, is natuurlijk het feit dat zij relatief lage marges hebben en minder hard groeien. WSP heeft een marge die in plaats van 11% van Arcadis bijna 19% is, groeit ook nog een stukje harder. Is daardoor ook veel meer waard op de beurs, factor 5 keer meer waard op de beurs. En Arcadis heeft natuurlijk al heel lang een wat lage marge en groeit het minder hard. Ja, en dan ben je toch altijd kwetsbaar voor dit soort benaderingen.
25: Ja. Jij denkt dat het bedrijf,
4: ook al heeft het niet veel zin, zoals gezegd, gezien alle beschermingsconstructies die nog echt uit de jaren 90 stammen. Veel bedrijven zijn die min of meer afgebouwd, maar bij Arcadis is dat nog vol in werking.
25: Nou, kijken hoe volhardend ze zijn of dat ze afdruipen. Dankjewel, Rob Oudman, Managing Director bij Houlihan Lokey.
0: En voor de eerste keer vanmorgen kijken we, dit is mooi, van de ANWB naar de toestand op de wegen.
5: Nou, hele goede morgen. Er staat al 80 kilometer file. Nou, de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Maar op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem ben je 3 kwartier extra kwijt tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. Er staat 13 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog een half uur nodig te hebben om daar de weg weer vrij te krijgen. Zojuist is er een ongeval gebeurd op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Voor het knooppunt Zonzeel heb je een kwartier vertraging. Rechte rijstrook is dicht. A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt geflitst bij 50,0. En dat geldt ook voor de A27 Almere-Utrecht bij 112,4.
16: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
7: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
8: 500 euro.
9: 590 euro.
8: Ai.
9: Ai.
25: En dan gaan we door met de
0: zomer.
25: Serie, is een jingle van
16: Zon, Zee en Zwoegen.
25: Juist, we gaan Zon, Zee en Zwoegen. Ja, de zomer zit er al bijna op. Jij bent misschien lekker op vakantie geweest, maar de afgelopen weken werd er keihard doorgewerkt. Bijvoorbeeld op de Nederlandse vakantieparken. Zodat jij inderdaad daar lekker naartoe kon en je kinderen kon dumpen bij het animatieteam en zelf wat leuks kon gaan doen. Mm-hmm. Ja, prima vakantiebaantje voor een hele hoop jongeren. Bijvoorbeeld bij de parken van Landal Green Parks. En onze verslaggever Jorik Simonides, die mocht een dagje meekijken. Jorik, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
25: Nou, hoe gaat dat dan toe op zo'n park?
10: Ja, ik werd op sleeptouw meegenomen door Lara. Zij is van de F&E. Ik ben helemaal ondergedompeld in het Lando Green Parks jargon. F&E is fun en entertainment. Oh. De animatie die je kent misschien. Ja, je hebt geen kinderen natuurlijk. Nee. Dat zegt jou niks.
25: Nee. Maar, ik heb wel F&B, food and beverage. Daar ben ik meer in thuis, maar oké. Okay.
10: Dat is wat anders. Nee, de fun and entertainment, dat is de animatieafdeling. Dus waar je kinderen inderdaad loodst voor de dag. Die, het bekende Bollo-pak is ook van hun. Ja, de kinderanimatie, dat is wat zij doet. Zij kon me alles uitleggen over hoe haar werk uitziet. Ik mocht met haar meelopen. Ja. De planning voor de dag.
11: En dan beginnen we eigenlijk met de toddler disco. Daarna heb je eigenlijk in principe altijd de Bollo meet and greet.
10: Om 2:00 de volgende. Dat is over een half uurtje ongeveer.
11: Ja, zeker.
10: Wie is er aan de beurt? Moet jij in dat pak? Of?
11: Nee. Ja, soms wel, maar meestal probeer ik dan eigenlijk iemand die er nog niet heel veel in gezeten heeft, juist proberen om juist te doen.
10: Is dat een beetje het corvée-klusje of juist stiekem wel leuk?
11: Nou, ik vind het stiekem heel erg leuk. Ja, zeg maar, als je dan even, dan krijg je een soort oppepping eigenlijk. Zo van, ja, je hebt er gewoon zin in. Je moet er wel gewoon staan, zeg maar.
10: Performance?
11: Ja, eigenlijk wel. Je moet gewoon een show van maken eigenlijk, elke keer als je erin zit.
10: En waar sta je zelf in geroosterd vandaag?
11: Ja, de animatieactiviteiten, zoals de Bollo meet and greet, waar ze koekjes bakken. Hier hebben we dan de taartmix in zitten. En dan hier de boter. De
10: eieren. Die zakken gaan in de machine en dan...
11: Dan uiteindelijk komt er koekjesdeeg uit. In het stopcontact. En dan kan je nu gewoon aanzetten. Meestal doe ik hem op stand 1, want anders gaat alle kruimels omhoog. En dan... wordt het hier kliederboel.
10: Wat is nou het leukste aan dit werk?
11: Je hebt heel veel diversiteit. Je doet bijvoorbeeld de activiteiten verzorgen. Maar je hebt ook dat je fietsenstalling of bij de beachbar. Gewoon horeca stukje vind ik ook heel interessant.
10: En gaat de hele zomer door?
11: Ja, tot september. Ja,
10: niet op vakantie?
11: Nee, vind ik niet erg. Want ik voel al een beetje dat ik op vakantie ben. Want je werkt in mensen die vakantie hebben. Nou, ik vind het niet erg om te werken.
12: Ik ben Rick. Ik werk hier nu al 4,5 jaar en 19 jaar oud.
10: En wat moet je dan doen de hele dag?
12: Zorgen dat de kassa onderhouden wordt. Dus dat er als mensen wat willen kopen, dat ik daarvoor kan zorgen. Hi, kan ik u helpen?
13: Zou de chocoladelolly ophalen die ze had gemaakt?
12: Ja, helemaal goed. Ga ik even kijken, ja?
10: Waar ligt de voorraad?
12: De voorraad ligt hierachter.
10: De chocoladelollies.
12: Ja, de chocoladelollies. Ze zijn even in de vriezer geweest en ze zijn nu helemaal klaar om meegegeven te worden. Kijk eens, supermooi doosje heb je gemaakt ook. En ze zijn heel mooi gelukt.
10: Jullie zijn allemaal best wel jong, maar jullie werken hier allemaal 4-5 jaar al. Is het zo leuk werk?
12: Ja, nee, het is eigenlijk vanuit mij gekomen is vanuit mijn moeder. Die werkt hier ook. Dus een beetje zo via hier terechtgekomen. Maar het is juist leuk. Je leert met mensen in contact te zijn. Sociaal te doen. En natuurlijk ook heel veel verantwoordelijkheden op jezelf te nemen.
14: Goedemiddag, Lammeland Goed het Loo. Spreek met Vivian van de receptie. Ik ben Vivian, ik ben 20 jaar. Ik ben hulpkracht bij Landal. Inmiddels werk ik al 5 jaar achter de receptie. Ja, we beginnen eigenlijk de dag. Dan start ik hier op. En dan beginnen we vaak met de mailtjes en appjes die de gasten hebben gestuurd toen we dicht waren. En de telefoon loopt de hele dag gewoon door. Dus zoals nu. Goedemiddag.
10: Zij mogen lekker naar buiten. Zit jij de hele dag achter je computer?
14: Ja, maar als het regent dan zit ik hier lekker binnen. Dus in principe vind ik dat niet zo heel erg hoor.
10: Waar is hij?
14: Hij is nu in het indoor speelterrein en daarna komt hij naar buiten.
10: Staan er dan ook busladingen met fans hier te wachten op Bollo?
14: Nou ja, dat zeker. Dus je Bollo roepen, dan komt iedereen kijken.
10: Hoe is het in zo'n pak? Je ziet helemaal niks, denk ik. Of valt het wel mee?
14: Nu we eigenlijk in principe wat nieuwer pak hebben, zie je wel wat meer.
10: Hallo.
14: Bollo kan niet praten.
10: Ja, Bollo kan niet praten. Nee. Hij schudt nee. Mag ik achter je aanlopen, Bollo? Hij knikt ja, gelukkig.
14: Houden we dan ook nog wel de hand vast?
10: Het is ook lullig als Bollo daar bij al die kinderen onderuit gaat.
14: Ja, klopt. Nee, dat zelf heb ik dan nog niet meegemaakt.
10: Er zijn de eerste fans. Op de foto.
15: Hey, Bollo! Bollo, de grote vriend van ieder kind, hè?
10: Het is wel goed voor de stappenteller, dit werk.
14: Ja, zeker. Ik maak denk ik minimaal wel 13.000 stappen per dag.
10: Is het hard werken eigenlijk, of valt het wel mee?
14: Zeker, het is heel hard werken. Vooral in de zomer, dan heb je gewoon veel gasten. En dan moet je vooral heel veel regelen.
25: Nou, dat Bollo BNR nog eens zo halen. Je hoorde Jorik Simonides vanaf Landal Green Parks.
0: 30.000 stappen per dag. Mm-hmm. Dat heb ik sinds 1963 niet meer gehaald.
25: Opgeteld.
0: De Amerikanen gaan over op Operation Economic Outcast... om Iran financieel compleet uit te roken. Wereldleiders die worden opgeroepen om een keuze te maken... voor Iran of voor Amerika? Nou, welke maatregelen er zullen gaan volgen? En heeft het überhaupt wel zin? Iran heeft zich namelijk al goed voorbereid. Heeft een 2-jaren plan, zeggen ze zelf. We gaan zo bespreken met onze huiseconoom Han de Jong.
1: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
17: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
1: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
18: De Nationale Autoshow.
19: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
20: Meindert en Wouter.
21: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
26: Bijna de helft.
21: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
20: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
21: Het kwartje valt nu pas.
27: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ikstopermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
29: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
28: Ikstopermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
30: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
31: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
30: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
32: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
33: Met 2 scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
32: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
33: En Arjan Elbers.
34: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
32: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
33: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
35: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
36: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
37: Nu in de BNR-app.
38: Explosie van nepmails rond de overgang van Ideal naar Vero. NS introduceert goedkopere treinkaartjes aan de randen van de spit. En weerstand tegen datacenters is investeringsrisico, vindt de Vereniging van Effectenbezitters. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: Dan gaan we naar de ANWB. Dennis Mooij, die zit achter de schermen. Nou, Dennis, zeg het maar, wat staat er op dit moment vast?
39: Nou, de A50 staat vooral vast, Bas. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem, daar doe je er zo'n uur langer over. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg staat 14 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om daar de weg weer vrij te krijgen. Dan de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je 15 minuten langer onderweg. Er staat 4 kilometer door een ongeval. Rechte rijstrook is afgesloten. Flitsmeister meldt aan een camera op de A16, Rotterdam-Breda bij 50,0. En de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij 112,4.
37: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
40: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In de buurt van het Franse Carcassonne is een dorp voor een deel verwoest door een tornado. Zeker 41 mensen raakten gewond. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen. Het noodweer trof ook de omgeving. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en op vliegvelden gingen vluchten niet door. Zo'n 100 mensen hebben gisteren in het Brabantse Engelen een inspraakavond bezocht. Ze konden er praten over de komst van asielzoekers in hun dorp. Volgens de insprekers is de gemeente nooit transparant geweest en stond het besluit over de asielopvang al vast. In Engelen zijn er vooral voorstanders bedreigd en geïntimideerd. Betaalsysteem Ideal waarschuwt voor nepmails over de overstap naar Wero. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft de Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraude helpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar, dus je hoeft nu niks te doen. Het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 in Nieuw-Zeeland is weer een stap dichterbij gekomen. De grootste oppositiepartij is voor het plan. Als het wordt ingevoerd en sociale mediabedrijven doen niks met de dan verplichte leeftijdscontrole, dan kan de boete 10% van hun wereldwijde omzet worden. En de NS biedt vanaf vandaag goedkopere kaartjes aan voor mensen die de drukke treinen in de spits mijden. Op die manier worden reizigers aangemoedigd om een rustigere trein eerder of later te nemen, waardoor er meer zitplaatsen zijn, meldt nu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagmorgen is het in de trein altijd erg druk. Het weer van Weer Online. In het noorden veel zon, in het zuiden meer sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm.
0: We kijken even naar de beurs in Azië. Nikkei 0,3% in de plus. De Hang Seng 0,2% in de min. En de Kospi verliest 0,6%. Niet van die enorme uitslagen. Uiteraard gisteren indachtig iedereen de nieuwe sanctiepakketten die de Amerikanen hebben ingeroepen tegen Iran. En er is ook nog ander nieuws, want de Amerikaanse president heeft $50.000 aan aandelen gekocht in SpaceX van Elon Musk. Dat gebeurde in juni. Toen hij meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen deed. In totaal hadden al die transacties van de president gezamenlijke waarde van 263 miljoen. En de handel in aandelen, ja, dat roept toch iedere keer weer vragen op over mogelijke belangrijke verstrengeling. Want Trump is inmiddels de man die het beleid voert. Hij kocht naast SpaceX ook aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering eerder de regels versoepelde voor de cryptosector. Maar het Witte Huis ontkent beschuldigingen van belangrijke verstrengeling in alle toonaarden en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzending en in de BNR-app. En nog even naar de olies, $90.54 Brent Crude Future. Amerikanen gaan inderdaad over op een sanctiepakket tegen de Iraniërs, om dus ook te voorkomen dat ze geld krijgen om een kernwapen te maken. En you're either for us or against us. Dat is een beetje de strekking van het hele verhaal. Maar Iran heeft al gezegd, wow, we zijn er niet zo bang voor. We hebben een 2-jaren plan rolde om die sancties te kunnen wegkoppen. Zometeen huiseconoom Han de Jong.
2: 52 min 40.
3: 12 natuurlijk.
2: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
5: onlineveilingmeester.nl.
2: In 12 weken leren rekenen?
3: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
7: Screening voorkomt dat je mensen aanneemt die ellende veroorzaken. Kijk, bij Hofman spreken we uw sollicitanten persoonlijk en vertellen ze mij zelfs wat ze liever niet vertellen. Over schulden, belangenverstrengeling, chantabel zijn.
8: Je wil je nieuwe medewerkers vertrouwen. Maar kunt u dat ook? Wij helpen door ze zorgvuldig te screenen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
8: Wilt u geen risico lopen met sollicitanten? Laat ze screenen door Hofman.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
37: Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Het is 7:05 en op dit moment ook dinsdag 25 augustus 2026. Je bent bij BNR's Ochtendspits en je krijgt dus een wijde variëteit van prachtige onderwerpen het komende half uur. En Iwan weet wat, want we gaan van tabak naar van alles, hè?
38: We gaan van alles en nog wat doen. We gaan inderdaad praten over tabak, want de regering probeert uiteraard sigaretten te ontmoedigen. Het gebruik daarvan op allerlei plekken kan je die niet meer kopen. Maar ja, ondernemers zouden ondernemers niet zijn als ze daar ook slimme omwegen bij bedenken. Hè? De tabakszaak, nou, dat kennen we eigenlijk al langer, maar sinds het tabaksverbod zijn er ook steeds tabakszaakjes. Nou, supermarkten die dan openen, dat zijn soms dezelfde uitbaters. Ja, die denken, we mogen het niet meer achter de kassa verkopen. Dan doen we het wel een deurtje verderop, dan mag het opeens wel. Nou, wat dat voor gevolgen heeft, daar praten we zo meteen over. En vandaag begint Into the Great Wide Open. Dat is een festival op Vlieland. Daar wordt alles gedaan met muziek en cultuur en dat soort zaken. En ook wordt er een speciale hackathon gehouden, waarbij ze eigenlijk gaan proberen om, ja, ik zeg maar eventjes, het energiesysteem van het eigen festival te hacken. Dus als het lukt, gaat het hele festival niet door. Nou, het is een soort mooie proeftuin om te kijken. Allerlei veiligheidszaken rondom energie. Dus daar praten we zo meteen over.
0: Mooi. En straks ook een stukje ongevraagd advies.
38: Ja, ook een klein stukje zaken doen in BNR zo meteen.
0: Ja, mooi, hè? Mooi straks. Maar we gaan eerst even over zaken doen gesproken. Ook dit, want Amerika is een economische aanval op Iran begonnen. Dat zegt althans de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent in een persconferentie. En die operatie heet niet Epic Fury, maar Economic Outcast. En daarmee wil Amerika de economische levensader van Iran afsnijden om zo te voorkomen dat Iran een kernwapen kan maken.
1: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. Iran's fanatics devote themselves to death to America and seek nuclear weapons to do just that. They have murdered and maimed more of our citizens and service members than any other terrorist regime on Earth.
0: Nou, Bessent spreekt alle landen de wereld aan om te voorkomen dat Iran nog aan geld kan komen. Zegt daarbij dat het de beurt is aan wereldleiders om een keuze te maken tussen ofwel Iran of Amerika. Donald Trump zou volgens Bessent al contact hebben gehad met meerdere wereldleiders om specifieke maatregelen tegen Iran te bespreken. Maar welke dat zijn, dat liet hij in het midden. Ondertussen heeft ook Iran gereageerd en zegt: we zijn totaal voorbereid. De Iraanse minister van Economie zei op de staatstelevisie dat Iran eigen middelen heeft en weet hoe ze het spel moeten spelen. En ook voorspelde hij dat China, Rusland en andere landen zich tegen het plan van Amerika zullen gaan verzetten. Jan Posma, onze man in Amerika, zegt: ja, vooral de toon van Bessent valt op.
5: Ik moet ook wel zeggen, het is wel wat anders dan de zware taal van de afgelopen week. Toen voorspelde Bessent dat het een economische D-Day voor Iran zou worden. En dat is dit moment toch niet. Het is meer een soort laatste waarschuwing. En dus vooral de dreiging van sancties.
0: Twee Amerika-correspondent Jan Posma. Nou, over die dreiging van sancties en of die effectief zouden kunnen zijn, wie je daarvoor nodig hebt, gaan we spreken met Han de Jong, onze huiseconoom. Han, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, Iran zegt, wat er ook komt aan nieuwe sancties van de Amerikanen, we hebben een 2-jarig plan en we zijn totaal voorbereid. Allereerst even over het sanctiepakket van Bessent. Hoe serieus moeten we dat nemen?
11: Nou, ik neem Bessent toch wel heel serieus. Bessent is een van de mensen naar wie Trump af en toe wel luistert. En ik heb toch de indruk dat hij heel vaak the only adult in the room is. En ik vind eigenlijk wat ik althans van die strategie begrijp, dat vind ik ook geloofwaardig. Hè. Laten we niet vergeten, Amerika heeft natuurlijk al decennia lang economische sancties tegen Iran. Nou, die worden op forse schaal gefrustreerd door een reeks van landen en bedrijven en instellingen. En Bessent in zijn speech die hij hield, dan gebruikte hij het woord verstikken. Met andere woorden, de Amerikanen die willen dat het Iraanse regime nu economisch verstikken. Ja. Daar zijn ze ook eigenlijk al mee bezig. Ik gebruik zelf wel eens het woord uitroken. Mm-hmm. Mij lijkt dat een heel begrijpelijke strategie.
0: Ja, maar is het ook een haalbare? Welke middelen heeft Bessent tot zijn beschikking al?
11: Nou ja, hij refereerde in die speech, aan 5 kanalen waarlangs het Iraanse regime de sancties met behulp van anderen dus omzeilt. En dat zijn dan die levensaders voor het Iraanse regime. En daarover is Bessent best wel concreet. Dan noemt hij digitale vermogenstitels, technologie, luchtvaart, scheepvaart, olie en gas. Die levensaders die wil de VS afsnijden. Ja, als ik dat hoor, dan denk ik, nou, er is in ieder geval redelijk over nagedacht. Hmm. Waarschijnlijk meer dan alleen maar een land plat willen bombarderen. Moet je ook niet vergeten natuurlijk dat de economische druk op Iran is al groot. Hè. Er is een benzinetekort in het land. Ik lees dat de Iraanse regering van plan zou zijn om de prijzen voor benzine te verhogen om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Mm-hmm. Maar dat stuit op enorm verzet van de bevolking. De Iraniërs, zoals je zelf al aangeeft, die zeggen, nou, wij hebben een plan en wij kunnen dit wel uitzingen. Nou ja, ja, dat zou ik natuurlijk ook zeggen als mm-hmm. ik Iran was. De sancties die de Amerikanen nu dus willen opleggen zijn niet directe sancties op Iran, maar druk op de economische partners van Iran om die levensaders af te snijden.
0: Ja, nou weten we dat er zijn een paar hele grote partners. China is er eentje van. Rusland is een andere. India is er nog met een nummertje 3. Dat zijn toch allemaal hele grote landen met grote markten en een hoop marktmacht ook. Die gewoon bij Iran olie afnemen. Olie en gas zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Iraniërs. Gaat Bessent daar iets tegen kunnen doen? Kan Amerika daar iets tegen beginnen? Tegen die landen?
11: Ja, nou, tegen die landen misschien niet. Maar als je kijkt naar het lijstje van landen waarmee Iran economische relaties onderhoudt, dus handelsrelaties. Nou, daar staat China verreweg natuurlijk bovenaan. Ja. Maar ik wist dat niet. Maar Irak, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije, dat zijn 2, 3 en 4. En op die landen kan de Verenigde Staten natuurlijk best wel de pijlen richten. En dat kan ook best effectief zijn. De maatregelen tegen China zijn natuurlijk heel erg moeilijk vanwege de economische macht van dat land. En ook vanwege de wederzijdse economische afhankelijkheid tussen de Verenigde Staten en China. Maar ja, die andere landen kan die andere landen echt wel stevig onder druk zetten. Dat is ook al gedeeltelijk gebeurd. Want ik heb begrepen dat vorige week de Emiraten hebben besloten om de economische relaties met Iran terug te schalen. Ja. Iets wat wij misschien ook wel eens een klein beetje vergeten. Wij merken natuurlijk vaak op dat Iran de straat van Hormuz beheerst. En dat zal ook ongetwijfeld wel zo zijn. Maar eigenlijk is dat beeld niet helemaal volledig. Want de Amerikanen die hebben ook een stevige greep op die straat van Hormuz. En dan wel in de zin dat ze het vrachtverkeer van en naar Iran sterk bemoeilijken. En dat draagt eigenlijk ook al bij aan de toenemende economische druk op dat Iraanse regime.
0: Ja, nee, maar de vraag is natuurlijk, hè, militair is niet gelukt. Gaat het economisch dan wel lukken? Even bottom line, gaat het lukken inderdaad?
11: Dat is natuurlijk, dat is uiteindelijk de grote vraag. Je geeft zelf al aan, met militaire acties is het niet gelukt. Nou gaan ze het op een economische manier proberen. Dat zou best wel kunnen lukken. Maar ja, of het uiteindelijk voldoende is om het. Kijk, die economische druk kunnen ze zeker opvoeren. Ja. Maar of dat dus voldoende is om dat regime ten val te brengen of om dat regime af te houden van het ontwikkelen van een eigen atoombom. Ja, dat is de grote vraag die ik natuurlijk ook niet kan beantwoorden. Nee. Maar ja, als je iets wil proberen, we weten natuurlijk dat de midterm verkiezingen eraan zitten te komen in de Verenigde Staten. Dus ze moeten wel wat proberen. En dan lijkt mij dit best wel een redelijke poging met, laat ik zeggen, met enige kans van slagen.
0: Dankjewel. Han de Jong, onze huiseconoom.
12: En dan over de straat van Hormuz nog even gesproken. Een olietanker daar is gisteravond geraakt door een onbekend projectiel, meldt het Maritieme Veiligheidscentrum van de Britse Marine, het UKMTO. En het schip is daardoor uiteraard onbruikbaar en onbestuurbaar momenteel. Dat gebeurde ten noordoosten van de Omaanse stad Ashisha. Daar sloeg een projectiel in bij de machinekamer. Bemanning zou veilig zijn en verder is er vooral veel onduidelijk, bijvoorbeeld als het gaat om schade en eventueel gevolgen voor bijvoorbeeld milieu. En ook niet onder welke vlag die olietanker vaart en waar die naartoe onderweg was, weten we allemaal niet. Maar we weten wel, het gebeurt regelmatig. Nou, bijna dagelijks dat er schepen worden aangevallen in die straat van Hormuz. Inderdaad, nog steeds datzelfde conflict als waar je het net over had tussen Amerika en Iran.
0: Nou, Dennis Mooij van de AWB. Dennis, een ongeluk op de A59. Nu die is erbij gekomen.
39: Ja, die is bijgekomen op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee. Heb je inmiddels bijna 25 minuten vertraging. Voor het knooppunt Zonzeel staat 5 kilometer file. Rechterrijstrook is dicht. Gaat nog even duren, want er ligt ook nog olie op de weg als gevolg van het ongeluk. Verkeer kan het beste omrijden via de zuidkant van Breda over de A27 en de A58. Op de A50 loopt het ook nog steeds vast. Van Apeldoorn naar Arnhem. Voor het knooppunt Waterberg heb je een uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar dicht. Maar volgens Rijkswaterstaat kan de weg weer ieder moment weer worden vrijgegeven. Dan wordt er geflitst op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 168,0 en de A16 Breda-Rotterdam bij 51,7.
37: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
38: Ondernemers in de Winkelstraat proberen een gaatje mee te pikken van het tabaksverbod in de supermarkt. Nederlanders die hoeven voor een pakje sigaretten of jack nog maar amper een paar meter om te lopen. Want steeds vaker is een tabakszaak één deur van de supermarkt verwijderd. Oftewel er gewoon naast. Sinds het tabaksverbod voor supermarkten, het verkoopverbod in 2024, schiet het aantal tabakszaken, speciaalzaken dus, als paddenstoelen uit de grond. In een paar jaar tijd kwamen er bijna 180 bij. En die zijn sinds dat verbod gek genoeg allemaal te vinden op een steenworp afstand van de supermarkt. Met name ketens die ruiken hun kans, zoals tabak en gifts, blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij databureau Locatus. We gaan erover praten met supermarktdeskundige Erik Hemmers. Meneer Hemmers, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
38: Ja, nou ja, natuurlijk op zich geen verrassing dat die ondernemers dan op deze manier eigenlijk een beetje dat verbod proberen te omzeilen, misschien?
13: Ja, kijk, we moeten in eerste instantie constateren dat er per 1 juli 2024 geen tabak verkocht mocht worden meer in de supermarkten. Verschillende supermarktondernemers en met name zelfstandigen die hoge aandelen in tabak hebben. En dat kan al gauw tot 25-30% van hun omzet uitmaken. Die hebben ervoor gekozen om veelal naast hun supermarkt met een organisatie die gespecialiseerd is in de verkoop van tabak in zee te gaan, om op deze manier te overleven.
38: Ja, maar dat is natuurlijk niet helemaal in lijn met de geest van die bedoeling. Het was het idee dat je minder makkelijk aan je spullen komt en dat je het niet even bij de kassa kan afrekenen. Nou, nu ga je een deurtje verder, haal je het daar.
13: Nou ja, de geest van, om te beginnen, de belangengroepen in Nederland die tegen tabak zijn, zijn om tabak helemaal niet meer nergens verkoopbaar te maken. Maar dat is onhaalbaar. Vandaar dat de bedoeling is dat in 2030 naast de tankstations en de gemakswinkels waar je onder andere tijdschriften kunt kopen, er ook mee stoppen. En dan zouden er maximaal 1500 tabakszaken overblijven. Dat is een zinnig laag aantal.
38: Ja, want dat is te weinig voor de vraag die er is.
13: Nou ja, kijk, we hebben al iets van ruim 300 steden in Nederland. Dus dan zou je er maar 5 per stad hebben. Moet je even voorstellen, in Amsterdam, 5 winkels waar je tabak kunt kopen. Ja. Er zijn nu al meer coffeeshops beschikbaar. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Dat dan worden de afstanden waar je het moet kopen gewoon vreemd, kankzinnig.
38: En die tabakszaken die we nu dus naast de supermarkt zien, dat zijn dus...
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Drone.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: En ik denk dat de minister ook rekening moet houden met ondernemers. En die hebben forse tikken gehad.
2: Ja, grote economische gevolgen daarvan ondervonden. U zei
1: zeker
2: al, 2030, dan gaat ook dat verbod voor tankstations in. Nou gaan we dan bij de tankstation ook even een klein muurtje eraan metselen en dan openen we daar een sigarettenwinkeltje. Denkt u dat het daar precies hetzelfde gaat gebeuren dan?
1: Nou ja, de situatie in tankstations is zo dat ze enerzijds inkomsten hebben natuurlijk van benzine, diesel. En de andere kant van de shops. In de praktijk zien we dat de shops al meer dan de helft van hun winst betekent. Die zijn ook al driftig op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Eén daarvan is dan dat je ook je auto's elektrisch kunt opladen daar. Maar dan nog, dit wordt echt een klap voor tankstations.
2: Ja, dus u zegt, ja, met die economische gevolgen, daar is veel te weinig rekening gehouden in het beleid rondom tabaksontmoediging.
1: Dat vind ik wel, ja.
2: Duidelijk. Ja. Dank, supermarktdeskundige Erik Hemmers. En zoals ik zei, over een uurtje praten we verder met Sophie Hermans, de minister van CWS, over dit onderwerp.
3: Bas van Werven en Iwan Verhips, BNR.
4: Ja, het is mooi weer, ook in het noorden van het land. En dat is maar goed ook, want de Synergy Hackathon begint vandaag op het festival Into the Great Wide Open. Waar is dat ook weer?
2: Vlieland, geloof ik.
4: In Vlieland, ja. 50 mensen gaan met elkaar hun eigen expertise samenwerken aan oplossingen voor duurzame energiesystemen. Nou, die hackathon die vindt plaats tijdens de opbouw van het festival, waar deelnemers direct met hun ideeën kunnen experimenteren op het terrein. En bij ons is Arash Azami, die is oprichter van de Synergy Hackathon. Meneer Azami, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Wat gaan jullie nou precies proberen te doen? Want ik heb ook begrepen dat je probeert om de energievoorziening van het hele festival onderuit te schoffelen.
5: Nee, dat gaan we precies niet doen.
4: Oh,
5: nee, nee. Into the Great Wide Open is een heerlijk festival om mee te werken. Want die zijn behoorlijk vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en energie. Mm-hmm. Draai al een paar jaar 100% emissievrij. En elk jaar gaan ze daar weer een stap verder mee. En wij nemen 50 innovators mee om nu 48 uur lang vanaf 12 uur vanmiddag te gaan werken aan innovaties die onder andere dit festival nog veel meer richting een zeer wenselijke energiesituatie willen brengen. Mm-hmm. Maar vooral werken aan een weerbaar energiesysteem voor ons allemaal. En dat doen ze op 3 niveaus. Het gaat over strategisch en misschien wel geopolitiek. Hoe richt je een marktmodel in dat er wel is voor iedereen en op 100% hernieuwbare energie kan werken? Maar ook op gebiedsniveau. Welke infrastructuurkeuzes moeten we maken? En zelfs op individueel niveau. Welke spullen moet je nou zelf hebben om bijvoorbeeld een blackout te kunnen overleven?
4: Ja, en, is dat
5: en daar gaan we het over
4: dat,
5: hebben.
4: Ja, is dat een puur filosofisch verhaal, een discussie? Of gaat u ook echt een aantal van die dingen in de praktijk brengen en testen?
5: Nee, er wordt zeker het een en ander in de praktijk gebracht en getest. Het derde podium van Into the Great Wide Open gaat dit jaar voor het eerst draaien, bijvoorbeeld met een bidirectionele vrachtwagen die dus volledig elektrisch is en niet alleen kan laden, maar ook kan ontladen.
4: Ja.
5: En het ontladen gaat nu gebruikt worden om het podium te voeden.
4: Oké, dus vehicle to grid, hè, wat je wel eens ziet met personenauto's al.
5: Ja. Ja.
4: En waarom juist hier bij Into the Great Wide Open? U zei het al even, het is een club die zich heel erg voorstaat op zijn verduurzaming van. Daar willen ze voorop lopen. Eigenlijk, het mooiste is om geen festival te organiseren. Dat is het meest duurzaam, hè?
5: En dan krijgen wij net zo'n gesprek als zojuist. Hè. Dan wordt dat een moeilijk verhaal met markt.
4: Ja.
5: Wat het hele mooie is aan festivals en aan Into the Great Wide Open is, een festival is een pop-up stad. Het is een stad die je bouwt voor een week. En die moet het helemaal doen. En daarmee is het een ontzettend mooi, eigenlijk een laboratorium waar we allerlei innovaties kunnen testen die veel moeilijker toe te passen zijn in een dichtgebouwde stedelijke omgeving.
4: Ja.
5: En daarvoor is het voor ons dus een broedplaats voor innovatie. En dan nemen we gave mensen mee naartoe die toffe dingen doen.
4: Ja, een mooi podium. Dank, Arash Azami. En veel succes, oprichter van de Synergy Hackathon.
2: Doen we even een klein stukje zaken doen in de ochtendspits.
3: Ongevraagd advies.
4: Oh ja.
2: Ja, want ongevraagd advies, daar heeft ook de Deense premier met de Frederiksen mee te maken gehad. En daar was ze niet zo blij mee. Frederiksen heeft nu uitgehaald naar een plastisch chirurg die haar aanbood dat hij wel even iets aan haar uiterlijk wilde veranderen.
4: Waarom?
2: De chirurg stuurde een berichtje op Facebook met de vraag: zal ik dat kleine plek

0: Kijk je op je neus, zal ik dat eventjes fixen voor je. En Frederiksen heeft vervolgens dat bericht gedeeld op sociale media, zonder de naam van die chirurg te noemen, best wel chic. En zij zegt, weet je, ik ben prima tevreden met mijn lichaam. Ik heb helemaal geen behoefte aan de mening van een of andere knurft die ik helemaal niet ken. Die vindt dat ik blijkbaar er anders uit moet zien. En ze zegt ook, dit gebeurt veel vaker. Frederiksen kwam net terug uit Oekraïne, was daar dus gisteren. Had tijdens haar bezoek nog allerlei luchtalarmen meegemaakt. En eenmaal thuis, dan gaat het opeens over haar neus. En mensen die doorlopend commentaar hebben op haar uiterlijk. En dat gebeurt dus vaker, de afgelopen jaren. Over haar tanden, over haar dunne haar, over een plekje op haar neus. Ook krijgt ze allerlei adviezen om botox te nemen. En nu is Frederiksen daar dus klaar mee. Ze schrijft dat ze zelf ook geen commentaar levert op hoe anderen eruit zien. En als je haar toch een berichtje wil sturen, doe dat zeer zeker. Maar dan graag wel over iets wezenlijks en niet over mijn neus. Oftewel, al het commentaar op hoe mensen eruit zien, stop daar eens mee. Zeker als ik er niet om gevraagd heb. Ongevraagd advies dus.
1: Vandaag spreekt de kabinetstop met de fractievoorzitters van BBB, de groep Marcus, over de begroting. En ondertussen tikt de klok vrolijk maar onverbiddelijk door, want de deadline nadert. Gaat het kabinet eind deze week de begroting nog wel rondkrijgen voordat hij naar de Raad van State wordt gestuurd? En hoe gaat premier Jette dat nou managen? Gaan we zo bespreken in de ochtendspits.
2: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
3: Tot morgen.
4: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar BNR.nl/stem.
5: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
8: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
8: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
10: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
12: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
13: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
12: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
14: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
14: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
16: BNR Verkeer.
17: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Je hebt veel vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef doe je er een half uur langer over. Rechterrijstrook is dicht. Ook op de A50, maar dan van Apeldoorn naar Arnhem. Voor het knooppunt Waterberg nog 3 kwartier extra door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is wel weer vrij. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee heb je voor knooppunt Zonzeel 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk. Er ligt olie op de weg. De rechterrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A12 Arnhem-Utrecht bij 74,9. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,4.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In de buurt van het Franse Carcassonne is een dorp voor een deel verwoest door een tornado. Zeker 41 mensen raakten gewond. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen. Het noodweer trof ook de omgeving. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en op vliegvelden gingen vluchten niet door. Zo'n 100 mensen hebben gisteren in het Brabantse Engelen een inspraakavond bezocht. Ze konden er praten over de komst van asielzoekers in hun dorp. Volgens de insprekers is de gemeente nooit transparant geweest en stond het besluit over de asielopvang al vast. In Engelen zijn er vooral voorstanders bedreigd en geïntimideerd. Betaalsysteem iDeal waarschuwt voor nepmails over de overstap naar Wero. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft de Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraude helpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar, dus je hoeft nu niks te doen. Het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 in Nieuw-Zeeland is weer een stap dichterbij gekomen. De grootste oppositiepartij is voor het plan. Als het wordt ingevoerd en sociale mediabedrijven doen niks met de dan verplichte leeftijdscontrole, dan kan de boete 10% van hun wereldwijde omzet worden. En de NS biedt vanaf vandaag goedkopere kaartjes aan voor mensen die de drukke treinen in de spits mijden. Op die manier worden reizigers aangemoedigd om een rustigere trein eerder of later te nemen, waardoor er meer zitplaatsen zijn, meldt nu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagmorgen is het in de trein altijd erg druk. Het weer van weer online. In het noorden veel zon, in het zuiden meer sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm.
1: Ja, vandaag spreekt de top van het kabinet, de twee vicepremiers en de premier, met de fractievoorzitters van BBB en de groep Markensover over de begroting. En ondertussen tikt de klok meedogenloos door, want vrijdag moet die concertbegroting naar de Raad van State. Gaat het kabinet het lukken om met een concessie te sluiten met partijen over links of rechts? Hoe gaat premier Jet dat managen? Zometeen in de ochtendspits.
19: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
20: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
21: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
22: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
23: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
24: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
0: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
16: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 8:05. Het is dinsdag, de 25 augustus 2026. Iwan, we hebben een vol programma. Gaan we doen?
4: Zeker. Zometeen hebben we het over het asiel- en migratiepact in Europa. Een tijdje geleden ingegaan. Maar er zijn steeds meer landen die willen asielzoekers terugsturen vanuit Europese landen naar Italië. Omdat ze daar het Europese continent binnen zijn gekomen. Ja, is dat allemaal goed te doen? En wat vinden ze daar in Italië van? Dat bespreken we zometeen. En we hebben in de tech-update aandacht voor de overgang van Ideal naar Vero. Dat gaat gepaard met, je raadt het niet, allerlei fake mails, oplichting enzovoorts. Nou, waar je op moet letten, hoor je zo meteen.
1: Ja, maar eerst gaan we naar dit, naar Den Haag, want de tijd dringt. Er moet een begroting komen. Die moet op de derde dinsdag in september gewoon wel aangeboden worden. Het liefst met steun. En zoals we weten, een minderheidskabinet moet steun vinden bij diverse partijen. En dus is het triumviraat van de vicepremiers en premier druk bezig met het spreken van allerlei fractievoorzitters om te kijken of ze ergens vaste grond aan de voeten kunnen krijgen. Nou, Jette en Jessel Gusten van den Brink, de twee vicepremiers, die ontvangen later vandaag de fractievoorzitters van BBB, dat is Henk Vermeer uiteraard, en van de groep Marcus Hoer, voor nieuwe gesprekken over de begroting. Voor het eerst dat Henk Vermeer ook aansluit bij die gesprekken. De partij kan heel belangrijk zijn in de Eerste Kamer, want heeft daar heel veel zetels. Maar ja, de tijd tikt gewoon door. Meedogenloos. We gaan naar Bas Erlings, voormalig VVD-campagnestrateeg. En nu af en toe voor ons heel fijn aan het meedenken. Bas, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja.
6: Goedemorgen.
1: Vandaag dus BBB en Marcus Hoer op bezoek. Eerst mocht BBB niet komen, nu wel. Wat zegt dat? Jet in het nauw?
6: Nou ja, de druk loopt wel op, ja. In het nauw is nog een beetje vroeg. Ik denk dat hij vooral bezig is om zijn kansen te spreiden. Als je natuurlijk alleen maar naar Pro gaat en je zegt, we willen met jullie een deal sluiten, dan geef je alle macht aan Pro. Dan kunnen ze vragen wat ze willen.
1: Ja.
6: En anders valt het kabinet. En als je natuurlijk ook nog een ander alternatief probeert te creëren aan de andere kant, dan kun je, ja, dan kun je wat meer wheelen en dealen en heb je onderhandelingsruimte. Je kan alleen maar onderhandelen als je kaart hebt. En dat probeert hij denk ik nu voor elkaar te krijgen.
1: Zeker. En het kabinet, want hoeveel willen ze toegeven? Hè? We hebben Pro gezien. Klaver was er op bezoek. En die heeft gezegd, nou kan mijn poot stijf. Je moet niet aan de WW en de WIA komen, want anders doen we geen zaken, dat houdt hij vol al weken. En nu ook. Dus daarmee is die lijn misschien afgesloten. Dus moet je overrecht?
6: Ja, of in elk geval, je moet die weg open houden, zodat je kan onderhandelen.
1: Ja.
6: Kijk, wat Klaver voor de deur zegt en wat hij achter de deuren zegt, kan nog wel eens verschillen.
1: Hè? Ja, ja.
6: Je bent natuurlijk aan het onderhandelen, dus je probeert naar buiten toe uit te stralen. Het doet heel veel pijn, ik ga niet toegeven. De druk loopt op en dan maakt het ook makkelijker om aan het eind te zeggen, nou, het was super moeilijk, maar in het landsbelang heb ik toch een stapje gezet.
1: Ja.
6: En dat is natuurlijk ook het spel dat nu plaatsvindt. Dus daar moeten we ook een beetje doorheen kijken.
1: Ja, maar toch, hè? Nu BBB Marcus Hoer vandaag op bezoek. Ja, 21 komt morgen. Alle opties op rechts worden opengehouden. En daar horen we wat positievere verhalen over, hè?
6: Daar lijkt het inderdaad wel. Die spelen het spel anders. Dus die proberen juist te laten zien, wij willen wel, het ligt niet aan ons. Maar ze hebben natuurlijk ook een beetje een andere positie. Het lijkt alsof de weg over links het makkelijkste is. Want dan heb je meteen ook de Eerste Kamer mee voor de begroting.
1: Ja.
6: En dat helpt natuurlijk om je plannen rond te krijgen.
1: Mm-hmm.
6: Dus links kan heel erg hard to get spelen. En rechts moet juist laten zien, nou, aan ons zal het niet liggen. Wij willen heus wel. Kom maar op met je plannen.
1: Ja, anderzijds. Nou even de tijdsdruk. Er staat 3 dagen nog open. Vrijdag moet het ding naar de Raad van State. Dan zijn concept begroting. Ja, hoe moet hij dat doen de komende dagen om dat tot een goed einde te brengen?
6: Ja, dit is wel een beetje het gebruikelijke spel als een onderhandeling zo moeilijk is. Wij schreeuwen met z'n allen moord en brand. Gaat het wel lukken? De druk loopt op.
1: Ja.
6: En uiteindelijk bij dit soort onderhandelingen, dat lukt allemaal pas als de druk maximaal is. Waarschijnlijk gaat dit ergens op een nacht ineens geregeld worden of niet geregeld worden. Maar uiteindelijk moet de druk heel groot zijn. Moet iedereen denken, nou, in het landsbelang of anders valt het kabinet, dan doe ik, dan geef ik toch maar toe of pak ik toch maar die laatste pijn. En dat lukt alleen maar als de tijdsdruk er is. Dus wat dat betreft staan de sterren wel goed om het gewoon goed te laten komen de komende dagen.
1: Ja, en die tijdsdruk. Ja, je had toch veel makkelijker al kunnen beginnen in de vakantie, in het reces.
6: Ja, zeker. En maar aan de andere kant ook niet. Want als je veel tijd hebt, dan gaan mensen geen pijnlijke beslissingen nemen. Nee. Dan schuif je het vooruit, dan zeg je, we gaan nog eens nadenken. Dan kom je nog eens met een nieuw voorstel. En uiteindelijk is het natuurlijk de taak van de premier nu, van Jette nu, om iedereen eigenlijk die trechter in te leiden en uiteindelijk te zeggen, oké, jongens, dit is het maximale. Gaan we nu met z'n allen springen? Of laat het kabinet vallen? Ja. Zeg het maar. En dat lukt je niet een paar weken van tevoren. Dat kan echt pas op het moment zelf.
1: Ja, precies. Dus hij gaat er alles aan doen om toch te zorgen dat er op tijd een begroting ligt. Komt hij er? Gaat Jette de test halen?
6: Ja, dat is natuurlijk echt de 100.000 euro vraag. Maar ik nu mijn geld zou moeten inzetten, zou ik zeggen dat hij het gaat redden.
1: Ja, hij gaat het wel halen. Ja. Maar nog wel even, want er zal nog heel wat water door de Rijn stromen. En op grote snelheid. En nogal wel heet water ook. Hè? Dat is wel de inschatting, denk ik.
6: Absoluut, ja.
1: Dankjewel. Bas Eerlings is voormalig VVD-campagnestrateeg.
16: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
4: Steeds meer Europese landen willen asielzoekers terugsturen naar Italië. Het gaat om Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Finland, Zweden, Nederland, Ierland en Zweden en Oostenrijk. Die zijn er zelfs al mee begonnen. Het gaat om migranten die via Italië de EU zijn binnengekomen, maar vervolgens in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd. Ja, en daarmee komt de verantwoordelijkheid van Italië voor de opvang van die migranten onder druk te staan. En we hadden toch een asiel- en migratiepact dat het allemaal moest gaan regelen. We gaan erover praten met Carolus Guters, onderzoeker migratierecht van de Radboud Universiteit. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ja, gaat hier nou iets mis of eigenlijk niet? Want Italië zou die mensen moeten terugnemen, maar verzet zich daartegen?
5: Ja, ik denk dat je hier precies het verschil zit tussen een werkelijkheid op papier en een werkelijkheid in de realiteit, of beter gezegd tussen papier en werkelijkheid. Het asielpact, waar heel veel regels in staan, die zijn A, erg complex, maar B, niet alle landen zijn nog klaar om er feitelijk mee aan de gang te gaan. Men heeft wel 10 jaar over onderhandeld, maar zonder dat men, en dat is een tendens die je wel vaker ziet, zonder dat men heeft gekeken naar wat kan nou precies in de praktijk werken en wat voor effecten heeft dit. Dat is allemaal als het ware weggezet onder het motto, dat zien we dan wel een keer. En nu concreet, als je ziet de reacties vanuit de verschillende landen die aan de buitengrens zitten en waar traditioneel, of beter gezegd, de laatste decennia de meeste asielzoekers binnenkomen, dan zie je dat landen als Griekenland, Italië, Spanje ook wel, zoiets hebben van, willen jullie daar in het noorden ook wel eens een keertje wat opnemen? Ja. Dat gebeurde tot nog toe wel, omdat heel veel asielzoekers doorstroomden en in de noordelijke landen asiel aanvoegen. En dat was ook niet zonder reden, omdat de opvang in Griekenland is abominabel slecht. In Italië is dat niet veel anders. Waardoor op het moment dat een asielzoeker zou moeten worden teruggestuurd onder het motto, ja maar, je kunt toch in Italië asielverzoek afwachten, daar was je het eerst. Dat daar tegenin wordt geworpen, ja maar, er is daar gewoon geen opvang. Nee. Gewoon niet, je ligt op straat. Dat is door verschillende rechters, nationaal en Europees technisch, getoetst. En daar zegt men dan van, ja, dat klopt. Je kunt mensen niet vragen om naar een plek terug te gaan waar men überhaupt geen opvang heeft. Dan gaat het ver. En daar gaat het dus mis.
4: Ja, en daar is dus gewoon eigenlijk simpelweg niet goed over nagedacht. Hè? Die landen die u net noemt, Italië, Griekenland enzovoorts, ja, die hebben een toevallig nadeel dat ze aan die grenzen liggen. Maar ja, wat nou te doen met die mensen, dat is dus maar de vraag eigenlijk.
5: Ja, je kunt ook duidelijk zien, Rutte heeft daar in een van zijn eerste kabinetten ook heel retorisch voor gezegd van, ja, nee, ik kan er niks aan doen wat wij niet aan de buitengrens van Europa liggen. Dat is precies waar het hem wringt. Die solidariteit tussen die landen onderling van Europa is ver te zoeken. En als je wat uitzoomt, dan kun je dus ook veel beter afvragen van, gaat het om grote aantallen? Nou, als ik ze allemaal koffie moet geven, ja, dan zijn het heel erg veel mensen. Maar verhoudingsgewijs ten opzichte van de hoeveelheid vluchtelingen in de wereld is het nog een beperkt gedeelte. Maar als je dat dan nog steeds te veel vindt, dan moet je kijken naar de primaire bron waar je wat aan zou kunnen doen. Dat is die opvang in de regio. Die wordt gecoördineerd door de UNHCR. Alleen, als je dan kijkt, wordt die gefinancierd, voldoende tenminste, dan is het antwoord nee. En daar komt dus heel weinig, structureel minder geld vanuit de lidstaten en vanuit de EU, waardoor de UNHCR in die regio waar mensen ook het liefst worden opgevangen, want op het moment conflict overigens kunnen ze direct terug, niet mogelijk is en mensen dan uiteindelijk maar uit armoede doorreizen. Alleen als je daar ze op bevraagt, dan geven ze niet thuis. Dan is het zoiets van, dus die solidariteit wordt vertaald naar, het liefst bij de buren in de tuin en niet bij mij. Nou, het is geen solidariteit, dat is het afschuiven. En dat zie je dus ook bij dit kabinet in Nederland, waarvan de Brink heeft gezegd, op het moment dat die pactregels in beeld kwamen, wij gaan minder opvangen, want wij maken gebruik van, en cynische term van het zogenaamde solidariteitsmechanisme. Wij kopen dat af. Ja, als alle lidstaten, en er zijn nogal wat die hebben gezegd, dat gaan we doen, dan lost het dus helemaal niets op. Dan vergroot het alleen maar de problematiek in Italië, in Griekenland.
4: En denk je dat het de komende tijd voor veel politieke spanning gaat zorgen? Want ik zag al geluiden uit Berlijn die zegt, Italië ondermijnt het nieuwe Europese asielsysteem. En als de Italianen niet meewerken, dan moeten wij Duitsland onze grenscontroles verder gaan aanscherpen. Ja, dit gaat natuurlijk voor allerlei politieke spanning zorgen.
5: Dit zorgt zeker voor politieke spanningen. En kijk, die grenscontroles hebben er niet zoveel mee te maken. Dat wordt wel gehanteerd. Maar het enige wat je kunt doen op het moment dat je aan de grens, aan de binnengrens let wel, controleert, dus tussen Frankrijk en Duitsland, tussen Italië en Duitsland, of de Frankrijk, dan zit je eigenlijk op een heel ander spoor. Dat wordt op een heel ander niveau geregeld. En het argument, maar dan kunnen we asielzoekers tegenhouden. Ja, je kunt ze wel staande houden op het moment, u wil asiel zoeken. En het enige wat je dan kunt doen, daar is het loket in het eigen land waar je dat kunt doen. Je kunt mensen niet letterlijk tegenhouden. Dat gebeurt wel, maar dat is ook weer in strijd met de regels die men destijds heeft afgesproken. Dus het gezamenlijk optreden is hier zeer ver te zoeken. En dat is eigenlijk het meest treurige.
4: Duidelijk, dank. En een eerste evaluatie dus van het asiel- en migratiepact. Amper 2 maanden actief. Carolus Schuters, onderzoeker migratierecht bij de Radboud Universiteit.
1: Gaan wij om 14 minuten voor 8 eens even kijken over de schouders van niemand minder dan Dennis Mooi. Want er is een ongeluk gebeurd, een nieuwe op de A15. Dennis.
17: Jazeker, vanuit Rotterdam naar Gorinchem loopt het vast op de A15... tussen Sliedrecht-West en Harningsveld-Giessendam. Je hebt een half uur vertraging, er staat 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Eerder vanochtend liep het vast op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Voor het knooppunt Bankhoef heb je nog 40 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, een half uur langer onderweg ben je nog steeds door een ongeluk eerder vanochtend. Flitsmeister meldt dan een camera op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij 125,2 en de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,4.
16: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
7: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
8: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
9: 500 euro.
10: 590 euro.
9: Ai.
10: Ai.
1: Het aantal tankstations in ons land dreigt de komende jaren sneller te dalen door de gestegen benzineprijzen vanwege de oorlog in Iran, voorspelt ING. Vooral pomphouders in de provincies aan de grenzen, in de grensregio's dus, met België en Duitsland, hebben daar wel een risicootje. Afgelopen jaar was er een lichte daling te zien in het aantal tankstations. Martin van Eyck, voorzitter van Drive, dat is de brancheorganisatie van tankpompstationhouders, zegt dat er een paar bij de grens zijn dichtgegaan omdat er nog te weinig klanten komen, omdat aan de overkant van de grens de brandstofprijzen veel lager liggen. En daar klaagt de tankstationbranche al langer over dat we vergeleken met België nogal duur zijn. En daarbij wordt vooral gewezen naar de hoge accijnzen bij ons in het land. Kort voor het begin van de oorlog zei sectorbankier van ING Dirk Mulder al dat het aantal tankstations in de komende 5 tot 10 jaar naar verwachting zal halveren. Van 4000 naar 2000. Maar door de hogere brandstofprijzen, door de blokkade van de Straat van Hormuz, kan het in de eerste 5 jaar nog sneller gaan dan we eerder dachten. Zo denkt hij nu. Veel pomphouders bij de grenzen hebben nu al te maken met minder getankte liters en minder omzet, zegt Mulder. Mensen tanken vaker over de grens vanwege de lagere prijzen daar. Het wordt ook steeds interessanter om langere stukken te rijden, omdat die prijzen echt structureel op elkaar liggen. En dat komt allemaal door het prijsplafond dat België hanteert en die enorme krankzinnige brandstofaccijnzen hier bij ons.
4: En dan krijgt Disneyland Parijs er de komende jaren mogelijk een aantal concurrenten bij, want rond de Franse hoofdstad, Parijs dus, komen over een aantal jaar misschien 3 nieuwe parken. De Franse president Macron heeft gisteren een intentiedeal gesloten met de Saoedische kroonprins en de facto leider Mohammed bin Salman. Saudi-Arabië wil 6 miljard euro pompen in 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Toen dacht ik, laat Henny van der Most het maar niet horen. Want had hij maar een deal gesloten met MBS, dan was dat ding in Rotterdam al lang open geweest. De parken die leveren in totaal waarschijnlijk zo'n 22.000 banen op. Het is een megaproject dat wordt gefinancierd door een dochteronderneming van het Saoedische Staatsinvesteringsfonds. En Macron die is er blij mee. Hij zegt op X dat het land sinds Disneyland Parijs niets vergelijkbaars meer heeft gezien. En ook de voorzitter van de regionale raad van Île-de-France die maakt in de Franse media de vergelijking met Disney. Want het project heeft eenzelfde omvang als het Disneyland Park Parijs. Volgens de voorzitter wordt er al 1,5 jaar gewerkt aan een van de 3 pretparken. Die wordt gebouwd in het thema van Dragon Ball Z. Want MBS en Macron zijn er vorig jaar achtergekomen dat zij een gedeelde passie hebben voor deze Japanse manga-serie. En blijkbaar omdat deze 2 mensen dat leuk vinden, moet iedereen dat leuk vinden. En kunnen we dus binnenkort naar een Dragon Ball Z-park.
1: Ik zie je al lopen in je Dragon Ball Z-pak.
4: Ik Dragon Ball Z het nog niet voor me. Nee. Pretpark wordt gebouwd op zo'n 35 kilometer van Parijs. Daarvoor wordt een attractiepark gesloopt. Dat heet Mirapolis. Staat al meer dan 30 jaar leuk. Ik hou heel erg van verlaten attractieparken. Ja. In Berlijn ben ik een keer naar het Spreepark geweest. Moet je over een hek klimmen en de politie ontwijken en foto's maken. En leuk is dat, maar dat gaat dan dus weg, helaas. Het kan een park op zich zijn. En de regio hoopt dat er allerlei nieuwe toeristen gaan komen. En dat terwijl lokale politici ook zorgen maken om Disneyland Parijs. Want die zeggen, ja, die komen dan niet meer daarheen. Gaan naar andere parken toe. Dus de vraag is even wat het economisch doet. Maar 6 miljard van Mohammed bin Salman om te werken dus aan 3 nieuwe parken in de buurt van Parijs.
1: Dragon Ball Z.
11: Klinkt heel
1: update. Jo van Buurik,
12: goedemorgen. Bas en Iwan.
1: Helemaal blij wordt van het nieuws, hè?
12: Ik hou wel van Dragon Ball Z, dus ik ga wel naar dat themapark.
1: Ik ken het
12: in
1: niet.
12: In Parijs. Ja, ik ga het nog uitleggen naar de uitzending. Een beetje lang. We gaan het over tech hebben.
1: Online oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero met flink meer nepmails. Dat is nogal wat.
12: Ja, en dat is altijd vervelend als mensen gelokt worden, want er is een verandering gaande. Denk ook aan het nieuwe rekening van het nummer van de Belastingdienst van een tijdje geleden, waar mensen dan ook toch een beetje paniekerig van kunnen worden. Of eigenlijk welke melding je dan ook kan ontvangen als er iets verandert in je leven en je daar nu actie op zou moeten ondernemen, wat vaak helemaal niet nodig is. Je moet daar vooral alert op zijn. Ja, dat soort mails hebben mensen de afgelopen tijd veel vaker ontvangen dan begin dit jaar, heeft de fraude helpdesk aangegeven. Op basis van een aantal meldingen dat daar binnenkomt over dit soort mails, juist over de overgang van Ideal naar Wero, ontvingen ze daar begin 2026 nog enkele meldingen per dag over bij fraude helpdesk. In juli waren het er 100 per dag, schrijft de Telegraaf. Nou, spectaculaire stijging. Terwijl, notabene Bas, laten we het ook hier even benadrukken, voor de overstap naar Wero hoef jij niets te doen als jij gewoon mens bent dat online betaalt en niet een of andere partij in de keten bent van betalingswerkers.
4: Alleen het logotje verandert en verder niks, geloof ik.
12: Ja. Maar dat is natuurlijk het ding, hè. Mensen zien dat nu al in beeld en denken, oh jee, had ik daar iets voor moeten regelen? En dan is er zo'n mailtje met vetgedrukte letters. En zeker als daar dan ook nog eens een valse belofte bij zit dat ze geld terug zouden krijgen. Die nepmail gaat deze week juist rond. Maar ja, dan word je natuurlijk gesommeerd om je gegevens in te voeren en dan word je die afhandig gemaakt en dan ben je slachtoffer van oplichting. Ja. Nou, met een beetje scherpte lees je daarin ook nog een fout, want Ideal is nu nog van kracht. Pas eind 2026 wordt de overgang naar Wero ingezet. Is ongeveer een jaar voor uitgetrokken en er is bewust geen vaste datum gecommuniceerd. Benadrukt Daniel van Delft, dat is de verantwoordelijk CEO voor de organisatie achter de betalingsverwerking. Zodat alle betrokken partijen klaar kunnen zijn. Ja. En nogmaals, voor de goede orde,
1: er gebeurt niets.
12: Er gebeurt wel wat, maar je hoeft niks te doen.
1: Exact.
12: Dat is het.
1: Door naar de Rijksoverheid. Dat wil dat ouders meer gaan praten met kinderen over het gebruik van een smartphone.
12: Ja, en dat gaat.
1: En als je dat dus doet met je kinderen, dan heb je een bakruzie.
12: Jij spreekt uit ervaring. Dat is natuurlijk zo. Mm. Ik moet die gesprekken nog gaan voeren.
1: Ja,
12: dat
1: komt wel.
12: Ja. Nou ja, er is dus wel iets gelanceerd, maar daar kom ik zo op. Ik moet dan ook altijd wel denken aan wat bijvoorbeeld collega Art Royakkers zegt. Dat zijn dochter zegt, papa, doe die telefoon nou eens weg. Mijn oudste doet dat gelukkig nog niet.
4: Afspraken met je ouders over smartphone gebruik.
12: Zo kun je het dus ook doen. Hè? Dat het gaat om afspraken iedereen. Maar goed, dit gaat dus vooral om smartphone gebruik door kinderen, waarover veel meer gepraat moet worden in huis. Althans, dat is het idee van een nieuwe fase in een campagne die vorig jaar al gelanceerd werd. Toen nog door staatssecretaris Van Marum, demissionair nu dus in de nieuwe fase onder staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit. En die campagne heet Blijf in Beeld. Nou, daar zit een onderzoekje bij, uitgevoerd voor het ministerie van Economische Zaken, dat zegt, in Nederland is de gemiddelde leeftijd waarop kinderen hun eerste smartphone krijgen, zegt dus Iwan, Bas, wat denken jullie?
1: 12.
12: Iwan?
4: Ik ben nog iets jonger zelfs.
12: Nou?
4: 8.
12: 10. Oh, precies in het midden. Okay. Maar goed, Bas had er... goed, oké. Okay. Iets optimistischer. De helft van de kinderen, zegt dat onderzoek, zou ook vaak wel berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Nou, dus het idee van die campagne is dat kinderen daar nu al over gaan praten met hun ouders. Dat ze dat ook op latere leeftijd blijven doen. En hetzelfde onderzoek zegt, ja, kinderen, 90% ervan snapt dat het belangrijk is. Nu hebben ze ook een kaart voor gelanceerd. Die heb ik met jullie gedeeld. Mm-hmm. Die heet Blijf in beeld. Daar staat bijvoorbeeld, hier gebruiken we onze smartphone wel. En hier zijn we smartphone vrij. Dus ja, zeg het maar.
4: Nou, op zich wel nobele doelen. Op zich. Mm-hmm. Ja.
3: Ja. Het is een heel saaie poster.
12: Het is een hele saaie poster.
3: Het spreekt geen kinderen aan eigenlijk.
12: Nou ja, er staan wat leuke plaatjes op. Maar ik weet niet of het echt werkt. En ja, ik denk dat ik gewoon bij jou aanklop, Bas. Als ik die gesprekken moet voeren. En dan ga jij mij vaarlijk advies geven over hoe ik heel veel ruzie met mijn kinderen moet maken. Over dat ze wel of niet zo'n ding mogen hebben.
4: Maar het zijn denk ik wel een beetje de thema's die je wil en moet bespreken.
12: Ja.
4: Want inderdaad, ja, wanneer wel, wanneer niet, hoe dan. Ja. Ja.
12: Nou ja, en ik denk dan nog niet eens zozeer alleen aan het apparaat zelf. Maar ook van, zo ga ik je browser instellen dat jij niet op allerlei malafide links klikt. Ja. Dan gebruik alsjeblieft je wachtwoordmanager. Weet je, dat zijn allemaal van die dingen die wij weten. Maar dat is nog een paar stappen verder dan alleen maar gebruik je smartphone wel of niet. Dus er zit wel een hoop aan vast.
3: Je moet ze leuke features leren die ze hun vriendjes kunnen leren. Dat zou heel goed
12: zijn. Heb je tips,
3: nee,
12: papa Bas?
3: Nee, straks kan ik je niet vertellen. Nee. Als je Dragon Ball Z uitlegt, dan ga ik dat bij jou doen.
12: Haji mee.
3: Ja. Wat zeg je?
4: Gezondheid.
12: Daar gaan we.
4: Haji?
3: Oh, ik dacht
12: in Japan. Ja. Oké, jij hebt mijn smartphones met kinderen, ik leer jou
4: je bent nu al begonnen met uitleggen.
3: Ik ging
4: het zo toch doen.
3: Ja, knap.
13: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Zeg jij nou hardchipzoet? Dat was toch een...
4: Ik zei hardchip, hoorde ik, maar...
3: Ik ook niet. Nu het militair niet lukt, gooit Trump het maar over een andere boeg. Economische sancties tegen Iran. En als je niet meedoet als wereldleider, nou... dan zwaait er wat, zeggen de Amerikanen. Wat precies hoor je zometeen van correspondent Jan Postma in de Ochtendspit.
14: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K+ vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
14: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo. Het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets. data-expo.nl.
25: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
18: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
25: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
26: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
27: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
26: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
28: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
29: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
28: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
0: Thomas van Zijl.
2: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het beleggerspanel over de aanstaande cijfers van Nvidia. En een gesprek met Michel van Leeuwen van Vlanderijn over sociaal incasseren. Dat is dan wel sociaal. Het zet ook de winstgevendheid van het bedrijf onder druk. Je hoort er meer over vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. In de BNR-app.
4: VS opent economische aanval op Iran. Iran zegt volledig voorbereid te zijn. Aantal tankstations daalt mogelijk sneller door de dure brandstof, meldt ING. En NS introduceert goedkopere treinkaartjes aan de randen van de spits. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En dan gaan we naar Dit is Mooi van de ANWB. Dennis, zijn er nog files? Ja, hè?
17: Zeker. Als je ze allemaal gaat optellen, kom je net niet op 280 kilometer file. Er zijn een paar grote knelpunten vanochtend door ongelukken. Zoals de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Budel en Valkenswaard doe je er een kwartier langer over. Maar de weg is hier wel weer vrij. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Harningsveld-Giessendam is het op onthoud 25 minuten. Hier is de linkerrijstrook nog dicht. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg een half uur vertraging. Er staat 16 kilometer file. De spitsstrook is daar vanochtend niet open gegaan. Flitsmeister meldt dan een camera op de A15 naar Europoort bij 46,1. En de A27 naar Almere bij 115,0.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een tornado in een dorp ten zuiden van het Franse Carcassonne. Van de 41 gewonden zaten er een paar bekneld onder een omgevallen muur. Met speurhonden werd gezocht naar slachtoffers. Er zouden 2 vermissen zijn. Huizen zijn neergestort en daken weggeblazen. Het Rode Kruis helpt de bewoners. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist kind van 5. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien vlakbij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, maar wel spullen van hem. Hij droeg een enkelband vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ontvoerd. De NS gaat treinreizigers stimuleren om niet precies in de spits te reizen. Vanaf vandaag zijn treinkaartjes aan de randen van de spits goedkoper, meldt nu.nl. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen een trein eerder of later nemen, waardoor in de spits meer reizigers kunnen zitten. President Trump mag van een hoge rechter doorgaan met het beperken van het stemmen per post. Hij zegt dat het nodig is om fraude tegen te gaan in de helft van alle staten. Die worden vooral door de Democraten bestuurd. En het zijn juist Democraten die vaker per post stemmen dan kiezers uit Trumps eigen partij. En het aantal tankstations in Nederland dreigt volgens ING sneller te dalen door hogere brandstofprijzen en omdat we meer elektrisch rijden. Vooral pompen zonder winkel aan de grens met België en Duitsland lopen risico. Mensen tanken steeds vaker over de grens omdat brandstof daar goedkoper is. Het weer van weer online. Veel zon, meer naar het zuiden ook sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm.
1: Ja, dan kijken we even naar Azië. Nou, dan zien we de Nikkei 0,4% hoger koersen. En ook de Kospi 0,4% komt erbij. Alleen de Hang Seng in Hongkong staat een tiende van een procentje in de min. Nou, er is eigenlijk niet veel veranderd. En dan nog nieuws over de importheffingen tussen Canada en Amerika. Want Canada, hebben we al gezegd, het is dollar voor dollar. We gaan tegenkomen met nieuwe importheffingen tegen Amerika, meldt persbureau AP. Die nieuwe tarieven zijn een vergelding op Trumps dreigement tarieven voor Canadese producten als auto's en onderdelen te verhogen naar 50%. En nu komt Carney dus, de Canadezen, met tegenmaatregelen. En die gaan waarschijnlijk ook juist die automobielindustrie in Amerika heel erg treffen. Gisteren schreef de Amerikaanse president op Truth Social dat de heffingen tegen Canada vanaf 1 januari worden verdubbeld. Nadat de onderhandelingen tussen Canada en Amerika over een nieuwe handelsdeal mislukten, notabene buren van elkaar die het jarenlang fantastisch deden en op elkaars economieën draaiden en nu dus tegenover elkaar staan. En volgens de Canadese premier Carney kwam Amerika op het laatste moment in de onderhandelingen met allerlei onacceptabele eisen. Maar het is nu dus hard tegen hard. Kijken we nog even naar de olie. Daar gaat het goed mee, want we staan onder de $90. 89,78 op dit moment voor de Brent Crude in the future. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Nu het militair niet lukt, gooit Trump het over een andere boeg met Iran. Economische sancties tegen dat land. En als je niet meedoet, als wereldleider, nou dan zwaait er wat. Maar wat dan precies, hoor je zo meteen van correspondent Jan Postma.
0: AI, digitalisering, geopolitieke spanning. Hoe blijf ik als commissaris scherp, actueel en van waarde?
7: Hemingway is het expertisecentrum voor de moderne toezichthouder. Met praktijkgerichte opleidingen, masterclasses en exclusieve netwerkevents. Verrijk jezelf en de board met Hemingway. Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
8: En, hoe ging je leestoets?
16: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
8: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
8: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
8: In 14 weken begrijpend leren lezen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
19: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
20: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
21: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
22: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrit.
1: Zes minuten over acht. Ja, af en toe moet je een nieuwe poging doen. 6:08 is het geworden op deze 25 augustus 2016. De zon schijnt weer lekker buiten. Het wordt vandaag een mooi dagje. Ja, een soort nazomerdag.
4: 25 graden, geloof ik.
1: Ja, lekker. Ja, ja,
4: prima.
1: Ja. Lekker op de motor gekomen vanmorgen. Koud, jongen.
4: Ja, dat is 14 graden. Zo, ja.
1: Ja. Ja.
4: Ja. Ja. Je hebt je korte broek al aan, of niet?
1: Oh, bijna. Ja.
4: Oh, ja.
1: Ja. Nou. Gewoon spijkerbroekie. Het waait er best doorheen. Ja. Ik ben nog steeds aan het opwarmen. Iwan, wat gaan we doen? Ja. Over opwarmen gesproken. Wat gaan we het komende half uur doen?
4: We gaan sigaretten opwarmen.
1: Oh, fijn.
4: Althans, we gaan praten over tabak. Want de overheid heeft uiteraard allerlei tabaksontmoedigende maatregelen. Zoals dat je al een tijdje geen sigaretten meer kan kopen bij de supermarkt. Maar supermarktondernemers, nou, die zijn daarop ingesprongen. En die openen nu tabakspeciaalzaken vaak een deurtje verderop. We hebben daar cijfers van. Zometeen reageert de verantwoordelijk minister, Sophie Hermans, de minister van CWS, over die toename aan die tabakspeciaalzaken, of zij dat wenselijk vindt of niet. Mm-hmm. En we hebben het nog over Duitsland, want Friedrich Merz, de bondskanselier, wil haast maken met hervormingen die hij voor de zomer heeft afgesproken. Ja, zijn populariteit is niet geweldig, dus er moet actie in de tent komen. Precies, ja. En dat hoor je zometeen van Dirk Marseille.
1: Maar eerst gaan we naar dit, want de Amerikanen zijn een economische aanval op Iran begonnen, zegt althans de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent. Dat hing al een beetje in de lucht. Werd al gezegd, we gaan ze nu met een economische D-Day op de knieën brengen, maar toch kwam dat een beetje anders uit. Scott Bessent hield een persconferentie gisteravond en heeft een operatie gelanceerd die heet Economic Outcast. En zo wil Amerika de economische levensader van Iran afsnijden om te voorkomen dat het land een kernwapen kan maken. Ergo, de geld.
24: We are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. Iran's fanatics devote themselves to death to America and seek nuclear weapons to do just that. They have murdered and maimed more of our citizens and service members than any other terrorist regime on earth.
1: Al dus Bessent, en die spreekt dus alle landen de wereld aan om te voorkomen dat Iran nog aan geld kan komen. En dus zegt hij ook, het is aan wereldleiders om de keuze te maken. Iran of Amerika?
24: No nation should expect to enjoy the rewards of our system while helping those who seek to destroy it.
3: It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, peace and terror, America and Iran.
1: Al dus Scott Bessent. Nou, president Donald Trump zou volgens hem al contact hebben met meerdere wereldleiders om specifieke maatregelen tegen Iran te bespreken. Maar welke landen dat zijn, liet hij niet weten. Ja, die donderspeech van Bessent is ook bekeken door onze Amerika-correspondent Jan Posma. En die vertelt wat Bessent nou precies zei in die speech.
9: Ten eerste, concreet had hij de mededeling dat 60 bedrijven en personen dat die sancties opgelegd hebben gekregen. Dat gaat om mensen die betrokken zijn bij de oliehandel met Iran. En ja, breder, hij wil Iran dus economisch compleet isoleren. Een soort van belegeren eigenlijk. En wat Bessent nu aankondigde was eigenlijk het mechanisme om die sancties in werking te gaan stellen. Hij zegt eigenlijk, bedrijven en landen krijgen nog even de tijd om die handel met Iran af te bouwen. Dat moet wel snel, zegt hij, want we hebben niet eeuwig geduld. Maar tegelijkertijd gaf hij geen duidelijke deadline. Dus dat is nog best vaag. En ik moet ook wel zeggen, het is wel wat anders dan de zware taal van de afgelopen week. Toen voorspelde Bessent dat het een economische D-Day voor Iran zou worden. En dat is dit moment toch niet. Het is meer een soort laatste waarschuwing. En dus vooral de dreiging van sancties. En wat me vooral ook opviel was wat hij niet zei. Er werd gevraagd op een bepaald moment door de verslaggever of China ook sancties zou krijgen. Nou, dat is natuurlijk de grootste koper van Iraanse olie. Hè?
1: Ja.
9: En daarop zei hij, niemand staat hierboven, boven deze sancties. Maar hij zei dus niet, ja, we gaan China ook sancties opleggen. En dat blijft denk ik wel de grote vraag of dat gaat gebeuren. Want China is natuurlijk ook de belangrijkste handelspartner van, of één van de belangrijkste handelspartners van de VS. Ik geloof de derde. Xi Jinping die komt in september ook nog een keer langs in Washington. Dus wat Trump hier gaat doen en hoe ver hij wil gaan, dat blijft nog onduidelijk.
1: Precies. En toch ook wel significant is dat de Amerikanen het helemaal niet meer hebben over de militaire aanpak. Hè? Een paar weken geleden zei Trump nog, we bombarderen het hele land kapot. Dat heeft hij geprobeerd, kennelijk niet gelukt. Dus nu maar economisch.
9: Ja, daar komt het echt wel op neer. Hij probeert het natuurlijk eigenlijk al sinds februari, hè, met die militaire krachten, waarvan hij steeds zegt, we hebben ze al verslagen. Maar we zijn niet veel verder gekomen ondertussen. Veel geld en ook de laatste weken die verhalen van de USS Lincoln. Hè, dat vliegdekschip waar de bemanning al heel lang op zat. En waar die echt helemaal aan het eind van hun Latijn waren. Dus dat beeld dat begint echt ook wel wat negatief te worden in Amerikaanse media. En nu probeert hij het eigenlijk dus met een soort economische oorlog om zo Iran op de knieën te dwingen. En als ik naar Bessent luister, gisteren, maar ook eigenlijk de laatste week, dan lijkt het ook alsof de Trump-regering op die manier een wat groter doel weer heeft. Die denken toch ook weer aan het einde van het regime daar in Iran. Het probleem blijft natuurlijk hetzelfde. Iran heeft die Straat van Hormuz als wapen. Ja. En Iran heeft niet de druk van aanstaande verkiezingen. En die heeft Trump natuurlijk wel.
1: Absoluut, want het wordt zomaar november, Jan. Dat weten we. En dit is inderdaad gewoon goed campagnemateriaal. Anderzijds, je kan het ook uitleggen als, het is een zwaktebod. Militair niet gelukt, dan nu maar economisch en gaan leunen op andere landen.
9: Ja, ik denk dat dat het wel. Dit is zeker niet een keuze uit luxe, zullen we maar zeggen. Het is Trump gewoon niet gelukt om dit militair te doen. En nu heeft hij dan een nieuwe tactiek. En wat ik al zei, daarvan is het ook maar net als die militaire acties van eerder, de vraag van hoe ver wil hij daarbij gaan. Iran heeft toch, die hebben toch ook wel door dat Trump af en toe bluft, dat hij niet altijd tot het gaatje wil gaan. En dat blijft dus wel eventjes spannend. Bessent zei bijvoorbeeld ergens van, komende week kunnen we nog een grote sanctie verwachten in ieder geval. Maar voor welke bank of instantie of wat dat dan zou gaan worden, en of dat bijvoorbeeld ook iets Chinees zou kunnen zijn, dat wilde die niet zeggen. Dus eigenlijk heel veel weten we nog gewoon niet. Het is weer een aankondiging van een aankondiging, en die sancties zelf, die zijn er eigenlijk nog niet.
1: Ja, het woord exit-strategie, dat staat niet in het woordenboek van meneer Trump, hè?
9: Nee, heeft hij in ieder geval nog niet gevonden, die pagina.
1: Nee, precies. Maar dat zei Amerika-correspondent Jan Posma. In ieder geval, de Iraniërs hebben gereageerd kort nadat we met Jan spraken. En die zeggen nu van, we hebben een tweejarig plan in het geweer, waarmee we alle sancties van de Amerikanen makkelijk aankunnen. Dus maken ons totaal geen zorgen. Ja, militair is Amerika niet veel verder gekomen. Nu is de grote vraag, komen ze economisch gezien verder? Want economische sancties, die kenden we al voordat de oorlog begon überhaupt, hè, tegen het land. Die werden langzaam opgeheven, maar desalniettemin, dat heeft het regime van de Ayatollahs nooit op de knieën gekregen, kunnen we stellen.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Ondernemers in de Winkelstraat die proberen een gaatje mee te pikken van het tabaksverbod in de supermarkt. Nederlanders hoeven voor een pakje sigaretten of check nog maar amper om te lopen, want steeds vaker is de tabakszaak één deur van de supermarkt verwijderd en is zelfs de uitbater dezelfde. In 2 jaar tijd zijn er zo'n 180 van die soort speciaalzaken bijgekomen. Blijkt uit cijfers die we opvoegen bij Locatus. En dat die winkels zo dicht bij de supermarkt zitten is volgens retaildeskundige Erik Hemmes geen toeval. Het is simpelweg een overlevingsstrategie.
10: Verschillende supermarktondernemers en met name zelfstandigen die hoge aandelen in tabak hebben. En dat kan al gauw tot 25-30% van hun omzet uitmaken. Die hebben ervoor gekozen om veelal naast hun supermarkt met een organisatie die gespecialiseerd is in de verkoop van tabak in zee te gaan.
4: Ik ga erover praten met Sophie Hermans, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mevrouw Hermans, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
4: Nou, die supermarkten zijn verkocht met de verkoop en dan duiken we daarnaast die supermarkten allerlei tabakspeciaalzaakjes die poppen daarop. Was dat een voorzien effect en is dat de bedoeling? Want je wil het toch roken ontmoedigen, geloof ik.
11: Ja, dat rookontmoedig is wat we absoluut willen en wat we aan het doen zijn. Omdat we werken als kabinet samen met iedereen in Nederland aan de gezondste generatie ooit. En daar hoort ook bij dat er niet meer gerookt wordt. En dat we die rookvrije generatie straks in 2040 met elkaar voor elkaar krijgen. En dan voelt het natuurlijk super. Tabak speciaalzaken bij.
4: Ja, u moet uw laatste zin even herhalen, mevrouw Hermans. De verbinding viel even weg.
11: Ah, excuus. Dan kan ik me voorstellen dat als je denkt, daar horen bij minder verkooppunten en er komen wel meer tabak speciaalzaken, dat klinkt dan iets tegenstrijdigs. Mm-hmm. En toch klopt dit wel met wat we voorzien hadden. Dus we zijn gestopt. Je mag geen sigaretten meer kopen in supermarkten. En we hadden verwacht dat zou leiden dat er wat meer tabakspeciaalzaken zouden komen. Nou, dat is wat je nu ook ziet. Maar dat aantal blijft echt ver onder wat we tot nu toe verwacht hadden. Dus de daling uiteindelijk van het aantal verkooppunten met de stop van die verkoop in de supermarkten is echt gigantisch groot.
4: Ja, dus netto bent u daar dan best tevreden over. Maar toch, die sigaretten weg achter de, achter de kassa.
11: Klaar,
4: nee, precies, daar kom ik zo op. Maar dus die sigaretten weg achter de kassa. Maar wat is dan wat levert het op als ik het naast die supermarkt alsnog kan kopen?
11: Nou, het levert op dat. Kijk, in de supermarkt komen u en ik en iedereen heel veel keren per week. Mm-hmm. En daar ligt het heel. Nou, eigenlijk lag het vrij makkelijk voor het grijpen hè, om het te kopen. Nu kom je er veel minder makkelijk mee in aanraking. Dus dat is wat we hier doen. Nu in supermarkten. We werken ook aan een wet om het ook in benzinestations niet meer te kunnen verkopen. Ja, dat zijn de plekken waar je gemakkelijker komt en het gemakkelijker koopt. We wisten dat als we dit doen, er zullen plekken blijven, de tabakspeciaalzaken, waar mensen tabak kunnen kopen. Maar de kans dat kinderen daar naartoe gaan, dat ex-rokers daar komen, is echt minder groot. En wat we dus zien is dat aantal verkooppunten is absoluut door die sluiting van de verkoop in supermarkten enorm gedaald. We verwachten wel een toename in die tabakspeciaalzaken, die zien we ook. Maar die is nog altijd onder de verwachting die we hadden.
4: Ja, dan spraken wij een uurtje geleden dus met die supermarktdeskundige, met meneer Hemmes. Die zei eigenlijk in het beleid is er niet goed genoeg rekening gehouden met die ondernemers die inderdaad een supermarkt hebben. Die zagen een deel van hun omzet wegvallen. En dat gaat binnenkort ook bij die tankstations gebeuren. Ja, die gaan er dus op allerlei creatieve manieren mee om proberen te gaan. Wat voor maatregelen hebt u om die val in omzet dan te mitigeren voor die ondernemers?
11: Nou, wat ik aan het doen ben, is zorgen hoe ontmoedigen we zoveel mogelijk dat mensen roken, gaan roken. En dan in het bijzonder richten we ons op jongeren. Omdat we weten en zien wat de lange termijn schade daarvan is. En ik realiseer me dat dit effecten heeft, natuurlijk voor ondernemers. Maar in belang van de volksgezondheid hebben we hier echt gezegd, ook in overleg natuurlijk met alle branches, deze stap gaan we zetten.
4: Ja, en daar is verder geen compensatie voor of afbouwpaden. Of ja, nou ja, goed, we weten ongeveer wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld bij die tankstations over 4 jaar. Maar ja, weg is je omzet.
11: Ja, maar daar zit dus een afbouwpad in. Dus we doen dat niet van vandaag op morgen. Dus iedereen kan zich daarop voorbereiden. Maar we hebben het hier wel over een product wat ongelooflijk schadelijk is. Voor je gezondheid. En zeker kinderen, we willen er echt alles aan doen om te voorkomen dat zij gaan roken. En dit is één van de maatregelen die we daarvoor treffen. Ik realiseer me ook dat we hiermee niet het hele probleem hebben opgelost.
4: Tot slot, u zei al, u werkt naar een rookvrije generatie in 2040. Is er dan inderdaad een toekomst, ziet u die voor u, dat ja, sigaretten helemaal weg zijn uit de samenleving in de verre toekomst?
11: Nou, ik werk vooral aan een generatie die opgroeit en zo min mogelijk, zo niet helemaal niet met sigaretten en tabak in aanraking komt. En dat doe ik omdat ik er echt van overtuigd ben dat dit de volksgezondheid ten goede komt. En een gelukkig en gezond leven dat mensen leiden bevordert. Dus er zit echt een belangrijke overtuiging en opvatting achter. Dat bereik je niet alleen maar met dingen verbieden. En overal weghalen. Dus die tabak speciaal.
12: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Kilometer file door een ongeluk. Flitsmeister meldt aan een camera op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij 6,7 en de A27 Almere-Utrecht bij 112,6.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
7: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
8: 500 euro.
9: 590 euro.
8: Ai.
9: Ai.
10: Ja, en dan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz wil tempo maken met de hervormingen die zijn regering voor de zomer heeft afgesproken. Tijdens een tweedaagse kabinetsretraite moet zijn regering bespreken hoe de economie weer kan gaan groeien en hoe bedrijven sneller kunnen worden ontlast. Duitsland-correspondent Dirk Marseille vertelt hoe Merz dat allemaal wil doen.
11: Merz is ruim anderhalf jaar geleden natuurlijk begonnen als nieuwe bondskanselier. Heeft toen gezegd, ja, we moeten echt resultaten laten zien. Nou ja, heeft die eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar nog niet echt kunnen laten zien. Is zelf ook impopulair. Politieke concurrenten zoals Alternatieven voor Deutschland die winnen inderdaad snel terrein. Binnenkort zijn er deelstaatverkiezingen. Maar voor de zomer zijn er grote hervormingen afgesproken door dit kabinet. Het ging niet makkelijk, maar de besluiten liggen er wel. Versoberen van de pensioenen, terugdringen van de ziektekosten, hervormen van de pleegzorg. En nu zegt eigenlijk Merz, ja, dit is de tijd, deze komende paar weken, om dan daadwerkelijk ook te laten zien welke resultaten die gaan brengen. Want praten is leuk, maar resultaten zijn beter. En dat moet de komende twee dagen op de agenda staan van dit kabinetsoverleg.
10: Ja, en toch zal iedereen zeggen, hartstikke leuk, voor de zomer afgesproken. Dat zou zo snel mogelijk uitgevoerd worden, nu weer twee dagen te. Waarom duurt dit allemaal zo lang?
11: Omdat het Duitsland een enorm groot land is, met heel veel mensen die mogen meespreken. En je hervormingen die zo diep grijpen in systemen ook niet zomaar kan omzetten. Maar zegt dit kabinet, en ook het nieuwe kabinet, want er zijn weer personele wisselingen geweest. Een nieuwe minister van Volksgezondheid bijvoorbeeld. Die zeggen, ja, maar we kunnen het nu, we hebben het nu afgesproken. En wij willen het kabinet zijn dat deze hervormingen ook in die systemen voor elkaar gaat krijgen. En wij gaan laten zien welke resultaten daar op de korte termijn van te zien zijn.
10: Ja, en ondertussen voelt hij de hete adem van de AfD in de nek, kan ik me voorstellen. En het hele kabinet ook. Er is toch wel grote druk. Staat hij echt onder druk?
11: Staat zwaar onder druk. We praten er al heel vaak over. Ja. De afgelopen jaren telkens weer opnieuw. Het probleem van de Alternatieven voor Deutschland, die extreem rechts is in de deelstaten waar nu gekozen gaat worden. Dat ligt eigenlijk bij de middenpartijen. De middenpartijen moeten zichzelf eigenlijk opnieuw uitvinden. Ja. Om een antwoord te gaan formuleren. En in de tussentijd wordt de Alternatieven voor Deutschland slapend rijk. 6 september, over anderhalve week, dan zie je al dat daar in Zak en Anhalt, de hoofdstad van die deelstaat, is Magdeburg. Daar de verkiezingen, daar ligt de absolute meerderheid voor de Alternatieven voor Deutschland echt voor het grijpen. Heeft dan ook te maken met andere partijen die dan uit het parlement zouden wegvallen. Maar daarmee kan de Alternatieven voor Deutschland, die deelstaat, en dan ook met de zetels bijvoorbeeld in de Duitse Eerste Kamer, ja, het helemaal naar zijn hand gaan zetten. Ja. Nou, en je merkt aan alle kanten dat dat een enorme spanning ook zet op eigenlijk alles wat dit kabinet doet. Het zorgt ook voor heel veel onrust binnen de coalitiepartij, waar dan ook voortdurend gediscussieerd wordt over, zijn Merz en zijn minister van Financiën van de SPD, Lars Klingbeil, nog wel de juiste personele bezetting? Zijn we niet te rechts? Zijn we niet te links? En daarin zie je eigenlijk dat de besluiteloosheid, zelfs bij dat soort grote hervormingen, ook al vinden ze zelf dat grote stappen vooruit zijn, door het publiek eigenlijk niet gewaardeerd worden. En dat zie je het ook terug in de peilingen.
10: Ja, krijgt hij nog tijd, Merz, om Duitsland inderdaad een zwengel te geven en de resultaten te laten zien? Of inderdaad, wat je zegt, het electoraat heeft eigenlijk een beetje gehad met meneer Merz en gelooft meer in de ultrarechtse koers van de AfD?
11: Nou ja, we hebben eigenlijk in Duitsland sinds de start van de Bondsrepubliek nauwelijks regeringen gezien die hun termijn niet afmaakten. De vorige keer bij het vorige kabinet was echt een grote uitzondering. Maar ook in Duitsland klinkerden dagelijks geluiden van, ja, moet Merz gewoon niet ophouden? Ja. Peiling gisteren nog gehouden liet ook zien dat 36% van de mensen die bevraagd werden in die peiling niet denkt dat Merz zijn termijn tot 2029 ook daadwerkelijk

0: eigenlijk uitziet. Maar wat dan? Wat is dan vervolgens het alternatief? En dat is natuurlijk van grote zorg, want ja, er staan ook binnen die partij niet mensen klaar. Je zou kunnen denken aan de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Maar ja, Duitsland is helemaal geen land dat denkt in de korte klap en op korte termijn en even opvolgen en dan wordt alles anders. Goed, ja. Dat zit helemaal niet in het DNA van die bondsregeringen. Nee. Dus Merz, ja, die zal er echt alles aan doen. Hij heeft 20 jaar moeten wachten om bondskanselier te worden. Nu is hij het 1,5 jaar. Ja, het is voor hem echt nu of nooit de komende weken.
1: Duidelijk. Er is nog één ander ding wat vanmorgen bekend geworden is. We weten die verijdelde aanslag met een drone gevuld met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Een tijdje geleden, daar is ook een tweede drone gevonden. Maar nu blijkt er ook een derde te zijn gevonden.
0: Klopt, ja. Onderzoek van Süddeutsche Zeitung en twee Duitse regionale omroepen. Blijkbaar in een dorpje iets van de luchthaven van Leipzig verwijderd. Zijn inderdaad niet alleen nog een drone gevonden, maar ook nog meer explosieven. Mm-hmm. Dat blijkt uit eigen onderzoek. Nieuws ontwikkelt zich. 10 minuten geleden bekend geworden. Ja. Maar het onderzoek naar de toedracht loopt natuurlijk nog steeds. En je ziet met dit soort bedreigingen ook. Eigenlijk afgelopen vrijdag zagen we natuurlijk ook dat er dan weer wapendepots gevonden worden. Ja. Die mogelijk door Russische spionnen gebruikt zouden kunnen worden. Ja, ook dat, die veiligheidsdreiging continu zorgt er ook voor. Ja, dat het kabinet soms ook met hele andere dingen weer bezig is. En dat houdt natuurlijk ook iedereen bezig. Maar dit onderzoek loopt nog inderdaad. En ja, misschien is, dat wordt ook wel gesuggereerd, is Duitsland in Leipzig echt aan een hele grote aanslag ontsnapt, die eigenlijk alleen maar mislukt is of verijdeld is omdat dingen niet werkten zoals ze zouden moeten werken. En misschien nog wel een veel grotere klap dan dat we eigenlijk tot nu toe dachten.
1: Duitsland-correspondent Dirk Marseille. En als er nieuwsontwikkelingen zijn, hoor je dat uiteraard hier bij BNR. Nog 3 weken te gaan tot Prinsjesdag en de tijd begint te dringen voor het kabinet om tot een begroting voor volgend jaar te komen. De derde dinsdag van september staat zo voor de deur. Eind deze week is er nog een belangrijke deadline. Dan moet een concertbegroting naar de Raad van State. Gaan ze het allemaal halen? Zometeen politiek verslaggever Michiel Jurjens.
2: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
3: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
4: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. Tias niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
5: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K-plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
4: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
6: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
7: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
14: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
15: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt & Benet. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
16: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
17: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
16: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
18: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 250 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. In de Drecht-tunnel zijn twee vrachtwagens met elkaar in aanraking gekomen. De rechte tunnelbuis richting het zuiden is daarom dicht. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt omdat de spitsstrook daar niet open is. En de A348 van Doesburg naar Arnhem, voor het knooppunt Velperbroek, is het oponthoud een half uur door een ongeval. Flitsmeister meldt een camera op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7. En de A27 naar Almere bij 115,0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
20: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Een tornado in een dorp ten zuiden van het Franse Carcassonne. Van de 41 gewonden zaten er een paar bekneld onder een omgevallen muur. Met speurhonden werd gezocht naar slachtoffers. Er zouden 2 vermisten zijn. Huizen zijn neergestort en daken weggeblazen. Het Rode Kruis helpt de bewoners. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist kind van 5. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien vlakbij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, maar wel spullen van hem. Hij droeg een enkelband vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ontvoerd. De NS gaat treinreizigers stimuleren om niet precies in de spits te reizen. Vanaf vandaag zijn treinkaartjes aan de randen van de spits goedkoper, meldt nu.nl. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen een trein eerder of later nemen, waardoor in de spits meer reizigers kunnen zitten. President Trump mag van een hoge rechter doorgaan met het beperken van het stemmen per post. Hij zegt dat het nodig is om fraude tegen te gaan in de helft van alle staten. Die worden vooral door de Democraten bestuurd. En het zijn juist Democraten die vaker per post stemmen dan kiezers uit Trumps eigen partij. En het aantal tankstations in Nederland dreigt volgens ING sneller te dalen door hogere brandstofprijzen en omdat we meer elektrisch rijden. Vooral pompen zonder winkel aan de grens met België en Duitsland lopen risico. Mensen tanken steeds vaker over de grens omdat brandstof daar goedkoper is. Het weer van Weer Online. Veel zon, meer naar het zuiden ook sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm.
1: Met nog precies 3 weken tot Prinsjesdag begint de tijd te dringen voor het kabinet om tot een begroting te komen voor volgend jaar. En ze kunnen over links of over rechts, tenminste. Ja, en deze week is er een belangrijke deadline, want dan moet het concept op de burelen van de Raad van State liggen. Gaan ze die deadline halen? Zometeen politiek verslaggever Michiel Jurjens.
21: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
5: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100K+ vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
21: mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
22: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
23: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school for human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
22: Probeer de software voor de FlexBranch. Check easyflex.nl.
0: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
2: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
0: Obli. Meer rust, meer rendement.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
0: Meer rust, meer rendement. Obli.nl. Met AU en EY.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
19: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: 6:30. Het orkest moest even een boertje, geloof ik. Dus even.
24: Attentiewitje.
1: Ja, een attentiewitje. Ja, precies. We zijn er allemaal bij. Iedereen wakker. Iwan, wat gaan we doen?
24: We gaan het zo meteen hebben voor Arcadis. DSP, dat is een Canadees ingenieursbureau. Dat jaagt al een tijdje op Arcadis. Ja. En doet dat ook via de publieke lijnen. Mm-hmm. Nou, dat is niet in veel warmte ontvangen bij Arcadis zelf. Die strijd lijkt toch nog even door te gaan. Praten we zo meteen over. En verder hebben we uiteraard een vooruitblik op de aankomende beursdag. En we praten nog over een weersfenomeen dat wij in Europa een beetje vreemd zijn. Maar sinds kort niet meer. Want in Frankrijk, daar werd een klein dorpje gisteravond geteisterd door een orkaan. Tamelijk verwoestend allemaal. Ja. We gaan er zo meteen over praten met Reinhard van den Born.
1: Maar eerst naar dit, want premier Jette en zijn vicepremier Jesse Gussen van den Brink praten vandaag verder met de oppositie over de begroting van volgend jaar. Nog 3 weken te gaan tot Prinsjesdag. En dus begint de tijd te dringen, zegt ook CDA-vicepremier van den Brink.
25: We weten dat we vrijdag onze stuk aan de Raad van State aanbieden. Dat is altijd het reguliere proces richting Prinsjesdag. En dan gaan we dan zien hoe ver we zijn. Maar wij richten ons op om met alle partijen zo ver mogelijk te komen.
24: Ja, maar ja, hoe ver gaan ze daadwerkelijk komen, dat is nog maar de vraag. Want onze politiek verslaggever Michiel Jurjens zegt dat het kabinet vasthoudt aan zijn nog steeds gedroomde samenwerking tussen coalitie en oppositie, de brede samenwerking, maar van die voortvarende samenwerking, ja, lijkt voorlopig maar weinig terecht te komen.
26: Nou ja, het kabinet blijft inzetten op die brede steun vanuit de coalitie. En als je je afvraagt, zien we daar al iets van? Dan is het antwoord nee, als brede steun betekent een akkoord met zowel links als rechts. Er wordt wel druk doorgepraat. Gisteren gebeurde dat op het ministerie van Financiën. We hoorden net een stukje Bart van den Brink. Die zei ook nog bij het naar binnen gaan dat het kabinet wel degelijk bereid is om grote stappen te zetten. Werd onder andere gepraat met Jesse Klaver, de leider van Pro. Nou, hij had weinig van die grote stappen gezien, zei hij na afloop toen die collega Sophia van Leeuw sprak.
27: We zijn geen stap dichter bij elkaar gekomen. En dat betekent dat het proces muurvast zit. Dat het kabinet nog een paar dagen heeft om een meerderheid te vinden voor de begroting.
28: Wat verwacht u dat er vrijdag ligt?
27: Een grote stap. Ik weet niet wat er vrijdag ligt.
28: Geen idee?
27: Nee.
28: Denkt u wel dat het wel gaat lukken voor die tijd?
27: Weet ik ook niet.
28: Maar staat u er nog constructief in? Bent u bereid zelf mee te werken?
27: Ja, maar dat heb ik vanaf dag 1 gezegd. Natuurlijk, wij kiezen voor constructieve oppositie. Het is belangrijk dat dit land vooruit wordt geholpen. Maar onze eisen zijn heel helder. En de vraag is, wat gaat dit kabinet doen?
26: Ja, die eisen zijn niet bezuinigen op de WW en de WIA. Meer belasting ophalen bij grote vermogens en bij bedrijven. Nou, Jesse Klaver was na een uurtje praten met premier, vicepremiers en minister van Financiën Heijnen weer buiten. We weten natuurlijk niet precies wat daar binnen wordt besproken en welke stappen er mogelijk gezet worden. Maar wat we wel weten en horen en zien, dat zijn de woorden die Jesse Klaver dan achteraf kiest. Vorige week had hij een eerste gesprek met Jette en de vicepremiers. Toen was dit zijn boodschap. En een week later, na een gesprek met hen plus minister van Financiën Heijnen, was in ieder geval dit de lijn naar buiten toe bij Jesse Klaver.
24: Ja, nou dan zou je zeggen, als je er niet uitkomt, dan schakel je lekker door en dan gaan we verder met rechts. Ook allerlei gesprekken geweest de afgelopen dagen. Zit daar meer kans op een deal in?
26: Nou, zij kiezen in ieder geval naar buiten toe voor een positievere lijn. Gisteren waren er ook weer gesprekken met de financiële woordvoerders van JA21 en de SGP. Die twee partijen trekken samen op in de onderhandelingen. De SGP, André Vlag, zei ook wel achteraf dat hij onvoldoende beweging van het kabinet zag. Dat is ook niet zo gek in een onderhandelingsproces dat je zoiets zegt. Het zou eigenlijk opvallender zijn als je zou zeggen, nou, we zijn eruit, wij zetten onze handtekening en het is één groot feest, zo gaat dat niet. Michiel Hogeveen van Jaar 21, die zei wel dat hij iets terugzag van zijn wensen. Maar dat dat dan ook weer met de andere wensen werd aangevuld en dat elkaar dan zou opheffen. Dus die waren er ook nog niet. Jaar 21 en de SGP kunnen het kabinet in de Tweede Kamer wel aan een meerderheid helpen. In de Eerste Kamer zou je dan ook minstens nog de BBB, de Boer-Burgerbeweging, nodig hebben. Partijleider Henk Vermeer was eerder niet uitgenodigd. Toen uiteindelijk toch wel. Ook hij kwam gisteren op gesprek bij in eerste instantie alleen nog Eelco Heijnen, de minister van Financiën. En ook Henk Vermeer kwam wel een stuk vrolijker naar buiten dan Jesse Klaver.
6: Ja, goed gesprek gehad. En minister van Financiën heeft duidelijk gemaakt dat er meerdere routes zijn en ja, dat ze snappen dat ze daar BBB ook bij nodig hebben.
26: En Vermeer mag vanmiddag opnieuw langskomen. Dan praat ook hij met Rob Jetten, de premier, en zijn vicepremiers. Dus ook BBB zit nu serieus aan tafel.
24: Ja, en vooralsnog geen nieuwe gesprekken met Pro gepland, geloof ik dus. Tekent zich dus inderdaad een begroting over rechtsaf?
26: Het klopt inderdaad dat er nog geen vervolgafspraak met Pro staat. Tenminste op het moment dat wij elkaar spreken, dinsdagochtend vroeg. Die agenda die verandert ook continu terwijl het proces bezig is. Maar zo'n begroting met steun over rechts is ook nog steeds niet zo eenvoudig. Het is zo dat de VVD dat graag zou willen. D66, andere coalitiepartij, is daar huiveriger over. Ondertussen blijft die clash met de bonden bestaan. Hans Velbrief, minister van Sociale Zaken van D66, zou het liefst een sociaal akkoord willen. Er dreigen nog altijd acties. En we zien dat de bonden en de linkse oppositiepartijen, maar ook bijvoorbeeld de ChristenUnie, dat die elkaar vasthouden. Maar ook als je naar de BBB kijkt, we hebben het wel steeds over de BBB als een rechtse partij. Is ook wel zo als het gaat om klimaatbeleid, maar ook migratie bijvoorbeeld. Maar als je kijkt naar die bezuinigingen op de sociale zekerheid in het coalitieakkoord, ook dat is iets waar de BBB zich vanaf het begin tegen heeft gekeerd. Dus vroeg ik Henk Vermeer toen hij naar buiten kwam, vrolijk en al, bij minister van Financiën Heijnen, valt er met u eigenlijk te praten over die bezuinigingen op de sociale zekerheid?
6: Nou ja, als u ons verkiezingsprogramma ziet, dan ziet u wel dat wij daar ook wel zorgen over hebben dat de kwetsbare mensen niet getroffen worden.
7: Zit u wat dat betreft dan dichter bij Pro dan bij Jaar 21 en de SGP, als het puur over dat onderwerp gaat?
6: Nee, dat denk ik niet, want ook ik heb Christoffer hier ook nog over gesproken. En kijk, volgens mij is er niemand in de Kamer die wil dat kwetsbare mensen het nog moeilijker krijgen. Daar zit het niet. Maar het gaat er natuurlijk wel om van waar moeten zaken van betaald worden. En daar kunnen verschillen over bestaan.
26: Ja, en die verschillen die bestaan zeker, dat is duidelijk. BBB wil bovendien ook de stikstofplannen van het kabinet het liefst van tafel hebben. Daarvan heeft Rob Jetten en ook landbouwminister Jamie van Essen meermaals gezegd, nou, dat gaat niet gebeuren. Dus ook met de BBB gaat dat best nog lastig worden de komende dagen.
1: Dat is politiek verslaggever Michiel Jurjens.
19: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
24: Het Canadese ingenieursbureau WSP Global geeft de jacht op Arcadis nog niet op. Naar eigen zeggen doen ze dat op vriendelijke wijze, zoals dat dan lelijk vertaald wordt genoemd. Maar daar denkt de CEO van Arcadis heel anders over.
8: It was unsolicited. We also feel it's opportunistic and a little aggressive. And it's not in line with the culture of Arcadis.
24: Ja, Herder Polanski was dat, de CEO van Arcadis, vorige week in een Amerikaanse podcast. Ja, wat gebeurt er dan nu op de achtergrond? Want dit spel is al een tijdje gaande. Hoe gaat het verder? Kan dat dan uitmondigen in een vijandige overname? Of zijn de beschermingen daar groot genoeg voor? Rob Oudman is managing director bij Houlihan Lokey, de zakenbank. En die zegt, WSP voert de druk geleidelijk op. Ja, door dus naar de pers te stappen eigenlijk.
9: Het liefst doe je dit natuurlijk, en zeker het bestuur van Arcadis heb je natuurlijk veel liever dat ze dit gewoon achter gesloten deuren kunnen doen. Maar je ziet ook aan de correspondentie dat ze het wel geprobeerd hebben, maar dat Arcadis niet echt open stond om dat gesprek in te gaan. Ja, en als je dan de pers opzoekt, dan kun je natuurlijk via de aandeelhouders druk opvoeren dat ze zeggen, ja, weet je, dit soort mooie biedingen, dat kun je aandeelhouders toch niet door de neus boren, dus ga in gesprek. Ja. Nou, zijn ze natuurlijk gelijk na 24 juli al, is Arcanis al uitgekomen met een persbericht waarin ze zeggen, ja, this fundamentally undervalues the company. Als ook de toekomstperspectieven van het bedrijf. Dus ze hebben het al heel hard die deur dichtgeslagen. Ook met een bod van 51,50, de helft cash, de helft aandelen. Ja, ik zie dat toch niet snel gebeuren dat ze opeens zeggen, nou, wij vinden het een heel goed idee.
24: Nee, alhoewel het toch zo'n 45% meer was dan de beurskoers voor die overgenomen geruchten. Dus dat is toch wel aanzienlijk.
9: Ja, twee jaar geleden stond het nog tegen de, tegen de 60, hoog in de 60. En mensen, die aandeelhouders die toen het aandeel hebben gekocht, die zeggen, ja, weet je, Arcanis, kom op, dat kan beter. Ja. En zeker lange termijn aandeelhouders, die verwachten ook wel rendement te maken over de investering die ze zeg maar meer dan twee jaar geleden hebben gedaan. Dus het is ook maar de vraag of alle aandeelhouders dit nou inderdaad echt een aantrekkelijk bod vinden.
24: Ja. Nu hoor ik jou zeggen, de beschermingswallen die zijn vrij goed. We weten ook dat de grootste aandeelhouder van Arcanis, dat die het bestuur steunt, hè, in de strijd tegen die overname. Via het FD hebben we dat vernomen. Kan jij schetsen die beschermingswallen, hoe die eruit zien?
9: Ja, zeker. Nou ja, ze hebben natuurlijk sowieso 20% bij Lovinklaan, nog eens een keer 5% bij Catalyst. Dus aan gelieerde stichtingen is al bijna een kwart van de aandelen in handen. Ja, en dan kun je eigenlijk heel weinig als partij. En alsof dat nog niet genoeg is, is er ook nog een stichting Prioriteit Arcanis en ook nog een stichting Preferente Aandelen. Dus ze hebben alle middelen in handen. Dat mocht WSP agressief gaan en gewoon aandelen gaan kopen of toch een bod doorzetten zonder instemming of goedkeuring van het bestuur, daar kunnen ze qua stemrecht helemaal weg verwateren. En dan hebben ze wellicht een hoop geld geïnvesteerd, maar ze hebben feitelijk niks te zeggen. Dat is de manier waarop zo'n constructie werkt. Dus en dan heeft het dus eigenlijk ook geen zin. En waarom zou je het dan als WSP het dan ook doen?
24: Ja, maar dus eigenlijk misschien niet een hele slimme tactiek geweest van WSP.
9: Nou, ik denk de tactiek tot nu toe snap ik heel goed. Mm-hmm. Namelijk, hoe kun je
24: druk op voelen.
9: Verleiden, om maar niet te zeggen intimideren, om in gesprek te gaan. Maar als de situatie blijft zoals het is. Ze hebben natuurlijk ook 15 oktober geroepen als een moment waarop ze hun bod formeel willen uitbrengen, waarop mensen dan hun aandelen kunnen tenderen. Hebben ze ook bij gezegd dat ze natuurlijk daar wel bij verwachten dat daar een volledige aanbeveling bij zit van het bestuur. Mm-hmm. Als die aanbeveling van het bestuur er 15 oktober niet is, dan gaat dit als een nachtkaarsje uit.
24: Ja. Wat vind jij van de opmerking van de VEB die inderdaad zegt van het huidige bod is inderdaad te laag, maar Arcanis moet wel gaan praten?
9: Ja, dat is ook heel logisch. Kijk, als aandeelhouder wil je natuurlijk niet dat er, zoals gezegd, een mooie premie die wordt geboden op aandelen die door je neus wordt geboord. Dus die vinden natuurlijk dat bestuur niet alleen naar alle stakeholders en dat soort zaken moet kijken, wat de werknemers van vinden, maar vooral ook, wat is het belang van de aandeelhouders? En zij hopen natuurlijk door in gesprek te gaan dat ze wellicht er 60 van kunnen maken, van die 51. En wellicht nog wat meer in aandelen, maar in ieder geval dat daar iets heel moois uitkomt. Kijk, op zich, het is een combinatie natuurlijk wat een absolute wereldspeler maakt. Dus ik snap ook wel de logica van de transactie. Maar het is natuurlijk heel riskant, want het zijn echt people's businesses. Dus op het moment dat je culturen verwatert, kun je ook heel veel verliezen. Dus ik snap het bestuur ook wel. Maar VEB in hun rol, die zeggen ga in gesprek, want er zit wellicht wel veel meer in het vat.
24: Ja, en misschien voor Arcanis zou het ook iets kunnen helpen, want we weten dat er problemen zijn en met projecten die niet goed gaan en uitgestelde investeringen en factureringsgedoe.
9: Het feit dat het al heel vaak over mijn bureau is verschenen, op mijn bureau is verschenen, is natuurlijk het feit dat ze relatief lage marges hebben en minder hard groeien. WSP heeft een marge die in plaats van 11% van Arcanis bijna 19% is, groeit ook nog een stukje harder. Is daardoor ook veel meer waard op de beurs, factor 5 keer meer waard op de beurs. Ja, en Arcanis heeft natuurlijk al heel lang een wat lage marge en groeit het minder hard. Ja, en dan ben je toch altijd kwetsbaar voor dit soort benaderingen.
24: Ja, jij denkt dat het bedrijf.
9: Ook al heeft het niet veel zin, zoals gezegd, gezien alle beschermingsconstructies die nog echt uit de jaren 90 stammen. Veel bedrijven zijn die min of meer afgebouwd, maar bij Arcanis is dat nog vol in werking.
24: Dat zei Rob Oudman, managing director bij Houlihan Lokey.
1: Gaan we naar Dennis Mooij van de AWB. Het is bijna 10 minuten voor 9. Nog steeds vertraging, met name in Gelderland, begrijp ik, Dennis.
10: Daar staan de hardnekkigste files op dit moment. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je 25 minuten vertraging. Dat komt omdat de spitsstrook daar niet open is gegaan. En drie kwartier extra ben je kwijt op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Voor het knooppunt Velperbroek is dat 3 kilometer door een ongeluk. Flitsmeister meldt dan een camera op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij 28,8. En op de A8 naar Zaanstad bij 6,4.
19: Blik op de beurs.
1: Ja, nog een kwartiertje over de beurs en deuren, dus kijken we vooruit. En dat doen we meestal op dinsdag met Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillis. En vandaag ook weer. Jos, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen Bas. Ik ben er weer.
1: Wat zegt de future?
11: De future zegt dat we licht hoger gaan openen. Okay. En dat is op het eerste gezicht wel enigszins verbazend. Want als je kijkt naar Amerika, dan sloot de S&P 500 min 0,3% lager. En dat kwam vooral door technologie. Ja. En daar binnen technologie waren het vooral de chips die onder druk stonden. Daar was die hele chipsector 3% lager.
1: Ja, duidelijk. Welke aandelen gaan we dan in de gaten houden? Ik neem aan ook de chippers bij ons, hè?
11: Ja, precies. Je moet even goed op ASML letten. En ik heb even naar de pre-market gekeken. Mm-hmm. En daar staat ASML plus 1%. Dus er is wat omslag gekomen. En dat nieuws was inderdaad te vinden op Bloomberg. Daar kwam naar buiten dat de import van semiconductor productieapparatuur, dat is een mooi scrabblewoord, met 7% was gestegen in juli.
1: Lees wafersteppers.
11: Ja, wafersteppers. Nou, wafersteppers met allerlei productieapparatuur.
1: Ja, natuurlijk, maar die zitten
11: alles bij elkaar. Want anders kan het alleen, als het alleen maar lithografiemachines zijn, dan kan het natuurlijk enorm fluctueren. Nou ja, kijk, die markt, die import van semiconductor productieapparatuur, dat was in eind 24 of begin 24, was dat enorm hoog. En dat is toen, eigenlijk door die sancties ging men flink importeren. Ja. En na verloop van tijd had men zoveel dat die markt helemaal onder druk kwam te staan. En als je kijkt naar hoe het de afgelopen maand was het eigenlijk vanaf november negatief. En we hebben nu voor de tweede maand op rij weer een positief cijfer. Dus dat ziet eruit dat China weer een beetje aan het herstellen is. Ja. Dus dat is, ik denk dat dat de reden is dat ASML wat beter erbij ligt. Want China is toch een belangrijke markt voor ASML.
1: Ja, speaking of which, China is ook een belangrijke markt voor Iran. En meneer Bessent, de minister van Financiën, heeft gezegd, we gaan de economische sancties op Iran opvoeren. En ja, daarmee drukt hij meteen ook een duimpje richting China. Gaan we daar nog iets van zien? Maar als we kijken naar de olieprijs, Brent crude nu onder de $90 weer gezakt.
11: Ja, precies. De markt lijkt het helemaal te geloven. Ja. Als je kijkt naar hoeveel olie er nu werkelijk door de straat van Hormuz stroomt, dan zegt de US Energy Secretary Chris Wright dat het 7-daags gemiddeld op 8 miljoen vaten per dag is. Dat zou flink zijn. Uh-huh. Maar bedrijven die schepen volgen, die zeggen dat het veel lager is, 2 tot 6 miljoen. Maar wat mij erg opviel was een stukje in de Wall Street Journal. Uh-huh. Een verslag van die persconferentie die Bessent had gedaan. Ja. En daar werd eigenlijk Bessent, dat zie ik wel toch wel als een redelijk slim man. En daar werd hem gevraagd van, is leuk dat je die sancties aankondigt, maar waarom begin je er nu niet mee dan? Waarop Bessent zei van, why would they want to blow up the global financial system? Dat klinkt nogal heftig dus. Nou. En als dat zo is, dan zegt China natuurlijk van, I call your bluff, hè? Ja. Van, ik wil je dan wel uitdagen.
1: Precies, dus, kom erop, ja.
11: Dit klinkt allemaal niet zo overtuigend, moet ik zeggen.
1: We gaan zien wat het bedoelt met de beurzen straks. Jos Versteeg, analist bij Insinger Gillissen.
19: De ochtendspits.
11: Tot je dienst. Dag.
1: Dat wou ik ook zeggen. Dankjewel, Jos. Opnieuw een bijzonder weerfenomeen in Frankrijk. En wel een heel verwoestende, want we zagen ook op beelden een tornado die flink huis hield in Poma. Klein dorpje in de Oud, in het zuiden van Frankrijk, in de buurt van Carcassonne. En door het natuurgeweld zijn 41 mensen gewond geraakt. Honderden huizen beschadigd. Een gigantische tornado die we eigenlijk alleen maar kennen, een beetje zoals volgens Amerikaans principe. Een ronddraaiende soort stofzuiger die alles kapot maakt. Reinhard van der Born, meteoroloog bij weerverteller.nl, is bij ons. Reinhard, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, dit is wel apart. Komt dit op deze schaal voor in het zuiden van Frankrijk of in Italië of Spanje?
12: Nou, je kunt in het algemeen zeggen dat Frankrijk vaker dan wij met tornado's te maken heeft, maar juist niet op die plek. In Zuidoost-Frankrijk is het echt heel zeldzaam en mensen wisten dan ook niet wat ze zagen toen de tornado's, als je die al beschreef, op ze afkwam. Een echte rechtopstaande slurf. Een hele grote, die uit een woeste buiing en die dwars door het dorp ging en meer dan 300 huizen gewoon verwoestte. Ja. In een dorp waar maar 1000 mensen wonen. Dus dat heeft een gigantische impact.
1: Enorm. En er was al gewaarschuwd in die regio voor heel slecht weer. Hè, voor zwaar onweer was een soort code oranje, begrijp ik?
12: Ja, klopt. De Franse Weerdienst had al een code oranje uitgegeven. Er is ook een Europese website die specifiek gericht is op extreem weer. Die had zelfs de hoogste waarschuwingsfase uitgegeven voor dat gebied. Een niveau 3. En het extreme weer kwam er ook. Mensen die gisteren de Ronde van Spanje hebben gevolgd, die zagen al dat de wielrenners die in dezelfde regio reden in de bergen verrast werden door wolkbreuken, door hagel. Die hebben zelf een schuilplaats gezocht in een café. En uiteindelijk is die etappe ook niet afgemaakt. Ja. Nou ja, die buien die trokken ook verder door het zuidoosten van Frankrijk. En aan een van die buien echt een machtige supercel zat die tornado. Die dus enorme schade aanrichtte.
1: Ja, en je zegt al, dit is in dit deel van Frankrijk zeer zeldzaam. Ook de kracht waarmee die tornado neerdaalt is ook gigantisch. Maar is dit een gevolg van de klimaatverandering?
12: Nou, het is vooral een gevolg van de hete zomer die we dit jaar hebben gehad. De Middellandse Zee is op dit moment net zo warm als de Golf van Mexico. En stopt enorm veel energie en ook vocht in de lucht. Nou, die combinatie die zorgde voor de vorming van die extreem zware buien. Die kregen extra energie door de hitte van de afgelopen maanden. Ja, ik zeg het wel vaker in deze tijd van het jaar. De Middellandse Zee is een tikkende tijdbom. Het noodweer eromheen begint al op gang te komen. En daar krijgen we de komende maanden nog veel meer van te zien. Ja. Niet alleen in Frankrijk, maar eigenlijk in alle landen rond de Middellandse Zee. Ja,
1: zou je kunnen zeggen dat er ook een tornado season komt, maar nu in Europa, door dit fenomeen?
12: Nou, eigenlijk is augustus sowieso wel de tornado-maand in Europa. Dus wat dat betreft past het wel een beetje in het jaarlijkse plaatje. Ook in Nederland is dat zo. In de laatste jaren hebben we daar misschien wat minder van gemerkt. Maar juist nu, door die combinatie van die extremere warmte die we hebben gehad, het hete water en het vocht wat in de lucht zit, ja, begint het weer heel duidelijk zichtbaar te worden.
1: De tikkende tijdbom Middellandse Zee. Gaan we onthouden. Dankjewel, Reinhard van der Born, meteoroloog bij Weervertellen.nl. Ja, de Amerikanen die hebben nu gezegd, jongens, we gaan all-out met economische maatregelen, sancties tegen Iran. En dus worden ook wereldleiders opgeroepen, doe mee, want je bent of voor of tegen ons. Maar welke maatregelen moeten we dan aan denken en gaan die stand houden? Iran zegt, we hebben ons gewoon voorbereid. Zometeen huiseconoom Han de Jong.
19: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
5: Beats. Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
16: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
16: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
17: Politiek.
20: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
17: En ik ben er ook.
18: Dat is toch heerlijk.
17: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
21: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
29: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met My Parcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met My Parcel, de verzendpartner voor e-commerce.
30: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
0: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
30: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
2: Nu in de BNR-app.
24: Volgens Pro zit de begroting muurvast. BBB mag aanschuiven bij de gesprekken. Explosie van netmails rond de overgang van Ideal naar Vero. En aantal tankstations daalt mogelijk sneller door de dure brandstof, meldt ING. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan naar Dennis Mooij van AWB. Dennis, hoe staat het erbij op de weg?
10: Nou, het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Er staat nog wel 185 kilometer file. En dat loopt vooral nog vast op de A1 en de A12. De A1 naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken namelijk 3 kwartier extra nodig door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En ook 3 kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Er staat 9 kilometer door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Dan daar vlak in de buurt op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Tussen Rheden en knooppunt Velperbroek is de vertraging 40 minuten. Er staat nog 3 kilometer en dat komt ook door een ongeluk. Flitsmeister meldt aan een camera op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 168,1. En op de A16 Rotterdam-Breda bij 50,1.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Update van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer het werk neer. Dat betekent dat er steeds een kwartier geen passagierscontroles zijn. De eerste werkonderbreking is om 10 uur. De beveiligers vinden dat de werkdruk te hoog is, terwijl het minder had moeten worden na een reorganisatie van de beveiliging eerder dit jaar. Na de mislukte droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een derde drone gevonden. Die lag in een veld verderop met mogelijk ook explosieven, melden Duitse media. Begin deze maand werden drones ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig met militaire goederen. Rusland ontkende erachter te zitten. In een dorp in het zuiden van Frankrijk wordt er schade opgemaakt na de tornado van gisteren. Huizen ten zuiden van Carcassonne werden weggeblazen of raakten zwaar beschadigd. Er zijn 41 gewonden, van wie er 15 naar het ziekenhuis moesten. Vannacht moesten veel mensen ergens anders slapen. Ruim de helft van de particuliere beleggers in ons land vermoedt dat aandelen rond kunstmatige intelligentie te duur zijn. Maar ze zien AI volgens de Rabobank tegelijkertijd ook als de meest kansrijke belegging voor de komende jaren. De bank zegt dat veel beleggers in fondsen zitten waarin AI steeds belangrijker wordt. En de grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada heeft in de stad Reno al meer dan 30 woningen verwoest. De brand is nog altijd niet onder controle en 45.000 mensen zijn al geëvacueerd. Nog eens meer dan 40.000 moeten er rekening mee houden. Tot nu toe zijn 7 mensen door de vlammen gewond geraakt. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden ook wat sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden.
1: Ja, nou, de AX is inderdaad hoger geopend. Fuser zei het al, 1112 punten. 0,2% winst. Kijken we even naar de semiconductors, die doen het goed. ASML staat 1,5 hoger. ASMI 1,5, dat zijn de grootste stijgers. En dan ING Groep 0,8, ABN AMRO 0,8 en Aegon 0,7. Aan de andere kant de verliezers. Magnum 1,3% lager, Wolters-Kluwer 0,7, Heineken 0,6, Unilever 0,5, Ahold Delhaize 0,4. Ja, oud versus nieuw, dat zie je nu mooi terug. Uiteraard komt er over een kwartiertje wat meer duiding bij deze cijfers. Want alle beursnieuws krijg je bij BNR in onze nieuwsuitzending in de BNR-app. Maar het gaat nog wel even vertellen wat de olies doen. Want ook daar zien we een beetje minder druk op de ketel. 89,7 voor een vat Brent crude in the future. Amerikanen gaan over op een nieuw pakket sanctiemaatregelen. Ze gaan Iran financieel uitroken, zeggen ze. Wat die maatregelen precies inhouden, dat weten we niet precies. Maar wereldleiders worden nu al gezegd, als je niet meedoet, dan ben je tegen ons en dan word je ook gepakt. We gaan zo spreken met de huiseconoom Han de Jong.
4: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10 voor 12 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
11: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
12: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
9: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
12: Vraag nu een gratis MicroSoc demo aan via CaptureTech.com.
22: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, goedemorgen. Het is 6:06, het laatste uurtje. Iwan, wat gaan we doen?
24: Zometeen hebben wij nog...
1: Wil je ermee?
24: Ja, een beetje wel, ja. Ik moest even kijken wat we gaan doen, maar ik weet het wel. Want we gaan zometeen luisteren naar Jorik Simonides, onze verslaggever. De hele week zijn we aan het kijken naar waar onze jonge lui, zeg ik maar even, de afgelopen weken zomerbaantjes hebben gedaan. Bijvoorbeeld op Landal Green Parks. Mm-hmm. Nou, daar kan je helemaal uitleven. Hoor je straks.
1: Ja, maar we gaan eerst naar dit, want Amerika is zijn economische aanval op Iran begonnen, zegt althans de minister van Financiën Scott Bessent gisteravond in een persconferentie. Dat heeft ook een naam gekregen, waar het eerste Epic Fury was. Als het ging om de militaire inmenging in Iran, hebben we nu Economic Outcast. En daarmee wil Amerika eigenlijk de geldstromen naar Iran af. Snijden om zo te voorkomen dat dat land een kernwapen kan maken. Daarbij worden alle landen in de wereld aangesproken, want die mogen niet meer zorgen dat ze geld uitgeven in Iran. Dan moet je denken aan olie die bijvoorbeeld verhandeld wordt met de Chinezen. En Bessent zei ook, ja, het is aan de wereldleiders om een keuze te maken tussen Iran en Amerika. Ondertussen zou Bessent al volgens Trump al volgens Bessent met allerlei wereldleiders hebben gebeld om specifieke maatregelen met Iran te bespreken. Maar ja, dat, hoe dat eruit ziet, liet hij verder in het midden, maar Iran zegt zelf, wij zijn voorbereid op allerlei zaken. We hebben een 2-jarig programma om dit soort economische sancties te kunnen wegkoppen. We hebben eigen middelen, we weten hoe we het spel moeten spelen. En zo zei Ali Madanizadeh, de minister van Economie van Iran, dat China, Rusland en andere landen zich zeker dus tegen die plannen van de Amerikanen gaan verzetten. Ja, de woorden van Bessent, die moet je niet zomaar in de wind slaan, hoor, zegt onze huiseconoom Han de Jong.
25: Bessent is een van de mensen naar wie Trump af en toe wel luistert. En ik heb toch de indruk dat hij heel vaak the only adult in the room is. En ik vind eigenlijk dit, wat ik althans van die strategie begrijp, dat vind ik ook geloofwaardig. Hè. Laten we niet vergeten, Amerika heeft natuurlijk al decennia lang economische sancties tegen Iran. Nou, die worden op forse schaal gefrustreerd door een reeks van landen en bedrijven en instellingen. En Bessent in zijn speech die hij hield, ja, dan gebruikte hij het woord verstikken. Met andere woorden, de Amerikanen die willen dat het Iraanse regime nu economisch verstikken. Ja. Daar zijn ze ook eigenlijk al mee bezig. Ik gebruik zelf wel eens het woord uitroken. Mm-hmm. Mij lijkt dat een heel begrijpelijke strategie.
1: Ja, maar is het ook een haalbare? Hè? Welke middelen heeft Bessent tot zijn beschikking al?
25: Nou ja, hij refereerde in die speech, aan 5 kanalen waarlangs het Iraanse regime de sancties met behulp van anderen dus omzeilt. En dat zijn dan die levens, aders voor het Iraanse regime. En daarover is best wel concreet. Hè. Dan noemt hij digitale vermogenstitels, technologie, luchtvaart, scheepvaart, olie en gas. Die levensaders die wil de VS afsnijden. Als ik dat hoor, dan denk ik, er is in ieder geval redelijk over nagedacht. Waarschijnlijk meer dan alleen maar een land plat willen bombarderen. Moet je ook niet vergeten natuurlijk dat de economische druk op Iran is al groot. Hè. Er is een benzinetekort in het land. Ik lees dat de Iraanse regering van plan zou zijn om de prijzen voor benzine te verhogen om vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Maar dat stuit op enorm verzet van de bevolking. De Iraniërs, zoals je zelf al aangeeft, die zeggen, wij hebben een plan en kunnen dit wel uitzingen. Dat zou ik natuurlijk ook zeggen als ik Iran was. De sancties die de Amerikanen nu dus willen opleggen zijn niet directe sancties op Iran, maar druk op de economische partners van Iran om die levensaders af te snijden.
1: Ja, nou weten we dat er zijn een paar hele grote partners. China is er eentje van, Rusland is een andere, India is er nog met een nummertje 3. Dat zijn toch allemaal hele grote landen met grote markten en een hoop marktmacht ook. Die gewoon bij Iran olie afnemen. Olie en gas is het belangrijkste inkomstenbron van de Iraniërs. Gaat Bessent daar iets tegen kunnen doen? Kan Amerika daar iets tegen beginnen? Tegen die landen?
25: Tegen die landen misschien niet. Maar als je kijkt naar het lijstje van landen waarmee Iran economische relaties onderhoudt, dus handelsrelaties, daar staat China verreweg natuurlijk bovenaan. Ja. Maar ik wist dat niet, maar Irak, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije, dat zijn 2, 3 en 4. En op die landen kan de Verenigde Staten natuurlijk best wel de pijlen richten. Mm-hmm. En dat kan ook best effectief zijn. Maatregelen tegen China zijn natuurlijk heel erg moeilijk vanwege de economische macht van dat land en ook vanwege de wederzijdse economische afhankelijkheid tussen de Verenigde Staten en China. Maar die andere landen kan die andere landen echt wel stevig onder druk zetten. Dat is ook al gedeeltelijk gebeurd, want ik heb begrepen dat vorige week de Emiraten hebben besloten om de economische relaties met Iran terug te schalen. Ja. Iets wat wij misschien ook wel eens een klein beetje vergeten. Wij merken natuurlijk vaak op dat Iran de straat van Hormuz beheerst. En dat zal ook ongetwijfeld wel zo zijn. Maar eigenlijk is dat beeld niet helemaal volledig. Want de Amerikanen die hebben ook een stevige greep op die straat van Hormuz. En dan wel in de zin dat ze het vrachtverkeer van en naar Iran sterk bemoeilijken. En dat draagt eigenlijk ook al bij aan de toenemende economische druk op dat Iraanse regime.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk, militair is niet gelukt. Gaat het economisch wel lukken? Even bottom line, gaat het lukken inderdaad?
25: Dat is natuurlijk. Dat is uiteindelijk de grote vraag. Je geeft zelf al aan, met militaire acties is het niet gelukt. Nou gaan ze het op een economische manier proberen. Dat zou best wel kunnen lukken. Maar of het uiteindelijk voldoende is om het. Kijk, die economische druk kunnen ze zeker opvoeren. Ja. Maar of dat dus voldoende is om dat regime ten val te brengen of om dat regime af te houden van het ontwikkelen van een eigen atoombom. Dat is de grote vraag die ik natuurlijk ook niet kan beantwoorden. Nee. Als je iets wil proberen, we weten natuurlijk dat de midterm verkiezingen eraan zitten te komen in de Verenigde Staten. Dus ze moeten wel wat proberen. En dan lijkt mij dit best wel een redelijke poging met enige kans van slagen.
1: En dat zei Han de Jong, huiseconoom van BNR.
24: We blijven even in Washington, want Trump mag voorlopig doorgaan met zijn plannen om het stemmen per post in aanloop naar de midterms, de tussentijdse verkiezingen, te beperken, heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof bepaald. Eerder schortte het hof nog een uitspraak van een federale rechter op, die het plan van de president op belangrijke onderdelen had tegengehouden, want we weten, Trump is bezig met een hetze tegen het poststemmen, want dat leidt tot fraude, vindt hij. Experts hebben daar vooralsnog geen bewijs voor gevonden, althans, er gaan altijd dingen mis met verkiezingen, mensen die stemmen die niet mogen stemmen, met poststemmen ongetwijfeld ook, maar zo grootschalig als Trump het laat voor doen? Nou, dat zien die experts dus niet. In maart tekende de president een decreet om de regels aan te scherpen over het stemmen per post. In 23 staten moest dat gaan gebeuren. Staten die vooral door democraten worden bestuurd. En die democratische kiezers die maken over het algemeen ook wat vaker gebruik van die mogelijkheid om per post te stemmen dan republikeinen. Overigens, Trump zelf heeft recent ook nog per post gestemd in de voorverkiezingen in Florida was dat, maar dat terzijde. 20 democratische procureurs-generaal die maken bezwaar tegen het decreet van Trump. Volgens hen heeft de president helemaal niet de bevoegdheid grondwettelijk gezien om de verkiezingsregels aan te passen en vast te stellen. Is dat echt een zaak van de staten en dus niet van Washington? En of de regels van Trump ook echt in zullen gaan voor de midterms is nog even de vraag. Want waarschijnlijk kan de kwestie de komende maanden nog een keer bij de rechter en misschien ook nog een keer bij het Supreme Court terechtkomen. Dus hoofdstuk nog zeker niet gesloten.
1: En dan gaan we om 9:15 naar Dennis Mooij van de AWB. Ja, die heeft de Kees Kwaks doctrine te pakken, want we hebben een ongeluk op de ring bij Amsterdam.
5: Inderdaad. Twee ongelukken zelfs, Bas. Eerst op de A10 Zuid richting de A10 West. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de A10 Noord naar de A10 West heb je tussen Zeeburg en Landsmeer 15 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken afgesloten. Ook viel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken heb je nog veel vertraging. Een uur extra ben je onderweg door een ongeval. De linkerrijstrook is daar dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A7 Heerenveen Groningen bij 168,1 en de A12 Arnhem-Utrecht bij 125,4.
2: Blik op de beurs.
1: Ja, dan gaan we toch even kijken naar de beurzen. Nou, als we kijken naar de sterkste stijgers en dalers, niet verwonderlijk. SBM Offshore staat ietsje hoger, staat op 1,1% winst. Dat heeft alles te maken met het feit dat we toch wat rust zien komen, wellicht in de oliehandel. Brent crude op dit moment op 89,86. Alles te maken met de uitspraak van Scott Bessent, de minister van Financiën in Amerika, die heeft gezegd, er komt nu een economisch pakket aan en ja, wellicht dat beleggers daar wat in geloven. ASML doet het wat beter, 0,8%. Aegon staat 0,7 hoger. NN Group en ING op 0,6 respectievelijk. Dan aan de andere kant de verliezer is Besi, 2,5% lager. Magnum 1,1, IMCD 0,9, Wolters Kluwer 0,8. En Adyen verliest 0,8%. Dat de AX op 1110 punten staat. En dan naar het andere, want de Disneylandprijs krijgt er mogelijk een concurrent bij.
24: Ja, meerdere misschien zelfs. Rond Parijs komen over een aantal jaren wellicht 3 nieuwe parken. Dat is het resultaat van een gisteren gesloten intentiedeal tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Want MBS was in Parijs.
1: Oh, leuk.
24: Saoedi-Arabië wil 6 miljard euro pompen in die 3 nieuwe pretparken rondom de Franse hoofdstad. Dat gaat waarschijnlijk zo'n 22.000 banen opleveren. Nou, daar zal Macron blij mee zijn. En dat megaproject wordt gefinancierd door een dochteronderneming van het Saoedisch Staatsinvesteringsfonds. Macron die is enthousiast. Die zegt, ons land heeft sinds Disneyland Parijs eigenlijk niks vergelijkbaars meer gezien. En ook de voorzitter van de regioraad van Île-de-France die maakt in de Franse media de vergelijking met Disneyland Parijs. Hij zegt, het project heeft eenzelfde omvang als dat populaire pretpark. Dus, wat gaat er dan komen? Onder andere een pretpark in het thema van Dragon Ball Z. Daar wordt al 1,5 jaar aan gebouwd ook. MBS en Macron kwamen er vorig jaar achter dat ze allebei een passie hebben voor Dragon Ball Z.
1: Goh, jij?
24: Ik niet.
1: Ook niet.
24: Die parken die worden op zo'n 35 kilometer van Parijs gebouwd. En daarvoor wordt een ander attractiepark gesloopt, Mirapolis. Dat staat al meer dan 30 jaar leeg, dus dat kan weg. En er komt dan dus een Dragon Ball Z-park. Ja, ik laat even een paar keer in stilte vallen.
1: Ja, ik begrijp het.
24: Kan het even inzinken. De regio hoopt dat de nieuwe themaparken een nieuwe toeristentrekpleister worden. En andere politici die maken zich misschien wat zorgen om het feit dat het ten koste zou kunnen gaan van Disneyland Parijs. Want ja, je kan niet en naar Disneyland Parijs en naar Dragon Ball Z Park en naar het Croissant Park en naar
1: Trump Park.
24: Trump Park, ja, dat gaat het allemaal niet worden waarschijnlijk. Nee. MBS Park, ook leuk.
1: Oh ja.
24: Ja. Kan je journalisten in elkaar hakken.
1: Mm-hmm.
24: Nou, dat soort dingen allemaal binnenkort in Parijs.
2: Zon, zee en zwoegen.
1: Ja, tijd voor onze zomerserie. Laatste van deze zomer. Het zit er bijna op. De afgelopen weken werd er hard doorgewerkt op ook die Nederlandse vakantieparken bijvoorbeeld, zodat jij lekker met vakantie kon. Prima vakantiebaantje voor een hoop jongeren. Daar gaan we het deze week over hebben. Wat zijn nou de ultieme vakantiebanen? Bij de parken van Landal Green Parks bijvoorbeeld, waar onze eigen verslaggever Jorik Simonides een dagje mee mocht kijken achter de schermen en meteen op sleeptouw werd genomen. En wel door Lara van de FNA.
13: Ik ben helemaal ondergedompeld in het Lando Green Parks. FNA is fun en entertainment. Oh. De animatie die je kent misschien. Ja, je hebt geen kinderen natuurlijk. Nee, dat zegt jou niks.
24: Nee. Maar, ik heb wel F&B, food and beverage. Daar ben ik meer in thuis, maar oké.
13: Dat is wat anders. Nee, de fun and entertainment, dat is de animatieafdeling. Dus waar je je kinderen inderdaad loodst voor de dag. Die, het bekende Bollo-pak is ook van hun. De kinderanimatie, dat is wat zij doet. Zij kon me alles uitleggen over hoe haar werk eruit ziet. Ik mocht met haar meelopen. Ja. De planning voor de dag.
14: En dan beginnen we eigenlijk met de toddler disco. Daarna heb je eigenlijk in principe altijd de Bollo meet and greet.
13: Om 2:00 de volgende. Dat is over een half uurtje ongeveer.
14: Ja, zeker.
13: Wie is er aan de beurt? Moet jij in dat pak? Of?
14: Nee. Ja, soms wel, maar meestal probeer ik dan eigenlijk iemand die er nog niet heel veel in gezeten heeft juist proberen om juist te doen.
13: Is dat een beetje het corvée-klusje of juist stiekem wel leuk?
14: Nou, ik vind het stiekem heel erg leuk. Ja, zeg maar, als je dan even, dan krijg je een soort oppepping eigenlijk. Zo van, ja, je hebt er gewoon zin in. Je moet er wel gewoon staan, zeg maar.
13: Performance?
14: Ja, eigenlijk wel. Je moet gewoon een show van maken eigenlijk, elke keer als je erin zit.
13: En waar sta je zelf in geroosterd vandaag?
14: Ja, de animatieactiviteiten, zoals de Bollo meet and greet, waar ze koekjes bakken. Hier hebben we dan de taartmix in zitten. En dan hier de boter. De
13: eieren. Die zakken gaan in de machine en dan...
14: Ja, dan uiteindelijk komt er koekjes tegen. Taartmix in zitten. En dan hier de boter. De eieren.

0: 4,5 jaar en 19 jaar oud.
1: En wat moet je dan doen de hele dag?
0: Zorgen dat de kassa onderhouden wordt. Dus dat er als mensen wat willen kopen, dat ik daarvoor kan zorgen. Hi, kan ik u helpen?
2: Zou de chocolade lolly ophalen die ze had gemaakt?
0: Ja, helemaal goed. Ga ik even kijken, ja?
1: Waar ligt de voorraad?
0: De voorraad ligt hierachter.
1: De chocolade lollies.
0: Ja, de chocolade lollies. Ze zijn even in de vriezer geweest en ze zijn nu helemaal klaar om meegegeven te worden. Kijk eens, supermooi doosje heb je gemaakt ook. En ze zijn heel mooi gelukt.
1: Jullie zijn allemaal best wel jong, maar jullie werken hier allemaal 4-5 jaar al. Is het zo leuk werk?
0: Ja, nee, het is eigenlijk vanuit mij gekomen is vanuit mijn moeder. Die werkt hier ook. Dus een beetje zo via hier terechtgekomen. Maar het is juist leuk. Je leert met mensen in contact te zijn, sociaal te doen. En natuurlijk ook heel veel verantwoordelijkheden op jezelf te nemen.
3: Goedemiddag, Lammeland Goed het Loo. Spreek met Vivian van de receptie. Ik ben Vivian, ik ben 20 jaar. Ik ben hulpkracht bij Landal. Inmiddels werk ik al 5 jaar achter de receptie. Ja, we beginnen eigenlijk de dag. Dan start ik hier op. En dan beginnen we vaak met mailtjes en appjes die de gasten hebben gestuurd toen we dicht waren. En de telefoon loopt de hele dag gewoon door. Dus zoals nu. Goedemiddag.
1: Zij mogen lekker naar buiten. Zit jij de hele dag achter je computer?
3: Ja, maar als het regent dan zit ik hier lekker binnen. Dus in principe vind ik dat niet zo heel erg hoor.
1: Waar is hij?
4: Hij is nu in het indoor speelterrein en daarna komt hij naar buiten.
1: Staan er dan ook busladingen met fans hier te wachten op Bollo?
4: Nou ja, dat zeker. Dus je Bollo roepen, dan komt iedereen kijken.
1: Hoe is het in zo'n pak? Je ziet helemaal niks, denk ik. Of valt het wel mee?
4: Nu we eigenlijk in principe wat nieuwer pak hebben, zie je wel wat meer.
1: Hallo.
5: Bollo kan niet praten.
1: Ja, Bollo kan niet praten. Nee. Hij schudt nee. Mag ik achter je aanlopen, Bollo? Hij knikt ja, gelukkig.
4: Houden we dan ook nog wel de hand vast?
1: Het is ook lullig als Bollo daar bij al die kinderen onderuit gaat.
4: Ja, klopt. Nee, dat zelf heb ik dan nog niet meegemaakt.
1: Er zijn de eerste fans. Op de foto.
6: Hey, Bollo! Bollo, de grote vriend van ieder kind, hè?
1: Het is wel goed voor de stappenteller, dit werk.
4: Ja, zeker. Ik maak denk ik minimaal wel 13.000 stappen per dag.
1: Is het hard werken eigenlijk, of valt het wel mee?
4: Zeker, het is heel hard werken. Vooral in de zomer, dan heb je gewoon veel gasten. En dan moet je vooral heel veel regelen.
7: 30.000 stappen per dag?
8: 13, geloof ik.
7: Oh, gelukkig. Ik dacht even, en Bollo, is dat wel eens ook de grote vriend van Jokje Monides?
8: Weet ik niet. Hij heeft niet in het pak gezeten, geloof ik. Dat wilden we eigenlijk, dat hij de hele dag in het pak zou lopen. Maar nou, is niet gebeurd. Ik zou ook zeggen op de radio dat ik hard werk als mijn baas meeluistert. Dankjewel, Jorik Simonides, onze verslaggever dus in Landal Green Parks.
7: Heb je daar goed hard aan gewerkt, zeg. Gaan we nog even naar dit, want in de buurt van Vicenza in de Noord-Italiaanse provincie Veneto ligt het dorpje Arcognano. Dat, als je de lovende kritieken zag op TripAdvisor, een werkelijk geweldig Grieks amfitheater heeft. Een betoverende plek. Of een wereld voorbij ruimte en tijd. En absoluut een van de beste plekken waar ik ooit ben geweest. Zo roeptoeterde de recensies die er nu niet meer zijn. En waarom niet? Nou, dat amfitheater ligt tegen een heuvel, half rond. Draagt de naam Anfiteatro Berico. Maar soms heeft het ook de naam Anfiteatro Maritimo Berico. Maritimo, maar wacht eventjes. Arcognano ligt 80 kilometer van de kust. En Grieks? Nou, die zijn in dat deel van Italië nooit geweest, hoor, de Grieken. En ook een meertje midden in het theater is nou niet echt iets dat je snel tegenkomt in een amfitheater. Ja, tenzij je dat in het Colosseum in Rome doet, want daar werden zeeslagen nagespeeld. Oké, maar dat was een Romeins theater. Nee, en er staan ook heel veel beelden van gips. En het is opgetrokken uit beton. Het is dan ook het zelfbedachte ding van meneer Franco Malosso, die een lokaal bouwbedrijf rond het jaar 2000 opdracht gaf om een theater te bouwen naar Grieks voorbeeld en het er lekker oud te laten uitzien, jongens. Dat moet echt opgetrokken uit cement dus. Geafficheerd door meneer Malosso als 2000 jaar oud. En dus kon je tegen forse betaling als toerist komen kijken naar dit Griekse wereldwonder op Italiaanse grond. En je door meneer Malosso laten rondleiden. Kostte best wat geld. 45 euro voor een bezoekje. 16 euro voor buitenlanders. Dat is wel handig, want zo hield hij ook de lokale volking een beetje buiten de deur. Hoeveel mensen er in zijn vervalsing zijn getuimd is onbekend. Inmiddels zit de man in de bak voor het vervalsen van kunstwerken, het uitvoeren van bouwwerkzaamheden zonder vergunning en het vernielen van een beschermd landschap. Want ja, het stuk grond waarop hij het ding liet bouwen is beschermd UNESCO-gebied. Een vertegenwoordiger van de lokale kunstbrigade beschreef het theater als een werkelijk schandelijke poging tot vervalsing. Ja, werkelijk. Want van alle criminelen, zei hij, zijn vervalsers degene met het meeste talent, omdat ze in staat zijn kunstwerken te creëren. Maar deze man, een vervalser noemen. Dat is een belediging voor alle vervalsers.

0: als er in de wereld. Fractievoorzitter van BBB en groep Marcus Sauer mogen zich vandaag melden bij de kabinetstop voor een gesprek over de begroting. Want ja, de klok tikt meedogenloos verder naar vrijdag. De deadline nadert, dan moet er een conceptbegroting naar de Raad van State. We gaan er zo over praten met Bas Erlings, voormalig VVD-campagnestratege. Want halen ze die deadline wel? De heren Jette, dame Jezel Gus en meneer Van der Brink. Hoor je zo meteen.
1: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor de beste start van je werkdag
3: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app. Maar die bestaat eigenlijk niet.
1: En blijf scherp. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
2: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
3: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
2: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
5: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
10: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
11: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
12: BNR Verkeer.
13: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 65 kilometer file nog. Op de A1 richting Amsterdam staat 11 kilometer daarvan, tussen Stroe en Hoevelaken. Het komt door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt nog wel een 30 minuten vertraging. Dan bij Amsterdam op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen de knooppunten Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer doe je er een kwartier langer over. En op de A348 vanuit Doesburg naar Arnhem, tussen Reden en knooppunt Velperbroek, is het oponthoud een 30 minuten. Flitsmeister meldt een camera op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En de A16 Breda-Rotterdam bij 51,7.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer het werk neer. Dat betekent dat er steeds een kwartier geen passagierscontroles zijn. De eerste werkonderbreking is om 10:00. De beveiligers vinden dat de werkdruk te hoog is, terwijl het minder had moeten worden na een reorganisatie van de beveiliging eerder dit jaar. Na de mislukte droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een derde drone gevonden. Die lag in een veld verderop met mogelijk ook explosieven, melden Duitse media. Begin deze maand werden drones ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig met militaire goederen. Rusland ontkende erachter te zitten. In een dorp in het zuiden van Frankrijk wordt er schade opgemaakt na de tornado van gisteren. Huizen ten zuiden van Carcassonne werden weggeblazen of raakten zwaar beschadigd. Er zijn 41 gewonden, van wie er 15 naar het ziekenhuis moesten. Vannacht moesten veel mensen ergens anders slapen. Ruim de helft van de particuliere beleggers in ons land vermoedt dat aandelen rond kunstmatige intelligentie te duur zijn. Maar ze zien AI volgens de Rabobank tegelijkertijd ook als de meest kansrijke belegging voor de komende jaren. De bank zegt dat veel beleggers in fondsen zitten waarin AI steeds belangrijker wordt. En de grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada heeft in de stad Reno al meer dan 30 woningen verwoest. De brand is nog altijd niet onder controle en 45.000 mensen zijn al geëvacueerd. Nog eens meer dan 40.000 moeten er rekening mee houden. Tot nu toe zijn 7 mensen door de vlammen gewond geraakt. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden ook wat sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden.
12: Ja, de klok tikt meedogenlijks door in het Haagse. Want aanstaande vrijdag dan moet die conceptbegroting naar de Raad van State worden gestuurd. En tot die tijd heeft premier Jet en zijn vicepremier Jessel Gusser van der Brink nog een flinke hoeveelheid gesprekken. Bijvoorbeeld met de fractievoorzitters van BBB vandaag en de groep Markeshouwer. Want ook die mogen zich melden om te praten over die conceptbegroting. Zometeen praten we erover met Bas Erlings, voormalig VVD-campagnestrateeg.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
19: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
20: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
23: Thomas van Zijl.
24: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de aanstaande cijfers van Nvidia en een gesprek met Michel van Leeuwen van Vlanderijn over sociaal incasseren. Dat is dan wel sociaal, het zet ook de winstgevendheid van het bedrijf onder druk. Je hoort er meer over vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
12: 9:55 en zo zijn we in het laatste half uurtje terechtgekomen van deze ochtendspits van dinsdag 25 augustus 2026. En Iwan die weet ook nog wat we allemaal gaan doen.
26: Ja, zo meteen hebben we contact met verslaggever Martijn Rijk. Die is namelijk op Schiphol. Daar gaan beleggers vandaag 3 keer een kwartier het werk neerleggen.
12: Beveiligers.
26: Wat zei ik dan?
12: Beleggers.
26: Oh.
12: Nou, dat lijkt me gewoon nog maar toch.
26: Ja, professionele... Ja. Ja, precies.
12: Beveiligers.
26: Beveiligers. Ja. 3 keer een kwartier het werk neerleggen. Om te staken tegen de hoge werkdruk. Morgen doen ze dat 5 keer. Vandaag 3 keer. Nou, wat ze dan willen bereiken en of dat tot problemen gaat leiden ook voor reizigers. Ik wou bijna zeggen reigers. Dat hoor je zo meteen van Martijn. En we hebben zo meteen nog een tech-update met Joe van Buurik.
12: Geen heigers?
26: Nee.
12: Dan gaan we eerst naar Den Haag, want de tijd tikt voor het kabinet, omdat aanstaande vrijdag de begroting naar de Raad van State moet. Minister-president Jette en zijn vicepremiers Jessel Gusser van der Brink die ontvangen vandaag fractievoorzitters van BBB en de groep Markeshouwer voor nieuwe gesprekken over de begroting. Nou, het is voor het eerst dat Henk Vermeer namens de BBB aansluit bij die gesprekken. En zijn partij is een belangrijke factor uiteraard, want in de Eerste Kamer hebben ze een meerderheid. Ze hebben veel zetels. Mocht BBB niet langskomen, eerst mochten ze niet langskomen, nu dus wel. En zo zegt Bas Erlings, voormalig VVD-campagnestrateeg, die is Jette nu zijn kansen een beetje aan het spreiden.
27: Maar als je natuurlijk alleen maar naar Pro gaat en je zegt, we willen met jullie een deal sluiten, dan geef je alle macht aan Pro. Dan kunnen ze vragen wat ze willen.
12: Ja.
27: En anders valt het kabinet. En als je natuurlijk ook nog een ander alternatief probeert te creëren aan de andere kant, dan kun je, ja, dan kun je wat meer reel in dealen en heb je onderhandelingsruimte. Je kan alleen maar onderhandelen als je kaart hebt. En dat probeert hij denk ik nu voor elkaar te krijgen.
12: Zeker. En het kabinet, want hoeveel willen ze toegeven? Hè? We hebben Pro gezien. Klaver was er op bezoek. En die heeft gezegd, nou kan mijn poot stijf, je moet niet aan de WW en de WIA komen, want anders doen we geen zaken. Dat houdt hij vol al weken. En nu ook. Dus daarmee is die lijn misschien afgesloten. Dus moet je over rechts?
27: Ja, of in elk geval, je moet die weg open houden, zodat je kan onderhandelen. Ja. Kijk, wat Klaver voor de deur zegt en wat hij achter de deuren zegt, kan nog wel eens verschillen. Hè?
12: Ja, ja.
27: Je bent natuurlijk aan het onderhandelen, dus je probeert naar buiten toe uit te stralen. Het doet heel veel pijn, ik ga niet toegeven. De druk loopt op en dan maakt het ook makkelijker om aan het eind te zeggen, nou, het was super moeilijk, maar in het landsbelang heb ik toch een stapje gezet.
12: Ja.
27: En dat is natuurlijk ook het spel dat nu plaatsvindt. Dus daar moeten we ook een beetje doorheen kijken.
12: Ja, maar toch, hè, nu BBB Marcus over vandaag op bezoek. Ja, 21 komt morgen. Alle opties op rechts worden opengehouden. En daar horen we wat positievere verhalen over, hè?
27: Daar lijkt het inderdaad wel. Die spelen het spel anders. Dus die proberen juist te laten zien, wij willen wel, het ligt niet aan ons. Maar ze hebben natuurlijk ook een beetje een andere positie. Het lijkt alsof de weg over links het makkelijkste is. Want dan heb je meteen ook de Eerste Kamer mee voor de begroting.
12: Ja.
27: En dat helpt natuurlijk om je plannen rond te krijgen. Mm-hmm. Dus links kan heel erg hard to get spelen. En rechts moet juist laten zien, nou, aan ons zal het niet liggen. Wij willen heus wel. Kom maar op met je plannen.
12: Ja, anderzijds. Nou even de tijdsdruk. Er staat 3 dagen nog open. Vrijdag moet het ding naar de Raad van State. Dan zijn concept begroting. Ja, hoe moet hij dat doen de komende dagen om dat tot een goed einde te brengen?
27: Ja, dit is wel een beetje het gebruikelijke spel als een onderhandeling zo moeilijk is. Wij schreeuwen met z'n allen moord en brand. Gaat het wel lukken? De druk loopt op.
12: Ja.
27: En uiteindelijk bij dit soort onderhandelingen, dat lukt allemaal pas als de druk maximaal is. Waarschijnlijk gaat dit ergens op een nacht ineens geregeld worden of niet geregeld worden. Maar uiteindelijk moet de druk heel groot zijn. Moet iedereen denken, nou, in het landsbelang of anders valt het kabinet, dan geef ik toch maar toe of pak ik toch maar die laatste pijn. En dat lukt alleen maar als de tijdsdruk er is. Dus wat dat betreft staan de sterren wel goed om het gewoon goed te laten komen de komende dagen.
12: Ja, en die tijdsdruk. Ja, je had toch veel makkelijker al kunnen beginnen in de vakantie, in het reces.
27: Ja, zeker. Maar aan de andere kant ook niet. Want als je veel tijd hebt, dan gaan mensen geen pijnlijke beslissingen nemen.
12: Nee.
27: Dan schuif je het vooruit, dan zeg je, we gaan nog eens nadenken. Dan kom je nog eens met een nieuw voorstel. En uiteindelijk is het natuurlijk de taak van de premier nu, van Jette nu, om iedereen eigenlijk die trechter in te leiden en uiteindelijk te zeggen, oké, jongens, dit is het maximale. Gaan we nu met z'n allen springen? Of laat het kabinet vallen?
12: Ja.
27: Zeg het maar. En dat lukt je niet een paar weken van tevoren. Dat kan echt pas op het moment zelf.
12: Ja, precies. Dus hij gaat er alles aan doen om toch te zorgen dat er op tijd een begroting ligt. Komt hij er? Gaat Jette de test halen?
27: Ja, dat is natuurlijk echt de 100.000 euro vraag. Maar als ik nu mijn geld zou moeten inzetten, zou ik zeggen dat hij het gaat redden.
12: Nou, we gaan het zien. Nog 3 dagen, dan weten we het echt zeker. Je hoorde Bas Erlings, voormalig VVD-campagnestrateeg.
0: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
26: Beveiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer een kwartier het werk neer. Zometeen om 10 uur, dus over 20 minuten. En daarna nog om 2 uur en 7 uur vanavond. En morgen doen ze dat nog eens. En dan zo'n 5 keer. Korte werkonderbrekingen dus. Initiatief van vakbonden FNV en CNV. Volgens de bonden is de werkdruk namelijk te hoog onder die beveiligers. Verslaggever Martijn de Rijk is op Schiphol. Martijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ivan.
26: Nou ja, de eerste korte staking moet dus nog komen. Is het daar op dit moment druk of valt het mee? Goed te doen.
1: Nou, ik heb natuurlijk hier en daar eventjes mijn oor te luisteren gelegd. En men verzekert mij dat het niet drukker is dan dat het gisteren was op dit tijdstip. Dus ga er maar vanuit dat het een gewone 25 augustus in de zomerperiode is. Ja. Het is natuurlijk gezellig druk, hè? Mensen gaan op vakantie, maar geen hectiek. Ik heb wel een hoop mensen gesproken die zeggen, en die een beetje besmuik toegeven, ja, we zijn toch maar een half uurtje eerder gekomen.
26: Okay.
1: Want je weet het niet, hè? Dat is natuurlijk ook een beetje het gevoel. En dan moet ik er dan daar dan weer bij zeggen dat Schiphol zegt dat dat niet nodig is en dat mensen gewoon voor een Europese vlucht 2 uur van tevoren hier aanwezig moeten zijn. En voor een intercontinentale maar liefst 3 uur. Ja, en dat is niet anders dan normaal. Dus nee. Schiphol zelf verwacht in ieder geval niet veel gedoe.
26: Nee, maar blijkbaar veel mensen toch wel het nieuws bereikt dat er iets gebeurt vandaag. Jij hebt ook enkele van die beveiligers gesproken. Wat willen zij nou precies bereiken? Wat zijn hun grieven?
1: Nou ja, die gaan. Kijk, je weet wellicht dat in mei het aantal beveiligingsbedrijven teruggebracht is van 5 naar 3. En dat betekent dat 3 bedrijven al het beveiligingswerk op zich moeten nemen. En ja, dat is niet van de ene dag op de andere dag geregeld, overduidelijk. En het leidt er zelfs toe dat voor veel van die beveiligers het rooster gewoon gatenkaas is. En dat de ene ziek wordt en de andere dus 2 keer zo hard moet werken. En nou ja, daarover hebben ze een keer of wat aan de bel getrokken. En hebben zwaar het gevoel gekregen dat ze daar geen gehoor op krijgen. Dus zij zeggen zeggen echt van er moet wat aan die werkdruk gebeuren. Want het werk wordt nu door te weinig mensen gedaan. En daar zijn er bovendien vaak veel ziek van. Ja. Dus dat gaat anders niet goed.
26: Nee, precies. Een aandacht, een roep om aandacht dus eigenlijk. Je zei het al, Schiphol zelf verwacht geloof ik niet mega veel overlast. Dit is maar een kwartiertje, maar toch ja, in de rij staan. Oeh, het kan snel opstoppen. Wat verwacht jij?
1: Nou ja, ik verwacht dat eerlijk gezegd ook niet. Je moet je voorstellen dat alles draait normaal. En dan ben je misschien die ene pechvogel die als eerste aan de beurt is, zo direct om 10 uur. Als de douane dus zegt van oké, nu doen we even een kwartiertje helemaal niks. Ja, dan sta je even een kwartiertje naar voor je uit te staren. Ja. En normaal gesproken doe je dat daarachter, hè, bij de broodjes en de tax-free shops. Maar nu doe je dat dan even hier. Ik denk eerlijk gezegd, het zou niet echt enorm veel ellende moeten opleveren. Zoals je het ook al zei, later vandaag nog 2 keer. Daar geldt dan ongeveer hetzelfde voor. Het is nu naar verhouding redelijk druk. Zo rond het middaguur is het altijd op zijn drukst. Ja. Dus je kunt ervan uitgaan dat het niet erger wordt dan het op dit moment is.
26: Nee, en er zit een geloof een dreigement in van ja, nu 2 dagen even actie. En als dat niet werkt, dan nog wel langer actie waarschijnlijk.
1: Ja, dat soort raketten hebben altijd meerdere trappen. Ja, precies. Dat klopt. Ja.
26: Dankjewel, verslaggever Martijn de Rijk vanaf Schiphol.
12: En dat betekent dat wij bij Dennis mooi zijn van de ANWB. Ja, Dennis, we hadden nog wat vertraging op de A10. Dat is opgelost. Waar staat het nu vast?
13: Vooral op de A1, Bas, richting Amsterdam, heb je tussen Stroe en Hoevelaak een 30 minuten extra nodig. Eerder vanochtend is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. En het is nog aansluit op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Voor het knooppunt Velperbroek staat 2 kilometer en dat kost je ongeveer 20 minuten extra. Nou, vanmiddag zullen we merken dat alleen de regio Midden nog vakantie heeft. Dat betekent dat de meeste files in Noord-Holland en in het zuiden van het land zullen staan. En op dit moment wordt er geflitst op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Heerenveen. Bij 107,8. De A9 naar Alkmaar bij 47,0. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij 125,3.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
4: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
5: 500 euro.
6: 590 euro.
5: Ai.
6: Ai.
12: Ja, en dan is het alweer bijna 10 uur. Dan is het tijd voor de Big Five, zo weten we. En deze week is de Big Five gewoon weer terug van weg geweest. En gaat over het basisonderwijs. En Art Rooijakkers leidt de dans. Art, goedemorgen. Wie heb je te gast?
7: Goedemorgen, Bas. We hebben het over het basisonderwijs deze week in BNR's Big Five. Want de scholen zijn weer begonnen hier in Amsterdam al een week geleden. Die twee van mij zitten dus alweer op school in de klas. En dan zie je toch ook dat er in dat basisonderwijs de nodige problemen zijn. De resultaten die kachelen achteruit. Er komen binnenkort weer nieuwe PISA-scores en internationale scores. Nou, we houden allemaal ons hart vast. Hoe valt dat nou op te lossen? Nou, de vrouw die vandaag de gast is, heeft misschien wel het antwoord. Ze houdt zich al jaren bezig met het onderwijs. Eerst als wethouder in Amsterdam, nu als Tweede Kamerlid voor Pro. Je hebt hem misschien wel gezien in die documentaire serie Klassen. Marjolein Moorman, daarmee ga ik in gesprek.
12: Oké, okay. Hartstikke mooi. Om 10 uur dus BNR's Big Five. Art Rooijakkers spreekt dan met Marjolein Moorman.
26: Het aantal tankstations in ons land dreigt de komende jaren sneller te dalen door de gestegen benzineprijzen vanwege de Iran-oorlog, voorspelt ING. En het zijn met name pomphouders in de grensregio die alleen daar zitten en geen winkel hebben. Die lopen het grootste risico, zo becijferen die economen bij ING Research. Afgelopen jaar was er al een lichte daling te zien in het aantal tankstations. En Martin van Eijk, dat is de voorman van Drive, de brancheorganisatie van tankstations, die ziet dat inmiddels ook enkele tankstations echt zijn dichtgegaan, omdat daar simpelweg gewoon te weinig klanten komen. Iedereen gaat tanken in het buitenland, in België of in Duitsland. En de branche klaagt er al langer over. Eigenlijk al jaren over die hogere brandstofprijzen in Nederland, zeker in vergelijking met België. Daarbij wordt dan vooral gewezen naar de hogere accijnzen in ons land. Want inderdaad, als je gaat tanken, elke litertje dat je erin gooit is toch voor een heel groot deel accijnzen en BTW. Kort voor het begin van de... En ook nog eens BTW over accijnzen trouwens. Kort voor het begin van de oorlog in Iran zei sectorbankier Dirk Mulder van ING dat het aantal tankstations in de komende 5 tot 10 jaar naar verwachting zou halveren. Let op, een halvering dus in 5 tot 10 jaar, van 4.000 naar 2.000. Maar nu denkt hij dat dat misschien wel eens sneller kan gaan, die halvering. kan gaan, die halvering, door de hogere brandstofprijzen, door de blokkade van de straat van Hormuz. Want veel pomphouders merken dat nu al. Mensen gaan er bijvoorbeeld gewoon minder tanken. Er worden minder liters getankt en dus ook minder omzet. En mensen tanken ook vaker over de grens vanwege de lage prijzen daar.
12: Dan, meer dan de helft van de Nederlandse particuliere beleggers denkt dat er sprake is van een AI-bubbel. Zo blijkt het onderzoek van Rabobank. Tegelijkertijd wordt de AI het vaakst genoemd als meest veelbelovende beleggingsthema voor de komende 3 jaar. Nou, bijna 60% denkt dat er rondom AI-aandelen een zeepbel is, terwijl een iets kleinere groep van rond de 50% zegt, ja, er is een bubbel om de hele aandelenmarkt geblazen. Beleggers die een AI-bubbel vermoeden noemen kunstmatige intelligentie iets minder vaak als beleggingskans. Maar ook bij hen staat het thema nog steeds op een gedeelde eerste plek. Ja. En dus zou je kunnen zeggen, zegt Marie Pietersen-Bloem, beleggers hinken op twee gedachten. Ze is chief investment bij Rabobank. Ze zien de enorme economische potentie van de technologie, vragen zich tegelijkertijd af of de verwachtingen op de beurs niet te ver zijn vooruitgelopen op de werkelijkheid.
6: Tech Update.
12: En dan gaat het ook heel vaak over AI. Hè? Daar hinken we ook met twee gedachten wel eens op. Jo van Buurik.
8: Hi, Bas.
12: Is bij ons om te praten over het technieuws. Zeker. Te beginnen met Apple, want dat gaat binnenkort nieuwe Macs lanceren.
8: Ja, en dat gaat ook over AI, want dit gaat om Macs Mini, die voor het eerst sinds 2 jaar een flinke opfrisbeurt gaan krijgen, melden bronnen aan Bloomberg. Onder meer met nieuwe, gloednieuwe zelfs, zelfontworpen chips van Apple, de M5 en M6. Allemaal in dat kleine kastje dus, wat je in je kantoortje kan zetten en bijvoorbeeld kan laten snorren voor AI-taken. Nou, daarvoor zou Apple niet eens gaan wachten tot over een paar weken, want dan verwachten we een jaarlijkse goednieuwsshow, hè Bas? De nieuwste generatie iPhones en dergelijke. Maar we zien tegenwoordig steeds meer, ook bij Google eerder dit jaar, dat ze al in de aanloop wat andere nieuwe spulletjes gaan onthullen. Houd er dus rekening mee dat we deze week of misschien volgende week nieuwe Macs Mini gaan zien. Kom ik zo nog even op. Ja, en waarom dan juist die Mac Mini? Nou, ik zei het al, het is een verkooptopper dit jaar in alle ontwikkelingen rond AI. Mensen die agents, zoals dat Open Claw, hè, wat opeens de mailbox van iemand bij Meta opeens ploef leeggooide, te laten draaien in hun kantoortje. Dat doen ze massaal op Macs Mini. Mm-hmm. Mensen die dat graag doen. Opvallend genoeg was de Mac Mini ook eigenlijk een van de weinige producten die geen forse prijsverhoging kreeg van Apple afgelopen zomer. Al zou ik er rekening mee houden dat als de gloednieuwe wordt geïntroduceerd op korte termijn, ook door het aanhoudende chiptekort, die wel fors wat duurder gaat worden.
12: Ja, precies. Hoe zit het met de nieuwe iPhones, die komen ook, hè? En wanneer is dat precies?
8: Ja, er wordt nu gemikt op 9 september, zegt okay. Bloomberg. Nog niet officieel door Apple aangekondigd. Verwachten we trouwens wel eerdaags. Dat is een woensdag notabene. Vaak was het een maandag of een dinsdag de afgelopen jaren. 'S avonds 7 uur, bord op schoot en de hele opgenomen tegenwoordig show met de nieuwe iPhones. Nou, vaak besproken iPhone generatie 18 als pro, maar ook als vouwbare iPhone. En verwachten ook een nieuwe Apple Watch, nieuwe AirPods. Wellicht, zegt Bloomberg, ook het eerste nieuwe slimme apparaat voor in huis. De assistent met een schermpje, misschien zelfs nog een robotarm, is al gespeculeerd in de geruchtenmolen die jou met AI. Ja, ik zie je kijken, Bas, maar dit wordt allemaal schaal van hebben voor. Maar dat is een iemand tegenwoordig, dus ik ben benieuwd.
26: Zo'n klapperend katje met zo'n arm erop. Zie
12: ja. Oh ja, zo'n gouden katje. Ja,
8: die dan zo, misschien wel het scherm automatisch naar je toe beweegt. Van die jaren 80 films met sci-fi gadgets in je huis. Nou, dat gaat allemaal onthuld worden onder de nieuwe leiding van John Ternus. Hè. Die neemt 1 september het stokje als CEO van Tim Cook over. Mm-hmm. En dat is dus waarom denk ik die geruchten dat er binnenkort al een nieuwe Mac Mini komt hout snijden. Want wat is het hele ding met de Mac Mini? Dat is een symbool voor dat Tim Cook op verzoek van president Trump de productie van Apple-spulletjes terug naar de VS brengt. Want wat is het product dat in de VS gemaakt wordt? De Mac Mini in Houston.
26: Dus het afscheidscadeautje van Cook voor Trump eigenlijk.
8: Zo zou ik hem wel zien. Ja, ja. Dus nogmaals, het is maar een bericht van Bloomberg. Het is niet officieel door Apple ondersteund. Maar ik zou rekening houden aanstaande vrijdag en anders uiterlijk maandag 31 augustus. De allerlaatste dag van Tim Cook als topman bij Apple. Alsjeblieft, president Trump.
12: Hier heeft u
8: de nieuwe Mac Mini. Made in America.
12: Totally America.
8: Dat bedoel ik.
12: Nog veel dichter bij huis, naar het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, oftewel het KNMI, de beeld. Dat komt met een nieuw soort meldingen in hun weer-app, zodat je weet wanneer er een onweersbui over je huis komt. Ja. Dat zat al als functionaliteit in buienradar, dacht ik.
8: Dat zou goed kunnen, want KNMI mocht het niet bij jou lokaal doen. Dat mocht alleen op provinciaal niveau. En daar was zelfs een wetswijziging voor nodig, eerder dit jaar in mei.
12: Ja, het is zo ouderwets.
8: Ja, maar goed, nu kan het dus eindelijk. Ja. Nu mogen ze bij het KNMI, mogen ze jou een melding sturen. Hé, Bas van Werven, er komt een onweersbui over Eck en Wiel.
12: Ik heb al 10 jaar een Net Atmo. Hè. Dat is een soort weerstation. Ken je dat niet?
8: Nee.
12: Ach, dat kent het echt niet.
8: Alles in de wereld van
12: hartstikke mooi ding. Dat hang je gewoon aan je muur. En dat zendt keurig netjes uit. Ja. En deelt zijn gegevens met andere mensen met een net Atmo. Zodat je weet, 15 kilometer verderop is nu aan het regenen. Het komt naar mij toe. Ja. Dan kan je ook zien of er een onweer
8: buiten komt. Dat klinkt als de moderne equivalent van rooksignalen om te signaleren dat er iets aan
12: komt. Klinkt als de moderne equivalent van het KNMI.
8: Ja, dat is ook zo. Maar goed, toch wel mooi, hè? Want als jij in Den Helder zit, is de kans groot dat jij niet dezelfde onweersbui krijgt die ze in Amsterdam wel gaan hebben. Dus dat betreft een mooie update. Tot 48 uur van tevoren kun je dan een melding krijgen in de app van het KNMI. Al kun je ook zeggen, ik wil een kwartier van tevoren weten wanneer de boel gaat uitbarsten. Gaat dan via de bekende waarschuwingscodes, hè, code geel en dergelijke. En op een kaart kun je dan precies zien waar het komende uur die onweersbui gaat vallen. KNMI zegt ook, we hebben onderzocht, mensen willen graag dit soort meldingen op hun telefoon. Functie trouwens in beta, wordt uitgerold, je kan feedback geven. Alleen is het misschien wel wat laat, want ja, de warmste zomerdagen zijn al achter de rug. We hebben een paar onweersbuitjes gehad. Maar goed, wie weet, inderdaad, gaat het helpen? Krijgen we is dit ook de eerste stap? Gaan we nog meer lokale weersomstandigheden wellicht in de toekomst via het KNMI horen? Maar jij hebt alles al, Bas. Jij wordt gewoon door jouw buren op afstand blijkbaar op de hoogte gehouden van het weer.
12: Ik help ook mijn eigen buren op weg.
8: Ja?
12: Is prachtig mooi, hè? En if this, then that. Want je kan er ook nog allerlei dingen aan schakelen. Zoals als je van die elektrische markiezen hebt, kun je die aan dit systeem koppelen aan NetEtmo. En op het moment dat het dan gaat regenen, gaat automatisch de markiezen dicht.
8: We hoeven deze man niks te stellen.
12: De nieuwe wereld van AI.
8: Nou, mooi.
12: Dankjewel, Joe van Buurik.
22: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
12: Hij is eindelijk onder de indruk, Joe, van mij. Ja. Eindelijk. Heeft lang geduurd.
26: Bas.
12: Ik ga hem zo vertellen wat Dragon Ball Z is. Ja, vertel.
26: Als Uber-chauffeur krijg je natuurlijk allerlei soorten passagiers. Je hebt forensen en toeristen en uitgaanspubliek en stelletjes. Mm-hmm. En misschien ook wel eens een politieagent die midden in een achtervolging je Uber kaapt om daarachter een verdachte aan te gaan. Overkwam een chauffeur in Houston. Twee agenten sprongen bij hem in de auto en vroegen hem een vluchtende verdachte achteraan te rijden eigenlijk.
12: Ja.
26: En die opmerkelijke achtervolging is uiteraard vastgelegd door de dashcam van de chauffeur.
12: Mm-hmm.
26: Het gebeurde ergens rond middernacht. De politie kwam af op een melding over een man die zou hebben gedreigd een vrouw en haar kinderen neer te schieten. Heel naar allemaal. En toen die agent hem wilde aanhouden, ging hij er rennend vandoor. En op de beelden zien we inderdaad hoe de verdachte langs de auto van deze Uberchauffeur, deze Anthony Baines, rent. Met daar achteraan twee agenten.
12: Twee zwoegende agenten.
26: Die hollen eerst ook met veel moeite achteraan, ja. Eén van hen houdt die Uber aan en stapt dan in.
9: Hey, give me a ride over there, please. Go, go that way. That way. Go, go, go, go, go. Which way did he go? Over here. Go that way, please.
26: Nou, en rijden. Ze moesten rijden van die agenten. Baines rijdt die agenten vervolgens een paar minuten door de buurt. Uiteindelijk zet hij ze af, zodat ze weer bij de politieauto terug kunnen komen. Hij hoeft ze niet te wandelen, scheelt weer. En de zoektocht kunnen voortzetten. Het was niet succesvol, want de verdachte is niet gepakt. Die is nog altijd voortvluchtig. Dus die is een Uber-chauffeur. Die heeft blijkbaar de rennende man niet kunnen bijhouden. De chauffeur zegt tegen Fox 26 dat hij compleet overdonderd was. Het deed hem denken aan een actiefilm waarin agenten ineens de hulp van de burger inschakelen.
12: Ja,
26: alleen,
12: dat
26: gebeurde dus ook zo. De grappige is, zijn oorspronkelijke Uber-chauffeur, die stond nog altijd te wachten, één straat verderop, dus die kon die alsnog oppikken. Ophalen. Met een sterk verhaal. Dat je zegt, ja, het zal wel.
12: Ja, natuurlijk.
26: Ja, tuurlijk. Ja,
12: je
26: hebt meegemaakt. Ja,
12: moest voor de politie. Ja. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Zometeen op BNR, BNR's Big Five van het basisonderwijs. Art Rooijekker spreekt dan met Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid namens Pro en portefeuillehouder onderwijs. En oud-wethouder in Amsterdam trouwens. We zijn er morgen weer, Iwan, om 6 uur.
26: Ja, toch? Zeker. Dan maken we een nieuwe uitzending. Tot morgen.
12: Tot dan.
10: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
11: Beats. Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
14: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
14: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
15: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
16: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
18: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com behind every moment.
17: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
19: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
20: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
19: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
23: Nu in de BNR-app.
26: Amerika opent economische aanval op Iran. Iran zegt volledig voorbereid te zijn. Volgens Pro zit de begroting muurvast. BBB mag nu ook aanschuiven bij de gesprekken. En beleggers vrezen AIZ-bel, maar blijven toch instappen. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
12: Ja, dan gaan we naar Dennis Mooij voor de laatste keer deze ochtendspits. Althans, Dennis, hoe staat het erbij op de Nederlandse wegen nu?
13: Nou, er staat nog 50 kilometer file, Bas. Maar veruit de meeste vertraging heb je nu op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken rijdt het nog steeds langzaam over 10 kilometer... door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is alweer een tijdje vrij, maar je bent toch nog een half uur extra kwijt. Dan de A4 richting Amsterdam. Daar staat het even stil voor de Schipholtunnel. Want de tunnel is even dicht, wordt een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Flitsmeister meldt dan een camera op de A7... vanaf de Afsluitdijk naar Heerenveen bij 107,8... A12 Arnhem-Utrecht bij 125,4 en de A16 Breda-Rotterdam bij 51,7.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Schiphol adviseert reizigers om niet eerder naar de luchthaven te komen, ondanks de acties van beveiligers. Die leggen vandaag en morgen een paar keer even het werk neer uit protest tegen hoge werkdruk. Dat kan leiden tot vertragingen bij de controles. Schiphol zegt er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Reddingswerkers hebben in een dorp in Zuid-Frankrijk dat gisteren werd geraakt door een tornado twee vermisten teruggevonden. Ze zijn lichtgewond. Er zijn nog 41 andere gewonden, onder wie een zwangere vrouw, melden Franse media. Hoe het met haar en haar baby is, is niet bekend. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat in het zuiden van België is gevonden, dat van een vermiste jongen van 5 is, melden Belgische media. Hij werd eind juni in de buurt samen met zijn vader voor het laatst gezien. De vader was veroordeeld en droeg een enkelband. Van hem zijn alleen spullen gevonden. Sinds mei zijn er niet zo weinig schepen door de straat van Hormuz gegaan als gisteren. Het waren er maar 2. De afgelopen week nog gemiddeld 14 per dag. Sommigen doen het stiekem en zetten hun transponder uit. Dan zijn ze niet te volgen. Het is gevaarlijk om door de straat te gaan sinds het begin van de Iran-oorlog. En bij het vliegveld van Leipzig is een derde drone gevonden met ook mogelijk explosieven. Volgens Duitse media lag het ding in een veld. Begin deze maand was een Oekraïns vrachtvliegtuig in Leipzig doelwit van een droneaanval, maar die mislukte. Sindsdien maken veel Duitsers zich zorgen over de veiligheid in hun land. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Bij een oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden.
0: Tweede Kamerlid Marjolein Moorman ziet het onderwijs als dé plek om ongelijkheid in Nederland aan te pakken. Hoe kun je dat nou op het bordje van de docent leggen? Ik ga het haar zo vragen. De Big Five over de staat van het basisonderwijs.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
3: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
4: Onaf, denk ik.
3: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
4: Nou, daar ben ik toch af.
3: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
7: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen...
7: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
24: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
27: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Een groot tekort aan leraren, resultaten die maar niet beter worden. Het basisonderwijs in Nederland staat onder druk. Terwijl het toch de plek is waar we de basis leggen voor alle kinderen in ons land. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik. En dus deze week volop aandacht daarvoor, voor het basisonderwijs in Nederland. En vandaag doe ik dat met Marjolein Moorman. Goed dat je er bent, welkom.
29: Ja, dankjewel.
0: Wat voor leerling was je zelf eigenlijk?
29: Ik heb het mijn leraren niet altijd even makkelijk gemaakt, denk ik. Nee. Ik leer wel heel graag, maar daaruit komt denk ik ook wel voort dat ik nog best wel kritisch ben.
0: Op de leraar ook?
29: Ja, dat vroeger had ik dat natuurlijk helemaal niet zo ontzettend door. Mm-hmm. Maar ik kon wel heel opstandig zijn. Ja? Ja.
0: En waar resulteerde dat in? Je werd de klas uitgestuurd?
29: Ja,
0: en dat
29: spijbelen. En, ja.
0: Echt waar?
29: Ja.
0: De voorvechter van het onderwijs spijbelde vroeger als kind.
29: Ja, dat is allemaal niet zo. Nee, ik inderdaad de klas uitgestuurd, regelmatig de klas uitgestuurd. Maar misschien daarom juist wel dat ik denk... er werden ook wel op de school waar ik zat... was niet altijd evenveel aandacht voor leerlingen... die dat misschien op een andere manier nodig hadden. En ik ben er prima doorheen gekomen, hoor. En ik heb ook een aantal leraren gehad waar ik heel dankbaar voor ben. Mm-hmm. En die een soort van ook door de tijd heen met je meereizen. Ik denk dat iedereen dat wel heeft.
0: Ja,
29: zo'n leraar die echt aandacht voor je had, die echt naar je keek. En later had ik ook nog wel eens een reunie van school. En toen zei mijn leraar Nederlands, ik was dol op het vak Nederlands. En die zei, ik kon altijd precies aan jou zien of het een goede les was. Want als je rechtop ging zitten en ze ging opletten... dan dacht ik, ja, ik heb er.
0: Ja.
29: Maar je kon ook gewoon ineens onderuit.
0: Uittunen. Nou, het heeft zich geresulteerd in een mooie carrière. Je bent nu Tweede Kamerlid namens Pro, portefeuillehouder onderwijs. Daarvoor jarenlang raadslid geweest en wethouder onderwijs in Amsterdam. Veel mensen zullen je kennen van die documentaire serie Klassen. Waar je ook in te zien kreeg, waar je veel lof voor kreeg ook. Dus aan jou eigenlijk misschien wel een logische vraag. Hoe zou je de stand van het basisonderwijs in Nederland anno 2026 omschrijven?
29: Nou ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om daar één ding op te plakken, want het is heel divers. Hè. We hebben ontzettende goede leraren, er zijn scholen die het supergoed doen. Maar over het algemeen maak ik me wel zorgen. En de belangrijkste reden dat ik me zorgen maak is dat we gewoon hele grote verschillen zien in ons onderwijs. Dus het maakt heel erg uit naar welke school je gaat. En dat zou je eigenlijk niet moeten willen. Hè? Het zou eigenlijk niet moeten uitmaken voor je toekomst naar welke school je gaat. Het is des te erger omdat we zien dat in de wijken waar kinderen minder meekrijgen, dus vaak de wat armere wijken waar meer problemen zijn, waar ouders minder mogelijkheden hebben om hun kinderen te ondersteunen en te helpen, dat juist in die wijken het lerarentekort het allerhoogst is, de kwaliteit van het onderwijs daardoor ook wel onder druk staat. En er speelt heel veel in de samenleving. Ja. Dus juist, je zei het heel mooi in je inleidingen, onderwijs is het fundament van onze samenleving, is het fundament van onze toekomst. Dus het is superbelangrijk. Maar ik vraag me soms af of wij wel voldoende doorhebben dat dat fundament echt wel gaten inmiddels heeft. Ja. Waar we echt hard mee aan de slag moeten.
0: Ja. En die gaten liggen dan, als ik naar de resultaten kijk, lijken vooral bij lezen en rekenen te liggen, toch?
29: Nou, dat meten we.
0: Ja, ja, dat wordt dan internationaal gemeten ook. Ja, en dan kachelen we achteruit qua resultaten als land.
29: Ja, we hebben natuurlijk altijd dat adagium, weten is meten. Maar het probleem daarvan is wel dat wat we niet meten, dat weten we ook niet. Mm-hmm. Gelukkig is inmiddels burgerschap ook een onderdeel van de basisvaardigheden. En daar zie je dus ook wel veel mee mis. He, dus dat, en dat is heel belangrijk.
0: Want burgerschap is een vak geworden op de basisschool, bedoel je?
29: Ja, en het is ook een belangrijk einddoel geworden. He. Dus het is echt iets wat de onderwijsinspectie ook meet. Ja, en
0: daar verstaan we onder het burgerschap voor basisschool?
29: Nou, bijvoorbeeld democratische waarden. Wie ben jij als burger in dit land? Hoe werkt eigenlijk een democratische rechtsstaat? Hoe hebben we respect voor elkaar? Mm-hmm. Hoe zorgen we ervoor dat we allemaal gelijkwaardig zijn in ons land? Superbelangrijke dingen, hè? Want het onderwijs, natuurlijk moet je goed leren rekenen en schrijven. Maar ik ben altijd heel gesteld op de driedeling die ook Gert Biesta, een onderwijssocioloog, ons altijd voorhoudt. En die zegt, onderwijs is voor kwalificatie, dus inderdaad je diploma halen, de vaardigheden, dat is dus goed kunnen rekenen en schrijven. Maar het is ook socialisatie, hè, dus het is ook een samenleving vormen. Mm-hmm. Wie ben ik ten opzichte van een ander? Nou, daar zit dat burgerschap ook heel erg in. En het is persoonsvorming. He, dus het is ook jezelf ontwikkelen, he, jezelf ontplooien. En dat hoort eigenlijk allemaal in het onderwijs. Dus het is veel breder
0: dan alleen dat lezen en rekenen.
29: Nou, het is ook belangrijk voor lezen.
0: Ja. He,
29: we hebben best wel een grote leescrisis in Nederland. Ik denk dat de meeste luisteraars dat ook wel weten. Ja. Een bekend gegeven, 1 op de 3 15-jarigen kan inmiddels niet voldoende lezen en schrijven om later goed mee te komen in de samenleving.
0: 1 op de 3. Ja.
29: Dus dat is echt heel pijnlijk. Internationaal zijn we ook enorm aan het dalen op die leesvaardigheid. Maar vooral ook in leesplezier. Er is internationaal onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat wij helemaal onderaan staan in leesplezier.
0: Dan gaat er iets mis.
29: Ja, zeker in een land waar we enorme rijke historie hebben van kinderboekenschrijvers, juist altijd heel erg bezig geweest zijn. Dus als we alleen maar naar de vaardigheid kijken, ja, dan krijg je dus inderdaad begrijpend lezen. Dan krijg je het herkennen van signaalwoorden. En er wordt dus alle plezier uit
0: gehaald. Thema, motief, dat soort dingen.
29: Ja, terwijl lezen is natuurlijk een vaardigheid tot een doel. Mm-hmm. Hè, om jezelf te ontwikkelen, om meer kennis van de wereld te krijgen, om te begrijpen dat we allemaal van elkaar verschillen, om de samenleving goed te kunnen begrijpen. Dus het losknippen, de vaardigheid losknippen van het doel, hoe we eigenlijk willen dat alle kinderen zich ontwikkelen. Mm-hmm. Ja, dat is heel problematisch. Ja. En daarom zei ik ook meteen, ja, tuurlijk, hè, ik ben heel erg voor goed lezen en goed schrijven. Maar als we zeggen, het gaat alleen maar niet goed in het onderwijs, omdat het niet goed gaat
0: dat
29: met
0: te mager,
29: het lezen,
0: dat is
29: het veel te smal. Ja. Ja.
0: Nou is de oplossing die jij volgens mij al jaren aandraagt, niet alleen jij, maar ook de onderwijsraad, de PO-raad, we selecteren te vroeg in onderwijsniveau. Dat doen we al op 12-jarige leeftijd. Misschien begint dat zelfs al eerder. Mijn dochter
29: zit
0: op basisonderwijs. Ja. Je ziet die CITO-scores eigenlijk in de rapporten staan.
29: Gezien dat ze al meteen worden ingedeeld in leescores op maantjes, zonnetjes, sterretjes.
0: Exact, ja.
29: En dat het vervolgens super moeilijk is om eruit te komen, omdat je, ja, dat is ook het materiaal wat je aangereikt krijgt. Dat zijn ook de verwachtingen die de leraar vervolgens van je heeft. Dat is ook het groepje waarmee je het doet. Dus dat heet ook tracking, hè? Dus je zit dan eigenlijk al in een bepaald pad. Mm-hmm. En daardoor krijg je ook padafhankelijkheid. Hè? Dus al heel jong wordt dan bepaald, jij bent dat zonnetje of dat maantje of dat sterretje. En dat is heel goed bedoeld. Hè? Want ja, dan krijg je extra hulp. Maar je komt er niet meer makkelijk uit.
0: En hoe zou een latere selectie kinderen beter leren lezen, schrijven, rekenen? Hoe zou dat werken dan?
29: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Er is gewoon meer tijd en ruimte. Kijk, in groep 3 verschillen kinderen soms wel een jaar van elkaar. Een kind wat in december is geboren en een kind wat in januari is geboren, die zitten bij elkaar in de klas. Ja. En die moeten precies hetzelfde kunnen. We weten dat kinderen zich anders cognitief ontwikkelen. Jongens en meisjes ontwikkelen zich anders. We weten dat er hele grote verschillen zijn thuis. Dus de een die krijgt thuis superveel aangereikt. Er zijn boeken, de taal wordt goed gesproken. besproken. Ouders die geven misschien bijles, die helpen hun kinderen. In andere gezinnen is dat niet zo. En al die kinderen met al die verschillen moeten precies hetzelfde kunnen. Mm-hmm. En als je nou wat meer ruimte en tijd geeft, dan heb je dus ook op school meer tijd om kinderen alles te bieden wat ze nodig hebben. Wij zijn in Nederland super vroeg. Dus het is ook echt, we zijn echt een uitzondering ten opzichte
0: vergeleken
29: van
0: met andere Europese landen ook, toch?
29: Ja, zeker. Ja. Kijk naar bijvoorbeeld de Scandinavische landen, maar ook landen om ons heen. Duitsland, België. Duitsland selecteert ook vrij vroeg, maar over minder niveaus. Mm-hmm. Wij selecteren super vroeg en ook nog eens een keer over de meeste niveaus. 7 niveaus, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. En dat betekent dat we dus heel weinig tijd geven aan kinderen om zichzelf daarin te ontwikkelen. En dat heeft eigenlijk 3 grote problemen. Het leidt tot heel veel stress. Dat zie je ook terug.
0: Bij de kinderen.
29: Ja, je ziet inmiddels ook dat heel veel kinderen krijgen extra jeugdzorg. Jongetjes tussen de 8 en de 12. 1 op de 5 jongetjes tussen de 8 en de 12 krijgen extra individuele hulp omdat ze te druk zijn.
0: Mm-hmm. Ja.
29: Ja, volgens mij zijn kinderen gewoon lekker levendig.
0: Ja, dat is een hele generatie.
29: Maar we vinden het een probleem, ja, omdat kinderen zo snel die scores moeten halen. Dus er is heel veel stress en het geldt eigenlijk voor alle kinderen. Een ander groot probleem is dat we kinderen heel snel uit elkaar halen. Dus we zetten ze al vanaf 12 jaar
0: leeftijd
29: in verschillende niveaus. Ze ontmoeten ze elkaar niet meer. Dus we creëren segregatie in onze samenleving. En een derde is de kansenongelijkheid. Dus omdat je al zo vroeg geselecteerd wordt, heb je dus eigenlijk niet de ruimte en de tijd om te laten zien wat je kan. En wat zien we nou in andere landen die later selecteren? Een land als Denemarken is bijvoorbeeld in de jaren 80 het gaan opschuiven van 12 naar 15. En daar, ze doen het veel beter in het onderwijs. Dus hun scores zijn veel beter. Mm-hmm. Dus het is ook niet in Nederland dat we daardoor beter scoren. We scoren juist super slecht. Maar er is ook veel meer ontspanning en tijd. In Denemarken mag je bijvoorbeeld heel lang niet eens huiswerk krijgen. Omdat ze zeggen, ja, dat leidt tot allerlei ongelijkheid en stress. En ze hebben de klassen kleiner gemaakt, zodat er ook meer ruimte en tijd is voor kinderen om ze te begeleiden. En dan zie je, ik heb wel begrepen van onderzoekers, dat op 9-jarige leeftijd, dan lijken de Deense kinderen eigenlijk op ons achter te lopen. Yeah. Omdat ze nog heel speels zijn. Yeah. En nog met al. Maar op 15-jarige leeftijd lopen ze enorm op ons voor.
0: Dat heeft te maken met de selectie.
29: En tegelijkertijd is er minder ongelijkheid, scoren ze beter, is er meer rust, is er meer ruimte. Daar is overigens ook gewoon het gymnasium. Ja. Dus het is niet dat ze iets afschaffen, maar, we geven kinderen meer.
0: Ja, wat ik dan interessant vind is, nou, die oplossing die je nu dus ook hier bepleit. Er zijn andere instellingen die daar ook voor zijn, dat je dus afvraagt, waarom is dat dan nog niet al lang ingevoerd?
29: Ja, eigenlijk,
0: zitten we vast in een systeem dat niet te veranderen is?
29: Het is een beetje zoals het klimaat. Dus bijna alle wetenschappers, natuurlijk niet allemaal, maar bijna alle wetenschappers zeggen, dit is echt heel belangrijk. Mm-hmm. Om de redenen die ik net noemde. De PO-raad is het ermee eens. Maar het probleem is dat we niet zo goed weten hoe. Dat we niet zo goed weten hoe we die stap moeten zetten. Want we hebben al scholen, we hebben al een bepaald systeem. En hoe komen we daar nou uit? Nou, ik vertelde net, andere landen hebben dat gedaan, dus we kunnen daarvan leren. En je moet het ook niet van het een op het andere moment doen. Het vraagt natuurlijk ook wat. Het vraagt wat van de opleidingen van leraren.
0: Want het is een systeemverandering.
29: Ja, het is wel een systeemverandering. Maar ja, nu zeggen we eigenlijk tegen onze groep 8 leraar, ja, je bent eigenlijk een toekomstvoorspeller. Je bent opgeleid om kinderen leren lezen en rekenen en schrijven en ze wat van de wereld bij te brengen. Maar je moet tegelijkertijd de toekomst voorspellen. Mm-hmm. Ik zou graag willen dat leraren ook de ruimte en tijd krijgen om zich op die vaardigheden te richten en op wat we willen doen, in plaats van dat we ze tot toekomstvoorspellers maken. Maar dat vraagt dan ook wat van de opleiding. Dus wat ik heel graag had gezien, dat deze regering een staatscommissie had ingericht. Niet zozeer voor die basisvaardigheden, want dat weten we inmiddels al wel. We weten waarom we te weinig plezier hebben in het lezen. We weten waarom het mis is gegaan met leesonderwijs. Ik had heel graag gezien dat die staatscommissie zich was gaan richten op dat later selecteren. Zet een stip op de horizon. Zeg, wij willen in 2035 dat echt hebben ingevoerd. Welke stappen moeten we nou zetten op dit moment om daar te komen?
0: Is het een kwestie van geld?
29: Jawel, ook. Want ik denk dat je moet investeren in je lerarenopleidingen. Je moet investeren in die schoolgebouwen, zodat ze de ruimte geven. Dus je zal zeker wat investeringsruimte moeten geven. Hier in Amsterdam gaf ik als wethouder de brede brugklasbonus. Mm-hmm. Dus dat was een fors bedrag aan scholen om te zorgen dat ze hun klassen kleiner konden maken, om te zorgen dat ze meer begeleiding konden geven. Maar het scheelt ons ook heel veel geld. Want ik vertelde net over al die kosten voor de jeugdzorg, over al dat talent wat eigenlijk niet ontwikkeld wordt, over die 1 op de 3 15-jarigen die niet genoeg kan lezen en schrijven. Moet je nagaan welke kosten dat zijn voor de samenleving. Ja. Dus als ons onderwijs gewoon verbetert, als er meer rust, ruimte en tijd komt, dan besparen we ook heel veel kosten.
6: De Big Five. Art Rooijakkers.
0: In gesprek met Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid voor Pro, oud-wethouder in Amsterdam. We hebben het over het onderwijs waar jij carrièrelang al mee bezighoudt, durf ik wel te zeggen. Gisteren had ik een andere gast, Roos Braams, is basisschooldocent. Ze is docent van het jaar 2025, kwam met verve praten over haar vak. Ze had het over het vonkje van de leraar, die elke leraar wel heeft, maar administratieve druk zorgt ervoor dat niet alle leraren de vrijheid hebben om dat ook te kunnen ontwikkelen. Ze had een kettingvraag voor je, luister even mee.
8: Ja, Marjolein houdt zich veel bezig met kansengelijkheid. En kansengelijkheid gaat voor mij ook over de kans om te ontdekken waar je talent ligt. En juist kinderen die thuis minder in aanraking komen met muziek, met sport, met boeken of techniek, zijn daarvoor afhankelijk van school. Jij hebt daar als onderwijswethouder jarenlang aan gewerkt. Wat heb jij daar gezien dat echt werkt en waarvan je denkt, dit zouden scholen en gemeenten in heel Nederland morgen al kunnen doen?
0: Ja, morgen al.
29: Dit was echt mijn, en is nog steeds mijn belangrijkste speerpunt. Hè. Dus het tegengaan van kansenongelijkheid, omdat Roos overigens heel erg eens, die leraren met die vonkjes, die moeten we ook super supporten. En daar ben ik ook heel erg blij mee dat zij dat werk doen. Want het is zo belangrijk voor de toekomst van onze samenleving. Maar die kansenongelijkheid die begint niet op school. Die begint thuis, maar die wordt soms in school vergroot. Hè? Dus als jij in een wijk opgroeit waar je minder kansen krijgt, omdat je ouders minder geld hebben, schulden hebben, gewoon moeite hebben om rond te komen, en je gaat ook nog eens een keer naar een school waar een enorm lerarentekort is, dan heb jij gewoon minder kans in het leven. Dat is niet je eigen schuld. Dat komt door de omstandigheden waarin je leeft. Maar je krijgt uiteindelijk daar wel de rekening van gepresenteerd. Want als je niet goed onderwijs hebt gekregen, is het super moeilijk om vervolgens in het leven je staande te houden. Dus we moeten daar in het onderwijs wat aan doen. Dat is nou eenmaal de plek waar we dat gelijk kunnen trekken. En daarom heb ik in Amsterdam altijd gezegd als wethouder, ongelijk investeren voor gelijke kansen. Laten we vooral daar investeren waar het allerhardste nodig is. Ze hadden bijvoorbeeld het lerarentekort bestreden door leraren in de wijken waar de grootste problemen waren een extra bonus te geven op salaris. Want juist daar hebben we ze heel hard nodig. En ik vond het heel pijnlijk om dan te zien in Amsterdam Nieuw-West, waar veel armoede is in bepaalde wijken. Ja, daar had gewoon 1 op de 3 scholen een enorm lerarentekort. Terwijl dat in Amsterdam Centrum daar nauwelijks was. Dus ja. Dat moet je rechttrekken. En dat hebben we op die manier behoorlijk kunnen rechttrekken. Dat is 1, ongelijk investeren voor gelijke kansen. Maar wat ik heel interessant vind ook aan de vraag van Roos, is dat je eigenlijk naar de hele brede context moet kijken. He, dus onderwijs is veel meer dan alleen maar dat goed lesgeven. Het gaat er ook om hoe zorgen we dat die kinderen tot leren komen. En we hebben familiescholen opgericht waarbij we niet alleen maar de kinderen het allerbeste onderwijs geven, want dat is natuurlijk superbelangrijk, maar ook de ouders zo goed mogelijk ondersteunen. Bijvoorbeeld met hun schulden, bijvoorbeeld met taal, met opvoedondersteuning, kan eigenlijk van alles en nog wat zijn. Mm-hmm. En dat werkt heel erg goed. Want je ziet dat als er rust ontstaat thuis, kunnen kinderen tot leren komen. Ja. En ik vind het heel fijn nu ik in de Tweede Kamer zit. Ik ben ook verantwoordelijk voor de NPLV-gebieden, Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dat zijn de 20 gebieden in Nederland waar de meeste armoede en problemen zijn. En we hebben nu een motie ingediend om die familiescholen in al die 20 NPLV-gebieden vorm te geven. Ja. En dan kijk je dus heel breed naar het hele systeem. En dan kan je, en ik weet bijvoorbeeld Heerlen is ook heeft ook zo'n NPLV-gebied. En in Heerlen hebben ze ook van Amsterdam bijvoorbeeld het leerorkest overgenomen. Hm. Het leerorkest, dat is kinderen een instrument geven, ze gratis toegang geven tot een orkest waar ze met elkaar ook muziek maken. Nou, dat is precies wat Roos zegt. Daarmee maak je dus de kansengelijkheid veel groter. Want als er een enorm talent is in muziek, maar überhaupt het plezier in muziek. Maar je ouders hebben nooit het geld voor een muziekinstrument of voor muziekles.
0: Ja, dan kun je dat ook niet ontwikkelen.
29: Nee.
0: Wat Roos ook zei, dat zat niet in haar kettingvraag, maar wat de leraar van het jaar zei, want ik had het over dat vonkje, en hebben alle leraren dat wel? Ze zei, ja, maar de druk op leraren is wel steeds groter. Er komt veel op ons bordje. We moeten die administratie voortdurend maar bijwerken. Je hebt de inspectie die soms mee komt kijken. Zij had het ook over dat burgerschap, wat je net al noemde. Zei, er komt vooral veel bij.
29: Ja.
0: Het is veel.
29: Ja.
0: Dat is haar ervaring. Ja. Herken je dat?
29: Dat is heel jammer, want een heel groot deel van de Nederlandse bevolking zou eigenlijk wel leraar willen worden. Zoals onderzoek naar gedaan, staat bijna nummer 1.
0: Ja, toch komen 7700 FTE's tekort in het basisonderwijs.
29: Ja, ja, daarom. Dus het is eigenlijk heel vreemd. Hè? Als 40% van de bevolking nummer 1.
0: Ja, toch komen 7700 FTE's tekort in het basisonderwijs.

0: serieus moeten nemen en moeten kijken hoe zorgen we ervoor dat leraren die dat grip op hun eigen werk weer krijgen, dat je daar inderdaad staat om les te geven, in plaats van dat je alleen maar administratie aan het doen bent. We hebben ook een motie van ons. Ik vind het elke keer vervelend om emoties, maar dus een voorstel. Ja. Om echt goed daarnaar te kijken. Ook dus de raden, de PO-raad, dus het basisonderwijs en de VO-raad, hebben ook gezegd, laten we nou even goed kijken naar die administratie in het onderwijs. En daarom moeten we ook niet de hele tijd zeggen, ik ben een beetje bang, straks krijgen we de nieuwe PISA-scores.
1: Dat ja, is die komen eraan over een maandje, zo'n beetje.
0: Ja, begin september. Ja. Dat best wel snel.
1: En dat zijn die internationale scores waarin je dus ziet hoe het gaat.
0: Dus heel slecht op doen de laatste tijd. Hè. Daar komt dus uit die 1 op de 3 15-jarigen. En het ziet er niet positief uit voor Nederland. Waarschijnlijk gaan we weer dalen. En ik ben best wel bang dat wij dan meteen in de reflex schieten. Nog meer controle, nog meer onderwijsinspectie. Terwijl ik dan heel erg geïnspireerd ben door een land als Finland. Wordt vaak genoemd de allerbeste scores op onderwijs. Zij hebben geen onderwijsinspectie. Grappig, hè? En waarom hebben zij geen onderwijsinspectie? Omdat zij superveel investeren aan de voorkant. Hm. Zij investeren heel erg veel in de lerarenopleidingen. Die zijn allemaal academisch, 6 jaar. Hun motto is, de beste school is de school op de hoek. Dus het maakt niet uit naar welke school je gaat. Alle scholen zijn even goed. En omdat ze zoveel investeren in de kwaliteit van die leraren en in die onderwijsteams, en ze selecteren daar ook later, ze geven meer rust en ruimte, er is meer ondersteuning in de school, ze richten zich meer op het inclusieve onderwijs. Daardoor houden leraren heel veel plezier in hun werk en hebben ze dus veel meer minder die administratieve last.
1: Ja, maar gaat het dan bij ons ook mis? Dus die administratieve last is een punt waarnaar gekeken kan worden. Gaat het mis bij? Want je zei net, meer dan de helft van Nederlands, zei je toch?
0: Ja, 40%.
1: Vindt het een mooi beroep. We komen wel leraren tekort. Ja. Dus daar zit een soort paradox, een soort tegenstelling tussen.
0: Ja, maar als je dus ik was in Helsinki een paar jaar geleden op de opleiding voor basisschoolleraren. En daar werd, hij beweerde, diegene die daar leiding gaf, dat 90% van de leraren werd afgewezen. En ze hebben daar niet eens een veel hoger salaris. Maar ze doen daar een hele zware test. Je moet goed gescoord hebben op school, maar eigenlijk nog veel belangrijker, je moet door een psychologische test of jij wel echt een goede leraar kan zijn. Dus ze selecteren heel zwaar, geven vervolgens een gratis opleiding aan alle leraren en meteen ook baangarantie. En ze hebben daar dus geen leraartekort. Sterker nog, het is echt moeilijk om op die opleiding te komen. En wat doen wij heel vaak in Nederland? Oh jee, we hebben een tekort. Nou, dan gaan we de normen naar maar omlaag
1: om
0: gaan. En dan gaan wij
1: de zijnstromers bijvoorbeeld.
0: Ja, nou ja.
1: Niet dat daar iets mis mee is, maar je ziet dat het een oplossing is voor mensen.
0: Nou ja, maar ook bij zijinstroom kijken wij vaak niet, wat nemen mensen allemaal mee? Nee. Maar vooral, het is Merel van Vroonhoven, zij was hiervoor AFM-voorzitter. En die ging het onderwijs in.
1: Schreef er columns over.
0: Prachtig columns over geschreven. Maar ook wel hoe ze bijvoorbeeld zo'n bordwisser moest uitkloppen. Ja. En dan op een bepaalde manier. Weet je, zijn dat nou de allerbelangrijkste dingen? Dus we kunnen ook kijken. Kijk, we hebben een enorme variatie aan verschillende lerarenopleidingen. Waarom hebben we nou niet gewoon een Rijksacademie? Waarom hebben wij onze militairen en onze politieagenten, die krijgen gratis onderwijs? Omdat we dat voor onze verdediging van
1: belangrijk
0: het land
1: vinden.
0: Heel belangrijk
1: en dat vinden. Zou hier misschien ook wel moeten.
0: Nou, als er iets belangrijk is voor de weerbaarheid van je land, dan lijkt het me het onderwijs waarmee je de toekomst vormgeeft.
1: Ja, dat moet gratis worden.
0: Ik zou dat heel graag willen. Ik zou heel graag willen dat we een Rijksacademie hebben, dat we een echte stevige goede opleiding hebben voor leraren. En dat we ze dan inderdaad, waarom zouden we dat niet net doen als bij militairen en agenten? Dat lijkt mij heel vanzelfsprekend om dat op die manier te doen. Ja.
1: Straks praat ik verder met Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid voor Pro, oud-wethouder in Amsterdam. We gaan het hebben over onderwijs en ook al over, moeten die kinderen nou echt maar tot 3 naar school? Kunnen die tot 5 uur oprekken? Tot zo.
2: Wij gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
3: Tot morgen.
4: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: in mijn logistieke proces.

0: ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
0: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
8: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek. Ja.
9: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
7: En ik ben er ook.
8: Het is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
11: BNR Verkeer.
12: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog een kleine 50 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam heb je een kwartier vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Bij Eindhoven viel op de A2 richting Den Bosch tussen de knooppunten Leendeheide en Batendorp bij 10 minuten lang onderweg. Er staat een rijstrook dicht, ligt rommel op de weg. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier extra reistijd te pakken. Fitzmeister meldt dan een camera op de A4 richting Amsterdam bij 22,1. En op de A6 Emmeloord-Muiden bij 83,5.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Schiphol adviseert reizigers om niet eerder naar de luchthaven te komen, ondanks de acties van beveiligers. Die leggen vandaag en morgen een paar keer even het werk neer uit protest tegen hoge werkdruk. Dat kan leiden tot vertragingen bij de controles. Schiphol zegt er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Reddingswerkers hebben in een dorp in Zuid-Frankrijk dat gisteren werd geraakt door een tornado twee vermisten teruggevonden. Ze zijn lichtgewond. Er zijn nog 41 andere gewonden, onder wie een zwangere vrouw, melden Franse media. Hoe het met haar en haar baby is, is niet bekend. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat in het zuiden van België is gevonden, dat van een vermiste jongen van 5 is, melden Belgische media. Hij werd eind juni in de buurt samen met zijn vader voor het laatst gezien. De vader was veroordeeld en droeg een enkelband. Van hem zijn alleen spullen gevonden. Sinds mei zijn er niet zo weinig schepen door de straat van Hormuz gegaan als gisteren. Het waren er maar 2. De afgelopen week nog gemiddeld 14 per dag. Sommigen doen het stiekem en zetten hun transponder uit. Dan zijn ze niet te volgen. Het is gevaarlijk om door de straat te gaan sinds het begin van de Iran-oorlog. En bij het vliegveld van Leipzig is een derde drone gevonden met ook mogelijk explosieven. Volgens Duitse media lag het ding in een veld. Begin deze maand was een Oekraïns vrachtvliegtuig in Leipzig doelwit van een droneaanval, maar die mislukte. Sindsdien maken veel Duitsers zich zorgen over de veiligheid in hun land. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Bij een oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Over een kleine 10 jaar moeten de meeste scholen over zijn op inclusief onderwijs. Kwetsbare jongeren hoeven dan minder snel naar speciaal onderwijs verder weg, kunnen eerder naar een school in de buurt. Wat doet dat met de samenstelling in de klasse? En wat komt er dan op het bordje van de docenten liggen? Want dat bordje is al zo vol. Ik praat er zo verder over met Kamerlid Marjolein Molman.
15: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
16: Hoe breng ik mijn board naar een hoger niveau? Hoe creëer ik synergie binnen het team?
17: Hemingway board-evaluaties zijn altijd veilig, onafhankelijk en diepgaand. Geen verplicht nummer, maar een strategisch instrument om patronen en dynamiek zichtbaar te maken, zodat de raad helemaal klaar is voor de toekomst. Meer weten? Ik ben René Geskes van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
15: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
18: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
19: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
14: Welkom bij tweede half uur. Deze week duiken we in het basisonderwijs, want er piept en kraakt het aan alle kanten. Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid namens Pro, denkt met me mee. Of nou ja, ik mag naar haar luisteren terwijl zij aan het denken is over hoe dat allemaal beter kan. Even een persoonlijke observatie, Marjolein. Want ik sta dan om 3 uur, 3:15 zijn die dochters van mij dan klaar met school. Dat is me een economie die je dan ziet van oppassen, van BSO, van opvang. Dat is een enorm gedoe. En ik zat erover na te denken. Dat is natuurlijk ingericht op een systeem van vroeger, toen misschien moeder nog met een kopje thee thuis zat te wachten. Inmiddels zijn we bijna allemaal 2 verdieners. Je hebt andere landen in Europa, zoals Frankrijk. Daar krijgen kinderen tussenmiddag een warme lunch. Zijn ze tot 5 uur op school, wordt ook wat meer gesport bijvoorbeeld. Waarom doen wij dat eigenlijk niet?
22: Nou, sowieso vind ik het een heel goed idee om dat wel te doen. Maar het komt voort, ja, inderdaad, een beetje uit een soort archaïs systeem. Overigens, dat vroeg selecteren waar we het eerste half uur over hadden, komt daar ook nog steeds uit voort.
14: Kinderen zijn dus nou vroeger werken.
22: Ja, en er zijn nog steeds scholen die geen continu rooster hebben, waar de kinderen zelfs tussen de middag gaan lunchen thuis. Nou, hoe combineer je dat nou met werk en het drukke leven? Maar wat heel gek is in Nederland, is dat we een enorme knip hebben gemaakt tussen onderwijs en opvang. He, terwijl in heel veel landen zie je dat...
14: Die combinatie.
22: Ja, zie je die combinatie. En dat zou ook heel erg verstandig zijn als we dat in Nederland veel meer zouden doen. Mm-hmm. Omdat het heel veel rust geeft, ook voor kinderen, voor ouders, voor gezinnen. In Nederland moeten bijvoorbeeld alle kinderen moeten op woensdagmiddag al hun sport doen. Omdat we dan woensdagmiddag zijn we allemaal vroeger uit. En dat zorgt ervoor dat de zwembaden heel vol zijn. En de sportvelden heel vol. Waarom geven we daar nou niet wat meer ruimte aan, zodat die combinaties ook makkelijker zijn? En dat ouders niet zo... dat steeds maar allemaal moeten zelf uitzoeken naar welke BSO. Is daar ruimte? Is er
14: wachtlijsten?
22: Kost ons ook nog eens een keer bakken met geld.
14: Ja, want het is allemaal geprivatiseerd.
22: Ja. Wat ik echt interessant... Kijk, want het interessante van zo'n systeem anders inrichten is dat je eigenlijk het leven ook anders gaat inrichten. Mm-hmm. En wat ik heel interessant vind in een land als Zweden, daar hebben ze de kinderopvang, en dat heet eigenlijk geen opvang, hè, dat is gewoon een kindvoorziening, breed voor alle kinderen. Die hebben ze voor iedereen. En je bent daar eigenlijk een monster als ouder als je kinderen niet naar de opvang laat gaan. He, dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daar ontmoeten kinderen elkaar. Maar alle ouders werken lang verlof. Ouderschapsverlof. Dus kleine baby's die gaan nog niet naar de opvang. Mm-hmm. Dan hebben ze verlof. Daarna werken bijna alle ouders 5 dagen in de week. Maar wel tot ongeveer 1:30, 5 uur. En dan hebben ze dus alle tijd om nog met elkaar te eten, gezinsleven te hebben, gaan de kinderen op tijd naar bed. Terwijl wij proppen dat allemaal in die paar uurtjes die we maar hebben. Dus dat systeemdenken, dat is ook heel belangrijk om aan te passen aan het leven zoals wij tegenwoordig hebben. De meeste gezinnen werken beide ouders tegenwoordig. We zien dat er ook een hele zware belasting is op die combinatie van zorg en werk. Ik ben ook emancipatiewoordvoerder in de Tweede Kamer. Moeders zijn over het algemeen 15 uur meer gaan werken, maar niet minder gaan zorgen. Nee. Ook omdat we het systeem daar niet goed op hebben ingericht. Daardoor is een enorme uitval van vrouwen tussen de 30 en de 40. Nou, zie wat de maatschappelijke kosten daarvan zijn. Als we nou een systeem met elkaar creëren waarbij kinderopvang en school veel meer met elkaar samengaan, waardoor er voor kinderen ook meer rust is, de brede talentontwikkeling gewoon op school hebben, er meer rust in gezinnen komt, ja, dan maak je zulke enorme stappen. Ja. Maar dat vergt dus wel
14: een andere manier van denken.
22: Ja, en verbeeldingskracht. Hè. We zitten vaak zo vast in het systeem wat we hebben, alsof dat de enige manier is waarop het kan. Hè. Alsof we op de wereld zijn geland en dat systeem was er al, alsof we dat zelf niet hebben gemaakt. Dus ik vind dat wel gek in Nederland, dat het ons echt ontbreekt aan verbeeldingskracht, hoe we het ook anders zouden kunnen inrichten.
14: Die heb je dan wel. Wat ik ook merk tijdens dit gesprek en ook in eerdere interviews die ik met je zag, zo, ik weet niet of je heel veel geduld beschikt. Volgens mij ben je iemand die dingen gedaan wil krijgen. Wat me dan frustrerend lijkt is, jij noemde net ook een jaartal, 2035. En dat er dan iets veranderd moet zijn. Dat duurt nog zo lang.
22: Nou, ik heb
14: ooit
22: van Herman Cenk Willink het mooie motto geleerd wat ik mezelf elke dag voorhoud. Groot denken, klein doen. Dus groot denken wat je uiteindelijk wil bereiken en vervolgens elke dag kijken of je een stap kan zetten in die richting. Mm-hmm.
14: Maar het piept en het kraakt nu. De scores gaan nu achteruit. Ja. Je ziet verschillen tussen scholen. Je ziet dat de leraren tekort
22: maar
14: is.
22: Maar als we dan alleen maar zeggen, oké, en het moet meteen veranderen, ja, dan raken we allemaal in paniek. Terwijl als je stappen gaat zetten en laat zien dat die stappen die we zetten, dat dat ook echt daadwerkelijk werkt, hè, dan houden we ook de energie en de moed en de hoop erin dat het ook daadwerkelijk kan veranderen. Dus toen ik als wethouder de brede brugklas invoerde en zag dat 10 middelbare scholen dat gingen doen, en dus die brede brugklassen van VMBO tot VWO, hè, dus niet dakpan, niet twee niveaus, maar gewoon alle niveaus bij elkaar. En dat daardoor dus ook veel meer rustruimte voor kinderen ontstond. Het veel beter ging met de kinderen. Ze ook veel meer vrienden hadden uit verschillende groepen. Zich echt beter voelden en tegelijkertijd net zo goed presteerde. Ja, dat is dan weer een resultaat. Heb je best snel bereikt.
14: Mm-hmm. Ja, maar dat is dan in een stad waar je echt een verschil kan maken. Ja. Kan dat landelijk gezien ook?
22: Ja hoor, want met die familiescholen die we nu gaan oprichten in die 20 gebieden lukt dat ook. Het is voor de zomer gelukt om te zeggen, oké, alle kinderen krijgen in Nederland gratis schoolboeken. Dat is mooi voor de kansengelijkheid. Mm-hmm. Maar ja, wie maakt nu nog zijn werkstuk met de hand? Hè? Dus ook digitale middelen zijn inmiddels echt belangrijk in het onderwijs. Je kan eigenlijk niet zonder laptop. Dan is het ook meteen weer heel oneerlijk dat sommige kinderen hebben de allernieuwste spliksplinternieuwe laptop. Andere kinderen die moeten dat delen met drie broertjes en zusjes en is half bak en er zit geen wifi-abonnement op. Hoe zorgen we er nou voor dat allemaal gelijk is? Dus het is gelukt om voor de zomer gratis laptops in die gratis schoolboeken te krijgen. Dat moet nog dan natuurlijk door de staatssecretaris echt worden opgepakt. Maar dat zijn stappen. Het is gelukt om schoolbibliotheken te krijgen in elke school, omdat niet alle kinderen thuis boeken hebben. Mm-hmm. En als we dat lezen willen blijven stimuleren, dan zullen we dus ook overal een bibliotheek moeten hebben in elke school. Dus zo maak je stappen.
14: Ja.
22: Soms zijn dat kleine stappen, soms zijn dat grote stappen. Maar het einddoel is die kansengelijkheid.
14: Ja, een van die einddoelen is dus ook dat in 2035, ik noemde het jaartal al, de meeste scholen, basisscholen, middelbare scholen moeten zijn overgaan op inclusief onderwijs. Een belangrijk punt ook voor jou, toch?
22: Zeker.
14: Kinderen met een beperking of kinderen die moeilijker meekomen, dat die makkelijker op een school in de buurt terechtkomen. Ja. In plaats van dat ze naar speciaal onderwijs gaan. Ja. Waarbij je eigenlijk dus met leeftijdsgenoten zitten die bijvoorbeeld leerproblemen hebben, gedragsproblemen. Maar je zit dan op een andere school. Dan moet meer ruimte zijn in de klas om dat bij elkaar te houden. Dat vind je belangrijk.
22: Heel belangrijk, want we zijn een samenleving. En die samenleving moet je ook in de klassen terugzien. Dus ik vind het heel pijnlijk dat kinderen die om wat voor reden dan ook extra hulp nodig hebben, dat die dan eruit worden gezet. Ja. Zodat alle andere kinderen maar dan zo snel mogelijk door die school heen kunnen worden gehaald. Ik denk dat het belangrijk is dat we echt met elkaar leren samenleven en ook begrijpen dat de een wat sneller gaat en de ander wat langzamer gaat, dat de een wat meer hulp nodig heeft. Dus inclusief onderwijs vind ik een belangrijk doel. De vraag is vervolgens wel, hoe zorgen we dat we dat krijgen? We hebben in 2015 is de wet op het passend onderwijs ingevoerd. En het pijnlijke is dat sinds die wet is ingevoerd, het onderwijs minder passend is geworden. Mm-hmm. He, dus we wilden naar inclusief onderwijs, maar wat we zijn gaan doen is eigenlijk steeds meer gaan uitsluiten. He, dus het speciaal onderwijs is gegroeid, maar ook het aantal kinderen wat zelfs een vrijstelling heeft van de leerplicht, dus naar een dagbesteding gaat, is gegroeid. En het aantal kinderen dat thuis zit omdat ze nergens een plek hebben, is gegroeid.
14: Nee, dus dat is niet goed gegaan.
22: Het is helemaal precies de verkeerde kant op gegaan. En de reden daarvoor is dat we te weinig ondersteuning in de scholen hebben. Dus we hebben alles uit de school gehaald. Dus alles is geïndividualiseerd. Dus we hebben niet een systeem aangepast op de behoeften van het kind. Nee, het kind moet maar worden aangepast op het systeem. Ja. En daarmee worden kinderen uitgesloten. Maar zijn we ook heel veel kwijtgeraakt. Geld, want speciaal onderwijs is super duur. Maar ook in de ontwikkeling van kinderen. We hebben het voor gezinnen heel moeilijk gemaakt, want zo'n school is vaak veel verder weg.
14: Ja. En tegelijkertijd, maar dit is NS1, ik heb één voorbeeld. Mijn neef, de zoon van mijn zus, ging naar speciaal onderwijs. Ja. Die knapte daarvan op, de basisschool. Omdat hij in één keer met leeftijdsgenoten zat, die een beetje op zijn niveau zaten. Ja. Dus het doet ook iets met je zelfvertrouwen misschien.
22: Ja, en dit hoor ik veel van ouders. Dus ouders zijn er vaak heel erg tegen dat hun kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. En als kinderen er eenmaal zitten, dan willen ze niet meer ervan af.
14: Ja, het zijn klassen, veel aandacht.
22: Ja, precies. Maar je ziet ook dat heel veel kinderen. In Amsterdam ben ik dat op een gegeven moment als wethouder gaan onderzoeken. Omdat ik dacht, wat gebeurt er? Dus er was echt een verdubbeling van het speciaal onderwijs in een paar jaar tijd. Mm-hmm. En toen ben ik daar ook gaan praten. En toen bleek dat heel veel van de kinderen in het speciaal onderwijs eigenlijk helemaal niet speciale behoeftes hadden, maar andere problemen. Gedragsproblemen, omdat er thuis bijvoorbeeld heel veel armoede was. Of dat het niet veilig was thuis. Die kinderen hoorden niet speciaal onderwijs. Die hebben op een andere manier ondersteuning nodig. Maar wat er wel gebeurde, is dat deze kinderen, die soms heel externaliserend, naar buiten toe gericht gedrag vertonen, de kinderen die bijvoorbeeld internaliserend autistisch zijn, weer wegdrukte. Mm. Dus die kwamen dan vervolgens thuis te zitten. Mm-hmm. Dus ik ben niet helemaal tegen speciaal onderwijs. Voor sommige kinderen is dat echt nodig.
14: Ja. Maar het automatisme wil je eruit.
22: Ik wil het automatisme eruit. En ik snap de leraren die zeggen, ja, maar dan wordt het gewoon te moeilijk in mijn klas. Dan zullen we dus moeten zorgen dat leraren hun vak kunnen uitoefenen en niet zelf een soort oppasser worden. En daar hebben we dan andere mensen voor nodig in de klas.
14: De zorgprofessionals die erbij moeten komen.
22: Ja, dus extra ondersteuning in de school van zorgprofessionals. Terwijl we dat nu juist heel vaak apart hebben gezet. Dus kinderen moeten de school uit voor extra hulp, in plaats van dat de hulp in de school komt.
14: Ja, dus de school wordt in die zin iets meer ook een zorginstelling.
22: Een welzijns. Dus het gaat uiteindelijk breed over het welzijn van de kinderen. Ja. Ik heb schooldirecteuren zijn echt super belangrijk voor goed onderwijs. En een schooldirecteur zei ooit tegen mij toen het ging over inclusief onderwijs, ik maak van mijn school ook een soort van maatschappelijk verzamelgebouw. Dus ik heb mijn leraren, dat is uiteindelijk de basis. Ja. Die moeten heel goed zijn, maar die moeten hun werk goed kunnen doen. Maar ik zorg er daarnaast ook voor dat zij hun werk goed kunnen doordat ik andere professionals heb. Mm-hmm. Doordat ik mensen heb die zorg kunnen verlenen, mensen heb die kunnen helpen bij schuldhulpverlening als dat een groot probleem is voor ouders, opvoedondersteuning, taal, et cetera. Die familiescholen, waar ik het eerder al over had. Op die manier ontlast je dus ook juist de leraar en krijgt de leraar niet alles op zijn bord. Wat is ook niet leuk voor een leraar om te zeggen, dit kind, dat kan ik eigenlijk niet aan, of die moet maar van school. Dat voelt natuurlijk ook als falen. Betekent ook dat de onderwijsinspectie hier veel meer ruimte voor moet geven. Want als de onderwijsinspectie de hele tijd zegt tegen een school, ja, jullie doen het niet goed genoeg.
14: Resultaten.
22: Terwijl een school juist heel erg zijn best doet om allemaal kinderen binnen de muren van de school te houden.
14: Ja.
22: Ja, dan gaat er ook iets mis. Ja. En weer mijn pleidooi, rust en ruimte. Als je meer tijd hebt, dan hoef je ook minder iedereen door dat malletje heen te stoppen.
14: Zometeen wil ik van Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid van Pro, weten of het bijzonder onderwijs nog wel van deze tijd is. En ik wil ook nog wel wat meer weten over dat inclusief onderwijs. Dus tot zo. We gaan eerst naar Thomas van Zijl. Want Thomas, om 11 uur BNR Zaken doen, een aflevering. We gaan naar je luisteren. Maar waarom eigenlijk?
0: Nou, omdat het gaat over een onderwerp waar mevrouw Moorman ook wel enige ervaring mee heeft. Ze heeft zich daar ook politiek wel over uitgelaten. Namelijk armoede en mensen in de schulden. Die krijgen soms te maken met gerechtsdeurwaarders. Met mensen die toch proberen die schuld op te eisen. Dat kan inmiddels via het sociaal incasseren. Michel van Leeuwen is directievoorzitter van Vlaanderen en dat bedrijf legt zich daar al een paar jaar op toe. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat gaan we hem vragen natuurlijk vanaf 11 uur. En het gaat in BNR Zaken doen ook over Jackson Hole. Het gaat over de cijfers van Nvidia die morgenavond komen. Kortom, ook het beleggerspanel is er. Zometeen om 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Je luistert naar BNR's Big Five over de problemen in het basisonderwijs. Vandaag de gast Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid namens Pro. Ik wil nog even terugkomen op dat speciaal onderwijs. Er is een enquête geweest onder leraren. Meerdere onderwijsbonden hebben die volgens mij gedaan. 6600 leraren deden eraan mee. Ook 2400 anderen in het onderwijs. Klasseassistenten, zorgcoördinatoren, schoolleiders. Uitkomst ruim van de helft van de leerkrachten staat negatief tegenover het inclusief onderwijs. Ze zien dat anders dan jij.
22: Ja, en ik begrijp dat ook wel. Omdat het voelt alsof er steeds wat bovenop komt.
14: Ja, hè? Ze zitten al zo vol.
22: Het is al zo druk. En we hebben die toetsen en kinderen en we moeten dat presteren. Hè? Dus we zitten allemaal klem in die totale prestatiedruk. Dus ik denk dat als je aan leraren vraagt, maar zou het einddoel niet moeten zijn dat we inclusief onderwijs hebben, dat de meeste leraren het ermee eens zijn. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat we ook iets moeten doen om te zorgen dat we dat. Hè, dus we zullen de ruimtes in moeten bouwen in de scholen, zodat er ook plek is voor kinderen om af en toe even met een andere hulpverlener extra ondersteuning te krijgen. We zullen extra ondersteuning in de klas moeten geven.
14: Ja. De maar dat kennis betekent ook extra personeel, wat je noemt. Ja, maar het is nu al niet aan te slepen.
22: Jawel, want het extra personeel is er al, maar die zit in het speciaal onderwijs.
14: Ja, dus dat haal je.
22: Dus eigenlijk moet je het hele systeem omdraaien. Dus in plaats van iedereen eruit, moet iedereen erin.
14: Ja.
22: Dus dat personeel in het speciaal onderwijs, de speciaal onderwijs zou ook veel meer ambulant moeten werken. Ja. Dus eigenlijk juist de scholen in moeten gaan. Ja. In plaats van dat we het kind eruit halen.
14: Wat leraren zeggen, ik kwam een artikel tegen de NRC, die zeggen, ja, sommige leerlingen vertonen verstoord gedrag. Het ontwricht het onderwijs. Sommige leerlingen, andere, bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen, voelen zich niet veilig. We worden ook te weinig voorbereid vanuit de lerarenopleiding. Te weinig ondersteuning. Ja. Het zijn allemaal argumenten waardoor ze zeggen, het wordt onrustig in die klas. In plaats van juist waar jij voor pleit, rust en ruimte.
22: Ja, maar ik denk dus dat je met elkaar moet, hè, dus inderdaad die opleidingen, zorgen dat er voldoende ondersteuning is. Genoeg ruimte geven om dat daadwerkelijk te doen. Op dat moment gaat alles bewegen. He, want we kunnen niet op deze manier door. Het is echt heel onverstandig. Want waar houdt het dan op? He, dus als we nu al een soort verdubbeling hebben van het speciaal onderwijs. Mm-hmm. De norm wordt steeds smaller. He, dus je moet aan 1 op de 5 jongetjes die al extra hulp krijgen tussen de 8 en 12 omdat ze te druk zijn. Mm-hmm. Straks zijn het er 1 op de 4 of 1 op de 3. He, dus je kan eigenlijk steeds minder. Het onderwijs kan dan steeds minder verdragen. Mm-hmm. Iedereen moet precies voldoen aan
14: die
22: norm.
14: Zitten.
22: Ja, en daar worden we ook met z'n allen niet gelukkiger van. He, de jeugdzorgkosten zijn aan het exploderen. Inmiddels hebben we meer mentale coaches dan basisschoolleraren.
14: Oh ja?
22: Realiseer je dat? Hè? Dus waarom accepteren we dat als land?
14: Mm-hmm.
22: Dat we meer mentale coaches hebben dan basisschoolleraren. Hè, dus we zullen echt tot een verandering moeten komen. En ook hier ben ik wel geïnspireerd door andere landen die soms helemaal geen speciaal onderwijs hebben. Dat lijkt me te ver gaan. Mm-hmm. Ik denk dat het voor sommige kinderen echt nodig is om inderdaad in een speciale school te zitten. Maar voor heel veel kinderen is gewoon meedoen in het regulieren, zoals dat ook in de samenleving na school zo is, heel verstandig. En ja, dat betekent dat we allemaal een beetje ruimte moeten geven. En dat betekent dat we goed moeten luisteren naar de leraren wat ze daarin nodig hebben.
14: Ja.
22: Maar ook dit is wel weer Verbeeldingskracht. Hè? Dus niet vastzitten aan zoals het nu is. Want we lopen gewoon de verkeerde kant op.
14: Nee, want het systeem loopt vast. Maar, ja. maar omdat toch, ik wil toch. Want ik snap het, ja. het pleidooi van we moeten soms groot denken en aan kleine stappen zetten. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld die leraren tekorten. Hè? Wat je beschrijft, je hebt mensen nodig. Volgens mij, gemiddelde werktijd in het basisonderwijs volgens mij meer dan de helft van de leraren werkt part-time. 0,7 FTE, dacht ik.
22: Ja, het verschilt een beetje per gemeente.
14: Ja, maar ik zat te denken, blijkbaar is het zo'n zware baan dat je het niet fulltime kan volhouden?
22: Nou, het is soms ook de tweede baan in het huishouden.
14: Ja.
22: Dus we moeten ook steeds wel zorgen dat onze leraren goed verdienen. Mm-hmm. Zodat het ook de eerste baan kan zijn in mm-hmm. het huishouden. Anders is de leraar degene die als snelste zegt van, nou ja, ik
14: doe het wel part-time.
22: Ja. Iets als fulltime kinderopvang mogelijk maken voor iedereen gaat ook heel erg helpen tegen het lerarentekort.
14: Mm-hmm.
22: Dus we moeten ook daarin durven kijken van hoe kunnen we zorgen dat leraren dat heel goed volhouden en ook leuk blijven vinden. Ik geloof niet dat door het onderwijs simpeler te maken. Hè, dus alle kinderen die een beetje moeilijk zijn. Of veel meer op de prestatie te richten. Dat leidt tot meer leren. Ik weet eigenlijk zeker dat leraren het liefste willen dat ze kunnen bijdragen in de samenleving. En verschil kunnen maken. En juist ook verschil kunnen maken voor die kinderen die het allerhardste nodig hebben. Dat maakt je werk zo super mooi.
14: Mm-hmm.
22: Dus laten we dat nou mogelijk maken in plaats van die enorme versimpeling. Want daarmee doen we ook het beroep van leraar eigenlijk geen recht.
14: Nee.
22: Wat ook nog belangrijk is, naast dit hele verhaal van speciaal onderwijs, inmiddels zitten er ook gewoon 70.000 kinderen thuis.
14: Ja, van ouders die hun kinderen ook om allerlei redenen thuis willen houden natuurlijk.
22: Nou, dat is een andere groep.
14: Ja, dus ik heb het nu over
22: de groep kinderen die vanwege psychische of fysieke klachten thuis zitten en niet naar school gaan en daar geen plek vinden.
14: Ja.
22: Heel erg vervelend voor die kinderen, want daarmee ontwikkel je niet. Voor de gezinnen die daardoor ook heel, ja, je zou maar een kind hebben die gewoon 24 uur per dag thuis zit. Dat beperkt jezelf natuurlijk ook enorm in de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast is er ook nog een ander groepje, moet ik zeggen. Dat zijn ongeveer zo'n 2500 leerlingen die inderdaad thuis zitten vanwegens
14: ideologische overtuiging.
22: Richtingsbezwaar.
14: Ja.
22: Dat is artikel 5b van de leerplichtwet. Ja. In Nederland.
14: Dan kun je een vrijstelling aanvragen.
22: Kan je een vrijstelling aanvragen bij de leerplichtambtenaar. Als je vindt dat het onderwijs. We hebben een enorme brede waaier aan onderwijsmogelijkheden. Hè, want juist in Nederland hebben we en openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs van allerlei verschillende geloofsrichtingen. Maar toch zijn er ouders die zeggen: nou ja, ik vind het allemaal niet goed genoeg. Ik geloof iets heel anders.
14: Nee, jij noemde het eerder kindermishandeling, de thuisonderwijs.
22: Ja, daar ben ik flink op aangesproken. Mijn hele mailbox is afgelopen zomer ontploft door ouders die daar heel boos van werden. En dat begrijp ik deels. Want ik denk dat er echt ouders zijn die dat met de allerbeste bedoelingen heel goed doen thuis. Maar ik maak me hier ontzettend zorgen over. Want een kind dat niet naar school gaat vanwege richtingsbezwaar, daar hebben we helemaal geen zicht op als samenleving. We weten niet wat er thuis gebeurt. Ouders hoeven niet opgeleid, want je hebt eigenlijk een vrijstelling van de leerplicht.
14: Mm-hmm.
22: Dus je weet gewoon niet wat er thuis gebeurt. Of je ouders je goed onderwijs geven. Je bent eigenlijk, word je apart gehouden van de samenleving. En dan mailen ouders mij, ja, maar we gaan wel van alles en nog wat doen met onze kinderen.
14: Ja.
22: En ze ontmoeten elkaar. Maar waarom niet in de school? Hè? Wij vinden als samenleving onderwijs heel belangrijk om dingen mee te geven aan de kinderen, om de kinderen dingen te bieden, zodat zij als volwaardig burger mee kunnen doen in de samenleving.
14: Mm-hmm.
22: En je kinderen daar helemaal van onttrekken, vind ik inderdaad echt zorgelijk.
14: Dus ondanks die boze mailbox blijf je achter die uitspraak staan?
22: Ja, daar blijf ik achter. Nou ja, hij was scherp gesteld. Maar dat doe ik misschien ook wel bewust om de discussie gewoon aan te jagen. Wij hebben eerder gezegd als Kamer, op initiatief van Pro, wij willen 5b uit de leerplichtwet schappen.
14: Mm-hmm.
22: Waarom mag je eigenlijk op basis van richtingsbezwaar zomaar je kind thuis houden, terwijl we en openbare scholen hebben, en katholieke scholen, en christelijke scholen, en Montessori scholen, en Dalton scholen. We hebben van alles en nog wat. Waarom zou je dan nog je kind thuis houden? Het is zelfs een tijd geweest dat het Openbaar Ministerie zei, we gaan daar niet meer op handhaven. Mm-hmm. Toen zag je ook meteen het effect.
14: Dame?
22: Ja, heel veel ouders hielden hun kind thuis. Juist in deze tijd, waarin er steeds meer polarisatie is, we steeds meer tegenover elkaar komen te staan, is het echt belangrijk dat we in het onderwijs elkaar weten te vinden en begrip voor elkaar krijgen. Ja. En thuisonderwijs helpt daar niet bij.
14: Punt gemaakt. We gaan naar de kettingvragen. Morgen weer een hele andere gast, Karim Akbar. MBO-docent, documentairemaker, schrijver, onderwijscolumnist. Je mag hem een kettingvraag stellen.
22: Ja, heel leuk. Ik trek vaak op met Karim, omdat hij ook een enorme strijder is tegen kansenongelijkheid. Hij is zelf docent, dus heeft daar ook veel kennis van. Hij heeft zelf zijn eigen persoonlijke ervaringen uit het verleden. Maar Karim, en dat zal je ook wel merken morgen in het gesprek met hem, heeft altijd zin erin. Heel veel energie. Mm-hmm. En mijn vraag aan hem is, hoe houdt hij de hoop? Want op het gebied van kansenongelijkheid zien we eigenlijk dat er steeds meer ongelijkheid aan het ontstaan is. Tegelijkertijd moeten we doorzetten. Hè? We moeten de hoop erin houden. Ik heb ook heel veel hoop dat het echt beter kan. En ik ben benieuwd hoe hij de hoop houdt uit zijn eigen ervaringen uit de praktijk als docent. Mm. Maar misschien heeft hij ook nog wel andere ervaringen die hij met ons wil delen.
14: Ik ga het morgen vragen dus aan Karim Akbar, MBO-docent, documentairemaker, schrijver, onderwijscolumnist. Dan gaan we met hem ook praten over het onderwijs. Marjolein Moorman, die hoop moeten we ook een beetje van jou hebben, heb ik het idee hoor. Die verandering daar in Den Haag moet dan wel toch ook misschien wel de verantwoordelijkheid, leg ik nu even bij jou neer.
22: Nou, hoop is zo. Waarom zou je in de politiek zitten als je niet de hoop hebt dat het beter kan?
14: Nee. Hè?
22: Dus dat is überhaupt, op het moment dat ik geen hoop meer heb dat het beter kan, dan moet ik onmiddellijk stoppen.
14: Mm-hmm.
22: En ik heb heel veel hoop, omdat ik allemaal voorbeelden zie in ons eigen land. Geweldige docenten als Roos, die je hier ook had.
14: Ja.
22: Maar ook in het buitenland. Dus ja, als we dat willen, hè, en ons echt ons best voor doen, dan kunnen we die verandering ook daadwerkelijk maken. En ik denk dat het belangrijk is voor iedereen in ons land. Ik denk dat we er als land enorm van opknappen als we dat doen.
14: Dankjewel, Marjolein Moorman. Tweede Kamerlid namens pro-portefeuillehouder onderwijs. En daarvoor jarenlang raadslid en wethouder onderwijs in Amsterdam. Onze aflevering van Big Five zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast, bijvoorbeeld in de BNR-app. Is een mooi plekje hoor. Nu BNR Zaken doen. Thomas van Zijl, tot morgen.
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. cm.com, behind every moment.
23: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
24: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
25: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
26: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
27: In food- en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt & Meneer. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
5: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
6: In de BNR-app.
0: Tabakspeciaalzaken schieten als paddenstoelen uit de grond. Minister Hermans scherpt de regels nog niet aan. Rusland zet de maritieme schietvlotten in om havens tegen drones te beschermen. En beleggers vrezen na IC-bel, maar blijven toch instappen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooijs is bij de ANWB. Dennis, er zijn weer problemen bij de grens.
7: Ja, op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen loopt het weer vast door de Duitse grenscontroles. Tussen Zevenaar en de grensovergang heb je 20 minuten vertraging. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn rijdt het langzaam. Tussen Epe en Apeldoorn Noord ben je een kwartier extra kwijt. Flitsmeister meldt dan een camera op de A7 van de Afsluitdijk naar Heerenveen bij 107,8. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,6.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Reizigers op Schiphol hebben bijna een uur langer moeten wachten dan normaal omdat beveiligers actie voeren, dat meldt regiozender NH. Beveiligers en de vakbond willen dat er iets wordt gedaan tegen hoge werkdruk. Daarom werd er om 10 uur een kwartier lang geen passagiers gecontroleerd. Een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. De man die vorige week bij het politiebureau in Sittard werd neergeschoten, wilde iemand vermoorden, meldt regio Omroep L1. Een agent schoot een Nijmegenaar in zijn been, maar waarom is niet bekend. En ook niet of dat met het moordplan te maken had. De man werd aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Duitse vakbonden zijn bang dat het banenverlies bij Volkswagen nog groter uitpakt dan gedacht. Mogelijk worden 140.000 mensen ontslagen. 40.000 meer dan waar het autoconcern zelf mee kwam. Het gaat om bezuinigingsplannen om de kosten drastisch te verlagen. De kans bestaat dat Volkswagen 4 fabrieken sluit. En het blijft onduidelijk hoe de Vondelkerk in Amsterdam in brand kon vliegen. Dat gebeurde in de nieuwjaarsnacht. Tips over brandstichting en vuurwerk werden nagetrokken, maar er is geen bewijs voor gevonden. Het onderzoek is daarom gestopt, meldt de politie. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig, met in het zuiden ook sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was staan B-nieuws.
0: Nvidia en Salesforce komen later deze week allebei met cijfers. Zometeen alvast het beleggerspanel in BNR Zaken doen.
9: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
13: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
28: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
29: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
13: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
29: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
30: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
32: In de BNR-app.
31: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
32: En blijf scherp.
31: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over Jackson Hole in het beleggerspanel. Om 12 uur nog het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. En Michel van Leeuwen komt om 12:30 langs. Hij is de directievoorzitter van incassobureau gerechtsdeurwaarder Vlanderijn. Over sociaal incasseren. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. De Duitse economie is het afgelopen kwartaal sterker gegroeid dan eerder gedacht, blijkt uit cijfers van statistiekbureau De Statis. De economische groei komt uit op 0,3%. Als je het vergelijkt met een kwartaal eerder op jaarbasis een groei van 1%. Vooral de export en de detailhandel droegen bij aan die groei. Tegelijkertijd blijven hoge energiekosten, Chinese concurrentie en de gevolgen van droogte en hitte een rem zetten op de economie. En dan zijn er ondernemers die proberen een graantje mee te pikken van het tabaksverbod in de supermarkt. Steeds vaker is de tabakspeciaalzaak gewoon naast die supermarkt te vinden. In 2 jaar tijd zijn er zo'n 180 tabakswinkels bijgekomen. Blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij databureau Locatus. Volgens minister Sophie Hermans van Volksgezondheid was die stijging van de tabakszaken verwacht, maar werpt het beleid wel degelijk zijn vruchten af.
1: Maar dat aantal blijft echt ver onder wat we tot nu toe verwacht hadden. Dus de daling uiteindelijk van het aantal verkooppunten met de stop van die verkoop in de supermarkten is echt gigantisch groot.
0: Stand van de AEX ondertussen op 1109 punten levert een heel klein beetje in. Zo weinig dat je er pas meer over hoort van onze beursnerd na 1 uur.
31: Beleggerspanel.
0: Er zou een mogelijke concurrent van ASML zijn. Aanstaande op de beursgang inmiddels. En Nvidia en Salesforce komen morgenavond met kwartaalcijfers. Dat kan niet langer wachten. Hier zijn de leden van het beleggerspanel. Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Welkom.
2: Dankjewel, Thomas.
0: En jawel hoor, het is natuurlijk zo. De hele wereld zit er weer klaar voor. Morgenavond beleggers over de hele wereld met ingehouden adem achter de computer. Want Nvidia komt met kwartaalcijfers. En dan is het ook nog eens de beurt aan softwarebedrijf Salesforce. Laten we maar met Nvidia beginnen. Daar zijn de verwachtingen ouderwets hoog. Spannen.
11: The earnings report of all earnings reports from Chip King Nvidia on August 26th. What I am wondering at the moment is if the stock has gotten too darn cheap.
0: Cheap zelfs. Zou dat aandeel nog te goedkoop zijn?
2: Nou ja, als je kijkt hoe goed het gaat en wat de beurskoers doet de afgelopen weken, dan heeft het alweer een positieve push naar boven nodig, laat ik het zomaar zeggen. En ja, voor de rest, die cijfers die zullen goed zijn. Dat is eigenlijk allemaal geen verrassing. Waar het meer om gaat is, Nvidia profiteert enorm van al die kapitaaluitgaven onder andere al die hyperscalers. En dat is echt ongekend. Want als je kijkt naar wat die hyperscalers, dus zeg maar de grote Amerikaanse jongens, dus Microsoft, Alphabet, Amazon. Als je ziet wat die de afgelopen kwartalen gedaan hebben, naar hun eigen verwachtingen stellen ze telkens hun kapitaaluitgaven naar boven bij. Dit jaar naar ruim bijna 800 miljard. Groei van 99%. Volgend jaar gaat het voorbij de 1000 miljard. Nog een keer ruim 30% groei erbij. Ja, daar profiteert Nvidia fors van. Maar ja, wat wel zo is, ik denk dat de focus van beleggers vooral, kijk, die vraagzijde naar die chips, dat is eigenlijk geen zorg. Het gaat eigenlijk meer een beetje om de aanbodzijde. Ja, zijn de leveringsbeperkingen wat hun eigenlijk tegenhoudt in de groei?
0: Nou, de laatste 4 keer, dacht ik gezien te hebben, daalde Nvidia na publicatie van de kwartaalcijfers. Dus goed is al lang niet meer goed genoeg. Sinds wat is er nodig voor die positieve push?
2: Ja, nou ja, dat ze dus veel beter dan verwacht zijn. Ik vind dat altijd een beetje een vermoeiende bezigheid. Nvidia zegt dan dat ze 91 miljard gaan verdienen en de markt zit dan op de 93 miljard. Ja, ik vind dat niet zo heel belangrijk. De verwachting voor het volgende kwartaal weer. Maar er zitten vaak zulke verschillen tegen. Nu zie je onder andere dat die ramp van de Blackwell chip, dat die normaliseert. Dat was in het begin daar een enorme push van, dus dat wordt wat minder. Als je kwartaal op kwartaal kijkt, dan is het de afgelopen 3 kwartalen een groei van 25%. En nu zakt dat naar 13%. En het grappige is, als je naar een jaar kijkt, ten opzichte van een jaar geleden, hebben ze een groei van 100%.
0: Ja,
2: dus dat heeft vooral te maken met een heel slecht tweede kwartaal vorig jaar. Toen kwam net die blokkade van China binnen.
0: Oh, dus het vertekent een klein beetje.
2: Ja, dat vertekent een beetje als je jaar op jaar kijkt. Maar je kunt bij Nvidia vanwege die hoge groei en die vertekening beter naar kwartaal op kwartaal kijken. En dan zie je wel dat die groei ietsjes afzwakt. Maar het is nog steeds fenomenaal natuurlijk voor zo'n groot bedrijf. Wat bijna 100 miljard omzet heeft in een kwartaal. En dan nog dus met 13% groei.
0: Dat vind ik deze week ook dat ze zeiden, we gaan de prijzen verhogen.
3: Ja, dat dacht ik wel. Nou, wat Ralf, wat jij zei van over dat die investeringen steeds hoger worden, dat is goed voor Nvidia. Maar er zit ook een belangrijk element wat wel eens over het hoofd gezien wordt, is dat die geheugenprijzen zo enorm zijn gestegen. En dat ze daardoor ook voor moeten compenseren. En daardoor ook die investeringen dus omhoog gaan. Puur omdat ze meer
0: dus
3: moeten
0: dat betalen zit in de keten geheugen. En dan moeten ze zelf ook wel mee in die beweging.
3: Ja, precies.
2: Nou ja, er zijn natuurlijk ook wat vragen over de marges. Vooral de bruto marge, ja. Of die zich goed blijft ontwikkelen.
0: Wat is het? 75%?
2: Ja.
0: Meer nog?
2: Ja, hoog. Ik weet dat
0: niet. Ja, heel veel. 75%.
3: Verwachting is dat het 75% blijft. En dat is heel aantrekkelijk.
0: Maar hoe kan dat toch 75% blijven?
3: Ja, ze zijn de enige die chips kunnen maken. Dus dan kun je hele hoge marges vragen.
2: Een zijstap, als je gewoon puur kijkt naar marges van de S&P 500 en de Stock 600, dan staan die op recordhoogte. Dus van de S&P is die afgelopen jaar met 300 basispunten. Dus dat zijn dus 3 volle procentpunten. 1 vol procentpunt komt de Google, dus Alphabet. Maar die andere 2 volle procentpunten, dat is gewoon operating leverage van de semis. Die hebben gewoon een hele lage kostenbasis, of niet te lage, een vaste kostenbasis. Die omzet knalt door het dak. Dus dat is gewoon enorm cashen. Maar nu komt het verschil. Ze zijn natuurlijk capaciteit aan het bijbouwen. Dat duurt nog even. Maar eigenlijk zit iedereen te wachten. Margeverbetering door productiviteitsverbetering door AI. Maar het kan best zo zijn dat je over een paar jaar eigenlijk dat die operationele leverage van die semis afneemt. Dat die marges gaan dalen. Maar dat je dan misschien wel productiviteitsverbetering van AI krijgt.
0: Gedeelde analyse hier, of niet?
3: Ja, ben ik het wel mee eens.
2: En trouwens nog over, jij zei zwakke koersreactie. En dat is dan misschien, als je gewoon puur naar de optiemarkt kijkt, dan en implied volatility en zo, dan gaat die ongeveer uit van een koersreactie van zo'n 5%. Maar onderliggend lijkt het beeld constructief. En dat is, dan moet je naar positieve gamma en negatieve gamma kijken. Het is zo gepositioneerd door de handelaren dat het lijkt dat hij eerder naar boven schiet dan naar beneden.
0: Toch wel. Hey, over de vraag, Ralf zei al, we hoeven ons geen zorgen te maken. Maar die enorme investeringen van de klanten van Nvidia, en volgens mij zijn ze ook nog weer bezig met investeerders, hè, om een 500 miljard los te peuteren. Kan dat zo blijven doorgaan?
2: Nou ja, ik vind dat gewoon ergens een teken aan de wand dat er allerlei constructies worden bedacht. Om het zeg maar gaande te houden. Maar hoe je het wendt of keert, onderliggend is de vraag natuurlijk enorm sterk. Alleen de vraag is, we zien natuurlijk ook, als je kijkt naar de pricing van die AI-modellen zelf, dat verder en verder omlaag gaat. Dat nieuwste model van OpenAI als, geloof ik, na 3 weken min 80% in prijs. Dus daar zit natuurlijk, daar blijft de vraag, wat is het verdienmodel? Ik begrijp wel dat die chipbedrijven verdienen, maar uiteindelijk moet natuurlijk, wat is het verdienmodel van AI? En dan, als je ook gewoon naar het cijferseizoen kijkt, heel veel van die grote techjongens, en dat geldt ook voor Nvidia, die hebben allemaal van die belangen. En die belangen die spelen enorm momenteel mee in die winstontwikkeling. Want als je kijkt naar de megacap jongens in Amerika, van hun netto winst is 62% other income. Ja, dus dat is zeg maar gewoon. Dat is zeg maar, belangen worden gewoon tegen de marktwaarde in de boeken elk kwartaal gedaan. En als je dat zeg maar gewoon de S&P tweede kwartaal winstgroei van 52%, dat is gruwelijk veel op jaarbasis, maar de helft daarvan, zo'n 26%, is other income. Ja, dus dat kan ook zeg maar volgend jaar een vervelende, op een gegeven moment kan het ook een vervelende vergelijkingsbasis gaan worden, terwijl het misschien onderliggend best wel goed blijft gaan.
3: Ja, om nog even in te haken op die modellen, dat die mindere modellen, dat er flinke prijsdruk is. Vanochtend een verhaal in de Financial Times over Anthropic, dat er toch wel de vraag naar de duurste modellen tegenvalt. En daar zit denk ik wel een probleem, dat Anthropic en OpenAI, die hebben geen eigen infrastructuur. En voorlopig moet je het echt vooral via de infrastructuur verdienen. En dat is nog wel een zorg, want die zijn tegelijk de belangrijkste klanten van Microsoft en Nvidia en noem maar op.
0: Eventjes naar onze eigen landelijke krantenaanbod. Ralf, je stond erin, in het FD. Ja. Want natuurlijk, als we het over Nvidia hebben, dan hebben we het indirect ook over datacenters. Ja. En de vraag waar die datacenters dan geplaatst moeten zijn. Ja. Of mensen die nog graag in hun achtertuin willen zien. Het antwoord daarop is al een poosje nee.
2: Wanneer? Dat geldt niet alleen voor datacenters.
0: Noem eens wat wil je.
2: Kerncentrales, oefenterreinen voor het leger, terwijl we overal moeten investeren. Not in mijn backyard. Niet in mijn achtertuin.
0: Het ging in dat stuk over de maatschappelijke license to operate. Want financiering, gaf jij zelf ook aan, dat is het probleem niet. Maar je moet het ook nog wel ergens echt kwijt kunnen. Is dat al een probleem?
2: Nou ja, kijk, die hele bouw van die datacenters, dat loopt al achterstand op. Of daar is, zeg maar, dat loopt achter op schema. Nou, en dan krijg je krijgt steeds meer sociale onrust daarover, omdat mensen het niet willen hebben. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant, zullen het niet in de achtertuin, wat ook gewoon meespeelt, zowel in Europa, maar dat zien we ook in Amerika. De grid, dus de elektriciteitsinfrastructuur, is onvoldoende om dat allemaal te servicen. En dat kan niet snel genoeg bijgebouwd worden. Dan zien we bijvoorbeeld in Amerika dat heel veel van die datacenters ook nog in de droogste staten staan. En er is redelijk wat water voor nodig. Dus die sociale onrust of die tegenstand is begrijpelijk. Maar ja, het is nog in een heel vroeg stadium, omdat ze nog met achterstanden werken. Er moet nog heel veel uitgebouwd worden. Maar op een gegeven moment kan dat. Ja, wel gewoon, dat wordt wel iets waar je gewoon
0: maar
2: rekening mee
0: nog niet. Want jij zegt volgens mij tegen de krant, en misschien toch ook wel op de radio, nog geen negatieve impact op dit moment.
2: Nee, omdat je hebt sowieso te maken met die achterstanden. Je ziet ook nog dat, zeg maar, eigenlijk alles nog hosanna gaat. Er zijn tekorten ook in chips en zo. Het wordt natuurlijk pas een probleem als we niet door kunnen bouwen. En, zeg maar, de modellen zich verder ontwikkelen, waardoor je meer rekenkracht nodig hebt, waardoor je echt ook die datacenters op dat moment nodig hebt.
0: Jos, wanneer zie jij dat dit een Achilleshiel zou kunnen worden?
3: Ik zie het voorlopig nog niet. Nee, wat nou die investeringsgroei is, die is aanzienlijk. Ik geloof dat er voor 30 gigawatt aan, ik hoop dat ik het goed zeg, aan computing staat in Amerika. En dat moet naar 300. En daarvan is 200 al gepland. En van financiering voorzien en ook van stroom. Tenminste, geregeld dat er ook stroom komt daarvoor. Dus dat is groot.
2: En, ja, maar dat kan wel stroom komen. Maar je ziet nu al in die staten waar die datacenters staan, dat de stroomprijzen oplopen. Ja, en dat betaalt de samenleving. Dus je kan wel zeggen, alles is geregeld. Maar ja, op een gegeven moment als er mensen in protest komen of in opstand komen er tegen, omdat ze gewoon zat zijn om de energierekening ervoor te betalen, dan weet je natuurlijk niet of, zeg maar, alles wat gepland is ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
3: Ja, ik denk dat mensen aan die hogere energierekening vooral aan Iran denken voorlopig. Dus.
0: We hebben het nog helemaal niet gehad over Salesforce, dat is mijn schuld. Moeten we het er nog over hebben?
3: Ja, ik vind het wel interessant. Je zag hier bijvoorbeeld vanaf het tweede kwartaal, eigenlijk vanaf juni volgens mij uit mijn hoofd, dat de verwachtingen voor die SaaS-bedrijven, software as a services, wat verbeterden. Ja. Aanvankelijk dacht iedereen van AI gaat dat volledig slopen. Maar je ziet dan toch wel dat het toch nog wel redelijk gaat. Als je kijkt naar
0: de groei. Hier nog wel in de min, hè, zag ik, als je kijkt naar de ontwikkeling van het aandeel.
3: Salesforce volgens mij niet, hoor. Even kijken. Ja, klopt, 20%. Ik had het toch even opgezocht.
0: Niet helemaal niks.
3: Het heeft veel meer onder water gestaan. De 30-40% uit mijn hoofd.
0: Natuurlijk dus, die SaaS-apocalypse, toch?
3: Van ja, precies. SaaS-apocalypse. En dit soort bedrijven die zijn heel erg nog gefragmenteerd. Zijn een soort silo's allemaal. Als je zelf bij een bedrijf werkt, zie je dan zie je vaak dat je van het ene softwarepakket naar het andere softwarepakket moet. En dat is lastig. En AI probeert dan daar overheen een laag te maken waarin de agent zelf al die aparte gefragmenteerde softwarepakketten bij elkaar bindt. En dat drukt natuurlijk die SaaS-bedrijven wel in een lastige positie. Ze komen min of meer onder water te zitten, minder naar boven, minder belangrijk. Kun je ook minder hoge prijzen vragen. Dus het is wel een probleem en dat zie je gewoon terug in de koers. Alleen, ze proberen dat op te vangen door zelf die agents te gaan bouwen. Ja. En als ik kijk naar de verwachtingen, er is toch nog 11% omzetgroei, 13% winstgroei. Dus zo slecht is het nog niet. Dus je geleidelijk aan het begin bent toch in te zien dat die bedrijven, als je een goede binding met je klanten hebt, toch wel leven.
0: Dus het is meer dan weerstand bieden. Salesforce kan het ook gewoon zelfstandig toch nog wel proberen te rooien tegenover al die oprukkende AI.
2: Jazeker. Uiteindelijk weet je nog helemaal niet. Het is veel te vroeg om te bepalen wie nu al winnaars zijn. En ik zal vooral tegen Salesforce willen zeggen, incorporeer AI in je eigen business en je services. Want dan heb je kans van overleven. Nou, dat doen ze dus ook. Met Slack, geloof ik, is dat.
3: Agentforce.
2: Oh ja, oké. Okay, ja. Maar wat je wel gewoon ziet, is doordat er zoveel in AI wordt geïnvesteerd, gaan er ook weer minder investeringen naar puur de software. Dus dat voelen ze wel. Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat de AI nu al kannibaliseert in hun businessmodel. Maar ze hebben wel, zeg maar, om weer dat volle vertrouwen, want het gaat op de beurs wat beter. Eigenlijk is, zeg maar, de correlatie heel laag en een beetje tegengesteld. Als het goed gaat met semis, gaat het slecht met software services en vice versa. Maar eigenlijk eigenlijk wat je nodig hebt is gewoon dat analisten weer enthousiaster worden en hun verwachtingen naar boven gaan bijstellen. En dat zeg maar gewoon de leidende indicatoren in die business, dat die gewoon weer aan het toenemen zijn. Terwijl dat nu een beetje stabiliseert, laat ik het zo maar. De groei versnelt niet.
30: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Jos Verstegen en Ralf Wessels zijn hier als leden van het beleggerspanel. Jos, wat is jouw laatste transactie?
3: HSBC hebben we gekocht. En ik moet je zeggen, dat was nou niet echt dat we nou dachten van, kom, we willen echt veel zwaarder in banken gaan. Maar we hadden niet zo heel veel banken. En HSBC is toch wel echt een kwaliteitsbank. We hadden alleen een Amerikaanse bank, JP Morgan. We niet echt helemaal. Kijk, die banken die hebben natuurlijk al een flinke rit gemaakt. En dit is meer om wat meer te spreiden binnen de banken. Dus het is niet echt heel overtuigd, zeg maar, om dat we nou per se.
0: Er is wel eens wat gepassioneerder gesproken over transacties.
4: Terwijl het 7 euro. Europese banken. Big Tech outgeperformed sinds 22.
3: Dat is achteruit kijken. Je moet vooruit kijken.
4: Okay.
3: En
4: momentum betreft, toch?
3: Nee, maar je kijkt, het is een hele goede bank. Heeft een heel hoog rendement. Zeer winstgevend. Heeft goede kansen in Azië. Dat is op lange termijn een mooie groeimarkt. Dus ik denk dat wel een goede deal is om die financials wat te verbreden.
0: Oké, Ralf, alle remmen los. Hier die laatste transactie, kom op!
2: Wij zijn wat neutraler geworden op IT.
0: Okay.
2: En dat, we waren enthousiast, vooral aan de semis. Nou, die heeft die enorme rally gehad. Deze laatste transactie is trouwens al van juni.
0: Dat is van voor de laatste keer dat we elkaar spraken.
2: jij gaat zo lang op vakantie, joh. Nee, maar en misschien moet je van de week even luisteren. Dan heb ik misschien weer een nieuwe. Maar dus vanuit die optiek dachten we, het is iets te ver doorgelopen, het sentiment. Terwijl als je nu naar kijkt, dat je misschien weer denkt van, zeker semis zijn afgestraft. Is het niet weer wat interessanter.
0: We gaan alvast vooruitblikken op Jackson Hole. Dat is donderdag dan officieel begonnen. De conferentie van de centrale bankiers. Thema dit jaar, Financial Innovation, Implications for Payment and Policy. Zal het daar ook daadwerkelijk over gaan? Of toch over andere kwesties? Misschien moet Kevin Warsh uit zijn pijp komen. Moet hij toch eens wat gaan zeggen? Hij heeft dat tot nu toe binnen de perken gehouden. Hij zei eerder deze zomer wel tegen de Senaat:
14: Inflation's a choice. We monetary policymakers need to choose lower prices, and that's the commitment.
0: Deze zomer wel tegen de Senaat:
14: Inflation's a choice. We monetary policymakers.

0: inmiddels. En dat hij probeert.
1: Ja, zijn wel kruimels. Je kan wel zeggen dat Bessent hem misschien een beetje voor de voeten loopt. Maar als je kijkt naar de hele constructie met het Witte Huis en Trump, is het juist niet de bedoeling dat Wars daar dan weer tegenin gaat, zeggen. Maar het is wel in contrast met wat hij zelf wil.
0: En maar Bessent komt toch doelbewust zelf het speelterrein van de Fed opgerend? Eigenlijk.
1: Nou, is dat zo? Want in principe zegt Wars dat de Fed zich niet met opkoopprogramma's moet bezighouden. Dus ja, is het dan, schuift hij dan misschien niet juist de rol naar het departement van Financiën toe?
0: Nou,
1: alleen die heeft veel minder diepe zakken. Zeker in Amerika, door de stand van het huishoudboekje.
0: Heeft het niet zoveel veranderd voor Wars en zijn manier van optreden tot nu toe? Denk je dat Bessent nu zegt, ik ga die schuld opkopen met kortlopende leningen?
2: Nee, ja, dat vind ik buitengewoon. Het valt me echt vreselijk van hem tegen. Wat heeft het nou voor zin om wat korter te gaan lenen om de lange schulden af te betalen? Om je looptijd te verkorten, zeg maar, op dit moment. Vindt het trouwens ook nog wel. Het is maar allemaal heel klein, maar je neemt alleen maar meer risico. Dus nee, ik begrijp er helemaal niks van waarom hij dat probeert. Het is ook volstrekt zinloos. Het heeft geen enkele zin.
0: Nee.
2: Maar je merkt wel, en dat vind ik toch wel enigszins zorgelijk. Je merkt dat er toch een soort van, paniek wil ik het niet noemen. Maar er is wel wat angst over die oplopende rente, inderdaad. Van. Die deal met de steun voor Japan, nu weer en het opkopen van obligaties. Kijk, ik heb een hele simpele regel ervoor hoe je het op kan lossen. Is gewoon de begroting op orde maken.
1: Ja, nou ja, maar
2: dat moet hij doen. En dat doet hij niet. En dat
0: zou wel een beetje tegen de trend zijn, hè? Want we zijn weer door een symbolische grens heen gestoten van
2: 40 biljoen.
0: Ik moet even de goede nullen tellen, inderdaad. 40 biljoen. Ja. En jouw oplossing is, doe er maar eens wat aan.
2: Ja, doe er maar eens wat aan. En daar wijst niks op. Dus ja, dit is wel zorgwekkend. En verder, ja, wat Wars moet gaan zeggen vrijdag, dat zou toch wel handig zijn als hij toch wel ietsjes duidelijker is over zijn inflatiedoelstelling. Hij is daar een beetje vaag in geweest. Hij heeft ook wel eens laten blijken van dat AI zal zorgen voor een productiviteitsverbetering, ja, waardoor we dan wat mogelijk wat hogere inflatie kunnen hebben.
1: Ja, dit is die lange termijn visie.
2: Ja, precies. Dat helpt ook niet. Dus het zou wel handig zijn als hij daar wat meer duidelijkheid
0: over geeft. Eigenlijk dan naar die 3%.
2: Ja, precies.
1: Ja. Nou, ik ben overigens wel op zich de stappen die Bessent doet zijn logisch te verklaren. Als je zeg maar vanuit de gedachte dat op termijn, wat Wars zegt, de rente omlaag kan, bijvoorbeeld door productiviteit, dan is het niet erg om je lange leningen af te kopen en die kort te financieren. Alleen ja, wat ze met de yen-interventie, als dat met het programma wat geloof ik pas begin september van start gaat, maar nu is aangekondigd. Ja, dat is. Als je dat soort dingen doet, dan moet je dat gewoon de markt het gevoel geven van, ja, jullie kunnen tegen me ingaan, maar je verliest het. En dit zijn zulke kleine operaties dat de markt het gewoon ongeloofwaardig is. En dan is het, dan heeft het geen zin.
0: Maar ik bespeur toch weinig hooggespannen verwachtingen voor Jackson Hole, want.
1: Nou, sterker nog, je moet misschien zelfs. Kijk, de term premium, ja, ik wil er niet te diep op ingaan, maar zeg maar, dat is de risicopremie, ja, die oploopt. Niet voor het feit dat als je langer leent, dat je meer risico loopt en dat terugbetaald wil hebben. Maar eigenlijk de term premia is het extra risico wat je wil hebben met de huidige verwachting wat het centraal bankbeleid nu doet. Ja, en je ziet gewoon dat dat lange stuk omhoog loopt. Dus ja, de verstijling van de rentecurve is zeg maar normaliter een gezond teken als het economisch goed gaat. Maar nu is die verstijging van die rentecurve een slecht teken, omdat het eigenlijk twijfel oproept over ja, de betrouwbaarheid van de schuld van de VS.
2: Dat is iets wat meetelt. Maar aan de andere kant, denk ik, zou je ook een behoorlijke case kunnen maken van dat het gewoon heel goed gaat in Amerika, omdat er zo enorm veel geïnvesteerd wordt in artificiële intelligentie. Dus die enorme kapitaalvraag van die hyperscalers, die stuwt ook de rente omhoog.
1: Ja, ja.
2: En dat die dan hoger wordt, ja, dat beperkt uiteindelijk ook de groei. Dat is een gezonde situatie.
0: Minder ongezond zou kunnen zijn dat het Chinese bedrijf Dongfeng Ying Yuan naar de beurs gaat in Shanghai op basis van gestolen ASML-geheimen. Dat moeten we allemaal nog maar zien. En we hebben er in dit panel nog 50 seconden voor. Ralf, hoe serieus is deze bedreiging?
1: Nou, voor ASML al wel. Alleen is het heel moeilijk te bepalen of ze goedkeuring krijgen of ze wel of niet naar de beurs mogen. Maar uiteindelijk, we hebben natuurlijk ook eerder dit jaar gezien die DUV-machine van een andere Chinese concurrent.
0: Kunnen ze het maken nu, hè? Ja,
1: ze lopen.
0: Nee. Jos, niet. Ze zeggen van wel.
1: Ze lopen achter. Ze zijn nog niet bij de top. Eigenlijk niet alleen van ASML, maar ook gewoon de top AI-jongens. Maar wat China wel gewoon doet, die heeft gewoon meer individuele spelers dan dat zeg maar de rest van de wereld bij wijze van spreken heeft. En ja, met de tijd kunnen ze misschien dichterbij komen.
0: Jos?
2: Nee, die DUV-machine die ze hebben, daar geloof ik echt helemaal niks van.

0: En er is nog een heel verschil tussen een machine die het even doet, of een machine die ook echt heel goed operationeel werkt. Dus nee, ik geloof er helemaal niks van.
1: En dit bedrijf?
0: Dit bedrijf, ja, dat is wel heel belangrijk dat het niet de core business van ASML is. Nee. Het is een bedrijf wat ze 20 jaar geleden hebben overgenomen,
2: Brion. Geloof ik, hè?
0: En ja. dat is een andere technologie die wel belangrijk is voor yield management. En dat is heel belangrijk in de chipproductie, dat je kunt meten hoeveel van de chips die je geproduceerd hebt gelukt zijn.
3: Maar kijk even naar de Chinese auto's, hè, van 10, 15 jaar geleden. Daar lachten we allemaal om.
2: Het gaat snel.
0: Ja, maar dus, dit is iets heel anders, hoor.
3: Ja, nee, dat weet ik wel, maar ja.
2: Er gaan heel veel dingen snel. Dingen gaan zelfs te snel. Dit lijkt sneller wat bijvoorbeeld van Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Ralf Wessels van ABN AMRO. Ik heb jullie veel tekort gedaan, maar het is niet anders. Kom nog een keer terug.
0: Ja, gezellig. Ja, graag.
2: Dank je. Benieuwd naar de laatste transactie dan van Ralf. En of er nog een bank bijgekomen is bij Jos. Denk het niet. Luister vooral terug via de podcast. Op Schiphol hebben beveiligers een kwartier gestaakt en dat hebben reizigers meteen gemerkt. Onze verslaggever was erbij, je hoort hem zo.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
5: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
6: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
7: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Drive in good company.
8: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
9: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
8: Obli, meer rust, meer rendement.
10: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
8: Een goed alternatief voor vastgoed? Kijk op obli.nl.
11: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
12: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics. Remain relevant.
13: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar twee keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
15: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
16: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
15: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
16: Nou, praten over tech.
15: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
16: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
17: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
19: BNR Verkeer.
1: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Het loopt vast bij Eindhoven op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Waterdorp heb je een kwartier vertraging. Er staat daar een vrachtwagen met een lekke band. Je kan er filevrij langs via de randweg, de N2. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grensovergang een kwartier vertraging. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn doe je er 10 minuten langer over bij Apeldoorn-Noord. Flitsmeister meldt dan een camera langs de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 10,3. En op de A12 Arnhem-Utrecht bij 125,3.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland.
20: blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Reizigers op Schiphol hebben bijna een uur langer moeten wachten dan normaal omdat beveiligers actie voeren. Dat meldt regiozender NH. Beveiligers en de vakbond willen dat er iets wordt gedaan tegen hoge werkdruk. Daarom werden er om 10 uur een kwartier lang geen passagiers gecontroleerd. Een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. De man die vorige week bij het politiebureau in Sittard werd neergeschoten, wilde iemand vermoorden, meldt regio Omroep L1. Een agent schoot een Nijmegenaar in zijn been, maar waarom is niet bekend. En ook niet of dat met het moordplan te maken had. De man werd aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Duitse vakbonden zijn bang dat het banenverlies bij Volkswagen nog groter uitpakt dan gedacht. Mogelijk worden 140.000 mensen ontslagen. 40.000 meer dan waar het autoconcern zelf mee kwam. Het gaat om bezuinigingsplannen om de kosten drastisch te verlagen. De kans bestaat dat Volkswagen 4 fabrieken sluit. En het blijft onduidelijk hoe de Vondelkerk in Amsterdam in brand kon vliegen. Dat gebeurde in de nieuwjaarsnacht. Tips over brandstichting en vuurwerk werden nagetrokken, maar er is geen bewijs voor gevonden. Het onderzoek is daarom gestopt, meldt de politie. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig, met in het zuiden ook sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
2: Straks meer over die staking op Schiphol. En auto's worden steeds slimmer, maar de ruzies bij de garage lopen juist op. Waar gaat het mis tussen de garage en de klant? Straks in BNR Zaken doen.
22: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
23: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
22: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
24: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
25: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
26: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
28: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Beveiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer een kwartier het werk neer. De eerste keer is achter de rug. Vandaag gebeurt het nog 2 keer. 1 keer om 2 uur vanmiddag en om 7 uur vanavond. En dat doen ze op initiatief van de vakbonden FNV en CNV. Volgens de bonden is de werkdruk onder beveiligers te hoog. Onze verslaggever Martijn Rijk is ter plaatse. Hoe is het op dit moment, Martijn?
29: Nou, die wachttijd waarvan ik in het nieuws hoorde dat het een uur is, die is inmiddels alweer flink terug naar enigszins hanteerbaar. 20 tot 25 minuten. Er hangt aan het begin van de rij hangt een bord. En daarop staat gewoon vermeld hoe lang je er nog over gaat doen om naar de security te komen. Ja, daar staat nu dus gewoon 20 tot 25 minuten erop. Daarstraks ging het wel eventjes heel erg snel, hoor, na dat kwartiertje. Toen zag je dat echt omhoog schieten. De rij die er daarvoor helemaal niet stond, je kon zo doorlopen, veranderde in, nou ja, toch wel een van die momenten dat je, nou, je weet, het is zomer en we gaan op vakantie met z'n allen. Een beetje dat gevoel.
2: Ik kan me wel voorstellen dat het voor een verslaggever dan makkelijk is om wachtende mensen te spreken of mensen van de vakbond. Is dat gelukt?
29: Nou, die wachtende mensen, dat valt nog niet mee. Want je moet natuurlijk wel een boardingpas hebben om aan die kant van het hek te komen. Dus dat is me nou niet zo vaak gelukt. En ik heb zeker wel met bewakers gesproken die er inderdaad over klagen dat de werkdruk veel te hoog is. Luister ook eventjes naar wat ik sprak met Serda Karabulut. Dat is een bestuurder van de FNV-vakbond.
0: Zover ik kan zien worden nu aan deze kant alle lanes gesloten.
29: En dat wil zeggen, er worden geen passen gecontroleerd. De mensen kunnen er niet door en staan dus eventjes een beetje naar hun schoenpunten te kijken. Hè?
0: De mensen die al in de lane zich bevonden, hè, voor de controle bij de beveiligers en de koffers die er al lagen, die worden nu, zoals wij dat noemen, leeggedraaid. En dan begint om 10 uur de daadwerkelijke staking. En dan werken de mensen dus niet. En dat is niet dat ze graag naar hun schoenen kijken en voor zich uit staren.
29: Nee, ik heb het over de passagiers. Hè?
0: De passagiers, inderdaad. Die moeten daar even naar hun schoenen kijken.
29: Maar waarom is het nodig om de boel plat te leggen?
0: Nou, dat is omdat we al. Ik wil zeggen meer.
29: Een hele diepe zucht hoor.
0: Ja, een hele diepe zucht. Omdat de onderhandelingen over al deze problemen al zo lang worden gevoerd. Ja, en het houdt niet op. Dus mensen, de beveiligers zeggen ook gewoon tot hier en niet verder. En ze komen vandaag op voor hun rechten.
29: Ja, dan moet je echt denken aan mensen die een kwartiertje pauze krijgen, maar wel 5 minuten lopen naar de plek waar ze die pauze kunnen houden. Dus eigenlijk maar 5 minuten pauze hebben. Of bijvoorbeeld het feit dat er veel te weinig vrouwen achter de security staan. En dat betekent dat als je er wel eentje bent, dat je de hele dag staat te fouilleren. Omdat je als vrouw alleen maar vrouwen mag fouilleren. En ja, dat gaat ook uiteindelijk ten koste van de scherpte. Dus dat soort zaken moet je dan denken als het gaat over die werkdruk. Roosters met gaten erin en mensen die zich vaak ziek melden en anderen die dan de gaten dicht moeten lopen.
2: Ja. Jij zei net dat die vertraging al heel snel teruggelopen is. Het gaat dus nog een paar keer gebeuren vandaag. En morgen dan keer 5. 5 keer een kwartier. Gaat Schiphol zich ook hier beter op in kunnen richten? Want je kunt natuurlijk ook oefenen.
29: Ik vermoed van niet. Ik denk dat dit gewoon een kwestie is van dat met 2 uur het precies lukt om de achterstand in te werken. En dat ze daarom die 2 uur hebben uitgekozen. Als ik gewoon kijk naar dat klokje, dan komt het daar echt wel een beetje op neer. Het is bijna 12 en nou ja, we gaan toch echt heel erg richting normale wachttijden. Zo noem ik dat dan maar eventjes. Dus ik denk dat het vooral op die manier uiteindelijk best meevalt. Het wordt niet een totale hysterische toestand hier zo. Geen rijen tot voor de deur. En daar heb ik ook wel eens naast gestaan, zoals je weet, als verslaggever. Dat de mensen echt hier voor de deur buiten stonden te wachten in de rij. Met hopelijk een zonnedakje boven het hoofd. Want grote stakingen en alles lag echt plat hier op Schiphol.
2: Zo is het vandaag niet, maar mocht er nog iets spectaculairs gebeuren, dan horen we dat ongetwijfeld van Martijn Rijk, onze verslaggever.
3: Ongevraagd advies.
2: Het is voor het kabinet geen optie om het begrotingstekort verder op te laten lopen tijdens de onderhandelingen voor de nieuwe begroting, stelde premier Jette bij de gesprekken afgelopen dagen. En tegelijkertijd loopt de rekening van alle wensen van de oppositiepartijen in de miljarden. Op dit moment wordt er dus verder onderhandeld. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de minister van Financiën, Ilko Heijnen. Dat komt van AG Telleman, van het gelijknamige bestuurs- en organisatieadviesbureau, lid van ons boardroompanel. En ik ga het toch nog één keer zeggen, oud-politica. Goed dat je er bent, AG. Ja, dat kan toch deze keer? Dat is namelijk zo.
5: Ja.
2: Jij hebt op andere niveaus ook wel nagedacht over begrotingen en hoe geld verdeeld moet worden. Waarom is het zo moeilijk deze keer?
5: Ja, ik denk dat de essentie ligt, zo kijken we er ook allemaal naar, in het feit dat het een minderheidskabinet is. Dus dat we allemaal weten, het kabinet kan dan wel met een begroting komen, maar op voorhand weet je, daar heb je geen meerderheid voor. En dat maakt het politieker dan ooit.
2: Belangrijke partij in dit geheel is Pro. Pro van Jesse Klaver, die begin dit jaar zei, ik steek mijn hand uit, ik wil de beroerdste niet zijn. Hij zei daarna wel, voordat het verkeerd werd uitgelegd, het is geen blanco cheque. En op dit moment is zijn positie, het zit potdicht. Alle bezuinigingen op de sociale zekerheid moeten van tafel, anders valt het met mij niet te praten.
5: Ja.
2: Had je dat kunnen zien aankomen?
5: Ik denk het wel. Ik denk dat het een heel politiek jaar is, wat we voor de boeg hebben. Er zijn in maart weer verkiezingen. Dus achter de schermen zijn alle politieke partijen bezig met het voorbereiden van een campagne. Wie wordt de lijsttrekker? Provinciale staten.
2: Die zijn nu niet per se bezig met de begroting. Die zijn bezig met hun eigen programma voor de Provinciale Staten.
5: Ik denk dat we niet moeten onderschatten voor een partij die nu in de oppositie relatief groot is en voelt, wij hebben kansen bij de volgende verkiezingen, dat dat meespeelt. Dus er zal meegewogen worden door Pro. Hoe komen wij in dit najaar bij de kiezer erop te staan, zodat wij gunstig de campagne ingaan naar onze eigen achterban? En zij hebben natuurlijk ook een belangrijke bondgenoot in de vakbond. Dus ze bouwen op naar het verhaal is elke keer voor Pro, het moet eerlijker. Nou, wat dat dan precies is, is vooral dat er niet bezuinigd mag worden op de groepen die voor hun belangrijk zijn. De WIA wordt dan veel genoemd. Eerder was het al de AOW.
2: En de hogere inkomens mogen ook best wat extra belasting betalen. Vermogens moeten op een andere manier belast worden.
5: Dus zij kijken vooral naar verschuiven van geld. Hier wat weghalen, daar wat erbij. Terwijl het kabinet ook heeft ingezet, wij willen ook dat er deels hervormd wordt. Dat moet allemaal bij elkaar gaan komen. Maar ik denk dat Pro er wel uiteindelijk ook ik noem het niet voor niks. Het feit dat we gewoon vanaf januari is het campagnetijd voor de provinciale staten en daarmee ook de Eerste Kamer, dat het zeker voor Pro meeweegt.
2: Maar de woordvoerder van Pro, die kreeg er een punthoofd van en was ook weinig constructief. Dus is er ook gesproken met eventuele bondgenoten over rechts. Ja, 21, de SGP, BBB mag nu meepraten. En daar zeggen ze, sfeer zit er eigenlijk best goed in. Er valt met ons te praten. Waarom is dat dan zo anders? Want die hebben toch ook een provinciale staten voor de boeg en die moeten toch ook zich kunnen profileren?
5: Ja, wat ik net zei over dat het politiek is, daar moeten we niet naïef in zijn. Dat geldt voor alle partijen, ook voor de coalitiepartijen. Die hebben allemaal die campagne voor te bereiden. Maar ik denk dat het wel een verschil is of je eigenlijk net het gevoel hebt, wij waren net de verliezer. Wij zijn met Timmermans net niet de grootste geworden. Nou, ik denk, net hoe je ernaar kijkt. En dat de partijen over rechts misschien voelen, wij hebben echt positie om er iets uit te halen en wij willen meedoen. Wij willen een plek aan tafel krijgen. Wij kunnen niet zomaar het alternatief worden bij de verkiezingen voor dit kabinet. Dus ja, je voelt daar wat meer over rechts, voelt het wat constructiever. Maar dat is ook een eerste inzet. Voor de zomer zei Klaver dat ook. Het allerbelangrijkste is denk ik dat dat spel begonnen is. En dat is ook omdat, dat was overigens niet waar de minister van Financiën bij zat, maar wel de premier, die is al natuurlijk eerder begonnen met een aantal, niet alle partijen, uit te nodigen op het Catshuis en te kijken, waar kunnen we bruggen slaan?
2: Ja, maar die bruggen, dat is voor rechts, begrijp ik, ook wel een probleem. Want ik zag de Kamerleden van JA21 en SGP weliswaar met een glimlach weer vertrekken. Maar ze zeiden, probeer nou niet voortdurend de kerk in het midden te houden, iedereen erbij te betrekken. Ja. Maak een keuze.
5: Ja, en dat is natuurlijk ook, dat kun je dan met een glimlach heel constructief zeggen, maar dat is natuurlijk ook een hele politieke uitspraak. Jette doet wel een beetje, wekt wel een beetje de suggestie van, we willen echte keuzes maken. We willen niet dat we allemaal maar op en aftrekken van wensen en dat we een soort compromis krijgen en dan een vlees nog vis voorstel doen. Maar aan de andere kant, je bent wel met heel veel partijen aan het onderhandelen. En ja, rechts zegt gewoon, maak een keuze. Je kan er met ons uitkomen, dus moet je niet over links. Dus dat links-rechts frame wordt doorlopend door hun naar voren geschoven.
2: En de minister van Financiën moet, ongeacht partijkleur, altijd zuinig overkomen.
5: Ja.
2: Doet Heijnen dat ook op deze manier?
5: Ja, ik denk ook wel dat hij de reputatie heeft. Dat hij, dat noemen ze in Den Haag het IJzeren Heijnen. Maar het is ook wel de rol van de minister van Financiën. Maar wat mij opvalt, is dat hij de hele tijd zegt, het is nu aan mij om die puzzel te leggen. En in mijn ogen wekt hij nu de verwachting. En dat vind ik politiek best wel. De vraag heb ik daarbij, is dat handig? Want hij wekt de verwachting dat hij een puzzel gaat leggen die voor alle partijen waar de gesprekken mee worden gevoerd voldoende handreiking geeft om daarmee in te gaan stemmen. En ik denk dat dat bijna een onmogelijke opgave is. En de vraag is of het ook verstandig is.
2: Nou, wat een geluk dat hij dan op dit moment ongevraagd advies krijgt.
5: Ja, wat een geluk. Ja, nou, ik zou. Kijk, mijn advies gaat niet zozeer aan. Het is aan hem gericht. Maar ik doe dat ook omdat ik denk: wat is nou voor Nederland goed? En ik denk dat het heel belangrijk is dat hij als minister niet alleen gaat kijken hoe krijg ik al die wensen bij elkaar geplust en afgetrokken, maar hoe krijg ik helder wel om welke keuzes het gaat. We hebben eerder dit jaar al, het wordt gezien als de grote lakmoesproef voor dit kabinet, maar eerder dit jaar hadden we een kleiner onderwerp, namelijk de accijns op de brandstoffen. En daar is hij toch een beetje door de Raad van State, die nu ook advies moet geven op de begroting.
2: Ja, vandaar de haast.
5: Ja, en daar, ja, precies. Ze moet vrijdag bij de RVS liggen, maar de Raad van State heeft daar ook Heijnen op de vingers getikt van: luister, je hebt bij 5 verschillende posten wat gevonden om dit te dekken. Het is eigenlijk volledig onduidelijk wie betaalt nou de rekening. En ik denk dat dat de belangrijke vraag aan Heijnen is. Niet heb ik de begrotingssluiting gekregen, maar dat hij echt inzichtelijk maakt welke keuzes maken we, wat zijn de consequenties van de keuze en wie betaalt de rekening. Want dan krijg je ook, waar hij als Kamerlid ook altijd sterk voor pleitte, dat de Kamer ook zijn budgetrecht goed kan invullen en dat we echt een volwassen, ben ik dan toch positief gestemd, politiek debat krijgen over de keuzes die we kunnen maken als land.
2: G. Telleman, bestuurs- en organisatieadviseur van het gelijknamige bureau. Lid van ons board van panel. Tot snel en dank voor jouw ongevraagde advies.
5: Graag gedaan.
6: Zaken doen over de grens.
2: De Poolse economie groeit hard, zorgt ook voor kansen voor Nederlandse bedrijven. Elke week doen we Zaken over de grens met een van onze vaste experts, Esther Jansen van Culture Inc., schrijver van het boek Zaken doen van hier tot Tokio. Esther, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Thomas.
2: Waarom is Polen zo'n wenkend perspectief geworden?
7: Nou ja, het is de economie, inderdaad de snelst groeiende economie in de EU. Ook geholpen door de EU-subsidies en investeringen in defensie. Maar ook door de terugkeer van Poolse werkmigranten om lokaal te gaan werken en ook te gaan ondernemen. Polen zet ook veel meer in op ondernemerschap en innovatie. Dus je ziet dat dat ook leidt tot, het is al een grote interne markt, maar de economie groeit en dus ook de interne markt en de vraag. En een sterke stijging in de vraag naar, ook voor Nederland, innovatie, producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit en duurzaamheid, energie, infrastructuur, logistiek, maar ook metaal en productie. Want er zijn veel vakmensen en ook niet te vergeten defensie. Dus ja, dat levert zeker goede kansen op en zeker een denkend perspectief.
2: Ondertussen zijn ze nog wel bezig met het herstellen van de rechtsstaat en dat gaat ook niet alleen maar in een rechte lijn vooruit. Zijn dat nog zaken waar je als ondernemer toch rekening mee moet houden?
7: Ja, dat moet je natuurlijk wel. Maar je moet ook niet vergeten dat Polen onderdeel is van de Europese Unie en dus het hele grote acquis communautaire of alle Europese wet en regelgeving daarvan toepassing is. Natuurlijk zijn er ook nog lokale regels. Maar het huidige beleid van de regering is in ieder geval opgericht om het ondernemerschap en ook de eigenlijk grotere bedrijven meer te stimuleren. Want het is een land met veel MKB-bedrijven, maar nog minder met eigen grote Poolse ondernemingen. Maar dat is dus wel up and coming. Ja. En ik denk dat het voor ook de omvang van de markt en de ontwikkelingen maakte dat er voor Nederlandse bedrijven kansen liggen.
2: En dan zaken doen in Polen zonder de geschiedenis in ogenschouw te nemen, dat lijkt me een lastige opgave. Moet je misschien ook niet doen, want Polen door de geschiedenis heen, ja, we gaan niet door alle fases, want dan is het een eindeloos verhaal. Maar Esther, dat moet je denk ik toch wel ergens meenemen.
7: Ja, nee, ik ben blij dat je dat zegt, want het is echt ongelooflijk belangrijk. Wij zijn natuurlijk in Nederland notwaar niet zo heel erg bezig met wat het verleden, want het verleden is het verleden, we kijken vooruit. Maar voor Polen, de Poolse staat heeft een enorme historie. En het varieert van het Pools-Litouwse gemene best ooit, in de 13e eeuw tot aan de Krim gereikt. In de 19e eeuw heeft Polen zelfs als natie niet bestaan. En in de Tweede Wereldoorlog heeft Polen enorme offers gebracht. Dus hebben we 6 miljoen mensen. Dat is echt ongelooflijk. En dat maakt dat het een heel trots volk is. Maar ook wantrouwend naar het buitenland en naar andere Europese machten die niet altijd hebben geholpen. Dus die autonomie is heel belangrijk. Het zelf kunnen rooien is heel belangrijk. Maakt dat mensen inderdaad harde werkers zijn en goed kunnen omgaan met tegenslag. Wat we eigenlijk soms ook verwachten. Dus het is heel belangrijk om dat te zien. En wat ik ook graag wil zeggen, we refereren vaak als we het over Polen hebben als een Oost-Europees land. Dat is niet zoals zij zichzelf zien. Zij zien zichzelf als een centraal Europees land en de bakermat van de christelijke beschaving, met heel veel ook onderwijs en kunsttradities. Dus een hoogontwikkeld land. Dus vanuit ons perspectief is het misschien het oosten, maar voor hen is het centraal Europa.
2: Kun je afsluiten met wat do's en don'ts als je dan toch de sprong naar Polen waagt?
7: Jongen, nou ja, en het allerbelangrijkste, Thomas, is de relatie. Het is wel, kijk, wij zijn een land waarin we het vertrouwen eigenlijk op voorhand wel verlenen tot dat tegendeel bewezen is. Bij hen is het vertrouwen, moet je toch echt even opbouwen. Dat betekent dat je aandacht moet hebben voor de persoon, voor de relatie. Je moet er dus vooral ook naartoe. En het persoonlijk maken. Je moet ook echt wel rekening houden met iets meer formaliteiten en vooral hiërarchie. Senior collega's nemen vaak meer het voortouw. Dus hou rekening met de pikorde in een bedrijf waar je kennis gaat maken. Wat ik wel aardig vind is dat de communicatie in Polen in het algemeen best wel naar verhouding direct is. Dus wij kunnen redelijk goed communiceren met Poolse mensen. Alleen als het gaat om kritiek leveren, dan moeten we daar weer wat voorzichtig mee zijn. Dus negatieve feedback geven, dan moet je wat meer voorzichtig aanpakken. En ik denk dat het heel belangrijk is, vooral ook dat je, daar waar wij zeggen, afspraak is afspraak, dat vinden zij ook. Dus degelijkheid, betrouwbaarheid is belangrijk. Maar wij zien een mondelinge afspraak ook als net zo sterk als een schriftelijke afspraak. Dus in Polen wordt de mondelinge afspraak meer gezien als een intentie eerder dan een harde toezegging. En als je dat dus niet vastlegt in schriftelijk en e-mails en aangeeft wat nou de precieze afspraak is en wie wat doet en welke deadline, ja, dan beschouwt men dat als minder hard. En dat is wel gewoon een aandachtspunt, dat je dingen goed vastlegt op schrift.
2: Esther Jansen van Culture Inc., dank je wel.
8: Het MKB praat mee.
2: Het aantal juridische geschillen tussen garages en hun klanten neemt toe. De Stichting Achmea Rechtsbijstand ziet sinds 2021 een stijging van bijna 78%. Eerder berichtte RTL erover. Vaak gaat het om technische problemen. Auto's worden namelijk steeds complexer, waardoor garages mankementen ook steeds moeilijker kunnen oplossen. Stijn Oosterhof is van de BOVAG. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: Welke problemen krijgen jullie van leden door? Waar worstelen zij nu mee? Wat komt er op hun pad?
9: Nou, waar onze leden vooral tegenaan lopen is dat zij in goede trouw een auto verkocht hebben. Daar lijkt er, als daar dan achteraf iets mee gebeurt, dan wordt er eigenlijk veelal een oplossing gezocht tussen bedrijven en klant. Maar op het moment dat de klant daar niet tevreden over is, en we zien dat die klant veel eisender wordt en dat die klant ook mondiger wordt, dan zien we dat onze leden, dus die autobedrijven, toch wel vaak geconfronteerd worden met hele lange juridisch ogende stukken, vaak door AI geproduceerd. En daar hebben ze wel een redelijke dagtaak aan te worden.
2: Is het logisch, zou je kunnen zeggen, want ja, je koopt hem bij de garage, dat je dan ook tot die garage richt? Of zeg je nou, je kunt ook nog één honk verder kijken, als er iets jou niet zint, ga naar de fabrikant.
9: Het gaat hier toch met name om occasions. Hè, want bij een nieuwe auto's heb je echt wel een lange fabrieksgarantie. Het gaat hier met name om occasions waar dit soort geschillen bij ontstaan. En daar is de verkopende partij is je eerste aanspreekpunt. Dus in principe zijn ze daar het goede adres. Alleen kunnen er natuurlijk wat discussies ontstaan. Dat het nieuws van Achmea is ook mede in het licht van veranderende garantieregels de laatste paar jaren.
2: Ja. Want de positie van consumenten is veranderd, is verbeterd. Het wettelijke bewijsvermoeden dat is verlengd en dat zie je meteen terug in de claims?
9: Ja, zeker. In Nederland hebben we geen vaste termijn voor de wettelijke garantie, maar dat bewijsvermoeden en de termijn die daarbij hoort is wel veranderd. En dat wil zoveel zeggen dat het autobedrijf moet aantonen, zeg maar, dat er in het eerste jaar, dat was voorheen 6 maanden, dat een bepaald gebrek ligt aan de consument en niet aan het product of dat wat de consument daar redelijkerwijs van mag verwachten. Dat is nieuw en door die termijn te verlengen ontstaan er uiteraard ook meer discussies.
2: Ja, en die claims, dat is niet het belang van de consument, ook niet in het belang van de leden van de BOVAG, van de garagehouder. Hoe kom je hier toch samen uit voordat het escaleert?
9: Het voordeel is, als je een autobedrijf bent die bij BOVAG is aangesloten, dan is er BOVAG bemiddeling. Wij zijn er als er geschillen zijn tussen consument en het autobedrijf, en die er echt niet samen uitkomen. En dan zie je ook vaak, dan worden wij natuurlijk ook geconfronteerd met die AI-braaksels die bij onze leden belanden. En dan zie je dat dat is wel een grappige tendens. Die consument die heeft dan met AI een claim geschreven. Die wordt ook een beetje door AI naar de mond gepraat, want die gooit natuurlijk al zijn emotie in. En zo'n chatbot is toch een beetje geneigd om jouw je eigen positie te sterken, zeg maar. Dus gesterkt in je eigen positie en een grotere conflictbereidheid ervaart die consument dan. Schrijft dan een heel stuk, dat heeft hij in 5 minuten gedaan. Die kan die kant-en-klaar sturen naar het autobedrijf. En wanneer er bemiddeling plaatsvindt, dan krijgen wij daar natuurlijk inzicht in. Kunnen wij de consument ook wijzen op zijn juridische positie. Ligt er een beetje aan de specifieke gevallen van van de casus, zeg maar. Dan zie je toch dat heel veel van dat soort casussen uiteindelijk niet naar de geschillencommissie gaan. Dat is een concern waarbij ze zijn aangesloten, onafhankelijk. Mocht bemiddeling niks uithalen. Dus dat helpt zeker.
2: Stijn Oosterhof van de BOVAG, dankjewel. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Weet ons te vinden via zaken@bnr.nl.
10: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen heel veel meer in BNR Zaken doen. Arno Boot met het laatste macro-economische nieuws en een blik op de wereld.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
29: BNR Business Beats.
28: Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul. With a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
12: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
13: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
14: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
11: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
15: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
16: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
17: Vertrouwen is goed, Hofman is beter. Zeker bij fraude, want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
18: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
19: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
19: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
30: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
31: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
30: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
28: Nu in de BNR-app.
2: Tabakspeciaalzaken schieten als paddenstoelen uit de grond. Minister Herman scherpt de regels niet aan. Vakbonden vrezen een nog veel groter banenverlies bij Volkswagen. En Duitse media melden dat er een derde drone gevonden is bij het vliegveld van Leipzig. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dennis Mooij bij de ANWB. Moeten we de grens toch maar weer een keertje noemen?
0: Ja, aan de Duitse grens loopt het inderdaad weer vast. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de grens bij Zevenaar een klein kwartiertje vertraging. Flitsmeister meldt aan een camera op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 10,3. A2 Maastricht-Eindhoven bij 226,3. En de A16 Breda-Rotterdam bij 51,7.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Twee Duitse scholieren die gisteren gewond raakten bij het busongeluk op de A28 hebben de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hun touringcar botste op een bestelbusje en raakte van de weg. Inmiddels is het overgrote deel van de kinderen en leraren weer thuis. Ze werden opgehaald of gingen met een bus terug. Om 2 uur vanmiddag en 7 uur vanavond voeren de beveiligers op Schiphol opnieuw actie. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Daarom doen ze een kwartier niks. Vanmorgen was ook al zo'n werkonderbreking. Die veroorzaakte flink wat vertraging voor reizigers, omdat ze moesten wachten tot de controles verder gingen. Justitie wil dat een verkeershufter 10 weken de cel in gaat. De man uit Alkmaar veroorzaakte als voetganger een dodelijk ongeluk. Hij stak tussen auto's door een fietspad over en botste op een oudere vrouw. Ze viel, maar hij liep gewoon door. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Ook reed hij 3 keer zonder rijbewijs. Een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. En weer een inbraak in een brandweerkazerne, nu in Benthuis bij Alphen aan de Rijn. Het is al de zoveelste keer dit jaar. De teller staat op meer dan 60. Volgens de politie zijn er spullen gestolen. Het is de inbrekers vaak te doen om reddingsgereedschap van de brandweer, waarmee ze dan zelf kraken kunnen plegen. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig, met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Het wordt 24 of 25 graden en de wind is matig uit het oosten. In Limburg en op de Wadden met 21 tot 23 graden iets minder warm. En dat was de ANP Nieuws.
2: Jaren geleden volgde na 1 brief vaak direct een dagvaarding voor wanbetalers. Die werkwijze is bij incassobureau en gerechtsdeurwaarder Vlanderijn inmiddels verleden tijd. Geldt dat ook voor de concurrentie? En het aanwakkeren van fear of missing out onder beleggers, dat is een kwalijke zaak, vindt Arno Boot. Ook hem mag je natuurlijk niet missen. Je hoort hem in BNR Zaken doen.
4: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk and compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
5: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
20: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
4: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
21: Met de T-Ford bouwde Henry Ford ooit de eerste auto voor de massa. Hij was een voorloper in de auto-industrie, maar de laatste jaren wordt Ford ingehaald door innovatieve concurrenten. Hoe Ford zich staande probeert te houden in een veranderende wereld hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
22: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: 2 uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Michel van Leeuwen. Hij is de directievoorzitter van Vlanderijn. Maar nu eerst.
24: Macro, met Boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
25: Thomas, goedemiddag.
2: Ik zou zeggen, om jezelf niet arm te sparen, moet je gaan beleggen. En dat zeg ik niet alleen, dat zeggen politici, dat zeggen banken, dat zegt zelfs de toezichthouder in Nederland. Wat zegt Arnoud Boot?
25: Ja, kijk, als iedereen het zegt, dan moet je natuurlijk uitkijken. Want de hele problematiek van beleggen en van dit soort oproepen is toch een soort kuddegedrag. Iedereen gaat roepen en je denkt op een gegeven moment zelf niet achter te kunnen blijven. Maar Thomas, als je mij vraagt of beleggen een slecht idee is, natuurlijk is beleggen geen slecht idee. Maar alles wat plotseling leidt tot acties is meestal verkeerd. Dus als je wil gaan beleggen, en dan komen we daar nog wel op allerlei argumenten, als je wilt gaan beleggen, dan is dat iets wat je rustig over de tijd gespreid moet gaan doen. Eigenlijk een beetje zo van, je krijgt elke maand een inkomen en daar hou je een bepaald bedrag van over elke maand. En dat doe je gedeeltelijk beleggen en gedeeltelijk zet je dat veilig neer op een bank bijvoorbeeld. En op die manier moet je naar je beleggingen kijken. Dus als je nu opeens al die oproepen hoort om te gaan beleggen, dan heb je daar twee problemen mee. Het suggereert dat je in één keer die aanpassing gaat maken in je bestaande besparingen. Dus dan ga je in één keer 30% of 60% daarvan overhevelen naar beleggen. En dat is altijd een slecht idee. En met name nu. Want als je mij vraagt waar we staan in het hele landschap van beleggen, dan staan wij bij 1999, begin 2000. Een geweldige stijging hebben we gehad. Iedereen wordt nu gezegd van, let op, je hebt iets gemist. Je moet erin. Nee, je moet er natuurlijk dan net niet in. Je moet wachten.
2: Nou, ook al die brave mensen die nu zeggen dat je toch maar beter kunt gaan beleggen, zeggen daarbij wel dat je dat moet doen met geld dat je kunt missen. Bijvoorbeeld de AFM, ik zei eerder al iets over de toezichthouder, die meldde eerder dit jaar dat er 800.000 huishoudens zijn in hun berekeningen met best wel veel spaargeld, die dat beter nu beleggend kunnen inzetten dan dat ze er, als ze wat ouder zijn, achterkomen dat ze wat tekort komen.
25: Ja, en dat haalt, Thomas, dat haalt precies twee dingen door elkaar. Eén, natuurlijk moet je beleggen. En dat had je al eerder moeten doen, dat had je gespreid moeten doen. Gedeeltelijk hou je het misschien veilig, geld wat je op kortere termijn nodig hebt. Anderzijds zet je, en zeker als je het kunt missen, kun je dat beleggen. Maar waar de AFM heel onduidelijk is, is dat je natuurlijk niet in één keer nu moet gaan beleggen. Je moet dat spreiden over de tijd. Want op dit moment, op één bepaald moment gaan beleggen, is onvoorstelbaar riskant. Zeker als de beurskoersen hoog zijn. Je moet dat elke maand rustig opbouwen. En daar moet je gewoon de tijd voor nemen.
2: Maar dus als je nog niet belegd hebt, dat is toch geen nieuw advies? Dat je niet hals over kop met volle vaart ergens in moet duiken. Je moet altijd een beetje met enige gedachten gespreid en niet al je geld op rood zetten.
25: Nou ja, maar het advies is precies verkeerd. Gespreid is per definitie. Je moet natuurlijk, ga nou niet een aandeel kiezen wat je denkt dat omhoog gaat. Je gaat gespreid beleggen. Dat zal de AFM ook zeggen. Ik denk dat elke zinvolle adviseur dat zal zeggen. Maar wat weten we, Thomas? We weten dat gespreid beleggen nog steeds betekent dat die beurs door geweldige hoogtes en laagtes gaat. Zeker nu na een AI-hype en rond 1999, 2000. Hadden de internethype. Dan gaat de hele beurs gaat omhoog en omlaag. En dus spreiden suggereert veiligheid, maar is het niet meer omdat de hele beurs zwaar omhoog en omlaag gaat. Maar wat mijn punt is, afgezien van dat spreiden, wat dus per definitie moet gebeuren, maar niet het niet veilig maakt, is je moet niet in één keer je beleggingsportefeuille aanpassen. Je moet daar 5, 6, 7, 8 jaar de tijd voor nemen. Want dan heb je over de tijd, heb je de potentiële klap die de beurs gaat krijgen, die heb je eigenlijk verwerkt. Je hebt er gelijktijdig op een duur moment als wel op een goedkoop moment ingestapt. En dat is het belangrijkste advies wat gegeven moet worden. Als je gaat beleggen, ja, spreiden, maar spreid ook over de tijd. En dat tweede deel, dat mis ik absoluut in de hele discussie.
2: Heb jij wel eens een beleggersblunder begaan, Arnoud?
25: Oh, Thomas, ongetwijfeld denk je achteraf, jongen, kom op, je weet toch dat je moet spreiden. En je gaat niet ooit in één bedrijfje zitten omdat het toevallig tussen aanhalingstekens goed klinkt. Dus dat per definitie. Wij hebben allemaal stupiditeiten begaan, ongetwijfeld, in het verleden. De mijnen vallen reuze mee. Want nou kom je eigenlijk, Thomas, toch even. Ja, op dit punt vallen die reuze mee. En misschien had ik zwaarder die aandelenmarkt in moeten gaan, et cetera. Maar ik ben zwaar eigenlijk in onroerend goed gegaan. Wat, je kunt mijn adviezen van 15, 20 jaar geleden erop nalezen. Wat op dat moment hele goede adviezen waren. Maar let op, volg geen adviezen. Laat ik nog even één ander voorbeeld nemen. De fear of missing out bij beleggers is eigenlijk ook een fear of missing out van Europa. Europa is zich Calimero aan het maken. En laat ik twee voorbeelden noemen. 1. Als je tussen 1970 en 2008, wat toch niet in de middeleeuwen was, dat was 1970, 2008, toen liepen we al met kleren rond, et cetera. We waren al ontwikkeld. 1970, 2008, weet je wat veruit het beste belegging was? Europa of de Verenigde Staten? Europa, 38 jaar lang, 1970, 2008, had je in Europa moeten zijn met je beleggingen. En wat is nu de houding van autoriteiten? Amerika, kijk eens wat daar gebeurd is met die beurs. Dat hebben we allemaal gemist. Maar dat is de periode geweest 2009 tot nu. Amerika doet het veel beter. En als je dan nu het advies geeft aan de belegger, want dat is eigenlijk wat er impliciet gebeurt, ga ook die Amerikaanse markt in. Dan ga je precies dezelfde fout maken als dat je in 2008 had kunnen maken. Want in 2008 had je kunnen zeggen, kijk, Europa doet het veel beter dan de Verenigde Staten. Dus waarom gaan we in de Verenigde Staten beleggen? En als je die conclusie nu zou trekken van Amerika doet het veel beter dan Europa, dan betekent het als beleggen dat je twee keer gaat verliezen. Je zet in op de meest overgradeerde markt, is Amerika. En op de tweede plaats, je stapt op het verkeerde moment massaal in. Dus alsjeblieft, autoriteiten, zowel naar de belegger toe als naar Europa toe, fear of missing out bij de belegger of bij Europese beleidsmakers, laten we niet in die val trappen. En het gaat echt niet helpen als iedereen nu plotseling gaat beleggen. In Europa hebben we nieuwe bedrijven nodig. En die nieuwe bedrijven staan niet op de beurs, Thomas. Dus we moeten ander beleid hebben dan puur het idee dat iedereen maar die aandelenmarkt in moet.
2: Arno Boot, nieuwe ideeën, andere ideeën hoor je ook vrijdag weer. Want dan meld jij je hopelijk. Tot dan.
6: Blik op de wereld.
2: India en China praten vandaag over het grensconflict tussen de beide landen. En dat is niet voor het eerst. Nee, het is de 25e gespreksronde. India is er alles aan gelegen om de spanningen met China te verminderen. Want volgende maand vindt de BRICS-top plaats in India. En premier Modi wil dat de Chinese president Xi ook van de partij is. Fons Toelinga is oud-ambassadeur in India. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Thomas.
2: Het speelt dus al decennia. Waarom zou er nu dan een doorbraak in zitten?
7: Het speelt al sinds de onafhankelijkheid van India, want de Britse koloniale macht die heeft toen de grens getrokken tussen China en India. En die loopt gewoon door de Himalaya. En op het moment van de onafhankelijkheid van India heeft China gezegd, daar zijn we het niet mee eens. En dat is al 80 jaar is dat nu aan de gang, dat conflict over die 4000 kilometer lange grens. En in 1962 is zelfs China een keer India binnengevallen voor drie weken. Dat was een traumatische ervaring voor India. En er is later in 2020 nog een keer een conflict geweest waarbij doden zijn gevallen. Het is een steen in de schoen van de relatie tussen China en India. Maar er is een tweede steen bijgekomen. En dat is dat China over de laatste 10 jaar, omdat het eigenlijk nu een supermacht is aan het worden is, niet alleen economisch, maar zelfs ook politiek en militair, die willen de leiding in Azië, de Chinezen. En dat willen de Indiërs niet. Zij hebben ook 1,5 miljard mensen. Zij zijn niet de eerste economie, maar de derde economie van de wereld over 3 jaar. En daarom probeerde India altijd te balanceren tussen China aan de ene kant. Zij zitten met China in de BRICS. En aan de andere kant de Verenigde Staten. Ze zitten met de Verenigde Staten in de Quad. En de Quad die doet marineoefeningen in de Indische Oceaan, gericht tegen China. Dus ze zitten met China in de ene en met de Verenigde Staten tegen China in de andere club. En wat er nu aan de hand is, is dat sinds de inval van de Verenigde Staten en Israël in Iran is het hele geopolitieke landschap gewijzigd. En daarom is die BRICS-vergadering heel belangrijk. Daarom moet die steen uit die schoen, dat grensconflict. Want nu worden grote beslissingen, kunnen grote beslissingen worden genomen op 13 en 14 september tijdens de BRICS.
2: Als je samen in die BRICS zit, hè, die C die staat voor China, zou het dan ook niet een gek figuur zijn als Xi helemaal niet komt? Ik geloof ook wel dat er internationale berichtgeving is die erop wijst dat hij er wel zou zijn. Reuters meldt zoiets op basis van bronnen. Kan Xi zomaar verstek laten gaan?
7: Nou kijk, het betekent dus dat er hele harde onderhandelingen worden gevoerd met India. Want als je een top hebt, een topontmoeting van de BRICS, en daar is het belangrijkste land op dat niveau van president niet aanwezig. En ik denk ook dat China dat niet wil. Want China is de grote ondersteuner van de BRICS. Want de BRICS wordt door China gepusht als een alternatief voor het Westen. Je hebt het Westen met de G7 en de IMF, weet ik allemaal wat, invloed overal, economische invloed. Zij willen de BRICS en als alternatief voor het Westen. En kijk, dat is ook meteen het probleem een beetje van India nu. Want sinds die oorlog, sinds die inval in Iran van de Verenigde Staten, heeft de Verenigde Staten vreselijk veel, dat is een enorme fout die inval, want ze hebben vreselijk veel ingeboet, verloren, de Amerikanen aan politieke, militaire invloed. En het begint nu zelfs, want die oorlog heeft 1 triljard gekost, het begint nu zelfs negatief uit te werken op de economie en op de positie van de dollar. Dus China staat, China krijgt het in zijn schoot geworpen. China is enorm versterkt door die inval in Iran. En India verzwakt, want India's beste vriend op dit moment is Israël. Ja, en Iran zit ook in de BRICS. En India's grootste vijand is Pakistan. En die hebben nu juist in die hele crisis tussen Amerika en Iran een bemiddelaarsrol. Die hebben heel veel glans gewonnen door hun rol eigenlijk daar. En, en de BRICS willen nu ook militaire oefeningen gaan houden. Het wordt voor India heel moeilijk om militaire oefeningen te houden met de BRICS en ook met de tegenstander, de Verenigde Staten.
2: We gaan het gezelschap nog een keer met elkaar doornemen als het echt zo ver komt. Dan zou Xi voor het eerst in 7 jaar weer voet op Indiase bodem zetten. Fons Toelinga, oud-ambassadeur in India. Dank u wel.
8: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen met Michel van Leeuwen van Vlanderijn, incassobureau, gerechtsdeurwaarder en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. Wil je nog reageren op het betoog van hoogleraar Arno Poot?
9: Laten we dat om weten van de tijd niet doen.
2: Ach, maar hij had wel een interessante parallel. Hè? Waar is het nu goed beleggen? In Europa of in Amerika? Jij hebt wel nieuws dat daar een beetje bij aansluit.
9: Nou ja, we zien ook meer verschuiving richting Europese aandelen. Die beginnen aan glans te winnen. We hoorden net in eerdere blokjes ook al dat de dollar onder druk is. Voor Amerikaanse beleggers is het interessanter om te diversificeren. Dat is een trend die al wat langer aan de gang is. En ja, dan is Europa toch net even wat veiliger dan misschien toch wel die hele spannende BRICS, emerging markets, die het overigens ook heel erg goed gedaan hebben in de afgelopen periode. Het sluit aan bij een beeld dat het eigenlijk niet meer de one-trick pony is van de afgelopen periode. Je koopt een Amerikaanse index en vervolgens doe je het vanzelf heel erg goed. Maar dat spreiding werkt en helpt.
2: En er wordt dus meer aan Europese aandelen gekocht door beleggers. Komt dat dan van een pijloze diepte of is het wel een beetje substantieel aan het worden?
9: Het begint nu iets substantiëlere vormen aan te nemen, maar het kwam natuurlijk wel van een heel diep dal, waarin er jarenlang eigenlijk, als je in Europa, Europa toch was toch wel een beetje het kneusje van de klas. Er waren misschien een paar Europese aandelen, zoals LVMH en ASML, die het overigens nog steeds heel erg goed doet. Maar je ziet dat er een diversificering is. Hè. De stijging van de rente zorgt ervoor dat banken het relatief goed doen, die een zwaardere weging hebben in Europese indexen.
2: Is dat dan met name toch wat oudere industrie? Zijn het wat oudere bedrijven die je in Europa ziet?
9: Nou, je ziet dat er, als je je portefeuille breder wil inzetten en niet de AI-trend wil laten domineren in je portefeuille, dan heb je ook een aantal andere sectoren nodig. En die zijn wel vertegenwoordigd dichter bij huis. Ook de energiesector, Shell, BP. Energie staat toch weer meer in de spotlight sinds eind februari. En die spotlight vind je dus ook in Europa. Dus het is niet de traditionele CAC 40 aandelen met de luxe merken. Maar het zijn met name ook de FTSE, de AEX doet ook erg goed, maar met name vanwege ASML, ASMI en BESI. Alhoewel Shell natuurlijk dit jaar ook aardig meedoet.
2: Kakkerant, blij dat je het weer even hebt gezegd. Ja. Mooier dan dat wordt het toch niet?
9: Nee.
2: Vind ik in ieder geval. Michel, goed dat je er bent. Met nieuws dat uit onze eigen koker komt, namelijk die tabakspeciaalzaken. Dat hadden we misschien ook wel een beetje kunnen zien aankomen. Als je het op de ene plek niet meer kunt kopen, dan gaat de markt zich verschuiven. En dan kun je het op een andere plek kopen, namelijk heel dicht bij een supermarkt. Waarom dacht jij, dat raakt toch ook wel een beetje aan mijn vak, aan mijn wereld?
10: Het raakt heel erg aan mijn vak. In die zin dat gisteren ook in het AD een uitgebreid artikel was over het aantal jongeren, wat toenemend aantal jongeren dat rookt. En dat zit ook in de lijn natuurlijk met meer tabakswinkels die er komen. En nou, daar zien we het gewoon heel erg ook terugkomen in schuldenproblematiek. Daar zien we ook een enorme toename bij jongeren. Misschien gaan we het er later nog wel over hebben, maar zeker in die groep 18-29 is er een het aantal heel jongeren in wat wij als instroom hebben bijna verdubbeld in 5-6 jaar tijd. En dan heeft het heel veel met uiteindelijk ook toch de manier waarop jongeren tegen dit soort zaken aankijken. Van ja, je leeft in het nu en wat er later komt, dat zien we dan wel weer.
2: Dat zie je ook in hun betaalgedrag terug.
10: Dat zie je betaalgedrag terug en dat zie je ook denk ik in het rookgedrag terug.
2: Nu zegt minister Hermans, dit hadden we wel zo'n klein beetje verwacht. Misschien vallen de cijfers zelfs nog wel enigszins mee. Ik pas de regels nog niet aan. Begrijp je dat ze daar terughoudend in is?
10: Gedrag terug.
2: Nu zegt minister Hermans, dit hadden we wel zo'n klein beetje verwacht.

0: kopen ze voor, nou ja, de prijs loopt in de verschillende media een beetje uiteen. 325 tot 350, laten we 350 miljoen. Verkopen ze die unit aan Tata Consultancy Services. En Tata Consultancy Services gaat vervolgens daar hun AI-kennis op loslaten, exclusief voor Porsche. En dat vervolgens weer terug verkopen aan Porsche gedurende 5 jaar. Dus ja, ik zie je wenkbrauw al een beetje fronzen voor de luisteraars.
1: Wat maar hier nu de lol van is voor Porsche?
0: Nou, Porsche heeft een programma gestart. Sportwagen Schminde Funfun draait zich voor de kenners. En dat wil zoveel zeggen als hocus pocus focus op je core business. Ja. En die IT wordt door Porsche niet als core business gezien, maar wel als nodig, noodzakelijk. En dus in deze deal verkopen ze het, maar krijgen daar ruimte in hun hoofd en focus voor terug om op hun core business de turnaround te proberen te maken die hard nodig is bij Porsche. En de hele IT, AI, ontwikkelingsunit, die laten ze over aan Tata.
1: Maar dan krijgen ze dus verrijkt weer terug en daar gaan ze dan toch ook nog wel weer grif voor betalen.
0: Blijkbaar zien ze dat er veel meer uitgehaald kan worden dan dat Porsche op dit moment kan doen. En dat ze daar specialisten voor nodig hebben. En die specialisten hebben ze gevonden bij Tata. En de verwachting moet zijn dat ze natuurlijk een veelvoud van die 1,5 miljard die ze over 5 jaar betalen kunnen gaan terugverdienen door processen te verbeteren, maar ook misschien de communicatie met de eindklanten, de hele operatie van Porsche op een beter niveau te krijgen met deze investering.
1: En jij ziet het glas ook nog wel half vol. Zou kunnen lukken. Je begrijpt het.
0: Nou, ik denk dat de rode draad moet zijn dat je concludeert dat technologische ontwikkelingen en digitalisering zo snel gaan, maar ook zoveel focus nodig hebben, dat je moet afvragen of de huidige raad van bestuur van veel bedrijven geëquipeerd is om dat zelf goed te begeleiden. En de erkenning die Porsche hiermee naar buiten brengt, dat ze zeggen, hey, er zijn misschien partijen die dit veel beter kunnen dan wij zelf, dat vind ik wel een belangrijke eerste stap. Of het vervolgens ook blijkt dat er winst uit gaat komen en dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van Porsche zelf, dat gaan we zien.
1: Koen Bender met een cliffhanger van Mercurius Vermogensbeheer en beleggingspotjes.nl. De AEX staat ondertussen nagenoeg onveranderd op 1110 punten. Om 1 uur, iets na 1, meer van onze beursupdate. Mede door de komst van achteraf betaaldiensten, we hadden het er eigenlijk al over in een bijzin, groeit het aantal jongeren met schuldproblemen snel. Moet die mogelijkheid dan worden verboden? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
3: Voor de beste start van je werkdag
4: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
5: En even.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
8: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn.

0: De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
2: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
3: onlineveilingmeester.nl. Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
6: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
6: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
6: of in de BNR-app.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
8: BNR Verkeer.
9: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Goed nieuws, er zijn momenteel geen noemenswaardige vertragingen. Wel meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. A1 richting Amersfoort bij 10,3 bijvoorbeeld. Ook de A6 naar Muiden bij 83,5. En de A28 naar Zwolle bij 59,7.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van
11: 12:30. Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Twee Duitse scholieren die gisteren gewond raakten bij het busongeluk op de A28... hebben de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hun touringcar botste op een bestelbusje en raakte van de weg. Inmiddels is het overgrote deel van de kinderen en leraren weer thuis. Ze werden opgehaald of gingen met een bus terug. Om 2:00 vanmiddag en 7:00 vanavond voeren de beveiligers op Schiphol opnieuw actie. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Daarom doen ze een kwartier niks. Vanmorgen was ook al zo'n werkonderbreking. Die veroorzaakte flink wat vertraging voor reizigers, omdat ze moesten wachten tot de controles verder gingen. Justitie wil dat een verkeershufter 10 weken de cel in gaat. De man uit Alkmaar veroorzaakte als voetganger een dodelijk ongeluk. Hij stak tussen auto's door een fietspad over en botste op een oudere vrouw. Ze viel, maar hij liep gewoon door. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Ook reed hij 3 keer zonder rijbewijs. Een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. En weer een inbraak in een brandweerkazerne, nu in Benthuizen bij Alphen aan de Rijn. Het is al de zoveelste keer dit jaar. De teller staat op meer dan 60. Volgens de politie zijn er spullen gestolen. Het is de inbrekers vaak te doen om reddingsgereedschap van de brandweer, waarmee ze dan zelf kraken kunnen plegen. Het weer dan van weer online. Vrij zonnig, met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Het wordt 24 of 25 graden en de wind is matig uit het oosten. In Limburg en op de Wadden met 21 tot 23 graden iets minder warm. En dat was de ANP-nieuws.
12: Oplichters stuurden de afgelopen maanden phishingmails rond uit naam van incasso- en gerechtsdeurwaardersbedrijf Vlanderijn. Hoeveel mensen vielen ten prooi aan deze misleiding en wat eraan te doen? Je hoort het zo meteen van de directievoorzitter in BNR Zaken doen.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
14: kozijnen. Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
15: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
14: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
17: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
16: En naar wat er o zo fout is gegaan.
18: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
16: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
19: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
20: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
12: Incasso en gerechtsdeurwaardersbedrijf Vlanderijn voert dankzij het zogeheten sociaal incasseren minder gerechtelijke procedures tegen schuldenaren dan voorheen. Het is een werkwijze die wel de winstgevendheid van het bedrijf onder druk zet. In plaats van de gegarandeerde 130 euro omzet voor het maken van een dagvaarding levert het uitsteken van een helpende hand naar de schuldenaar niks op. En dat moet anders, vindt Michel van Leeuwen. Hij is de directievoorzitter van Vlanderijn. Welkom.
22: Hallo.
12: Tegenover mij staat iemand die, maar goed geteld, in ieder geval meer dan 40 jaar geleden begon als stagiair.
22: Ja, ooit via de stage, via de HEO terechtgekomen bij Vlanderijn. Toen nog een klein kantoor, iets van 15 mensen. Ja. In Rotterdam, echt een, ja, zeg maar, al een wat groter lokaal deurwaarderskantoor toen de tijd.
12: Ga jij nu nog als gerechtsdeurwaarder langs de deuren?
22: Niet zo heel veel. Toevallig vorige week nog wel. Een ochtendje. Maar goed, de andere taken laten dat niet toe. Maar ik probeer het wel regelmatig te blijven doen om op die manier ook de voeling te houden met wat er gebeurt.
12: Kun je het nog?
22: Ja. Nee, goed. Ja,
12: nou, wat moet een gerechtsdeurwaarder kunnen om het goed?
22: Nou ja, in ieder geval heel veel wettechnische kennis hebben. Want er is een aantal formaliteiten waaraan je moet voldoen. Hè. Als ik een beslag leg, moet dat aan allerlei formaliteiten voldoen. Er zijn hele ingewikkelde beslagen die je moet leggen. Dat kan gaan om beslagen op vliegtuigen, beslagen op schepen, aandelenbeslagen, intellectuele eigendombeslagen. Nou ja, daar zit heel veel wet. Ja,
12: maar beslag op een vliegtuig of een schip, dat is in jouw carrière wel voorgevallen?
22: Ja, die heb ik wel gedaan. Vliegtuigen één keer en schepen wel meer.
12: Oké, ik laat me graag.
22: Nou ja, goed, dan gaat het bijvoorbeeld bij een schip om niet betaalde stookolie. En nou ja, die moet dan uiteindelijk betaald worden. En dan wordt er door de schuldeiser verlof gevraagd aan de rechter om beslag te mogen leggen op het schip. En dat houdt eigenlijk in dat het schip moet blijven liggen waar het dan ligt. Het mag niet meer de haven uit. En dan ga je dus echt aan boord van het schip met een beslagexploot. En ga je in gesprek met de kapitein op de stuurman.
12: Het is niet lastig, maar wel een mooie klus.
22: Dat zijn wel hele mooie klussen. En zeker als een schip nou net niet aan de kade ligt, maar bijvoorbeeld 5 kilometer van het land vandaan, dat je er ook met een bootje naartoe moet. Dat maakt het dan nog wel wat specialer. Maar het is natuurlijk best wel ingrijpend, want ik heb regelmatig meegemaakt dat een schip net wil gaan vertrekken. En dan ga jij vertellen dat het voorlopig niet mag. En wat je dan doet is alle havenautoriteiten waarschuwen. Het schip mag niet weg. Ja, het komt voor, zeker in de afgelopen tijd, dat schepen echt jaren aan de ketting liggen. En dan is het natuurlijk ook heel ingrijpend voor zo'n bemanning.
12: Ik noemde net in mijn introductie het inmiddels binnen de branche beroemde sociaal incasseren. Ben jij in het verleden wel eens een beul geweest waarvan je nu zegt, ja, zo werkt het absoluut niet meer?
22: Nou, een beul zou ik het niet willen noemen. Ik heb altijd wel gehad dat wat ik doe, daar stond ik altijd wel achter. Alleen als ik nu reflecteer op hoe ik het zeg maar 25, 30 jaar geleden deed. Ja, dan kijk ik nu heel anders tegenaan. Pak maar even als voorbeeld woningontruimingen. Dat komt voor als iemand de huur niet betaalt en de rechter veroordeelt je tot ontruiming van de woning. Nou, daar komt dan die deurwaarder aan te pas. Nou, op dit moment zijn er maar heel weinig woonontruimingen. Heb ik het over 30 jaar geleden. En dan plannen wij er als kantoor alleen al 10 per dag in Rotterdam. En dat ging zo 4 dagen in de week door. En,
12: is de praktijk veranderd omdat jouw kijk op mensen ook veranderd is?
22: Mijn kijk op mensen is zeker veranderd. Ook de achterliggende problematiek is veranderd. Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Dus je gaat een verplichting aan en die moet je nakomen. En daarbij had ik denk ik 30 jaar geleden meer van, je bent zelf die verplichting aangegaan. Ja, dan moet je ook even op de blaren zitten op het moment dat het misgaat of dat je het niet kan betalen. Nu heb ik veel meer van, hoe zoek je naar die oplossing? Omdat ik wel zie dat er zit vaak een veel breder palet aan oorzaken achter.
12: Maar hoe snel weet jij of iemand iets niet kan of dat iemand iets niet wil?
22: Dat heeft vaak te maken wel met punt 1, denk ik dat data daar een hele hoop bij aan toevoegt. Wij hebben, hoe gek het misschien ook klinkt, het gaat ook wel natuurlijk om het gesprek met de persoon die je hebt, die is heel belangrijk, maar wij hebben data van bijvoorbeeld al 1,5 miljoen Nederlanders die wij in de afgelopen 10 jaar in ons bestand hebben gekregen met een vordering. Nou, die data zijn heel bepalend.
12: En wat voor vorderingen zijn dat? Want dat vind ik nogal een gigantisch aantal eigenlijk.
22: Wij werken voor bijna alle grote zorgverzekeraars. Dan gaat het om premie of zorgkosten die je niet betaalt.
12: Als je één keer een premie niet kunt betalen, dan sta je erin?
22: Nee, dan sta je, want op zich gaat er een heel traject aan vooraf bij zo'n zorgverzekeraar die ook op alle mogelijke manieren probeert om te zorgen dat die achterstallige rekening wordt betaald. Maar er komt een moment, als dat niet lukt, dat ze hem overdragen aan een incassopartij of een deurwaarder. Ja, goed.
12: Maar die 1,5 miljoen mensen zijn toch niet allemaal mensen met een stevige schuldenproblematiek?
22: Nee, daar zitten er ook bij die een enkele schuld hebben. Wij hebben ook bij het CIB doen wij ook de dwangbevelen voor incasseren. Ja, goed, dan kan het over de niet betaalde bekeuring gaan. Maar wat wij wel zien is dat 60-70% van de mensen waar wij vordering op krijgen, die kennen wij al vanuit eerdere betalingsachterstanden. Nou goed, die data gebruiken we ook wel om eigenlijk de beste behandelmethodiek voor die klant, die schuldenaar, toe te passen. Dus wij weten ook wel de klanten die moedwillig niet betalen, die komen voor. Het zijn er echt niet zoveel, maar ze komen voor. En het merendeel van de klanten waar wij mee te maken hebben, dus mensen die niet kunnen betalen, daar zijn achterliggende problemen. Die achterliggende problemen die kennen wij vaak wel. Dus
12: en je weet misschien ook eerder of het zin heeft om nog te proberen iets te plukken van de kip. Want ik geloof dat er nu centraal wordt bijgehouden of er al een beslag gelegd is door een andere partij. Met andere woorden, moet je er nog achteraan?
22: Er is een digitaal beslagregister. En op het moment dat wij gaan dagvaarden, dus als we uiteindelijk het niet lukt om het middellijk op te lossen en we gaan dagvaarden, dan raadplegen we dat. En als we zien dat er meerdere beslagen liggen, dan leggen we dat ook voor aan onze schuldeiser of onze opdrachtgever en vragen dan, heeft het zin om niet of wel of niet te dagvaarden, om wel of niet kosten te maken. Nou ja, goed, en dan zien we dat er nog relatief veel zaken uiteindelijk dus niet bij de rechter komen, omdat het gewoon geen zin heeft.
12: Heeft het voor jullie financieel zin om vooral de hulpverlener te zijn en niet degene die probeert die schuld op te eisen of in opdracht van de schuldeiser daar achteraan te gaan?
22: Nou, we zijn niet zozeer de hulpverlener. Ik zie ons altijd veel meer als een intermediair bij schuldenproblematiek. Dus wij zijn onafhankelijk in dat opzicht. Dus wij worden wel ingeschakeld door die opdrachtgever, maar we moeten ook kijken naar die positie van die schuldenaar. En in dat kader, dus meer als intermediair, kijk je van wat is nou uiteindelijk de beste oplossing? En is dat een betalingsregeling? Is dat uitstel? Is dat uiteindelijk misschien toch wel die betaling ineens?
12: Wacht even, maar die schuld. Ja. Ik heb eerder een gesprek gevoerd een paar weken geleden met de voorzitter van de beroepsorganisatie. Maar ik blijf dit toch een lastige figuur vinden. Dat je zegt, wij zijn een onafhankelijke intermediair. We houden ook rekening met de positie van de schuldenaar. Maar degene die uiteindelijk jullie de opdracht geeft, om het toch maar eventjes simpel te stellen, die verwacht, neem ik aan, toch dat hij, zeker als die Vlaanderijn inschakelt, op een bepaald moment kan rekenen op zijn geld.
22: Dat hangt soms nog wel eens een beetje af van het type opdrachtgever waar je mee te maken hebt. Dat is bij een MKB'er als opdrachtgever vaker het geval dan bijvoorbeeld een woningverhuurder of een zorgverzekeraar die natuurlijk ook wel heel graag wil dat die schuld betaald wordt, maar die ook graag wil dat die klant ook op de lange termijn blijft betalen. Dus die zorgverzekeraar die graag wil dat, die ervoor wil zorgen dat die klant niet iedere 3-4 maanden weer in een traject terechtkomt. En dat betekent dus dat je die betalingsoplossing die je probeert te zoeken, dat die er ook voor zorgt dat er niet ergens weer nieuwe betalingsachterstanden ontstaan. En dat past heel, je noemde net sociaal incasseren. Nou, wij werken voor veel opdrachtgevers die dat met name dat onderdeel steeds belangrijker vinden. Kijken naar de positie van de klant en daar je maatregelen op toepassen. En dan is die pet van deurwaarder, die zetten we zo nu en dan ook op. Wij ontvangen per jaar ongeveer 650.000 vorderingen die wij moeten incasseren vanuit al onze opdrachtgevers. En ongeveer 35.000, 40.000 daarvan komen uiteindelijk, gaan we die dagvaarding uitbrengen. De rest proberen zoveel mogelijk dus in de minderlijke fase op te lossen.
12: Maar het is vrij gemakkelijk een schuld in. En een dagvaarding zit natuurlijk nog een heel instrumentarium en andere dingen die je uit de kast kunt halen.
22: Ja, nou goed, en dat zit hem dus eigenlijk het contact zoeken met die klant. Hè, dus via de mail, telefonisch, via de brief, zorgen dat die in de actiestand komt. En dat doe je niet door brieven te sturen, je moet en je zal betalen. Dat doen we eigenlijk al door heel erg aan te geven van ja, er is een betalende achterstand, neem contact op, dan zoeken we samen naar die oplossing. Nou, en daar zitten. In de ene zaak sturen we misschien 2 of 3 berichtjes. In de andere doen we er wel uiteindelijk 10. Voordat we uiteindelijk die stap maken, misschien om te gaan dagvaarden. Maar ook dan doen we dat alleen nog maar op het moment dat het zin heeft. En zelfs dan nog, want ik denk dat het ook wel belangrijk is, waar die pet van deurwaarder is soms wel belangrijk, omdat het dan pas echt serieus wordt voor die schuldenaar van ik moet nu wat gaan doen. Als ik met die dagvaarding aan de deur staat van hey, wacht even, nu moet ik in actiestand komen. Dus dan ongeveer 30% van de zaken die waar we wel met die dagvaarding aan de deur staan, komen uiteindelijk nog ineens bij de rechter terecht. Maar dan is het dus wel die klant snapt wel dat het serieus is op dat
12: je moment. Moet misschien ook nog kijken naar wat je allemaal uit de kast haalt voor de schuld die er uiteindelijk open staat, of dat nog in verhouding staat.
22: De proportionaliteit van kosten is heel belangrijk.
12: Die bepaalt wat proportioneel is?
22: Die bepalen wij voor een deel. Sterker nog, staat in onze deurwaardersverordening dat we die proportionaliteit moeten bewaken. Maar daarnaast is dat in samenspraak met je opdrachtgever. Mm. En die proportionaliteit, wij zijn ondertekenaar van het afsprakenkader sociaal incasseren. Daar hebben we ook een aantal schuldeisers, grote schuldeisers in Nederland zich aan gecommitteerd. Ook de overheid voor een deel al. En daar die proportionaliteit.
12: Wat wil de overheid?
22: Die onderschrijven, die zetten niet direct de handtekening, maar die onderschrijven wel dat ook de overheid het anders moet gaan doen.
12: Hoe breed gedragen is dit? Want ik geloof dat er ook gewerkt wordt aan de registratieplicht. Die is volgens mij al half van kracht. En vanaf oktober, las ik ergens, hoef je als schuldenaar ook niet meer te betalen als er een brief komt van een niet geregistreerd incassobureau. Klopt dat?
22: Ja, dat klopt. Vroeger was de voor een deurwaarder gelden allerlei eisen. Een incassobureau kon je zo beginnen. Nou, ja. Er is de WKI is er gekomen. De kwaliteit incasso dienstverlening. En nu moet je een vergunning hebben. En als je dus de volgende maand, die vergunningsplicht is er nu al. En de volgende maatregel is dan inderdaad.
12: Ja, maar de inspectie zegt in een eerder bericht dat ze zich behoorlijk hebben verkeken op hoeveel bureaus zich daadwerkelijk bezighouden met incasso. Ze dachten 500 ongeveer en dan bleken er 2500 te zijn. En zeggen ze er meteen bij. Ja, dames en heren, we hebben helemaal niet de capaciteit om goed te inspecteren. En wij signaleren nu al dat er heel veel bedrijven toch nog zijn, geregistreerd of niet, vooral niet waarschijnlijk, die er een vrij agressieve manier van incasseren op nahouden.
22: Ja. Ja, nou goed, ik heb dat ook gelezen. En waar men zich in die zin in vergist heeft, het is heel breed geworden. Dus ook bijvoorbeeld partijen die zich bezighouden met VVE-beheer, die vallen eronder. Nou ja, die moeten ook zo'n vergunning uiteindelijk hebben. En daardoor is die groep steeds groter geworden. Ik merk wel, er zijn natuurlijk het aantal partijen wat grootschalig zich bezighoudt met incasso, dat zijn niet die 2500. Er zijn natuurlijk ook heel veel wat kleinere partijen die bijvoorbeeld voor die MKB'ers werken. En ja, die er over het algemeen wat andere maatregelen op loslaten, omdat die MKB er over het algemeen en soms terecht wat meer druk zetten om dat geld te incasseren.
12: Is die hele hang naar sociaal incasseren, waar ik echte voordelen wel van zie, bedrijfsmatig wel zo'n goed idee?
22: Voor ons als directie, voor ons als Vlaanderijn is het natuurlijk wel schakelen geweest, maar hier zijn wij ook al 20 jaar mee bezig. En het is sterker nog, ik denk dat wij zelfs nog wel een van de misschien voorlopers, dan wel misschien zelfs een van de aanjagers zijn geweest voor dit proces.
12: De weg gaat wijzen op weg naar een schuldenvrije toekomst. Je zorgt dat ze het goede loket weten te vinden. Je zorgt dat hun geldproblemen verleden tijd worden. Is misschien een hele weg voor nodig. Maar toch, dat is toch heel anders dan omzet genereren met wat misschien 20, 30 jaar geleden.
22: Dan moet je dus inderdaad je methodiek op aanpassen. Dan moet je verdienmodel op aanpassen. Nou ja, wij zijn voor ongeveer 30% afhankelijk van die echte deurwaarderswerkzaamheden. 70% zit in een minderlijke fase. Daarin zijn we afwijkend bij wat er in de beroeps gebeurt. Maar sterker nog, we zijn steeds verder naar de voorkant aan het gaan. Omdat we gewoon zien dat vroegsignalering, preventie, het voorkomen van schulden, het voorkomen van kosten, dat steeds belangrijker wordt. Het opdrachtgeven, schuldeisers daarom vragen. Dus dan moet je verdienmodel daar uiteindelijk op aanpassen. Maar dat zijn ook gesprekken.
12: Maar is dat gelukt? Het jaarverslag van 2025, dat kan de directievoorzitter natuurlijk dromen. Maar daar staat onder andere dat de winstgevendheid van Vlaanderen onder druk staat door veranderende werkzaamheden, hogere kosten en de sterke daling van het aantal gerechtigheden. Procedures.
22: Dat klopt.
12: Dus omdat je bent directievoorzitter van een bedrijf dat door die veranderende werkzaamheden niet bepaald de wind mee heeft dan.
22: Nee, we draaien goed als in die zin als Vlaanderen. Dat doen we echt al jaren. Maar je moet wel dus die zeilen bijstellen. En dat betekent dus dat je veel meer naar die voorkant en daar een verdienmodel. En wij zijn daarover. Nou, we hebben ook opdrachtgevers. Wij zijn van oorsprong vaak afhankelijk van provisie. Hè, over het geld wat je incasseert. Nou ja, daar verdienen wij dan uiteindelijk op. Wat wij nu steeds meer zien is opdrachtgevers die betalen ons gewoon een vaste vergoeding. Voor juist die werkzaamheden die veel meer aan die preventiekant zitten. Nou, dat betekent dat. En dat zien we in de alleen je marges daarop zijn uiteindelijk wel minder groot. Dus dat betekent dat je het meer in aantallen moet hebben. Dan wel dat je met je opdrachtgever in gesprek gaat over zijn die vergoedingen nog wel in verhouding. Nou, dat is. En dat staat onder andere ook in het afsprakenkader sociaal incasseren. Daar staat nadrukkelijk en er wordt onderschreven vanuit die schuldeisers. Wij moeten gewoon een eerlijke vergoeding betalen voor die werkzaamheden die we in dit geval van die incassopartij verwachten. Dus dat geeft ons ook.
12: Maar
22: de
12: ook
22: mogelijkheid
12: die eerlijke vergoeding brengt uiteindelijk een lagere marge in het laadje.
22: Het brengt dan de marge op een ja heel simpel het marge op een uitbrengen van de dagvaarding is over het algemeen een stuk groter dan 10 briefjes in een dossier sturen. En dat is, maar daar moet je het dus uiteindelijk ook wel hebben van efficiëntiemaatregelen. Natuurlijk ook toepassing van AI waar mogelijk. Maar de andere kant is nog steeds dat ja, onze meerwaarde zit in dat persoonlijk contact. En dat is dus het gezonde evenwicht zoeken.
12: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
0: Het dilemma.
12: Achteraf betaald diensten als Klarna en Riverty zouden verboden moeten worden. Of een algeheel verbod, dat gaat mij veel te ver.
22: Een algeheel verbod, dat gaat mij veel te ver.
12: Michel van Leeuwen is hier, directievoorzitter van incassobureau gerechtsdeurwaarder Vlaanderen. Ik vraag het, omdat jij ook de afgelopen jaren wel je zorg hebt geuit over een grote, groeiende groep jongeren die ook door dit soort nieuwe betaalmethodes in de schulden terechtkomt. Waarom ben je dan toch wat genuanceerder als het in dat dilemma jou zo wordt voorgelegd?
22: Nou, er is wel wetgeving inmiddels en die wordt vanaf november ook actief, waarin dus ook schulden achteraf betalen gemeld moet worden bij de BKR. Dus er zijn nu wat maatregelen die er in ieder geval voor zorgen dat er meer zicht komt van oké, komen jongeren in de schulden door onder andere Klarna. Dus je krijgt
12: met
22: meer
12: uitgaven boven de 200.
22: Boven de 250 euro moet dadelijk geregistreerd gaan worden en er moet ook een toetsing geplaatst vinden vanuit de, in dit geval, Klarna of je niet geregistreerd staat binnen BKR. Dus er zijn alle aanvullende maatregelen. Kijk, je ziet ook dat het mogelijkheden biedt aan jongeren om door het in 3 keer te betalen, even als voorbeeld, dat je dan wel mee kan blijven doen in de samenleving. Alleen waar mijn grote zorg zit, en niet alleen voor mij, zit het uiteindelijk wel van, maakt die jongeren dan op dat moment wel de meest logische keuze? Waarvoor gaan zij wel een achteraf betalen aan bij Klarna en betalen zij de zorgpremie niet? En wij hebben natuurlijk met name weer te maken met die zorgpremie.
12: Ik denk dat nieuwe schoenen toch leuker zijn dan de premie voor je zorgverzekering.
22: Dat is het helemaal. En dan heeft het dus uiteindelijk een hele hoop met gedrag te maken. En ik had het er net al even over dat we datzelfde gedrag nu ook een beetje terugzien bij dat roken. Hè, van ja, toch wat meer bezig zijn met het heden en niet zo bij de toekomst. En daar zit mijn zorg wel met ook die BKR-melding. In hoeverre gaat dat uiteindelijk meetellen in het moment dat jij als jongere uiteindelijk toch dat huis wil gaan kopen. En er staat een negatieve melding bij de BKR omdat je de Klarna niet hebt betaald.
12: Maar dat hebben we natuurlijk al gehad met de hypotheekafsluiting, de studieschuld en dergelijke. En je zegt, dat moeten we niet weer naar op weg, naar zo'n situatie?
22: Nou ja, daar moeten we heel goed over nadenken hoe je daar in dit geval als bank mee omgaat. Hoe lang blijft dit aan jou kleven?
12: Nou, geef de input. Jij zegt, daar moeten we goed over nadenken. Nou, zou jouw inbreng zijn?
22: Daar zou ik in ieder geval in meenemen van misschien is die melding er. Zorg ervoor dat die melding er, punt 1, niet te lang in blijft staan. En punt 2, geeft er een codering aan mee die toch minder zwaar meetelt op het moment dat jij alsnog voor die woning gaat.
12: Dus want die BKR-registratie op basis van achteraf betalen boven de 250 euro. Hoe vaak staat zo'n betaling op zich? Of is dit meestal onderdeel van een grotere schuld?
22: Het is vaak wel onderdeel van een grote schuld. Ik ben zelf ook schuldriscoach bij de Onsbank. Ik begeleid ook zo nu en dan jongeren met schulden. En daar zie je eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, dat Klarna achteraf betalen vaak nog geen eens een onderdeel is van die schuldenproblematiek die er is. Omdat juist die vaak als eerste betaald wordt, omdat de jongeren wil kunnen blijven bestellen bij Klarna. Nee, wat slaat men over? De zorgverzekering, de telecom, de zo nu en dan bekeuringen die allemaal ontstaan.
12: Maar dat zijn toch bekende rode vlaggen, zeker ook voor jou en zeker voor de zorgverzekeraar. Die weet toch, dit is een signaal, daar moeten we eigenlijk op acteren.
22: Ja, maar goed, die schuld wordt niet geregistreerd. En dat is dus het volgende wel, waarvan je dus zegt van oké, als je dan nu gaan we het heel erg hebben over het achteraf betalen en registreren. Het zou heel logisch zijn dat je uiteindelijk toch naar een centrale registratie gaat. Zeker ook uit bescherming richting de jongeren, van eigenlijk alle schulden. We noemden het net al, alle beslagen worden geregistreerd, maar alle minderlijke schulden worden niet geregistreerd. Ik loop al heel lang in de ronde. Ik heb er ook alle politieke debatten over meegemaakt. Het heeft alles te maken met AVG, privacy. Wat willen we allemaal wel registreren, niet registreren? Alleen, we zien in de praktijk, die groep met meerdere schulden in Nederland is niet zo verschrikkelijk. Ja, ik kan wel zeggen, uiteindelijk gaat het nog wel over 2,5 miljoen mensen. Maar die is vrij constant.
12: 2,5 miljoen mensen? Ja, en dat vind jij niet zo gigantisch?
22: Ja, dat is. Maar ik wou gaan zeggen, het is niet dat we daar een enorme groei in zien. Alleen, we hebben die groep die schulden heeft, is vrij constant. En daarvan weten we eigenlijk niet van welke schulden er allemaal
12: lopen. Maar je zei, want ik loop al decennia mee, ik heb alle debatten wel gevolgd. Vind je dat de privacy voor die grote groep mensen dan iets minder zwaar zou moeten tellen en dat je daar toch op een andere manier inzicht in zou moeten
22: krijgen? Ik denk dat het wel belangrijk is dat we, en daar wordt eigenlijk door alle partijen die ze met schuldhulp en schuldenproblematiek bezighouden, wordt er wel om gevraagd, we moeten dat inzicht wel gaan krijgen. Want nu, doordat we dat inzicht, we zijn eigenlijk bijvoorbeeld als er iemand meerdere schulden heeft, je bent zoveel tijd bezig met het inventariseren van betalingsachterstanden. Zodat je wil eigenlijk op het moment dat iemand zegt van ik wil geholpen worden, wil je zo snel mogelijk in actiestand komen. En als ik dan tegen diegene zeg van diegene die geholpen wil worden, kom met al jouw schulden, heeft hij geen idee welke schulden er allemaal zijn. We hebben dat meegemaakt met de toeslagenaffaire. Daarin was er ook een centrale registratie van alle schulden van de toeslagenouders. Dat werkte eigenlijk heel erg goed. Want ik had als school, zeg maar, we konden daar zelf niet bij, maar wij konden aan die schuldenaar vragen van joh, kijk in het register, kom met een overzicht van al jouw schulden en dan kunnen we direct verder. Nou, zoiets. Hè. Ik hoef echt geen toegang te hebben als deurwaarder tot zo'n register, maar zorg ervoor dat die schuldenaar uiteindelijk zelf al die schulden in één keer boven water krijgt.
12: Nog één pijnpuntje van de afgelopen maanden om mee af te sluiten. Want de afgelopen periode zijn er oplichters geweest die de naam gebruikten van Vlanderijn, stuurden phishingmails waarin ze mensen overtuigden om in een niet bestaand dossier te kijken en daarna uiteraard geld over te maken. Hoe kan dat?
22: Ja, hoe kan dat? Er zijn natuurlijk heel veel partijen die zich bezighouden met het versturen van die phishingmails of van namaakmails. Alleen wat we zien is dat het steeds professioneler wordt. En dat we echt, we hebben pas geleden meegemaakt dat er echt een kloof in onze website staat met alle linkjes om betalingen.
12: Zijn er veel mensen ingetrapt, weet je?
22: Nee, er zijn uiteindelijk niet veel mensen ingetrapt voor zover weet die echt geld hebben overgemaakt. Maar we worden dan wel tientallen tot honderd keren op een dag gebeld om te vragen van joh, ik heb dit linkje gekregen, klopt dat? En daar zit dus een hele hoop werk aan. Daar kunnen we wel uiteindelijk in waarschuwen. We merken niet dat er heel veel geld is overgemaakt. Die meldingen krijgen we uiteindelijk.
12: Maar er zitten rekeningen bij van online banken, vaak uit het buitenland. Is het dan ook jouw verantwoordelijkheid om dat net toch zoveel mogelijk te sluiten?
22: Ja, dat zien we zeker als verantwoordelijkheid. Eigenlijk, het zou het niet hoeven zijn, maar we doen het wel. Dus wat betekent het dat wij altijd contact opnemen met de provider, met de host, met Microsoft of met Google. Dat we met de bank contact opnemen wiens rekeningnummers worden gebruikt. En het zijn overigens wel vaak voormalig Oost-Europese banken, maar of in ieder geval bijvoorbeeld in Letland. Maar aan de andere kant zien we ook Nederlandse banken hoor, die dan gaan gebruikt worden.
12: Welke banken?
22: Ik zag er vandaag eentje van Bunk even als voorbeeld voorbij komen. Maar dat heeft niks met Bunk te maken. Want Bunk, wij nemen direct contact met Bunk. En Bunk blokkeert direct dat nummer. Dus er wordt geluk. Dat is dan weer het geluk voor ons dat er een Nederlandse bank wordt gebruikt. Dan hebben we direct de lijnen. We zijn soms wat langer bezig om bijvoorbeeld zo'n bank in Litouwen zover te krijgen dat ze de rekening sluiten. Dus in dat opzicht werkt het alleen maar beter. Het is wel enorm lastig voor zo'n schuldenaar om te weten dat je met een net profiel te maken hebt.
12: Michel van Leeuwen van Vlanderijn, directievoorzitter al daar. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Kobus Dijkhorst, de topman van NOC Clinics, over de snelgroeiende markt voor afslankmedicatie. Abonneer je op de Top van Nederland. Straks in BNR Zaken doen. Beleggers vrezen een AI-zeebel, maar ze blijven toch instappen. Straks meer.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
1: BNR Business Beats.
0: Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
23: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
24: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
25: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
26: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
27: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
28: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
32: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
33: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
34: Nu in de BNR-app.
12: China waarschuwt de VS voor de gevolgen van de economische oorlog tegen Iran. Vakbonden vrezen een nog veel groter banenverlies bij Volkswagen. En Oekraïne vraagt bondgenoten met klem om luchtafweer en geld. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Tim Schaap met alleen flitsers, geen files.
9: Ja, klopt inderdaad. Momenteel kun je overal moeiteloos doorrijden, maar reken dus wel op een paar flitsers onderweg. Gemeld door Flitsmeister zijn onder andere de A1 naar Amersfoort bij 10,3. De A2 naar Den Bosch bij 115,5. Maar ook de A28 naar Zwolle bij 82,4.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond CNV denkt dat de acties van beveiligers op Schiphol om de hoge werkdruk morgen meer impact hebben dan vandaag. Dan leggen ze niet 3 keer, maar 5 keer het werk neer. Volgens het CNV kunnen de gevolgen zich daardoor opstapelen en bestaat de kans dat reizigers hun vlucht missen. Vandaag zijn er wachttijden van zo'n 20 minuten. In Nederland zijn voor zover bekend geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. In België liepen meer dan 300 mensen een voedselinfectie op. De eieren zijn in ons land ook hier en daar verkocht. De klanten zijn geïnformeerd. Bijna alle scholieren uit de verongelukte Duitse touringcar zijn weer thuis. De bus raakte gisteren op de A28 bij Wezep een bestelbus en schoot de andere rijbaan op. Twee leerlingen bleven een nacht in het ziekenhuis. De 54 leerlingen en 4 leraren waren op weg naar Parijs. Door de snelle groei van AI verbruiken Chinese datacenters over een paar jaar 4 keer zoveel stroom als nu. Dat komt neer op 6% van alle elektriciteit die dan in China nodig is. Vergeleken met andere landen is het net zoveel als heel Zuid-Korea. In de jaren erna zal AI alleen maar meer stroom gaan gebruiken. En een uitje van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, naar de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, is uit de hand gelopen. Volgens diverse media klommen 2 jonge jongens het verblijf van de zeeleeuwen binnen en die zijn gevaarlijk. De hele groep is daar op de dierentuin uitgezet. En de 2 jongens krijgen een boete. Het weer dan van Weer Online. In het zuiden en oosten sluierbewolking. In de rest van het land zonnig en maximaal 25 graden bij een oostenwind. In Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. En dat was de ANP-nieuws.
12: Beleggers zien steeds vaker bubbelvorming rond AI, maar ze beleggen er al te graag in. En legendarisch belegger Stanley Druckenmiller was tot dit jaar de baas van Fed-voorzitter Kevin Warsh. En die geeft hem alvast wat puntjes mee voor zijn speech op vrijdag in Jackson Hole. Dat allemaal in BNR Zaken doen zo.
3: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
4: Onaf, denk ik.
3: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
4: Nou, daar ben ik toch af.
3: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
6: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
13: AI is hot. Maar hoe benut ik de mogelijkheden in mijn rol als toezichthouder?
14: Hemingway's AIVC is het AI-platform voor commissarissen en toezichthouders. Strikt beveiligd met speciale agents die jouw rol binnen de raad versterken. Werk slim en efficiënt met AIVC. Laat onze demo je overtuigen. Ik ben Erwin Bouwman van Hemingway. Bron voor commissaris en toezichthouder.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
17: In de BNR-app
16: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
17: Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
18: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
12: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Met nieuws over de helft van de Nederlandse particuliere beleggers. Denkt dat rond het beleggen in de kunstmatige intelligentie sprake is van een zeepbel. Meldt Rabobank op basis van een enquête onder 2283 beleggers. Tegelijkertijd noemen beleggers AI ook het vaakst als de meest kansrijke beleggingscategorie voor de komende 3 jaar. Contact met Miri Pietersbloem, hoofdbeleggingsbeleid bij Rabobank. Lid van ons beleggerspanel. Miri, goedemiddag.
19: Ja, goedemiddag Thomas, hi.
12: Ik vind het in de introductie al enorm elkaar tegenspreken. Maar gelukkig ben jij er voor de verklaring.
19: Ja. Dus beleggers zeggen inderdaad, enerzijds AI lijkt een zeepbel te zijn. En toch zien ze natuurlijk ook heel veel kansen in wat die technologie biedt. Je leest het om je heen, je ziet het om je heen. Het gebruiken van slaat enorm toe. En dat is eigenlijk de 2 benen waar beleggers een beetje op hinken.
12: En die beleggers die op dit moment beleggen in AI-bedrijven, doen die dat specifiek in die bedrijven? Of hebben die gewoon een ETF? Volgen die de wereldindex? En zijn ze op die manier blootgesteld aan AI-bedrijven? Of kun je daar iets over zeggen?
19: Ja, nou, als je de wereldwijde index volgt, dan zit je er al eigenlijk heel groot in, hè? Dus zelfs op zeg maar de meest nauwe definitie van AI, Alleen maar bedrijven die de hardware leveren waar AI op draait, heb je het al over 10-15% van die wereldwijde index. Neem je een terecht een wat ruimere definitie. Waarbij je ook moet denken aan en natuurlijk alle techbedrijven die er heel zwaar in zitten. De Microsoft, Apples, Amazons, Amazons en zo van deze wereld. Dan kom je al bijna aan 35% van die wereldwijde index. Dus als je heel breed belegt in een index tracker of in een breed gespreid fonds, dan heb je natuurlijk die blootstelling. En gelukkig ook maar. Want uit cijferseizoen, wat we net gehad hebben, Thomas, blijkt gewoon dat tech de meest vooraanstaande winstgroei toont.
12: Ja, maar goed, die cijfers worden gepresenteerd en dan zijn er altijd beleggers, analisten die zeggen, hoe lang duurt het feest nog? En het wordt nu allemaal wel uitgegeven, maar gaan we er ook nog eens een keertje wat aan verdienen?
19: Ja, nou ja, het verdienmodel wordt denk ik wel steeds duidelijker. Dat is denk ik heel positief. Omdat men natuurlijk ook die diensten, daar moet je je voor abonneren. En dan heb je premium diensten en dan betaal je hogere abonnementskosten. Dus dat wordt denk ik wel steeds meer duidelijk. Ik zie ook zelf om me heen in mijn eigen bedrijf, Rabobank. Maar ook in andere bedrijven dat men AI natuurlijk op steeds grotere schaal invoert en uitrolt. Dat is allemaal heel positief. Het is ook positief dat er van de zomer wat lucht uit deze aandelen is gelopen. Maar ja, anderzijds blijft natuurlijk de vraag, en dat is ook morgen weer de vraag, als Nvidia, het meest vooraanstaande bedrijf in die AI-cloud, zeg maar, haar cijfers presenteert, of die enorme investeringen zich gaan terugbetalen. Ja, dat zal wel een van de aandachtspunten van analisten zijn morgen.
12: Je ziet het niet, Mary, maar er staat hier nog een kanon in de studio. Onze beursnerd Jochem Visser heeft jullie onderzoek ook gelezen en wil daar wellicht zelfs ook een vraag over stellen, Jochem.
0: Hi, goedemiddag, Mary.
19: Hey, Jochem,
0: hallo. Ik vroeg me af, kijk, de beleggers maken zich ook veel zorgen over waarderingen altijd. En dan is de laatste tijd verschijnen heel veel artikelen over de Shiller PE-ratio, die eigenlijk al sinds begin jaren 90 uit het lood slaat, is het met alles ervoor vergelijkt. Maar ook gewoon even naar Nvidia en ook Samsung en SK Hynix. Want Nvidia, die voorwaartse koers-winstverhouding, vind ik nog redelijk laag, eigenlijk. En als je nou ziet dat Samsung en SK Hynix ook die komende 2 jaar, nou ja, de helft van hun beurswaarde gaan verdienen in winsten, zelfs als daarna die varkenscyclus komt, dan kun je ook denken soms van, misschien moeten we die waardering wat hoger zetten als het zo'n bubbel is. Hoe denk jij daarover na?
19: Ja, nou hoe ik het eigenlijk lees, Jochem, is dat je natuurlijk als je naar de absolute koersontwikkeling kijkt, waarvan ik denk dat veel Nederlandse beleggers dat doen, dan zie je natuurlijk die koers enorm oplopen. Hè. Bij Nvidia heb je het bijvoorbeeld over een 4,5 keer waardestijging ten opzichte van begin 2024. Dat is heel fors.
0: Maar met de winst mee, natuurlijk.
19: Maar je moet niet alleen kijken naar absoluut. Je hebt helemaal gelijk dat je moet corrigeren voor die winsten. En die onderliggende winsten bij dit soort bedrijven, en dat maakt ook het groot verschil met de IT.com-bobbel die we gehad hebben in de jaren 90, zeg maar. Toen hadden bedrijven nauwelijks winsten. Nu heb je het over bedrijven die gewoon fundamenteel heel sterk zijn. En dat is het verschil.
0: En hoe kijk je dan naar Samsung en SK Hynix? Want je kan er op 2 manieren naar kijken. Hè? We gaan lopen altijd als beleggers van bottleneck naar bottleneck. De laatste was geheugenchips. Heel veel lucht uitgelopen, ook eind juni weer natuurlijk. Ja. Maar dan zie je dat als je, nou ja, een beetje, die contracten staan al in de boeken. Dat weten we inmiddels allemaal. Ja. Die gaan gewoon de komende 2 jaar de helft van hun huidige beurswaarde verdienen in pure winsten. Dan kun je zeggen dat ze nog redelijk goedkoop zijn. Je kan ook zeggen, ja, maar als die varkenscyclus er is, dan is het opeens 24 keer de winst die je betaalt in plaats van 6 keer voor Micron bijvoorbeeld of dergelijks. Dus hoe kijk jij daar nou tegenaan? Ja. Is het nou duur of niet als je daar naar zo'n bedrijf kijkt?
19: Het is voor heel veel van dit soort bedrijven die dus gewoon een beetje all-in gaan, hè? En waarbij je ook wel sprake is van een winner-take-all fenomeen in deze sector, is de uitslag gewoon heel binair. Het is erop of eronder. Hè? Zo moet je het eigenlijk gewoon zien. Mm-hmm. En daarom maak ik liever zelf niet dit soort keuzes. Als ik in de index zit, heb ik een hele brede exposure naar deze hele sector. En doet de index eigenlijk de positieve selectie voor mij, want die maakt het bedrijf wat het meest succesvol is groter in die index.
0: Oké, helder. Dus de index, dat blijft het hele vehikel voor jou eigenlijk. En als men dan zegt, ja, maar opkomende marktenindex, Amerika, S&P 500 en ook de MSCI, die ook 70% S&P 500 is, dat is alsnog wel heel erg veel AI allemaal, inclusief al die infrastructuur. Ja. En stel nou dat het binnen 3 jaar een keertje in elkaar kukelt, omdat het toch wat efficiënter kan. Ben je dan blij nog met je index?
19: Ja, uiteraard een stukje minder. Wij beleggen wel over, verschillend over al deze segmenten die je noemt. We brengen regiotilts aan. We hebben nu bijvoorbeeld iets van een overweging in aandelen opkomende markten. Maar ja, het is gewoon natuurlijk feit van de werkelijkheid dat als je in aandelen belegt, heb je ongetwijfeld een grote exposure naar deze AI-sector.
12: Als jullie elkaars nummer nog niet hebben, dan ga ik daarvoor zorgen. Ik dank je. Mary Pietersbloem, hoofdbeleggingsbeleid van Rabobank, lid van onze beleggerspanel. Beursnerd. Tijd voor een analyse van de financiële markten. Komt van iemand die je zojuist al in actie hoorde. Onze beursnerd van vandaag, Jochem Visser. Gewoon Jochem, fijn dat je er nog steeds bent. Met de stand van de AEX graag.
0: Nou, de AEX, ja, die is er ook nog. Hè. Laat ik daar eens wat voor openzetten terwijl ik over bubbels praat. Nou, hij is nagenoeg onveranderd. Ja. 1109,5 punt. Grootste daler is Besi op dit moment met 3,5% eraf. Verklaringen daarvoor heb ik nog niet echt gevonden. Maar zo ontzettend veel is het ook niet met dit, nou ja, ook weer hooggewaardeerde, redelijk AI-afhankelijke aandeel. En ja, om maar even door te gaan, nog een puntje bij Mary en de AI-bubbel en dergelijke. Ik denk dat de beurs niet de eerste is die dit gaat communiceren naar je de komende paar jaar. Want als je tot en met 2030 kijkt, dan zie je dat men nou een slordige paar biljoen wil uitgeven in chipvastgoed. Dat gaat men in vastgoed stoppen waar chips staan te loeien. Die gaat men verhuren. Daar worden heel erg veel asset-backed securities op uitgegeven om die allemaal te financieren. En zoals altijd het geval is bij elke crisis, ga je dat niet horen van de beurs. Die gaat nog een tijdje door en valt dan opeens. Nee, dat ga je horen van de obligatiemarkten, die veel groter en intelligenter zijn. En ook waar veel en veel meer geld in omgaat. Ook als het gaat om AI. Dus als je nou ergens een soort kanarie in een kolenmijn zoekt, dit gaat de komende jaren nog veel harder groeien. Alphabet is pas dit jaar begonnen met echt tientallen miljarden lenen. Volgend jaar gaan andere bedrijven dat ook doen. Over een paar jaar heb je dan een nieuwe AI-wereld met open source voor consumenten, omdat OpenAI dan net pas heeft beseft dat het aanbieden van consumentenabonnementjes niet eeuwig duurt. Op een gegeven moment moeten er advertenties bij, zoals Dropbox ooit uitvond. Ja. Zei Ben Thompson het mooi. Dus kortom, dan zit je in een nieuwe wereld met andere AI-bedrijven, met meer specialismes en ook minder hoge waarderingen. Niet slechts twee koplopers in de VS, ik noem maar wat geks. En dan zitten schulden op alles en nog wat. En die gaan jou vertellen waar het probleem zit. En dat gaat de komende jaren de kop opsteken. En dan gaat de beurs op een gegeven moment zeggen, ja, is waar, ja. En dat, zo gaat dat dan een keer. Maar goed, zo denk ik daarover na.
12: Nvidia kwam net al even voorbij. Die komen later deze week met cijfers. En nog weer iets later dan komt Toet, Amerikaanse Oud Van Eyn Finance, naar Jackson Hole.
0: Ja.
12: Dus dan gaan we ook Kevin Warsh horen. En die heeft al wat notities meegekregen.
0: Ja, is leuk. Er was de Wall Street Journal, die publiceerde een opinieartikel van Stanley Druckenmiller. En Stanley Druckenmiller was van 2011 tot 2026 de baas eigenlijk van Kevin Warsh. Legendarisch belegger, 30% per jaar. Staat nog altijd om 4 uur 's ochtends op om Japan te zien opengaan met zijn 73 jaar. En die fans geven in de Wall Street Journal iets waar hij al jaren over klaagt, namelijk die overheidsfinanciën in de VS natuurlijk. Dus die zegt dan van, joh, krijg dat een keertje in het gareel. En een paar van zijn mooiste uitspraken zijn, als de staatsobligatie met een looptijd van 30 jaar wordt verhandeld voor een effectieve rente van 5,5%, dan is dat geen crisis. Dat is een rekening die de markt aan jouw adres presenteert. Dus hij geeft eigenlijk Kevin Warsh wat puntjes mee. En hij zegt eigenlijk, luister kind, je kan wel zeggen dat je de Fed niet wil laten communiceren, maar de markt stuurt jou de rekening waar jij je dan stil over houdt. Dus jij moet met Scott Bessent in conclave, want deze ingrepen gaan helemaal nergens over. En daar moest ik om lachen.
12: Dus stoppen met het opkopen.
0: Ja, stop met het opkopen van obligaties, of doe dat weer op een normaal tempo, zegt Stanley eigenlijk. Fix je begrotingstekort dat in vredestijd nog nooit zo hoog is geweest.
12: Fix je begrotingstekort. 6% Druckenmiller zijn, maar dat vindt inmiddels iedereen.
0: Ja.
12: Om verkiezingen aan.
0: Ja, zeker. Ja. En dat is het erge, want laat ik dan ook Stanley Druckenmiller verder op quoten. Die zei, dit lijkt een politieke ingreep voor de midterms. En dan geef je dus iets uit wat je in 2 eeuwen als ministerie van Financiën hebt opgebouwd, namelijk vertrouwen in je obligaties. En dat is wel redelijk fundamenteel. Dus eigenlijk zegt hij, je hebt nu nog een kans en anders gaat de markt het voor jou doen, zoals ze nu langzaam al aan het doen zijn, terwijl jij niet gaat communiceren. leren. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd. En dus zegt Stanley dus ook, ja kijk, het is heel simpel. Ga je sociale zekerheid, andere verplichtingen in lijn brengen met de werkelijkheid. Indexeer pensioenen anders, bla bla bla bla bla. Maar doe het langzaam, zodat alle generaties de lasten dragen. Want nu heb je de tijd nog. Nu kan het nog. En wat jij ook zegt, Thomas, ja, ze melden het allemaal. Maar op een gegeven moment gaat het echt met slag en stoot. En nu is het alleen met een voorzichtig duwtje vorige week. En dat is eigenlijk wat Stanley zegt. Let the bond market speak. En beste Kevin, ga eens met Scott om tafel. En zeg eens dat hij en zijn baas normaal moeten gaan doen. En dat vond ik wel grappig.
12: Jochem Visser was hier, onze beursnerd van vandaag. Maar breed inzetbaar. Dankjewel. En tot later deze week weer. Als beursnerd XL neem ik zo maar aan. Wil je meer weten over de financiële markten, nieuws, inzichten? Je kunt je natuurlijk abonneren op de podcast. Daar vind je alle afleveringen.
1: Macro met Boot.
12: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
2: Thomas, goedemiddag.
12: Ik zou zeggen, om jezelf niet arm te sparen, moet je gaan beleggen. En dat zeg ik niet alleen, dat zeggen politici, dat zeggen banken, dat zegt zelfs de toezichthouder in Nederland. Wat zegt Arnoud Boot?
2: Ja, kijk, als iedereen het zegt, dan moet je natuurlijk uitkijken. Want de hele problematiek van beleggen en van dit soort oproepen is toch een soort kuddegedrag. Iedereen gaat het roepen en je denkt op een gegeven moment zelf niet achter te kunnen blijven. Maar Thomas, als je mij vraagt of beleggen een slecht idee is, natuurlijk is beleggen geen slecht idee. Maar alles wat plotseling leidt tot acties is meestal verkeerd. Dus als je wil gaan beleggen, en dan komen we daar wel op allerlei argumenten, als je wilt gaan beleggen, dan is dat iets wat je rustig over de tijd gespreid moet gaan doen. Eigenlijk een beetje zo van, je krijgt elke maand een inkomen en daar hou je een bepaald bedrag van over elke maand. En dat doe je gedeeltelijk beleggen en gedeeltelijk zet je dat veilig neer op een bank bijvoorbeeld. En op die manier moet je naar je beleggingen kijken. Dus als je nu opeens al die oproepen hoort om te gaan beleggen, dan heb je daar twee problemen mee. Het suggereert dat je in één keer die aanpassing gaat maken in je bestaande besparingen. Dus dan ga je in één keer 30% of 60% daarvan overhevelen naar beleggen. En dat is altijd een slecht idee. En met name nu. Want als je mij vraagt waar we staan in het hele landschap van beleggen, dan staan wij bij 1999, begin 2000. Een geweldige stijging hebben we gehad. Iedereen wordt nu gezegd van, let op, je hebt iets gemist. Je moet erin. Nee, je moet er natuurlijk dan net niet in. Je moet wachten.
12: Nou, ook al die brave mensen die nu zeggen dat je toch maar beter kunt gaan beleggen, zeggen daarbij wel dat je dat moet doen met geld dat je kunt missen. Bijvoorbeeld de AFM, ik zei eerder al iets over de toezichthouder, die meldde eerder dit jaar dat er 800.000 huishoudens zijn in hun berekeningen met best wel veel spaargeld, die dat beter nu beleggend kunnen inzetten dan dat ze er, als ze wat ouder zijn, achterkomen dat ze wat tekort komen.
2: Ja, en dat haalt, Thomas, dat haalt precies twee dingen door elkaar. Eén, natuurlijk moet je beleggen. En dat had je al eerder moeten doen, dat had je gespreid moeten doen. Gedeeltelijk hou je het misschien veilig, geld wat je op kortere termijn nodig hebt. Anderzijds zet je, en zeker als je het kunt missen, kun je dat beleggen. Maar waar de AFM heel onduidelijk is, is dat je natuurlijk niet in één keer nu moet gaan beleggen. Je moet dat spreiden over de tijd. Want op dit moment, op één bepaald moment gaan beleggen, is onvoorstelbaar riskant, zeker als de beurskoersen hoog zijn. Je moet dat elke maand rustig opbouwen. En daar moet je gewoon de tijd voor nemen.
12: Maar dus als je nog niet belegd hebt, dat is toch geen nieuw advies, dat je niet hals over kop met volle vaart ergens in moet duiken. Je moet altijd een beetje met enige gedachten gespreid en niet al je geld op rood zetten.
2: Nou ja, maar het advies is precies verkeerd. Gespreid is per definitie. Je moet natuurlijk, ga nou niet een aandeel kiezen wat je denkt dat omhoog gaat. Je gaat gespreid beleggen. Dat zal de AFM ook zeggen. Ik denk dat elke zinvolle adviseur dat zal zeggen. Maar wat weten we, Thomas? We weten dat gespreid beleggen nog steeds betekent dat die beurs door geweldige hoogtes en laagtes gaat. Zeker nu na een AI-hype en rond 1999-2000. Hadden de internethype. Dan gaat de hele beurs gaat omhoog en omlaag. En dus spreiden suggereert veiligheid, maar is het niet meer omdat de hele beurs zwaar omhoog en omlaag gaat. Maar wat mijn punt is, afgezien van dat spreiden, wat dus per definitie moet gebeuren, maar niet het niet veilig maakt, is je moet niet in één keer je beleggingsportefeuille aanpassen. Je moet daar 5, 6, 7, 8 jaar de tijd voor nemen. Want dan heb je over de tijd heb je de potentiële klap die de beurs gaat krijgen, die heb je eigenlijk verwerkt. Je hebt er gelijktijdig op een duur moment als wel op een goedkoop moment ingestapt. Mm. En dat is het belangrijkste advies wat gegeven moet worden. Als je gaat beleggen, ja, spreiden, maar spreid ook over de tijd. En dat tweede deel, dat mis ik absoluut in de hele discussie.
12: Heb jij wel eens een beleggersblunder begaan, Arnoud?
2: Oh, Thomas, ongetwijfeld denk je achteraf, jongen, kom op, je weet toch dat je moet spreiden. En je gaat niet ooit in één bedrijfje zitten omdat het toevallig tussen aanhalingstekens goed klinkt. Dus dat per definitie. Wij hebben allemaal stupiditeiten begaan, ongetwijfeld, in het verleden. De mijne vallen reuze mee. Want nou kom je eigenlijk, Thomas, toch even... Ja, op dit punt vallen die reuze mee. Misschien had ik zwaarder die aandelenmarkt in moeten gaan, et cetera. Maar ik ben zwaar... eigenlijk in onroerend goed gegaan. Wat, je kunt mijn adviezen van 15, 20 jaar geleden erop nalezen. Maar ik ben zwaar eigenlijk in onroerend goed gegaan. Wat, je

0: Europa. Europa, 38 jaar lang, 1970, 2018, had je in Europa moeten zijn met je beleggingen. En wat is nu de houding van autoriteiten? Amerika, kijk eens wat daar gebeurd is met die beurs. Dat hebben we allemaal gemist. Maar dat is de periode geweest 2009 tot nu. 2009 tot nu, Amerika doet het veel beter. En als je dan nu het advies geeft aan de belegger, want dat is eigenlijk wat er impliciet gebeurt, ga ook die Amerikaanse markt in. Dan ga je precies dezelfde fout maken als dat je in 2008 had kunnen maken. Want in 2008 had je kunnen zeggen, kijk, Europa doet het veel beter dan de Verenigde Staten. Dus waarom gaan we in de Verenigde Staten beleggen? En als je dat die conclusie nu zou trekken van Amerika doet het veel beter dan Europa, dan betekent het als beleggen dat je twee keer gaat verliezen. Je zet in op de meest overgradeerde markt, is Amerika. En op de tweede plaats, je stapt op het verkeerde moment massaal in. Dus alsjeblieft, autoriteiten, zowel naar de belegger toe als naar Europa toe. Fear of missing out bij de belegger of bij Europese beleidsmakers. Laten we niet in die val trappen. En het gaat echt niet helpen als iedereen nu plotseling gaat beleggen. In Europa hebben we nieuwe bedrijven nodig. En die nieuwe bedrijven staan niet op de beurs, Thomas. Dus we moeten ander beleid hebben dan puur het idee dat iedereen maar die aandelenmarkt in moet.
1: Arno Boot, nieuwe ideeën, andere ideeën hoor je ook vrijdag weer. Want dan meld jij je hopelijk. Tot dan. Lisbeth en Niels zijn hier voor de avondspits. Nu alvast, om 4 uur, dan begint het echt. Lisbeth, kijk nog eventjes in een notitieblokje. Wat had ik ook weer? Gaat het ook weer over? Weet je het al?
2: Zeker. Laat ik het volgende gesprek aanprijzen tussen Bernard en Steven Brakman. Onze eigen Bernard Hammelburg. We gaan praten over de economische D-Day, die was aangekondigd. Nou, die blijkt toch niet zo heel erg de D-Day te zijn. Maar het zegt wel alles over de positie van Trump ten opzichte van Iran. Met sancties lijkt hij ze niet echt heel hard te treffen. Althans, hij heeft eigenlijk alleen zijn sancties nog, omdat het militair nog niet zo goed gaat.
1: Nou, interessant gezelschap. Bernard, Steven Brakman, dat wordt wel wat, Niels.
3: Zeker, en aanhangend bij Arnoud Boot met zijn verstandige advies. Maar ja, zelf heb ik toch wel zin om weer te gaan beleggen eigenlijk.
1: Beleg je al? Nee, nog niet.
2: Maar omdat mag je niet zomaar beleggen.
3: Niet zomaar. Maar goed, ik heb nu, omdat ik hier werk, heel veel voorkennis. En daar wil ik toch eigenlijk wel een beetje van gaan profiteren. Ja. We spreken met de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters. In aanloop naar Prinsjesdag. Hoe kijken zij aan tegen punten waarvan zij vinden dat die geadresseerd moeten worden met Prinsjesdag?
1: Box 3
3: komt zeker aan de orde. Mijn lievelings. Ja, ik praat graag over box 3. Het belasten van vermogen. Mogen ze ook. Grote kwestie natuurlijk nu in Den Haag. En dan kan ik ze misschien meteen voorleggen wat Arnoud Boot hier net zei.
1: Derde dingetje nog.
2: Ja, Xavier Hernandez wordt gepresenteerd officieel als bondscoach. Jaap de Grote is bij ons om daarover te vertellen. En ik las ook al dat Michael Reiziger, die het dus niet is geworden, dat hij het niet zo netjes vond hoe het allemaal is gegaan. Nee. Ik hoop dat Jaap daar meer over kan vertellen.
1: Was het niet zo netjes, denk ik, maar ik was er niet bij. Lisbeth en Niels, veel plezier om 4 uur met de avondspits. Ik ben er morgen weer. En al veel eerder, namelijk al na de nieuwsupdate, is het tijd voor Boekenstein en de Wijk. Dus genoeg redenen om te blijven luisteren naar deze mooie zender naar BNR. Tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
6: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
7: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: In mijn logistieke proces, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als DKP.

0: Athlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: In de Friday Move gaat het over tv.
3: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
2: Politiek.
4: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
2: En ik ben er ook.
3: Het is toch heerlijk.
2: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
6: BNR Verkeer.
7: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12, de Duitse grens. 2 kilometer en een kwartier vertraging voor de controle nu. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Rotterdam bij 245,0. Maar ook de A17 vanuit Roosendaal bij 6,7.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond CNV denkt dat de acties van beveiligers op Schiphol om de hoge werkdruk morgen meer impact hebben dan vandaag. Dan leggen ze niet 3 keer, maar 5 keer het werk neer. Volgens het CNV kunnen de gevolgen zich daardoor opstapelen en bestaat de kans dat reizigers hun vlucht missen. Vandaag zijn er wachttijden van zo'n 20 minuten. In Nederland zijn voor zover bekend geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. In België liepen meer dan 300 mensen een voedselinfectie op. De eieren zijn in ons land ook hier en daar verkocht. De klanten zijn geïnformeerd. Bijna alle scholieren uit de verongelukte Duitse touringcar zijn weer thuis. De bus raakte gisteren op de A28 bij Wezep een bestelbus en schoot de andere rijbaan op. 2 leerlingen bleven een nacht in het ziekenhuis. De 54 leerlingen en 4 leraren waren op weg naar Parijs. Door de snelle groei van AI verbruiken Chinese datacenters over een paar jaar 4 keer zoveel stroom als nu. Dat komt neer op 6% van alle elektriciteit die dan in China nodig is. Vergeleken met andere landen is het net zoveel als heel Zuid-Korea. In de jaren erna zal AI alleen maar meer stroom gaan gebruiken. En een uitje van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, naar de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, is uit de hand gelopen. Volgens diverse media klommen 2 jonge jongens het verblijf van de zeeleeuwen binnen en die zijn gevaarlijk. De hele groep is daar op de dierentuin uitgezet. En de 2 jongens krijgen een boete. Het weer dan van weer online. In het zuiden en oosten sluierbewolking, in de rest van het land zonnig en maximaal 25 graden bij een oostenwind. In Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. En dat was ANP Nieuws.
10: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
11: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
12: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
10: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen. Zeventships.nl.
13: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
14: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
15: Maandag 24 augustus. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met opnieuw veel burgerslachtoffers te betreuren in Oekraïne. 8 doden en zeker 43 gewonden door Russische drone- en rakettenaanvallen in de afgelopen 24 uur. Waarbij vooral Oekraïne's tweede stad Kharkiv zwaar werd getroffen. Gisteren vielen daar ook al 3 doden. En het dodental van de dubbele aanval op een winkelcentrum afgelopen vrijdag in Kriviri is inmiddels opgelopen tot 15 met meer dan 130 gewonden. Oekraïne richt zich op een tweede Russische online winkel, Ozon. Na eerder de 15 grootste pakhuizen van Wildberries te hebben getroffen, waren de afgelopen dagen 3 vestigingen van dat bedrijf Ozon aan de beurt en nog 1 van een ander bedrijf. In Krasnodar zijn volgens Russische autoriteiten slachtoffers gevallen door een neergeschoten Oekraïense drone. 2 doden en 9 gewonden. Rusland richtte zich ook op de commerciële hoek. Warenhuiscomplexen-achtig ding. Hypermarchés werd het geloof ik genoemd. In Odessa. Oekraïne trof verder een fabriek die raketbrandstof produceert en 2 luchtmachtbases en, dat hoor je niet vaak, een mobiele lanceerinstallatie voor ballistische Iskander-raketten. Dat gebeurde in het Russisch grensgebied. Op de grond zijn Russische troepen wat dichter bij Sloviansk gekomen. Dat is de noordelijkste van die gefortificeerde Oekraïnse steden. Ik begreep, maar Rob, jij hebt daar een beter beeld van. Vanuit het oosten en vanuit het zuidoosten zie je zeg maar uitstulpingen inmiddels in het Russische front die kant op.
16: Ja, het gaat gepaard met de beroemde en beruchte infiltratieoperaties. Iedere keer worden de kleine hoeveelheden Russische soldaten een gebied ingebracht. Dat wil dus nog niet zeggen dat ze daarmee de hele controle over het gebied hebben, maar ze proberen het wel. Maar het is wel even iets wat we heel goed in de gaten moeten houden. En let ook op de naam van Mykolaivka. Dat is een klein dorpje. Dat ligt in de buurt van Sloviansk. En daar wordt hardom gevochten. Daar vinden ook die operaties plaats. Wat ze proberen te doen is om de wat hogere gebieden ook te kunnen, te bezetten zou je moeten zeggen. Zodat de Russen wat meer overzicht hebben over het hele gebied en vervolgens kunnen doorstoten. Echte grote doorbraken worden nog niet verwacht. Maar dit is wel, denk ik, heel belangrijk om dat heel goed in de gaten te houden. Ja. Tot nu toe zijn de Russen nog niet heel veel verder gekomen, maar het is toch wel iedere keer kruipend voorwaarts. En dat betekent dus feitelijk dat die gordel van die gefortificeerde steden, dat die op dit ogenblik toch steeds meer bedreigd wordt.
15: Ja, op dit moment Poetins voornaamste oorlogsdoel natuurlijk. En ja, hij heeft er volgens mij alweer een deadline aan gekoppeld. Dus niet de eerste keer.
16: Nee, 15 keer heeft hij dat inmiddels gedaan. En hij heeft nu gezegd van op 31 december moet het echt klaar zijn. En dan moet hij de boel veroverd hebben. Ik schat dat ze pakweg nog 20-22% van de Donbass-regio in bezit moeten krijgen. Dat is heel erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik denk dat ook deze deadline weer gaat verlopen. Want met dit tempo zie ik niet goed in hoe ze dat voor elkaar zouden willen krijgen.
15: De inschatting is, begreep ik ook, dat die nieuwe mobilisatieronde, waar uitgebreid over gefluisterd wordt, ook in Rusland zelf. Ik begreep ook dat de grensovergangen richting Georgië weer wat drukker worden. Dus er zijn al wat mensen die aan het nadenken zijn, als dat gebeurt, hoe kan ik ontsnappen? Maar dat daar een aantal nieuwe soldaten gevonden moet worden, dat die Donbass eindelijk wel in het vizier kan brengen.
16: Ja, dat betekent dus 300.000 militairen erbij. Dat zijn de aantallen waarover gefilosofeerd wordt. En die aantallen heeft Zelensky ook genoemd. Ja, weet je, ik denk dat dat sociaal enorme problemen gaat opleveren in Rusland. Want dit is iets wat heel moeilijk te verkopen is. Kijk, die eerste ronde, die stamt al vanaf 2022. En daarna zijn er eigenlijk alleen maar kleine rondes geweest van zogenaamde vrijwilligers die zich hebben aangediend. Maar ja, dat reservoir dat raakt op. De Noord-Koreanen die springen erin. Maar ja, 30.000-50.000 man, dat is ook niet heel veel. Daar hou je het bij wijze van spreken anderhalve maand mee vol. En dan is dat ook op. De Russen moeten wel. Als hij inderdaad wil dat voor 31 december de klus geklaard is, dan zal hij dat inderdaad, denk ik, moeten doen.
15: Ja, gedachte is dan wel, zie ik er steeds bij staan, dat dat gebeurt na de Duma-verkiezingen. Want je wilt natuurlijk niet dit soort vervelend nieuws in verkiezingstijd brengen. Dat geldt ook voor Rusland, zelfs in een dictatuur. Maar dat betekent tussen september is dat. En december wel een beetje krap tijd voor de doelstellingen van Putin.
16: Ja, dat lijkt me ook. Vandaar dat ik ook denk dat die doelstelling wel weer zal worden verlengd. En ja, de Oekraïners zijn toch behoorlijk goed in het verdedigen van die gefortificeerde steden. Dat is echt ook heel erg lastig om daar doorheen te komen door die fortificaties die ze hebben ingericht. Maar ja, je weet het maar nooit.
15: Ja. Je ziet dus van Oekraïnse en ook van Russische kant dat de winkelcentra, dat zijn het nieuwe ding, de nieuwe dingen om te beschieten. Ja. Van Oekraïnse kant ook wel duidelijk een blik op de Krim. Hè?
16: Zeker. Exact. Je ziet dus dat die aanvallen worden opgevoerd in de richting van de Krim. Logistiek wordt aangepakt voor te zorgen dat de Krim niet bevoorraad kan worden. Eigenlijk gaat het om de volledige isolatie van de Krim. Maar even over Oezel, dat bedrijf wat dus nu naar Whitebury's wordt bestookt. Het is ook niet zonder gevaar. Want als je dus nu ook kijkt wat de Russen op dit ogenblik aan het doen zijn in Oekraïne zelf. Dan worden dus ook grote winkelcentra en distributiecentra geraakt. Dus het is wel tit voor tat. Hè? En dat is op zich natuurlijk erg verklaarbaar dat dat gaat gebeuren. Want Oekraïne kan niet straffeloos dit soort distributiecentra in Rusland raken zonder dat je ervan uit mag gaan dat de Russen dat ook gaan doen. Het is heel erg vergelijkbaar met wat er is gebeurd met het aanpakken van vrachtschepen in bijvoorbeeld de zee van Azov. Dat heeft toegeleid dat de Russen weer zijn begonnen met het aanpakken van graantransporten in schepen. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon wat je kunt verwachten. En de grote vraag is zo langzamerhand, waarom gebeurt dit? Want dit betekent natuurlijk ook dat de grens voor de burgerdoelen echt gewoon omlaag gaat. En dat doet Oekraïne op dit ogenblik ook. Hè. Dus het is ook zeer de vraag of dit mag. Er worden natuurlijk allerlei redenen voor bedacht waarom het wel mag. Omdat die distributiecentra ook een rol zouden spelen bij de bevoorrading van de krijgsmacht. Maar hoe het ook bent of keert, de burgerbevolking wordt hier als eerste slachtoffer van.
17: Ja. Die sterke verschuiving van een klassieke uitputtingsoorlog naar een steeds intensievere oorlog tegen de achtergebieden. Hè? En vandaag was het Oekraïense onafhankelijkheidsdag, de 35e. Ja. Ja. Zelensky hield in Kiev een hele harde rede. Oekraïne wil best vrede, maar gaat ze niet aan elke prijs aan Rusland onderwerpen. En hij zei er ook in dat de Russen zijn zelfs niet akkoord met een zeer beperkte afspraak om die aanvallen op civiele graanschepen in de Zwarte Zee te stoppen. Ja. Wat overigens fans ook vroegen met die olieschepen. Tenzij Oekraïne zelf stopt met aanvallen op de Russische raffinaderij en de energieinfrastructuur. Dus het gewoon aan alle kanten zit het dus vast.
16: Ja, ze willen niks.
17: Ze willen niks. Ja.
18: Ja. Er was een verhaal, ik ben een beetje de draad kwijt, want ik zag eerder een reactie van Poetin dan een verhaal over een nieuw soort onderhandelingsvoorstel dat vanuit de Oekraïnse kant ook zou zijn besproken met Trumps gezanten Witkoff en Kushner. Weten jullie de status van dat soort documenten nu?
16: Ja, dus op 23 augustus is dat gebeurd. Daar wordt nu gesproken over het gezamenlijk voorstel van het Verenigd Koninkrijk, Europa, dus lees de Europese Unie en de Verenigde Staten. Maar ik heb het gevoel dat het niet veel meer is dan een aantal uitgangspunten die is geformuleerd. Dus een staakt het vuren. Twee, terugtrekking van Rusland langs de huidige lijnen, dus vanaf de huidige lijnen. En veiligheidsgaranties van de EU en de NAVO. Nou, de Russen hebben, Arend-Jan heeft er ook eigenlijk al een beetje op gehint, gewoon gezegd van, bekijk het maar, wij doen helemaal niks. Wij gaan niet onderhandelen over wat dan ook. Maar dit is dan kennelijk wel de insteek die er op dit ogenblik is en waarover een zekere mate van overeenstemming zou bestaan. Ook transatlantisch.
18: Oké, ik zag ergens van Poetin een citaat, maar ik begreep dus niet helemaal waar dat dan weer over ging. Een voorstel dat hij bestempelde als exotisch en onaanvaardbaar. Maar ja, goed, ik neem aan
16: dat dit ook is.
18: Dat Poetin dit ook exotisch en onaanvaardbaar vindt.
16: Nee, en dat is het natuurlijk ook, want hij moet zich dus dan verplicht tot een staakt het vuren en zich terugtrekken tot achter de huidige frontlinies. Nou, dat gaat natuurlijk nooit niet doen, want daarmee heeft hij dus verloren. Want dat betekent dus dat hij die Donetsk oblast en de hele Donbass niet in bezit kan krijgen.
18: Ja. In Kiev waren dus naast de feestelijkheden was ook een vergadering van de Coalition of the Willing. Een aantal leiders was daar ook aanwezig, een aantal per video aanwezig. Ik begreep ergens dat Witkoff en Kushner er ook bij zouden zijn, maar dat die toch een beetje te eng vonden met al die Russische bombardementen.
16: Dat kan wel voorstellen hoor.
18: Ja, en ik zag wel een en ander aan nieuwe toezeggingen. De Europese Commissie had het over een nieuwe tranche van 6 miljard. Dat is onderdeel van het pakket van 90 miljard voor de komende 2 jaar. Dat al is toegezegd. Frankrijk heeft eerder al nieuwe luchtafweer toegezegd. Hè, naar aanleiding van die bombardementen, die double tap aanval in Kriviri van afgelopen vrijdag. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham, ik moet nog even oefenen, zijn eerste buitenlandse reis ging ook naar Kiev. En daar heeft hij ook voortdurende steun toegezegd. Specifiek ook met betrekking tot de Storm Shadow. Hè?
17: Ja, Oekraïne gaat zelf onderdelen voor lange afstandsraketten produceren in samenwerking met Frankrijk, maar dus ook met Londen. Hè. Je kent de Scalp en de Storm Shadow. En dat, daar heeft het Kremlin weer heel fel op gereageerd. En dat het Russische leger zal dergelijke productielocaties opsporen en vernietigen.
16: Ja, daar kun je ook wel van op uitgaan. Dat gaat gebeuren of het lukt, dat is een tweede. Dus hij geeft eigenlijk de blauwdrukken dus van die componenten geeft hij nu dit ogenblik aan Oekraïne. Hij dekwalificeert eigenlijk de informatie die de grondslag ligt aan de productie van die wapensystemen.
18: Het idee is dan dus dat die Storm Shadows in Oekraïne zelf geproduceerd gaan worden. Dat zou wel wat zijn, lijkt
16: ja,
18: me.
16: Nou, het gaat in ieder geval nu over de componenten. Dus uiteindelijk heb je componenten nodig om zo'n heel systeem te kunnen bouwen. Dus ik moet nog zien wat daar nou uiteindelijk echt uitkomt. En wat dan de precieze afspraken zijn.
18: Oké. Okay. Door naar het Midden-Oosten?
16: Nou, misschien toch even nog, als het mag, nog even over Nord Stream. Het is geen toeval, denk ik, dat Zelensky juist nu die Europese leiders komen gezegd heeft van wij zaten als regering niet achter Nord Stream 2.
18: Ja. Heeft hij al gezegd, toch?
16: Eerder? Heeft hij al gezegd. En we hebben, denk ik, al wel een jaar geleden hebben gezegd. Nou, het is de geruchten gaan dat het een combinatie is van de militaire top en in combinatie met de inlichtingendiensten.
18: Oh, ja.
16: En dat inderdaad dus Zelensky niet op de hoogte is gebracht van die actie. En het argument wat Zelensky natuurlijk nu gebruikt, die zegt van ja, als we dat doen, dat soort dingen, dan verliezen we de steun van onze bondgenoten. En dat is natuurlijk wat we niet willen. En dat is een waarheid als een koe. Terwijl de andere redenering was van we doen het wel, we blazen die Nord Stream pijpleiding op om ervoor te zorgen dat het geld opraakt in Rusland. En dat was dus kennelijk van een van iets wat Zelensky niet onder controle heeft en had, de reden om dit wel te doen. Maar ik moet nog zien hoor of dit allemaal waar is wat Zelensky zegt.
18: Ja, maar dus hij zegt de Oekraïense regering zat er niet achter. Ja, het is niet een ontkenning dat er iets bij de inlichtingendiensten of zo is gebeurd.
16: Dus de bewoording is ontzettend belangrijk die er is. En dat zou dus inderdaad kunnen, maar het moet. Het lijkt mij wel heel sterk hoor, dat je dit allemaal gewoon niet weet. Dat het allemaal zo achter de pet wordt gehouden en dat je zo slecht op de hoogte bent van wat er precies in de krochten van je eigen organisaties gebeurt. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd wat er uitkomt. Ja. Ik kan daar geen conclusies over trekken, maar ik ben wel heel benieuwd.
18: Hij heeft ook nog eventjes zelf gereageerd naar aanleiding van de oproep van Fedorov, de oud-minister van Defensie, om verkiezingen te organiseren. Nou ja, wel begrijpelijk wat hij zegt, van ja, daar kan nu niet, dat gaan we niet doen.
17: En hij lijkt er ook een beetje mee weg te komen. Het lijkt of Fedorov niet echt heel veel steun heeft in Oekraïne.
16: Nee, dat klopt ook wel. Ook in het parlement bestaat niet veel steun. Er is eigenlijk een grondwetswijziging voor nodig om dat te doen. En wat echt heel erg belangrijk is, ja, hoe zou je dat dan willen doen met die miljoenen Oekraïners die buiten de grenzen zitten? Mogen die dan wel of niet meestemmen? Ja. Hoe organiseer je dat? En nog belangrijker misschien wel, hoe organiseer je dat er ook aan het front gestemd kan worden? Dus het kan eigenlijk alleen maar bij een staakt het vuren.
18: Ja. Laten we dan naar het Midden-Oosten. Volgens mij vanavond, Nederlandse tijd, moeten de details komen over de door Amerika aangekondigde economische offensief, noemen ze het eigenlijk, tegen Iran. Ja,
17: het gaat om secundaire sancties. Hè. We hebben het vrijdag al een beetje uitgelegd. Dus landen zoals China en India die nog olie kopen bij Iran, die worden daar nu voor gestraft. Hè. En ik heb er heel veel over zitten lezen. Bestand is heel duidelijk. Hè. We gaan, als jullie dat doen, dan loop je het risico dat bedrijven en banken van het dollarstelsel worden afgesneden. Dus het is echt de dollarmacht heb je hier. Hè. Nou, iedereen zit om 7 uur bij de tv en bij de radio. En dan mensen vragen zich af, is Washington ook bereid om grote Chinese banken en bedrijven aan te pakken?
18: Nou, dat lijkt me niet, toch? En India, gaat die India van de dollar afsnijden?
16: Het gaat natuurlijk om dollartransacties, hè?
17: Ja.
16: Dat is een reden waarom het sanctiebeleid van Amerika soms zo veel pijn doet.
17: Ja.
16: Omdat heel veel van die grote transacties lopen via het Amerikaanse financiële systeem. En als je daar eisen aan gaat stellen, dat gaat blokkeren, heb je een probleem.
18: Ja, maar dan moet hij dus China gaan aanpakken en India en Turkije. Gaat hij die keihard aanpakken?
17: Nou kijk, hij heeft het nu in zijn algemene zin gezegd. Hè. Het probleem is natuurlijk dat China zal terugslaan, hebben we ook vrijdag behandeld. Hè? Want dat Amerika is afhankelijk van de kritieke grondstoffen. Ik ben heel benieuwd wat hier gebeurt.
16: China heeft al gezegd van bekijk het maar. Ja. Wij laten ons niet onder druk zetten. En dat lijkt mij ook de enige normale reactie vanuit China. Maar ja, weet je, het is heel interessant van wat dit nou gaat opleveren. We hebben in een eerdere podcast hebben we wel eens uitgelegd dat er drie stromingen zijn binnen Iran. Een stroming van de wat meer gematigde. Onder andere Pezeshkian, de president Ghalibaf, de voorzitter van het parlement. Die willen eigenlijk wel wat concessies doen. Omdat zij zien dat een nog grotere aantasting van de economie enorme gevolgen gaat hebben voor de stabiliteit van het land. En zeggen van dat, ja, dan moeten we toch wel concessies doen. Dan heb je dan een stroming die helemaal niks wil. En dan een stroming die op zich wel wat wil, maar dan moet Amerika vertrekken. En dat is de stroming van Fahidi. Dat is de revolutionaire garde. En het is op dit ogenblik zo dat die stroming de bovenliggende partij is. He, dus die Fahidi die zegt gewoon van bekijk het maar, dit gaan we dus niet doen. Je komt maar op met je sancties, maar ik ga helemaal nergens over praten. Totdat de Amerikanen water bij de wijn doen en bijvoorbeeld vertrekken.
18: Laten we meteen eventjes door naar Arjan. Trump nieuws uit Washington. Heb je nog leuke dingetjes voor ons?
17: Ja, nou, wat ik toch wel erg interessant vind is dat je ziet opeens dat Kushner gaat praten met de democratische leider van het Huis van Afgevaardigden. Hè? Die Hakeem Jeffries. Hè? Uh-huh. Nou, je weet, het Amerikaanse politiek is totaal gepolariseerd. Hè? Dus dat gebeurt nooit. Die schelden alleen maar op elkaar. En kennelijk hebben ze gesproken van als de democraten bij de midterms een meerderheid krijgen van een aantal zetels in het Huis van Afgevaardigden, ja, dan moet Trump er toch mee samenwerken. En ze willen dan graag over woningbouw, immigratie, maar ook met name ook de affordability, de hoge kosten van levensonderhoud, dan toch zaken doen met de democraten. Dat betekent dus, het saillante detail is natuurlijk dat Trump rekening houdt dat het niet goed gaat. En zijn populariteit is nu gedaald tot 33%. Het gaat gewoon helemaal niet goed.
16: Maar wel een fantastische race in Washington, ja. Volgens, toch?
17: Ja.
16: Na een koorgevecht.
18: Ja. Oh, had ik even gemist.
17: De IndyCar Grand Prix. En hij mocht zelf in zijn eigen Wild Beast mocht hij een rondje rijden. Ik weet niet waar dat op slaat. Maar goed.
16: Okay. Nou ja, goed. Hij gaat ook een triomfboog voor zichzelf neerzetten. Dus het is jammer dat hij daar niet onderdoor kan rijden.
18: Ja. Hey, en misschien tot slot nog even mee te nemen dat hij dus nu officieel in een handelsoorlog zit met zijn buurland Canada. Altijd beste vriend geweest, maar nu niet meer zo. Volgens mij was het dus zo dat Trump die had 50% invoerheffingen aangekondigd op 20 miljard aan Canadese goederen. Daar werd nog over onderhandeld. Maar Canada stelde dat de Amerikaanse regering op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Die volgens de Daily Star, was het volgens mij, krant, daar neerkwamen op een aanval op Canada's soevereiniteit. Daarna heeft dus Carney, de Canadese premier, de stekker eruit getrokken en gezegd, ja, Wij doen niet meer mee.
16: Ja, dat is een beetje ingewikkeld. Die zinnen moet je wel 20 keer lezen, moet ik zeggen, om te begrijpen wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. Maar zoals ik het nu begrijp, maar Arjan, verbeter me als ik fout zit, is dat Carney heeft gezegd van ik wil helemaal geen dictaat hebben van die Verenigde Staten. Wij bepalen ook ons eigen heffingenbeleid ten opzichte van andere landen. Ja. En Trump heeft gezegd van ik eis dat je voldoet aan de eisen die wij eraan stelt. En dat is eigenlijk inderdaad, en dat moet gezegd worden, een ondermijning van de soevereiniteit van Canada. Hoe zie jij dat?
17: Daar heb je helemaal gelijk in, maar het is eigenlijk ook nog botter. Dit is trouwens een heel belangrijk punt wat je noemt, maar ze zijn nu gewoon onderling verschrikkelijk bezig. Dus de Amerikaanse tarieven van 50% op 20 miljard aan de Canadese export. Wijn, meubels, zuivel, cement, kleding, hengels en hockeymateriaal. Hè.
16: Ook vlaggen. Ja. Heb je dat gezien?
17: Ja, vlaggen ook, ja.
16: Nationale vlaggen mogen ook niet meer gemaakt worden in andere landen.
17: Carney ging op de tv. Ik vind het een geweldige man, hoor. Daar kunnen wij veel van leren. En hij heeft ook goed naar China gekeken, Carney. En hij zei van, ik schort de onderhandeling op en ik kondig nu aan dat vanaf 8 september gaan we dollar voor dollar vergeldingsheffingen doen. En dat gaat dan op zuivel, staal, huishoudelijke apparaten, landbouwmachines, papierhulp en elektronica. Nou, als je bedenkt dat alleen al bij de Amerikaanse auto-industrie, dat product gaat 3 keer de grens over of zo. Hè? Mm. Dit is dus iets waar Trump enorm zelf in zijn eigen vingers snijdt. En het is ook heel belangrijk dat het Amerikaanse volk staat hier helemaal niet achter tegen deze onzin.
16: Nee. Nee, nee. En een van de allerbelangrijkste punten is natuurlijk hout.
17: Ja.
16: Dus plakhout, dus dat, van die, dat is van dat spul wat op elkaar geplakt is, om maar zo te zeggen. Dat wordt in belangrijke mate in Canada gemaakt. En 39 vormen van plakhout die, zijn dus nu, die staan nu op de sanctielijst, op de heffingenlijst. Ja, en de Amerikaanse bouwers die zeggen nu al, ja, nu hebben we dus een kort. Dus ze kunnen ze ook geen huizen meer bouwen in de Verenigde Staten.
18: Oh, en die arme multiplex, zeg maar.
16: Ja, exact. Ja, dat soort dingen.
18: Ja, ja.
16: En wat je dus ook ziet, is dat een van de redenen waarom die relatie ontzettend verzuurd is, is omdat die Canadezen geen behoefte meer hadden om alcohol te importeren. Dat zou, laten we zeggen, wijn en dat soort zaken te importeren uit Amerika. En nou, dat is natuurlijk gewoon van kwaad tot erger is dat gegaan. Dat blijft zo.
17: Ja.
16: Maar ja, ik bedoel, wie doet dit nou? Ik bedoel, wie begint er nou een handelsoorlog op deze manier?
17: En ik vind het ook zo stom. Een van de geschilpunten zou zijn geweest dat Washington, dus Trump, beperkingen wilde stellen aan de Canadese bescherming van de Franse taal en cultuur.
16: Ja.
17: Nou ja, je weet hoe gevoelig dat is in de Canadese federatie.
16: Ja, waar gaat het hier over?
17: Ja.
16: En daar gaat het niet over.
17: En het grappige is dat door die Amerikaanse druk is nou dat separatistische sentiment in Quebec is verminderd. Dus door al die ellende van Trump maakt hij Canada consistenter en meer een eenheid. Ja.
18: En dat is grappig, want Canada is natuurlijk vreselijk afhankelijk economisch, trouwens ook op veiligheidsgebied, van de Verenigde Staten. Maar doordat Trump zulke onmogelijke eisen stelt, ja, is premier Carney eigenlijk een lichtend voorbeeld voor Europa van de stevige aanpak.
16: Nou, ik vind dat iets fantastisch doet. Dit zou gewoon, ik bedoel, waarom doet Canada met een economie bij wijze van spreken van niks en zo'n kleine bevolkingsomvang, waarom doet hij dat wel en waarom kan de Europese Unie dat niet? Dat, ik vind dat echt verbijsterend, moet ik eerlijk zeggen. De Europese Unie die laat over zich heen lopen, is ontzettend bang dat de economie wordt geschaad door die idiotie van Trump. Canada is daar dus gewoon niet bang voor. Carney verenigt daarmee de bevolking, wat normaal is onder dit soort omstandigheden. En Europa doet dat dus gewoon niet. Die probeert de pap in de nat te houden en die probeert te overleggen. Niks lukt. En ja, ik snap het niet hoor.
17: Ja, het heeft ook een beetje te maken dat er altijd wel een Europees land te vinden is die dan vindt dat de Europese Commissie te hard loopt en zo. Je kunt heel makkelijk Europa uit elkaar spelen. Hè?
16: Ja.
17: Maar ik ben het helemaal met je eens. Canada heeft naar China gekeken. Die heeft fantastisch die tarieven naar beneden gekregen.
16: Ja, die heeft een deal gemaakt met China.
17: Ja. En het leuke is, nu gaan dus de Amerikanen gaan heel veel last krijgen van het gedonder van Trump jegens Canada. En dat betekent dus dat zijn positie nog meer wordt ondermijnd. En zeker als hij dus zijn meerderheid verliest in beide huizen, ja, dan reken maar dat hij dat op zijn brood krijgt.
18: Huh? Ja. Nou, met dat vooruitzicht sluiten we af voor vandaag. Bedankt. En tot morgen.
16: Tot morgen.
17: Tot morgen.
19: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
20: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
21: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.
20: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
22: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
1: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
0: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
1: Nou, praten over tech.
0: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
1: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR
7: Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A12 vanuit Arnhem. Die Duitse grenscontrole, 2 kilometer en 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Rotterdam bij 245,0. En langs de A6 naar Muiden bij 61,0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Als Cambuur zondag thuis tegen FC Twente speelt, mogen er geen uitsupporters bij zijn. Aanleiding is het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Cambuur, de gemeente Leeuwarden en de politie hebben meer tijd nodig om te kijken hoe het allemaal veiliger kan. Op Schiphol voeren beveiligers voor de 2e keer vandaag actie tegen hoge werkdruk. Bij onder meer de passagierscontrole doen ze een kwartier niks. Vanmorgen moesten reizigers daardoor een minuut of 20 extra wachten. Morgen zijn er meer acties en de vakbond denkt dat de vertraging dan groter wordt. De verdachte van een dodelijke schietpartij op de A1 in maart zegt dat hij uit zelfverdediging handelde omdat hij was ontvoerd. Dat werd duidelijk in de rechtbank. De man zou in een auto tijdens een worsteling 3 keer hebben geschoten. De man die op de bijrijdersstoel zat, overleefde dat niet. Een Israëlische politicus heeft op de westelijke Jordaanoever een Palestijns herdenkingsmonument vernield. De man is lid van een extreemrechtse partij en werd beveiligd door militairen. Hij sloeg met een hamer in op het monument. Op Facebook zegt hij dat het leger niks wilde doen tegen het monument en dat hij daarom zelf in actie kwam. En UNICEF waarschuwt dat 1 miljoen kinderen in Afghanistan zo ernstig honger lijden dat ze eraan kunnen doodgaan. Eind vorig jaar constateerde het Wereldvoedselprogramma van de VN al acute ondervoeding van Afghaanse kinderen. Doordat de grens met Pakistan dicht is, komt maar moeilijk humanitaire hulp het land binnen. Het weer dan van weer online. In het zuiden en oosten sluierbewolking. In de rest van het land zonnig. Bij een oostenwind is het maximaal 25 graden. Maar in Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. En dat was de ANWB nieuws.
23: El Niño, dat klinkt onschuldig, letterlijk vertaald het kindje, maar het gaat wereldwijd zorgen voor flink wat schade. Van mislukte oogsten tot droogte en juist overstromingen, ook weer in andere continenten. En best gek, want we zien de ellende vaak al maanden van tevoren aankomen. Dus dan is de vraag, waarom zijn we dan nog steeds zo slecht voorbereid op El Niño? Je hoort er zo meteen alles over, in het grote plaatje.
24: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
20: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
25: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Drive in good company.
20: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
26: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
27: Onlineveilingmeester.nl.
28: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
29: kozijnen. Wil je weten wat er speelt en of waarom?
30: In de BNR-app
29: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
2: Het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt.
3: Ik denk dat de beste manier om te anticiperen op toekomstige El Niño's is gewoon simpelweg ervoor zorgen dat de economieën sterker worden.
5: Eigenlijk is dit hele probleem dus voor ons een goudmijn.
2: Goudmijn. Klimaat is variabel. Dus wat heel belangrijk is, ook met droogte, is je het voor te bereiden.
3: Dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus...
6: Op een mistige ochtend in het jaar 1793 staat Lodewijk de 16e voor de guillotine. Het is het hoogtepunt van de Franse Revolutie. Hij wil nog uitgebreid speechen, maar het vallende mes verhindert dat. Wat Lodewijk nooit geweten heeft, is dat een belangrijke aanjager van die revolutie niet in Frankrijk ontstond, maar aan de andere kant van de wereld, in de Stille Oceaan. 4 jaar eerder werd het zeewater daar fors warmer, 1 graad of 2. En daardoor kreeg Frankrijk te maken met een mislukte oogst. En nog een mislukte oogst. En uiteindelijk dus een bloedige revolutie. Te danken aan El Niño, Spaans voor het jongetje, zoals het opwarmen van het oceaanwater heet. En dat jongetje heeft niet alleen de geschiedenis van Frankrijk veranderd, maar zorgt al eeuwenlang voor een enorme impact wereldwijd. In het oude Egypte kwamen ze erdoor terecht in een enorme economische crisis. 1,5 eeuw geleden kregen India, China en Brazilië te maken met gigantische hongersnoden. En eind vorige eeuw zorgde El Niño voor biljoenen dollars aan economische schade over de hele wereld. En dat blijkt allemaal nog maar een voorproefje te zijn, want de El Niño die dit jaar is begonnen wordt waarschijnlijk de grootste en de heftigste ooit. Dit Spaanse jongetje gaat onze wereldeconomie deze eeuw 84 biljoen dollar kosten. Even, dat is 84.000 miljard. En dat raakt niet alleen de rijstboer in Indonesië, maar ons ook. Het World Economic Forum noemt het een systematische schok. Misschien is dat wel de kern van dit verhaal, want het is geen onverwachte ramp die uit de lucht is komen vallen. We zien El Niño iedere keer weer een beetje van tevoren aankomen en weten inmiddels al eeuwen dat hij op ons afkomt. Dus is de vraag, waarom zijn we dan nog zo kwetsbaar? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio 2 macro-economen. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
10: Dag Rens.
6: En macro-econoom en belegger bij Hofbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
10: Dag Rens.
6: Mijn naam is Rens de Jong. Han, ben jij al lang bezig met het fenomeen El Niño?
10: Ja, eigenlijk al decennia. Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt als econoom. En een van mijn verantwoordelijkheden, dat viel onder mij, was wat we noemen landenrisicoanalyses. En dat betekent dat je in principe de ontwikkelingen in alle landen in de wereld een beetje in de gaten moet houden. Als El Niño zich voordeed, dan had dat invloed op hoe het met het land
6: gaat.
10: Ja. De invloed is minder sterk op Nederland dan dat het op heel veel andere landen in de wereld is.
6: Mm-hmm. Ja. Ook een beetje dus onderschat fenomeen vanuit ons perspectief, begrijp ik?
10: Nou ja, zeker. Ja, ja. Absoluut.
6: Edin, is El Niño makkelijker te voorspellen dan inflatie of niet?
3: Ik vind van niet. Inflatie is namelijk het gevolg van wat wij zelf doen. Dus ik denk dat je dat beter kunt voorspellen dan wat de natuur met ons doet, zoals hier in dit geval. Ik wil er meteen wel even bij zeggen, aangezien El Niño dus een natuurverschijnsel is, met wel invloed op inflatie, dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus laten we dat ook maar een keer zeggen.
10: Ik stuurde een bandje even op. Ja. Ja. Een van de weinige zaken dan.
3: Ja, een van de weinige zaken vind ik, maar het is er wel één. En over dat voorspellen van El Niño, kijk, eens in 2 à 7 jaar, weet je, als je op die manier inflatie zou voorspellen, dan zou je het hebben over inflatie komt ergens uit tussen 2 en 7%. Dat is geen voorspelling, daar kun je niks mee.
6: Nee, daar kun je niks mee. Wat willen wij weten over dit fenomeen, Han?
10: Nou ja, wat mij betreft, de vraag die jij aan het eind van jouw introductie stelde, hè, hoe kan het nou toch dat wij weten dat dit verschijnsel zich voordoet? Er is regelmaat, maar die is onvoldoende kennelijk om dat heel regelmatig te noemen. Maar waarom is het dan zo dat toch zoveel negatieve invloed op heel veel landen in de wereld heeft? Ja. Dat lijkt mij voor mij de belangrijkste vraag.
8: Ja, Edin?
3: Ik zou in ieder geval twee dingen duidelijker op het vizier willen hebben straks. Als we klaar zijn met deze uitzending. Eén is, kijk, we hebben het nu al gehad over hoe vaak komt het voor. Maar hoe voorspelbaar is de kracht van elke El Niño? En de tweede vraag die ik heb is, hoe lang van tevoren zien we het aankomen?
8: Ja, oké, hartstikke goed. Even voor mij, want we grapten net even over inflatie. Maar dit heeft natuurlijk, want het gaat uiteindelijk over voedselprijzen. Ik ben geen expert, jij zeker wel, of jullie. Dit heeft natuurlijk wel impact op inflatie, kan ik me zo voorstellen.
3: Zeker. Gewoon puur voor alle landen in de wereld. Omdat dit fenomeen van invloed is op de voedselprijzen. En wij schijnen allemaal geld uit te geven aan voedsel. Dus daar merk je het aan. En dan wat specifieker. Eigenlijk geldt hoe armer een land is, des te meer een huishouden aan eten uitgeeft. Dus ja. In de landen die hier heel veel last van hebben, zie je heel vaak dat ongeveer de helft van het totale inkomen van huishoudens gaat op aan het eten. Dus daar komt het heel hard aan.
8: Is het dan zo dat het inflatiemandje in Nederland anders is dan een inflatiemandje in Bangladesh? Dus dat daardoor ook in die impact?
10: Ja, voedsel, dranken en tabak, dat is een categorie die het CBS dan onderscheidt in onze inflatiecijfers. Dat heeft bij ons een gewicht van 15%.
8: Oh ja.
10: En in andere landen is dat natuurlijk een stuk meer. Ja. Overigens, als ik toch nog een klein beetje tegengas mag geven. He, op zich.
3: Nu al?
10: Ja, nu al, ja. Als voedselprijzen stijgen, is dat nog niet per se inflatie. Want het is natuurlijk ook mogelijk dat er dan andere prijzen dalen. He, als voedsel schaarser wordt, ja, dan gaan de prijzen omhoog. Maar dan kunnen mensen daar minder aan. Of mensen kunnen dan minder aan andere dingen uitgeven. En dan zou je verwachten dat die onderlinge prijsverhoudingen veranderen. Dat hoeft dus, in mijn ogen, is dat niet per se inflatie. Maar goed, dat is voor nerds.
8: Is dit voor fijnproevers misschien?
10: Ja, zeker.
8: Laten wij naar onze gast gaan van vandaag. We zijn blij dat hij er is. Hij is hoogleraar aan IHE Delft. Dat is het Instituut voor Water Education. En hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen Universiteit en Research. Micha Werner, van harte welkom.
11: Goedemorgen.
8: Leuk dat je er bent. Jij doet al jarenlang onderzoek naar het fenomeen El Niño. Toch een redelijk onschuldige naam. Maar waar kwam het ook weer vandaan?
11: Ja, leuk om inderdaad hierover te praten. En inderdaad een interessante vraag, want je noemt het jongetje, het kindje. En dat vind ik ook leuk van dit fenomeen. Het is een fenomeen dat inderdaad een deel van ons klimaatsysteem is. Een van de vele fenomenen. En het is voor het eerst eigenlijk waargenomen door vissers aan de kust van Peru. Want waar gaat het fenomeen met name over? Dit fenomeen is dat het de verdeling van water, van warm water in de Stille Oceaan. Mm-hmm. En u kunt voorstellen, de Stille Oceaan, dat is natuurlijk een enorme bak met water en daarmee ook een enorme bak met energie. En dat heeft echt een drijvende invloed op het mondiale klimaatsysteem, op de circulatie van vocht en energie. En nu is het zo, die vissers in Peru, die merkten dat in bepaalde jaren dat het water aan de oppervlakte voor de kust, waar ze hun visserij bedrijven, dat die warmer werd. En als die warmer is, dan bleek ook dat de visvangst lager was. Hè? Want voor de kust van Peru is een diepe oceaan, daar komt koud water omhoog met voedselstoffen. En dat is heel goed voor de visvangst. En wat bleek is ook dat het fenomeen voornamelijk rond de kersttijd het sterkst was.
8: Okay.
11: En daar komt dus ook de naam El Niño vandaan. Dus met de komst van het kindje Jezus eigenlijk. Dus het is meestal, het piekt het rond tussen november en februari. Dus daar komt de naam vandaan.
8: En er is ook een tegenhanger, toch? El Niña? Of
11: La Niña is dan? Ja, dat is de tegenhanger. Gewoon omdat het jonge meisje. Ja. Formeel klimatologen, zoals het Wereld Meteorologisch Instituut, die gebruikt dat niet. Hè. Wij noemen meer de warme fase is El Niño en de koude fase is dan La Niña. Mm-hmm. Want dan zie je dat juist de temperatuur aan die kant van de oceaan kouder dan normaal is. En dan weer aan de andere kant warmer dan normaal. En
8: heeft El Niño veel meer impact dan La Niña?
11: Verschillend.
2: wat je ziet, ik heb hier ook een kaartje bij me, maar die kunnen we niet zien op de radio. Dus kan ik dan even uitleggen. Je ziet hele bepaalde patronen voorkomen. Dus bij een El Niño-jaar zie je dat eigenlijk aan de Peruviaanse kust, dat het leidt tot overstromingen. Omdat het veel warmer dan normaal is. Dus lucht gaat stijgen, dan gaat het regenen enzovoorts. Maar lucht die stijgt moet ook ergens weer dalen. Dus aan de andere kant van de oceaan, dus Indonesië, Australië, noem maar. Daar heb je weer heel veel last van droogte. Dus dat zijn hele vaste patronen. Ook Zuidelijk Afrika heeft last van droogte tijdens El Niño jaren. Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Colombia. Het is eigenlijk dat hele vaste patronen dat sommige delen van de wereld last van droogte hebben tijdens El Niño-jaren en sommige delen...
5: Ja. En is dat dan bij La Niña precies omgekeerd?
2: En bij La Niña is het min of meer precies omgekeerd. Okay. Ja, dus je kan die twee kaartjes naast elkaar leggen en dat is bijna spiegelbaar.
5: Waarom praten we toch vaker, of hoor je vaker over El Niño dan over La Niña?
2: Ja, interessant.
3: Komt het vaker voor?
2: Niet noodzakelijk. We komen nu eigenlijk uit een vrij lange fase van La Niña's. 2023, 2024 was wel een hele korte, ook wel intense El Niño. Dus ik kan niet meteen zeggen dat La Niña's of El Niño's vaker voorkomen dan La Niña's of zo. Dat is nogal variabel. Wat ik wel noemde is dat je wel ziet door klimaatverandering zijn er ook wel. Want dat is ook een beetje het probleem waar we nu in zitten. Is dat het is ook een beetje warmer. Hè? In de studio is het al redelijk warm, maar ook in de oceanen is het warm. Dus die El Niño, dus dat is de warme fase, die komt nu bovenop een warmer achtergrond, zou je kunnen noemen. Hè? Dus die oceaan die neemt alleen alsmaar energie op. Hè? Er stond laatst een artikel dat kan je vergelijken met 11, 12 Hiroshima-bommen per seconde. Aan energie wordt opgenomen door die oceanen. Dat is gigantische opname. Dus in die zin versterkt El Niño wel door
12: klimaatverandering.
13: Want dit jaar hebben we het dan over een super El Niño. Ligt dat dan daaraan dat we dus sowieso ook klimaatopwarming hebben... dat deze er bovenop komt? Of is het ook een beetje een mediaterm dit?
2: Kijk, interessant dat u zegt een mediaterm. En dat ook weer de Wereldmeteorologische Organisatie... die gebruikt die termen dan weer niet, zeg maar. Maar het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt. Wat ik wel interessant vind, we begonnen ook van... we zien dat zo vaak, die El Niño's, en hoe voorspelbaar daar is dat. Het is ook goed te beseffen dat het niet alleen over El Niño gaat. Het is degene die eigenlijk het meest besproken wordt. Maar ook andere oceanen hebben dit soort verschijnselen. Zoals de Indische Oceaan, de Indian Ocean Dipole. De Atlantische Oceaan, dat meer Noord-Zuid richting heeft. En ook in de Stille Oceaan zijn er ook weer andere signalen... die dan misschien een 10-jarige cyclus hebben. Dus er zijn allemaal van dit soort... fenomenen die met elkaar soms samenvallen en versterken... en soms elkaar verzwakken. En dat is natuurlijk maakt het best wel complex.
3: Ja, wij gaan het zo hebben over de economische gevolgen... en waarom we toch altijd zo onvoorbereid zijn. En ik vind, wat u daarnet zei... dit fenomeen gaat dus over een paar maanden spelen... en u zegt daar in uw verhaal, het wordt verwacht dat. Dus we weten het zelfs een paar maanden van tevoren... weten we niet zeker hoe sterk het wordt.
12: Ja, hoe kan dat? Is dat een vraag, toch?
2: Ja, dat is leuk. Ik vind het altijd interessant ook als ik soms college geef over het klimaatsysteem en vooral over waar komen droogtes vandaan. Ja, ogenschijnlijk, de basisprincipes en de energie zijn eigenlijk vrij simpel. Maar toch is het vrij complex. Hè? Ook door al die samenhangende verschijnselen die dan elkaar versterken en dan weer niet. Dus de aarde is ook een beetje schuin ten opzichte van de zon. Dus hoe die energie verdeeld wordt. Dus... ja, is niet helemaal evenredig. Hè? Dus ook landoppervlakte is niet evenredig verdeeld. Dus dat geeft een enorme verstoringen en instabiliteit, zou je kunnen noemen.
12: Dus er zijn eigenlijk te veel factoren om het helemaal goed te kunnen voorspellen.
3: Dat roept de vraag toch ook op, in hoeverre kun je je voorbereiden hierop?
12: Ja, omdat je niet weet dat het... we weten wel dat het eraan komt.
2: Ja, je weet wel, dus bijvoorbeeld als je nu de voorspellingen hebt gevolgd dit jaar... Hè, dus al een geruime tijd... Dat er gezegd wordt van, we zien toch wel de duidelijke tekenen... dat een El Niño-opkomst is en dat die ook sterk zou kunnen zijn... Hè, door de temperatuurmetingen in de oceanen.
12: Mag ik nog even terug naar de geschiedenis? Die El Niño komt dus eens in de zoveel tijd.
2: Ja.
12: Economisch gezien, welke springen eruit? Welke jaartallen springen eruit? Wat zit er in ons geheugen gegrift? Dat je denkt, dat was inderdaad een El Niño.
2: Nou, in de recente geschiedenis echt sterke El Niño's. 2015, 2016 was een sterke El Niño. En ik had ook voor de uitzending nog even opgezocht van wat zijn geschatte zeg maar schades. De wereld, of de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, schat 60 miljard zeg maar, aan schade aan voedselketens. Maar ook natuurlijk heel veel schade aan mensen, hun leefomstandigheden. U noemde het al van de uitgaven aan voedsel.
23: Ja, ik heb hier ook, deze staat in mijn geheugen nog gegrift, 1984.
2: Ja.
23: En dit was We Are The World, toch? Dat ik het dan onthoud aan een hit is een beetje gek. Maar dat is natuurlijk
2: en ook
23: wel...
2: daar is het interessant dat het El Niño-fenomeen destijds... zeg maar, als je kijkt naar de pure data, de indicatoren... was meer 82-83. En dat is ook, als je die verbanden ziet wereldwijd... is het niet zo dat als er nu een El Niño in de Stille Oceaan plaatsvindt... dat meteen overal... alles verandert.
23: Nee, nee.
2: Er zit ook een soort...
23: Want dat We Are The World was over de hongersnood in Ethiopië, volgens mij. Ja, 84.
10: Was Band-Aid heette dat.
2: Was
10: dat niet in 85?
2: Volgens mij 84. Okay. 84 kan ik me herinneren.
23: Misschien kunnen we even het singeltje inmonteren. Ja. Maar heel even, dus dat was
3: zing
23: wel...
3: Zing het eens even, Rens.
23: Ja. maar dat zijn wel momenten, hongersnood Ethiopië, dat je denkt... Oké, daar heeft het enorm veel impact gehad. Zijn er andere momenten geweest die inderdaad... het zit in ons geheugen gegrift?
2: Ja, dat ligt aan wiens geheugen. Ja. Wij spreken bijvoorbeeld heel vaak van iets dat heet Day Zero. Is een goed voorbeeld. Zoals Kaapstad. Ja. Een stad die natuurlijk een grote stad van 3-4 miljoen inwoners... die gebruiken drinkwater uit reservoirs. En ik meen dat met de 15-16 El Niño te maken... daar had je een soort day zero. En day zero, of dag nul, zou je kunnen noemen... was de dag werd verwacht dat de stad zonder water zou komen te zitten. He,
23: het was er gewoon niet meer.
2: Het was er gewoon niet meer. De reservoirs waren leeg. Dit is ook in Sao Paulo voorgekomen, Chennai... In India. Dus ja, je ziet hele impactvolle gebeurtenissen... Die gebeuren met zo'n stad. En dat is natuurlijk behoorlijk ontregelend. En dan is de vraag, wie krijgt dan wel water en wie krijgt niet water? Hè? Ja. Dat maakt het natuurlijk ook heel complex.
3: We hebben hier natuurlijk als gast een wetenschapper. Dus u houdt zich bezig met hiernaar kijken op wetenschappelijke manier. Ik kan me voorstellen dat we ook in de loop der tijd... heel veel gegevens over dit fenomeen hebben verzameld. Mm-hmm. Ook alle andere aspecten die ermee te maken hebben. Het is natuurlijk heel lastig om al die gegevens te doorgronden... en daar een voorspelling van te maken. Want dat is wel wat u probeert te doen. Ja. In hoeverre maakt u al gebruik of kunt u zich voorstellen... dat zoiets als kunstmatige intelligentie ons gaat helpen om het beter te voorspellen?
2: Ja, ja. Interessante vraag. Ik bedoel, de voorspellingen die hiermee gemaakt worden... worden doorgaans gemaakt door met grootschalige weermodellen. Hè? Dat, eigenlijk net als de KNMI hier het weer voorspelt. Dat gebeurt meestal met een soort regionaal weermodel... maar dat zijn ook globale weermodellen... die ook weer belangrijk zijn voor die regionale modellen. En instituten zoals het European Center for Medium Range Weather Forecasting, het ECMWF, dat is een soort samenwerking, zit in Reading en ook in Bonn. En die draaien van dit soort grote mondiale modellen. En dat zijn fysische modellen, de oceanen en de atmosfeer, enorme dingen. Hè? Dit gebouw, dat verdwijnt in het niet bij de computers die daar staan. Dat zijn fysische modellen, maar je ziet tegenwoordig ook een hele sterke opkomst van AI inderdaad. Hè? Je kent de directeur van het instituut vrij goed. Je ziet hoe vaak, hè, door het vooruitgang van de wetenschap, hoeveel beter we kunnen voorspellen en hoe snel die verbetering komt. Hè? We verdubbelen elk 10 jaar of zo in de nauwkeurigheid. Hè? Dus dat we over een paar maanden nauwkeuriger dan we vroeger... over 1 maand konden voorspellen. Ja. Dus AI helpt daar zeker. Het is niet een magische oplossing, denk ik.
3: Maar dat helpt
2: maar
3: wel
2: het helpt zeker.
3: Te zien.
23: Oké, we hebben nu een beetje de spoedcursus meteorologie gehad. Ja. Denk ik dan. Hè. Ik wilde naar...
3: Diploma's achteraf.
2: Ik kan nog verder gaan.
23: Ja, dat weet ik, maar de tijd is ook alweer beperkt. Het is mega interessant. Maar goed, laten we kijken dan naar economische impact. Dus waar... En laten we extreem weer en dan vooral kijken naar de voedselketen. Bijvoorbeeld, er is natuurlijk meer te doen als we het hebben over droogte en overstromingen, et cetera. Maar laten we dat straks doen. Eerst even de voedselketen. Waar in de hoek van de hele wereld, waar wordt de economie het hardst geraakt door dit soort El Niño's?
2: Ja, ook een goede vraag. En dan vind ik het ook interessant om natuurlijk de economie in landen die een hele directe relatie met dit weerfenomeen hebben, worden hard geraakt. Maar ik denk ook op ga ik misschien een beetje weg van de grote economische getallen. Want u noemde al van nou ja, dat naar verhouding wordt in sommige landen meer uitgegeven aan voedsel. Waar natuurlijk heel veel impact hebben is op in landen waar er ook mensen hebben die in een soort minimumomstandigheden. Hè? Dus bijvoorbeeld boeren die niet eens gewassen groeien om te verkopen, maar eigenlijk alleen maar om zichzelf te voeden. En als er wat over is, kan dat eventueel naar de markt kunnen brengen, als er dan een markt is. En daar is dan die impact natuurlijk enorm groot. Dus ik denk dat we ook natuurlijk de economische schade in deze landen zijn groot, want er wordt ook veel landbouw bedreven. Hè. Ik denk aan een land als Zuid-Afrika of de daaromringende landen. Je hebt ook, daar hebben ze last van droogte in Kenia, waar bijvoorbeeld in Nederland voeren we vrij veel in over Kenia. Is El Niño weer juist verbonden met overstromingen?
23: Ja.
2: En La Niña weer met droogte. Dus,
23: ja, maar als ik u goed hoor, is het zo. Ja, je kunt er op een economische manier naar kijken.
2: Met overstromingen.
23: Ja.
2: En La Niña weer met droogte. Dus,
23: ja, maar.

0: andere podcast-apps. Nu veel dank aan Micha Werner. Hij is hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen University and Research en het IHE in Delft, het Instituut voor Water Education. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de economische gevolgen van El Niño. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
1: Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
2: Tot morgen.
3: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
7: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
9: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
10: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Herman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub-en-Heurman.nl.
11: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: BNR Verkeer.
14: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een tweetal bijzonderheden. Allereerst A16 naar Breda toe vanuit Rotterdam. Bij Henneke de Ambacht een autobrand. Er is 1 rijstrook en de afrit is dicht. De vertraging is 20 minuten. Verder een ongeluk bij knooppunt Hattemerbroek. De A28 komende vanuit Groningen. Vanaf Ommen een file van 1 uur. Je hebt 3 rijstroken minder maar liefst. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A6 vanuit Emmeloord bij 83,5. En ook de A30 Barneveld Ede, 16,3.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Als Cambuur zondag thuis tegen FC Twente speelt, mogen er geen uitsupporters bij zijn. Aanleiding is het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Cambuur, de gemeente Leeuwarden en de politie hebben meer tijd nodig om te kijken hoe het allemaal veiliger kan. Op Schiphol voeren beveiligers voor de 2e keer vandaag actie tegen hoge werkdruk. Bij onder meer de passagierscontrole doen ze een kwartier niks. Vanmorgen moesten reizigers daardoor 1 minuut of 20 extra wachten. Morgen zijn er meer acties en de vakbond denkt dat de vertraging dan groter wordt. De verdachte van een dodelijke schietpartij op de A1 in maart zegt dat hij uit zelfverdediging handelde omdat hij was ontvoerd. Dat werd duidelijk in de rechtbank. De man zou in een auto tijdens een worsteling 3 keer hebben geschoten. Een man die op de bijrijdersstoel zat, overleefde dat niet. Een Israëlische politicus heeft op de westelijke Jordaanoever een Palestijns herdenkingsmonument vernield. De man is lid van een extreemrechtse partij en werd beveiligd door militairen.

0: Hij sloeg met een hamer in op het monument. Op Facebook zegt hij dat het leger niks wilde doen tegen het monument en dat hij daarom zelf in actie kwam. En UNICEF waarschuwt dat 1 miljoen kinderen in Afghanistan zo ernstig honger lijden dat ze eraan kunnen doodgaan. Eind vorig jaar constateerde het Wereldvoedselprogramma van de VN al acute ondervoeding van Afghaanse kinderen. Doordat de grens met Pakistan dicht is, komt maar moeilijk humanitaire hulp het land binnen. Het weer dan van Weer Online. In het zuiden en oosten sluierbewolking. In de rest van het land zonnig. Bij een oostenwind is het maximaal 25 graden. Maar in Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. En dat was de ANP Nieuws.
1: Trump ontving afgelopen week de belangrijkste namen uit de financiële sector in het Witte Huis voor zijn eigen crypto-summit. Amerikaanse president benadrukt tijdens deze bijeenkomst nog maar eens dat het land dé wereldleider op het gebied van crypto moet worden. Maar hoe wil hij dat voor elkaar krijgen? Nou, dat bespreken we allemaal zo in de CryptoCast hier op BNR.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Met de T-Ford bouwde Henry Ford ooit de eerste auto voor de massa. Hij was een voorloper in de auto-industrie. Maar de laatste jaren wordt Ford ingehaald door innovatieve concurrenten. Hoe Ford zich staande probeert te houden in een veranderende wereld hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
8: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
10: Blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Meindert Schut.
1: Welkom bij de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over Donald Trump. Want de Amerikaanse president ontving een hoop grote namen uit de cryptosector in het Witte Huis tijdens zijn eigen Crypto Summit. En Amerikaanse toezichthouders werken aan een alternatief voor de Clarity Act, waar de Senaat binnenkort over gaat stemmen. Dit is CryptoCast 444. Co-host is Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor de crypto-dienstverleners, VBNL, en expert op het gebied van crypto-wetgeving. Welkom, Mauro.
12: Dankjewel.
1: Leuk dat je er bent. Nou, laten we maar gelijk naar het Witte Huis gaan, Mauro. President Donald Trump ontving afgelopen week een hoop grote namen uit de financiële sector in het Witte Huis tijdens zijn Crypto Summit. In een afsluitende toespraak, duurde vrij lang trouwens, ik heb hem helemaal uitgekeken, benadrukte Trump onder meer dat Amerika de leider van de crypto-wereld is en blijft, moet blijven, en dat de politiek tempo moet maken met de Clarity Act. Nou, vorige week woensdag was dus zo'n beetje de hele financiële sector op bezoek in het Witte Huis voor die crypto-bijeenkomst. Kunnen we even een namenlijstje langsgaan? Wie waren er allemaal aanwezig?
12: Ja, klopt. Het was in de Roosevelt Room woensdag 19 augustus. En vanuit de crypto-sector eigenlijk een hoop CEO's. Kopstukken van Coinbase, Brian Armstrong. De Winklevoss-tweeling van Gemini. Ook bekend van die Facebook-rechtszaak natuurlijk. Ripple, Chainlink, Kraken, Robinhood, alle CEO's waren daar. Maar vanuit de traditionele financiële wereld waren de voorzitters van die grote toezichthouders, de SEC en de CFTC. Maar ook topmannen, topvrouwen van de New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, Nasdaq. En dan ook nog de DTCC. Dat is de Amerikaanse clearinginstelling. Een beetje vergelijkbaar wat Euronext, Euroclear hier doet. Opmerkelijke afwezigen. Er was een gelekte gastenlijst van tevoren. Maar uiteindelijk zijn de voorspellingsmarktplatforms, Polymarket, Market Kalshi, die wel op de lijst stonden, waren toch niet aanwezig.
1: En is daar nog een reden voor aangegeven?
12: Nou, er is wel een dingetje geweest rondom...
1: Nee, dan knippen we er dan uit. Dan ga ik gewoon naar de volgende. Ja. Maar dat die topmensen van de Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq aanwezig waren, hoe opvallend is dat?
12: Ja, dat is wel echt het signaal wat ook analisten eruit halen. De machtigste mensen van Wall Street, naast toezichthouders, naast cryptopartijen. Dat laat wel echt de regering waardering wil laten zien dat tokenisering, hè, dus het uitgeven van traditionele financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, maar dan op blockchain infrastructuur, ja, dat nu gewoon een gezamenlijk beleidsprioriteit is. Hè. Het is dus niet meer crypto versus Wall Street, maar eigenlijk zet ze maar naast elkaar. Omdat Wall Street ook echt die stap wil maken naar dat 24 uur per dag handelen.
1: Ja, en waarom organiseerde Trump deze bijeenkomst? Hè? Wat was zijn doel?
12: Ja, politieke druk uitoefenen. Okay, hè, je noemde het al, hè, die Clarity Act. Ja. Die loopt natuurlijk vast in het congres. En ondanks dat ze wat stappen hadden gemaakt in die regels, roept Trump nu echt op om gewoon voor een eerlijke versie te gaan stemmen. Nou, niet alle democraten zijn zo'n fan van crypto. Maar door dit soort traditionele partijen ernaast te zetten, hè, broederlijk te zetten, dan geeft dat toch een bepaald signaal af. En ten tweede, het is ook nog bewust vlak voor een eerste vergadering van een Innovation Advisory Committee gepland. Nou, dat is een beetje de belangrijkste beleidsbepalende commissie over onderwerpen als technologie, crypto, AI en voorspellingsmarkt.
1: Nou, Trump benadrukte tijdens zijn toespraak ook nog maar eens dat Joe Biden alle innovatie het land had uitgejaagd, hè, en dat hij het weer binnenhaalt. Er werden een hoop dingen besproken tijdens de bijeenkomst. Je had het al over de Clarity Act, Hyperliquid naar de Verenigde Staten halen, een grootschalige bitcoin investering door de Amerikaanse overheid, hè, werd ook nog even besproken. Wat is jou nou het meeste bijgebleven?
12: Nou, het is natuurlijk ook een soort mediacircus. Dus het kijken heeft ook wel wat entertainment. Maar als ik daar even doorheen kijk, dan is het toch wel echt dat soort plan B-boodschap ook meegaaf. Dat als die wetgeving dus echt vast gaat lopen, dan hebben ze echt aangekondigd dat de toezichthouder zelf regels gaat schrijven op basis van wel bestaande bevoegdheden binnen dat huidige regime. En die bevoegdheid hebben ze ook. Zolang er geen regels zijn in de wet, mag een toezichthouder daar ook dingen voor voorschrijven. Ze hebben eigenlijk het narratief een beetje veranderd van, we wachten op het congres naar, anders bouwen we het er wel omheen.
1: Ja, precies. Nou, we gaan straks nog even wat dieper in op die Clarity Act. Toch eerst even de Verenigde Staten als wereldleider op het gebied van crypto. Trump wil dat graag zo zien. Die wil dat op elk vlak natuurlijk zien, maar ook op het gebied van crypto. Is er ook een plan hoe die daarvoor moet gaan zorgen dan?
12: Ja, dit was natuurlijk al een bekende leus in de campagnetijd. En het heeft vooral
1: zegt zelfs dat hij mede daardoor de verkiezingen heeft gewonnen. Hè?
12: Zeker, ook ja. En het eerste deel van het plan was inderdaad dat stukje wetgeving. Hè? Dus die Clarity, maar ook die Genius Act. Nou, die is er wel doorheen gekomen.
1: Ja. Dat ging naar zichzelf vernoemd. Hè,
12: Maar dat ging specifiek om die stablecoin regels. En de Clarity Act is dan die marktstructureringswet natuurlijk. Eigenlijk voor alles anders dan stablecoins. Ja. En hij noemt het dan noodzakelijk om de voorsprong op China te behouden en de rest van de wereld en de dollarpositie te versterken. Ja, en hier ook wel vaak besproken, het moet een einde maken aan dat regulation by enforcement. Dus dat de toezichthouders via rechtszaken vooral toezicht houden. En daar hadden de cryptobedrijven natuurlijk onwijs last van. Dus je weet niet wat de regels zijn, maar als je ze breekt, dan heb je wel een rechtszaak aan je broek. Nou, en naast het duidelijk maken van die regels komen dus nu ook die tokenisering en dat voorspellingsmarkt als enorme groeimarkten op. En daar willen ze gewoon laten zien dat ze voorop lopen.
1: Ja. Maar wat betekent dit voor de komende jaren? Heeft Trump concrete plannen om dit doel te bereiken?
12: Nou, er liggen dus nu echt wel tastbare stukken op tafel. Het ministerie van Financiën presenteerde deze week hun verdere uitwerking van die stablecoin-regels. En ook de SEC kwam met de Regulation Crypto Assets. 400 pagina's aan raamwerk voor vooral de uitgevers van tokens. Mm-hmm. En die moeten dat ondernemersklimaat voor kleine bedrijven en tokenization stimuleren. Nou, er zit bijvoorbeeld een start-up exemption in. De eerste 4 jaar mag je zonder enige belemmering $5 miljoen ophalen. Nou, en daarna, tot $75 miljoen mag je ook onder beperkte administratieve verplichtingen ook geld ophalen. Maar dan wel met een aantal voorwaarden waar je dat dan uit moet geven. Ja. Maar dus niet een volledige IPO of iets ergens in die zin met alle strenge regels. En het andere wat mij opviel was de safe harbor provision, de veilige haven. En die moet voorkomen dat een token die ooit al aangemerkt is als effect, dus via de SEC-route is gegaan, dat die daarvoor altijd vastzit. En dat betekent dus eigenlijk, dat was een enorm groot hangijzer. Ja. Dat als je dat ooit een keer op die manier gedaan had, dan kon je nooit meer onder crypto-regels doen. Dat hebben ze er dus nu wel uitgehaald. En dat is echt een enorme struikelblok voor veel partijen.
1: Ja, dus er gebeurt echt wel wat op dat vlak. Nou werd er ook weer gesproken over de grootschalige bitcoin-reserve door de Verenigde Staten. Ja. Trump is daar ooit best wel concreet over geweest. Dit keer was hij toch een beetje voorzichtig in.
12: Nou, er werd heel gericht naar gevraagd inderdaad. En daar zag je echt wel dat hij moest gaan improviseren. Hij liet dan doorschemeren wel mogelijk echt een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin overweegt te kopen. Maar ja, dat kan hij helemaal niet zelf. Nee. Daar heeft hij natuurlijk het congres voor nodig. Nou, dat is nu precies die plek waar zijn wet aan het stranden is. Maar ook het ministerie van Financiën heeft daar echt al laten zien dat niet verstandig te vinden. Ze hebben al 200.000 bitcoin, hè, dat via inbeslagnames. Ja. Maar om echt op de open markt te gaan kopen, ja, dat lijkt mij vooral signaalpolitiek.
1: Signaalpolitiek, moet je het überhaupt ook al willen als land, hè? Om een zo'n volatiel product, we weten het allemaal, als grote reserve aan te houden?
12: Ja, er zijn natuurlijk heel veel landen die reserves hebben in buitenlandse valuta of in goud natuurlijk. En de voorstanders zien het vooral ook inderdaad als digitaal goud. Hè? Het is schaars, het is niet inflatoir. En echt een hedge tegen de dollarontwaarding zou dat dan zijn. Tegenstanders richten zich inderdaad ook wel op die volatiliteit. Maar dat het aanleggen van een strategische valutareserve moet natuurlijk vooral een stabiliserend doel hebben. Het is meer een soort verzekering voor je munt. En ja, de tegenstanders zeggen dan, dit is vooral een gok op iets wat ofwel heel goed ofwel heel slecht gaat uitpakken. Ja. Maar ja, die volatiliteit, ja, goud was ook wel erg volatiel afgelopen jaar. Ja. Januari plus 16%, maart min 25%. Deze maand al plus 15% weer. Dus ja, daar hoor je de tegenstanders ook niet.
1: Want wat er nu illegaal aan is, is dat er eigenlijk...
12: Dat ging specifiek om die stablecoin-regels. En de clarity, nou, en daarna tot 75 miljoen dollar mag je ook verhandelbaar.
1: Markten, hè, en de tokenization van traditionele activa. Waarom zet het Witte Huis daar zo sterk op in?
12: Ja, de topman van Bitwise die noemde de tokenisering ook echt het centrale thema van de bijeenkomst. En blij te zijn dat de regering nu hier prioriteit aan geeft. Het gaat dus vooral om die afwikkelingsinfrastructuur dat te moderniseren. Hè. Ja. Op dit moment, ja, als de beursdag sluit, dan gaan de afwikkelaars dat allemaal met elkaar regelen. Terwijl je natuurlijk een token op de blockchain hebt, nou, 24 uur per dag verhandelbaar en direct afgewisseld. Ja. Dus dat is natuurlijk gewoon een enorm voordeel wat ze daarin in zien. En die voorspellingsmarkten, ja, dus platformen waar je op de uitkomst van een gebeurtenis kan wedden via financiële contracten. Ja, het is gewoon een nieuwe markt, een nieuwe vorm, maar die wel als financiële contracten onder die oude derivatenregels vallen. En dat werkt ook gewoon niet lekker. Dus vandaar dat ze daar ook naar willen kijken.
1: Nee. Je kunt toch wel terecht zeggen dat Trump crypto-president is. Hè? Nou kunnen we ook kijken, ja, de komende jaren, hoe gaat het er allemaal uitzien? We hebben binnenkort de midterms. Ja. Zijn termijn loopt tot 2028. Verwacht jij dat toekomstige presidenten, daar gaan we maar even vanuit dat die er ook komen, dat die deze crypto-ambitie voor de Verenigde Staten in leven zullen houden?
12: Nou, we zien wel echt ook aan de andere kant bij de Democraten gewoon wel veel medestanders. Ja. Nog zeker niet alles. Maar dit is wel ook de reden waarom dit stukje wetgeving zo belangrijk voor hem is om erdoor te komen. En dat zorgt echt voor een duurzame verandering in de regels. Die CFTC-voorzitter die dus met zijn plan B is gekomen, die erkende daar natuurlijk ook wel de kwetsbaarheid in. Als er een nieuwe president komt die een nieuwe voorzitter aanstelt, dan is dat een stuk makkelijker teruggedraaid dan natuurlijk een hele wet.
1: Ja. Tijdens die bijeenkomst liet Trump ook wat vallen over Hyperliquid.
13: I understand that Mike is also working to bring Hyperliquid into the United States in a fully compliant and legal fashion. Working very hard on that.
1: Toch even, Mauro, voor degene die het niet helemaal weten, en ik moet eerlijk bekennen, ik hoor daar ook een beetje bij. Wat is Hyperliquid nou eigenlijk precies?
12: Ja, het is op dit moment het werelds grootste gedecentraliseerde platform voor perps. Nou, en perps, dat zijn perpetual futures, dus termijncontracten, derivaten, waarmee je dus met zo'n hefboom kunt speculeren op een koers. Nou, bitcoin, olie, de S&P. Maar dan zonder dat je ook de onderliggende waarde echt hoeft te bezitten.
1: Ja, ja.
12: Derivatenhandel. Maar het bijzondere is dat dit decentraal is. Dus er zit geen bedrijf wat jouw geld en die contracten allemaal beheert. Zoals bijvoorbeeld een Bitfavo of de CME Group natuurlijk. Ja. Die handel loopt dus volledig via smart contracts op hun eigen blockchain. En jij houdt je tegoede in je wallet en volledig de controle daarover. Ja, dat is, vind ik, heel gaaf. Maar de voornaamste reden dat dit nu overal wordt opgepakt is het volume. En ze hadden in het eerste kwartaal van dit jaar evenveel volume op crypto-derivaten als die grootste Amerikaanse gereguleerde derivatenplatform, dus de CME Group. Ja. En dat is waarom nu overal iedereen ineens denkt, wow, wat is hier gaande?
1: Daar moeten we bij horen. Ja. En Trump stelt dus dat Mike Selig, de baas van toezichthouder CFTC, Hyperliquid op een legale manier naar de Verenigde Staten wil halen. Want wat er nu illegaal aan is, is dat er eigenlijk dus geen toezicht op is.
12: Nou, Amerikanen kunnen het dus niet gebruiken, nee, officieel. Omdat... ze blokkeren die IP-adressen van Amerika. Ja. Omdat het dus niet binnen hun wetgevingspakket past. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat natuurlijk klantbescherming, kapitaalbuffers, identiteitscontrole, die zijn er niet op dat platform. Ja, ik weet niet of ze nodig zijn. Het werkt decentraal natuurlijk. Ja. Dus dat hokje waar het dan in moet passen, ja, ze willen natuurlijk heel graag dat wel naar Amerika halen. Ja.
1: Deze week weer een prijsanalyse. Die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Tim, fijn dat je er bent.
14: Hey, hallo.
1: En we spreken al wekenlang over weinig activiteit op de cryptomarkt. Als ik naar mijn eigen portfolio kijk, dan was dat een tijd lang een soort flatliner. Maar afgelopen week zagen we dan toch weer veel koersen flink stijgen. Wat is de reden daarachter?
14: Ja, het was een fantastische week. Bitcoin staat sinds afgelopen woensdag ineens 25% hoger. Ether zelfs 31%. Ik had het vorige week nog over $65,000... waar we een beetje tegen aan het vechten waren. Nou ja, die zijn we nu overtuigend voorbij. Ook ineens door de $70,000 en de $75,000 heen. De directe aanleiding is best wel duidelijk. Dat is de aankondiging van Scott Bessent geweest. Dat is de Amerikaanse minister van Financiën. En die heeft gezegd dat de Treasury... de Amerikaanse schatkist eigenlijk meer langlopende obligaties gaat terugkopen om de rente daar een beetje in bedwang te houden. En dat is toevallig precies het pijnpunt waar ik het vorige week over had. Die 30-jaars rente die stond op het hoogste punt sinds 2007. Kon op den duur wel echt veel kapot maken. En dat zagen ze dus zelf ook in. En ik lees op sommige plekken dat het terugkopen van die langlopende obligaties extra geld de economie in zou pompen. En dat is niet waar. Want die terugkoop wordt gefinancierd met bestaande cashreserves of met het verkopen van kortlopend schuldpapier. Dus er komt geen nieuw geld bij. Maar wat het wel alsnog doet, is sterk drukken op de waarde van de dollar. En dat zagen we terug in de forse daling van de dollarindex. Zoals gewoonlijk profiteerde goud van dat dollarverlies. Maar deze keer dus ook crypto. En dat is eigenlijk voor het eerst in jaren dat we crypto met goud zien meebewegen ten koste van de dollar. En dat is eigenlijk gewoon de debasement trade in zijn puurste vorm.
1: Ja, nou hadden we het net ook al over die crypto bijeenkomst van Trump. Heeft die bijeenkomst ook nog echt gezorgd voor meer beweging?
14: Ik vermoed het niet. Ik denk dat wat ik vorige week al zei, dat daar zo niet heel erg veel van verwacht werd. We zagen ook dat daar direct niet heel veel marktreactie op was. Verder las ik nog wel in het FD dat crypto omhoog ging, omdat dit beleid ook de rente omlaag zou brengen. Dat goed is voor risicomarkten, maar dat zie ik echt als een verkeerde duiding. We zagen namelijk dat de risicomarkten helemaal niet omhoog gingen. Nee. De aandelenmarkt bleef gewoon liggen, ging zelfs onderuit eigenlijk. Dus dit is echt puur en alleen Bitcoin wat reageert op waardeverlies van de dollar. En dat maakt dus eigenlijk die belofte van een inflatiehedge waar.
1: Ja, want we hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat de crypto meeging als de aandelenkoers omhoog gingen. Maar dit is toch echt wel een groot verschil met die trend. Die is er eigenlijk dus minder.
14: Ja, die is er minder. Je zag goud omhoog gaan. Je zag crypto eigenlijk mee omhoog gaan. Ja, dat is precies eigenlijk de verandering van narratief die we wellicht nodig hebben om tot nieuwe hoogtes te komen.
1: Ja, nou, dat is interessant natuurlijk. Hè? Want zie jij de stijging van deze week als een tijdelijke meevaller? Of is de weg omhoog dan echt weer gevonden? Kunnen we zeggen dat de bear market voorbij is?
14: Ja, als ik hier zo naar zit te kijken, dan vrees ik toch wel echt dat ik moet zeggen dat ik hier enorm bullish van word. Dat heb ik echt in tijden niet gezegd. Eindelijk lijken we eens op te veren op een ander narratief dan een risicomarkt die profiteert van lagere rentes. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Betekent ook dat we ons minder zorgen hoeven te maken over een aandelenmarkt die hoogtij viert terwijl crypto achterblijft. Marktbreed zagen we een enorme hoeveelheid shorts geliquideerd worden. De beweging lijkt al een paar dagen ook nog steeds door te zetten. Bij Amdax zijn al onze strategieën inmiddels volledig geallockeerd naar de markt. Natuurlijk is het mogelijk dat wij een retrace krijgen. Maar het feit dat we nu met de 80k staan te vechten, betekent wel dat ik een beetje moet terugdenken aan het begin van 2023. Toen hadden we eigenlijk de bearmarkt achter ons en gingen we in één ruk ineens omhoog. En ik denk dat menig luisteraar wel weet wat na 2023 volgde.
1: Ja, nee, zeker. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, waar gaan we naartoe? Hè? Als dit dan echt een bullish markt gaat worden en als daar fundamenteel ook goede redenen voor zijn in plaats van alleen maar fear of missing out. Hè? Wat ook natuurlijk een goede reden kan zijn om het vink te laten stijgen. Maar waar ligt dan het volgende punt? Waar gaan we naartoe?
14: Ik denk dat we dan wel een beetje aan het vooruitlopen zijn op de zaken. Laten we eerst de all-time high verbreken. Die ligt natuurlijk rond de 120, ja. 130. Als we rond die regionen zitten, dan moeten we maar eens gaan kijken welke sky the limit is. In het verleden hebben we veelvuldig gezien dat de top van deze cyclus twee keer zo hoog kan liggen als de top van de vorige cyclus. Dan zou je toch wel snel richting de 2 ton gaan denken.
1: Kijk aan. We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Dankjewel voor je prijsanalyse voor deze week. Tim Stolte, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Even terug naar die crypto-bijeenkomst van Trump. Want in het Witte Huis werd ook uitvoerig over die Clarity Act gesproken. De Amerikaanse Senaat stemt op 15 september over deze crypto-wet. Het is nog maar de vraag of deze wet in de huidige vorm dan ook echt wordt aangenomen. Daarom kijken toezichthouders ondertussen naar een eigen versie, noemde je ook al. Laten we even toch naar het begin teruggaan. De Clarity Act, wat houdt die in?
12: Ja, dus officieel de Digital Asset Market Clarity Act moet natuurlijk duidelijkheid geven, lang verwacht, over de marktstructuren. Wie reguleert wat? Welke regels zijn er voor welke partijen? Wat mag de CFTC? Wat mag de SEC? Nou, dat hele speelveld moet duidelijk worden om die rechtszaken dus te gaan voorkomen. En het lijkt dus op dat de CFTC primair toezicht gaat houden op de cryptomunten die dan als digitale grondstoffen worden bestempeld. Ja. Nou, denk aan Bitcoin, Ether, die dus nodig hebt voor een blockchain. Terwijl de SEC dan de bevoegdheid krijgt over alle cryptoactiva die meer een soort investeringscontract in een bedrijf zijn. Dus waar je een bepaalde winstverwachting op prestaties van het bedrijf hebt. Ja. Dus het is, noem het een verkeersregeling. Wie mag welke kant op?
1: Ja precies. Oké. Nou heeft het Huis van Afgevaardigden de wet in 2025 al goedgekeurd. Vorig jaar dus. De Senaat gaat er dus op 15 september over stemmen. Wat staat er die dag te gebeuren?
12: Ja, ze gaan helaas nog niet stemmen over of het nou wel of niet er doorheen komt. Maar dat noemen ze dan een cloture stemming. Eigenlijk een soort procedurele motie om te zeggen, nou, zullen we anders stoppen met debatteren en gewoon kijken we of we verder kunnen naar de fase waarin we echt gaan stemmen. Maar zonder die 60 stemmen die ze nodig hebben, dan komt de wet er dus niet eens door het officiële rondje.
1: Dus er moet gestemd worden om te stemmen over de wet.
12: Over de wet, inderdaad. Ja. En daar heb je 60 stemmen voor nodig. Ja, en er zijn 53 Republikeinen. Ja, dus ze hebben 6 democraten, of 7 democraten nodig.
1: 7 democraten.
12: En daar lijken ze er toch niet allemaal nog te hebben.
1: Nee, want waar staan we nu?
12: Dat wordt niet heel duidelijk natuurlijk. Okay. Iedereen houdt zijn kaart een beetje tegen borst. Republikeinen zijn er dan vaak positiever over dan de democraten zelf. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die integriteits- en belangenconflictregels. Omdat de Trump-familie natuurlijk ook behoorlijke eigen portefeuille aan crypto
1: heeft. Ja, maar het is ook best wel een dingetje natuurlijk. We weten dat die midterms eraan komen. Daar zou het best wel mee te maken kunnen hebben. Je zei net al, democraten hebben ook wel door dat crypto toch best wel van belang is. Hè. Dat er ook stemmers zijn die op basis van de crypto-regelgeving hun stem uitbrengen.
12: Ja, en dan consumentenbescherming is ook gewoon heel belangrijk voor. En dat zien heel veel van de democraten natuurlijk ook. Alleen het botst natuurlijk met Trump's eigen zakken.
1: Ja. Ja, dus het is dus echt wel spannend wat er 15 september gaat gebeuren. Ook al is het nog niet de echte stemming.
12: Nee, maar het is ook wel de laatste kans, wordt het door veel mensen genoemd. Ja, Na deze stemronde krijg je het reces. En daarna heb je al de midterms. Ja. En in de midterms dan is het niet het moment voor democraten en republikeinen om samen zo'n stemming er doorheen te gaan krijgen.
1: Maar goed, je kunt ook wel zeggen, als er nu 7 democraten mee gaan stemmen met die cloture vote, om te zeggen, oké, we gaan uiteindelijk stemmen over die Clarity Act. Ja, dat ze wel genegen zijn om mee te gaan daarin. Maar misschien moeten ze dan nog een voordeeltje krijgen.
12: Absoluut. Dus daar wordt natuurlijk onderhandeld in de Amerikaanse politiek. Wat we wel zien op die voorspellingsmarkten. Ja, in het begin van het jaar stond de kans dat hij er dit jaar doorheen kwam nog op 82%. Nou, nu omgekeerd op 18%. Dus dat is wel echt een fors verlies. Maar inderdaad nog steeds een kans dat hij er dit jaar kan komen. Ja.
1: Dan gaan we even kijken naar de voorkeur van de, want we hebben nu over de politiek gehad. Nou, daar ligt een deel natuurlijk, maar bij de markt ook. Heb je een idee wat de voorkeur van de markt is? Gewoon één zo'n overkoepelende wet via die Clarity Act of losse regels via toezichthouders CFTC en de SEC?
12: Ja, de voorkeur heeft natuurlijk altijd wel echt een wet. Zowel dus Selig als Atkins en Armstrong die hamerden echt publiekelijk op dat een wet natuurlijk echt meer rechtszekerheid, investeringsbereidheid oplevert dan van die, dat noemen ze dan agentschapsregels. Maar ik zie ook wel dat heel veel partijen toch ook wel dat plan B dan prima vinden.
1: Ja, ja.
12: Dat betekent wel dat er Trump's termijn, dus nog 2 jaar lang, in ieder geval wel regels zijn om verder te kunnen.
1: Ja, precies.
12: En dan is het inderdaad hopen dat dat ook een soort president schept voor de volgende president, om dan te zeggen, laten we die regels verbeteren of een stapje verder gaan.
1: Ja, precies.
12: Dus het geeft in ieder geval 2 jaar runway om zo
1: maar
12: te
1: doen. Ja, maar goed, dan moeten ze wel tot dat plan B komen natuurlijk. Ja. Want is daar al enige duidelijkheid over hoe ze dat denken te gaan vormgeven?
12: Ja, dus daar zijn inderdaad, wat ik al eerder noemde, ministerie en de SEC hebben daar in ieder geval voorstellen al voor op tafel liggen. En die zijn eigenlijk vrij makkelijk er doorheen te drukken. Maar ze wachten dus nu op die 15 september of dat nodig gaat zijn. Ja. Omdat het andere toch de voorkeur heeft.
1: Ja. En zijn er nog aanpassingen mogelijk op die Clarity Act? Hè, waardoor misschien wat meer democraten zeggen van in dit geval willen we wel mee gaan stemmen?
12: Ja, dus we hebben een aantal keer amendementen gemaakt. Juist op die spanningspunten. Maar toch zeggen de democraten, het moet gewoon echt meer zijn. En dat heeft dus met die ethiekregels te maken.
1: Ja. Nou, hoe dan ook wordt dat best wel spannend, die stemming op 15 september. We gaan natuurlijk aandacht aan besteden, zeker in de CryptoCast ook. Straks in de podcast gaan we natuurlijk ook weer iets behandelen. Waar gaan we het over hebben?
12: Ja, wij mogen op bezoek bij Bunk.
1: Wat leuk.
12: Daar gaan we horen hoe het staat met wat zij met crypto doen. Ook rechtszaken hebben gehad. We krijgen een kijkje in de keuken.
1: Tegen de Nederlandse bank.
12: Ja, we krijgen een kijkje in de keuken van wat daar de afgelopen tijd verbeterd is. En daar krijg ik wel heel veel zin in.
1: Ja, en ze gebruiken heel veel AI, heb ik begrepen.
12: Ja, dus ik ben benieuwd of we het allemaal kunnen bijhouden.
1: Daar gaan we ons best voor doen. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor crypto dienstverleners, de VBNL. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
9: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
11: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
15: BNR Business Beats.
11: Met de beste pop, funk en soul.
15: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
16: Oh God damn, you got me in love again.
15: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
17: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
17: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
19: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
20: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
21: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
22: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
23: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
24: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
25: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
26: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
11: Straks om 4:00 in de avondspits.
0: Opnieuw dreigen er duizenden ontslagen bij Volkswagen. De nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez, wordt vanmiddag officieel gepresenteerd. En als het terugleveren van energie je weinig meer oplevert, dan is er een alternatief. Je kunt leveren aan AI-rekenkracht. Dat en veel meer straks in de avondspits. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app. BNR Verkeer.
2: En voor de laatste verkeersinformatie, nu de informatiebulletins van de ANWB. Mijn naam is Tim Schaap. Dit is de A7 richting Hoorn. Daar heb je file tussen Purmerend en Avenhoorn. 7 kilometer, 35 minuten. Door een autobrand is één rijstrook dicht. Verder ook een auto in brand bij Hendrik Ido Ambacht. De A16 richting Breda vanuit Rotterdam. Vanaf Rotterdam-Feyenoord ongeveer een kwartier oponthoud. En dan de A28 vanuit Groningen. Tussen Nieuw-Leusen en Zwolle-Zuid. 5 kilometer, een uur extra. Door een ongeluk daar zijn twee rijstroken dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Langs de A2 naar Amsterdam bij 49,3. Maar ook de A32 staat erbij, Heerenveen-Leeuwarden bij 67,5.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Vader en moeder in Noord-Holland moeten de cel in omdat ze hun tienerzoon aanspoorden om mensen online op te lichten. Van de winst leidden ze een luxe leven met dure spullen, een nieuwe auto en vakanties. De zoon kreeg eerder al een werkstraf. De vader moet een jaar de cel in, de moeder een half jaar. President Trump wil de naam van Lake Ontario veranderen in Lake America. Het meer ligt op de grens met Canada en Trump heeft knallende ruzie met dat land over importtarieven. Op social media zegt hij dat hij niet meer verwacht veel zaken te hoeven doen met Ontario, dat aan de Canadese kant van het meer ligt. Leerlingen van een school in Katwijk moeten verkassen vanwege een vlooienplaag, meldt de Telegraaf. De vlooien werden vlak voor de zomervakantie al gevonden, maar zijn nog steeds niet allemaal weg. De leerlingen kunnen in ieder geval tot de herfstvakantie terecht in een oud schoolgebouw een stukje verderop. Oekraïne krijgt wat extra luchtafweerraketten. President Zelensky smeekte gisteren bij de bondgenoten om meer, ook omdat de winter eraan komt en Rusland al stevast de energievoorziening aanvalt, zodat mensen in de kou zitten. Probleem is dat de raketten opraken. Zelensky heeft niet gezegd welk land de raketten geeft. En FC Twente is erg teleurgesteld over het besluit van Cambuur om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd zondag. Twente had nog aangeboden om mee te denken over de veiligheid, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Afgelopen weekend ging het mis bij Cambuur Feyenoord. 7 mensen raakten gewond door vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Cybersecurity is niet langer alleen een IT-probleem. Vanaf 15 augustus ligt de verantwoordelijkheid ook op directieniveau. Met MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 inzicht in dreigingen, heldere rapportages en ondersteuning bij NIS2-verplichtingen.
7: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Vraag nu een gratis MicroSoc-demo aan via CaptureTech.com.
27: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
28: Onaf, denk ik.
27: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
28: Nou, daar ben ik toch af.
27: Bij Leaseweb helpen we je de regie weer terug te pakken. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
29: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
30: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
31: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
27: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
32: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
33: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
34: In de BNR-app.
33: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
34: En blijf scherp.
33: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
1: Er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan die zijn hetzelfde als kinderen. In de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert. Ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen.
8: Hallo, welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
9: Dankjewel Wout.
8: Korte huisregels, in deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, de laatste tijd hebben we een paar zaken gedaan over seksueel misbruik van minderjarigen. En vandaag hebben we eigenlijk weer zo'n heftige zaak. Deze keer 2 verdachten die allebei in dezelfde zaak naar elkaar wijzen. Hij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan en dat zeggen ze allebei van elkaar. Hoe moeilijk is dat als advocaat? Of heb je dan zoiets van, nou, dan is het speelveld misschien juist alweer een stukje duidelijker?
9: Nou, het is in ieder geval, het speelveld wordt niet duidelijker. Oh. Nou, het kan best wel lastig zijn. Kijk, je hebt natuurlijk al
8: als
9: te maken.
8: Als verdachten elkaar de schuld gaan zitten geven.
9: Nou ja, kijk, je moet het ook zo zien. Kijk, die verdachte heeft ook een advocaat die de belangen van die andere verdachte behartigt.
8: Ja.
9: En normaal gesproken heb je natuurlijk als advocaat van een verdachte in een strafzaak, ja, heb je het Openbaar Ministerie tegenover je staan, hè, waar je rekening mee moet houden. En met een beetje pech heb je een slachtofferadvocaat die ook als een half officier van justitie tekeer gaat. Dan heb je al 2 tegenstanders. Ja, als je dan ook nog een advocaat van een medeverdachte hebt die jouw cliënt zijn positie probeert te ondergraven, nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Dus het kan in zaken best wel lastig zijn. Alleen het is ook weer heel fijn als jij degene bent met de beste positie en makkelijker kan schieten op de ander. Je moet ook uitkijken dat je wel blijft binnen, ja, de belangen van je cliënt.
8: Ja, ja.
9: En niet de ander gaat lopen na je. Althans, ik doe dat niet. Er zijn wel advocaten die dat wel doen. Overigens.
8: Namen.
9: Nee, maar kijk, je hebt wel eens dat je advocaten medeverdachten hebt die dan op een manier gaan wijzen naar jouw cliënt dat je denkt, nou, zo hoeft het ook weer
8: en
9: niet.
8: En wat gebeurt er dan op de gang? Dan zeg je, loop eens even mee naar het koffiezetapparaat. Waar ben jij nou mee bezig?
9: Nou, dat kan inderdaad wel gebeuren. Dat je dan even zegt van, hé, dit is niet nodig op zo'n manier. Je kunt ook op een andere manier kun je ook jouw positie duidelijk maken. Maar het kan het best wel complex maken soms, oprecht.
8: We gaan naar de zaak. Een man en een vrouw ontmoeten elkaar via een datingsite en krijgen een seksuele BDSM-relatie met elkaar. Hij is daarin de meester en zij is de ondergeschikte. De seksuele fantasieën worden al snel heftiger en heftiger en gaan op een gegeven moment over misbruik van minderjarige meisjes. Via een oppassite biedt de vrouw zich vervolgens aan als babysit. Wanneer ouders een avondje uit zijn, slaat ze toe. Ze kleedt de meisjes uit, ze raakt ze aan als ze slapen en sommige worden zelfs gepenetreerd met objecten. Via videobellen kijkt de man mee en deelt opdrachten uit. De man en vrouw worden vervolgd voor het seksueel misbruik van 7 jonge meisjes. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Christian Quint. Welkom Christian.
1: Dank je.
8: Het is ook een beetje natuurlijk, jij hebt ook een podcast.
1: Klopt.
8: En in zekere zin ook een soort concurrent van ons, hè? Knoester en Quint.
1: Ik zei al van, we zijn zo narcistisch op Knoester en ik, dat wij de podcast naar onszelf hebben genoemd. Dus
8: dat is helemaal goed.
1: Een stuk braver dan wij. Maar we hebben ook een podcast over strafrecht en TBS.
8: Dat is wel leuk. Ik heb wel geluisterd. Jij toch ook, Chris?
9: Ik heb wel eens geluisterd. Ik ben ook wel eens uitgenodigd om te gast te zijn.
1: Jij komt zelfs.
9: Maar ik kom bij jullie binnenkort ergens. Maar toen,
8: je hebt ook toegezegd.
9: Ja, kijk, ik zie het ook niet
8: dat
9: als
8: hoor ik nu.
9: Ik zie het ook niet als.
8: Hey, kijk,
9: jij zat laatst bij Joris de Vries al een van Spanje.
8: Ja, dat heb ik eerlijk aangekondigd.
9: Ja, maar ik zie het ook niet als concurrentie. Kijk, ik vind het oprecht alleen maar goed als, zeg maar, deskundige mensen, dus advocaten in dit geval, de samenleving iets meer probeert te leren over strafrecht. Dat is ook altijd ons doel geweest.
8: Ja.
9: Nou ja, goed, weet je, er is genoeg ruimte voor iedereen, denk ik.
8: En ook
9: maar.
8: Is dat ook jullie doel geweest, Christian?
1: Ja. Job en ik die dachten van, we vinden het leuk om met z'n tweeën gewoon over strafrecht TBS te praten en mensen daar meer over te vertellen.
8: Ja.
1: En de insteek is net iets anders dan bij jullie. Wij praten niet over afgedane zaken, maar met slachtoffers, daders, rechters, officieren, advocaten en ook behandelaren in TBS-klinieken eigenlijk over hun werk of wat ze hebben meegemaakt.
8: Vandaag gaan we een heftige zaak bespreken, Christian. Verschrikkelijke feiten. Dit soort zaken die doe jij heel vaak eigenlijk. Hè? Heftige zedenzaken.
1: Ja, klopt.
8: Hoe ga jij om met kritiek daarop? Dat mensen die zeggen van, waarom sta je dit soort monsters bij?
1: Nou, ik snap de vraag eigenlijk wel.
8: Ja, ja.
1: Want het is de verjaardagvraag die je altijd krijgt of op die feestjes.
8: Ja.
1: Maar ik snap hem wel. Want het is natuurlijk ook lastig te begrijpen dat iemand die verschrikkelijke dingen heeft gedaan, dat hij dan toch wordt verdedigd. En in dit geval zeg ik ook heel eerlijk dat mijn persoonlijke omgeving, waar ik best wel veel verhalen over vertel, wat ik met mijn werk doe, toch met kleine kinderen meer moeite heeft dan met andere feiten.
8: Ja, het is zeker niet iets wat je zegt, maar als je dan op zo'n verjaardag staat en je hebt zo'n zaak de hele week gedraaid en iemand zegt, nou, hoe was je week? Dat je zegt, nou, ik heb hartstikke goed verweer gevoerd voor een kindermisbruik. Is natuurlijk
1: nee, ook, maar het is denk ik ook als advocaat zelf ook, want in deze zaak gaat het over het misbruik van kleine kinderen. Ik heb die beelden ook bekeken. Ook als advocaat gaat je dat niet in de koude kleren zitten. Nee. Het doet wel wat met je.
9: Ja. Zijn er, want je hebt zelfs ook kleine kinderen.
1: Ja, dezelfde leeftijd. Ja.
9: Is dat nog een belemmering voor jou ergens in zo'n zaak?
1: Nee, maar het maakt het wel heftiger, want er zijn 7 meisjes misbruikt. En de voornamen daarvan die zijn hetzelfde als kinderen in de klas van mijn kinderen bijvoorbeeld. Ja. Je ziet een klein kind in een slaapzak liggen. Nou, die slaapzak hebben mijn kinderen ook gehad. Dus dat maakt wel dat je realiseert, ik had ook die ouder kunnen zijn. Dit hadden ook mijn kinderen kunnen zijn. Maar het is uiteindelijk wel dat ik professioneel genoeg ben om dat dan naast me neer te leggen. Maar het maakt wel dat dit, het is natuurlijk anders dan de diefstal van een rolletje drop. Want ja, dat doet je als advocaat niet zoveel meer. Hier denk je natuurlijk echt wel over na, ja.
8: Ja, waarom doe je eigenlijk zo graag TBS-zaken?
1: Nou, hij heeft eigenlijk 2 redenen. De eerste is, TBS'ers hebben een verhaal. En kijk, bij vermogensdelicten of drugsdelicten is het vaak, ik wil gewoon snel rijk worden, kassa. Maar veel van mijn cliënten zijn zelf slachtoffer geweest. Bijvoorbeeld in hun jeugd als ze misbruikt zijn of ernstig verwaarloosd. Dus vaak hebben die mensen een verhaal. En ten tweede, veel van mijn cliënten zullen dit niet met me eens zijn, maar ik vind TBS best wel hoopgevend. We zeggen als samenleving, we gooien de sleutel niet weg en we laten je rotten in een cel. Maar we geven je een behandeling, zodat je uiteindelijk kan terugkeren in de samenleving en weer met ons mee kan doen.
8: Ja. En ik heb de kans daarop.
1: Ja,
8: althans,
1: de kans. En dat is de theorie. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt die had zijn feiten gepleegd omdat hij gewoon een hele zwakke persoonlijkheid had. Ze overal ja op durfde geen nee te zeggen. En inmiddels is de behandeling zover dat hij sterker is geworden. Dat hij ook tegen mij nee zegt. Maar ook, hij kon niet lezen en schrijven. Hij was analfabeet en daar schaamde zich voor. Ja. Dat ze hem in de kliniek hebben leren lezen en schrijven.
9: Haal jij dan meer bevrediging misschien wel uit het feit, niet zozeer uit de strafzaak zelf, waarom dan een TBS wordt opgelegd, maar meer zeg maar in het vervolg daarvan, met TBS-verlengingen en zo'n behandeling?
1: Ja, zeker. Want dan, sommige mensen ken je al jaren. Dan heb je de strafzaak meegemaakt en zie je hoe iemand dan is, en ook jaren later. En natuurlijk, dat is het ideaalbeeld. Want de praktijk, daarom zeg ik al, veel cliënten vinden TBS verschrikkelijk. En dat snap ik ook. Maar er zijn ook heel veel succesverhalen waar je echt ziet dat mensen veranderen en beter worden. Dus ja, het is ook als advocaat, ben je soms meer maatschappelijk werker dan echt dat je advocaat bent.
8: Ja. Voor de zaak die we vandaag gaan bespreken, heb jij toestemming gevraagd aan je cliënt om hierover te praten. Ja. Waarom ging die daarin mee?
1: Nou, eigenlijk, het is een bijzonder zaak, omdat het een man-vrouw koppel is. Ja. En we komen ook zo meteen nog over te spreken wat mijn cliënt ervan vindt. Maar voor hem is belangrijk dat hij zegt, er heerst een blinde vlek in de samenleving dat vrouwen dit ook doen. Dus kinderen misbruiken. Het zijn niet alleen mannen. En het is belangrijk dat meer mensen dat weten. En er is ook, ik weet niet of het vorig jaar of het jaar daarvoor was, dat een onderzoeksstichting voor seksueel misbruik dat ook heeft gepubliceerd dat er veel meer misbruik wordt gepleegd door vrouwen dan we denken. Dat was overigens niet de insteek van mijn pleidooi en verweer van om op vrouwen te wijzen, maar het is wel dat we als samenleving natuurlijk bij misbruik heel snel aan mannen denken, omdat het ook meestal gewoon mannen zijn.
8: Dat klopt, ja. Vertel eens, hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
1: Nou, ik werd door Job Knoester, dat is mijn kantoorgenoot, werd bereid opgebeld.
8: Ook hier wel eens gast geweest.
1: Ook het gast.
9: Heel in het begin.
1: Helemaal in het begin. Ik ben de derde van kantoor, Yvonne van der Hut is ook al bij jullie geweest.
9: Ja, de rekening komt ze daarna.
1: Ja, uiteindelijk. Komt goed. Ja. Die belde mij op en bij ons op kantoor overleggen we heel veel over strafzaken. Wat zou jij doen? Gewoon om betere verweren te leveren. Maar doen we ook veel grotere zaken samen. En hij zei, ik heb een zedenzaak die ik graag met jou wil doen. Maar voordat je ja zegt, denk er even over na. Want het is niet een alledaagse zedenzaak. Dus hij heeft mij verteld wat er was gebeurd. En daar heb ik even over nagedacht. Een paar seconden. En toen gezegd, ik wil hem wel doen. Dus op die manier is hij bij mij gekomen. Het was eigenlijk een hoger beroep. En Job en ik hebben hem dus met z'n tweeën gedaan. En op een gegeven moment heb ik iets meer de leiding genomen in de verweren en het contact met de cliënt.
8: In jouw woorden, want je zegt het is een hoger beroep. Ja. Waar is jouw cliënt allemaal voor veroordeeld? Wat was er gebeurd?
1: Nou, heel kort gezegd was er door de medeverdachte, er waren 7 meisjes, waren ontuchtelijke handelingen mee verricht. Daar werd hij ook verantwoordelijk voor gesteld, omdat hij dat op afstand zou hebben aangestuurd. En daarnaast ging het om het voorhanden hebben van kinderporno.
8: En weet je dat ik me deze zaak nog kan herinneren? Want ik weet dat deze zaak in eerste aanleg speelde. En dat Saskia Belleman, die zat daarbij. En die had Twitter verslagen waar je maag van omdraaide. Ja. En dat ging echt over heftig misbruik van hele jonge kinderen. Heb jij dat toen ook gevolgd?
1: Ja, ik bezoek vaak Geen Stijl. En daar stond in typische Geen Stijl bewoording een bepaalde titel hierover, over zieke geesten.
8: Ja.
1: En toen dacht ik, wat is dit nou? Dus toen heb ik op de link naar Saskia Belleman geklikt. En in plaats van verder te gaan met Playboy waar ik mee bezig was, heb ik die hele zaak die dag gevolgd. Ik dacht, wat is dit?
8: Ja. Ik weet echt nog dat ik dacht, ah, maar hoe bestaat dit? Dat er dus kennelijk een relatie is tussen twee mensen die, dat is een SM of BDSM moet ik nu zeggen. Ja, ik ben van de oude school, wij noemen dat gewoon sadomasochisme. Maar dat is een relatie en die ontspoort op enig moment. Dan worden de hele jonge kinderen heftig misbruikt. Dan komt zo'n zaak aan het licht. Hoe is die zaak eigenlijk aan het licht gekomen voor de luisteraars die het niet weten?
1: Nou, zij is op een gegeven moment bezig geweest met zo'n meisje. De vrouw met zo'n oppaskind. En dat kindje slaapt. En die ouders komen dan thuis en zeggen, nou, hoe was het geweest? Nou, en kennelijk was er een verandering in het bedritueel, iets dergelijks. En die vader dacht later, ach, laat ik eens even kijken hoe het ging. En dat was helemaal niet uit controle of wat dan ook. Maar
8: want hij had een camera in die slaapkamer.
1: Er stond een camera, ja. Zo'n nannycam stond daar. En hij dacht, gewoon even kijken hoe dat ging. En opeens zag hij dat de oppas naakt die kamer binnen kwam lopen. Zijn dochter uitkleden. Dat er handelingen met haar werden verricht. En dat er op de achtergrond een mannenstem te horen was. Die bepaalde dingen daarover zei.
10: Opdrachten gaf. Ja. En voor de duidelijkheid, hij was op afstand. Dus zij was ter plekke.
1: Ja. Ging vier videobellen.
10: En het ging om hele jonge meisjes, toch?
1: Ja, de eerste dat begon met een meisje, dat was nog beperkt qua handelingen van 7 jaar. Dat meisje dat werd geblinddoekt en kreeg toen een vibrator die ze moest likken. Maar volgens mij wist dat meisje niet dat het een vibrator was. En dat meisje heeft iets gezegd tegen de moeder. En toen is haar moeder naar de politie gegaan, wat ik nou voor iets geks heb gehoord. En daar heeft de politie niks meer mee gedaan. Mm-hmm. Maar toen zijn ze wel geschrokken. En toen is de leeftijd naar beneden bijgesteld naar kinderen die niet konden praten of niet goed de verhalen aan hun ouders konden vertellen. Dus dan zit je in de categorie 1 tot en met 4 ongeveer.
8: Ja, dus eigenlijk wat jij vertelt is dat stel, die zijn eigenlijk al een keer eerder bijna tegen de lamp gelopen en hebben toen bedacht, nou weet je wat wij gaan doen? We gaan ons richten op jongere kinderen.
1: Ja.
8: Bij in zo'n oppasgezin waar zij dan dus oppast. Daar is, kijkt die vader, die kijkt die videobeelden terug. En die krijgt, hey, wat je net verteld is, die krijgt een hartverzakking. Die ziet de wereld instorten, want daar, hij ziet dus eigenlijk het misbruik van zijn kind.
1: Hij heeft ook gezegd, op het kon ik er niet meer tegen. Ik heb hem dichtgeklapt en gelijk de politie gebeld.
10: Weet je nog, want het is één zaak, hè? Ja. Hoe zijn die andere zaken aan het licht gekomen?
1: Nou, zij maakte beeldmateriaal. En dat stuurde ze ook naar hem toe. Dus dat stond, ze had meerdere telefoons. Maar dat die op gegevensdragers waren.
10: Werd gewoon aangetroffen.
1: Werden beelden aangetroffen. Er werden chats aangetroffen met verschillende ouders over eventueel oppas. Er werden in de agenda oppasmomenten aangetroffen. Dus op die manier is het gaan lopen. En hebben ze de overige ouders, kinderen hebben ze gevonden.
8: Ja. Die zaak, hoe is die gegaan in eerste aanleg?
1: Nou, in eerste aanleg werd er door de verdediging van hem een verweer gevoerd op het medepleger. Er werd gezegd, er is wel een samenwerkingsverband, maar die is niet dusdanig. Mm-hmm. Dat je kan zeggen dat die samenwerking zo heel erg intensief was dat je hem daar ook helemaal verantwoordelijk voor kan houden.
8: Ja.
1: Nou, dat is verworpen. En de rechtbank heeft toen eigenlijk gezegd van, ja, jij had die vrouw, die medeverdachte, helemaal in jouw macht in die BDSM-relatie die jullie met z'n tweeën hadden. En zonder jou zou dat misbruik waarschijnlijk ook niet zijn gepleegd.
8: Ja.
1: En toen heeft hij 12 jaar een TBS gekregen. En dat is wel opvallend, want hij heeft die kinderen niet aangeraakt. En de medeverdachte kreeg 12 jaar.
8: Ja, ja, want de officier van justitie die heeft destijds een serie aan monsterlijke feiten genoemd.
1: Ja.
8: De rechtbank zei van, nou, het stel is heel berekenend te werk te gaan. Hè? Ook door je zo te richten nadat je bijna tegen de lamp bent gelopen. Dat je zegt, nou, dan gaan we nu jongere kinderen eigenlijk te pakken nemen.
10: En jullie is nog wel even interessant, hè? Dat wat je net zegt. Het is natuurlijk het medeplegen.
1: Ja.
10: Hè? Over de luisteraar. Daar moeten sprake zijn. We hebben al vaak al gehad van een bewuste nauwe samenwerking. Waarbij iedereen een duidelijke bijdrage geleverd. Daarvoor is dus niet van belang altijd dat je zelf aanwezig bent bij de daadwerkelijke uitvoering van het delict. Als jij echt een intellectuele bijdrage hebt en samen die plannen maakt, ja, dan kun je net zo goed als medepleger worden aangemerkt als degene die het daadwerkelijk uitvoert.
1: Ja.
8: Ja. 12 jaar en TBS, dan komt zo'n zaak bij jou. Dan is deze zaak in eerste aanleg is zo verlopen met alles wat daarbij gebeurd is. Mm-hmm. Een heleboel maatschappelijke ophef. Want dat
1: zeker.
8: Kan jij het nog herinneren?
10: Ja, ik kan me nog wel. Ik sta me niet heel scherp voor ogen, maar ik kan me nog wel herinneren. Nu moet ik je wel heel eerlijk zeggen, ik ben niet helemaal zoals Christian. In die zin dat op het moment dat het, zeg maar, Saskia Belleman zo'n hele heftige zaak met jonge kinderen heeft. Ik heb zelf natuurlijk ook jonge kinderen. Ik kan daar iets minder makkelijk afstand van nemen. Ik lees het ook liever niet. Ja. Dus het staat me wel bij, maar ik heb het niet heel intensief gevolgd.
8: Nee. Jij hebt gezegd, ik wil die zaak wel doen in hoger beroep. Waar zag jij licht? Wat ben je gaan doen?
1: Nou, wat ik eigenlijk altijd eerst doe, je leest het vonnis, je leest het verhaal van de officier, je leest het verhaal van de verdediging en het relaas, dat is de samenvatting van een politiedossier door de politie.
8: Ja.
1: En dan ga je eigenlijk kijken, goh, leest dat vonnis logisch, ja of nee? Dat is eigenlijk waar ik altijd mee begon.
10: En dat doe je eigenlijk voordat je je cliënt voor de eerste
1: voordat ik mijn cliënt zie, want ja, dat dossier beslaat duizenden pagina's, dus je hebt niet de tijd om dat natuurlijk allemaal door te nemen, maar dat is eigenlijk waar ik in elke hoge beroepszaak mee begin. Lees het vonnis logisch, ja of nee? En ik zal heel eerlijk zeggen, ik las het vonnis en dacht, lees best wel logisch eigenlijk.
8: Is dit vergelijkbaar met wat jij doet?
10: Nou, dat kan je wel eens hebben als je een hoge beroepszaak hebt. Hè, en je wordt aangezocht voor best wel pittige zaak. Hè, of nou dit is of een andere pittige zaak. En dat je zo'n vonnis leest. En dat je de bewijsmiddelen ziet. En dat je de overwegingen ziet. En de verweren ook, die worden afgewezen door de rechtbank. Dat je denkt, nou, ik moet nog maar even kijken of ik hier nou iets in kan betekenen.
8: Een deuk in een pakje boter kan slaan.
10: Nou ja, en ook omdat natuurlijk, hè, dat weten we ook uit zaken van de afgelopen tijd, appelleren is riskeren. Dus je kunt ook een hoger beroep, een hogere straf krijgen.
8: Ja, dat had jij dus ook, Christian. Ja. Je leest dat vonnis en je denkt, nou, op het eerste oog zit er weinig licht in.
1: Ja, dat die verwereld, dat medeplegen, Chris heeft dat net heel goed uitgelegd. Daar dacht ik, hij heeft de rechtbank gewoon gelijk in. Kom op, daar kan je niks mee doen juridisch. Ik dacht nog, met de straf misschien omdat het TBS in de orde was. Dan hebben wij als TBS-kantoor vaak verweer op de combinatie tussen lange gevangenisstraf en TBS. Dat slecht is voor de behandeling. En ook dat TBS, je zit al 9,5 jaar in de kliniek. Dus dat je ook heel lang wordt weggestopt. Dat je daar rekening mee moet houden. Dus eigenlijk was mijn eerste gedachte, nou, het moet in die hoek meer worden.
10: Strafmaat.
1: Ja, in de strafmaat. Ja.
8: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt van, nou, dit is dus, wordt dus geen makkelijk ritje. Het is ook misschien wel weer een uitdaging. Maar het is niet zomaar even dat je denkt, nou, hier kan ik hier en daar nog wel wat van die straf afbeuteren.
1: Nee, dat was niet de gedachte gelijk. En dat is ook de hele tijd geweest, hoor. Dat een lastige zaak op dat soort punten.
10: Vind jij het fijn om een hoger beroep te doen?
1: Ja. Ja, ik
10: fijner dan eerste aanleg?
1: Veel fijner.
10: Ja. Oh ja, echt waar?
1: Ja, hiervoor heb ik zowel bij het OM als bij de rechtspraak in hoger beroep gewerkt. Als juridisch medewerker. En ik vind het fijne in hoger beroep heel veel zo uitgekoud. Je kan het echt richten op waar jij het over wil hebben. Dus je hoeft niet overal meer wat van te vinden. Maar je pakt er één ding uit. En dat probeer ik helemaal uit te pellen, pulken. En daar echt mijn verweer van te maken. Dus ja, ik vind hoger beroepszaak.
10: Maar heb je dan niet eens een hoger beroepszaak dat je denkt, oh, als ik dit is in eerste aanleg dusdanig slecht gegaan?
1: Ja, maar dat heeft een voordeel. Want wat je merkt vaak is als de verweren in eerste aanleg, nou, als ik het, laat ik zo zeggen, anders had gedaan.
10: Ja, precies.
1: Je gaat heel diplomatiek. Dat het OM soms ook, en dat is niet in deze zaak, maar in andere zaak een beetje lui wordt. Omdat ze denken van, klopt allemaal wel het vonnis. Net wat ik net zei, hè, het leest wel logisch. En dat ze dan een beetje lui worden met het dossier lezen. En dat is ook een voordeel.
8: Ja, even voor de luisteraars die het misschien niet weten. Want kijk, een hoger beroep is eigenlijk dat, dan wordt de strafzaak overgedaan, toch, Chris?
10: Ja.
8: Maar in de praktijk wordt er alleen natuurlijk ingegaan op de punten waarop iemand is veroordeeld.
10: Ja, kijk, het is precies wat Christian zegt. Het is, kijk, we noemen dat het voortbouwend appel.
8: Ja.
10: Kijk, je kunt
1: bellen om
10: omdat je gewoon even wil bellen. Nee, het voorbouwt een appel. Op het moment dat jij in hoog beroep gaat tegen een vonnis, dan moet je een zogenaamde appelschriftuur indienen. En daar moet je eigenlijk je grieven, hè, dus je klachten over het vonnis in.
8: En dan val je bepaalde onderdelen van het vonnis aan.
10: Kijk, je kunt natuurlijk zeggen, nou, dit vonnis van deze rechtbank is gewoon integraal op alle onderdelen totaal kloten.
8: Bagger.
10: En dan ga ik in hoog beroep, gaan we dat helemaal overnoemen. Maar je kunt ook zeggen, nou, bepaalde onderdelen van het vonnis kan ik eigenlijk wel goed volgen. En ik richt mijn hoog beroep eigenlijk op een paar specifieke punten.
8: Ja, en dat is interessant, hè, lieve luisteraar. Want waarom? Het is niet binair. Het is niet of winnen of verliezen.
10: Nee.
8: Jullie zijn natuurlijk veel vaker bezig, Chris,
10: met schade
8: afpellen van straffen. Dus
10: ja,
8: dat je zegt, een onsje minder hier en een pondje minder daar.
10: Ja, kijk, het kan bijvoorbeeld liggen. Hier, Christian zegt duidelijk, we willen eigenlijk die straf in combinatie met die TBS-dwang misschien wat lager krijgen. Het kan ook zijn dat je zegt, nee, hier is een kwalificatie van bijvoorbeeld moord. Maar dat kan misschien een doodslag worden met als gevolg een lagere straf. daarom snap ik wel wat jij zegt. Kijk, ik vind het zelf heel lekker om een eerste aanlegzaak te doen. Omdat je dan zelf helemaal de verdediging kan vormgeven. Maar het lekkere is natuurlijk dat er al een fundament ligt, een hoger beroep. En dat je heel specifiek, wat Christian zegt, kun je gaan schieten.
1: Ja. Ik vind het ook heerlijk als de feiten gewoon vaststaan. Geen discussie, maar is het nou moord of doodslag dat je op die juridische kwalificatie gaat
10: zitten? Heb jij trouwens als laatste vraag die ik ook stel? Dat je zegt als je zo'n hoogberoepsdossier, zo'n vonnis leest en alles, dat je in hoogberoep zegt, nou, ik zie daar helemaal niet zitten. Ik adviseer u om dat hoogberoep in te trekken.
1: Ja, maar dat doe ik ook. Ja. En dat is met name als je richt tegen tbs-dwang. En ik zeg tegen cliënt, dit wordt weer tbs-dwang in hoger beroep. Dan duurt dat appel duurt heel erg lang. Maar die tijd krijg je nooit meer terug. Dus voor die procedure die 2 jaar, wordt 2 jaar later tot tbs-dwang weer veroordeeld. Heb je 2 jaar voor niks gezeten. Dus dan zeg ik intrekken. Ja.
8: In deze zaak, Christian, had je het idee, hier kan ik nog wel met de kaasschaaf overheen. Hier krijg ik nog wel wat gedaan.
1: Nou ja, misschien. Dat was dus een beetje twijfelachtig. Maar in het eerste gesprek met hem was hij heel erg duidelijk dat hij zei, want ik had het over dat medeplegen gehad, het juridische zijn. Nee, dat geloof ik allemaal wel. Als je zegt dat niet haalbaar is, is dat niet haalbaar. Maar hij zegt, die rolverdeling, zoals de rechtbank die vastgesteld, dat ik haar in haar macht had en daardoor een misbruik heeft plaatsgevonden, dat klopt niet. Die relatie was gelijkwaardig en die rolverdeling was anders. En toen dacht ik, de rechtbank heeft die rolverdeling zo erg in zijn nadeel gewogen, dat als het klopt wat hij zegt, ik wist niet of het klopte, dan zit daar wel wat in voor de strafmaat.
8: Jij gaat dan voor het eerst je cliënt ontmoeten. En ik heb dan daar een beeld bij. En dat is natuurlijk helemaal opgebouwd vanuit de media. Maar,
10: een monster.
8: Geen monster. Maar de man en de vrouw hebben beide seksuele fantasieën over onder meer BDSM, nazisme en kinderen. Dan gaat er in mijn creatieve brein wel zich een beeld vormen. Wat voor iemand zat er tegenover je? Zat daar een nazisme en kinderen. Dan gaat er in mijn creatieve

0: bij een stel verdacht werd van misbruik van 7 jonge meisjes.
1: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
2: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
1: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
3: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Thomas van Zijl.
9: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over het mogelijk verdubbelen van het budget voor het NADI om radicale innovatie tot stand te brengen. En een gesprek met Bas-Jan Walhof, directeur van Aqua Plus. Dat bedrijf specialiseert zich in sprinklersystemen en brandbeveiligingsinstallaties. En dan gaat het natuurlijk over het watertekort en de droogte. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Straks om 4 uur in de avondspits.
13: Opnieuw dreigen er duizenden ontslagen bij Volkswagen. De nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez, wordt vanmiddag officieel gepresenteerd. En als het terugleveren van energie je weinig meer oplevert, dan is er een alternatief. Je kunt leveren aan AI-rekenkracht. Dat en veel meer straks in de avondspits. En voor het laatste nieuws kun je nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
14: BNR Verkeer.
15: Maar hier nu eerst de verkeersinformatie van de ANWB. Mijn naam is Tim Schaap. Het wordt al vroeg drukker onderweg. Er staat in totaal 120 kilometer file in het land. Onder andere op de A7 een absurd lange file richting Hoorn. Tussen Weidewormer en Avenhoorn. Ruim een uur extra, terwijl er één rijstrook dicht is, komt door een kapotte auto. Verder ook een kapotte vrachtwagen op de A15 richting Rotterdam. Bij Hennekindel-Ambacht zijn twee rijstroken dicht. De vrachtwagen heeft een kapotte versnellingsbak. Vanaf Sliedrecht een file van 3 kwartier. Dan nog de A27 naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Lunette. 5 kilometer, 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en 3 rijstroken zijn er dicht. Dan meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A16 naar Breda bij 58,9. En de A31 naar Harlingen bij 32,7.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Vader en moeder in Noord-Holland moeten de cel in omdat ze hun tienerzoon aanspoorden om mensen online op te lichten. Van de winst leiden ze een luxe leven met dure spullen, een nieuwe auto en vakanties. De zoon kreeg eerder al een werkstraf. De vader moet een jaar de cel in, de moeder een half jaar. President Trump wil de naam van Lake Ontario veranderen in Lake America. Het meer ligt op de grens met Canada en Trump heeft knallende ruzie met dat land over importtarieven. Op social media zegt hij dat hij niet meer verwacht veel zaken te hoeven doen met Ontario, dat aan de Canadese kant van het meer ligt. Leerlingen van een school in Katwijk moeten verkassen vanwege een vlooienplaag, meldt de Telegraaf. De vlooien werden vlak voor de zomervakantie al gevonden, maar zijn nog steeds niet allemaal weg. De leerlingen kunnen in ieder geval tot de herfstvakantie terecht in een

0: schoolgebouw een stukje verderop. Oekraïne krijgt wat extra luchtafweerraketten. President Zelensky smeekte gisteren bij de bondgenoten om meer, ook omdat de winter eraan komt en Rusland al stevast de energievoorziening aanvalt, zodat mensen in de kou zitten. Probleem is dat de raketten opraken. Zelensky heeft niet gezegd welk land de raketten geeft. En FC Twente is erg teleurgesteld over het besluit van Cambuur om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd zondag. Twente had nog aangeboden om mee te denken over de veiligheid, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Afgelopen weekend ging het mis bij Cambuur Feyenoord. 7 mensen raakten gewond door vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
2: Bezoek Hiswaterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
6: Blijf scherp.
7: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
8: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
9: Nee.
8: Die was er niet.
10: Maar goed, kijk dan nog, hè.
8: Dan kan het toch gewoon niet anders?
10: Nou, oké, dat weet je niet.
9: Want nee, dat hij die brand heeft gesticht.
10: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
9: Oh, ja. Ja, ja, kijk, als je mij vraagt hè, wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, maar ik weet het niet zeker, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
10: Een kortsluiting ergens.
9: Zoiets. Hij had daar onder zijn bed had hij zo'n stekkerdoos liggen. Daar zat een laptopoplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan en dat daar brand door kan ontstaan.
10: Maar was dat nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar konden ze uiteindelijk wel vaststellen zeg maar, wat de oorzaak van de brand was. Maar goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
9: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandverstellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk. In die
11: het hele pand was afgefakkeld.
9: Dus ze hebben onderzoek aan zijn lijf en zijn lichaam gedaan of er sporen waren van brandversnellende middelen.
11: Die
9: waren
11: als benzine er, of dat soort dingen. Ja, ja,
9: die
11: ja,
9: waren er ook niet.
11: Okay.
9: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken. Van wat kan er nou gebeurd zijn?
11: Maar het OM die zegt van ja, die vertrouwde dat niet. Hè? Die scenario's van jouw cliënt.
9: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt, ja, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik, uit zijn appartement of in ieder geval ergens beneden, hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Dat is al van daarvoor. Maar zij doet die melding en gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij heeft niet om, jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt. Hoe dat dan precies in het Engels is gezegd, ja, dat weet ik niet. Maar zo heeft de politie het genoteerd.
8: Maar daardoor snap ik dus ook wel het idee van, ja, deze man is zo in de war. Die heeft misschien wel gewoon zelf zijn eigen
9: Dat kan. Dat is een scenario. Ja. Ja. De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld. En die heb ik ook hardop in de rechtbank gesteld. Wat zou dan het scenario kunnen zijn? Er zijn twee scenario's denkbaar. Hè. De één is, denk ik, dat hij suïcide heeft willen plegen. En dat hij dacht, na mij de zondvloed. Ik neem alles en iedereen in mijn omgeving mee.
8: Ja.
9: Want ik vond het toch wel niet zulke fijne mensen hier. Dus ik steek mezelf hier in de brand. En dat was het.
8: Ja.
9: Als het dat scenario zou zijn, dan ligt het niet voor de hand dat hij dan de deur voor de politie zou openen. Nee. Als die daar staan. Maar het ligt ook niet voor de hand dat hij met een brandend matras bij het raam staat.
8: Nee.
9: Maar goed, het zou kunnen.
8: Dat is één scenario.
9: Een ander scenario zou kunnen zijn dat hij heeft gedacht van, nou, dat zooitje ongeregeld hier dat mij niet accepteert.
8: Ja.
9: Ik steek de boel in de fik. Maar ja, waarom zou hij dan in zijn eigen kamer zijn gebleven? En dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
8: Ja. Ja.
10: En dus het is een ongeluk.
9: Ja, een ongeluk. Ja, goed,
10: of een kortsluiting of wat.
9: Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
8: Ik heb al 4e scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat. En hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
9: Ja, ja, het kan. Maar met welke intentie?
8: Omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja, mensen doen rare dingen.
9: Zeg het maar, ja.
10: Dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel, hè, in een strafzaak.
9: Ja. Dus de officier van justitie die heeft er, dat was ook te lastig gelegd, hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten, net zo lang totdat het ging branden. We moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan.
8: Ja.
9: En de politie stond 6 minuten nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
8: Loeisnel.
9: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want hij zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de...
10: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad. Hij heeft gezwegen, maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou tijdens al die politieverhoren, is hij blijven zwijgen?
9: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel een aantal, twee of drie geweest. Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
10: stopt een beetje. Ja, en dat dossier dat ontwikkelt zich. Hè, en er komen eerste pro forma zittingen en zo.
9: Ja.
10: Bleef hij nou vastzitten tijdens die pro forma zitting? Want ze konden geen oorzaak vaststellen.
9: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten en er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met de cliënt.
8: Snap ik ook.
9: En dan zeg ik, en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
10: Ja.
9: Dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
8: is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
9: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek, want dit is zo'n zaak.
8: Vond je dat gek?
9: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld.
8: Ja.
9: Kijk, een van de dingen wat in het Pieter Baan Centrum gebeurt, is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
8: Zeker.
9: Dus dan wordt er gekeken van, oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
8: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifer zat zitten spelen, was dat wel een ding.
9: Bij wijze van spreken.
10: Ja, of als hij gaat praten.
9: Of als
10: over,
9: hij daar, ja, ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend, maar of zij niet praten, hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan tijdens dat onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken.
8: Mm-hmm.
9: En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. Want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, nou, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60...
8: Ze zien ook je interactie met andere gedetineerden of cliënten.
10: Maar wat je omschrijft is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. Het rapporteren over iemands geestgesteldheid. En met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit zeg maar de frictie.
8: Ja.
10: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd. Dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan. Ja, dan wordt het een beetje een lastig verhaal in die zin.
9: Zeker. En daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat dat geen gelopen race was.
8: Nee.
10: Wat kwam er eigenlijk uit dat PwC-rapport?
9: Nou, niet zo heel veel.
8: Omdat jij had gezegd, het werkt niet mee. Ja.
9: Wel met enige slagen om de arm, maar wat in zo'n PwC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
8: Ja.
9: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt en wat er speelde in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Dat heeft te maken gehad, lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Hij zit, zei ik daar straks al, via allerlei omzwervingen uiteindelijk hier gekomen. Heeft hier een relatie gekregen met een man in Groningen. Die relatie was net op de klippen gelopen op een hele, voor cliënt hele vervelende manier. Die man had ook naaktfoto's van hem online gepubliceerd, waardoor zijn familie achter zijn seksualiteit was gekomen. Hij zat aan alle kanten zat hij klem eigenlijk. Hij was psychisch instabiel, hij was verdrietig, hij was gekwetst. En wat de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum hebben opgeschreven is dat zij het vermoeden hebben, dat doen ze dan met wat slagen om de arm, maar dat ten tijde van dit incident, dat hij psychotische ontregelingen heeft gehad en dat hij leed aan waandenkbeelden.
8: Ja, gaat die inhoudelijke behandeling dan in? Wat is jouw strategie dan?
9: Nou, die had ik eigenlijk al eerder. Kijk, ik wist dat hij op een gegeven moment zou die moeten gaan verklaren. Maar ik wilde eigenlijk
8: dat hij dat wel wat uit te leggen natuurlijk ergens.
9: Dat ligt wel voor de hand. Ja. Dus ik denk ook als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou dat misschien ook weer tegen hem
10: gebruikt kunnen worden, in belastende zin.
9: Maar ik wilde dat er wat meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
8: Kreeg je ook medicatie?
9: Niet dat ik weet, nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer, ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste pro forma zittingen heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
8: Ja.
9: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor, als hij dat doet bij de onderzoeksrechter, in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris.
8: Ja.
9: Of bij de politie, dat vind ik ook goed. Dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling, dan hebben ze een houvast. Dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden. Die zei, laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen, hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel, ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak, dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp je niet verkeerd, maar het maakt het wel lastiger ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
8: Ja.
9: En slachtoffers. Ja,
8: die waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
9: Dat waren allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot een hele vervelende taferelen geleid.
8: En wat voor taferelen waren dat dan?
9: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
8: Hebben ze recht ook op, natuurlijk.
9: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar hij van wordt verdacht.
8: Ja.
9: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten. Het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen, aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten, die daar hun gal gaan lopen spuwen. die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt. Je bent een lafaard. Je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt, kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
11: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
9: Ja, en dat prima. Maar nu
10: je de afstand tot die verdachten.
9: Ja. En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachten vinden.
10: Ja.
9: Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen.
11: Dat je dit moet doen na een veroordeling bijvoorbeeld.
9: Ja, of dan in ieder geval na een vaststelling van schuld. Ja. En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen, dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
11: Ja.
9: En na de eerste dag, er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo, die waren daar met camera's aanwezig. Hè, dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd. En er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd. Die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier. En hij vertelde daar op nationale televisie, hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin. Ja. Het is totale onzin, want dat is gewoon niet zo.
11: Mm.
9: Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag.
10: Ja.
9: En al die mensen denken van, nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen, je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. Het is verschrikkelijk voor al die mensen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man.
10: Ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die moet zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk staat het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
9: Zeker niet.
11: Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè? Dat
9: je die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezicht, terwijl dat niet zo is.
10: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens de inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
9: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct hoor. Dus ik heb dat niet ervaren als. Maar ik dacht wel van, nou, hier hangt wel een hoop van af.
10: Ja.
9: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten en nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd, was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij, door wat hij vertelde, hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakt. Hè? Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Hè? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt nog voor de hand. Het meest, hè, als er geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd, omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroeg hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden en dan ontkende hij dat hij in Syrië had vastgezeten, terwijl dat overduidelijk zo was.
10: Ja.
9: Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging, hè, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen, dat, en hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was.
10: Ja.
9: Dat maakte natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk kon je met zijn verklaring, kon de rechtbank niet zo heel veel.
11: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
9: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
11: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor, voor in de visie van het OM?
9: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie, die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Ja. Heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident instabiel was. Dat hij ook wel eens suïcidale gedachten heeft geuit tegenover anderen. Dat hij niet meer zag zitten. Dat hij zich daar niet geaccepteerd voelde. Dat hij inadequaat heeft gereageerd toen die brand was ontstaan. En dat hij ook zich een beetje bijzonder gedroeg. Hè? Dat hij dus heeft staan gniffelen, zoals de politie dat opschreef.
11: Mm-hmm.
9: En dat hij iets had geroepen in de trant van ik hoop dat de zijne ook brandt. En die keten van gebeurtenissen maakte dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde dat ze zei dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gezicht.
8: En wat heb jij daar tegen ingebracht?
9: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè? Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want ja, wat ik daar tegen heb ingebracht is dat ik zeg, we kunnen het gewoon niet vaststellen. Ja. We weten het niet. Ja. En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè, van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het Wouter van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gaan. Maar het blijft toch iets raars hebben.
8: Ja, gekke mensen doen gekke dingen.
9: Dat kan, maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet.
8: Ja, er is maar één iemand die dat wist. En jij hebt een vertrouwensband met hem.
10: Hij zei dat hij niet gedaan had.
9: Ja. Hij zei dat hij niet gedaan had.
8: Ja. Nee. En wat werd het uiteindelijk?
9: Vrijspraak.
8: Aha. En met welke motivatie dan?
9: Het is misschien nog aardig om te vertellen hoe je daar dan achter komt. Want die zittingen die waren op een donderdag of een vrijdag. En dan na het weekend op maandag. En hij zat nog vast. En maandag was gereserveerd voor repliek en dupliek en een laatste woord. Dan wordt het onderzoek gesloten en dan zouden 2 weken later wordt er dan uitspraak gedaan. Maar diezelfde maandag kreeg ik het bericht aan het eind van de dag dat hij uit voorarrest was ontslagen. En dan weet je als advocaat dat het goed zit. Want dit is een zaak, kijk, als hij veroordeeld zou zijn, hij zat weliswaar een jaar, maar dan gaan ze niet een jaar opleggen. Het zou langer zijn geweest en er was ook geen culpose variant. Hey, dan kan het belletje vieren.
8: Ja, je bent snel.
9: Leg jij dat uit?
8: Culpose, dat ligt Chris aan.
10: De schuld, hè? Dus brand door schuld.
9: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
8: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
9: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, empathiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Ja. Dus ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje wat. Ja.
8: Voor het Openbaar Ministerie, die eis 6 jaar, dat wordt 0. Daar zit nogal licht tussen. Gingen die in hoger beroep?
9: Ja.
8: En?
9: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen, en dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is, dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
8: Ja, ja.
9: Ik zeg tegen hem, ja, je moet daar rekening mee houden en misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft een jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam. Dat zij zei, ik ga het intrekken, het hoge beroep. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
8: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
9: Ja.
8: Hoe gaat het met hem?
9: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk een jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft een jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die hij heeft vastgezeten. Dat geld heb ik alleen niet naar hem kunnen laten overmaken, want hij kan dat eigenlijk niet goed beheren. Maar gelukkig heeft hij een broer in Zweden, die behartigt zijn belangen.
8: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
9: Ik vond hem intrigerend om te doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe zwijgrecht kan werken in een zaak. En hoe dat ook. Het gebruik maken van dat zwijgrecht, hoe dat ook een beetje tegen je kan werken. Hè? Dat die rechters toch denken van ja maar meneer. En er is ook zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden. Hè? Die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. vond het echt intrigerend, omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was met een ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht, hè, want het zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend, dat er zo'n vijandige sfeer heerste. Ik ben echt ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want daar gaat toch soms, dat gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag of van een brandstichting in de kou worden gezet.
8: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
9: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
8: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
9: Heel graag gedaan.
8: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast mijn co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
12: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
13: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
12: Obli, meer rust, meer rendement.
14: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
16: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
17: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com, behind every moment.
16: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
18: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
19: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
20: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
21: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
22: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
23: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
22: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
24: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
22: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
25: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
26: In de BNR-app.
27: China waarschuwt de VS voor gevolgen van economische oorlog tegen Iran. Claimorganisatie voor luchtvaart EU-Claim is failliet. Curator werkt aan een doorstart. Zweden wil grond van Kremlin-gelieerde Rus bij belangrijke marinebasis afnemen. Deze verhalen en het laatste nieuws vind je nu in de BNR-app.
28: En voor het laatste nieuws over de weg gaan we naar Tim Schaap bij de AWB. Tim, een ongeluk op de A27, zie jij?
29: Ja, klopt. De A27 vanuit Almere naar Gorkum. Daar loopt het vast tussen Bilthoven en Knoopend Lunetten. 6 kilometer, een uur extra. Komt daardoor een ongeluk waardoor 3 rijstroken dicht zijn. Dat duurt nog tot 4:45 waarschijnlijk. Verder nog een ongeluk op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Bij Akersloot 1 rijstrook minder. Vanaf Knoopend Velzen is de vertraging 20 minuten. En tenslotte een file die je hopelijk snel gaat oplossen. De De A15 Gorkum-Rotterdam. Bij Alblasserdam is de weg weer vrij nadat daar een kapotte vrachtwagen stond. Je hebt er nog wel 3 kwartier vertraging. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 naar Muiden bij 83,5. En ook de A32 naar Leeuwarden staat erbij bij 67,5.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Wierden is het lichaam van een man van 88 opgegraven, meldt RTV Oost. Er wordt onderzocht of ook hij slachtoffer was in het zogenaamde insulinedrama. Een medewerkster van een verzorgingshuis spoot insuline in bij mensen die dat niet nodig hadden en er gingen zeker 2 dood. Ook de fractie van PVV-afsplitser Marcus Sauer heeft niks gedaan gekregen van het minderheidskabinet. Marcus Sauer wil vooral besparen op buitenland en asiel. Andere oppositiepartijen hebben ook geen toezeggingen gekregen en vragen zich af hoe Jette aan steun denkt te komen voor de begroting die deze week af moet zijn. Rusland wijst het plan van Oekraïne voor een staakt het vuren af. Oekraïne stelde voor dat beide legers zich terugtrekken uit de regio Donbass in het oosten en die te laten besturen door een onafhankelijke partij. Amerikaanse bemiddelaars zouden hebben meegedacht, maar Rusland wilde Donbass inlijven. In het bezette deel van Jeruzalem is de Israëlische politie binnengevallen bij een opleidingsinstituut van de VN. Honderden Palestijnen krijgen daar een vakopleiding, maar Israël wil sluiten. Het zegt dat medewerkers hebben meegedaan aan terrorisme. Het gebouw wordt ontruimd. En de replica van VOC-schip Batavia komt in oktober definitief aan land. Het ligt nu in het water bij Lelystad en rolt langzaam weg. Binnenkort wordt hij naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. Daarna komt hij terug naar Lelystad en komt dan in het nieuwe Batavia Museum te staan op het droge. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
28: We kijken naar de beurs. De AEX staat 0,4% in de plus op 1105 punten. Grootste stijger Aalberts NV, 1,7% omhoog. Grootste daler was Besi, staat 4,4% in de min. En de Dow Jones ook net open, 0,2% in de plus.
2: Qatar noemt de Amerikaanse sancties tegen Iran eenzijdig en steunt bemiddelingspogingen om het conflict tussen de VS en Iran op te lossen. Maar hoe wordt er in Teheran gereageerd op die economische aanval die werd aangekondigd in Washington? Dat hoor je zo meteen op BNR.
3: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
3: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
5: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
11: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
28: Het is dinsdag 25 augustus en dit is het nieuws om mee thuis te komen. Hij noemde het al D-Day voor de economie van Iran, maar vandaag blijkt dat de sancties van Donald Trump voor Iran eigenlijk meer over zijn eigen positie zeggen in die oorlog. Beveiligers op Schiphol die onderbraken vandaag meerdere keren het werk uit onvrede over de werkomstandigheden. Dat was natuurlijk meteen te merken op de luchthaven. Dat zag onze verslaggever. En de NS wil nu de prijzen voor treinkaartjes aan de randen van de spits verlagen om zo de forens weg te lokken van de allerdrukste momenten in de trein. Gaat dat werken? Vragen wij ons af. We praten ook over de droneaanval op Leipzig. Daar is meer nieuws over. Maar we beginnen met Iran en de Verenigde Staten.
27: Qatar noemt de Amerikaanse sancties tegen Iran eenzijdig en steunt bemiddelingspogingen om het conflict tussen de VS en Iran op te lossen, zo laat een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De Verenigde Staten kondigden gisteren een economische aanval aan op Iran. Zo wil Amerika de economische levensaderen van Iran afsnijden om te voorkomen dat Iran een kernwapen kan maken uiteindelijk. Bij ons Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, ja, hoe wordt er eigenlijk vandaag in Iran gereageerd op de acties vanuit Washington?
8: Goedemiddag. In Teheran wordt er eigenlijk met verschillende levels van afkeuring gereageerd op deze Operation Economic Outcast. De veiligheidschef waarschuwt voor een aardbevingsachtige vergelding en herhaalt het dreigement om de scheepvaart in de straat van Hormuz en eigenlijk de hele Persische Golf volledig stil te leggen. Bovendien zegt een woordvoerder van de Revolutionaire Garde dat het feit dat de Amerikanen op economische oorlogsvoering overgaan bewijst in zijn ogen dat ze op het militaire slagveld is verslagen, of in ieder geval Iran niet kan verslaan. De ministeries, dus het ministerie van Financiën en Buitenlandse Zaken, zijn iets zachtmoediger. Die geven vooral aan dat ze bereid zijn de stappen te nemen, dat ze dit economisch terrorisme noemen, maar dat ze bereid zijn een economische tegenaanvallen te doen en vooral zich zullen weren tegen deze sancties door allerlei andere handel toch te kunnen blijven bedrijven, bijvoorbeeld met China.
27: Ja, want China heeft ook gezegd, wij laten ons, niet letterlijk zo gezegd, maar hebben wel te kennen gegeven dat ze zich de wet niet laten voorschrijven door Amerika als het gaat om die handel met Iran. Hoe belangrijk is China als handelspartner?
8: Heel belangrijk. Ze is de grootste afnemer van Iran, van Iraanse olie. En ook voor andere landen wereldwijd die handelen met Iran is China belangrijk als doorgeefluik. China heeft een aantal wat ze noemen teapot olieraffinaden, de kleine raffinaderijtjes die in Chinese provincie liggen, die kunnen gewoon dealen met Iran, omdat die eigenlijk geen deals hebben met Amerikaanse bedrijven. Dus die hebben geen last dan van sancties. En via die bedrijven komt dan uiteindelijk toch een deel van de Iraanse olie ook weer op de wereldmarkt. Ja. Dus zolang China eigenlijk dit zal blijven handelen met Iran, zit Iran wel goed.
27: Ja, tegelijkertijd is de Iraanse economie natuurlijk wel kwetsbaar, hè? Want ik meen dat de inflatie daar 80% is. Nou, dat zijn wel percentages waar wij in elk geval in Europa heel erg van schrikken. En daar hebben de Iranezen zelf natuurlijk in de eerste plaats ook last van, Iraniërs. Dus er is wel een kwetsbaarheid, toch?
8: Absoluut. En daar moeten we denk ik een duidelijk verschil maken tussen de Iraanse burger en het regime. Waar ik net zei dat Iran het wel overleeft, heb ik het vooral over het regime. Mm-hmm. De burger heeft natuurlijk ontzettend veel last van die inflatie en van de bemoeilijkte wereldhandel. Want dat gaat over allerlei economische sectoren. Dat betekent inderdaad dat dagelijkse goederen ontzettend duur worden. Dat de munt minder waard wordt, et cetera. Maar voor het regime betekent het eigenlijk vooral dat ze alle systemen die ze de afgelopen 20 jaar onder sancties hebben opgezet om toch nog geld binnen te krijgen, dat die systemen nog steeds in werking moeten blijven. En dat ze toch op die manier ook nog wel geld in de zak van het regime zal verdwijnen.
27: Qatar zegt dus nu, wat zijn dit voor eenzijdige acties uit Washington? Wat is de positie van Qatar? Roept op tot bemiddeling. Gaat dat ook weer gebeuren? Wat denk jij?
8: Ja, Qatar en Oman en Pakistan zijn natuurlijk belangrijkste bemiddelaars. En Qatar vindt inderdaad de eenzijdige sancties schadelijk voor de stabiliteit. En zij proberen eigenlijk juist het diplomatieke kanaal open te houden en te bemiddelen tussen Washington en Teheran om die escalatie te voorkomen. Terwijl de woorden van Trump natuurlijk eerder escalerend zijn. De Emiraten die hebben gekozen voor eieren voor hun geld en die zeggen aan dat zij hun handel met Iran stopzetten om te voorkomen dat ze door de sancties van de Amerikanen worden getroffen. En dat is eigenlijk aan de ene kant verbazend, omdat zij zich daarmee een beetje afzetten tegen de rest van de golfstaten. Maar dat past wel in de trend van de afgelopen maanden, jaren, dat de Emiraten zich toch steeds meer richting de VS en ook Israël scharen. Mm. En steeds meer zich afzetten tegen de andere golfstaten en ook tegen Iran.
27: Juist. Zo is het, zo is de puzzel weer in zoveel stukjes gevallen. Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
28: Duitsland laat de hybride aanvallen die in het land plaatsvinden niet zomaar over zich heen gaan. Dat zegt bondskanselier Friedrich Merz vandaag op een persconferentie. Merz reageerde daarmee op nieuws uit Duitse media dat de verijdelde aanslag in Leipzig op de luchthaven nog veel erger had kunnen uitpakken. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, goedemiddag.
9: Hallo Lisbeth.
28: Ja, wat zei Merz nog meer?
9: Dat de daders van hybride aanvallen in Duitsland de rekening krijgen gepresenteerd. En dat bedoelt hij zowel letterlijk als figuurlijk. Mm-hmm. Ze worden aansprakelijk gehouden voor hun acties. En Merz maakt zich ook zorgen omdat de mogelijke aanslagen steeds heftiger worden.
10: Deutschland is sterker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer gerückt. Dat zeigt niet zuletzt der Angriff vom 4. August auf dem Flughafen in Leipzig. Angreifer nehmen zunehmend skrupellos. Auch schwere Sachschäden, sogar Verletzte und Tote in Kauf.
9: Ja, de daders nemen steeds meer risico's. Er kunnen gewonden en zelfs doden op een gegeven moment bijvallen. Ze zijn zonder scrupules. En het nieuws van vandaag is daar wel weer een nieuw bewijs van.
28: Ja, want het nieuws van vandaag is dus dat die aanslag van begin augustus veel groter had kunnen zijn dan al gedacht werd. Want waar blijkt dat uit?
9: Dat is het nieuws waar Süddeutsche Zeitung en een aantal regionale media uit Duitsland meekwamen. Merz zelf zei, ja, de veiligheidsdiensten gaan uitzoeken hoe dat nou precies zit. Een diplomatieke reactie. Maar de nieuwe ontwikkeling die deze media hebben gemeld, die is wel schokkend. Want nog even de recap in goed Duits. Drie weken geleden werd dus een drone met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig met militaire goederen. En later die dag bleek ook nog een tweede drone op een vrachtvliegtuig van DHL te zijn gebotst. Nu dus het nieuws van een derde drone met explosieven die dus ook erbij betrokken zou zijn geweest. Ja, en dat maakt de situatie steeds ingewikkelder ook voor Duitsland en steeds zwaarder.
28: Ja, maar het woord Rusland wordt dan angstvallig vermeden?
9: Daar wordt niet direct naar verwezen. Niet met naam en toenaam genoemd. Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben dat wel de afgelopen weken gedaan. Anoniem dan, hè, aan een aantal grote Amerikaanse media. In Duitsland zijn het lokale media die ook wel zeggen er zijn sporen richting Rusland. Maar de Duitse regering wil dat nog niet zeggen. Wacht dat onderzoek verder af. Rusland is, zo weten we ook allemaal, kampioen bonnetjes laten verdwijnen en sporen uitwissen. Dus dat is ook altijd ingewikkeld. Er is wel in 2024 ook al een incident in Leipzig geweest. En wat de media vandaag ook hebben gemeld, of eigenlijk onlangs al, is dat sporen van het incident toen ook overeenkomen met de DNA-sporen, zo wordt dat genoemd, die begin augustus zijn gevonden. Dus er zijn verbanden, dus die hybride aanval.
2: Toen
9: aanvallen,
2: was het wel Rusland, toch, duidelijk?
9: Ja, maar het blijft ingewikkeld, nogmaals, omdat er geen bonnetje is.
2: Zeg maar, nou zegt Merz, we laten dit niet zomaar over ons heen komen. Maar wat gaat hij eraan doen dan? Want volgens mij laat Duitsland dit wel over zich heen komen.
9: Dat zegt hij nog niet, maar daarvoor wacht hij het onderzoek af. Is niet een bevredigend antwoord, dat snap ik. Maar dat is nu eenmaal hoe
2: dat
9: het
2: is
9: werkt.
2: Wat er feitelijk aan de hand is, ja.
28: Dan de Noordzee gaan we over naar nieuws uit het WK.
9: Ja, ik ben zelf gisteravond teruggekomen uit Londen. Ik ben nog naar Downing Street 10 geweest, maar Andy Burnham die was in Kiev. Larry the Cat heb ik ook niet gezien. Sterker nog, ik kwam erachter dat je Downing Street niet eens in kunt, want die straat begint met een hek en met beveiligers die dan naar de evengoed fotograferende toeristen dan zwaaien. Dus dat heb ik ook maar gedaan en dan hoop je dat die deur erop komt. Maar ja, dat lukte niet en er was ook niemand. Maar ik ben wel met een interessant verhaal uit de Britse pers teruggekomen. Dat we moeten in de gaten houden. Want let op, 100.000 studenten uit de EU mogen misschien in de toekomst in het VK gaan studeren tegen Britse universiteitsprijzen. En die prijzen die zijn enorm toegenomen sinds de Brexit. En dat dit mogelijk wat gunstiger wordt voor EU-studenten, dat melden Britse media, waaronder de Financial Times. En ik heb hem hier, de iPaper, met als kop: Burnham open to cutting uni fees for EU students as bargaining chip for better Brexit deal.
28: Ah, oké. Nou, dan gaan we weer terug naar het Erasmus-programma. Misschien.
9: Ja, allemaal onderdeel van een grotere uithaal.
28: Precies, want dat willen ze toch ook, dichter bij Europa komen?
9: Ja, en er is dit najaar een VK-EU-top. En Burnham die zoekt aanknopingspunten om de relatie met de EU te verdiepen en die top succesvol te maken. Wat er momenteel namelijk ook speelt, is dat Britse bedrijven graag mee willen doen aan een EU-initiatief dat Made in Europe heet. Die Britten die vrezen dat ze niet meer kunnen meedingen naar grote Europese overheidsopdrachten, omdat wij in Europa onze maakindustrie willen willen beschermen, vooral tegen China, maar misschien dan landen als het VK en Canada en Noorwegen door onze regels gaan uitsluiten. Ah. Dat is een splijtswam binnen de EU. En ook doet dat de Brits-Europese relatie geen goed. Dus Burnham's optie om Europese studenten dan goedkoper in het VK te laten studeren, dat kun je als een handreiking zien en als onderdeel van een grote koehandeldeal. Want ja, dan staat daar weer wat tegenover. Ik was zelf zondag ook in Cambridge en dan loop je langs die prestigieuze universiteiten. Ja? En een Britse student die betaalt dan collegegeld ter waarde van zo'n 10.000 euro. Er zit ook geen fee aan vast. Ja, EU-studenten tussen de 30.000 en zelfs 75.000 euro.
28: Per jaar.
9: Met nog een collegefee van zo'n 14.000 euro erbij. Dus dat zijn serieuze bedragen.
28: Ja, en lopen die universiteiten daar warm voor? Want ja, ze verdienen dus minder aan studenten die vanuit de EU naar toe komen.
9: Sorry, daar verdienen ze juist meer aan natuurlijk. Omdat die komen wel minder.
28: Ja.
9: Maar dat levert uiteindelijk veel meer op. Omdat die tarieven natuurlijk zijn opgerekt.
28: Ah.
9: Dus die universiteiten doen wel een beetje moeilijk. En er is nog een ander probleem. Want dat geld dat nu door die betalende EU-studenten naar die universiteiten gaat, wordt eigenlijk geherinvesteerd in Britten die weer overzees willen studeren.
28: Oh.
9: Een soort cross-subsidie. Ja. Dus daar moet Burnham dan weer financiële dekking voor zien te vinden. Maar goed, er zijn nog zoveel meer dingen sinds die Brexit die moeten worden uitonderhandeld. Dus wat ik al zei, koehandel met een grote K, dat gaat de komende weken, maanden weer verder.
28: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En meer Europees nieuws hoor je in de podcast Make Europe Great Again. Die staat nu weer online.
0: BNR Nieuwsradio.
27: Beveiligers op Schiphol onderbreken vandaag een aantal keer hun werk uit onvrede over de arbeidsomstandigheden. En dat is op Schiphol goed te merken geweest, Martijn de Rijk. Als dat goed is, is Martijn ook te horen daarmee?
12: Ja, dat klopt. Een kwartier lang ging het werk neer op een aantal plekken. Maar de passagier die heeft dat vooral gemerkt als hij zijn bagage wilde laten checken op allerlei toestanden. Zeg maar bij de poortjes. Daar kwam namelijk echt helemaal niets door. En gelukkig een kwartier lang dan. Hè? Gelukkig hadden de meeste mensen daar wel rekening mee gehouden.
13: Ik denk dat we prima kunnen doorlopen. Niet zoals in ieder geval 2 jaar geleden of iets langer geleden toen het wat heftiger was.
12: Zijn die nou wat eerder gekomen vanwege de staking vandaag?
14: Ja, nee.
12: Nee?
14: Nee.
12: Ja, nee?
15: Nee. Nou, ja, je moet altijd vroeg zijn. Dus normaal gesproken 3 uur van tevoren. Nou, mijn dochter heeft nu voor 3,5 uur gekozen.
16: Ja, wel iets vroeger. Ja.
12: Vanwege?
16: Ja, toch wel vanwege mijn eigen stress voor het inchecken en dat soort dingen. En het idee dat er misschien een lange rij gaat staan bij security. Dus ik dacht, laat ik maar gewoon iets eerder zijn voor de zekerheid.
17: Serda Karabulut, bestuurder FNV.
12: Waarom is het nodig om de boel plat te leggen?
17: Nou, dat is omdat we al nou, ik wil zeggen meer.
12: Een hele diepe zucht, hoor.
17: Ja, een hele diepe zucht, omdat de onderhandelingen over al deze problemen al zo lang worden gevoerd. Vorig jaar hebben we het ook gehad over vakantiedagen die mensen niet kunnen opnemen, et cetera, en de werkdruk. Ja, en het houdt niet op. Dus mensen, de beveiligers zeggen ook gewoon tot hier en niet verder. En ze komen vandaag op voor hun rechten.
12: Nou, het is 10 uur.
17: Ja. Nou, zoals je ziet, de rij wordt steeds langer en langer. En ik verwacht dat dat nog wel even doorgaat. Want we zijn nu op minuut 1 van de officiële staking. En het loopt al helemaal vol. En we hebben er nog 14 te gaan.
12: Nou, en dan neemt de rij inderdaad echt schrikbarend toe.
18: André Quist, onderhandelaar van CNV. Je ziet het in de pauzetijden die mensen hebben, de roosters, het vrouwenprobleem. Dus er zijn te weinig vrouwen op een leen, waardoor vrouwen de hele dag moeten fouilleren. En dit alles leidt tot een hele hoge werkdruk onder de beveiligers. En die werkdruk die is gewoon onhoudbaar op dit moment. Dus daar moeten concrete afspraken komen om die werkdruk te verlagen.
12: Het gaat dus niet om geld, hè, in eerste instantie?
18: Nee, het gaat niet om geld en beveiligers zijn ook vrij duidelijk geweest. Je kan het niet afkopen, dus een toeslag tijdelijk, dat lost het probleem niet op. Het gaat echt om de omstandigheden op de werkvloer.
12: En dan gebeurt toch waar iedereen een klein beetje bang voor was. Het bord waarop staat hoe lang je nog moet wachten. Dat gaat van 0 tot 5 minuten naar 55 tot 60 minuten. Schrikt u een beetje van de rij of valt het mee?
19: Nou, dat is wel een wat grotere rij dan normaal, denk ik. Ja,
12: dat is... ja zeker. Dat is van 5 minuten naar een uur gegaan.
19: Ja, dat is niet prettig.
12: Had u er rekening mee gehouden?
19: We hadden er rekening mee gehouden. Het was van 10 tot 10:15 aangekondigd. Dus ik dacht, het zal nu wel weer wat verbeterd zijn. Maar dat lijkt nog niet zo te zijn.
12: Ik zie nog geen paniek.
19: Geen paniek. Nee, dat komt allemaal goed. Ik heb alle vertrouwen dat het goed komt.
12: Even terug naar André Quist van CNV.
18: Nou, je ziet het. Een kwartier het werk neerleggen voor de beveiligers betekent dat de vertrek al helemaal vol loopt. Dus,
12: missie geslaagd, zou je bijna zeggen.
18: Denk het wel. Ik denk dat het een duidelijk signaal is van de beveiligers.
12: Ja, want morgen dan gaan jullie gewoon door sowieso.
18: Morgen gaan we sowieso nog door. We verwachten wel uiteindelijk in gesprek te komen.
12: En als dat nou niks oplevert, dan is het volgende week een half uur?
18: Ja, dan een half uur wil ik nog niet zeggen. Daar moeten we dan nieuwe afspraken over maken. Maar dan wordt er zeker opgeschaald, ja.
12: En opschalen betekent dat de overlast voor de reiziger toe zal nemen?
18: Klopt. Dus nu zal het alleen wat vertraging opleveren. Maar opschalen kan betekenen. En dat doen we natuurlijk liever niet, hè. Dus wij zeggen tegen Schiphol, maak nou die afspraak zodat we dat niet hoeven te doen. Maar dat zou kunnen betekenen dat vluchten worden gecanceld of mensen hun vlucht missen.
12: Ja. Oké, dan gaat het echt pijn doen.
18: Ja, klopt.
12: Ja, vandaag was het dus om 10 uur raak en om 2 uur was het raak. En straks om 7 uur is het nog een keertje een kwartiertje plat. En morgen dan gaat het maar liefst 5 keer eventjes een kwartiertje niet door allemaal.
27: Zij verslaggever Martijn de Rijk, dankjewel.
26: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
28: De NS wil reizigers met een nieuwe korting vanaf vandaag verleiden om net iets eerder of net iets later te gaan reizen. Daarmee moet de drukte beter worden verdeeld. Ja, goedkopere treinkaartjes dus voor wie de spits mijt. Maar hoeveel ruimte hebben werknemers eigenlijk om hun werktijden zo aan te passen? Jannes van der Velde, woordvoerder van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland, denkt dat de werkgevers in Nederland vrij flexibel zijn.
1: Nou, om te beginnen gaat er wat dat betreft heel veel goed in Nederland. En dat heeft te maken met het feit dat we dat de helft van de beroepsbevolking heel veel thuis werkt. En dus eigenlijk al wat dat betreft heel flexibel bezig is. Ja, wat hebben we nodig om het nog wat verder te flexibiliseren? Nou, er zijn wat wettelijke beperkingen in de werktijden bijvoorbeeld. Het aantal uren wat iemand mag werken. Arbeidstijdenwet, maar dat vinden wij niet zo'n heel interessant traject, omdat het toch heel ingewikkeld is. Je kunt als werkgever ook meteen bespreken met je werknemers, bijvoorbeeld in de ondernemingsraad. Daar ligt toch vaak de sleutel om vast te stellen welke uren er wordt gewerkt. En dat op zich, dat gesprek, dat hangt weer af van de arbeidsverhoudingen binnen een bedrijf. Hè. Kun je als werkgever goed met je werknemers praten en kun je de problemen en de vraagstukken in een open sfeer behandelen?
28: Ja, want moet het allemaal officieel of kan het ook informeel?
1: Nou, het gebeurt in de praktijk ongetwijfeld heel veel informeel. Je hebt natuurlijk wel kaders nodig, hè, waaraan zowel werkgever als werknemer elkaar kunnen houden. Dus het is niet vrijheid blijheid. Maar binnen die kaders en ook rondom die kaders kun je best wat afspraken maken, waardoor mensen hun leven gemakkelijker kunnen inrichten.
27: Maar wat verwacht u van dat NS-plan? Dus NS zegt, die spits, daar is nu 1 prijs voor, maar we willen aan de randen van de spits, waarin er net iets minder wordt gereisd, willen we het ook iets goedkoper maken, hè, zodat meer mensen verspreid worden over die spits. Ziet u dat vooral als een probleem? Of liggen daar kansen? En welke dan?
1: Oh, er liggen ongetwijfeld kansen. Ik ga er ook vanuit dat de NS dat goed heeft doordacht. Het is natuurlijk 1 maatregel in een veelheid van maatregelen die we eigenlijk nodig hebben om de spitsdrukte in de trein en ook de spitsdrukte op de weg te verminderen. Dus het is niet een panacee, het is niet een oplossing voor alles, maar het zal ongetwijfeld helpen, want het zal voor sommige mensen die naar of van het werk komen, zal het best interessant zijn.
28: Ja, nou hebben veel werknemers natuurlijk al een OV-kaart of een treinabonnement van de werkgever, hoort bij de arbeidsvoorwaarden. Ja, voor hen maakt zo'n goedkoper treinkaartje dan niet zoveel verschil.
1: Nee, dat is waar. Maar als je als werkgever dat belangrijk vindt of interessant vindt, dan kun je daar natuurlijk best afspraken met mensen over maken, over de momenten waarop wordt gereisd. En opnieuw hangt dat ook af van de vraag hoe wil je dit insteken. Hè? Als werkgever ga je gewoon dat gesprek aan met die werknemer. Dan zal blijken dat mensen best mee willen gaan in bepaalde vormen van flexibilisering. Met name ook omdat het veel mensen zelf goed uitkomt. Wij hebben nog even 1 voorbeeld. Er zijn nu veel mensen die werken hybride door de dag heen. Die beginnen 's ochtends thuis, gaan dan op een zeker moment, als het wat rustig is, gaan ze naar het werk. En dan ontmoeten ze collega's en zo. Dus die werkdag, die hele dag op kantoor, want het gaat vooral om kantoormensen, is ook niet meer wat het vroeger was.
2: Nee, maar het is toch niet voldoende? Want anders zouden we niet zo'n enorm spitsprobleem hebben.
1: Nee, het is natuurlijk niet voldoende. De oplossing voor al deze vraagstukken die bestaat, naar mijn idee, niet.
3: Nee, maar het zou dus voor werkgevers...
1: Maar een SMU doet het wel helpen, denk ik.
3: Ja, maar het zou voor werkgevers dus veel goedkoper kunnen worden. Als je iedereen om 10 uur laat komen naar kantoor, dan wordt het abonnement wat je de werknemer geeft ook een stuk goedkoper?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet dat de hele grote kostenbesparingen oplevert waarvan iedereen droomt. Ik denk dat dat niet het geval is, maar het kan natuurlijk wel schelen. Het hangt een beetje af van de wijze waarop mensen naar kantoor komen, hè, of naar het werk komen. Heel veel mensen doen dat met de auto, dus voor die mensen zal het niet veel uitmaken. Het hangt ook af van de omvang van de organisatie natuurlijk.
3: En dat zei Jannes van der Velde, woordvoerder van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland.
4: Even in one of the most secluded places on Earth, the Faroe Islands, the tourists flock to the same places to take a picture with, which gets more tourists to the same place to take the same picture, which gets even more tourists to the same place.
2: Ja,
4: the same picture.
2: Dit is een video van het toerismebureau van de Faroe-eilanden, waar ze daar net als op andere plekken last van hebben, is dat eilandengroep met nog geen 60.000 inwoners overigens. Het toerismebureau van de Faroe-eilanden, waar ze daar net als op andere plekken last van hebben.

0: have found a solution. The self-navigating car rental.
1: Your signature right there.
0: If you want this car, you have to accept that the car decides where you go, no matter what. In return for embracing this unpredictability, this car will take you to places few have been before you.
2: Ik ga bijna denken aan een soort 1 april grap.
3: On this road for 4 kilometers, the legend says that the giant and the witch try to steal the Faroe Islands.
0: And even guide the passengers where the car can't go.
4: Continue. Ja, het is ook een beetje een grap, want die auto is niet zelfrijdend. Maar als je hem huurt, krijg je wel een uitgestippelde reis mee.
2: Ah.
4: En die laat je dan iets meer zien dan alleen die waterval en dat dorp. Ja, en de reizigers die tegelijkertijd rijden, die krijgen ook niet dezelfde route.
2: Ah.
4: Dus het is een soort spreidingswet eigenlijk.
2: Ja. Vakbonden vrezen een nog groter banenverlies bij Volkswagen. Maar de topman probeerde de boel vandaag te sussen. Of dat gelukt is, bespreken we zo meteen met onze mobiliteitsexpert Nout Broekhoff.
5: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
6: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
7: Na 1 cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
8: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
7: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
8: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
9: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
12: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
13: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
14: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
15: of over de grootste beursgang aller tijden.
14: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
15: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
14: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
12: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
17: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
18: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
17: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
19: BNR Verkeer.
20: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang. We zitten in totaal al boven de 300 kilometer. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken. Onder andere de A27 vanuit Almere. Voor knooppunt Lunette bij Utrecht een file van 3 kwartier. Er is een ongeluk waardoor 3 rijstroken dicht zijn. Hierdoor ook een lange file op de A28, komende vanuit Amersfoort. Daar ongeveer 40 minuten extra vanaf Den Dolder. Dan nog een lange file op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen knoop knooppunt Rotterpolderplein en afrit Akersloot. 11 kilometer en een uur extra door bergingswerk. Je hebt één rijstrook minder. Dan meerdere flitsers, die zijn gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A32 vanuit Heerenveen. Hectometerpaal 67.

0: Maar 5.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Wierden is het lichaam van een man van 88 opgegraven, meldt RTV Oost. Er wordt onderzocht of ook hij slachtoffer was in het zogenaamde insulinedrama. Een medewerkster van een verzorgingshuis spoot insuline in bij mensen die dat niet nodig hadden en er gingen zeker 2 dood. Ook de fractie van PVV-afsplitser Marcus Sauer heeft niks gedaan gekregen van het minderheidskabinet. Marcus Sauer wil vooral besparen op buitenland en asiel. Andere oppositiepartijen hebben ook geen toezeggingen gekregen en vragen zich af hoe Jette aan steun denkt te komen voor de begroting die deze week af moet zijn. Rusland wijst het plan van Oekraïne voor een staakt het vuren af. Oekraïne stelde voor dat beide legers zich terugtrekken uit de regio Donbass in het oosten en die te laten besturen door een onafhankelijke partij. Amerikaanse bemiddelaars zouden hebben meegedacht, maar Rusland wilde Donbass inlijven. In het bezette deel van Jeruzalem is de Israëlische politie binnengevallen bij een opleidingsinstituut van de VN. Honderden Palestijnen krijgen daar een vakopleiding, maar Israël wil het sluiten. Het zegt dat medewerkers hebben meegedaan aan terrorisme. Het gebouw wordt ontruimd. En de replica van VOC-schip Batavia komt in oktober definitief aan land. Het ligt nu in het water bij Lelystad en rolt langzaam weg. Binnenkort wordt hij naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. Daarna komt hij terug naar Lelystad en komt dan in het nieuwe Batavia Museum te staan op het droge. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon, het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In Australië is een met AI gemaakte plaat een hit geworden. Maar dat zou wel eens de laatste hit kunnen zijn die op die manier in de hitparade komt. Daar hebben we het komend half uur meer over.
4: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
6: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
7: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventchips.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Z Eventships. Bekijk alle info op zeventships.nl.
10: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
11: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
10: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
12: Goedemiddag. Ja. Het is 5:05. Ook menig Europees leider zal deze zomer op vakantie last hebben gehad van die hittegolven of juist van de extreme droogte. En vanaf het vakantieterrasje onder de parasol misschien bedacht hebben: heb ik geld om de gevolgen van klimaatverandering in eigen land aan te pakken? Nou, dat is ook meteen een Europees probleem. Ligt er nog wat geld in Brussel klaar? Zometeen hoor je huiseconoom Han de Jong en Europa-correspondent Stefan de Vries daarover. Over de opties vooral. Maar eerst gaan we naar Volkswagen.
3: Ja, bijna de helft van de banenreductie die de topman in het vooruitzicht heeft gesteld, die zou in Duitsland moeten gebeuren. Volkswagen zet zijn bezuinigingsplannen door. Tegelijkertijd zegt hij liever geen fabrieken te sluiten. De topman Oliver Blume, die sprak vandaag tegen het personeel in Wolfsburg en noemde het ontslag van nog eens 50.000 werknemers geen doelstelling, Wat dat betekent, dat moeten we vragen aan Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow. Vakbonden vrezen voor een nog groter banenverlies, namelijk, hè, Nout?
0: Ja, in totaal 140.000. Hè. 50.000 hebben ze al doorgevoerd. Ja. En er wordt nu nog gesproken over 50.000, mogelijk 70.000. En nu zegt de vakbond, nee, het worden er misschien nog wel 90.000. Nou, dat heeft Bloemen vandaag gezegd, nee, dat is echt niet wat er op tafel ligt. 50.000, maar dat is geen doelstelling op zich. Het is inderdaad een cijfer, maar het is theoretische berekening die we hebben gemaakt, gebaseerd op onze kosten die we overschrijden.
3: Ja, want dat is het probleem. Hè? Hij zegt, we hebben te veel vaste kosten ten opzichte van onze belangrijkste concurrenten.
0: Het draait eigenlijk allemaal om kostenefficiëntie. Hè? Mm-hmm. Dus de marges van Volkswagen staan onder druk. Ze maken nog winst momenteel, maar ja, de kosten zijn gewoon te hoog opgelopen. En ja, ze moeten wel 30% verlagen om concurrerend te zijn met andere Europese merken of Chinese merken. Dus er moet ingegrepen worden, dat is wat er gezegd wordt. Ja, en die kosten moeten dus omlaag. En ja, dat gaat niet alleen om die mensen eruit te gooien. Het gaat over overcapaciteit. Dus er wordt gewoon te veel geproduceerd dat niet verkocht wordt.
3: Overhead?
0: Ja, en het modelaanbod. Dus ze hebben te veel modellen. Dat moet verkleind worden. Er wordt nu gesproken over een halvering in 2035. Dus het modelaanbod halveren. Nou goed, dat moet er allemaal nog besloten worden of dat echt gaat gebeuren. Maar,
13: gaat de golf eruit?
0: Nou, de golf zal niet zo snel.
13: Het zal de laatste zijn.
0: Nee, inderdaad. En de polo verwacht ik ook niet.
3: Nou, de polo is de oude golf. Of zijn we nog niet zo ver?
0: Nee, zover zijn we
3: waarschijnlijk niet.
0: Ja, nee, zover zijn
3: we. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Ja. Maar goed, wat rondzinkt zijn die fabriekssluitingen.
0: Ja.
3: En daar zijn verschillende deelstaten in Duitsland heel, heel bang voor. Want er gaat natuurlijk een enorme sociaal-economische impact hebben. Als dat gebeurt, werken ontzettend veel mensen bij Volkswagen.
0: Ja.
3: Zegt Bloemen nou, dat is van de baan?
0: Nee, dat zeker niet. Nee, oh. Bloemen wil het wel voorkomen. Vier locaties moeten mogelijk dicht. Onder meer Emden en Zwickau. Daar worden elektrische auto's geproduceerd. Die staan op de nominatie. Maar ja, Bloemen ziet dat sluiten van fabrieken echt als laatste redmiddel. Want het is gewoon heel erg duur. Je moet inderdaad iedereen naar huis sturen en die moet wat meekrijgen. Dus het is gewoon ontzettend duur om fabrieken te sluiten. En dus ja, ze zetten eigenlijk vooral in op vrijwillig verloop. Dus mensen met een vertrekregeling eruit krijgen, eerder met pensioen. Daar zou dan 50.000 werknemers wereldwijd zou dat dan treffen. Waarvan de helft in Duitsland is nu wel bekend geworden vandaag.
3: Ja.
0: Maar ja, nogmaals.
3: Gaat dus over 25.000 man in Duitsland.
0: Ja, de vakbonden hebben natuurlijk best wel een vinger in de pap. En zijn niet echt blij met hoe Bloemen het de afgelopen maanden allemaal heeft gecommuniceerd.
3: Nee, want ik begrijp ook dat dit plan nog niet door de Raad van Commissarissen komt. Juist omdat daar zowel werknemers als een vertegenwoordiging van de deelstaat Neder-Saxe in zit.
0: Ongelooflijk veel belangen bij Volkswagen. De grote aandeelhouders, de families Porsche en Piëch, die zitten er ook nog bovenop. Die zeggen, jongens, het moet echt wat sneller gaan allemaal. Dit moet er doorheen, want we willen weer winst maken met z'n allen. Op de achtergrond zit inderdaad een deelstaat als Neder-Saxe die de hakken behoorlijk in de zand gaat zetten. En de ondernemingsraad heeft vandaag ook gezegd dat werknemers en hun gezinnen zich ongelooflijk zorgen maken.
3: Tuurlijk.
0: En dat ze vooral de rampzalige communicatie van Bloemen de afgelopen maanden hekelen. Want ja, die ondernemersraad zegt ook, daardoor is het vertrouwen eigenlijk een beetje geschaad.
3: Maar wat is dan mis aan die communicatie, als jij dat even beschouwt?
0: Eigenlijk pas de eerste keer dat die met het personeel vandaag praat. Hmm. En dat is wel echt het verkeerde keelgat geschoten van de werknemers. Ja. Dus ik denk ook dat de vakbonden wel aanleiding zien om misschien de komende maanden, als dit zich zo doorzet, om het werk neer te gaan leggen. En dan wordt er gestaakt, worden dus minder auto's geproduceerd. Nou, misschien dat ze bij de top van Volkswagen dat nog niet zo heel erg vinden. Nee, ja.
3: Het zou wel voor het eerst zijn dat de top van een bedrijf zegt, ga maar staken. Maar
0: nee, ja, maar dat is natuurlijk niet wat je wil.
3: Nee.
0: Dus en volgende week is er een hele belangrijke bijeenkomst met de Raad van Commissarissen.
3: Ja.
0: En daar gaat hij zijn uiteindelijke plan inleveren. En dan is het eigenlijk overgeleverd aan die club om te beslissen welke kant gaat Volkswagen op.
3: Kan het ook nog zijn dat hij zijn baan verliest als eerste?
0: Nou, persoonlijk vind ik het allemaal wel heel lang duren. Ja. We zijn hier al, de eerste 50.000 ontslagen, die zijn in gang gezet. Ja,
3: maar dat is hier al een jaar over.
0: Meer dan, ik denk dat meer dan anderhalf jaar geleden al is ingezet. En we hebben het er nu nog over, met een extra bezuinigingspakket. Ja, het moet wel gaan lukken voor hem. Want anders is dit natuurlijk voor hem ook geen houdbare zaak.
3: Volgende week Raad van Commissaris bij Volkswagen. Dankjewel, Nout Broekhoff.
12: En we gaan naar de weg, naar Tim Schaap. Tim, jij hebt goed nieuws over de A27.
14: Ja, klopt. De A27 is wat eerder dan verwacht weer vrij na dat ongeluk. We hebben het dan over de snelweg vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Lunetten nog wel een file. 9 kilometer, ongeveer 40 minuten. Maar goed, de weg is er weer vrij. Die file kan dus langzaam maar zeker gaan oplossen. Hetzelfde verhaal eigenlijk op de A9 naar Alkmaar. Bij Akersloot is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein doe je er nog wel een uur langer over. Dan meerdere flitsers die gemeld zijn door Flitsmeister. Onder meer eentje langs de A16 Rotterdam-Breda bij 30,8.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
15: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
16: De neerslag die we nu zien, is een neerslag die natuurlijk mooi is.
17: 500 euro.
18: 590 euro.
17: Ai.
18: Ai.
1: BNR.
12: Het wordt nog een flinke puzzel voor Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Vandaag start hij zijn rondreis langs alle hoofdsteden van de Europese Unie. En in veel landen zal het dan over de begroting gaan. Want één ding is zeker, naast extra kosten voor defensie zullen veel landen ook rekening moeten houden met extra uitgaven door het extreme weer van deze zomer en de veranderende seizoenen in de toekomst. Maar ja, wie betaalt die rekening? Want landen krijgen door die extra defensieuitgaven de begroting nu al niet rond. Ik ga daarover praten met Europa-correspondent Stefan de Vries en onze huiseconoom Han de Jong. Goedemiddag, welkom.
19: Hi. Dag, Lisbeth.
12: Ja, Stefan, wat wordt dat voor reis voor Costa? Een lastige reis?
19: Ja, hij moet 2000 miljard euro bij elkaar zien te sprokkelen.
12: 2000 miljard euro?
19: Ja, dat klinkt heel veel, maar dat is eigenlijk peanuts. Het gaat over een periode van 7 jaar. Het komt neer op 1,75 euro per dag per Europeaan. En dat is ongeveer net zoveel als ik betaal in Amsterdam voor het reinigingsrecht, de vuilnis. Nou, dat gaat niet heel, daar doen ze niet heel voor in Amsterdam. Maar dat is ook het bedrag waar de Europese Unie voor krijgt. Nou, dat vinden veel Europese lidstaten, zelfs dat vinden ze nog te veel. Dus daarom begint Costa een reis langs die hoofdsteden, omdat er voor het einde van dit jaar wil hij dat de lidstaten akkoord zijn met de begroting voor de lange periode vanaf 2028, 7 jaar lang. Dus ja, dat wordt lastig, want sommige landen zijn krenterig, zoals Nederland bijvoorbeeld en Duitsland. Andere landen hebben weinig geld, zoals Frankrijk en ook nog andere landen. En dan komt ook nog de rekening van deze apocalyptische zomer.
12: Precies.
3: Maar als ik goed begrijp, hij wil geld voor de Europese begroting. Ja. Maar dat moet natuurlijk weer uit de nationale begrotingen komen die toch al overbelast zijn.
19: Ja, en dan gaat het om 1% van die begroting. Hè. Dus ook daar weer cacahuète, zegt in het Frans, peanuts. Het gaat om niet zoveel geld, maar het is een principiële kwestie. Heel veel landen zeggen, ja, er gaat te veel geld naar Brussel. Tegelijkertijd bijna alle lidstaten willen dat Brussel, tussen aanhalingstekens, meer gaat doen. Er wordt steeds meer van verwacht. Ook de Europeanen zelf verwachten steeds meer van de Europese Unie. Maar ja, betalen
12: Homer. Ja. Maar goed, we gaan ook nog even terugblikken op deze extreme zomer. In ieder geval wat het weer betreft. Want dat kost geld. Han, bijna 500.000 hectare in Europa is verbrand. En door de droogte van de Rijn, onder andere, moesten schippers een vijfde van hun lading meenemen. Oogsten die misschien niet komen. Ja, zie jij die gebeurtenissen van vrij recent dus al terug in de economie?
20: Nog eigenlijk niet. Ik zie het wel terug natuurlijk in de commentaren. En ja, het is natuurlijk evident dat bijvoorbeeld met die lage waterstand in de Rijn, daar hebben we natuurlijk ervaring mee. Want in 2018 en 2022 was het waterpeil daar ook heel erg laag. En toen bleek dat als dat waterniveau een maand lang zo laag blijft, dan scheelt dat bijvoorbeeld in Duitsland wat betreft de industriële productie 1%. Dat klinkt misschien niet heel veel, maar ja, het is zeker niet helemaal niets. De Bundesbank schat de schade van door het lage water door de Rijn dit jaar voor Duitsland voorlopig op 0,2 à 0,3 procent bbp. Dat is één schadepost. Maar je geeft natuurlijk ook al aan, hè, die droogte, dat was trouwens niet overal in Europa zo, maar zeker bij ons en in de landen om ons heen wel. Dan krijg je toch schattingen over verminderde oogst. Nou, cijfers die ik tegenkom zijn de maïsoogst 7% minder, soja 14%, aardappelen 6%. Nou, dat scheelt natuurlijk de boeren aan inkomsten. Het betekent waarschijnlijk ook hogere voedselprijzen. Dus die economische schade, die is er zeker. Het valt natuurlijk niet mee om dat allemaal precies uit te rekenen hoeveel dat dan is.
12: Maar goed, die schade is er wel.
3: Ik kan me herinneren dat we een week of twee geleden er een gesprek over over dat Triodos rapport hadden. En dat jij samen met Edin eigenlijk zeiden, dit is incidentele schade. Terwijl je hier natuurlijk praat over klimaatverandering. En dat keert elke zomer terug.
20: Nou, ja goed, dat is natuurlijk de vraag. Want bijvoorbeeld die lage waterstanden in de Rijn. Ik zei al, dat de laatste keer dat we dat hebben gezien was 2018-2022. Mm-hmm. Dat Triodos-rapport, dat schat de economische schade op 0,8% van het bbp. Ze geven daarbij dan aan dat ongeveer de helft daarvan komt door lagere arbeidsproductiviteit. En dat heeft dan onder andere te maken met dat je in de hitte moeilijker werkt. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld, dan gaat het alweer over die lage waterstand in de Rijn.
3: Ja, je denkt dat daar de schade vergroten van is eigenlijk. Van die lage waterstand.
20: Je hebt natuurlijk verderop op de Rijn allerlei industrieën die afhankelijk zijn van de toelevering van grondstoffen. In 2022 heeft bijvoorbeeld Bashef in Ludwigshaven, het was 2018, die hebben toen een productiefaciliteit stil moeten leggen. Dat zie je dan natuurlijk uiteindelijk ook terug in die productiviteitscijfers.
12: Ja, want Stefan, hoor je daar ook bedrijven nu al over?
19: Ja, natuurlijk. De bedrijven die gevestigd zijn in het bassin rondom Basel bijvoorbeeld, in Zuidwest-Duitsland, veel chemiebedrijven, die zitten echt wel met de handen in het haar. En het klopt wat Hans zegt over die lage waterstanden. Maar in 2018, 2022 waren die lage waterstanden pas in de herfst. Mm. En we zitten nu eigenlijk nog midden in de zomer, dus het water is veel sneller op. Of het ooit weer normaal zal zijn, dat weten we niet. Of dit het nieuwe normaal is, dat is ook lastig te zeggen. Maar de aanwijzingen
12: zijn wel voorspellingen gedaan.
19: Ja, zeker. En het Duitse instituut IFW zegt dat eigenlijk door de lage waterstanden en de problemen rond de toevoer rondom de Rijn de toch al magere Duitse groei van dit jaar eigenlijk net als het water zelf compleet doet verdampen.
12: Dus het is ook echt een delta-probleem. Bij in de rivierdelta's.
19: Ja, we zijn natuurlijk erg afhankelijk van die rivieren. Dat is aan de ene kant onze grote kracht, zeker voor Nederland, met al die Europese rivieren die hier aankomen. Maar zodra die niet meer functioneren, dan heb je een groot probleem in de hele Europese logistiek.
12: Antonio Costa ondertussen is dus begonnen aan zijn rondreis langs alle Europese hoofdsteden. Ja, met wat voor verhaal komt hij? Wat kan Brussel hier doen?
19: Ja, nou, voor deze schade, de commissie schat de totale brandschade van deze zomer al op 15 tot 19 miljard euro. Het herstel van de grond, dus niet eens de huizen, de bedrijven, et cetera, maar gewoon de grond, kost 3 miljard in de 5 zwaarst getroffen landen. Nou, Brussel heeft daar op de begroting normaal zo'n 2,5 miljard voor natuurschade. Dat is dus nu al niet genoeg. En voor een heel jaar, voor de hele Unie. En ja, de Costa zal ergens geld vandaan moeten gaan halen. Je moet ook gaan praten over hoe ga je dit financieren, al deze schade. Nationaal, Europees, misschien wel door bedrijven. En al die strategieën moeten naast elkaar gelegd worden. En dan is Europa een klein onderdeel ervan. Veel wordt gesproken in landen over het bestrijden van de effecten. Dus bijvoorbeeld in Frankrijk is een grote discussie over het feit dat de regering te weinig blusvliegtuigen heeft besteld. Dus dan gaat het daarover. Maar eigenlijk de echte aanpak van de klimaatverandering, ja, daar hebben we het nog maar niet even over. Dit najaar komt wel de Europese Commissie met een groter pakket over klimaatweerbaarheid. En mogelijk ook toch wel weer over strengere klimaatregels.
12: Maar eerst moet de schade dus hersteld worden. Han, is dat geld er eigenlijk? Want veel landen zitten al aan het begrotingsplafond.
20: Ja, nou ja, die vraag stellen op die manier is hem beantwoorden.
12: Oké, kunnen we door?
20: Nee, dat geld is er natuurlijk niet. Maar nood breekt wetten. En ja, wat hier natuurlijk geldt is de regel dat als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En om dan toch even terug te komen op wat waar Niels aan refereerde eerder. Is dit nou incidenteel of is dit nou de nieuwe norm? Nou, dat Triodos-rapport, dat refereert aan een, wat betreft verbrande gebieden, refereert dat aan een website van NASA en Copernicus. En daar kun je eigenlijk per land kun je zien hoeveel er verbrand is en hoe zich dat verhoudt tot de afgelopen 15 jaar of zo. Mm-hmm. Dan zie je dat eigenlijk vooral in ons deel van Europa er veel meer verbrand is dan normaal. Nou, zeker in Frankrijk is het vrij rampzalig, maar ook in Oostenrijk, België en dan bij ons. Dan zie je dat in landen zoals bijvoorbeeld Duitsland en Spanje en ook Polen wel. Daar is meer dan gemiddeld, maar niet absurd veel. Maar in Italië bijvoorbeeld is het ongeveer op het gemiddelde. Maar in landen wat meer naar het oosten en ook naar het zuidoosten, zoals Kroatië, Bulgarije, Roemenië, daar is dit jaar duidelijk minder oppervlakte verbrand. En datzelfde geldt ook voor de noordelijke landen. Dus je moet toch wel een beetje uitkijken dat je wat wij nou hebben meegemaakt, dat is zeker heel bijzonder. Maar dat is niet per se de regel. Dat is niet per se het nieuwe normaal.
12: Nee. Stefan, tot slot, wat kan er of wat moet er gebeuren?
19: Ja, wat er moet gebeuren is dat klimaatverandering niet meer wordt behandeld als iets incidenteels. Gewoon standaard in de begroting adaptatie en niet in de rampenpot. En maak ook werk van de Green Deal, waar de Europeanen zelf om hebben gevraagd aan de Europese Commissie. In 2019 een groot plan, gepresenteerd door toen nog vicepresident van de Europese Commissie, Frans Timmermans. Inmiddels in een Brusselse la verdwenen. Mm. Nou, het is wel duidelijk dat na deze zomer die la misschien toch maar weer eens open getrokken zal moeten worden. Maar ja, daar is politieke moed voor nodig.
12: Dank, Stefan de Vries en huiseconoom Han de Jong.
1: Tech Update.
3: Er komt nieuw onderzoek naar de AI-agents van OpenAI die hun eigen gang gingen en onder meer het platform Hugging Face hackten. Rosanne Peters van BNR Tech-redactie. Wie gaat dit onderzoeken?
2: Ja, dit is een dagvaarding van de procureur-generaal van de staat Alabama, Steve Marshall, die de handen ineen heeft geslagen met collega's in 14 andere staten. Want zij vinden dat er onderzocht moet worden of het gedrag van OpenAI en dit voorval een gevaar vormt voor burgers. En we zijn natuurlijk inmiddels een paar weken verder nadat OpenAI ook toegaf dat hun modellen GPT 5.6 Sol en een nog niet uitgebracht model dus uit die digitale beveiligde omgeving, die sandbox, wisten te breken, het internet op is te komen en uiteindelijk dus inderdaad Hugging Face hackte en nog eens 3 andere diensten. Iets wat OpenAI dagenlang niet eens doorhad.
3: En wat zegt OpenAI hier zelf over inmiddels?
2: Ze zeggen wij zijn intern dit nog aan het onderzoeken. Dus dat rapport volgt nog. En omdat het onderzoek daar ook nog loopt, is OpenAI eerder al door deze procureur-generaal gevraagd van bewaar alsjeblieft al die documenten met betrekking tot dit incident. Hè, en stop ook het liefst gewoon met dit soort interne cybersecurity evaluaties. Maar denk niet dat OpenAI daar gehoor aan zal geven. Hoewel er wel van steeds meer kanten wordt geroepen en geopperd van misschien moeten we de ontwikkeling van dit soort modellen en dit soort evaluaties een beetje on hold zetten.
3: Ja, in de muziekindustrie wordt natuurlijk ook AI gebruikt. Ja. Trouwens ook allerlei andere technologie. Dat is al tientallen jaren oud natuurlijk, dat er foefjes worden gebruikt. Maar in Australië is er nu wel flinke discussie over ontstaan, naar aanleiding van een hit die daar in hitparade kwam. Hè?
2: Ja, de Australian Recording Industry Association, die Down Under, dus de Australische hitlijsten, samenstelt, die vindt het wel mooi geweest. Nummers die dus helemaal of grotendeels met AI gemaakt zijn, die komen de lijsten niet meer in. En dat doen ze om zo het menselijke karakter van het kunstenaarschap te behouden. Ik citeer dat even. Mm-hmm. En deze beslissing komt dus niet helemaal uit de lucht vallen, want dat komt dus na de cover van Like a Prayer van Madonna. De vocals zijn namelijk met AI gemaakt. En dit
3: cover.
2: Nummer stond dus echt een tijdje bovenaan de dancehitlijst en ook een hele tijd in die top 40 daar. Dus we mogen er nu op een zeldzaam momentje op BNR even naar luisteren.

0: Inderdaad, de hele productie?
1: Nee, niet alles. Niet
2: hij heeft
1: alles.
2: Er nog een paar knoppen ingedrukt, ja, die producer.
1: Precies. En ja, nou ja, Niels, jij zei ook al van... Hè, jij vindt muziek gemaakt met AI natuurlijk hartstikke interessant. En je zei, nou, af en toe hoor je ook wel verschillen. Hè? Kijk, ja. Dit is natuurlijk een professionele opname. Want dit is iemand die ook gewoon daadwerkelijk weet... hoe je muziek moet maken. Dus dan hoor je het misschien ook wat minder. Maar goed, ja...
2: Ik meen dat ik, als ik met Suno werk bijvoorbeeld, dat is zo'n app, daar neem je dan een abonnementje op, maar die doet dan nooit helemaal precies wat je zegt. Maar,
1: nee.
2: Het blijft een consumententoepassing. Dat stemmen wel eens niet stabiel blijven. Volgens mij hoor je het in deze opname ook.
1: Ja.
2: Want dit is fragment 1, hè?
1: Ja.
2: Nou, dat zit volgens mij vrij laag.
1: Mm-hmm.
2: Ik zou zeggen, de dames, de nepdames zijn alt.
0: Alt, ja.
2: Ja, en dan moet je nou dat tweede fragment even horen.

0: Maar goed, ja. Weet je, het punt
1: natuurlijk hier is,
0: gebruik AI vooral als hulpmiddel. Maar we moeten de muziek toch wel menselijk laten. En dan zeker als je ook die beloning krijgt op die hitlijst.
1: Juist. Dankjewel, Rozan Peters.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Heb je een probleem? Bel dan de premier. Dat zegt niemand minder dan Benjamin Netanyahu in een campagnevideo. Waarbij hij ook zijn telefoonnummer deelde. Oh. Ja, en wij zijn natuurlijk benieuwd. Wij gaan hem zo bellen. Blijf luisteren.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub en Heurman.nl.
2: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
5: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
6: Nou, ik.
5: Vrijwillig?
6: Ja, zelfs de voetnoten.
5: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
6: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
5: Voetnoten is een podcast van Energeia.
7: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
8: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
9: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
7: En Arjan Elbers.
10: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
7: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
10: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
11: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
12: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
13: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
14: In de BNR-app.
15: Geheime schaduwluchtvloot ondersteunt Russische militaire operaties in Afrika. De steen van grensconflict India en China moet voor de BRICS-top uit de schoen. En Kruidvat verkoopt de make-up van Shein-dochter en ziet geen reden om dat duidelijk te vermelden. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
1: En even naar Tim Schaap bij de ANWB. Een ongeluk op de A7.
16: Ja, klopt. Helaas ging het mis op de A7 Zaanstad-Hoorn. Voor Purmerend een file van 8 kilometer en 30 minuten. Er is één rijstrook dicht. Duurt nog tot 5:30. Verder ook weer files, wederom in Gelderland op de A50 in beide richtingen, voorbij Apeldoorn, vanwege de takken op de, voor de camera's. In beide richtingen heb je geen spitsstrook, daarom 20 minuten oponthoud. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Nu onder andere eentje op de A4 richting Rotterdam. Even opletten bij knooppunt Markiezaad bij 245,0.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In de regio Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgen weer gesproeid worden. Er is de afgelopen tijd genoeg regen gevallen. Maar, waarschuwt het waterschap, we moeten nog steeds zuinig zijn met water. Ook in de haven van Rotterdam zijn de ergste droogteproblemen voorbij, maar de situatie is nog lang niet terug naar normaal. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen betalen aan de staat. De rechter vindt dat hij het geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had een tweedehands autohandel. Volgens de rechter was dat een witwasserij. De boete is wel iets lager dan geëist, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Het kabinet is veel te laat begonnen om steun te zoeken voor de begroting, zegt de BBB. Die is op gesprek bij premier Jette en wil best steun geven als de stikstofplannen worden afgezwakt. Zo heeft elke oppositiepartij wensen, maar nog niemand heeft iets voor elkaar gekregen. Waarschijnlijk wordt de begroting ingediend zonder steun. Bij de zoektocht naar een vermiste jongen van 5 bij het Belgische Namen is een tweede lichaam gevonden. Waarschijnlijk is het zijn vader. Gisteren werd langs een doorgaande weg ook al een lichaam gevonden. Onderzoek moet nog uitwijzen of dat een vermiste jongen is, maar daar wordt wel van uitgegaan. En Max Verstappen gaat volgende maand een bijzondere race doen in Engeland. Hij gaat karten tegen 100 andere sporters, beroemdheden en fans. Hij staat helemaal achteraan en moet alle 100 tegenstanders zien in te halen. Verstappen heeft er zin in, hij is ooit begonnen op de kartbaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon, het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De AEX staat op dit moment 0,3% lager op 1107 punten. Grootste daler is Besi, gaat 4,7% omlaag. En SBM Offshore, dat is de grootste stijger, want die zijn er ook. 2,4% krijgt dat aandeel er op dit moment bij. En de Dow Jones, daar wordt natuurlijk ook al gehandeld sinds een uur of wat. 0,2% erbij.
3: Ja, Benjamin Netanyahu die heeft dus in een campagnevideo zijn telefoonnummer gedeeld met de mededeling: als je een probleem hebt, kun je me bellen. Nou, ik ga dat proberen. Ja? Ik heb een nieuw contact. Benjamin Netanyahu, 0097, heel lang nummer. Komt-ie.
1: Horen? Luid spreken?
3: Oh, primair, ja. Oh, gebruiker in gesprek.
1: Oh, wat jammer.
3: Dat is jammer.
1: We hadden heel veel vragen voor hem.
3: We proberen het nog een keer. Zometeen.
18: Verloren zaak. Of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
19: Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
18: Verloren zaak. Of zeker van je zaak. ACT Legal. Beslist beter.
19: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/Shell.
23: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
24: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
23: Obli, meer rust, meer rendement.
25: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
23: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
26: Wil je weten wat er speelt
27: en of waarom?
26: In de BNR-app
27: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
26: Download de BNR-app
27: en blijf scherp.
26: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Goedemiddag.
1: Hij heeft dus wel een foto van zichzelf erbij staan.
3: Netanyahu?
1: Ja, met feeling excited eronder op WhatsApp.
3: Maar hij zegt gesprek.
1: Je kunt hem dus...
3: Oh, bij jou gaat hij over.
1: Hij gaat over. Israëlisch nummer. Ja, hij wil zich
3: kiezen. Wat is je eerste vraag?
1: Of hij denkt dat hij op de goede weg zit als hij zo doorgaat. Niemand in de wereld hem nog sympathiek vindt. Ja, dat is natuurlijk precies de vraag waarvoor hij niet opneemt. Hij luistert waarschijnlijk ook even... PNR. Over drie weken is het Prinsjesdag. Waar lobbyen belangengroepen deze laatste weken voor? De Vereniging van Effectenbezitters blijft hameren op een andere inrichting van de vermogenswinstbelasting. Box 3, mijn lievelingsonderwerp, daar gaan we het zo meteen over hebben. En wat te doen met zonnestroom als het net niet meer kan ontvangen... of dat het niks meer oplevert, want die salderingsregeling die gaat eruit. Hè? Een nieuw idee daarover, daar gaan we het over minder dan 20 minuten over hebben. Eerst de Europese Unie en China.
3: Ja, jouw telefoon gaat nog even over. Ondertussen, de komende dagen gaat er een Europese delegatie naar China. Dat meldt Euronews. De delegatie vanuit Brussel hoopt daarbij het handelstekort met het land te verkleinen. Daar gaan we over praten met oud-topdiplomaat Ron Keller. Goedemiddag, Ron.
0: Dag Lisbeth, goedemiddag Niels.
3: Ja, waarom gaat de delegatie nu naar China? Want de EU-commissaris voor Handel, Šefčovič, die gaat in oktober ook al.
0: Ja, dat klopt. In oktober gebeurt er iets bijzonders. China en de VS hebben al een tijdje ruzie over tarieven. En de Chinezen hebben gezegd van, nou ja, wij willen desnoods, als jullie doorgaan met tarieven, die zeldzame metalen niet meer aan de VS of aan de wereld geven. Mm-hmm. En dat is in de ijskast gezet door de VS en door China, die ruzie. En tot 1 oktober. En dat betekent dat dan dus eigenlijk, ook Europa geconfronteerd zou kunnen worden met die tekorten. En dat is een extra reden om voor die tijd met de Chinezen een overeenstemming te krijgen over handel. Maar dat is ontzettend moeilijk, want het handelsbalanstekort tussen de EU en China is in 5 jaar tijd verdubbeld. Het is nu echt enorm snel opgelopen. En dat doe je niet zomaar met een akkoord even teniet.
3: Nee, maar die onderhandelingen die lopen al vrij lang niet lekker. Wat is eigenlijk de reden daarvoor?
0: Ja, het probleem is dat de Chinese economie nog steeds heel sterk zijn groei zoekt bij het exporteren. De Chinezen zijn wel de afgelopen jaren meerdere keren ervan doordrongen geweest dat ze iets anders moeten doen. Hè? China heeft heel veel in het verleden economische groei door export gerealiseerd. En door het binnenlands bouwen. Maar goed, iedereen heeft inmiddels een huis en een hoge snelheidstrein op loopafstand. Dus bouwen, dat is niet meer een motor. En die exportmotor, die gaat steeds trager. En de Chinezen zijn daar dus een beetje in paniek over. Hebben wel geprobeerd om innovatie als nieuwe motor neer te zetten. Maar ja, dat hebben de Amerikanen en later ook de Europeanen de afgelopen 15 jaar gefrustreerd. En dan is er nog een andere mogelijkheid voor China om te groeien. Dat is binnenlandse vraag. Maar die motor loopt ook niet goed, omdat de bevolking vergrijst. Men heeft zijn pensioenen en zijn gezondheidszorg nog niet op orde. Dus oudere mensen sparen voor hun oude dag. Ja. Dus die binnenlandse vraag loopt ook niet. Dus exporteren is nog steeds de enige manier voor China om te groeien. En dan is er een tweede reden, Lisbeth, en dat is dat de Chinese exporten naar de VS zijn afgenomen het afgelopen jaar. Sterk zijn afgenomen door de tarieven van Trump. En dan tenslotte, er is natuurlijk veel discussie over oneigenlijke subsidies, maar de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, is op sterven na dood. Die functioneert niet meer. Dus China kan ook niet worden aangepakt als het gaat om het gebruiken van overheidssteun op die exportmarkt. Nou, dat zijn drie redenen waardoor de Chinese economische groei export is gebleven. En Europa betaalt daar de prijs voor.
3: Ja, maar heeft China dan ook op dit moment de kaarten in handen? Want hun eigen binnenlandse groei die is er dus eigenlijk niet. Die hebben ook niet een heel erg rooskleurig vooruitzicht.
0: Dat is waar, maar ze groeien nog steeds harder dan wij. Maar ze zijn inderdaad ook onder grote druk om te blijven groeien via die export. En ze weten dat ze de Amerikaanse markt dus niet zo snel op kunnen onder Trump. Dus ze hebben een enorme drive, zou ik bijna zeggen, om te exporteren naar Europa. Daar is koopkracht. En veel van de producten die China maakt, dat we eerlijk zijn, daar is gewoon vraag naar. Mensen in Europa kopen graag Chinese producten. Ze zijn goedkoop en eigenlijk kwalitatief best goed. Het probleem is al decennia oud. In de tijd dat ik ambassadeur was, China speelde dat ook al. Ook toen werd er al gezegd tegen China, kunnen we het wat evenwichtiger maken? Maar je kan dat zeggen. Maar als Europa kan je daar iets moeilijk iets tegenover stellen. Behalve dat China zegt, nou ja, jullie kunnen ook best exporteren. Doe je best maar. Ja. En daar zit het probleem van die subsidies dus bij. Wij hebben een strikte scheiding van subsidiëring van bedrijven. Dat is eigenlijk, dat vinden we niet verstandig en niet goed. En de Chinese economie, dat kan ik ze eigenlijk ook niet verwijten. De Chinese economie is helemaal helemaal opgebouwd als een samenspel tussen de overheid en het bedrijfsleven. Dus je kan in China ook heel moeilijk spreken over subsidies, want het is één systeem. En dat is een probleem waar de Wereldhandelsorganisatie al decennia tegenaan loopt. Maar nu, zeker nu die WTO zo slecht functioneert, nu is het probleem heel, heel zichtbaar aan het worden. En verliezen we in Europa banen en sectoren. En dat is een serieuze bedreiging.
3: En dan heeft China natuurlijk ook nog die zeldzame aardmetalen, waar de hele wereld op aast. Dus het wordt nog een lastig.
0: Dat klopt, Lisbeth. Handelsbeperkingen vanuit Europa gaan de inflatie omhoog doen. En China kan dreigen met die zeldzame metalen. Dus laten we maar hopen dat, samen met de VS we uiteindelijk weer naar vrijhandel toe gaan. Maar ik vrees dat dan wel Trump eerst vertrokken moet zijn.
3: Dankjewel, Ron Keller.
2: Studio Den Haag.
1: Het is bijna Prinsjesdag en daarom gaan we bij BNR verschillende belangenverenigingen af om te horen wat hun laatste input is. Waar lobbyen ze voor? Wat moet er in de troonrede? Waar moet geld naartoe in de miljoenennota? Vandaag Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters, de Nederlandse Belangenvereniging voor Beleggers. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: De VEB is zeker ook politiek geïnteresseerd, zegt Jorik Simonides, presentator van BNR Beurs.
5: Gerben Everts viel bij zijn aantreden in 2021 met zijn neus in de slaapapneu-affaire van Philips. Onder zijn leiding probeerde de VEB met rechtszaken schadevergoedingen voor beleggers op Philips te verhalen. Het is een toonvoorbeeld van wat de VEB doet. Ze maken zich hard voor de kleine belegger. En dat maakt de VEB een beetje een atypische belangenorganisatie, want de lobby en de druk vindt vooral plaats bij beursfondsen. En ietsje minder in Politiek Den Haag. Toch is er sinds een paar jaar één politiek dossier wat de volle aandacht heeft. Box 3. Door een uitspraak van de rechter moet de politiek de Nederlandse vermogensbelasting hervormen. Maar het voorstel dat er nu ligt joeg behoorlijk wat beleggers de boom in, omdat de plannen ook nog niet gerealiseerde beleggingswinsten gaan belasten. Minister van Financiën Eelco Heijnen moest door alle kritiek terug naar de tekentafel, en dat komt goed uit. Want ook de VEB heeft het liefst dat die vermogensaanwasbelasting van tafel gaat.
1: Ja, Gerben Everts, box 3, hè? Toch wel een interessant onderwerp altijd. Soms een beetje technisch. Hoe staat het ervoor? Kijkt u met spanning naar komende week wat dat betreft?
4: Ja, zeer zeker. Want er is eigenlijk heel weinig bekend op wat uiteindelijk in de miljoenennota terecht gaat komen. En het is een beetje vooruitgeschoven. En zoals gezegd, de intro was heel duidelijk. Wij vinden dat er eigenlijk een belastingstelsel moet komen wat in één keer het stelsel is dat beleggers ook jarenlang het vertrouwen geeft dat wordt vastgehouden. En dat is niet een vermogensaanwasbelasting voor 2 jaar. Ja. Dat is rechtstreeks naar die vermogenswinstbelasting. En dat mag 10-20 jaar voortkabbelen.
1: En even voor de duidelijkheid, dat is dus het verschil tussen dat je jaarlijks kijkt hoeveel is dat vermogen nou op papier gegroeid, en vermogenswinstbelasting, dan ga je het echt belasten op het moment dat het verzilverd wordt. Hè? Dat het echte winst is, tastbare winst.
4: Precies. Ja. En ja, het is hetzelfde. Ik bedoel, je wil uiteindelijk de wortel waarop je rendement haalt. En dat kan een stukje vastgoed zijn, dat kan een belegging zijn, dat kan een eigen onderneming zijn. Mm-hmm. Je wil eigenlijk niet de basis wegnemen. Je wil dat juist wordt gestimuleerd om daarin te gaan investeren.
1: Alleen,
4: en dat je de vruchten, de winst belast, dat is prima.
1: Ja, alleen het probleem daarbij is natuurlijk dat dan de overheid een tijd lang zonder inkomsten op dit front gaat zitten. Omdat je dan dus een soort overgangsperiode krijgt waarin bijna niemand echte winst heeft, maar alleen aanwas. En dan komt er dus aanmerkelijk minder binnen. Dat kan tot 22 miljard euro oplopen. Dat zijn wel significante belastinginkomsten die dan de overheid misloopt, toch?
4: Ja, als je het zo stelt, dan moet iedereen gelijk geven. Want op basis van een kaststelsel komt er inderdaad in de eerste jaren even wat minder binnen. Maar de belastingdruk is niet weg, die is latent. Dus je krijgt hem uiteindelijk wel. Maar het is eigenlijk hetzelfde als bij het pensioenstelsel. Je bouwt op bruto, maar als je met pensioen gaat, krijg je het netto uitgekeerd. Dan ontvangt de Belastingdienst gewoon netjes de belasting over het gespaarde saldo. En dat wil je eigenlijk ook voor ondernemers, ZZP'ers en voor burgers die van het sparen in het beleggen moeten worden geholpen.
1: Ja, dan kan ik me wel een ronde tafel bijeenkomst in Den Haag herinneren, waarin meerdere economen zeiden, eigenlijk is die vermogensaanwas economisch superieur. En je kunt je er ook iets bij voorstellen, want dat is jaarlijks heel duidelijk. Dus is je vermogen zoveel % gegroeid, komt dat boven een bepaalde drempel uit, zoals het nu ook werkt, maar dan niet met een fictieve rente, maar met een reële rendement, plafond. Dat is wel duidelijk. Je weet waar je aan toe bent, toch?
4: Ja, puur economisch kan je zeggen, ook al heb je het nog niet daadwerkelijk gerealiseerd, dan kan je belasting betalen. Maar dan moeten er wel een paar dingen horen erbij te zitten die er nu niet bij zitten. Dat is kostenaftrek, want je kan niet iets belasten terwijl de mensen dat daadwerkelijk niet hebben ontvangen. Je moet ook verliesverrekening toepassen in die jaren. En het probleem is dat dat niet in het stelsel zit, omdat je dan weer die zekerheid dat je belasting binnenkrijgt niet hebt als overheid. Dus ze hebben een stelsel wat, als je het hoog over uitzoomt, best eerlijk kan lijken. Dan moeten mensen maar een beetje van hun fundament verkopen, van hun aandelen of een deel van hun vastgoed verkopen.
1: Je betaalt het uit je inkomen gewoon, hè?
4: Ja, maar dat inkomen heb je nog niet. Je hebt het nog niet gerealiseerd. Ja,
1: iedereen heeft toch inkomen? Gewoon een baan of iets wat hij kan verzilveren. En daarvan betaal je dan de belasting over je vermogen. Zo gaat het bij de WOZ ook.
4: Ja, maar dan betaal je iemand die en een stukje vermogen heeft en inkomen, die kan dat betalen. Maar dan betaal je dus relatief veel belasting over je inkomen. Je betaalt er inkomstenbelasting en dan ook over een stukje vermogen. Maar het gaat er, als je het iets uitzoomt en echt kijkt naar wat wil je uiteindelijk stimuleren. Je wil stimuleren dat beleggers langjarige zekerheid hebben, dat er belasting moet worden betaald, maar dat je ook precies weet wanneer. En ook dat je het kan betalen op een moment dat je iets realiseert, kan je prima de belasting betalen. En dat is een veel eerlijker model. En vergeet niet, in alle landen om ons heen is dat het model, omdat dat goed werkt. En je wil het perspectief binnen als overheid, dat het goed is om te beleggen, eigen broek op te houden. Er zijn genoeg redenen waarom het niet alleen de overheid is die in defensie, in netcongestie, in de nieuwe economie kan investeren. Daar heb je echt die particuliere beleggers hard bij nodig. En die worden nu afgeremd om te starten. En dat probleem moet opgelost worden.
1: Krijgt u hier voet aan de grond in Den Haag? Krijgt u gehoor voor dit pleidooi?
4: Ja, het hangt heel erg af. De coalitie, we zijn blij met de huidige coalitie. Daar hebben we waardering voor. Want die geeft rust, redelijkheid en ratio. Dus dat was er even afwezig in de Nederlandse politiek.
1: Nou
4: dat
1: ja, terug. Kwam dit plan niet ook uit deze coalitie?
4: Ja, uit een deel van de coalitie, heel terecht. En die kritiek die richt zich niet op links of rechts, maar die richt zich op alle partijen die destijds de box 3 hebben bedacht. En ook de fictieve rendementen die eigenlijk veel te hoog waren, waar de rechter elke keer moest zeggen, ja, dat kan je niet maken. En dat valt niet uit te sluiten bij de aanwasbelasting. De rechter dat opnieuw zegt, je weer rechtszaken krijgt een onzekerheid. Maar dit is in ieder geval een verbetering. Maar wij roepen de coalitie op om niet alleen te kijken hoe je netjes binnen de begroting kan kleuren, maar juist een langjarig perspectief een strategische richting voor Nederland gaat uitdenken. Wat wil je nou uiteindelijk als Nederland bereiken over 10, 20 jaar? Dat we nog keurig herverdelen en ergens drentenieren met z'n allen en denken dat we het goed hebben? Of wil je echt een goede economie met echt een visie dat op AI, op elektrificering, op defensie flink moet worden geïnvesteerd en dat wij dat liever zelf doen dan dat we de inkopen in het buitenland? Is echt de vraagstuk waar het over gaat.
1: Ja. Nou, u vindt bij sommige partijen dus gehoor. We gaan zien wat dat voor de plannen met die box 3 betekent. Meer in het algemeen weet u ook dat er veel stemmen op gaan. Piketty noem ik dan maar eventjes. Om vermogen sowieso, vermogensaanwas sowieso meer te belasten. Om dus meer bij vermogenden te halen dan bij de middeninkomens, wat nu gebeurt. Is dat ook een schrikbeeld of kunt u zich daar eigenlijk wel in vinden?
4: Nee, we vinden vermogensbelasting prima op het moment dat mensen ook daadwerkelijk die belastingdruk kunnen dragen. Ja. Dus dat is niet gedurende de rit, maar dit is wanneer je iets realiseert. En er komt altijd een moment in je leven dat je het overdraagt aan kinderen, dat je het verkoopt, dat je ervan moet leven als ondernemer, omdat je ook je welverdiende pensioen ervan wilt genieten. En op dat moment moet je gewoon belasting betalen, dat vinden we prima. Maar Piketty heeft, laten we eerlijk zijn, redelijk afgedaan. Want je zult uiteindelijk in de nieuwe economie moet je hele grote aanvangsinvesteringen maken. Daar heb je beleggers voor nodig. En ja, die moet je wel stimuleren om ook dat te gaan doen. Anders dan ga je hand ophouden bij de overheid. Dat er uiteindelijk in het model wat wij
1: voorstaan. Dat is in het verleden natuurlijk ook wel heel succesvol geweest, hè? In de jaren 20, 30 Amerika. Maar dat de overheid dat deed, bedoel ik.
4: Ja, maar dat kan niet. Want toen waren de schulden waren op een niveau waar we nu van dromen. Tegenwoordig staat de Amerikaanse staatsschuld op 125% van het bruto product daar. Wij hebben een relatief lage, maar we hebben heel veel leningen bij particulieren en bij bedrijven in Nederland. Veel meer dan in andere landen om ons heen. Dat kan niet verder aangezet worden. Er is een zekere grens dat ook beleggers denken, ik krijg mijn geld wel terug. Dus je zult uiteindelijk de particulieren en ook de pensioenfondsen hebben al gedaan, dat is heel succesvol, maar je wilt ook de particulieren aan het beleggen krijgen. En dan is het prima dat je uiteindelijk ook vermogenswinstbelasting hebt, maar dat moet een eerlijk model zijn waarvan iedereen zegt, dat vinden we ook gewoon fair, dat hoort erbij. En niet een model waarop je uiteindelijk ja, eigenlijk mensen onthoudt om überhaupt te starten met beleggen.
1: Dit is,
4: en dat is in het huidige box 3 echt het risico.
1: Zonder meer het belangrijkste punt wat u naar voren brengt, hè, in de besprekingen richting.
4: Ja, en de oplossing is ook best wel eenvoudig. Je moet het langetermijn beleggen moet je stimuleren. Dus je moet eigenlijk bij elk wetsvoorstel wat gaat over belasting moet je ook een fiscale toets doen van wat is nou het effect van dit, hè, dit belastingwetdeel op de langetermijn investeringen. En Europa heeft ons ook echt een draaiboek gegeven waar Zweden heel succesvol in is. Maak nu een beleggingsrekening, noem het een Nederland investeerde rekening. Mensen sparen en automatisch wordt dat geld belegd. Vandaag nog in het mooie krantje, het Financiële Dagblad, een overzicht als je 20 jaar geleden was gaan sparen of gaan beleggen. Je was 4 keer zo rijk als je had belegd. En ik kan u garanderen, over 20 jaar, misschien valt het iets mee of tegen, maar beleggen rendeert meer. En je wil de mensen gewoon mee laten doen in de economie.
1: Wel tegelijkertijd Arnoud Boot even terugluisteren. Die zegt, doe dat wel voorzichtig als je erin stapt. Hè. Ga niet meteen grote bedragen. Ga je niet je hele spaargeld ineens in de beleggingen stoppen. Doe dat met zorg, zeg ik er maar even voorzichtig
4: spreid
1: bij.
4: Spreid in de tijd en spreid in je exposure. Helemaal eens.
1: Precies. Dank voor de adviezen en de lobby. Gerben Everts van de Vereniging van Effectenbezitters.
3: Ja, nieuws dat net binnenkomt. Canada kondigt importheffingen aan voor de Verenigde Staten. Die nieuwe heffingen gaan in op 8 september, de dag na Labor Day. Op 700 verschillende Amerikaanse producten worden ze ingevoerd, is de bedoeling, ter waarde van zo'n $20 miljard. Het tarief op Amerikaans staal en aluminium wordt verhoogd van 25% naar 50%.
1: Andere producten waarop Canada zich richt zijn motorfietsen, wasmachines, drogers, kettingzagen, smeltkaas en bevroren octopus.
26: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
3: Als er een einde komt aan de salderingsregeling voor stroom en teruglevering levert weinig tot niets op, ja, kun je dan de energie die je hebt op een andere manier te gelden maken? Je kunt dat natuurlijk verzamelen met een grote thuisbatterij. Dan lever je de stroom niet terug, maar dan gebruik je hem zelf op een later moment. Maar je kan ook iets anders doen. Je zou te veel aan opgewekte stroom direct kunnen inzetten voor de rekenkracht van AI. BNR's energieverslaggever Mark Beekhuis is hier. Hoi.
2: Hallo.
3: Ja, leg uit, hoe werkt dat?
2: Ja, je hebt allemaal pc's thuis staan. Nou ja, heel veel mensen hebben dat.
3: Ja.
2: En die staan eigenlijk de grootste deel van de tijd niks te doen.
3: Ja, tv
2: en
3: ook.
2: Als je dan tegelijkertijd iets hebt op het dak, zonnepanelen, waar stroom uitkomt die je ook niet gebruikt. Toen hebben ze bedacht bij het bedrijf wat Umlia is gaan heten deze week.
3: Umlia.
2: Ja. Dat je die dingen aan elkaar kan koppelen. Dat je de stroom die je over hebt kan gebruiken om de rekenkracht in die computer, om die van stroom te voorzien. En om dan kunnen andere mensen buiten via een platform wat ze aan het bouwen zijn, kunnen gebruik maken van jouw computer. Ik sprak van de week met de man achter dat Umlia, Giel Spaans. Die zegt, dit is... Je kan misschien een GPU kopen, een grafische kaart kost je €500. Als je een oud modelletje neemt, die verdien je dan in 1 tot 3 jaar terug. Of je hebt misschien inderdaad gewoon een pc thuis in huis. Het begon dus niet met de energieinsteek voor hem. Het begon voor hem met dat hij eigenlijk dus een computer niks zag staan doen.
6: Ik keek naar mijn pc'tjes en die staan gewoon stof te happen. Toen dacht ik van ja, dat zal bij heel veel mensen zo zijn. En bedrijven natuurlijk. Toen dacht ik van ja, eigenlijk moeten we wat doen met die idle compute. Hè? Ja. Die pc's die niks aan te doen. Nou, dan dacht ik van, eigenlijk moet er een soort beurs komen. Zo'n exchange, een compute exchange. Waar je die data kan veranderen.
2: En toen kwam daar, denk ik, het einde van de salderingsregeling bij.
6: Ja,
2: kan je dat eens uitleggen?
6: Ja, de zonnepanelen, ja. Maar nu kan je die zonnepanelen gebruiken voor je GPU. Hè, voor je rekenkracht. En die kan je dan weer verhandelen op die exchange.
3: Dus wordt dat dan die GPU-kaart, wordt dat dan eigenlijk een soort thuisbatterij? Daar sla je die stroom op?
2: Nou, eigenlijk wordt het met z'n allen een soort virtueel datacentrum, waarbij allerlei chips niet in één groot gebouw staan, in zo'n lelijke doos langs de weg. Maar bij heel veel mensen thuis, of misschien in de kelder van een flatgebouw, als er op op de bovenste verdieping zonnepanelen liggen. En wat je dan dus bij elkaar haalt, is dat je dus misschien iets van geld verdient, gaan we het zo nog even hebben, dat je in ieder geval zonnestroom gebruikt voor de AI. Dus er gaat iets van CO2 minder de lucht in. Het zou kunnen helpen met de netcongestie, want je gaat niet de stroom over het net, want er gaan AI-tokens over gaan de wereld in. En als het echt aanslaat, dan heb je ook nog minder van die lelijke AI-dozen.
3: Ah, en dat zou zo kunnen werken?
2: Nou, dat is wel een goede vraag. Want ik dacht, dit klinkt zo mooi. Dan moeten we even factchecken. Ik ben met Thomas Kluiters gaan bellen. Die is head of AI bij Reasonate. Die heb je wel eens vaker bij BNR gehoord waarschijnlijk. Hij heeft zo zijn bedenkingen.
7: Ja, mijn eerste druk is wel dat...
2: Is head of AI bij Reasonate. Die heb je wel eens vaker bij BNR gehoord waarschijnlijk. Hij heeft zo zijn

0: ontworpen om die hitte af te voeren. Maar je kan al snel denken aan een kamer die richting de 5 tot de 60 graden gaat. Er zijn dus ook mensen die dit soort projecten hebben en voor een zwembad mee verwarmen.
1: Ja, niet iedereen heeft een zwembad om te verwarmen. Dus dat is dan wel een belangrijke voorwaarde. Ja, we hebben wat zitten rekenen. Zou het wat op kunnen leveren? En ook daar, nou, misschien net een cent of twee per uur misschien?
0: Ja, dat hangt heel sterk af van wat voor videokaart je gebruikt. Zo heb je behoorlijke gradaties in je videokaarten die je kan verhuren. Als je echt een nieuwste NVIDIA-videokaart wil verhuren, nou, dan kan ik een beetje op andere platforms zien. Dan verdien je ongeveer 30 cent dollar per uur. Ja, dat zou nog best wel rendabel kunnen zijn als je die succesvol 24/7 weet weg te zetten. Maar ja, die bezettingsgraad is natuurlijk best wel moeilijk om te behalen. En ja, je moet ook denken, die videokaarten die vinden het ook niet zo heel fijn om 24/7 te draaien. Dus ik denk dat je al snel, ja, als je onderaan de streep kijkt, kom je er denk ik niet echt veel beter uit dan een paar, ja, 1 of 2 cent per uur.
2: Oké, okay, ja. Nou, voor het geld hoef je het dan niet te doen.
1: Nee, voor het geld hoef je het niet te doen. En 2 cent per uur, hoeveel is dat? Dat is, ja, de zon schijnt 's nachts helemaal niet. Dus 24/7 krijg je dat ding sowieso niet aan de praat. Misschien een euro of 5 tot 7 per maand. Ja, ze zeggen bij Umlia, je doet het misschien niet voor het geld, maar doe het dan voor het klimaat of doe het voor de netcorrectie of inderdaad uiteindelijk voor het weghalen van al die lelijke AI-dozen.
2: Ja, is dit een serieuze optie?
1: Nou, zoals we er nu over praten, klinkt het niet zo kansrijk. Er is een Amerikaanse concurrent deze week met iets vergelijkbaars begonnen. Dus er zijn mensen die denken van wel. En de Spaans die je net hoorde als aan het begin, die heeft de hele tijd potentiële investeerders over de vloer, waarvan hij denkt dat ze gaan toehappen. Maar ja, dat moet je ook denken als je zo'n ontwikkelaar bent.
2: Zeker, zeker. Ja. Levert het hem wel wat op in ieder geval?
1: Nee, het levert hem ook heel weinig op. Maar okay, dat mag, okay. Hij is met pensioen. Dus dat is een hobbyproject.
2: Dankjewel, energieverslaggever Mark Beekhuis.
3: Zeg, ik heb hier nog steeds dat nummer van Netanyahu.
2: Ja.
3: Die nam dus net niet op. Maar er werd wel gezegd, je kunt ook een bericht, ingesproken bericht, achterlaten.
2: Oh.
3: Zal ik dat doen?
2: Ja.
3: Hopen dat
2: moet je
3: ooit
2: even nadenken over.
3: Ja, dat is, moet ik dat even in het Engels zeggen? Dat verstaat hij wel. Dear sir, don't you think. This is Niels Heidhuis speaking from the Netherlands. I hope you get this message on your WhatsApp number. Don't you think that if you continue the current policy towards Palestinians, that current supporters of Israel, like European countries and the US, will lose their sympathy for the Zionist cause? I hope you can answer this question for the Dutch radio. Thank you. Nou, nu maar afwachten.
4: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen.
6: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar BNR.nl/stem.
7: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
11: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
14: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
15: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Jij ondernemer.

0: onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
1: Thomas van Zijl.
2: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over het mogelijk verdubbelen van het budget voor het NADI om radicale innovatie tot stand te brengen. En een gesprek met Bas-Jan Walhof, directeur van Aqua Plus. Dat bedrijf specialiseert zich in sprinklersystemen en brandbeveiligingsinstallaties. En dan gaat het natuurlijk over het watertekort en de droogte. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Zeker bij fraude. Want juist dat ondermijnt het vertrouwen. En dan helemaal als je het onderzoek verkeerd aanpakt. Bel dus vandaag nog met Hofman als je fraude vermoedt. We staan direct voor je klaar, ontmaskeren daders en zorgen voor bewijs. Zo brengen we het vertrouwen weer terug. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
3: Fraude? We staan direct voor je klaar. Bel vandaag nog met Hofman.
4: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School for Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: BNR Verkeer.
6: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Met ruim 650 kilometer file kunnen we stellen dat het druk is onderweg. Wat het meest opvalt is de A16 in beide richtingen. Technische problemen bij de besturing van de Rottemerentunnel. Ten noorden van Rotterdam is de weg helemaal dicht dus. In beide richtingen kun je omrijden over de A20 en de A13. Verder een lange file op de A9, Amstelveen-Alkmaar, voor knooppunt Kooimeer. 29 kilometer en een uur extra. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. En een nieuwe melding. Van een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Voor Roelof Arendsveen een half uur extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Waaronder de A12 richting Arnhem bij 143,2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
7: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In de regio Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgen weer gesproeid worden. Er is de afgelopen tijd genoeg regen gevallen. Maar, waarschuwt het waterschap, we moeten nog steeds zuinig zijn met water. Ook in de haven van Rotterdam zijn de ergste droogteproblemen voorbij, maar de situatie is nog lang niet terug naar normaal. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen betalen aan de staat. De rechter vindt dat hij het geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had een tweedehands autohandel. Volgens de rechter was dat een witwasserij. De boete is wel iets lager dan geëist omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Het kabinet is veel te laat begonnen om steun te zoeken voor de begroting, zegt de BBB. Die is op gesprek bij premier Jette en wil best steun geven als de stikstofplannen worden afgezwakt. Zo heeft elke oppositiepartij wensen, maar nog niemand heeft iets voor elkaar gekregen. Waarschijnlijk wordt de begroting ingediend zonder steun. Bij de zoektocht naar een vermiste jongen van 5 bij het Belgische Namen is een tweede lichaam gevonden. Waarschijnlijk is het zijn vader. Gisteren werd langs een doorgaande weg ook al een lichaam gevonden. Onderzoek moet nog uitwijzen of dat een vermiste jongen is, maar daar wordt wel van uitgegaan. En Max Verstappen gaat volgende maand een bijzondere race doen in Engeland. Hij gaat karten tegen 100 andere sporters, beroemdheden en fans. Hij start helemaal achteraan en moet alle 100 tegenstanders zien in te halen. Verstappen heeft er zin in, hij is ooit begonnen op de kartbaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Zometeen dan praten we door over de importheffingen die Canada nu aan de VS oplegt. Canada slaat dus terug. Zometeen meer.
9: Dat is misschien wel jouw volgende uitdaging. Het grootste aanbod 100k plus vacatures. Schrijf je in op lindberg.nl.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
14: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
15: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
16: Ja Ben, wat zeggen deze techbros nou eigenlijk?
17: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
16: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
17: Nou, praten over tech.
16: In de grote techshow, elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
17: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
18: De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
20: Goedemiddag nog.
8: Goedemiddag.
20: Grote woorden gisteren van de Amerikaanse minister van Financiën over het aanpakken van de handelspartners van Iran. Maar een van die grote partners, China, toont zich niet onder de indruk, net zo min als Iran zelf. Wat heeft D-Day, zoals Washington het noemde, opgeleverd wat dit betreft? Eerst naar de beurs.
8: Ja, we beginnen met nieuws dat net is binnengekomen. Canada kondigt importheffingen aan voor de Verenigde Staten. Jorik Simonides, BNR Beurs, goedemiddag.
21: Hallo.
8: Ja, wordt daar dan al meteen op gereageerd, zie jij dat?
21: Nee, dat valt alles mee eigenlijk. De Dow Jones schommelt rond de slotstand van gisteren en de andere fondsen in Amerika die staan zelfs nog steeds licht hoger. S&P 500 0,2% in de plus en de Nasdaq 0,5% in de plus. En dat was het voordat dit bericht kwam eigenlijk ook al ongeveer. Ja, je zag ook dat het afgelopen dagen al wel een beetje werd ingeprijsd. We wisten dat er wat aan zat te komen. Er werd al een aantal dagen onderhandeld. Dit weekend kwamen de eerste dreigementen al. En vandaag dan de details. Dus je ziet dat beleggers niet heel verrast zijn.
8: Oké, dus misschien wachten ze even af waar het eindigt. Welk punt gezet wordt. We gaan dan naar Nvidia. Die komen morgen met cijfers. Ja, worden beleggers daar dan zenuwachtig van?
21: Ja, daar wel van. Dat is best opvallend eigenlijk. Het aandeel van Nvidia is namelijk al 7 dagen op rij gedaald. Het is de langste achtereenvolgende daling sinds 2022. Dus sinds AI helemaal ontploft is dus. Beleggers zijn nerveus over die kwartaalcijfers die inderdaad morgenavond komen na beurzen in de VS. En dat is een beetje atypisch, want vaak zag je bij dit soort AI-aandelen juist dat de koers in aanloop naar die cijfers juist opliep. En dat de verwachtingen eigenlijk super hoog gespannen waren, waardoor het eigenlijk alleen maar kon tegenvallen, die cijfers. En dan waren die cijfers er. Dat waren eigenlijk altijd goede cijfers. Of soms hele goede cijfers. En toch werd het aandeel in de verkoop gezet. Nou, het is nu een beetje andersom eigenlijk. Nu in aanloop naar die cijfers dus verlies. Ik ben dan vooral benieuwd wat die koers donderdag gaat doen. Als beleggers kunnen reageren op die cijfers. Wat dan wel weer opvallend is, is dat het dan vandaag toevallig wel weer in de plus staat. Wall Street is net twee uur open. Ja. En nu toch wel een bescheiden plusje van 1,3%.
8: Oké. Dan is er een update over de overname van Warner Brothers. Zijn er dan nog meer kapers op de kust?
21: Ja, dat is een bijzonder verhaal. Een beetje een korte samenvatting van waar we staan met die
8: We praten er al maanden over.
21: Ja, het duurt heel lang, die overname. In principe is het bij de bedrijven zelf rond. Netflix heeft zich teruggetrokken, dus Paramount die kan het overnemen, Warner Brothers. Maar er zijn een aantal Amerikaanse staten die nu dwars liggen al een tijdje. Die zijn met allemaal rechtszaken bezig om het te frustreren. Zij vinden dat die combinatie van Warner Brothers en Paramount te groot wordt. Er was gisteren een lichtpuntje. Californië is een van de belangrijke staten die rechtszaken aanvoert. En die staat zou gisteren in gesprek gaan met Paramount over een mogelijke schikking. Nou, dat leek allemaal optimistisch, totdat dat gesprek op het allerlaatste moment werd afgezegd door de staat Californië. De staat beschuldigt Paramount ervan om allerlei informatie over die gesprekken met de Amerikaanse pers te lekken. Nou, wat ik dan wel weer grappig vind, het was een gesprek met de procureur-generaal van Californië, die dan vervolgens zelf bij Bloomberg is gaan zitten om te vertellen hoe boos hij is dat Paramount te veel met de pers praat. Oh. En dan zei hij dit:
0: they were playing games. They were disclosing through leaks to the press information that's supposed to be confidential and lying about it. They were leaking lies to the press. And in order to have productive and legally compliant settlement negotiations, they need to be confidential.
8: Hmm.
21: Ja, niet heel gezellig.
8: Nee.
21: Nee, nou ja, dat zorgt er dus voor dat andere kopers, mogelijke kopers, denken: misschien valt hier wat te halen. Het duurt allemaal zo lang, die overname. Misschien dat we dan zelf kunnen shoppen.
8: Maar wie hebben er zoveel geld dat ze een bod kunnen doen?
21: Nou ja, misschien niet het hele bedrijf, maar wel stukjes van het bedrijf. Bronnen melden aan Bloomberg dat er allerlei onderdelen van Warner Brothers, dat er toch een beetje gekeken wordt van: kunnen we daar dan misschien wat uittrekken? Onder andere een dochterbedrijf van Warner Brothers, wat Lord of the Rings onder andere geproduceerd heeft. Daar zou interesse voor zijn. En ook de kabeltelevisietak van Warner Brothers zou een prooi zijn. Dus je ziet dat er dus achter de schermen voorzichtig een beetje gehandeld wordt, een beetje koehandel gedaan wordt over alle onderdelen van Warner Brothers. Ja, met misschien wel het risico dat dat bedrijf straks al is leeggeroofd voor Paramount er echt kan aan beginnen.
8: Heb jij nog de slotstand van de AEX?
21: Die heb ik voor je. Laten we even kijken. Die is licht lager gesloten. 0,15% ging er af. Op 1108 punten sloot. Het grootste stijger was SBM Offshore met een plus van 2,4%. Grootste daler was Besi, die verloor 4,2%.
8: Dankjewel, Jorik Simonides.
20: Er is een storing in een tunnel in de A16. Tim Schaap bij de ANWB, waar is dat precies?
6: Ja, ten noorden van Rotterdam. De A16, de gloednieuwe Rottermeerentunnel. Technische problemen daar aan de besturing. Ze kunnen dus niet meekijken en niet de matrixborden bedienen. En daarom is het voorzorg dicht in beide richtingen. Omrijden kan over de A20 en de A13. Reken op drukte daar in de regio. We zien op de A16, de A15 en de A20 al files ontstaan. Verder ook een ongeluk in Brabant op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. Voor knooppunt De Hocht. 5 kilometer en 30 minuten vanaf knooppunt Eckerswijer. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij 6,7.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
22: Kushner die probeert met Trump's Board of Peace een stappenplan af te dwingen.
23: De neerslag die we nu zien is een neerslag die natuurlijk mooi is.
24: 500 euro.
25: 590 euro.
23: Ai.
25: Ai.
2: BNR.
20: Ja, na de militaire aanvallen lanceert Amerika nu economische aanvallen op Iran. D-Day werd het gisteren genoemd. Aankondigingen van de Amerikaanse minister van Financiën dat ook handelspartners die nog zaken doen met Iran getroffen zullen worden door sancties. Maar wat komt daar in de praktijk nou van terecht? En wat is eigenlijk de impact van die aankondigingen? Daar moeten we het zeker even over hebben. Dat gaan we dadelijk doen met Bernard Hammelburg. Bernard, alvast goedemiddag. Je bent er.
26: Hoor je me, Niels?
20: Ik hoor jou, zeker. Ja, fijn dat je er bent.
26: Ja,
20: We hebben ook fragmenten van Steven Barkman, hoogleraar internationale economie, Rijksuniversiteit Groningen. Voordat we daar naartoe gaan, meld ik even het laatste nieuws dat net binnenkomt. Donald Trump heeft op zijn social medium Truth Social gezegd dat Amerika alle zeemijnen in de straat van Hormuz heeft verwijderd of tot ontploffing heeft gebracht. En dat schepen die nieuwe pogingen doen om er nieuwe te leggen zullen worden aangepakt. Even voor wat dat waard is op dit moment.
26: Nou, het is wel iets waard in elk geval. Want het is goed nieuws, zullen we maar zeggen. Alleen, de suggestie die Trump nu wekt is: dus die straat is open. En dat is onzin. Die wordt nog steeds geblokkeerd door Iran.
20: Ja. Ja.
26: Dus het is een interessant feitje. Maar het verandert aan de situatie helemaal 0,0.
20: Nee, en als we eens even naar die situatie kijken. Er is een soort niet afgesproken bestand op dit moment. Hè? Er zijn nu geen militaire aanvallen over en weer.
26: Nee, moment niet gevolgd. Dat klopt. Ik weet niet of je dan kunt spreken van het einde van de oorlog. Daar is een hele discussie over. Maar in elk geval, er wordt op dit moment niet geschoten. Dat is absoluut een feit.
20: Ja, maar goed, Verenigde Staten heeft wel aangekondigd: we gaan nu met economische aanvallen komen. Steven Brakman zegt: wordt nou Iran geraakt door sancties vanuit Washington? Als dus ook die handelspartners worden aangepakt. Hij wijst erop dat sancties in de praktijk eigenlijk nooit werkzaam zijn.
27: De dienstdoende dictator die trekt zich er niks van aan. En bovendien, andere landen doen niet mee. En als andere landen niet meedoen, is het effect ook gering. Dus de bevolking heeft wel last. Het leven wordt duurder. Maar in feite kunnen landen toch om die sancties heen manoeuvreren.
1: Ja, dat is een beetje het algemene beeld die de hoogleraar schetst. Bernard, hoe moeten we die economische aanval zien? Is dat een strategie?
26: Nou ja, het is wel een strategie. Het is natuurlijk zo dat Trump weet, en dan komen we weer even terug op die mijnen waar je mee opende, en de straat van Hormuz, dat is toch de kern van het conflict zoals het in elk geval voor de wereld nu al een half jaar ontvouwt. En in die zin is het een nieuwe weg. Trump komt er niet uit. Hij ziet dat hij niet kan winnen. Iran ziet trouwens ook dat hij niet kan winnen. Maar dat heeft in elk geval meer geduld en meer tijd. Want die hebben geen tussentijdse verkiezingen, zou ik maar zeggen. Trump zoekt dus naar middelen om vaart te maken. En denkt, nou, als militair niet lukt, laat ik het proberen om nog eens een keer met sancties te doen.
1: Ja.
26: En in zoverre verschilt het een beetje van wat Stefan daarnet zei. Deze zijn nadrukkelijk ook extra territoriaal, hè, wat de Amerikanen in hun wetgeving kennen. Dus die leggen sancties op aan een land. Ja. Maar een ander land of bedrijf dat zaken doet met dat land, wordt ook getroffen. En dat is niet zo gering. Dat gaat natuurlijk vooral om China en India, die grote, voor hele grote bedragen handel drijven met Iran. Maar het geldt ook voor de Europese Unie en ook voor Nederland. Dus het is niet ongevaarlijk, dit.
1: Nee. Ja, Brakman heeft daar ook wat over gezegd. Wat doet dit dan met China met name? Hè?
27: Voor China is het eigenlijk een buitenkans dat Amerika zichzelf verzwakt door allerlei middelen in te zetten in de straat van Hormuz, allerlei militaire middelen, ook financiële middelen. En China die wil een economische grootmacht worden. En die zien nu hun concurrent zichzelf verzwakken. En dat is heel gunstig voor China. En de consequentie daarvan is dat China dit conflict ook lang zal willen laten voortduren. Dus die zullen Iran steunen om Amerika verder te verzwakken.
1: Ja, Bernard, dat is misschien niet een antwoord wat je verwacht. Want je zou denken, China moet dit vrezen. Maar zo ziet hij het niet.
26: Nee, maar ik vind het wel slim wat hij zegt. Want het is natuurlijk zo dat China belang heeft bij elk moment waarop Amerika in moeilijkheden is. Op wat voor manier dan ook. En dit zijn hele ernstige moeilijkheden. En Amerika kijkt tegen verkiezingen aan. En China heeft er al belang bij dat Trump daar een klap krijgt. Hè? Dat hij daar verzwakt. Dus die zeggen, wij hebben geduld. De Iraniërs hebben ook geduld. We helpen ze een handje. Ze hebben wel last natuurlijk van die hele situatie in de straat van Hormuz. Aan de andere kant doet Iran ontzettend zijn best om toch via allerlei slinkse kanalen olie te blijven leveren aan China. En dat is logisch, want ik geloof dat 40% van, normaal gesproken, van het bruto nationaal product in Iran is verkoop van olie aan China. Dus het is een mega grote bondgenoot. En dat weet China zelf ook. Dus die zeggen, hoe langer Amerika zich verder in de nesten werkt daar, hoe beter het voor ons is.
8: En Bernard, zoals je net zei, ja, die straat van Hormuz, dat is toch de kern van, dat blijft een beetje de kern van dat conflict op dit moment. In de New York Times verscheen een opiniestuk van Rosemary Kalinich. En zij zegt, Amerika geeft de controle van die straat van Hormuz terug aan Iran. Dat is echt de beste optie, de beste keuze voor de VS nu. Ook een afgang, maar de minst slechte optie. Wat is haar betoog?
26: Ja, nou eerst even de achtergrond. Zij werkt voor iets dat heet Defense Properties Organization. En dat is een rechtse denktank opgezet door Rand Paul. Een niet MAGA, maar wel zeer rechtse senator. Mm-hmm. Die houden zich bezig met het, ik zal maar zeggen, het onttrekken van Amerikaanse macht aan in het buitenland. Dus die zijn ook tegen de oorlog, tegen hulp aan Oekraïne. En die zijn ook tegen deze oorlog. Okay. En die zoeken dus naar manieren om daar op een, zal ik maar zeggen, werkbare manier uit te komen. En wat zij betoogt, dus dat is de achtergrond. Maar wat ze betoogt is wel ontzettend interessant. Want ze zegt, ja, ik vind het ook niet leuk om het op te schrijven. En ik vind het ook geen chique oplossing. Maar Trump gaat niet winnen. En de moela's gaan niet winnen. En het enige wat je kunt doen om de wereld te helpen en de economie overeind te houden en die crisis te beëindigen. Mm-hmm. Is gewoon maar toegeven. Iran en Oman, dat samen eigenlijk die straat beheersen. Hè, daar komt het op neer. Dat zijn die liggen tegenover elkaar en dat water loopt er tussendoor. Die hebben al een soort ontwerpverdrag gesloten om de doorgang in de straat van Hormuz samen te regelen.
8: Ja.
26: Als je dat nou maar niet tol noemt, maar een ander woord verzint, zal ik maar zeggen.
1: Verplichte dan ben je verzekering.
26: Dat is een beetje, haarredenering. Ja.
1: Vrijheidsbijdrage.
26: Ja, want dan kan Trump zeggen, kijk, het is toch gelukt, jongens. En ik heb bereikt wat ik wil. En die straat is weer open, dat komt door ons. Hè. Dat is een beetje wat... En zij zegt, doe dat nou. En laat die Iraniërs nou gewoon maar doen wat ze willen. Namelijk de regie houden over, officieel althans, de regie houden over die straat van Hormuz. Dan komt alles vanzelf weer goed. Krijgt iedereen zijn olie weer en zijn andere producten. En we leven allemaal nog lang en gelukkig. Dat is een beetje het idee.
8: Ja, en ze heeft ook een soort rekensom. Ze zegt, ja, de tol, die we dan niet langer tol mogen noemen, die je betaalt. Dat wordt nooit duurder dan de economische schade die je nu leidt door het afgesloten zijn van die straat van Hormuz.
26: Natuurlijk. Ja. Dat spreekt vanzelf.
8: Maar tegelijkertijd, zegt ze, voor Iran kan die tol wel zo belangrijk worden dat ze niet nog een keer heel makkelijk die straat dichtgooien.
26: Nee, kijk, dat is waar.
8: En dat zou een mooi argument zijn voor Trump. Dat kan hij natuurlijk gebruiken in zijn PR.
26: Bovendien hebben ze ook nog ruimte om te spelen met dat mechanisme van sancties. En daar wordt voortdurend over gesproken. En een van de onderdelen van die vredesonderhandelingen waar schijnbaar, volgens mij, nog steeds over wordt gesproken, is het verlichten van de sancties tegen Iran. En hier heb je een middel om aan de knoppen te draaien, ook voor het Westen en ook voor Amerika. Dus het is helemaal niet zo'n slechte redenering.
8: En Trump, ja, die ziet ook de kalender en die ziet dat het bijna november is. De midterms komen eraan. Ja, is bij hem het besef ook dat hij dit moet oplossen, het liefst voor die verkiezingen?
26: Oh, absoluut. Dit is de grootste bedreiging op dit moment. Een president die verkiezingscampagne voerde op nooit oorlog en nooit lange oorlogen, en wij bemoeien ons er niet mee, zit nu een half jaar in een oorlog tegen een toch veel kleiner land, een betrekkelijk klein land vergeleken bij Amerika, en hij is niet in staat om te winnen. Wat denk je dat dat betekent politiek, zelfs voor mensen die hem normaal steunen? Dus hij loopt echt gevaar.
8: Ja.
26: En we hadden van de week op de zender ook nog een verhaaltje over de verkenning die al wordt gedaan door republikeinen in het Huis van Afgevaardigden.
8: Kushner met
26: Kushner die ze heeft gesproken met Jeffries. Nou, dat moet je ook in datzelfde kader zien. Ze zien de bui hangen en ze zijn zich dus aan het indekken. Dus jij heeft alle belang bij dat dit conflict op de een of andere manier van de voorpagina's verdwijnt.
1: Maar toch, hè, Hormuz en dat dan oplossen, dat lijkt nu het belangrijkste ook voor de wereldeconomie. En zodat Trump een aftocht heeft. Maar dat er nu geen afspraken zijn over het kernprogramma, over het atoomprogramma van de Iraniërs, dat is toch voor de stabiliteit in de wereld een veel groter probleem?
26: Ja. Dat is ook het standpunt van de NAVO. Hè? En ik ben ontzettend benieuwd of en hoe die gaan reageren als dit allemaal doorgaat. Want iedereen die steeds kritiek heeft of had op Trump, op de manier waarop hij optreedt en praat tegen het buitenland, en ga zo maar door. Het commentaar van Mark Rutte en consorten was steeds, ja, dat horen we allemaal ook en dat is nou helemaal zo. Maar het belangrijkste is dat nucleaire programma verdwijnt. En je hebt helemaal gelijk, als dit allemaal doorgaat, dan is dat niet gelukt. En ook dat zal Trump worden nagedragen. Maar het is wel zo dat voor de gewone Amerikaanse kiezer nog altijd zo is dat als je het woord Iran noemt, dat hij op de kaart moet kijken waar het ligt.
1: Ja.
26: Het leeft niet in ieders
1: een wegzetmoment.
26: Het is een wegzetmoment, maar wat wel leeft is de benzineprijs. En die gaat omlaag als dit lukt.
1: Juist, dankjewel. BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg.
8: Vakbonden vrezen een nog groter banenverlies bij Volkswagen, maar de topman probeerde vandaag de boel te sussen. Is dat gelukt? Hoor je zo van Nout Broekhoff in BNR de Avondspits.
3: Cybercriminelen wachten niet. Op 15 augustus start de NIS2-wet en wordt cyberveiligheid een harde verplichting voor duizenden organisaties. Met het MicroSoc van CaptureTech krijg je 24/7 monitoring, directe detectie en grip op risico's.
4: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
5: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
9: Vraag nu een gratis Microsoft demo aan via CaptureTech.com.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
10: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
12: Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
13: Ticket gekocht, biertje gehaald, vraag beantwoord. Achter elk moment op de Formula One Heineken Dutch Grand Prix zit één platform. CM.com. Behind every moment.
12: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal. Beslist beter.
28: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
29: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
30: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
31: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
32: Nu in de BNR-app.
8: Canadese vergeldingsheffingen voor de import uit de VS. Aangekondigd. De metalen smelt kaas en het gaat om motorfietsen. Amerikaanse graanboeren staan aan de rand van de afgrond door Trumps economische oorlog tegen Iran. En Kruidvat verkoopt make-up van een Shein-dochter en ziet geen reden om dat duidelijk te vermelden. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR.
20: Tim Schaap ziet problemen nog steeds bij Rotterdam. Die tunnel is dicht, Tim.
6: Ja, klopt. In de A16 ten noorden van Rotterdam problemen in de Rottermeerentunnel. De weg is daar in beide richtingen afgesloten omdat ze daar niet goed kunnen meekijken met de camera's en de matrixborden niet kunnen aansturen. Omrijden dus kan over de A20 en de A13 in beide richtingen. Daardoor wel file is op verschillende plekken in de regio. Houd daar dus rekening mee. Verder de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag toe tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. 9 kilometer, 20 minuten door een eerder ongeluk. De weg is daar nu weer vrij. En tenslotte nog drukte bij Utrecht op de A12... richting Den Haag vanuit Arnhem, tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. 11 kilometer en 25 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Rotterdam bij 245,8. Maar ook langs de A7 vanuit de Afsluitdijk naar Heerenveen bij 107,9.
33: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
34: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De droogte is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige beperkingen als sproeiverboden worden opgeheven. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat dat het nog tot in december kan duren voordat het grondwater weer op zijn oude peil staat. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het ongeluk op de A28 gisteren. Toen knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De politie denkt dat het onderzoek nog weken of zelfs maanden kan gaan duren. Nieuwe bondscoach Xavi kan al Nederlands. Bij zijn presentatie bij de KNVB zei hij dankjewel toen hij het woord kreeg. Daarna noemde hij zichzelf een winnaar en zei hij dat hij een hecht team wil smeden als een familie om wedstrijden te domineren, te genieten en te winnen. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Over 2 weken worden Amerikaanse producten zoals staal, zuivel en elektronica hoger belast tot wel 50%. Amerika verhoogde eerder de heffingen op Canadese producten, wijn, kunststof en ijshockeysticks. En Trump dreigt met nog meer heffingen. En de 4e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar. In een zware bergrit in Andorra ging hij er 50 kilometer voor de finish in zijn eentje vandoor. Pogacar droeg al de rode leiderstrui, maar vandaag heeft hij de voorsprong op zijn concurrenten met bijna 3 minuten vergroot. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De AEX is 0,1% in de min gesloten. Een klein minnetje dus op 1108 punten. Grootste daler was Besi, 4,2% naar beneden. Grootste stijger SBM Offshore, toch nog 2,5, bijna 2,5% in de plus. De Dow Jones, die schommelt rond de slotstand van gisteren.
2: Dank je wel, Nigel.
20: Oh, dat is mooi Nederlands. Van Xavi Hernandez, de nieuwe Nederlandse bondscoach van het Nederlands elftal. Hij presenteerde zich aan de pers in Zeist. Zometeen alle ins en outs, of kan ik beter zeggen, de leuke weetjes in het Nederlands van onze sportverslaggever Jaap de Groot zometeen.
14: En, hoe ging je leestoets?
15: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
14: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
14: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: In een turbulente wereld wilt u zekerheid in uw beleggingen. Huub en Heurman helpt ondernemers, vermogende particulieren en family offices al ruim 20 jaar om toekomstbestendig te investeren in vastgoed met stabiele rendementen. Ontdek wat ons anders maakt. Ervaar de kracht van een betrouwbare partner. Huub&Heurman.nl.
14: In 14 weken begrijpend leren lezen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
17: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
19: Thomas van Zijl.
21: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het lobbypanel over het mogelijk verdubbelen van het budget voor het NADI om radicale innovatie tot stand te brengen. En een gesprek met Bas-Jan Walhof, directeur van Aqua Plus. Dat bedrijf specialiseert zich in sprinklersystemen en brandbeveiligingsinstallaties. En dan gaat het natuurlijk over het watertekort en de droogte. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
24: In de BNR-app
23: kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app.
24: En blijf scherp.
23: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
8: Goedenavond. Het is 5:05. Dit is het laatste half uurtje van de Avondspits. Ja, we hoorden net al even dankjewel zeggen. De nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez, die werd gepresenteerd vandaag door de KNVB. Voor het eerst, onze sportverslaggever Jaap de Groot, die was erbij. We spreken hem zo. Er is ook nieuws over het stemmen in Amerika. Trump had eerder al het stemmen per post aangepast. Tenminste, dat wilde hij. Is dat gelukt? En er is nieuws over Volkswagen. Daar gaan we naartoe.
20: Ja, daar was ook een eerste keer. De topman sprak het personeel toe in Wolfsburg, Oliver Blume. Hij zet zijn bezuinigingsplannen door en zet er wel bij dat het geen doel is om fabrieken te sluiten, dat hij dat liever niet doet. Inmiddels circuleren geruchten van vakbonden afkomstig dat er een groter banenverlies op het programma staat, maar daarvan zegt de topman dat dat geen doelstelling is. Het draait allemaal volgens Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow om nodige kostenbesparingen.
1: De marges van Volkswagen staan onder druk. Ze maken nog winst momenteel, maar ja, de kosten zijn gewoon te hoog opgelopen. En ja, ze moeten wel 30% verlagen om concurrerend te zijn met andere Europese merken of Chinese merken. Dus er moet ingegrepen worden, dat is wat er gezegd wordt. Ja, en die kosten moeten dus omlaag. En ja, dat gaat niet alleen om die mensen eruit te gooien. Het gaat over overcapaciteit. Dus er wordt gewoon te veel geproduceerd dat niet verkocht wordt.
20: Overhead?
1: Ja. En het modelaanbod. Dus ze hebben te veel modellen. Dat moet verkleind worden. Er wordt nu gesproken over een halvering in 2035. Dus het modelaanbod halveren. Nou goed, dat moet er allemaal nog besloten worden of dat echt gaat gebeuren. Maar,
0: gaat de golf eruit?
1: Nou, de golf zal ze niet zo snel.
0: Het zal de laatste zijn.
1: Nee, inderdaad. En de Polo verwacht ik ook niet.
20: Nou, de Polo is de oude golf. Of zijn we nog niet zo ver?
1: Nee, zover zijn we waarschijnlijk.
20: Wielbasis.
1: Zover zijn we.
20: Dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Ja. Maar goed, wat rondzinkt zijn die fabriekssluitingen.
1: Ja.
20: En daar zijn verschillende deelstaten in Duitsland heel bang voor. Want er gaat natuurlijk een enorme sociaal-economische impact hebben als dat gebeurt. Werken ontzettend veel mensen bij Volkswagen.
1: Ja.
20: Zegt Bloemen nou dat is van de baan?
1: Nee, dat zeker niet. Nee, Bloemen wil het wel voorkomen. Vier locaties moeten mogelijk dicht. Onder meer Emden en Zwickau. Daar worden elektrische auto's geproduceerd. Die staan op de nominatie. Maar ja, Bloemen ziet dat sluiten van fabrieken echt als laatste redmiddel. Want het is gewoon heel erg duur. Je moet inderdaad iedereen naar huis sturen en die moet wat meekrijgen. Dus het is gewoon ontzettend duur om fabrieken te sluiten. En dus ja, ze zetten eigenlijk vooral in op vrijwillig verloop. Dus mensen met een vertrekregeling eruit krijgen, eerder met pensioen. Daar zou dan 50.000 werknemers wereldwijd zou dat dan treffen. Waarvan de helft in Duitsland is nu wel bekend geworden vandaag.
20: Ja.
1: Maar ja, nogmaals.
20: Het gaat dus over 25.000 man in Duitsland.
1: Ja. De vakbonden hebben natuurlijk best wel een vinger in de pap. En zijn niet echt blij met hoe Bloemen het de afgelopen maanden allemaal heeft gecommuniceerd.
20: Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
2: BNR Nieuwsradio. De Avondspits.
0: Xavi Hernandez is zojuist officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard stond direct de Nederlandse pers te woord.
3: My feeling today is that I'm going to the University of Football. That I learn a lot during my career as a player and as a coach.
0: Ja, we gaan erover praten met BNR sportverslaggever Jaap de Groot. Die was in Zeist bij de KNVB bij die presentatie. Goedenavond, Jaap.
4: Ja, goeiedag, Lisbeth.
0: Ja, de university, zei hij. Hij heeft dus, dat is een compliment aan het Nederlandse voetbal.
4: Ja, maar hij meldt zich wel als een professor, hè, want hij heeft zijn studie heel goed doorlopen en uiteindelijk ook voltooid. En dit is de volgende stap. En hij gaat als professor de Nederlandse studenten weer onze cultuur bijbrengen.
0: Ah, dat is de verhouding. Ik wilde even met jou beginnen bij Nigel de Jong, de directeur voetbal van de KNVB. Die gaf ook zelf context bij de keuze voor Xavi Hernandez. Jij vroeg hem daar ook naar de financiering. Waarom vond je dat zo interessant?
4: Nou, omdat als je naar de jaarcijfers van de KNVB kijkt, in 2024 was er een tekort van 1 miljoen. Vorig jaar was het tekort 5,3 miljoen. En het is al bekend dat het WK dit jaar al een tekort van 2 miljoen heeft opgeleverd. Mm. En Xavi, die bij Barcelona getraind heeft en in Qatar gewerkt heeft, die is, die staat normaal gesproken voor tussen de 5 en 10 miljoen op de loonlijst. Nou, het leek mij niet dat de KNVB daar op dit moment toe in staat is om de financiële druk verder te verhogen. Dus ik stelde die vraag van is de financiële druk op de begroting toegenomen door het contracteren van Xavi?
0: Ja, nou laten we even luisteren naar het antwoord van de Jong.
5: Vanuit de financiële voorwaarden van een contract, dat is voor ons uiteindelijk niet de essentie geweest. Voor ons ging het eerst om de kwaliteit en we maken het altijd werkbaar. En ik denk dat daar de KNVB voor staat. Tuurlijk moet je altijd kijken naar een begroting, maar voor ons vanuit de kwaliteit was het eerst het belangrijkste.
0: Ah, ja, als je het heel plat wil slaan, dan speelt geld geen rol. We kijken alleen naar de kwaliteit. Hoe luister jij daarnaar?
4: Nou ja, ik heb na de persconferentie Nigel de Jong nog even onder vier ogen gesproken. En daar ging je wat dieper op in. En het blijkt wel dat ze moeten heel zuinig zijn binnen de KNVB. Maar ze hebben wel besloten dat de functie van bondscoach, dat ze daar financieel flexibel in blijven. Dus wat dat betreft hebben ze geen concessies gedaan aan de hoogte van het salaris wat normaal voor een bondscoach staat. En daar praten we toch over zo'n 3 miljoen per jaar.
0: Oké, is dat ook bevestigd dat het om dat bedrag gaat?
4: Nee, is niet bevestigd. Maar dat was het contract van Ronald Koeman. En ik denk niet dat het simpele feit dat hij aangaf dat soms moet je een keuze maken van waar begint de eerste nieuwe stap. Nou ja, dan kies je daarvoor en dan weet je gewoon dat je op andere gebieden concessies moet doen. Was voor mij een antwoord waarbij ik na wat puzzelen, en dat duurde echt niet zo lang, kon zien dat het salaris van de bondscoach dat daar niet op bezuinigd is.
20: Jaap, wat kunnen we nou van Xavi verwachten? Wat zei hij over hoe die het Nederlands elftal wil laten spelen?
4: Nou ja, kijk, wat ik gewoon heel prettig vind is dat hij toonde meteen lef. Kijk, dit is een man die bij Barcelona als speler is geweest, maar ook als coach gefunctioneerd heeft. Nou, ik kan je vertellen, Niels, dat werken bij Barcelona, daar is de druk in Nederland peanuts bij. Dus deze man die staat klaar voor zijn klus. En hij straalt ambitie uit. Oh. En hij weet wat hij wil. En hij is inderdaad ook gewoon een lood van de Nederlandse voetbalcultuur, aanvallend voetbal. Eigenlijk wat het Nederlandse publiek graag wil zien van het Nederlands elftal.
20: Nou, dus wat dat betreft resultaat,
4: kan ik... Sorry?
20: We willen ook altijd resultaat uiteindelijk. Dus mooi voetbal, ja, nou, maar goed, liefst
4: hij,
20: ook...
4: Hij gaf ook de volgorde aan van... ik wil mooi voetbal spelen, ik wil aanvallend voetbal spelen, maar ik wil vooral winnen in die volgorde.
0: Okay.
4: Gaf hij dat aan.
0: Ja. En Michael Reiziger, die was er vast niet bij vanmiddag, of wel?
4: Nee. Dat is uitgepraat. Er is een gesprek geweest tussen Nigel de Jong en Michael Reiziger, die dus de andere kandidaat was. En bij wie dus een duidelijk ander prijskaartje om de nek hing. Dat heeft hoe het daarmee omgegaan is, verdient er niet de schoonheidsprijs. Omdat de KNVB het afgesproken tijdstip dat uitsluiten zou bieden aan hem, ver heeft laten lopen. Maar inmiddels, ja, hij blijft de bondscoach van Jong Oranje. En wat ik begrepen heb, heeft Nigel de Jong excuses aangeboden. Hmm. En beginnen ze weer met een clean sheet. Maar hij wordt niet betrokken bij het Nederlands elftal.
0: Nee, en Xavi Hernandez, die moet aan de bak. Want over een maand dan speelt Oranje een eerste wedstrijd. Dankjewel, BNR's sportverslaggever Jaap de Groot.
20: De brandweer is aan het werk tussen Utrecht en Driebergen-Zeist. En daarom rijden daar op dit moment geen sprinters. En op de weg weer andere problemen, Tim Schaap.
6: Ja, er wordt hard gewerkt aan een probleem in de Rottemerentunnel bij Rotterdam-Noord, de A16. In beide richtingen is de weg nog steeds dicht door die technische problemen. Omrijden dus nog voorlopig kan over de A13 en de A20. Verder gelukkig ook goed nieuws over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevarensveen is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Schiphol nog ongeveer een kwartiertje extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A10, de Ring van Amsterdam, bij 22,0.
20: Donald Trump mag het stemmen per post in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voorlopig beperken. Dat groene licht komt van het Amerikaans Hoge Rechtshof. Trump zegt dat beperken van het poststemmen nodig is om fraude te voorkomen. Tegenstanders zeggen dat daar weinig bewijs voor is. Weinig bewijs voor dat er altijd fraude wordt gepleegd met poststemmen. En ze vrezen juist dat stemmen voor miljoenen Amerikanen moeilijker wordt. Bijzonder detail, Trump stemde afgelopen week nog zelf per post in aanloop naar de voorverkiezingen in Florida. Dat dan weer wel. Kenneth Manusama, specialist Amerikaans staatsrecht. Welkom bij ons in het programma weer. Ja, wat zegt het Hoge Rechtshof nu eigenlijk? Ze zeggen niet van dit is allemaal volkomen in orde, maar ze gaan er gewoon niet voor liggen, hè?
7: Nee, klopt. Het is een procedurele beslissing. Ze hebben eigenlijk niks gezegd over het decreet wat hier aan de grondslag ligt. Nog zegt ze iets over de regel die de Amerikaanse posterij, de US Postal Service, moest uitvaardigen. Ze hebben alleen gezegd dat de eisers een beetje te vroeg waren, omdat de regel van de US Postal Service nog helemaal niet definitief was. Dus ze hebben gezegd van ja, sorry staten, jullie zijn gewoon te vroeg. Kom later maar terug. Mm. En ze hebben echt benadrukt dat ze door te zeggen van ja, we hebben nog niks gezegd over de rechtmatigheid van die van deze regel.
20: Nee, dus dit is nog geen overwinning voor Trump?
7: Nee, ik denk ook niet dat je het inderdaad een overwinning kan noemen. Er is nog een andere rechtszaak gaande eigenlijk over hetzelfde. En daar heeft de rechter ook al een blokkade opgeworpen. Dus de regering mag nog steeds niet, en de posterijen mogen nog steeds niet dat beperken van de poststemmen doen. Maar we gaan nu in ieder geval wel komende weken, misschien wel zelfs dagen, nieuwe rechtszaken zien. Omdat de regel van de Amerikaanse posterij wel definitief is geworden. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat het Hooggerechtshof die zaak een beetje van zich af heeft willen duwen vooralsnog.
20: En hoeveel invloed gaat dit hebben op de tussentijds, op de tussenverkiezingen, de midterms?
7: Ja. Nou, ik denk dat de onzekerheid over de midterms toch een beetje blijft hangen. Er hangt een beetje een donkere wolk boven de verkiezingen over wat de regering Trump allemaal nog niet kan uithalen om de verkiezingen enigszins te beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld met deze poststemmen. In de Staten zijn men ook altijd druk bezig om proberen de verkiezingen te beïnvloeden. En dus blijft de chaos, de onzekerheid bestaan. Maar de tijd dringt wel, zowel voor de regering als voor de mensen die rechtszaken zouden willen voeren. Want ja, het is al op 6 november. En op een gegeven moment is het eigenlijk te laat om nog nieuwe regels in te voeren of nieuwe rechtszaken te voeren.
20: Ja, maar wanneer wordt dat decreet dan? Wanneer treedt dat dan in werking? Wat Trump dus al heeft afgekondigd?
7: Nou ja, het decreet had een opdracht gegeven aan de Amerikaanse posterij om te zeggen van de posterij mag alleen maar poststemmen verwerken van mensen die op een lijst staan die door de federale overheid wordt opgesteld.
20: Ja.
7: Nou ja, die regel heeft de posterij nu geïmplementeerd. Alleen de rechter heeft dus gezegd van je mag hem even niet uitvoeren. Dus alles staat een beetje stil. En men weet niet wat nu de post wat er gaat gebeuren met de poststemmen.
20: Hmm.
7: Gaan de oude regels gewoon door? Of krijgt inderdaad de federale overheid veel meer greep als het ware op die poststemmen?
20: Dus pas op het moment dat de posterijen praktisch gaan handelen, dan kun je daar echt bezwaar tegen gaan maken. En dan zou eventueel het Hoge Rechtshof daar nog een keer een uitspraak over moeten doen.
7: Nou ja, in principe heeft afgelopen vrijdag de posterij heeft een bepaalde regel om dat decreet te implementeren finaal gemaakt, definitief gemaakt. En dus zouden nu inderdaad, kunnen zeggen van nou, ze hebben het geïmplementeerd en dus zouden nu nieuwe rechtszaken kunnen worden gevoerd. Juristen zijn dan ook, die krabben een beetje achter op hun hoofd zo van waarom het Hoge Rechtshof dan ook deze beslissing heeft genomen.
20: Yeah.
7: Omdat juist vrijdag die regel wel finaal was geworden. Maar ja, dus worden er allerlei politieke samenzweringstheorieën daarop losgelaten.
20: Ja, de tijdlijnen lopen hier natuurlijk door elkaar. Want er is eerder bezwaar gemaakt en op dat moment hadden die posterijen die beslissing nog niet genomen. Hoe dan ook, het kan van invloed zijn op die midterms, ook omdat democratische kiezers vaak per post stemmen, toch?
7: Ja, in het verleden is gebleken dat met name democratische stemmers inderdaad gebruik maken van poststemmen. Hebben dat vooral ook gezien. Daar komt ook een beetje Donald Trump's trauma vandaan. Van de coronapandemie, waar en masse werd gestemd per post. En hij natuurlijk vervolgens ook verkiezingen verloor. En dus probeert hij dat aan te pakken. Maar het is een beetje natuurlijk een spook waar hij achteraan loopt. Want er is, je zei het al eerder al, er is geen enkel bewijs dat er grootschalig fraude wordt gepleegd met poststemmen, laat staan dat er poststemmen een verkiezing de een of de andere kant op kan duwen.
20: Ik ken er nog heel even wat anders, misschien overvalletje ermee, komt in de laatste minuten binnen, dat de chef van de CIA, de geheime dienst, Radcliffe, de Amerikaanse CIA-chef, in Moskou zou zijn geweest. Dat hebben ze opgemaakt, heeft CBS Nieuws opgemaakt uit het feit dat er een vliegtuig van Andrew Air Force Base naar Moskou vloog. Geen idee heeft hebben die persbureaus ook over wat die man kwam doen? Heeft dit verband met de Oekraïne-oorlog? Wat denk jij?
7: Nou, hoogstwaarschijnlijk wel. Hè. Er wordt al gezegd van de laatste keer dat de CIA zo onverhoed naar Moskou afreisde, was aan de vooravond van een invasie van Oekraïne. Dus wellicht is de CIA op de hoogte van grootschalige plannen van Rusland om inderdaad verder toch in Oekraïne door te duwen.
20: Oh.
7: En proberen ze dat af te stevenen. Dat zou kunnen. Dus, maar het lijkt geen goed teken in ieder geval te zijn voor Oekraïne, denk ik.
20: Dankjewel. Kenneth Manusama, specialist voor in Amerika. Amerikaans staatsrecht.
9: Het is dinsdag en dan kun je ook weer naar een nieuwe aflevering van BNR Doorgelicht luisteren. Dit keer over een aandeel dat iedereen kent, zegt presentator Jim Theo Poering.
10: de Ford Motor Company. Of kortweg, Ford. En ja, het is inderdaad een autobedrijf waar veel concurrentie is en autobouwers hebben het moeilijk. Maar Ford die heeft zich voorbereid op de toekomst. Het bedrijf bestaat al 125 jaar en de vraag is, gaan ze nog 125 jaar door?
0: Luister Doorgelicht in de BNR-app of in elke andere podcast-app.
11: Deze week Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Tech-update.
0: Er volgt een nieuw onderzoek naar de AI-agents van OpenAI die, zoals we weten, hun eigen gang gingen en onder meer platform Hugging Face hackten. Rosanne Peters van de BNR's tech-redactie, goedenavond.
13: Hey, hallo.
0: Ja, er komt er een onderzoek. Wie gaat dat onderzoek dan doen?
13: Ja, die dagvaarding komt van de procureur-generaal van de staat Alabama, Steve Marshall, die de handen ineen heeft geslagen met collega's in 14 andere staten. Want ja, zij vinden dat er onderzocht moet worden of het gedrag van OpenAI en dit voorval ja eigenlijk een gevaar vormt voor burgers. We zijn natuurlijk ook wel een paar weken verder inmiddels, hè, nadat OpenAI ook toegaf dat hun modellen uit die digitale beveiligde sandbox eigenlijk waren gebroken. Dat ze het internet op wisten te komen en vervolgens dus onder andere Hugging Face wisten te hacken. En dat was eigenlijk iets wat OpenAI dagenlang niet eens doorhad.
0: En die procureurs-generaal die willen dan weten of het ook burgers kan raken.
13: Ja, of het eigenlijk een gevaarlijke situatie is. En de vraag die ook centraal staat is eigenlijk, was het onvermogen of onwil bij OpenAI om die veiligheid te garanderen? Want we hebben het er vaker over gehad. Wat de gedachte aan OpenAI's kant ook is geweest. Er zit een heel sterk stukje PR in. Hè, want als je zulke goede modellen weet te maken die je niet eens in bedwang kan houden, dan ga je daar natuurlijk wel een beetje mee te koop lopen. En dat is natuurlijk even los van het veiligheidsvraagstuk. Ja. Dit onderzoek moet uiteindelijk dan ook het een en ander duidelijk maken of dit bijvoorbeeld dus ook in strijd was met de wetten van de staat als het gaat om een consumentenbescherming.
0: En wat zegt OpenAI zelf?
13: Ja, die zeggen, wij zijn nog bezig met intern onderzoek. Dus er komt nog een technisch rapport. En ook omdat het onderzoek nog loopt, hebben die procureur-generaals ook al gevraagd van, bewaar alsjeblieft al die documenten die bij dit incident horen. Ze werden ook vriendelijk verzocht om te stoppen met dit soort interne cybersecurity evaluaties. Maar daar zullen ze waarschijnlijk geen gehoor aan geven. Maar goed, het gaat wel steeds vaker over, moeten we misschien wat langzamer met dit soort modellen evalueren. Want we zien toch wel vaak dat het misgaat. Dus misschien moeten we daar wel iets mee doen.
0: Dan nog even naar Australië. Ja, het social media verbod voor jongeren en kinderen is daar van kracht. Daar horen we al over dat dat heel moeilijk te handhaven is. Een nieuw inzicht. Hoe staat het ervoor? Vertel.
13: Ja, we hadden het gisteren natuurlijk al over buurland Nieuw-Zeeland. Dat ook zo'n social media verbod wilt. Maar nu blijkt dus uit nieuwe cijfers dat jongeren in Australië eigenlijk weer steeds meer hun weg terugvinden naar de social media kanalen. En om een beeld te geven, het percentage kinderen tussen de 10 en 12 jaar dat op TikTok zit, ligt nu zelfs hoger dan 8 maanden geleden voordat
0: voor het verbod
13: inging. En als we bijvoorbeeld kijken naar de groep tussen de 13 en de 15 jaar, dan zit nu ongeveer 26% nog op TikTok. Nou, dat is 1 procentpuntje minder dan.
0: Maar hoe kan dat? Want is het dus heel makkelijk te omzeilen?
13: Ja, eigenlijk wel. Hè. Je hebt het bijvoorbeeld over het gebruik van VPN's om je locatie te verbergen. Of gedragsanalyses die niet helemaal goed gaan, omdat bijvoorbeeld jij je gewoon wel wat volwassener gedraagt dan een halen ze je er niet uit. Of natuurlijk de bekende ID van je broer of zus gebruiken. Maar goed, het is een onderzoekje dat gebaseerd is op zo'n 20.000 Australische gezinnen. Onderzoekers die dit hebben uitgezocht, die zeggen ook, waarschijnlijk liggen de cijfers zelfs nog hoger dan dit. Maar weet je, dit is ook de kritiek die je heel erg hoort op Australië. Van het gaat niet goed, het werkt niet, dus moeten we dit wel doen. Maar laten we ook niet al te zuur zijn, hè, want het is het eerste land en het probeert van alles. En ik denk ook altijd maar, het gaat heel lang duren voordat je een hele generatie jongeren ook echt tot gedragsverandering dwingt.
0: Dankjewel, tech-redacteur Rosanne Peters.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
20: Zometeen BNR Beurs met Jelle en Jorik. Ze duiken in een onderzoekje van de Rabobank. Nederlandse beleggers zien een AI-bubbel.
0: Ja, maar ze blijven ondertussen wel AI-aandelen kopen.
20: Oh, dat is een beetje dom.
0: Precies. Gek. Opvallend. Ja. Jorik en Jelle gaan het er zo over hebben. Fijne avond.
20: Hoi.
16: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
25: Voor de beste start van je werkdag
20: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan, met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
5: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy.
6: Minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.

0: zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenclen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenclen. LANCLAN.nl.
2: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
3: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen.
4: Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
2: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
5: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files worden snel korter bij elkaar, staat er nog 140 kilometer. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel vrij. De meeste vertraging nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot, namelijk 35 minuten. Is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. Verder is de A16 Breda-Rotterdam in beide richtingen dicht bij de Rottemeren-tunnel. En dat heeft te maken met technische problemen. Daardoor in beide richtingen een behoorlijke file. Je kunt omrijden over de A20 en de A13.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De droogte is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige beperkingen als sproeiverboden worden opgeheven. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat dat het nog tot in december kan duren voordat het grondwater weer op zijn oude peil staat. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het ongeluk op de A28 gisteren. Toen knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De politie denkt dat het onderzoek nog weken of zelfs maanden kan gaan duren. De nieuwe bondscoach Xavi kan al Nederlands. Bij zijn presentatie bij de KNVB zei hij dankjewel toen hij het woord kreeg. Daarna noemde hij zichzelf een winnaar en zei hij dat hij een hecht team wil smeden als een familie om wedstrijden te domineren, te genieten en te winnen. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Over 2 weken worden Amerikaanse producten zoals staal, zuivel en elektronica hoger belast tot wel 50%. Amerika verhoogde eerder de heffingen op Canadese producten, wijn, kunststof en ijshockeysticks. En Trump dreigt met nog meer heffingen. En de 4e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar. In een zware bergrit in Andorra ging hij er 50 kilometer voor de finish in zijn eentje vandoor. Pogacar droeg al de rode leiderstrui, maar vandaag heeft hij de voorsprong op zijn concurrenten met bijna 3 minuten vergroot. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Straks een nieuwe BNR-beurs en die gaat over jou, de particuliere belegger. Volgens de Rabobank is de helft daarvan namelijk bang voor een AI-zeepbel. Of die angst ook gegrond is, zoeken we voor je uit. Hoor je ook waarom Nvidia al dagen in het rood staat. Dus blijf luisteren.
12: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
13: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
14: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Toezicht wordt steeds complexer. Hoe zorg je ervoor dat jouw board grip houdt en relevant blijft?
18: Hemingway is het expertisecentrum voor corporate governance. Met hoogwaardige opdrachten.

0: opleidingen, verhelderende boordevaluaties en excellente search versterken we bestuur en toezicht. Altijd persoonlijk, onafhankelijk en in een vertrouwde setting. Meer weten? Ik ben Onno Verkuijl van Hemingway, bron voor commissaris en toezichthouder.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
1: In de Friday Move gaat het over tv.
3: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
4: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
3: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
9: Dinsdag 25 augustus en jij bent erbij. Mooi, welkom. De dag dat Jorik en ik het met je willen hebben over Nvidia.
10: Op de beurzen is sprake van Nvidia-vrees. Het aandeel is nu al 7 dagen op rij gedaald, de langste daling sinds 2022. Beleggers vrezen voor de kwartaalcijfers. Die komen morgen na beurs.
11: We hebben het ook over een krankzinnig gegeven. Beleggers denken dat er een AI-bubbel is, maar blijven er ondertussen gewoon geld in stoppen.
12: De helft van de Nederlandse particuliere beleggers denkt dat rond het beleggen in de kunstmatige intelligentie sprake is van een zeepbel. Tegelijkertijd noemen beleggers AI ook het vaakst als de meest kansrijke beleggingscategorie voor de komende 3 jaar.
9: En we praten hierbij over een economisch plan van de Amerikanen. Zij willen Iran met een boycott gaan slopen.
11: Lichtgroene beurs in de VS, lichtrood juist in Amsterdam. De AEX sloot 0,15% lager op 1108 punten en een beetje. Grootste daler was Besi, dat verloor ruim 4%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Mike Mulders van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
13: Goedenavond.
9: Ja, goed om jou weer te zien. Een tijdje geleden.
13: Ja.
9: Dat we samen in de studio hebben gestaan.
13: Klopt.
9: Nou, goed dat je er bent. Ik wil beginnen met Scott Bessent. Zijn ministerie van Financiën dreigt Iran aan te pakken.
14: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast. An unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. Iran now faces a very clear choice with only 2 paths before them. Complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global economy.
9: Ja, Operation Economic Outcast, dat klinkt lekker. Onder die naam willen de Amerikanen Iran slopen, economisch isoleren. Dus geen bommen dit keer, maar een boycott. En Bessent roept andere landen op om mee te doen. Ja, eerst moesten landen dus meehelpen om Iran aan te vallen. Daarna om de straat van Hormuz weer te openen. Nu moeten regeringsleiders dus weer achter de Amerikanen aanhuppelen en Iran economisch aanvallen. Mark Rutte zal het wel weer een goed plan vinden, maar waarschijnlijk Xi Jinping niet. Je hoort correspondent Jan Posma.
15: Er werd gevraagd om op een bepaald moment door de verslaggever of China ook sancties zou krijgen. Nou, dat is natuurlijk de grootste koper van Iraanse olie. Hè?
9: Ja.
15: En daarop zei hij, niemand staat hierboven, boven deze sancties. Maar hij zei dus niet, ja, we gaan China ook sancties opleggen. En dat blijft denk ik wel de grote vraag of dat gaat gebeuren. Want China is natuurlijk ook de belangrijkste handelspartner een van de belangrijkste handelspartners van de VS. Ik geloof de derde. Xi Jinping, die komt in september ook nog een keer langs in Washington. Dus wat Trump hier gaat doen en hoe ver hij wil gaan, dat blijft nog onduidelijk.
9: Ja, het is met een soap, Mike.
13: Zeg dat wel. Inderdaad, de vraag is nu of andere landen wel mee gaan helpen. Ik denk wat er net al terecht aangestipt werd. China neemt zo'n 90% van de olie van Iran af. En 24 september dan zou Xi en Trump elkaar moeten spreken.
9: Ja.
13: Dat is vrij lastig. China heeft ook al gereageerd en heeft eigenlijk gezegd van, joh, wat wij doen met Iran, dat mag gewoon. En je moet ons daar niet lastig vallen. Dus ja, ik denk inderdaad, Iran, het wordt een beetje een soapserie, maar ja, ze draaien ook een paar keer per week van mening. En de ene keer is het extra aanvallen en dan toch weer niet. Ik denk, als je hier als belegger naar kijkt, ja, moet je het maar een beetje voor kennisgeving aannemen. Laten we eerst maar eens kijken wat er daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Want laten we eerlijk zijn, misschien hebben we dit weekend wel weer een tacootje en gaan we het volledig anders aanpakken volgende week.
9: Ja, precies.
11: door naar een strop voor de Duitse economie. Een nieuwe strop voor de Duitse economie. Dat heeft te maken met de ontslagen bij Volkswagen. We weten, daar moeten tienduizenden mensen uit. Nou, vandaag kwam de CEO Oliver Bloom de plannen van die ontslagen toelichten aan het personeel. Nou, en nu komt die strop voor de Duitse economie. De helft van die ontslagen gaat plaatsvinden in Duitsland, zegt hij. Dus zitten medewerkers van Volkswagen met grote stress thuis, zegt de baas van de ondernemingsraad.
16: We hebben ook heute gesprekken met vertrouwensleuten gehad, die ons teruggespiegeld hebben dat es wirklich Existenzängste gibt. Dat es collega's und Kollegen gibt, die nicht wissen, wie geht es eigentlich nach 2030 weiter.
11: Hoeveel banen er precies uitgaan, wilde Oliver Bloom nog niet zeggen vandaag. Er waren ook wat geruchten over het sluiten van fabrieken. Nou, uitsluiten dat dat gaat gebeuren, dat kon hij ook nog niet. Maar volgens onze mobiliteitscollega Nout Broekhoff gaat hij er wel alles aan doen om dat te voorkomen.
17: Vier locaties moeten mogelijk dicht. Onder meer Emden en Zwickau. Daar worden elektrische auto's geproduceerd. Die staan op de nominatie. Maar Bloom ziet dat sluiten van fabrieken echt als laatste redmiddel. Want het is gewoon heel erg duur. Je moet iedereen naar huis sturen en die moet wat meekrijgen.
9: Ik had het net al over Trump en Iran. Moeten we het ook nog even kort hebben over Trump en Elon Musk. Die twee mannen die voerden een verbale oorlog. De bromance die was over en die twee kregen ruzie. Maar het lijkt inmiddels weer beter, want Trump die is over zijn schaduw heen gestapt en investeert weer in het bedrijf van Musk. Niet in Tesla dit keer, maar in SpaceX om precies te zijn. Hij kocht in juni voor zo'n $50.000 aan aandelen van het ruimtevaartbedrijf. Blijkt uit een openbaar verslag waar Reuters in is gedoken.
18: En on June 23rd he bought into SpaceX, the same day NASA recorded a $425 million award to SpaceX. Wow, this guy's lucky.
9: En Trump die kocht dus ook nog eens op het juiste moment, wat dan weer lekker is voor zijn portefeuille. Hij zat niet stil trouwens, want in juni werden er meer dan 1000 transacties op de beurs gedaan.
11: Ja, en Mike, jij noemde de ontwikkelingen in Iran net een soap. Ik heb nog een andere soap voor je. Die overname tussen Warner Brothers en Paramount. Gisteren vertelde ik je hoe de staat Californië een gesprek met Paramount over die overname op het laatste moment had afgezegd. Ze zouden eigenlijk praten over een mogelijk schikkingsvoorstel, maar volgens de staat Californië lekt Paramount allerlei informatie naar de media. Het was een gesprek gepland met Rob Bonta, de procureur-generaal van Californië. Californië, die zelf ook niet echt mediaschuw is, zo blijkt. Want hij ging daarna 's avonds bij Bloomberg zitten om daar dan weer te vertellen hoe hij vindt dat Paramount in zijn ogen te veel met de media kletst.
19: They were playing games. They were disclosing through leaks to the press information that's supposed to be confidential and lying about it. They were leaking lies to the press. And in order to have productive and legally compliant settlement negotiations, they need to be confidential.
11: Ja, lekker sfeertje daar.
9: Ja, en dat je dan zelf ook weer de media te woord gaat
11: om te
9: staan,
11: zeggen hoe erg het allemaal is. Ja, heel gezellig is het niet tussen Paramount en in het bijzonder dus Californië, maar ook die andere Amerikaanse staten die die overname dus proberen te dwarsbomen. Waardoor die deal nu dus stil ligt. En daardoor, nu komt het, ruiken andere koopjesjagers nu koopjes, melden bronnen aan Bloomberg. Allerlei kopers zouden interesse hebben in onderdelen van Warner Brothers, nog voor Paramount het bedrijf dus zelf kan inleven. Zo zouden er al prille gesprekken lopen over de overname van een dochter van Warner Brothers, die onder andere Lord of the Rings heeft geproduceerd. En ook de kabeltelevisie van Warner Brothers zou in trek zijn. Wat denk jij, Mike? Bestaat de kans dat het bedrijf straks al is leeggeroofd, nog voor Paramount er goed en wel kan beginnen?
13: Ja, leeggeroofd vind ik een groot woord. Kijk, ze hebben natuurlijk goedkeuring eigenlijk over de hele wereld al, van de Europese Unie tot de US Justice Department. Maar het zijn nu dus die 12 democratische attorney generals die in de clinch liggen. Dus ik denk dat het ook vooral politiek gedreven is. Kijk, uiteindelijk met een overname is het natuurlijk helemaal niet zo gek dat, dat je bepaalde onderdelen gaat afstoten die niet helemaal passen bij je visie. Dus ja, ik denk, die soap die duurt natuurlijk ook al wat langer. Dus niet gek dat er wat mensen zijn die zich aanmelden.
9: Straks hebben we het over het personeel van SK Hynix. Dat zegt nee tegen een flinke loonsverhoging.
11: En we hebben het toch over de AI-bubbel die beleggers zien, waar ze toch hun geld in willen stoppen.
9: Eerst naar Nvidia. De Nvidia vrees, om precies te zijn. Het aandeel van de chipmaker is namelijk al 7 dagen op rij gedaald. Het is de langste achtereenvolgende daling sinds 2022. Beleggers die zijn nerveus over de kwartaalcijfers, zo lijkt het. Die cijfers die dus morgen naar beurs komen. Nvidia-beleggers hebben het ook verpest voor andere beleggers, want die andere chipaandelen die gingen ook naar beneden. Inmiddels is het sentiment gedraaid en herstellen de aandelen. Maar goed, er kan nog een paar uur gehandeld worden op Wall Street, dus het sentiment kan ook zomaar weer draaien. Want ja, Mike, feit is dat die aandelen weer flinke klappen hebben gehad. Snap jij dat beleggers in dit geval nerveus zouden zijn voor die cijfers van Nvidia?
13: Nou, ik denk als je een belegger bent en je bent nerveus, dan ga ik je toch een beetje geruststellen. De winst die gaat waarschijnlijk hoger uitvallen dan verwacht. Althans, dat zien we de afgelopen 8 kwartalen al, dat de winst fors hoger uitvalt dan gemiddelde analistenverwachting. Ik denk als je kijkt naar het aandeel Nvidia, dit jaar blijft dat best wel achter. Het loopt ongeveer gelijk met de S&P 500. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Philadelphia Semiconductor Index, dan blijft er zo'n 50% achter.
9: Dat is fors.
13: Dat is fors, zeker. Als je kijkt naar AMD, blijft het nog forser achter. Kleine 110%. Dus je ziet dat daar weinig beweging zit. Aan de andere kant, wat er door analisten verwacht wordt, is een omzetgroei jaar op jaar van 100%. Dat is niet mis. Daarmee zitten ze ook wel iets boven de guidance van het bedrijf zelf. Het bedrijf zelf geeft aan dat ze 91 miljard omzet verwachten. Gemiddeld zitten analisten op 92. Bij sommigen zitten zelfs op 95. Dus dat zijn flinke stappen. Aan de andere kant, als je kijkt naar de waardering van het aandeel op dit moment, dan zit je, als je naar de winst van de komende 12 maanden kijkt, op een waardering van zo'n 18,5 keer, zit je zelfs iets onder de S&P 500. Dus gebaseerd daarop zou je zeggen dat het niet heel duur is. Nee. Sterker nog, als je iets verder vooruit kijkt naar 2028, dan zakt die waardering terug naar 16 keer de winst. Logisch natuurlijk, hè? Als je winst groeit, dan daalt je waardering. Dus eigenlijk, bent dit soort bedrijven vaak op zoek naar de verwachtingen overtreffen en dan eigenlijk nog de hoogste verwachtingen overtreffen. Maar de eerlijkheid is ook gewoon waar het aandeel nu staat. Als het in ieder geval de verwachtingen waar weet te maken, dan zou er dus nog wel wat ruimte moeten zijn voor hoge multiples voor dit aandeel. Ik denk, als je kijkt naar het aandeel, het is natuurlijk 4,5% van de wereldwijde index, grootste bedrijf daar. Dus ja, dit heeft invloed op de bredere markt. Kijk, wat zij zeggen is natuurlijk een soort van je graadmeter van het AI-thema. Ja. Dus zeker belangrijk om naar te kijken. Zorgen maken zou ik niet doen.
9: Nee, want jij zegt het net al, de verwachting is dat die omzet met 100% gaat stijgen. Volgens mij de winst met 97%. Er zijn extreem veel orders. Nou, het aandeel staat eigenlijk relatief laag. Beleggers maken zich dus onterecht zorgen.
13: Ja, ik denk zeker als we het hebben over Nvidia. Kijk, Nvidia die brengt natuurlijk ook heel veel nieuws uit gedurende het kwartaal. We zien dan ook dat de winstverwachtingen voor dit kwartaal, die zijn met 50% gestegen in het afgelopen jaar. Dus analisten die updaten ook telkens hun verwachtingen. Ik denk eigenlijk dat de daadwerkelijke cijfers minder spannend zijn. Ik denk dat het meer om het verhaal eromheen gaat. Zien zij verdere investeringen? Kunnen zij hun kunnen zij hun klantenbasis wat verbreden? Nu zijn het natuurlijk vooral de grote hyperscalers die bij hun afnemen. En hebben ze misschien nog wel iets te zeggen over chips die ze aan China mogen en kunnen leveren?
11: We hebben het bij Nvidia ook nog wel eens andersom gezien. Dat het in aanloop naar die cijfers opliep, die koers. En dan waren die cijfers er, leverde het weer wat in. Wat verwacht je daar nu van die koers nou donderdag dus, als er op gereageerd kan worden?
13: Nou ja, wat ik dus zei, ik denk dat de verwachtingen, die zijn hoog gespannen. Maar als ze daaraan aan weten te voldoen en er komt geen ander negatief nieuws uit, dan zie ik echt wel wat meer ruimte naar boven.
11: Dan loopt het wel weer in.
13: Ja.
9: Snapte je ook dat die andere aandelen tik kregen? Dus SK Hynix kreeg op een gegeven moment een tik. Ik zag bijvoorbeeld vandaag ook dat Besi een tik kreeg. Ik weet niet of dat daarmee te maken had.
13: Aantal verschillende zaken. Besi, hij viel ook op vanochtend in negatieve zin. Terwijl we eigenlijk zagen vandaag dat andere AI-gerelateerde namen weer wat opliepen. Besi deed het beduidend minder goed. Ja, dat was een gerucht van een presentatie van SK Hynix, waarbij ze zeggen dat hybrid bonding, dat is dan die techniek die Besi gebruikt om die chips op elkaar te plakken als het ware, dat voor de aankomende generatie van geheugen nog niet klaar is en dat pas later ingezet kan worden. Ik moet er wel bij zeggen, heel veel meer dan dat gerucht kon ik er ook niet over vinden. Lijkt genoeg te zijn om Besi lager te zetten nu. Dan had je natuurlijk ook over SK Hynix. Daar zitten twee aparte zaken eigenlijk. Eén, we zagen toch wel een soort van sectorrotatie. Er werd zeker bij de semiconductors binnen IT werd wat winst genomen. Dan ga je achteraf een beetje een soort van verklaring zoeken. Was het dan die lange rente die opliep in Amerika? Dat zou natuurlijk een soort van acute reactie kunnen zijn. Je ziet rentes oplopen, dus je gaat groeisectoren ga je wat verkopen. En dan natuurlijk vooral de aandelen die het vrij goed gedaan hebben. Als we het over bedrijven als SK Hynix hebben, Micron, Samsung, dan heb je het over honderden procenten year-to-date. 100, 200. Dus dat is op zich logisch. Maar ja, die winsten die zitten natuurlijk niet over 30 jaar. Dat zijn die rentes waar we in Amerika nu ineens heel veel naar kijken. Maar dat zit de komende 3, 4 jaar. Dat is één ding. Zaak twee is natuurlijk dat we ook best wel wat leverage trading hadden. Dus mensen die gingen met grote hefboom in Korea beleggen. Dat is nu een halt toegeroepen, waardoor je toch ja, waarschijnlijk wel wat afbouw van posities ziet. En ja, de laatste tijd gewoon wat hogere volatiliteit op die aandelen. Er zit zo op een dag 6% op en dat gaat er zo de volgende dag weer af.
9: Dat zal nog wel even blijven. Ja, het grote wachten is natuurlijk op die cijfers van Nvidia. Die komen morgenavond naar beurs en dan gaan Jorik en ik het donderdag in de uitzending. We hebben er nu al zin in over hebben.
11: BNR Beurs. Spannend, spannend. Ja, vooralsnog blijft die AI Ozanna bij Nvidia. Dus is deze week wel een beetje achter. Toch begint die AI Ozanna wel een zorgenkindje te worden onder Nederlandse beleggers. Dat ziet de Rabobank althans. Volgens de bank vermoedt meer dan de helft van de Nederlandse particuliere beleggers dat al die AI-gekte eigenlijk een zeepbel is. Maar er is wel iets geks aan de hand, want een groot deel van diezelfde groep beleggers blijft ondertussen wel lekker AI-aandelen kopen, zegt Chief Investment van de Rabobank, Mary Pietersenbloem.
20: Beleggers zeggen inderdaad, enerzijds AI lijkt een zeepbel te zijn. En toch zien ze natuurlijk ook heel veel kansen in wat die technologie biedt. Je leest het om je heen, je ziet om je heen, het gebruiken van slaat enorm toe. En dat is eigenlijk de twee benen waar beleggers een beetje op hinken.
11: Ja, het klonk een beetje paradoxaal, Mike. Maar begrijp je het? Dat er dus én een zeepbel gezien wordt, maar dat beleggers ook gewoon bij blijven kopen.
13: Ja, ik denk, hier spelen een aantal zaken. Kijk, allereerst, als we het over de wereldwijde index hebben, ligt het er een beetje aan hoe je rekent. Maar ik denk minimaal 20% van de totale market cap is gewoon gerelateerd aan AI. Als je die definitie ietsje breder maakt, dan heb je het over 40%. En dat geeft ook wel aan hoe groot dit onderwerp is. Dus ja, je moet er een soort van mening over hebben. Je ontkomt er bijna niet aan, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat er ook wel een klein beetje hoogtevrees is. We hadden het net al even over de Samsungs en de SK Hynixen van deze wereld. Die hebben natuurlijk onwijze koerssprongen gemaakt. Ja, dan is het logisch en ergens ook gezond dat we ons af en toe een beetje afvragen van ja, is dat niet heel hard gegaan? Kijk, uiteindelijk wat we zien met AI is natuurlijk dat er fors geïnvesteerd wordt. 1 biljoen is volgens mij het nummer voor 2027. 1,2 in dollars. Uiteindelijk is het heel simpel. Elke investering die je doet, moet een keer geld opleveren. Nou ja, daar zien we nu langzaam wel de eerste tekenen van. Maar ja, het volledige bewijs is er dus nog niet. Dus ja, dat je daar af en toe wat zorgen over maakt, snap ik. Ik denk ook AI, het is natuurlijk ook een heel groot thema. Eigenlijk raakt het ons allemaal. Elke dag komen we denk ik wel tegen. Ik had laatst, toen moest ik even een reservering voor een restaurantje wijzigen. Ik belde op en ik had alweer een AI-agent aan de lijn. Maar goed, ja, eerst dacht ik van, gaat dat werken of niet? Uiteindelijk, binnen 2 seconden was ik geholpen. En bedankte ik zelfs die AI nog, omdat het zo goed ging. Ja, weet je, zo. Maar ik denk steeds meer in het dagelijks leven gaan we dit tegenkomen. En kunnen we misschien ook iets meer een beeld vormen bij al die hoge groei- en investeringspercentages en getallen die we zien.
11: Ja, je hebt het over hoogtevrees, maar tegelijkertijd blijven beleggers dus wel bijkopen. Ondanks dat ze dus zelf daar over twijfelen. Is er dan toch een beetje bang om het te missen allemaal?
13: Nou ja, ik denk als je het natuurlijk over dat soort koerssprongen hebt, ja, die zou je niet willen missen. Nee. Dat maakt natuurlijk ook echt wel een groot gedeelte, ook van breder gespreide indices, maakt het echt wel een groot gedeelte van het rendement. Dus ja, dat er een soort van angst is om dat te missen, dat begrijp ik. Nogmaals, het is van de bredere index ook een groot gedeelte. Dus als je breed gespreid belegt, wat ik zo graag zie natuurlijk bij klanten, dan zit je er in ieder geval voor een gedeelte in.
11: Ja, waarbij de Rabobank er trouwens wel bij zegt dat je er eigenlijk niet meer aan ontkomt, die AI-aandelen. Omdat het zover in fondsen zit, ofwel direct ofwel indirect met techbedrijven, dat het je eigenlijk altijd raakt, AI-bedrijven.
13: Ik denk dat je echt moeite zou moeten doen om geen AI-exposure in je portefeuille te hebben. En ik denk ook niet dat je dat zou moeten willen.
11: Ik dacht bij dit onderzoek nog wel, ja, als je een zeepbel, die zie je doorgaans niet. Of in ieder geval niet met z'n allen. Als bijna 60% een zeepbel ziet, is het dan nog wel een zeepbel?
13: Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het misschien een contra-indicator is. Dat op het moment dat iedereen ergens voor vreest, of het wel uitkomt. Ik denk op het moment dat niemand ervoor vreest, dan moet je echt bang zijn. Want dan zijn we waarschijnlijk met z'n allen positief. Ja. Te positief.
11: Jij bent voorlopig nog niet heel erg bang voor een zeepbel, geloof ik. Komt er wel een punt dat je denkt, nu gaan er wel wat scheurtjes zichtbaar worden?
13: Nou, ik weet niet of je het echt over scheurtjes hebt, maar we hadden natuurlijk begin vorig jaar hadden we even dat diepziek moment. We hadden eerder dit jaar dat je toch ziet dat die aandelen weer even wat terugkomen. Ik denk dat het goed en heel gezond is dat we af en toe een reality check hebben. Zoals ik eerder zei, uiteindelijk moet er geld verdiend worden. Daar mogen we af en toe vragen bij stellen. En dan zie je dat op het moment dat de vrees iets overheerst, komen de koersen weer wat omlaag.
11: Ja, komt er niet toch een keer een moment dat we een winnaar moeten uitroepen van die AI-race? Of dat de markt dat gaat gaat doen? Of ja, hoe zie je dat voor je?
13: Ik denk, het is zo'n grote technologische verschuiving. Ik denk dat het heel lastig wordt om daar één winnaar aan te wijzen. Ja, wie was de winnaar van internet? Ik denk dat qua omvang dat je het een beetje daarmee moet vergelijken. Dus ja, echt één winnaar aanwijzen wordt denk ik lastig.
0: BNR Beurs.
9: We gaan naar winnaars op Wall Street, want het staat allemaal daar in het groen. De Dow Jones wint 0,1%, de S&P 500 krijgt er 0,3% bij. De Nasdaq wint 0,6%. En we beginnen toch echt in Canada, want dat slaat terug naar de Amerikaanse regering.
11: Ja, president Trump kwam eerder met importheffingen op onder andere Canadese wijn, cement en hockeysticks. En dat pikken de Canadezen niet. Je hoort hier de minister van Financiën en die heet meneer Champagne.
21: And as the prime minister has said, we will support our workers, our businesses and our industry with whatever it takes, for as long as it takes. That is the essence of the message this morning, and that's why we are united with you, and that's why we want to present what we have to offer to Canadians.
11: Hij hield een praatje voor een zaal vol met werkende mensen en verzekert ze dat de regering die mensen steunt. Nou, nog even terug naar dat pakket. De regering van Canada slaat dus terug met heffingen op meer dan 700 Amerikaanse producten. Goed voor een bedrag van $20 miljard.
9: Ja, die heffingen zijn onder andere gericht op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica, waarmee de handelsoorlog in Noord-Amerika verergert. Ik ga volgende week naar Canada, dus ik kan misschien, wel leuk, even, ja. Misschien nog even een snabbeltje doen tijdens de vakantie.
11: Een verslagje nog.
9: Ik heb een verslagje voor BNR. Ik kan nog even een factuurtje sturen. Gaan we door naar SK Hynix en naar het personeel in dit geval. Dat doet iets opvallends. Het wijst namelijk een loonsverhoging af. Moet ik even uitleggen. 50,1% van de vakbondsleden stemde tegen. 49,9% stemde voor. Het ging om een verschil van 25 stemmen. Een miniem verschil, maar wel met een flinke consequentie. Het personeel van SK Hynix zegt nu namelijk nee tegen een loonsverhoging van 6,3% en tegen betere arbeidsvoorwaarden. In dit geval een flinke jaarlijkse bonus. Maar het zit hem toch echt in die bonus. Die wil de directie voor 60% uitkeren in aandelen. En dat pikken de werknemers niet. Die willen het cash hebben. Ze vinden het een te groot risico om pas na een jaar of na twee jaar een keer die aandelen uitgekeerd te hebben. Dus die hele onderhandelingen moeten weer opnieuw. Gaat trouwens wel om een lekker bedrag. We hebben het er ooit wel eens over gehad. Maar dat gaat om bijna $550.000 per werknemer.
11: Dat is lekker. Zijn dagen dat ik het niet heb.
9: Nee.
11: Donald Trump is fan van SpaceX, vertelde Jillie net al. En misschien is hij een van die Elon Musk fanboys die echt geloven dat SpaceX vliegende datacenters de lucht in gaat schieten. Nou, daar is een nieuwtje over, want volgens Elon Musk is dat moment dichterbij dan je denkt. Hij verwacht al eind volgend jaar de eerste satellieten met Nvidia-chips, dat zijn dus die vliegende datacenters, de ruimte in te schieten. En vanaf het jaar erop, 2028, wil hij dat ook op grotere schaal gaan doen. En dan zit de BNR-beurs voor vandaag op. We doen bijna het licht uit. Eerst nog even naar de agenda van morgen kijken. Het wordt een relatief drukke dag in deze wat rustige beursweek, met nog een staartje Amerikaanse techcijfers. Die van computermerk HP bijvoorbeeld en van Salesforce. Een techbedrijf dat niet profiteert van AI, maar er juist slachtoffer van is. Want beleggers zijn bang dat AI het verdienmodel van Salesforce te gronden richt. Ondanks best goede cijfers elke keer staat het aandeel op verlies. Alleen goede cijfers gaan ook dit keer dus waarschijnlijk niet genoeg zijn voor beleggers. Maar eigenlijk is er deze dag maar één bedrijf waar beleggers echt mee bezig zijn. Nvidia. Het laatste bedrijf uit de Magnificent Seven dat nog met kwartaalcijfers komt, die doorgaans eigenlijk alleen maar tegen kunnen vallen. Want de verwachtingen zijn enorm hoog gespannen. Toch kan de koersreactie dit keer misschien ook wel een beetje meevallen, want het aandeel verloor al opvallend veel afgelopen week, in aanloop naar die cijfers dus. Nvidia weet de verwachtingen eigenlijk altijd te overtreffen. Maar gaat het genoeg zijn voor beleggers? Dat is dus de grote vraag.
9: De BNR-beurs van dinsdag 25 augustus. Wij danken Mike Mulders van ING Investment Office. Goed dat je er was, man.
13: Goed weer te zijn.
11: En morgen gaan we het nog een keer proberen op BNR, in je podcast-app en op ons YouTube-kanaal. Dus wees er weer bij, zou ik zeggen.
9: Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
22: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
25: Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Legal met het nemen van de beste beslissingen. Kies de advocaten in vastgoed- en ondernemingsrecht. ACT Legal. Beslist beter.
1: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
2: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
25: Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Legal beslist beter.
3: Stop met het najagen van de nieuwste AI-hypes. Ontdek wat echt werkt. Kom naar Data Expo, het data- en AI-event van Nederland. 9 en 10 september, Jabers Utrecht. Ontdek hoe organisaties als Albert Heijn, NS, Randstad en Nationale Nederlanden AI inzetten om slimmer te werken, klantinteracties te verbeteren en gewoon meer impact te maken. Gratis tickets, data-expo.nl.
4: Op zoek naar een luxe tuinkamer of glazen wanden? Bezoek de Outdoor Living Days in de vernieuwde Metalura Showroom op vrijdag 4 en zaterdag 5 september. Ervaar het verschil in tuinkamers, glazen wanden en balkonbeglazing. Kijk op metalura.nl.
3: Data Expo, 9 en 10 september. Gratis tickets, data-expo.nl.
5: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
6: Met de T-Ford bouwde Henry Ford ooit de eerste auto voor de massa. Hij was een voorloper in de auto-industrie, maar de laatste jaren wordt Ford ingehaald door innovatieve concurrenten. Hoe Ford zich staande probeert te houden in een veranderende wereld hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
26: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
27: BNR Verkeer.
28: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste vertraging is er nog op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Beverwijk en Akersloot is het oponthoud een kwartier. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. Verder is de Rottemerentunnel in de A16 nog altijd dicht in beide richtingen. Je kunt het beste omrijden over de A20 en de A13. Op de A20 Gouden Hoek van Holland voor knap en Terbrechtseplein ook nog 10 minuten vertraging.
29: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
30: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Wil afgesproken. 2 weken geleden kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed, veroorzaakt door een boerenprotest. Op steeds meer plekken worden de beperkingen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen weer open en ook wordt het sproeiverbod door verschillende waterschappen opgeheven. Rijkswaterstaat ziet ook dat het minder droog is, maar het kan nog maanden duren voordat de waterstanden weer normaal zijn. Nederlanders die werken voor het Internationaal Steuncentrum voor Gaza worden Israël uitgezet. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat op X. Het is straf voor wat hij noemt anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het handelsverbod op producten uit de bezette gebieden. Net als andere oppositieleiders is ook Laurens Dassen van Volt verbaasd over de manier waarop het kabinet de begroting aanpakt. Er wordt nauwelijks onderhandeld met de oppositie om steun te winnen. Als dit dan niet lukt, hoe gaan we dan andere problemen oplossen? Vroeg Dassen zich af na zijn gesprek met minister Heijnen. En D66, CDA en PRO zijn klaar met Ongehoord Nederland en willen dat de omroep uit het bestel wordt gegooid. Aanleiding is een fragment uit een online programma waarin wordt besproken of Hitler misschien gelijk had met zijn nationalisme. De politici vinden dat dat te ver gaat en hebben vragen gesteld aan mediaminister Letschert. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
31: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
7: Hugo Reitsma.
8: Dinsdag 25 augustus. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar Boekestein en de Wijk. @bnr.nl. En jullie hebben ons weer goed gevonden, ook na de vakantie. Bram bijvoorbeeld, Bram Holleman, die zegt: fijn dat jullie na de zomervakantie weer begonnen zijn met jullie interessante podcast. Ik heb een vraag over een artikel in de NRC van 19 augustus over... even kijken hoor, er was een Oekraïense militair die zei daarin het volgende: het systeem van na de Tweede Wereldoorlog van supermachten en hun nucleaire wapens is niet meer relevant. Wij kunnen tegenwoordig drones afsturen op een kerncentrale en de ander vernietigen. Rusland beseft dat. Moskou uit ook geen nucleaire dreigementen meer. En dan is de vraag van Holleman, nou, of jullie het eens zijn met die militair, en als dat zo is, wat dat dan zou betekenen voor de Russische dreiging tegen Europa. Rob, kan jij daar eens op reflecteren voor Bram?
10: Ja, ik ben het daar niet echt mee eens. Want ik denk dat het gewoon niet klopt dat je met een drone een kerncentrale kapot kan maken. Die dingen die zijn ontzettend sterk gefabriceerd. Je kunt er bij wijze van spreken een vliegtuig op kapot schieten. En ik heb in Oekraïne vaak genoeg ook gezien wat de schade van drones is. En die is helemaal niet zo groot. Dus dat, als je wat wilt doen, dan moet je het niet met drones doen, maar dan moet je er gewoon grote raketten op afsturen. Dan zou je er misschien doorheen kunnen, dan kan het. Bovendien denk ik dat dit een soort gijzelingsstrategie is, waar geen enkel land voor zal gaan kiezen. Dan kun je net zo goed ook dreigen met kernwapens. Dus ik geloof niet dat dit helemaal klopt.
8: Tegelijkertijd, dit doet me denken aan het woord asymmetrie. Dat regelmatig de laatste tijd uit jouw mond komt. Dan vooral waar het gaat om Iran. Dat natuurlijk met beperkte middelen, maar net een pijnpunt van de Amerikanen. Enorm veel voor elkaar weten krijgen. Zou zoiets, als je het dus een beetje verbreedt van wat die Oekraïense militair daar, terwijl die zo'n drone staat af te schieten, misschien wat kort door de bocht zegt, dat Oekraïne dus ook van die asymmetrie gebruik kan maken?
10: Ja, dat maakt hij zeker. Kijk, weet je wat je natuurlijk wel met kerncentrales kunt doen? Dat hebben de Russen ook gedaan. Dat is bijvoorbeeld gerichte aanval op het koelsysteem. Of op de kabels voor de noodvoorziening. Dat kan dus wel. Hè? Dus je kunt wel behoorlijke paniek veroorzaken. Dat is absoluut mogelijk. Nee, maar dit hele conflict dat voltrekt zich al asymmetrisch. Hè? We hebben het gisteren ook weer gehad over de aanvallen op de distributiecentra. Weet je, dat is gewoon echt asymmetrische oorlogsvoering. Dus, en dat doen de Russen ook in toenemende mate. Dat is nou gewoon de aard van dit conflict. En wat dat betreft is dit vrij normaal in een conflict waarbij een grote partij tegenover een kleinere partij staat. De kleinere partij zal dan eigenlijk heel snel al kiezen voor asymmetrische oorlogsvoering. Omdat het de enige mogelijkheid is om een succes te kunnen boeken.
8: Ja. En als je dat nou toepast op de Russische dreiging tegen Europa, zitten daar dan nog lessen in die wij kunnen leren? Of nou ja, ik vrees eigenlijk misschien meer dat dan vooral Rusland als kleinere partij tegenover Europa asymmetrisch ons makkelijk een hak kan zetten.
10: Ja, dat zal ook zeker het geval moeten zijn. Maar die asymmetrische oorlogvoering zit er op dit ogenblik al in. En dat doen de Russen ook al. Dat heet hybride oorlogsvoering. Hè? Dus door het aanvallen onderwaterkabels, sabotageoperaties, moordaanslagen, cyberaanvallen, dat is in feite al een soort hybride vorm van oorlogsvoering. En de gevolgen daarvan zijn behoorlijk. Alleen we weten niet precies wat we daarmee moeten. Ik zie dus iedere keer studies, onlangs ook weer een Duitse studie, van hoe je daarop moet reageren. Ja, dan moet je toch echt de conclusie trekken dat het heel erg lastig is om dat te doen. Dat ligt vooral bij de inlichtingendiensten, weerbaarheid van de bevolking, ga zo maar door. Maar ja, daar kan je ook niet zoveel tegen doen.
8: Ja. Uitzang, kan jij inmiddels al praten? Of is jouw buurman nog steeds het schilderijtje aan het ophangen? Aan
12: de andere kant het is ongelooflijk. De hele dag niks en nu begint hij.
8: Ja. Oh nee, ja, god. Heb je hem weer.
12: Weet je, ik loop al even naar boven. Dit kan toch niet, jongens?
8: Nee, joh. Dat laat die man. Heb je nog iets toe te voegen?
12: Nee, ik ben het helemaal
7: niet. Ik wil dit helemaal niet horen.
8: Jij ziet het ook als asymmetrische asymmetrische
12: actie. Weet je, de Niels of Bram in zijn vraag suggereert ook een beetje dat een drone op een kerncentrale een atoombom kan vervangen. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Een kerncentrale, daar kan je wel een drone op gooien, maar dan is het nog geen atoombom, hè? Dat is toch nog van een hele andere orde.
8: Ja.
12: Maar goed, je ziet dus wel dat het achterland natuurlijk belangrijker wordt, omdat je met drones daar kan huishouden.
8: Ja.
7: Volgens mij is er gewoon een rust bij jou bezig.
12: Ik ben
7: asymmetrische oorlogsvoering tegen Boeken en Stijn in de Wijk. Dat kan bijna niet anders.
12: En ik vind het ook zo echt de hele dag stil. En nu?
7: Als je tekenen. Tactisch denkt, misschien ook wel strategisch denkt, dan doe je het ook nu.
12: Ja. Maar Jan, dan
7: doe je dat niet, op een ander tijdstip.
12: Die man sprak ook Russisch. Ik kwam hem terug in de lucht.
8: Door naar Niels Luiting. Die zegt, ik merk dat ik enigszins diffuus uit de zomervakantie ben gekomen. Dat klinkt niet best. Hij zegt, voor de zomer waren jullie best positief over de Europese positie. De oorlog in Oekraïne ging goed. Europa trok eensgezins op. Radicaal rechts kreeg verschillende klappen, onder andere het vertrek van Orbán. En er waren heel veel kansen dat Europa sterker uit dit alles tevoorschijn zou komen. Nu, zegt Niels, na de vakantie, schrijft Rob in een column waarin hij zegt dat Europa een toeschouwer wordt op het wereldtoneel. Arend Jan vervalt weer in zijn rol van sombermans ten aanzien van de opkomst van radicaal rechts in Europa. Is er nu in die 5 of 6 weken tijd echt van alles ten nadele van Europa gekeerd? Of zijn dit een beetje dagkoersen en is de huidige tijd zo onvoorspelbaar dat de wereld er letterlijk over een maand weer heel anders uit kan zien?
7: Nou, dat laatste is wel het geval, hoor. Dat gaat continu door in de geschiedenis. En het zijn in belangrijke mate natuurlijk ook dagkoersen. Maar wat ik heb geschreven, en ik denk dat hij refereert aan mijn column in Trouw. En hij refereert denk ik ook aan, Jan, maar dan moet jij maar straks antwoorden opgeven. Op jouw exposé, wat je voor de plusleden hebt gedaan over radicaal rechts.
12: Ja.
7: Maar goed, wat ik heb gezegd is, ik heb geconstateerd dat wat er de afgelopen week is gebeurd met die enorme klimaatcrisis die we hebben gehad en de geweldige droogte en de enorme bosbranden die er zijn geweest, is dat eigenlijk je moet constateren dat de hele discussie over klimaatadaptatie eigenlijk gewoon niet gestart is in Europa. Dat is echt, denk ik, een groot probleem. Iedereen zit nog in de fase van we moeten voorkomen dat klimaatverandering doorgaat. Vandaar dat we allemaal maatregelen nemen. Maar op dit ogenblik zien we gewoon dat klimaatadaptatie mogelijkwijs nog wel belangrijker is. En we weten dus ook dat de kosten die we nu moeten maken voor die klimaatadaptatie veel groter zijn dan de kosten die we hadden moeten maken om te voorkomen dat het zover zou komen. Nou, dat is iedere keer hetzelfde. Dat heb je ook met de oorlog. Het is goedkoper om je voor te bereiden op een oorlog in de hoop dat je dan op die manier kan afschrikken dan een daadwerkelijke oorlog moet voeren, want dan lopen de kosten alleen maar op. En met een huis is het precies hetzelfde. Als je dus gewoon je huis verwaarloost, als je daar eigenaar van bent, dan weet je dat uiteindelijk de kosten gewoon niet te overzien zijn. Nou, dat is eigenlijk het punt wat ik heb willen maken. En dat zag je dus ook eigenlijk met wat er gebeurd is met die migratiecrisis in Ceuta. Dat was ook niet handig. En eigenlijk staan dus die Europese leiders met lege handen in dit hele debat. En dat vond ik zeer zorgwekkend.
8: Mm-hmm. Ja, het viel me overigens wel op, inderdaad ook bij onze eerste gesprekken, Arend-Jan, dat jij wel aan het sombermansen was, vooral over Oekraïne, waar we een beetje positiever de zomer in waren gegaan.
12: Ja,
8: zat je toch weer zo naar het najaar te kijken en hoe moet het nou zonder die Patriots? Ben jij toch specifiek als het gaat om Oekraïne daar somberder naar gaan kijken dan?
7: Arend-Jan heeft gewoon een verregende vakantie gehad.
8: Het was wel koud in Noorwegen. Ik heb de foto's gezien.
12: Dus het was wel mooi. Het was wel mooi. Ja. Maar moet je luisteren. Voor de zomer waren de positieve signalen wel degelijk reëel. Hè? Rusland schoot niet op met het front. Daar kon je dan over verheugen. Europa liet Oekraïne ook niet vallen. Er kwam al dat geld kwam los. Hè? Ja. En Orbán stapte op. Daar hebben wij ons over verkneukeld, om het zomaar te zeggen.
8: Ja.
12: En nu is het natuurlijk zo dat 4 structurele problemen, die we ook altijd benoemd hebben, die zijn natuurlijk toch niet helemaal verdwenen. Hè? Met die Patriot hele verhaal is het Europa natuurlijk nog sterk afhankelijk van de VS. Dat is gewoon zo. En de EU beschikt wel over enorme economische macht, maar kan die nog niet zo heel virtuoos omzetten in geopolitieke macht? Daar blijven we mee zitten. Het zou allemaal anders kunnen, maar we blijven ermee zitten. Die besluitvorming met 70 landen blijft ook traag. Dat is gewoon zo. En populisten en radicaal rechts heeft in verschillende grote Europese landen toch een stevige electorale basis. Dus ja, Europa heeft veel meer potentiële macht dan daadwerkelijke macht. En dat is dus onze nieuw inzicht. Denk je niet?
8: Ja, wat dus net zo goed over een paar maanden weer veranderd kan zijn, denk ik. De
12: essentie van geschiedenis is verandering. Dat geldt ook voor de actualiteit.
7: Daarom moet je ook niet zulke harde, of niet zulke harde, maar in de algemene zin moet je terughoudend zijn met de conclusie die je trekt. Dan moet je kijken naar de trends die er zijn. Dat doen we met betrekking tot Oekraïne. Nou, daarvan wisten we voor de vakantie wisten we ook al. Dat die hele discussie rond die grote diepteaanvallen, zowel van Oekraïne als Rusland, dat een enorme escalatie betekende. Aangewakkerd door wat eigenlijk Jan heeft gezegd, het ontbreken van de Patriot-raketten. Maar het is wel een kwalitatief andere oorlog is geworden. En dat hebben we gisteren gezegd, doordat nu bijvoorbeeld die distributiecentra over en weer worden aangevallen. De handelsvaart wordt aangevallen, bijvoorbeeld in de Zee van Azov en de Zwarte Zee. Het is de afgelopen weken tijdens de vakantie is het enorm verschoven naar echt het slopen van elkaars economie. Veel meer. En over en weer. En dat is wel een escalatie die tijdens de vakantie heeft plaatsgevonden, waar ik niet ongelooflijk opgetogen van raak.
12: Ja, ik ook niet. Ja.
8: En dan heb je dus ook nog die escalatie richting Europa met hybride aanvallen. Daarover vraagt Flip Schreurs. Jullie zeggen dat de geallieerde staten weinig kunnen doen tegen Rusland, omdat kort gezegd sancties onvoldoende effect hebben en bombardementen te zwaar escaleren. Maar waarom beantwoordt Europa die hybride oorlogsdaden niet met gelijke munt door bijvoorbeeld het elektriciteitsbedrijf van Moskou of de nationale tv-zenders een keertje af te schakelen? Dat soort dingen.
7: Nou, het zou in principe zou je dat wel kunnen proberen te doen. Of het lukt is een tweede. Maar als je het doet, kan je het per één keer doen. En dan is het voor de Russen duidelijk hoe ze je daartegen moeten beschermen. Ik denk dat je dit soort dingen eigenlijk alleen maar kunt doen als het echt niet anders kan. En heel erg belangrijk is dat je een punt gaat maken. Maar ik denk ook dat wij ontzettend bang zijn voor de consequenties in de zin van escalatie. Dus wij laten het maar over ons heen komen, die hybride operaties. En als we zien dat dat niet al te veel ontwrichtende werking heeft in Europa, nou ja, dan doen we minder. Je weet natuurlijk niet wat er achter de schermen allemaal door de inlichtingendiensten gebeurt. Maar als ik ook gewoon kijk wat het Duitse instituut, maar er is ook net een rapport verschenen van het Amerikaanse congres. Of dat is geschreven voor het Amerikaanse congres, moet ik zeggen. Dat is redelijk in lijn met het Duitse rapport. Ja, het blijft bij een opsomming van alle ellende die er is. Maar hele concrete en effectieve maatregelen om er iets aan te doen, die zijn er niet. En dat doen wij natuurlijk. Dat proberen wij hier en daar ook wel te doen in de richting van Rusland. Vandaar dus die enorme sancties. Maar veel meer, ja, heel erg effectief kan je heel erg moeilijk doen op dit ogenblik. Ik vind dat ook heel, heel onbevredigend, maar dat is nou eenmaal wat het is.
12: Ja, en misschien, weet je, Europa kan het terugslaan. Het is heel goed mogelijk dat het ook wel gebeurt, waarvoor de regering helemaal niks vertelt. Hmm. En dan zouden we misschien toch wat moeten horen. Maar je moet ook toch zijn nog andere problemen. Het eerste is, je mag natuurlijk van internationaal recht, mag je civiele elektriciteitsnetwerk mogen niet zomaar een doelwit zijn. Hè? Dus daar zit ook een zekere rem in het westerse denken, die Rusland natuurlijk niet heeft. Hè. En nog iets, als je de Russische tv een paar uur zou platleggen, dat is natuurlijk relatief aantrekkelijk. Hè. De fysiek zijn de gevolgen gering. Maar ja, die storing wordt natuurlijk gerepareerd en dan gaat het Kremlin vervolgens zeggen, zie je wel, het Westen voert oorlog.
8: Oh nee, maar wij ontkennen dat dan gewoon. Ik bedoel, dan gaan we ook helemaal op zijn Russisch. Dan zeggen we gewoon, wij weten van niks.
7: Ja, dan zou je dat ook inderdaad moeten doen. En dat is natuurlijk ook wat de Russen doen, van wij zitten er niet achter.
8: Nee, ja, dat is elke keer met de drones. Dan zeggen de Russen totaal ongeloofwaardig. Ja. Nee, geen idee. Ja. Dat lijkt me dan erbij horen.
7: Ja.
8: Nou ja, nee, ja goed.
7: Dat is onbevredigend hoor. Dit, dat begrijp ik helemaal. Ik begrijp het helemaal, maar ja, dat is nou helemaal wat het is. Ja.
8: Heb ik hier nog Jaap de Rooij. Die had een stimulerende vraag, vond ik. Tot slot. Ook hij is blij dat jullie er weer zijn. Hij heeft jullie dagelijkse kijk op de geopolitiek best wel gemist. Afgelopen weekend wierp hij een blik in zijn spelletjeskast. Ja. En hij zag daar het befaamde bordspel Axis and Allies. Dat hij jaren geleden veelvuldig heeft gespeeld. En hij dacht, ik ken dat spel niet, maar ik kan me er nu van alles bij voorstellen. Hij dacht, hoe zou zo'n wereldoorlog eruit zien? Of hoe zou het er nu uitzien? En Jaap dus zegt, stel, laten we hopen dat het nooit gebeurt, maar stel dat het helemaal misloopt en we komen in de derde wereldoorlog terecht. Hoe zouden de verhoudingen dan zijn? Welke blokken zullen zich dan vormen? En wie staan er dan tegenover elkaar? Wie sluit zich aan bij Europa en wie bij Rusland? Of komen er dan heel andere conflicten naar de oppervlakte? En zijn er veel meer blokken? Hoe kijken jullie daarna met de huidige stand van zaken in de wereld?
12: Nou, weet je, het eerste wat je zou kunnen zeggen is dat wij zijn natuurlijk, de Tweede Wereldoorlog zit nog een beetje in ons achterhoofd, en daar viel het heel duidelijk uiteen in twee blokken. Hè? Als je nu kijkt naar de situatie, dan krijg je waarschijnlijk deels overlappende coalities. Hè? Waarbij bijvoorbeeld een land als India heeft er heel veel baat bij om dan neutraal te blijven. Hè? En het grote vraag is natuurlijk, wat gaat China doen? Hè? Gaat China echt helemaal voluit Rusland steunen? Of is het zo verweven met ons dat het dat toch niet doet? Dus ik denk eerlijk gezegd dat het heel messy wordt. En dat er gewoon verschillende coalities zijn die elkaar overlappen en zo. En het is ook onduidelijk. Hè? Neem bijvoorbeeld iets als Taiwan. Er is geen NAVO-achtige verdragsverplichting van Washington richting Taiwan. Hè? Er is gewoon strategische ambiguïteit. Hè? Ik denk dat India liever niet gaat kiezen in die situatie. Hè? Dus het wordt, denk ik, rommelig.
7: Nou ja, eigenlijk is er al sprake van een wereldconflict.
12: Ja.
7: En misschien is dat wel ook wel de nieuwe vorm van een derde wereldoorlog. De conflicten in het Midden-Oosten en Europa zijn compleet met elkaar verbonden op dit ogenblik. De Amerikaanse president is bezig met een mondiale handelsoorlog. Canada, daar hebben we het gisteren over gehad, dat is het nieuwste slachtoffer. Met China komt hij ook niet veel verder. En je kunt eigenlijk al spreken van een mondiaal conflict. Nog niet echt van een oorlog, maar wel van een mondiaal conflict. Omdat natuurlijk ook de spanningen in Azië aan het oplopen zijn. We hebben afgelopen zaterdag gesproken over de situatie met betrekking tot Noord- en Zuid-Korea en Japan. Daar word je ook niet blij van als je dat allemaal bekijkt wat daar gebeurt. Dus het is al een grote shitzooi, om het maar even heel plat te zeggen... En dat duidt er gewoon ook op dat er nieuwe machtsblokken aan het ontstaan zijn. De nieuwe invloedssferen aan het ontstaan zijn. We zien heel duidelijk op dit ogenblik de strijd om invloedssferen. Waarbij de Amerikanen hebben gezegd in hun nationale veiligheidsstrategie, het hele westelijke halfrond is van ons. Dus dat betekent automatisch dat het zuidelijke halfrond, het oostelijke halfrond, hoe we het ook allemaal zo willen noemen, niet van Amerika is. Dus daar zullen andere partijen in gaan stappen. Het is wel het ABC van internationale betrekkingen. Als de macht van de hegemoon, de belangrijkste macht op aarde, Amerika, aan het tanen is, dan springen anderen daarin. En dan krijg je dus oorlogen. Dan krijg je een oorlog in Europa, omdat Poetin zijn kans ziet. Dan krijg je een oorlog in het Midden-Oosten, omdat er een kans is voor Netanyahu. Die denkt, nou, op dit moment kan ik misschien nog even Amerika mee trekken. Maar vergeet dat Amerika helemaal niet meer zo machtig is. Zie wat er gebeurt in Iran. Ja, en wat er op dit ogenblik gebeurt in het Verre Oosten, als daar de vlam ook echt in de pan slaat, dan hebben we dus een probleem. En dan kun je spreken van een wereldconflict of een wereldoorlog, of hoe je het ook allemaal zou willen noemen.
12: En we hebben natuurlijk de rol van kernwapens. Hè. Dat speelde dus bij de Tweede Wereldoorlog op het einde een grote rol. We wisten ook niet goed wat voor ding dat was. We zijn ons doodgeschrokken met z'n allen. En nu is het zo dat er zijn gewoon heel veel kernwapenstaten. En die kunnen, er is gewoon dat Axis and Allies 2060 heeft één vervelende spelregel die de originele versie Tweede Wereldoorlog niet heeft. Als één speler dreigt te verliezen, dan kan die het hele bord opblazen.
7: Ja, en die mondiale blokken zijn aan het ontstaan. Dus het mondiale blok, genaamd het Westen, die is aan het verminderen. Dus dat splitst zich. Er is een mondiaal blok geleid door China. De Russen worden daar eigenlijk steeds meer ingetrokken. En via het Belt and Road initiatief, dus de nieuwe zijderoutes, probeert men ook politiek een aantal andere landen naar ze toe te trekken. En wat Arjan over India heeft gezegd, dat deel ik volledig. Namelijk, we zien een wederopstanding van de niet gebonden landen. Dat hadden we tijdens de Koude Oorlog ook. Dat zijn de landen die geen keuze wilden maken tussen de Sovjet-Unie en het Westen. En dat bestaat nu weer. En India zou zich wel eens een keer als leider kunnen opwerpen, hebben ze trouwens al geprobeerd te doen, van die niet gebonden landen. Dus je ziet een enorme verschuiving op dit ogenblik plaatsvinden in die hele geopolitieke constellatie in de wereld.
12: Dit is de mooiste tijd om een geopolitieke podcast te maken, jongens.
7: Ja, maar dan moet je wel weten wat geopolitiek is. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Want heel veel wat er besproken wordt, ook in onze podcast, is absoluut geen geopolitiek, maar is gewoon buitenlands beleid. Ja. En dat is echt iets totaal anders dan geopolitiek. En ik vrees dat we wat dat betreft misschien nog wel wat meer lessen mogen geven over wat geopolitiek nu eigenlijk is. Misschien is dat wel een suggestie voor een aparte podcast, Hugo.
0: Ja, nou, zou zo maar kunnen. En overigens, ik zit even te kijken naar het bordspel. Ziet er hartstikke leuk uit. Voor zo'n strategiebordspel. We hadden ooit een keer, toen niet doorgezet, eigenlijk een soort derde wereldoorlog variant daarvan gemaakt. Hè, van een Boekestein en de Wijk bordspel. Moeten we nog eens een keertje naar kijken? Of dat,
12: daar is een grote behoefte aan, heb ik laten vertellen.
0: Het lijkt me fantastisch. Ja. Dank Jaap en dank de andere vragenstellers. En dank jullie wel voor de antwoorden. En tot morgen.
12: Tot morgen.
7: Tot morgen.
29: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
4: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
7: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
6: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl. Bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor

0: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
4: BNR Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn vooral problemen in Zuid-Holland. De A16 Breda-Rotterdam is in beide richtingen dicht bij de Rottermeerentunnel door technische problemen. En op de A20-hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. Er zijn richting Gouda twee rijstroken dicht. De andere kant op is alleen de rechte rijstrook dicht. De vertraging richting Gouda is 20 minuten. De andere kant op 5 minuten.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Wil afgesproken. Twee weken geleden kwamen twee mensen om toen een auto op een file inreed, veroorzaakt door een boerenprotest. Op steeds meer plekken worden de beperkingen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen weer open en ook wordt het sproeiverbod door verschillende waterschappen opgeheven. Rijkswaterstaat ziet ook dat het minder droog is, maar het kan nog maanden duren voordat de waterstanden weer normaal zijn. Nederlanders die werken voor het Internationaal Steuncentrum voor Gaza worden Israël uitgezet. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat op X. Het is straf voor wat hij noemt anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het handelsverbod op producten uit de bezette gebieden. Net als andere oppositieleiders is ook Laurens Dassen van Volt verbaasd over de manier waarop het kabinet de begroting aanpakt. Er wordt nauwelijks onderhandeld met de oppositie om steun te winnen. Als dit dan niet lukt, hoe gaan we dan andere problemen oplossen? Vroeg Dassen zich af na zijn gesprek met minister Heijnen. En D66, CDA en PRO zijn klaar met Ongehoord Nederland en willen dat de omroep uit het bestel wordt gegooid. Aanleiding is een fragment uit een online programma waarin wordt besproken of Hitler misschien gelijk had met zijn nationalisme. De politici vinden dat dat te ver gaat en hebben vragen gesteld aan mediaminister Letschert. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt.
8: Ik denk dat de beste manier om te anticiperen op toekomstige El Niño's is gewoon simpelweg ervoor zorgen dat de economieën sterker worden.
9: Nou, eigenlijk is dit hele probleem dus voor ons een goudmijn.
7: Het klimaat is variabel. Dus wat heel belangrijk is, ook met droogte, is je het voor te bereiden.
8: Dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus...
10: Op een mistige ochtend in het jaar 1793 staat Lodewijk de 16e voor de guillotine. Het is het hoogtepunt van de Franse Revolutie. Hij wil nog uitgebreid speechen, maar het vallende mes verhindert dat. Wat Lodewijk nooit geweten heeft, is dat een belangrijke aanjager van die revolutie niet in Frankrijk ontstond, maar aan de andere kant van de wereld, in de Stille Oceaan. 4 jaar eerder werd het zeewater daar fors warmer, 1 graad of 2. En daardoor kreeg Frankrijk te maken met een mislukte oogst. En nog een mislukte oogst. En uiteindelijk dus een bloedige revolutie. Te danken aan El Niño, Spaans voor het jongetje, zoals het opwarmen van het oceaanwater heet. En dat jongetje heeft niet alleen de geschiedenis van Frankrijk veranderd, maar zorgt al eeuwenlang voor een

0: enorme impact wereldwijd. In het oude Egypte kwamen ze erdoor terecht in een enorme economische crisis. Anderhalve eeuw geleden kregen India, China en Brazilië te maken met gigantische hongersnoden. En eind vorige eeuw zorgde El Niño voor biljoenen dollars aan economische schade over de hele wereld. En dat blijkt allemaal nog maar een voorproefje te zijn, want de El Niño die dit jaar is begonnen wordt waarschijnlijk de grootste en de heftigste ooit. Dit Spaanse jongetje gaat onze wereldeconomie deze eeuw 84 biljoen dollar kosten. Even, dat is 84.000 miljard. En dat raakt niet alleen de rijstboer in Indonesië, maar ons ook. Het World Economic Forum noemt het een systematische schok. Misschien is dat wel de kern van dit verhaal, want het is geen onverwachte ramp die uit de lucht is komen vallen. We zien El Niño iedere keer weer een beetje van tevoren aankomen en weten inmiddels al eeuwen dat hij op ons afkomt. Dus is de vraag, waarom zijn we dan nog zo kwetsbaar? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio twee macro-economen. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
1: Dag Rens.
0: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
2: Dag Rens.
0: Mijn naam is Rens de Jong. Han, ben jij al lang bezig met het fenomeen El Niño?
1: Ja, eigenlijk al decennia. Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt als econoom. En een van mijn verantwoordelijkheden, dat viel onder mij, was wat we noemen landenrisicoanalyses. En dat betekent dat je in principe de ontwikkelingen in alle landen in de wereld een beetje in de gaten moet houden. Als El Niño zich voordeed, dan had dat invloed op hoe het
0: met het land gaat.
1: Ja. De invloed is minder sterk op Nederland dan dat het op heel veel andere landen in de wereld is.
0: Mm-hmm. Ja. Ook een beetje dus onderschat fenomeen vanuit ons perspectief, begrijp ik?
1: Nou ja, zeker. Ja, ja. Absoluut.
0: Edin, is El Niño makkelijker te voorspellen dan inflatie of niet?
2: Ik vind van niet. Inflatie is namelijk het gevolg van wat wij zelf doen. Dus ik denk dat je dat beter kunt voorspellen dan wat de natuur met ons doet, zoals hier in dit geval. Ik wil er meteen wel even bij zeggen, aangezien El Niño dus een natuurverschijnsel is, met wel invloed op inflatie, dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus laten we dat
0: eindelijk
2: ook maar een keer zeggen.
0: Ik stuur dit bandje even op. Ja. Ja.
1: Een van de weinige zaken dan.
2: Nou, een van de weinige zaken vind ik, maar het is er wel één. En over dat voorspellen van El Niño, kijk, eens in 2 à 7 jaar. Weet je, als je op die manier inflatie zou voorspellen, dan zou je het hebben over inflatie komt ergens uit tussen 2 en 7%. Dat is geen voorspelling, daar kun je niks mee.
0: Nee, daar kun je niks mee. Wat willen wij weten over dit fenomeen, Han?
1: Nou ja, wat mij betreft, de vraag die jij aan het eind van jouw introductie stelde, hoe kan het nou toch dat wij weten dat dit verschijnsel zich voordoet? Er is regelmaat, maar die is onvoldoende kennelijk om dat heel regelmatig te noemen. Maar waarom is het dan zo dat toch zoveel negatieve invloed op heel veel landen in de wereld heeft? Ja. Dat lijkt mij voor mij de belangrijkste vraag.
0: Ja, Edin?
2: Ik zou in ieder geval twee dingen duidelijker op het vizier willen hebben straks, als we klaar zijn met deze uitzending. Eén is, kijk, we hebben het nu al gehad over hoe vaak komt het voor. Maar hoe voorspelbaar is de kracht van elke El Niño? En de tweede vraag die ik heb is, hoe lang van tevoren zien we het aankomen?
0: Ja, oké, hartstikke goed. Even voor mij, want we grapten net even over inflatie, maar dit heeft natuurlijk, want het gaat uiteindelijk over voedselprijzen. Ik ben geen expert, jij zeker wel, of jullie. Dit heeft natuurlijk wel impact op inflatie, kan ik me zo voorstellen.
2: Zeker. Gewoon puur voor alle landen in de wereld, omdat dit fenomeen van invloed is op de voedselprijzen. En wij schijnen allemaal geld uit te geven aan voedsel, dus daar merk je het aan. En dan wat specifieker. Eigenlijk geldt hoe armer een land is, des te meer een huishouden aan eten uitgeeft. Dus in de landen die hier heel veel last van hebben, zie je heel vaak dat ongeveer de helft van het totale inkomen van huishoudens gaat op aan het eten. Dus daar komt het heel hard aan.
0: Is het dan zo dat het inflatiemandje in Nederland anders is dan een inflatiemandje in Bangladesh? Dus dat daardoor ook in die impact?
1: Ja. Voedsel, dranken en tabak, dat is een categorie die die het CBS dan onderscheidt in onze inflatiecijfers. Dat heeft bij ons een gewicht van 15%.
3: Oh ja.
1: En in andere landen is dat natuurlijk een stuk meer. Ja. Overigens, als ik toch nog een klein beetje tegengas mag geven. He, op zich.
3: Nu al?
1: Ja, nu al, ja. Oh, ja. Als voedselprijzen stijgen, is dat nog niet per se inflatie. Want het is natuurlijk ook mogelijk dat er dan andere prijzen dalen. He. Als voedsel schaarser wordt, ja, dan gaan de prijzen omhoog. Maar dan kunnen mensen daar minder aan. Of mensen kunnen dan minder aan andere dingen uitgeven. En dan zou je verwachten dat die onderlinge prijsverhoudingen veranderen. Dat hoeft dus, in mijn ogen, is dat niet per se inflatie. Maar goed, dat is voor nerds.
3: Is dit misschien voor fijnproevers misschien?
1: Ja, dat is, ja, zeker.
3: Laten wij naar onze gast gaan van vandaag. We zijn blij dat hij er is. Hij is hoogleraar aan IHE Delft. Dat is het Instituut voor Water Education. En hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen Universiteit en Research. Micha Werner, van harte welkom.
4: Goedemorgen.
3: Leuk dat je er bent. Jij doet al jarenlang onderzoek naar het fenomeen El Niño. Toch een redelijk onschuldige naam. Maar waar kwam het ook alweer vandaan?
4: Ja, leuk om inderdaad hierover te praten. En inderdaad een interessante vraag, want je noemt het jongetje, het kindje. En dat vind ik ook leuk van dit fenomeen. Het is een fenomeen dat inderdaad een deel van ons klimaatsysteem is. Een van de vele fenomenen. En het is voor het eerst eigenlijk waargenomen door vissers aan de kust van Peru. Want waar gaat het fenomeen met name over? Dit fenomeen is dat de verdeling van water, van warm water in de Stille Oceaan. Mm-hmm. En u kunt voorstellen, de Stille Oceaan, dat is natuurlijk een enorme bak met water en daarmee ook een enorme bak met energie. En dat heeft echt een drijvende invloed op het mondiale klimaatsysteem, op de circulatie van vocht en energie. En nu is het zo, die vissers in Peru, die merkten dat in bepaalde jaren dat het water aan de oppervlakte voor de kust, waar ze een visserij bedrijven, dat die warmer werd. En als die warmer is, dan bleek ook dat de visvangst lager was. Hè, want voor de kust van Peru is een diepe oceaan. Daar komt koud water omhoog met voedselstoffen. En dat is heel goed voor de visvangst. En wat bleek is ook dat het fenomeen voornamelijk rond de kersttijd het sterkst was.
3: Mm, okay.
4: En daar komt dus ook de naam El Niño vandaan. Dus met de komst van het kindje Jezus eigenlijk. Dus het is meestal, het piekt het rond tussen november en februari. Dus daar komt de naam vandaan.
3: En er is ook een tegenhanger, toch? El Niña? Of La Niña dan?
4: Ja, dat is de tegenhanger. Gewoon omdat het een jonge meisje. Ja. Formeel klimatologen, zoals het Wereld Meteorologisch Instituut, die gebruikt dat niet. Hè. Wij noemen meer de warme fase is El Niño en de koude fase is dan La Niña.
3: Mm-hmm.
4: Want dan zie je dat juist de temperatuur aan die kant van de oceaan kouder dan normaal is. En dan weer aan de andere kant warmer dan normaal. En dat,
3: heeft El Niño veel meer impact dan La Niña?
4: Verschillend. Wat je ziet, ik heb hier ook een kaartje bij me, maar die kunnen we niet zien op de radio.
3: Dus
4: kan ik dan even uitleggen. Je ziet hele bepaalde patronen voorkomen. Dus bij een El Niño-jaar zie je dat eigenlijk aan de Peruviaanse kust dat het leidt tot overstromingen. Omdat het veel warmer dan normaal is. De lucht gaat stijgen, dan gaat het regenen enzovoorts. Maar de lucht die stijgt moet ook ergens weer dalen. Dus aan de andere kant van de oceaan, dus Indonesië, Australië, noem maar. Daar heb je weer heel veel last van droogte. Dus dat zijn hele vaste patronen ook. Zuidelijk Afrika heeft last van droogte tijdens El Niño jaren. Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Colombia. Het is eigenlijk dat hele vaste patronen dat sommige delen van de wereld last van droogte hebben tijdens El Niño-jaren en sommige delen.
1: Ja. En is dat dan bij La Niña precies omgekeerd?
4: En La Niña is het min of meer precies omgekeerd. Okay. Ja, dus je gaat die twee kaartjes naast elkaar leggen en dat is bijna spiegelbaar.
1: Waarom praten we toch vaker of hoor je vaker over El Niño dan over La Niña?
4: Ja, interessant.
3: Komt het vaker voor?
4: Niet noodzakelijk. We komen nu eigenlijk uit een vrij lange fase van La Niña's. 2023, 2024, waarvan een hele korte, ook wel intense El Niño. Dus ik kan niet meteen zeggen dat La Niña's of El Niño's vaker voorkomen dan La Niña's of zo. Dat is nogal variabel. Wat ik wel noemde is dat je wel ziet door door klimaatverandering zijn er ook wel... want dat is ook een beetje het probleem waar we nu in zitten. Is dat het, ja, het is ook een beetje warmer. Hè? Dat, in de studio is het al redelijk warm. Maar ook in de oceanen is het warm. Dus die El Niño, dus dat is de warme fase... die komt nu bovenop een warmer achtergrond, zou je kunnen noemen. Hè? Dus die oceaan die neemt alleen alsmaar energie op. Hè? Dat, er stond laatst een artikel dat kan je vergelijken met 11, 12 Hiroshima-bommen per seconde... aan energie wordt opgenomen door die oceanen. Dat is een gigantische opname. Dus ja, in die zin versterkt El Niño wel door de
3: klimaatverandering. Is het, want dit jaar hebben we het dan over een super El Niño. Ligt dat dan daaraan dat we dus sowieso klimaatopwarming hebben... dat deze er bovenop komt? Of is het ook een beetje een mediaterm dit?
4: Kijk, interessant dat u zegt een mediaterm. Inderdaad ook weer de Wereldmeteorologische Organisatie... die gebruikt die termen dan weer niet, zeg maar. Maar het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt. Wat ik wel interessant vind, we begonnen ook van... Nou ja, we zien dat zo vaak, die El Niño's, en hoe voorspelbaar daar is dat. Het is ook goed te beseffen dat het niet alleen over El Niño gaat. Het is degene die eigenlijk het meest besproken wordt. Maar ook andere oceanen hebben dit soort verschijnselen. Zoals de Indische Oceaan, de Indian Ocean Dipole. De Atlantische Oceaan, dat meer Noord-Zuid richting heeft. En ook in de Stille Oceaan zijn er ook weer andere signalen... die dan misschien een tienjarige cyclus hebben. Dus er zijn allemaal van dit soort... fenomenen die met elkaar soms samenvallen en versterken... en soms elkaar verzwakken. En dat is natuurlijk, maakt het best wel complex.
2: Ja, wij gaan het zo hebben over de economische gevolgen... en waarom we toch altijd zo onvoorbereid zijn. En ik vind, wat u daarnet zei... dit fenomeen gaat dus over een paar maanden spelen... en u zegt daar in uw verhaal, het wordt verwacht dat. Dus we weten het zelfs een paar maanden van tevoren... weten we niet zeker hoe sterk het wordt.
3: Ja, hoe kan dat? Is dat denk ik een vraag, toch?
4: Ja, dat is een leuke. Ik vind het altijd interessant ook als ik soms college geef over het klimaatsysteem en vooral over waar komen droogtes vandaan. Ja, ogenschijnlijk de basisprincipes en de energie zijn eigenlijk vrij simpel. Maar toch is het vrij complex. Hè? Ook door al die samenhangende verschijnselen die dan elkaar versterken en dan weer niet. Dus hè, de aarde is ook een beetje schuin ten opzichte van, van de zon. Dus hoe die energie verdeeld wordt. Dus... ja, is niet helemaal evenredig. Hè? Dus ook landoppervlakte is niet evenredig verdeeld. Dus dat geeft een enorme verstoringen en instabiliteit, zou je kunnen noemen.
3: Dus er zijn eigenlijk te veel factoren om het helemaal goed te kunnen voorspellen.
2: Dat roept de vraag toch ook op, in hoeverre kun je je voorbereiden hierop?
3: Ja, omdat je niet weet dat het... Nou ja, we weten wel dat het eraan komt.
4: Ja, je weet wel, dus bijvoorbeeld als je nu de voorspellingen hebt gevolgd dit jaar... Hè, dus al een geruime tijd... Dat er gezegd wordt van, we zien toch wel de duidelijke tekenen... dat een El Niño-opkomst is en dat die ook sterk zou kunnen zijn... Hè, door de temperatuurmetingen in de oceanen.
3: Mag ik nog even terug naar de geschiedenis? Die El Niño komt dus eens in zoveel tijd.
4: Ja.
3: Economisch gezien, welke springen eruit? Welke jaartallen springen eruit? Wat zit er in ons geheugen gegrift? Dat je denkt, dat was inderdaad een El Niño.
4: Nou, in de recente geschiedenis, echt sterke El Niño's. 2015, 2016 was een sterke El Niño. En ik had ook voor de uitzending nog even opgezocht van... wat zijn geschatte zeg maar, schades? De wereld, of de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties... schat 60 miljard zeg maar, aan schade aan voedselketens. Maar ook natuurlijk heel veel schade aan mensen hun leefomstandigheden. U noemde het al, van de uitgaven aan voedsel.
3: Ja, ik heb hier ook, deze staat in mijn geheugen nog gegrift... 1984.
4: Ja.
3: Dit was We Are The World, toch? Dat ik het dan onthoud aan een hit is een beetje gek. Maar dat is
4: en ook
3: wel...
4: daar is het interessant dat het El Niño-fenomeen destijds... zeg maar als je kijkt naar de pure data, de indicatoren... was meer 82-83. En dat is ook, als je die verbanden ziet wereldwijd... is het niet zo dat als er nu een El Niño in de Stille Oceaan plaatsvindt... dat meteen overal... alles verandert.
3: Nee.
4: Er zit ook een soort...
3: Want dat We Are The World was over de hongersnood in Ethiopië, volgens mij. Ja, was 84.
1: Was Band-Aid heette dat. Was dat niet in 85?
4: Volgens mij 84. Rondkerst 84 kan ik me herinneren.
3: Misschien kunnen we even het singeltje inmonteren. Ja. Maar heel even, dus dat was
2: zing
3: wel...
2: Zing met de Zeverens.
3: Ja. maar dat zijn wel momenten, hongersnood Ethiopië... dat je denkt, Oké, daar heeft het enorm veel impact gehad. Zijn er andere momenten geweest die dat zit in ons geheugen gegrift?
4: Ja, en dat ligt aan wiens geheugen. Ja. Wij spreken bijvoorbeeld heel vaak van iets dat heet Day Zero. Is een goed voorbeeld. Zoals Kaapstad. Ja. Een stad die natuurlijk een grote stad van 3-4 miljoen inwoners. Die hebben gebruikt drinkwater uit reservoirs. En ik meen dat dat met de 15-16 El Nino te maken. Daar had je een soort Day Zero. En Day Zero, of dag nul, zou je kunnen noemen, was de dag werd verwacht dat de stad zonder water zou komen te zitten.
3: Het was er gewoon niet meer.
4: Het was er gewoon niet meer. De reservoirs waren leeg. Dit is ook in Sao Paulo voorgekomen, Chennai in India. Dus ja, je ziet hele impactvolle gebeurtenissen. Die gebeurden met zo'n stad. En dat is natuurlijk behoorlijk ontregelend. En dan is de vraag, wie krijgt dan wel water en wie krijgt niet water? Hè? Ja. Dat maakt het natuurlijk ook heel complex.
2: We hebben hier natuurlijk als gast een wetenschapper. Dus u houdt zich bezig met hiernaar kijken op wetenschappelijke manier. Ik kan me voorstellen dat we ook in de loop der tijd heel veel gegevens over dit fenomeen hebben verzameld. Mm-hmm. Ook alle andere aspecten die ermee te maken hebben. Het is natuurlijk heel lastig om al die gegevens te doorgronden en daar een voorspelling van te maken. Want dat is wel wat u probeert te doen. Ja. In hoeverre maakt u al gebruik of kunt u zich voorstellen dat zoiets als kunstmatige intelligentie ons gaat helpen om het beter te voorspellen?
4: Ja. Interessante vraag. Ik bedoel, de voorspellingen die hiermee gemaakt worden, worden doorgaans gemaakt door met grootschalige weermodellen. Hè? Dat, eigenlijk net als de KNMI hier het weer voorspelt. Ja. Dat gebeurt meestal met een soort regionaal weermodel. Maar dat zijn ook globale weermodellen die ook weer belangrijk zijn voor die regionale modellen. En instituten zoals het European Center for Medium Range Weather Forecasting, het ECMWF, dat is een soort samenwerking, zit in Reading en ook in Bonn. En die draaien van dit soort grote mondiale modellen. En dat zijn fysische modellen, die de oceanen en de atmosfeer, enorme, enorme dingen. Hè? Dit gebouw, dat verdwijnt in het niet bij de computers die daar staan. Dat zijn fysische modellen, maar je ziet tegenwoordig ook een hele sterke opkomst van AI inderdaad. Hè? Je kent de directeur van het instituut vrij goed. Je ziet hoe vaak, hè, door het vooruitgang van de wetenschap, hoeveel beter we kunnen voorspellen en hoe snel die verbetering komt. Hè? We verdubbelen elk 10 jaar of zo in de nauwkeurigheid. Hè? Dus dat we over een paar maanden nauwkeuriger dan we vroeger over 1 maand konden voorspellen. Ja. Dus AI helpt daar zeker. Het is niet een magische oplossing, denk ik.
2: Maar het helpt wel om het zeker te zien.
3: Want we hebben nu een beetje de spoedcursus meteorologie gehad. Ja. Denk ik dan. Hè. Ik wilde naar
2: diploma's achteraf.
4: Ik kan nog verder gaan.
3: Ja, dat weet ik, maar de tijd is ook alweer beperkt. Het is mega interessant. Maar goed, laten we kijken dan naar economische impact. Dus waar. En laten we extreem weer en dan vooral kijken naar de voedselketen. Bijvoorbeeld, er is natuurlijk meer te doen als we het hebben over droogte en overstromingen, et cetera. Maar laten we dat straks doen. Eerst even de voedselketen. Waar in de hoek van de hele wereld, waar wordt de economie het hardst geraakt door dit soort El Niño's?
4: Ja, ook een goede vraag. En dan vind ik dit ook interessant om natuurlijk de economie in landen die een hele directe relatie met dit weerfenomeen hebben, worden hard geraakt. Maar ik denk ook op ga ik misschien een beetje weg van de grote economische getallen. Want u noemde al dat naar verhouding wordt in sommige landen meer uitgegeven aan voedsel. Maar natuurlijk heel veel impact hebben is op in landen waar daar ook mensen hebben die in een soort minimumomstandigheden. Hè? Dus bijvoorbeeld boeren die niet eens gewassen groeien om te verkopen, maar eigenlijk alleen maar om zichzelf te voeden. En als er wat over is, kan dat eventueel naar de markt kunnen brengen, als er dan een markt is. En daar zijn die impact natuurlijk enorm groot. Dus ik denk dat we ook natuurlijk de economische schade in deze landen zijn groot, want er wordt ook veel landbouw bedreven. Hè. Ik denk aan een land als Zuid-Afrika of de daaromringende landen. Je hebt ook, daar hebben ze last van droogte in Kenia, waar bijvoorbeeld in Nederland voeren we vrij veel in over Kenia. Is El Niño weer juist verbonden met overstromingen?
3: Ja.
4: En La Niña weer met droogte. Dus,
3: ja, maar als ik u goed hoor, is het zo... Ja, je kunt er op een economische manier naar kijken... van hoeveel schade er is. Maar soms ligt het juist in die hele kleine economische getallen... Ja. Dat de schade veel groter is omdat gewoon een gezin geen eten meer heeft.
4: Dat
3: is
4: en eigenlijk... de systemische schade. Ja. Hè, natuurlijk, als zo'n fenomeen optreedt of een natuurramp... dan heb je meteen schade, maar... Nou ja, noem maar wat. In armere bevolkingsgroepen kan het zijn doordat er minder inkomen is... dat bijvoorbeeld kinderen niet naar school gaan.
3: Ja.
4: Voornamelijk meisjes vaak. En dat heeft dan een invloed op generaties.
3: Ja, helaas zit de tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast... via de BNR-app en andere podcast-apps. Nu veel dank aan Micha Werner. Hij is hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen University and Research... en het IHE in Delft, het Instituut voor Water Education. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de economische gevolgen van El Niño. Tot zo in de podcast of... Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
2: De hete zomer. Crayonrolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayonrolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayonrolluiken. Na één cursus van 4 uur heb je nooit meer zin om te roken. Ik stop ermee.nl. €140, niet gestopt, geld terug.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Ik stop ermee.nl. Of wil je liever blijven roken?
6: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
7: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
8: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
9: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
10: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
11: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
12: Onaf, denk ik.
11: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
12: Nou, daar ben ik toch af.
11: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
13: Van robots op de werkvloer tot regels voor ZZP'ers. Van de loonkloof tot het gure herfstweer. En van dure energie tot lastige huizenjacht. Hoe gaat het eigenlijk met onze economie? En wat merken wij van wat er in de rest van de wereld gebeurt? Je hoort het morgen om 10:50 in de Economische Stand van Nederland.
14: De Economische Stand van Nederland wordt mede mogelijk gemaakt door Payt. Het platform om facturen sneller en eenvoudiger betaald te krijgen.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
15: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
16: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Zangeres Dolly Parton is overleden. Ze was vooral bekend van country hits als Jolene en 9 to 5. Ook schreef het nummer I Will Always Love You, dat jaren later een grote hit werd toen het werd gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton was 80 jaar. Alle scholieren die in de bus zaten die gisteren verongelukten op de A28 zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. 2 moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. Eén zwaar gewonde ligt toch wel in het ziekenhuis, de bestuurder van de bestelbus waar de bus achterop reed. De grote natuurbrand in België is misschien ontstaan door een landbouwmachine, zegt justitie. Die is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak en er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. Het was de grootste natuurbrand ooit in België. Op steeds meer plekken worden de beperkingen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen weer open en ook wordt het sproeiverbod door verschillende waterschappen opgeheven. Rijkswaterstaat ziet ook dat het minder droog is, maar het kan nog maanden duren voordat de waterstanden weer normaal zijn. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die zijn zoon van 15 over de rand van het balkon zou hebben laten bungelen, meldt RTV Noord. Hij had volgens OM drugs gebruikt en riep dat ze samen naar de hemel zouden gaan. De man heeft erg veel spijt en zei snikkend dat hij weer naar huis wil. Maar hij blijft voorlopig vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
21: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
22: Beleggerspanel. Er zou een mogelijke concurrent van ASML zijn. Aast op een beursgang inmiddels. En Nvidia en Salesforce komen morgenavond met kwartaalcijfers. Dat kan niet langer wachten. Hier zijn de leden van het beleggerspanel. Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Welkom.
23: Dankjewel, Thomas.
22: En jawel hoor, het is natuurlijk zo. De hele wereld zit er weer klaar voor. Morgenavond beleggers over de hele wereld met ingehouden adem achter de computer. Want Nvidia komt met kwartaalcijfers. En dan is het ook nog eens de beurt aan softwarebedrijf Salesforce. Laten we maar met Nvidia beginnen. Daar zijn de verwachtingen ouderwets hoog.
24: The earnings report of all earnings reports from Chip King Nvidia on August 26. What I am wondering at the moment is if the stock has gotten too darn cheap.
22: Cheap zelfs. Zou dat aandeel nog te goedkoop zijn?
23: Nou ja, als je kijkt hoe goed het gaat en wat de beurskoers doet de afgelopen weken, dan heeft het alweer een positieve push naar boven nodig. Laat ik het zomaar zeggen. En ja, voor de rest, die cijfers die zullen goed zijn. Dat is eigenlijk allemaal geen verrassing. Waar het meer om gaat is, Nvidia profiteert enorm van al die kapitaaluitgaven van onder andere al die hyperscalers. En dat is echt ongekend. Want als je kijkt naar wat die hyperscalers, dus zeg maar de grote Amerikaanse jongens, dus Microsoft, Alphabet, Amazon. Als je ziet wat die de afgelopen kwartalen gedaan hebben, naar hun eigen verwachtingen stellen ze telkens hun kapitaaluitgaven naar boven bij. Dit jaar naar ruim bijna 800 miljard. Groei van 99%. Volgend jaar gaat het voorbij de 1000 miljard. Nog een keer de ruim 30% groei erbij. Ja, daar profiteert Nvidia fors van. Maar ja, wat wel zo is, ik denk dat de focus van beleggers vooral, kijk, die vraagzijde naar die chips, dat is eigenlijk geen zorg. Het gaat eigenlijk meer een beetje om de aanbodzijde. Ja, zijn de leveringsbeperkingen wat hun eigenlijk tegenhoudt in de groei?
22: Nou, de laatste vier keer, dacht ik gezien te hebben, daalde Nvidia na publicatie van de kwartaalcijfers. Dus goed is al lang niet meer goed genoeg. Wat is er nodig voor die positieve push?
25: Ja, dat ze dus veel beter dan verwacht zijn. Ik vind dat altijd een beetje een vermoeiende bezigheid. Nvidia zegt dan dat ze 91 miljard gaan verdienen en de markt zit dan op de 93 miljard. Ja, ik vind dat niet zo heel belangrijk. De verwachting voor het volgende kwartaal weer. Maar er zitten vaak zulke verschillen tegen. Nu zie je onder andere dat die ramp van de Blackwell-chip, dat die normaliseert. Dat was in het begin altijd daar een enorme push van, dus dat wordt wat minder. Als je kwartaal op kwartaal kijkt, dan is het de afgelopen drie kwartalen een groei van 25%. En nu zakt dat naar 13%. En het grappige is, als je naar een jaar kijkt, ten opzichte van een jaar geleden, hebben ze een groei van 100%.
22: Ja,
25: dus dat heeft vooral te maken met een heel slecht tweede kwartaal vorig jaar. Toen kwam net die blokkade van China binnen.
22: Oh, dus het vertekent een klein beetje.
25: Ja, dat vertekent een beetje als je jaar op jaar kijkt. Maar je kunt bij Nvidia vanwege die hoge groei en die vertekening beter naar kwartaal op kwartaal kijken. En dan zie je wel dat die groei ietsjes afzwakt. Maar het is nog steeds fenomenaal natuurlijk voor zo'n groot bedrijf. Wat bijna 100 miljard omzet heeft in een kwartaal. En dan nog dus met 13% groei.
22: Dat vind deze week ook dat ze zeiden, we gaan de prijzen verhogen.
25: Ja, dat dacht ik wel. Nou, wat jij zei van over dat die investeringen steeds hoger worden, dat is goed voor Nvidia. Maar er zit ook een belangrijk element, wat wel eens over het hoofd gezien wordt, is dat die geheugenprijzen zo enorm zijn gestegen. En dat ze daardoor ook voor moeten compenseren. En daardoor ook die investeringen dus omhoog gaan. Puur omdat ze meer moeten betalen voor geheugen.
22: Dus dat zit in de keten en dan moeten ze zelf ook wel mee in die beweging.
25: Ja, precies.
23: Nou ja, er zijn natuurlijk ook wat vragen over de marges. Vooral de bruto marge, of die zich goed blijft ontwikkelen.
22: Wat is het, 75%?
23: Ja.
22: Meer nog?
23: Ja, hoog. Ik weet dat
22: niet. Ja, heel hoog. 75%.
25: Verwachting is dat het 75% blijft en dat is heel aantrekkelijk.
22: Ja, maar hoe kan dat toch 75% blijven?
25: Ja, ze zijn de enige die chips kunnen maken. Dus dan kun je hele hoge marges vragen.
23: Een zijstap, als je gewoon puur kijkt naar marges van de S&P 500 en de Stock 600, dan staan die op recordhoogte. Dus van de S&P is die afgelopen jaar met 300 basispunten, dat zijn dus 3 volle procentpunten. 1 vol procentpunt komt de Google, dus Alphabet. Maar die andere 2 volle procentpunten, dat is gewoon operating leverage van de semis. Die hebben gewoon een hele lage kostenbasis, of niet te lage, een vaste kostenbasis. Die omzet knalt door het dak. Dus dat is gewoon enorm cashen. Maar nu komt het verschil. Ze zijn natuurlijk capaciteit aan het bijbouwen. Dat duurt nog even. Maar ja,
0: eigenlijk zit iedereen te wachten margeverbetering door productiviteitsverbetering door AI. Maar het kan best zo zijn dat je over een paar jaar eigenlijk dat die operationele leverage van die semis afneemt, dat die marges gaan dalen, maar dat je dan misschien wel productiviteitsverbetering van AI krijgt.
22: Gedeelde analyse hier of niet?
25: Ja, ben ik het wel mee eens. Ja.
0: En trouwens nog over, jij zei zwakke koersreactie. En dat is dan misschien, als je gewoon puur naar de optiemarkt kijkt, dan en implied volatility en zo, dan gaat die ongeveer uit van een koersreactie van zo'n 5%. Maar onderliggend lijkt het beeld constructief. En dat is, dan moet je naar positieve gamma en negatieve gamma kijken. Het is zo gepositioneerd door de handelaren dat het lijkt dat hij eerder naar boven schiet dan naar beneden.
22: Toch wel. Hey, en over de vraag, Ralf zei al, we hoeven ons geen zorgen te maken. Maar die enorme investeringen van de klanten van Nvidia, en volgens mij zijn ze ook nog weer bezig met investeerders, hè, om een 500 miljard los te peuteren. Kan dat zo blijven doorgaan?
0: Nou ja, ik vind dat gewoon ergens een teken aan de wand dat er allerlei constructies worden bedacht. Om het zeg maar gaande te houden. Maar hoe je het wendt of keert, onderliggend is de vraag natuurlijk enorm sterk. Alleen de vraag is, we zien natuurlijk ook, als je kijkt naar de pricing van die AI-modellen zelf, dat verder en verder omlaag gaat. Dat nieuwste model van OpenAI als, geloof ik, na 3 weken min 80% in prijs. Dus daar zit natuurlijk, daar blijft de vraag, wat is het verdienmodel? Ik begrijp wel dat die chipbedrijven verdienen, maar uiteindelijk moet natuurlijk, wat is het verdienmodel van AI? En dan, als je ook gewoon naar het cijferseizoen kijkt, heel veel van die grote techjongens, en dat geldt ook voor Nvidia, die hebben allemaal van die belangen. En die belangen die spelen enorm momenteel mee in die winstontwikkeling. Want als je kijkt naar de megacap jongens in Amerika, van hun netto winst is 62% other income. Ja, dus dat is zeg maar gewoon. Ja. Dat is zeg maar, belangen worden gewoon tegen de marktwaarde in de boeken elk kwartaal gedaan. En als je dat zeg maar gewoon de S&P tweede kwartaal winstgroei van 52%, dat is gruwelijk veel op jaarbasis, maar de helft daarvan, zo'n 26%, is other income. Ja, dus dat kan ook zeg maar volgend jaar een vervelende, op een gegeven moment kan het ook een vervelende vergelijkingsbasis gaan worden, terwijl het misschien onderliggend best wel goed blijft gaan.
25: Ja, om nog even in te haken op die modellen, dat die mindere modellen, dat er flinke prijsdruk is. Vanochtend een verhaal in de Financial Times over Anthropic, dat er toch wel de vraag naar de duurste modellen tegenvalt. En daar zit denk ik wel een probleem, dat Anthropic en OpenAI, die hebben geen eigen infrastructuur. En voorlopig moet je het echt vooral via de infrastructuur verdienen. En dat is nog wel een zorg, want die zijn tegelijk de belangrijkste klanten van Microsoft en Nvidia en noem maar op.
22: Eventjes naar ons eigen landelijke krantenaanbod. Ralf, je stond erin, in het FD. Ja. Want natuurlijk, als we het over Nvidia hebben, dan hebben we het indirect ook over datacenters. Ja. En de vraag waar die datacenters dan geplaatst moeten zijn. Ja. Of mensen die nog graag in hun achtertuin willen zien. Het antwoord daarop is al een poosje nee.
0: Wanneer? Dat geldt niet alleen voor datacenters.
22: Nee, noem eens wat.
0: Kerncentrales, oefenterreinen voor het leger, terwijl we overal moeten investeren. Not in mijn backyard. Niet in mijn achtertuin.
22: Het ging in dat stuk over de maatschappelijke license to operate. Want financiering, gaf jij zelf ook aan, dat is het probleem niet. Maar ja, je moet het ook nog wel ergens echt kwijt kunnen. Is dat al een probleem?
0: Nou ja, kijk, die hele bouw van die datacenters, dat loopt al achterstand op. Of daar is zeg maar, dat loopt achter op schema. Nou, en dan krijgt steeds meer sociale onrust daarover, omdat mensen het niet willen hebben. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant zullen het niet in de achtertuin, wat ook gewoon meespeelt, zowel in Europa, maar dat zien we ook in Amerika. De grid, dus de elektriciteitsinfrastructuur, is onvoldoende om dat allemaal te servicen. En dat kan niet snel genoeg bijgebouwd worden. Dan zien we bijvoorbeeld in Amerika dat heel veel van die datacenters ook nog in het droogste staat. Te staan en er is redelijk wat water voor nodig. Dus die sociale onrust of die tegenstand is begrijpelijk. Maar ja, het is nog in een heel vroeg stadium, omdat ze nog met achterstanden werken. Er moet nog heel veel uitgebouwd worden. Maar op een gegeven moment kan dat wel gewoon. Dat wordt wel iets waar je gewoon rekening mee
22: nog niet. Want jij zegt volgens mij tegen de krant en misschien toch ook wel op de radio nog geen negatieve impact op dit moment.
0: Nee, omdat je hebt sowieso te maken met die achterstanden. Je ziet ook nog dat zeg maar eigenlijk alles nog hosanna gaat. Er zijn tekorten ook in chips en zo. Het wordt natuurlijk pas een probleem als we niet door kunnen bouwen en zeg maar de modellen zich verder ontwikkelen, waardoor je meer rekenkracht nodig hebt, waardoor je echt ook die datacenters op dat moment nodig hebt.
22: Jos, wanneer zie jij dat dit een Achilleshiel zou kunnen worden?
25: Ik zie het voorlopig nog niet. Nee, wat nou die investeringsgroei is, die is aanzienlijk. Ik geloof dat er voor 30 gigawatt aan, ik hoop dat ik het goed zeg, aan computing staat in Amerika. En dat moet naar 300. En daarvan is 200 al gepland. En van financiering voorzien en ook van stroom. Tenminste, geregeld dat er ook stroom komt daarvoor. Dus dat is groot. En,
23: ja, maar er kan wel stroom komen. Maar je ziet nu al in die staten waar die datacenters staan, dat de stroomprijzen oplopen. Ja, en dat betaalt de samenleving. Dus je kan wel zeggen, alles is geregeld. Maar ja, op een gegeven moment als er mensen in protest komen of in opstand komen er tegen, omdat ze gewoon zat zijn om de energierekening ervoor te betalen, dan weet je natuurlijk niet of zeg maar alles wat gepland is ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
25: Ja, ik denk dat mensen aan die hogere energierekening vooral aan Iran denken voorlopig. Dus.
22: We hebben het nog helemaal niet gehad over Salesforce, dat is mijn schuld. Moeten we het er nog over hebben?
25: Ja, ik vind het wel interessant. Je zag hier bijvoorbeeld vanaf het tweede kwartaal, eigenlijk vanaf juni volgens mij uit mijn hoofd, dat de verwachtingen voor die SaaS-bedrijven, software as a services, wat verbeterden. Ja. Aanvankelijk dacht iedereen van AI gaat dat volledig slopen. Maar je ziet dan toch wel dat het toch nog wel redelijk gaat. Als je kijkt naar de groei.
22: Het staat hier nog wel in de min, hè, zag ik, als je kijkt naar de ontwikkeling van het aandeel.
25: Salesforce volgens mij niet, hoor. Even kijken. Ja, klopt, 20%. Ik had het toch even opgezocht.
22: Niet helemaal niks.
25: Het heeft veel meer onder water gestaan. De 30-40% uit mijn hoofd, geloof ik.
22: Dus, die SaaS-apocalypse, toch?
25: Van ja, precies.
22: Toen allemaal door het
25: putje SaaS-apocalypse. En kijk, weet je, dit soort bedrijven die zijn heel erg nog gefragmenteerd. Zijn een soort silo's allemaal. Als je zelf bij een bedrijf werkt, zie je van dat er. Dan zie je vaak dat je van het ene softwarepakket naar het andere softwarepakket moet. En dat is lastig. En AI probeert dan daar overheen een laag te maken waarin de agent zelf al die aparte gefragmenteerde softwarepakketten bij aan elkaar bindt. En dat drukt natuurlijk die SaaS-bedrijven wel in een lastige positie. Ze komen min of meer onder water te zitten, minder naar boven, minder belangrijk. Kun je ook minder hoge prijzen vragen. Dus het is wel een probleem en dat zie je gewoon terug in de koers. Alleen, ze proberen dat op te vangen door zelf die agents te gaan bouwen. Ja. En als ik kijk naar de verwachtingen, van er is toch nog 11% omzetgroei, 13% winstgroei. Dus zo slecht is het nog niet. Dus je geleidelijk aan het begin bent toch in te zien dat die bedrijven, als je een goede binding met je klanten hebt, toch wel leven.
22: Dus het is meer dan weerstand bieden. Salesforce kan het ook gewoon zelfstandig toch nog wel proberen te rooien tegenover al die oprukkende AI.
23: Jazeker. Uiteindelijk weet je nog helemaal niet. Het is veel te vroeg om te bepalen wie nu al winnaars zijn. En ik zal vooral tegen Salesforce willen zeggen, incorporeer AI in je eigen business en je services. Want dan heb je kans van overleven. Nou, dat doen ze dus ook. Met Slack, geloof ik, is dat.
25: Agentforce.
23: Oh ja, oké. Okay, ja. Maar wat je wel gewoon ziet, is doordat er zoveel in AI wordt geïnvesteerd, gaan er ook weer minder investeringen naar puur de software. Dus dat voelen ze wel. Maar het is nog te vroeg om te zeggen dat de AI nu al kannibaliseert in hun businessmodel. Maar ze hebben wel, zeg maar, om weer dat volle vertrouwen, want het gaat op de beurs wat beter. Eigenlijk is, zeg maar, de correlatie heel laag en een beetje tegengesteld. Als het goed gaat met semis, gaat het slecht met software services en vice versa. Maar eigenlijk wat je nodig hebt is gewoon dat analisten weer enthousiaster worden en hun verwachtingen naar boven gaan bijstellen. En dat, zeg maar, gewoon de leidende indicatoren in die business, dat die gewoon weer aan het toenemen zijn. Terwijl dat nu een beetje stabiliseert, lijkt het zo, maar de groei versnelt niet.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
22: Jos Verstegen en Ralf Wessels zijn hier als leden van het beleggerspanel. Jos, wat is jouw laatste transactie?
25: HSBC hebben we gekocht. En ik moet je zeggen, dat was nou niet echt dat we nou dachten van, kom, we willen echt veel zwaarder in banken gaan. Maar we hadden niet zo heel veel banken. En HSBC is toch wel echt een kwaliteitsbank. Wel alleen een Amerikaanse bank, JP Morgan. We niet echt helemaal. Kijk, die banken die hebben natuurlijk al een flinke rit gemaakt. En dit is meer om wat meer te spreiden binnen de banken. Dus het is niet echt heel overtuigd, zeg maar, om dat we daar per se.
22: Er is wel eens wat gepassioneerder gesproken over transacties.
23: Ja. Terwijl het 7 euro. Europese banken. Big Tech outgeperformed sinds 22.
25: Dat is achteruit kijken. Je moet vooruit kijken.
23: Okay.
25: En
23: momentum betreft, toch? Ja.
25: Nee, maar je kijkt, het is een hele goede bank. Heeft een heel hoog rendement. Zeer winstgevend. Heeft goede kansen in Azië. Dat is op lange termijn een mooie groeimarkt. Dus ja, ik denk dat dat wel een goede deal is om die financials wat te verbreden.
22: Oké, Ralf, alle remmen los. Jullie laatste transactie, ja. Kom op!
23: Wij zijn wat neutraler geworden op IT.
22: Okay.
23: En dat, nou, we waren enthousiast, vooral in de semis. Nou, die heeft die enorme rally gehad. Deze laatste transactie is trouwens al van juni.
22: Dat is van voor de laatste keer dat we elkaar spraken.
23: jij gaat zo lang op vakantie, ja. Joh. Nee, maar dus ja, misschien moet je van de week even luisteren. Dan heb ik misschien weer een nieuwe. Maar nee, dus vanuit die optiek dachten we, het is iets te ver doorgelopen, het sentiment. Terwijl als je nu naar kijkt, dat je misschien weer denkt van, nou, zeker semis zijn afgestraft. Is het niet weer wat interessanter.
22: We gaan alvast vooruitblikken op Jackson Hole. Dat is donderdag dan officieel begonnen. De conferentie van de centrale bankiers. Thema dit jaar Financial Innovation Implications for Payment and Policy. Zal het daar ook daadwerkelijk over gaan? Of toch over andere kwesties? Misschien moet Kevin Warsh uit zijn pijp komen. Moet hij toch eens wat gaan zeggen? Hij heeft dat tot nu toe binnen de perken gehouden. Hij zei eerder deze zomer wel tegen de Senaat.
2: Inflation is a choice. We monetary policymakers need to choose lower prices, and that's the commitment my colleagues have made.
22: Dat wordt natuurlijk de grote vraag. Wat gaat Kevin Warsh zeggen? De man die vooral uitblinkt in zo weinig mogelijk zeggen. Ja. Maar kan hij dat nog volhouden?
23: Ja, dat is lastig, maar aan de ene kant lees ik analyse dat het niet duidelijk is wat hij zegt. Maar hij heeft volgens mij in juli bij de laatste FOMC wel gezegd dat hij op de grote lijnen gaat zitten. Ja, dan wordt het gewoon weer de standaard riedel. Over dat de Fed zich, ja, eigenlijk dat mensen de markt minder naar de Fed moet luisteren. Dat de markt zelf zijn pad op basis van de data. Maar
22: hij kan toch niet negeren dat de minister van Financiën in Amerika het nodig heeft uitgehaald inmiddels. En dat hij probeert.
23: Ja,
22: dat
23: zo zijn wel kruimels. Ja, je kan wel zeggen dat Bessent hem misschien een beetje voor de voeten loopt. Maar
22: ja, dat wilde ik net gaan zeggen.
23: Als je kijkt naar de hele constructie met het Witte Huis en Trump, is het juist niet de bedoeling dat Warsh daar dan weer tegenin gaat, zou ik zeggen. Maar het is wel in contrast met wat hij zelf wil.
22: En maar Bessent komt toch doelbewust zelf het speelterrein van de Fed opgerend? Eigenlijk.
23: Nou, is dat zo? Want in principe zegt Warsh dat de Fed zich niet met opkoopprogramma's moet bezighouden. Dus ja, is het dan, schuift hij dan misschien niet juist de rol naar het departement van de Financiën toe?
22: Nou,
23: alleen die heeft veel minder diepe zakken. Zeker in Amerika, door zeg maar de stand van het huishoudboekje.
22: Heeft het niet zoveel veranderd voor Warsh en zijn manier van optreden tot nu toe? Denk je dat Bessent nu zegt, ik ga die schuld opkopen met kortlopende leningen?
25: Nee, ja, dat vind ik buitengewoon. Het valt me echt vreselijk van hem tegen. Wat heeft het nou voor zin om wat korter te gaan lenen om de lange schulden af te betalen? Om je looptijd te verkorten, zeg maar, op dit moment. Vind het trouwens ook nog wel. Het is maar allemaal heel klein, maar je neemt alleen maar meer risico. Dus nee, ik begrijp er helemaal niks van waarom hij dat probeert. Het is ook volstrekt zinloos. Het heeft geen enkele zin.
22: Nee.
25: Maar je merkt wel, en dat vind ik toch wel enigszins zorgelijk. Je merkt dat er toch een soort van, nou, paniek wil ik het niet noemen, maar er is wel wat angst over die oplopende rente, inderdaad. Van die deal met de steun voor Japan, nu weer, en het opkopen van obligaties. Nou, kijk, ik heb een hele simpele regel ervoor hoe je het op kan lossen. Is gewoon de begroting op orde maken.
23: Ja. Nou ja, maar
25: dat moet hij doen. En dat doet hij niet. En dat
22: zou wel een beetje tegen de trend zijn, hè? Want we zijn weer door een symbolische grens heen gestoten van
25: 40 biljoen.
22: Je moet even de goede nullen tellen, inderdaad. 40 biljoen. Ja. En jouw oplossing is, doe er maar eens wat aan.
25: Ja, doe er maar eens wat aan. En daar wijst niks op. Dus ja, dit is wel zorgwekkend. En verder, ja, wat Warsh moet gaan zeggen vrijdag, dat zou toch wel handig zijn als hij toch wel ietsjes duidelijker is over zijn inflatiedoelstelling. Hij is daar een beetje vaag in geweest. Hij heeft ook wel eens laten blijken van dat AI zal zorgen voor een productiviteitsverbetering, ja, waardoor we dan wat mogelijk wat hogere inflatie kunnen hebben.
23: Ja, dit is die lange termijn visie.
25: Ja, precies. Dat helpt ook niet. Dus het zou wel handig zijn als hij daar wat meer duidelijkheid
22: over geeft. Dat is stiekem eigenlijk dan naar die 3%.
25: Ja, precies.
23: Ja. Nou, ik ben overigens wel, op zich, de stappen die Bessent doet zijn logisch te verklaren. Als je zeg maar vanuit de gedachte dat op termijn, wat Warsh zegt, de rente omlaag kan, bijvoorbeeld door productiviteit, dan is het niet erg om je lange leningen af te kopen en die kort te financieren. Alleen ja, wat ze wel met de yen-interventie, als dat met het programma wat geloof ik pas begin september van start gaat, maar nu is aangekondigd. Ja, ja, dat is. Als je dat soort dingen doet, dan moet je dat gewoon de markt het gevoel geven van, ja, jullie kunnen tegen me ingaan, maar je verliest het. En dit zijn zulke kleine operaties dat de markt het gewoon dat het ongeloofwaardig is. En dan is het, dan heeft het geen zin.
22: Maar ik bespeur toch weinig hooggespannen verwachtingen voor Jackson Hole, want
0: Nou, sterker nog, je moet misschien zelfs... kijk, de term premium, ja, ik wil er niet te diep op ingaan... maar zeg maar, dat is de risicopremie die oploopt. Niet voor het feit dat als je langer leent... dat je meer risico loopt en dat terugbetaald wil hebben. Maar eigenlijk, de term premium, ja, is het extra risico wat je wil hebben... met de huidige verwachting wat het centraal bankbeleid nu doet. Ja, en je ziet gewoon dat dat lange stuk omhoog loopt. Dus ja, de verstijling van de rentecurve is zeg maar normaliter een gezond teken als het economisch goed gaat. Maar nu is die verstijling van die rentecurve een slecht teken, omdat het eigenlijk twijfel oproept over de betrouwbaarheid van de schuld van de VS.
25: Dat is iets wat meetelt. Maar aan de andere kant, denk ik, zou je ook een behoorlijke case kunnen maken van dat het gewoon heel goed gaat in Amerika, omdat er zo enorm veel geïnvesteerd wordt in artificiële intelligentie. Dus die enorme kapitaalvraag van die hyperscalers, die stuwt ook de rente omhoog. Ja. Dat is dan, en dat die dan hoger wordt, ja, dat beperkt uiteindelijk ook de groei. Dat is een gezonde situatie.
22: Minder ongezond zou kunnen zijn dat het Chinese bedrijf Dongfeng Ying Yuan naar de beurs gaat in Shanghai op basis van gestolen ASML-geheimen. Dat moeten we allemaal nog maar zien. En we hebben er in dit panel nog 50 seconden voor. Ralf, hoe serieus is deze bedreiging?
0: Nou, voor ASML al wel. Alleen is het heel moeilijk te bepalen of ze goedkeuring krijgen of ze wel of niet naar de beurs mogen. Maar uiteindelijk, we hebben natuurlijk ook eerder dit jaar gezien die DUV-machine van een andere Chinese concurrent.
22: Ze maken nu, hè? Ja,
0: ze lopen.
22: Nee. Jos, niet. Ze zeggen van wel.
0: Ze lopen achter. Ze zijn nog niet bij de top. Eigenlijk niet alleen van ASML, maar ook gewoon de top AI-jongens. Maar wat China wel gewoon doet, die heeft gewoon meer individuele spelers dan dat zeg maar de rest van de wereld bij wijze van spreken heeft. En ja, met de tijd kunnen ze misschien dichterbij komen.
22: Jos?
25: Nee, die DUV-machine die ze hebben, daar geloof ik echt helemaal niks van. En er is nog een heel verschil tussen een machine die het even doet of een machine die ook echt heel goed operationeel werkt. Dus nee, ik geloof er helemaal niks van.
22: En dit bedrijf?
25: Dit bedrijf, ja, dat is wel heel belangrijk dat het niet de core business van ASML is. Nee. Het is een bedrijf wat ze 20 jaar geleden hebben overgenomen.
22: Dit is een geloof ik. Hè?
25: En dat is een andere technologie die wel belangrijk is voor yield management. En dat is heel belangrijk in de chipproductie, dat je kunt meten hoeveel van de chips die je geproduceerd hebt gelukt zijn.
0: Maar kijk even naar de Chinese auto's van 10, 15 jaar geleden. Daar lachten we allemaal om.
22: Het gaat snel.
25: Ja, maar dus, dit is iets heel anders hoor.
0: Ja, nee, dat weet ik wel, maar... Ja. Ja.
22: Er gaan heel veel dingen snel. Veel dingen gaan zelfs te snel. Dit lijkt me dan wat bijvoorbeeld van Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Ralf Wessels van ABN AMRO. Ik heb jullie veel tekort gedaan, maar het is niet anders. Kom nog een keer terug.
25: Ja, gezellig. Ja, graag.
22: Dank je. Benieuwd naar de laatste transactie dan van Ralf. En of er nog een bank bijgekomen is bij Jos. Denk het niet. luister vooral terug via de podcast.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
1: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
7: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.

0: zaak en er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. Het was de grootste natuurbrand ooit in België. Op steeds meer plekken worden de beperkingen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen weer open. En ook wordt het sproeiverbod door verschillende waterschappen opgeheven. Rijkswaterstaat ziet ook dat het minder droog is, maar het kan nog maanden duren voordat de waterstanden weer normaal zijn. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die zijn zoon van 15 over de rand van het balkon zou hebben laten bungelen, meldt RTV Noord. Hij had volgens OM drugs gebruikt en riep dat ze samen naar de hemel zouden gaan. De man heeft erg veel spijt en zei snikkend dat hij weer naar huis wil. Maar hij blijft voorlopig vastzitten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Incasso- en gerechtsdeurwaardersbedrijf Vlanderijn voert dankzij het zogeheten sociaal incasseren minder gerechtelijke procedures tegen schuldenaren dan voorheen. Het is een werkwijze die wel de winstgevendheid van het bedrijf onder druk zet. In plaats van de gegarandeerde 130 euro omzet voor het maken van een dagvaarding levert het uitsteken van een helpende hand naar de schuldenaar niks op. En dat moet anders, vindt Michel van Leeuwen. Hij is de directievoorzitter van Vlanderijn. Welkom.
3: Hallo.
2: Tegenover mij staat iemand die, maar goed geteld, in ieder geval meer dan 40 jaar geleden begon als stagiair.
3: Ja, ooit via de stage, via de HEO terechtgekomen bij Vlanderijn. Toen nog een klein kantoor, iets van 15 mensen. Ja. In Rotterdam, echt een, ja, zeg maar, al een wat groter lokaal deurwaarderskantoor toen de tijd.
2: Ga jij nu nog als gerechtsdeurwaarder langs de deuren?
3: Niet zo heel veel. Toevallig vorige week nog wel. Een ochtendje. Maar goed, de andere taken laten dat niet toe. Maar ik probeer het wel regelmatig te blijven doen om op die manier ook de voeling te houden met wat er gebeurt.
2: Kun je het nog?
3: Ja, nee, maar goed. Ja,
2: nou, wat moet een gerechtsdeurwaarder kunnen om het goed?
3: Nou ja, in ieder geval heel veel wettechnische kennis hebben. Want er is een aantal formaliteiten waaraan je moet voldoen. Hè. Als ik een beslag leg, moet dat aan allerlei formaliteiten voldoen. Er zijn hele ingewikkelde beslagen die je moet leggen. Dat kan gaan om beslagen op vliegtuigen, beslagen op schepen, aandelenbeslagen, intellectuele eigendombeslagen. Nou ja, daar zit heel veel wet. Ja,
2: maar beslag op een vliegtuig of een schip, dat is niet jouw carrière wel voorgevallen?
3: Ja, die heb ik wel gedaan. Vliegtuigen één keer en schepen wel meer.
2: Oké, ik laat me graag.
3: Nou ja, goed, dan gaat het bijvoorbeeld bij een schip om niet betaalde stookolie. En nou ja, die moet dan uiteindelijk betaald worden. Dan wordt er door de schuldeiser verlof gevraagd aan de rechter om beslag te mogen leggen op het schip. En dat houdt eigenlijk in dat het schip moet blijven liggen waar het dan ligt. Het mag niet meer de haven uit. En dan ga je dus echt aan boord van het schip met een beslagexploot. En ga je in gesprek met de kapitein of de stuurman.
2: Misschien lastig, maar wel een mooie klus.
3: Dat zijn wel hele mooie klussen. En zeker als een schip nou net niet aan de kade ligt, maar bijvoorbeeld 5 kilometer van het land vandaan, dat je er ook met een bootje naartoe moet. Dat maakt het dan nog wel wat specialer. Maar het is natuurlijk best wel ingrijpend, want ik heb regelmatig meegemaakt dat een schip net wil gaan vertrekken. Nou, dan ga jij vertellen dat het voorlopig niet mag. En wat je dan doet is alle havenautoriteiten waarschuwen. Het schip mag niet weg. Ja, het komt voor, zeker in de afgelopen tijd, dat schepen echt jaren aan de ketting liggen. En dan is het natuurlijk ook heel ingrijpend voor zo'n bemanning.
2: Ik noemde net in mijn introductie het inmiddels binnen de branche beroemde sociaal incasseren. Ben jij in het verleden wel eens een beul geweest waarvan je nu zegt, ja, zo werkt het absoluut niet meer?
3: Nou, een beul zou ik het niet willen noemen. Ik heb altijd wel gehad dat wat ik doe, daar stond ik altijd wel achter. Alleen als ik nu reflecteer op hoe ik het zomaar 25, 30 jaar geleden deed. Ja, dan kijk ik nu heel anders tegenaan. Pak maar even als voorbeeld woningontruimingen. Dat komt voor als iemand de huur niet betaalt en de rechter veroordeelt je tot ontruiming van de woning. Nou, dan komt dan die deurwaarder aan te pas. Nou, op dit moment zijn er maar heel weinig woonontruimingen. Heb ik het over 30 jaar geleden. En dan plannen wij er als kantoor alleen al 10 per dag in Rotterdam. En dat ging zo 4 dagen in de week door. En, ja,
2: is de praktijk veranderd omdat jouw kijk op mensen ook veranderd is?
3: Mijn kijk op mensen is zeker veranderd. Ook de achterliggende problematiek is veranderd. Ik heb een sterke rechtvaardigheid.

0: overheidsgevoel. Dus je gaat een verplichting aan en die moet je nakomen. En daarbij had ik denk ik 30 jaar geleden meer van... je bent zelf die verplichting aangegaan. Ja, dan moet je ook even op de blaren zitten op het moment dat het misgaat... of dat je het niet kan betalen. Nu heb ik veel meer van, hoe zoek je naar die oplossing? Omdat ik wel zie dat er zit vaak een veel breder palet aan oorzaken achter.
1: Maar hoe snel weet jij of iemand iets niet kan of dat iemand iets niet wil?
0: Dat heeft vaak te maken wel met... Punt 1, denk ik dat data daar een hele hoop bij aan toevoegt. Wij hebben, hoe gek het misschien ook klinkt... het gaat ook wel natuurlijk om het gesprek met de persoon die je hebt. Die is heel belangrijk, maar wij hebben data van bijvoorbeeld al 1,5 miljoen Nederlanders... die wij in de afgelopen 10 jaar in ons bestand hebben gekregen met een vordering. Nou, die data zijn heel bepalend.
1: En wat voor vorderingen zijn dat? Want dat vind ik nogal een gigantisch aantal eigenlijk.
0: Wij werken voor bijna alle grote zorgverzekeraars. Dan gaat het om premie of zorgkosten die je niet betaalt.
1: Als je één keer een premie niet kunt betalen, dan sta je erin.
0: Nee, dan sta je, want op zich gaat er een heel traject aan vooraf bij zo'n zorgverzekeraar die ook op alle mogelijke manieren probeert om te zorgen dat die achterstallige rekening wordt betaald. Maar er komt een moment, als dat niet lukt, dat ze hem overdragen aan een incassopartij of een deurwaarder. Ja, goed.
1: Maar die 1,5 miljoen mensen zijn toch niet allemaal mensen met een stevige schuldenproblematiek?
0: Nee, daar zitten er ook bij die een enkele schuld hebben. Wij hebben ook bij het CIB doen wij ook de dwangbevelen voor incasseren. Nou ja, goed, dan kan het over de niet betaalde bekeuring gaan. Maar wat wij wel zien is dat 60-70% van de mensen waar wij vordering op krijgen, die kennen wij al vanuit eerdere betalersachterstanden. Nou goed, die data gebruiken we ook wel om eigenlijk de beste behandelmethodiek voor die klant, die schuldenaar, toe te passen. Dus ja, wij weten ook wel de klanten die moedwillig niet betalen, die komen voor. Het zijn er echt niet zoveel, maar ze komen voor. En het merendeel van de klanten waar wij mee te maken hebben, dus mensen die niet kunnen betalen, daar zijn achterliggende problemen. Die achterliggende problemen die kennen wij vaak wel. Dus
1: en je weet misschien ook eerder of het zin heeft om nog te proberen iets te plukken van de kip. Want ik geloof dat er nu centraal wordt bijgehouden of er al een beslag gelegd is door een andere partij. Met andere woorden, moet je er nog achteraan op?
0: Er is een digitaal beslagregister. En op het moment dat wij gaan dagvaarden, dus als we uiteindelijk het niet lukt om het middelijk op te lossen en we gaan dagvaarden, dan raadplegen we dat. En als we zien dat er meerdere beslagen liggen, dan leggen we dat ook voor in onze schuldeiser of onze opdrachtgever en vragen dan, heeft het zin om niet of wel of niet te dagvaarden, om wel of niet kosten te maken. Nou ja, goed. En dan zien we dat er nog relatief veel zaken uiteindelijk dus niet bij de rechter komen, omdat het gewoon geen zin heeft.
1: Heeft het voor jullie financieel zin om vooral de hulpverlener te zijn en niet degene die probeert die schuld op te eisen of in opdracht van de schuldeiser daar achteraan te gaan?
0: Nou, we zijn niet zozeer de hulpverlener. Ik zie ons altijd veel meer als een intermediair bij schuldenproblematiek. Dus wij zijn onafhankelijk in dat opzicht. Dus wij worden wel ingeschakeld door die opdrachtgever, maar we moeten ook kijken naar de positie van die schuldenaar. En in dat kader, dus meer als intermediair, kijk je van wat is nou uiteindelijk de beste oplossing? En is dat een betalingsregeling? Is dat uitstel? Is dat uiteindelijk misschien toch wel die betaling ineens?
1: Wacht even, maar die schuld... Ja. Ik heb eerder een gesprek gevoerd een paar weken geleden met de voorzitter van de beroepsorganisatie. Maar ik blijf dit toch een lastige figuur vinden. Dat je zegt, wij zijn een onafhankelijke intermediair. We houden ook rekening met de positie van de schuldenaar. Maar degene die uiteindelijk jullie... opdracht geeft, om het toch maar eventjes simpel te stellen, die verwacht, neem ik aan, toch dat hij, zeker als die Vlaanderijn inschakelt, op een bepaald moment kan rekenen op zijn geld.
0: Dat hangt soms nog wel eens een beetje af van het type opdrachtgever waar je mee te maken hebt. Dat is bij een MKB'er als opdrachtgever vaker het geval dan bijvoorbeeld een woningverhuurder of een zorgverzekeraar die natuurlijk ook wel heel graag wil dat die schuld betaald wordt, maar die ook graag wil dat die klant ook op de lange termijn blijf betalen. Dus die zorgverzekeraar die graag wil dat die ervoor wil zorgen dat die klant niet iedere 3-4 maanden weer in een traject terechtkomt. En dat betekent dus dat je die betalingsoplossing die je probeert te zoeken, dat die er ook voor zorgt dat er niet ergens weer nieuwe betalingsachterstanden ontstaan. En dat past heel, je noemde net sociaal incasseren. Nou, wij werken voor veel opdrachtgevers die dat met name dat onderdeel steeds belangrijker vinden. Kijken naar de positie van de klant en daar je maatregelen op toepassen. Ja. En dan is die pet van deurwaarder, die zetten we zo nu en dan ook op. Wij ontvangen per jaar ongeveer 650.000 vorderingen die wij moeten incasseren vanuit al onze opdrachtgevers. En ongeveer 35.000, 40.000 daarvan komen uiteindelijk, gaan we die dagvaarding uitbrengen. De rest proberen zoveel mogelijk dus in de minderlijke fase op te lossen.
1: Maar het is vrij gemakkelijk een schuld in. Hè? En een dagvaarding zit natuurlijk nog een heel instrumentarium en andere dingen die je uit de kast kunt halen.
0: Ja, nou goed, en dat zit hem dus eigenlijk het contact zoeken met die klant. Hè, dus via de mail, telefonisch, via de brief. Zorgen dat hij in de actiestand komt. En dat doe je niet door brieven te sturen. Je moet en je zal betalen. Dat doen we eigenlijk al door heel erg aan te geven van ja, er is een betalende achterstand. Neem contact op, dan zoeken we samen naar die oplossing. Nou, en daar zitten. In de ene zaak sturen we misschien 2 of 3 berichtjes. In de andere doen we er wel uiteindelijk 10. Voordat we uiteindelijk die stap maken, misschien om te gaan dagvaarden. Maar ook dan doen we dat alleen nog maar op het moment dat het zin heeft. En zelfs dan nog, want ik denk dat het ook wel belangrijk is, waar die pet van deurwaarder is soms wel belangrijk, omdat het dan pas echt serieus wordt voor die schuldenaar van ik moet nu wat gaan doen. Als ik met die dagvaarding aan de deur sta van hey, wacht even, nu moet ik in actiestand komen. Dus dan ongeveer 30% van de zaken die waar we wel met die dagvaarding aan de deur staan, komen uiteindelijk nog ineens bij de rechter terecht. Maar dan is het dus wel die klant snapt wel dat het serieus is. Op dat
1: je moment. Moet misschien ook nog kijken naar wat je allemaal uit de kast haalt voor de schuld die er uiteindelijk open staat, of dat nog in verhouding staat.
0: De proportionaliteit van kosten is heel belangrijk.
1: Die bepaalt ook wat proportioneel is?
0: Die bepalen wij voor een deel. Sterker nog, staat in onze deurwaardesverordening dat we die proportionaliteit moeten bewaken. Maar daarnaast is dat in samenspraak met je opdrachtgever. Mm. Die proportionaliteit, wij zijn ondertekenaar van het afsprakenkader sociaal incasseren. Daar hebben we ook een aantal schuldeisers, grote schuldeisers in Nederland zich aan gecommitteerd. Ook de overheid voor een deel al. En daar, die proportionaliteit.
1: Voor een deel de overheid?
0: Die onderschrijven, die zetten niet direct de handtekening, maar die onderschrijven wel dat ook de overheid het anders moet gaan doen.
1: Hoe breed gedragen is dit? Want ik geloof dat er ook gewerkt wordt aan een registratieplicht. Of die is volgens mij al half van kracht. En vanaf oktober, las ik ergens, hoef je als schuldenaar ook niet meer te betalen als er een brief komt van een niet geregistreerd incassobureau. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. En vroeger was de voor een deurwaarder gelden allerlei eisen. En incassobureau kon je zo beginnen. Nou, ja. Er is de WKI is er gekomen. De kwaliteit incassodienstverlening. En nu moet je een vergunning hebben. En als je dus de volgende maand. Die vergunningsplicht is er nu al. En de volgende maatregel is dan.
1: Ja, maar de inspectie zegt in een eerder bericht dat ze zich behoorlijk hebben verkeken op hoeveel bureaus zich daadwerkelijk bezighouden met incasso. Ze dachten 500 ongeveer en dan bleken er 2500 te zijn. En zeggen ze er meteen bij, ja, dames en heren, we hebben helemaal niet de capaciteit om goed te inspecteren. En wij signaleren nu al dat er heel veel bedrijven toch nog zijn, geregistreerd of niet, vooral niet waarschijnlijk, die er een vrij agressieve manier van incasseren op nahouden.
0: Ja. Ja, nou goed, ik heb dat ook gelezen. En waar men zich in die zin in vergist heeft, het is heel breed geworden. Dus ook bijvoorbeeld partijen die zich bezighouden met VVE-beheer, die vallen eronder. Nou ja, die moeten ook zo'n vergunning uiteindelijk hebben. En daardoor is die groep steeds groter geworden. Ik merk wel, er zijn natuurlijk het aantal partijen wat grootschalig bezighoudt met incasso, dat zijn niet die 2500. Er zijn natuurlijk ook heel veel wat kleinere partijen die bijvoorbeeld voor die MKB'ers werken. En ja, die er over het algemeen wat andere maatregelen op loslaten, omdat die MKB'er over het algemeen en soms terecht wat meer druk zetten om dat geld te incasseren.
1: Is die hele hang naar sociaal incasseren, waar ik echt de voordelen wel van zie, bedrijfsmatig wel zo'n goed idee?
0: Voor ons als directie, voor ons als Vlaanderijn is het natuurlijk wel schakelen geweest, maar hier zijn wij ook al 20 jaar mee bezig. En het is sterker nog, ik denk dat wij zelfs nog wel een van de, misschien voorlopers dan wel, misschien zelfs een van de aanjagers zijn geweest voor dit proces.
1: De weg gaat wijzen op weg naar een schuldenvrije toekomst. Je zorgt dat ze het goede loket weten te vinden. Je zorgt dat hun geldproblemen verleden tijd worden. Is misschien een hele weg voor nodig, maar toch. Dat is toch heel, heel anders dan omzet genereren met wat misschien 20, 30 jaar geleden.
0: Dan moet je dus inderdaad je methodiek op aanpassen. Dan moet je verdienmodel op aanpassen. Nou ja, wij zijn voor ongeveer 30% afhankelijk van die echte deurwaarderswerkzaamheden. 70% zit in een minderlijke fase. Daarin zijn we afwijkend bij wat er in de beroeps gebeurt, maar sterker nog, we zijn steeds verder naar de voorkant aan het gaan, omdat we gewoon zien dat vroeg signalering, preventie, het voorkomen van schulden, het voorkomen van kosten, dat steeds belangrijker wordt. Het opdrachtgeven, schuldeisers daarom vragen. Dus dan moet je je verdienmodel daar uiteindelijk op aanpassen. Maar dat zijn ook gesprekken
1: maar die is dat al gelukt? Het jaar verslag van 2025, dat kan de directievoorzitter natuurlijk dromen. Maar daar staat onder andere dat de winstgevendheid van Vlaanderijn onder druk staat door veranderende werkzaamheden, hogere kosten en de sterke daling van het aantal gerechtigheden. Procedures.
0: Dat klopt.
1: Dus omdat je bent directievoorzitter van een bedrijf dat door die veranderende werkzaamheden niet bepaald de wind mee heeft dan?
0: Nee, we draaien goed als Vlaanderijn. Dat doen we echt al jaren. Maar je moet wel dus die zeilen bijstellen. En dat betekent dus dat je veel meer naar die voorkant en daar een verdienmodel. En wij zijn daarover. Nou, we hebben ook opdrachtgevers. Wij zijn van oorsprong vaak afhankelijk van provisie. Hè, over het geld wat je incasseert. Nou ja, daar verdienen wij dan uiteindelijk op. Wat wij nu steeds meer zien is opdrachtgevers die betalen ons gewoon een vaste vergoeding. Voor juist die werkzaamheden die veel meer aan die preventiekant zitten. Nou, dat betekent dat. En dat zien we in de alleen je marges daarop zijn uiteindelijk wel minder groot. Dus dat betekent dat je het meer in aantallen moet hebben. Dan wel dat je met je opdrachtgever in gesprek gaat over zijn die vergoedingen nog wel in verhouding. Nou, dat is. En dat staat onder andere ook in het afsprakenkader sociaal incasseren. Daar staat nadrukkelijk en er wordt onderschreven vanuit die schuldeisers. Wij moeten gewoon een eerlijke vergoeding betalen voor die werkzaamheden die we in dit geval van die incassopartij verwachten. Dus dat geeft ons ook
1: maar
0: de
1: ook
0: mogelijkheid
1: die eerlijke vergoeding brengt uiteindelijk een lagere marge in het laadje.
0: Het brengt dan de marge op een, ja, heel simpel, het marge op een uitbrengen van de dagfijn is over het algemeen een stuk groter dan 10 briefjes in een dossier sturen. En dat is, maar daar moet je het dus uiteindelijk ook wel hebben van efficiëntiemaatregelen. Natuurlijk ook toepassing van AI waar mogelijk. Maar de andere kant is nog steeds dat onze meerwaarde zit in dat persoonlijk contact. En dat is dus het gezonde evenwicht zoeken.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
1: Achteraf betaald diensten als Klarna en Riverty zouden verboden moeten worden. Of een algeheel verbod, dat gaat mij veel te ver.
0: Een algeheel verbod, dat gaat mij veel te ver.
1: Michel van Leeuwen is hier, directievoorzitter van Incassobureau Gerechtsdeurwaarder Vlaanderijn. Ik vraag het, omdat jij ook de afgelopen jaren wel je zorg hebt geuit over een grote, groeiende groep jongeren die ook door dit soort nieuwe betaalmethodes in de schulden terechtkomt. Waarom ben je dan toch wat genuanceerder als het in dat dilemma jou zo wordt voorgelegd?
0: Nou, er is wel wetgeving inmiddels en die wordt vanaf november ook actief, waarin dus ook schulden achteraf betalen gemeld moet worden bij de BKR. Dus er zijn nu wat maatregelen die er in ieder geval voor zorgen dat er meer zicht komt van komen jongeren in de schulden door onder andere Klarna. Dus je krijgt
1: met
0: meer grip.
1: Boven de 200.
0: Boven de 250 euro moet dadelijk geregistreerd gaan worden en er moet ook een toetsing geplaatst vinden vanuit de, in dit geval, Klarna, of je niet geregistreerd staat binnen BKR. Dus er zijn alle aanvullende maatregelen. Kijk, je ziet ook dat het mogelijkheden biedt aan jongeren om door het in 3 keer te betalen, even als voorbeeld, dat je dan wel mee kan blijven doen in de samenleving. Alleen waar mijn grote zorg zit, en niet alleen voor mij, zit het uiteindelijk wel van, maakt die jongeren dan op dat moment wel de meest logische keuze? Waarvoor gaan zij wel een achteraf betalen aan bij Klarna en betalen zij de zorgpremie niet? En wij hebben natuurlijk met name weer te maken met die zorgpremie.
1: Ik denk dat nieuwe schoenen toch leuker zijn dan de premie voor je zorgverzekering.
0: Dat is het helemaal. En dan heeft het dus uiteindelijk een hele hoop met gedrag te maken. En ik had het daarnet al even over dat we datzelfde gedrag nu ook een beetje terugzien bij dat roken. Hè, van toch wat meer bezig zijn met het heden en niet zo bij de toekomst. En daar zit mijn zorg wel met ook die BKR-melding. In hoeverre gaat dat uiteindelijk meetellen in het moment dat jij als jongere uiteindelijk toch dat huis wil gaan kopen. En er staat een negatieve melding bij de BKR, omdat je de Klarna niet hebt betaald.
1: Maar dat hebben we natuurlijk al gehad met hypotheekafsluiten, studieschuld en dergelijke. En je zegt, daar moeten we niet weer naar op weg, naar zo'n situatie?
0: Nou ja, daar moeten we heel goed over nadenken hoe je daar in dit geval als bank mee omgaat. Hoe lang blijft dit aan jou kleven?
1: Nou, geef de input. Jij zegt, daar moeten we goed over nadenken. Wat zou jouw inbreng zijn?
0: Daar zou ik in ieder geval in meenemen van misschien is die melding er. Zorg ervoor dat die melding er, .1, niet te lang in blijft staan. En .2, geeft er een codering aan mee die toch minder zwaar meetelt op het moment dat jij alsnog voor die woning gaat. Hè. Dus
1: want die BKR-registratie op basis van achteraf betalen boven de 250 euro. Hoe vaak staat zo'n betaling op zich? Of is dit meestal onderdeel van een grotere schuld?
0: Het is vaak wel onderdeel van een grote schuld. Ik ben zelf ook schuldriscoach bij de Onsbank. Ik begeleid ook zo nu en dan jongeren met schulden. En daar zie je eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, dat Klarna achteraf betalen vaak nog geen eens een onderdeel is van die schuldenproblematiek die er is. Omdat juist die vaak als eerste betaald wordt, omdat de jongeren wil kunnen blijven bestellen bij Klarna. Nee, wat slaat men over? De zorgverzekering, de telecom, de zo nu en dan bekeuringen die allemaal ontstaan.
1: Maar dat zijn toch bekende rode vlaggen, zeker ook voor jou en zeker voor de zorgverzekeraar. Die weet toch, dit is een signaal, daar moeten we eigenlijk op acteren.
0: Ja, maar goed, die schuld wordt niet geregistreerd. En dat is dus het volgende wel, waarvan je dus zegt van oké, als je dan nu gaan we het heel erg hebben over het achteraf betalen en registreren. Het zou heel logisch zijn dat je uiteindelijk toch naar een centrale registratie gaat. Zeker ook uit bescherming richting de jongeren, van eigenlijk alle schulden. We noemden het net al, alle beslagen worden geregistreerd, maar alle minderlijke schulden worden niet geregistreerd. Ik loop al heel lang in de ronde. Ik heb er ook alle politieke debatten over meegemaakt. Het heeft alles te maken met AVG, privacy. Wat willen we allemaal wel registreren, niet registreren? Alleen, we zien in de praktijk, die groep met meerdere schulden in Nederland is niet zo verschrikkelijk. Ja, ik kan wel zeggen, uiteindelijk gaat het nog wel over 2,5 miljoen mensen. Maar die is vrij constant.
1: 2,5 miljoen mensen? Ja, en dat vind jij niet zo gigantisch?
0: Ja, dat is. Maar ik wou gaan zeggen, het is niet dat we daar een enorme groei in zien. Alleen, we hebben die groep die schulden heeft, is vrij constant. En daarvan weten we eigenlijk niet van welke schulden er allemaal
1: lopen. Maar je zei, want ik loop al decennia mee, ik heb alle debatten wel gevolgd. Vind je dat de privacy voor die grote groep mensen dan iets minder zwaar zou moeten tellen en dat je daar toch op een andere manier inzicht in zou moeten
0: krijgen? Ik denk dat het wel belangrijk is dat we, en daar wordt eigenlijk door alle partijen die ze met schuldhulp en schuldenproblematiek bezighouden, wordt er wel om gevraagd, we moeten dat inzicht wel gaan krijgen. Want nu, doordat we dat inzicht, we zijn eigenlijk bijvoorbeeld als er iemand meerdere schulden heeft, je bent zoveel tijd bezig met het inventariseren van betalingsachterstanden. Je wil eigenlijk op het moment dat iemand zegt van ik wil geholpen worden, wil je zo snel mogelijk in actiestand komen. En als ik dan tegen diegene zeg van nou kom, diegene die geholpen wil worden, kom met al jouw schulden, heeft hij geen idee welke schulden er allemaal zijn. We hebben dat meegemaakt met de toeslagenaffaire. Daarin was er ook een centrale registratie van alle schulden van de toeslagenouders. Dat werkte eigenlijk heel erg goed. Want ik had als school, wij konden daar zelf niet bij, maar wij konden aan die schuldenaar vragen van joh, kijk in het register, kom met een overzicht van al jouw schulden en dan kunnen we direct verder. Nou, zoiets. Hè. Ik hoef echt geen toegang te hebben als deurwaarder tot zo'n register, maar zorg ervoor dat die schuldenaar uiteindelijk zelf al die schulden in één keer boven water krijgen.
1: Nog één pijnpuntje van de afgelopen maanden om mee af te sluiten. Want de afgelopen periode zijn er oplichters geweest die de naam gebruikten van Vlanderijn, stuurden phishingmails waarin ze mensen overtuigden om in een niet bestaand dossier te kijken en daarna uiteraard geld over te maken. Hoe kan dat?
0: Ja, hoe kan dat? Er zijn natuurlijk heel veel partijen die zich bezighouden met het versturen van die phishingmails of van namaakmails. Alleen wat we zien is dat het steeds professioneler wordt. En dat we echt, we hebben pas geleden meegemaakt dat er echt een kloof in onze website staat met alle linkjes om betalingen.
1: Zijn er veel mensen ingetrapt, weet je?
0: Nee, er zijn uiteindelijk niet veel mensen ingetrapt voor zover weet die echt geld hebben overgemaakt. Maar we worden dan wel tientallen tot honderd keren op een dag gebeld om te vragen van joh, ik heb dit linkje gekregen, klopt dat? En daar zit dus een hele hoop werk aan. Daar kunnen we wel uiteindelijk in waarschuwen. We merken niet dat er heel veel geld is overgemaakt. Die meldingen krijgen we uiteindelijk.
1: Er zitten rekeningen bij van online banken, vaak uit het buitenland. Is het dan ook jouw verantwoordelijkheid om dat net toch zoveel mogelijk te sluiten?
0: Ja, dat zien we zeker als verantwoording. Eigenlijk, het zou het niet hoeven zijn, maar we doen het wel. Dus wat betekent het dat wij altijd contact opnemen met de provider, met de host, met Microsoft of met Google. Dat we met de bank contact opnemen met wiens rekeningnummers worden gebruikt. En het zijn overigens wel vaak voormalig Oost-Europese banken, maar over in ieder geval bijvoorbeeld in Letland. Maar aan de andere kant zien we ook Nederlandse banken hoor, die dan gaan gebruikt worden.
1: Welke banken?
0: Ik zag er vandaag eentje van Bunk even als voorbeeld voorbij komen. Maar dat heeft niks met Bunk te maken. Want Bunk, wij nemen direct contact met Bunk. En Bunk blokkeert direct dat nummer. Dus er wordt geluk. Dat is dan weer het geluk voor ons dat er een Nederlandse bank wordt gebruikt. Want dan hebben we direct de lijnen. We zijn soms wat langer bezig om bijvoorbeeld zo'n bank in Litouwen zover te krijgen dat ze de rekening sluiten. Dus in dat opzicht werkt het alleen maar beter. Alleen, ja, het is wel enorm lastig voor zo'n schuldenaar om te weten dat je met een nepprofiel te maken hebt.
1: Michel van Leeuwen van Vlanderijn, directievoorzitter al daar. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Kobus Dijkhorst, de topman van NOC Clinics, over de snelgroeiende markt voor afslankmedicatie. Abonneer je op de Top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Country-zangeres Dolly Parton is overleden. Ze scoorde enorme hits met nummers zoals Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark, Dollywood. Dolly Parton was 80 jaar. Het is niet bekend waaraan ze is overleden. In Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht op een website die Powercaps heet. Zo'nzelfde site, Funcaps, werd eerder opgerold en daarover loopt nu een rechtszaak. 21 gebruikers zouden zijn overleden door de pillen. Minister Letchert van Media denkt na over de toekomst van Ongehoord Nederland. Er is veel te doen om een filmpje van ze, waarin wordt gezegd dat Adolf Hitler ook goede ideeën had. Eerder adviseerde de NPO nog om niet in te grijpen. Letchert laat het binnen een maand aan de Kamer weten, dan is er een mediadebat. De directeur van de CIA is in Moskou voor overleg, melden Amerikaanse media. Ze melden ook dat president Trump Oekraïne heeft gevraagd om even geen aanvallen uit te voeren op Moskou en dat president Zelensky akkoord is gegaan. Het is het eerste bezoek van de CIA in 5 jaar. Amerika en Rusland zeggen er verder niks over. En ook op de tweede dag van de WK roeien op de Bosbaan zijn de Nederlandse teams allemaal door naar de volgende ronde, de halve finales. Het zijn de 4 zonder stuurman, de dubbel 4 en de dubbel 2. Morgen zijn de eerste halve finales. Het WK duurt nog tot en met zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
4: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
5: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
6: Dankjewel Wout.
5: Kort, de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
6: Wout.
5: Een cliënt die zegt: meneer Vlokstra, raadsman van mij. Ik wil heel graag verklaren. Ik wil het allemaal uitleggen. En jij denkt: nou, met die verklaringen, beste man.
6: Is dat dan wel verstandig?
5: Breng je jezelf behoorlijk in de problemen. Ja. Hoe ga jij daarmee om als advocaat?
6: Nou, kijk, het hangt een beetje van de situatie af, zoals altijd. Kijk, op het moment dat jij je cliënt voor het eerst ziet, en je kent je cliënt eigenlijk ook niet.
5: Nee.
6: En je weet, het is een hele ernstige verdenking. En de cliënt die vertelt alles van jou, waarvan je al meteen denkt: ik weet niet of dat allemaal wel klopt wat jij nu zegt.
5: Of het allemaal wel zo slim is als je dat allemaal gaat vertellen.
6: Precies, dan kan het raadzaam zijn om er alles aan te doen om je cliënt nog even te laten zwijgen. Maar je kunt ook hebben dat je een cliënt al langer kent, dat je daar ook al een vertrouwensrelatie mee hebt met elkaar. En dat je dus bij het eerste bezoek, hè, zwaar ernstig misdrijf, zeg maar een moord of wat dan ook, en hij zegt: echt Chris, weet je kent me, maar ik heb hier echt niks mee te maken. Het is zo en zo en zo. Ja, dan kan het ook zijn.
5: Want je zegt: ik geloof je.
6: Nou ja, niet dat ik zeg geloof, maar zeg je: oké, dan leg je ook nog wel uit van: kijk, het is wel jouw risico als je echt zegt: dit is zo en je weet hoe het werkt, we hebben vaker met elkaar gewerkt. Dan kan je meteen gaan verklaren. Maar zeker op het moment dat je te maken hebt met
5: een cliënt. Je bent een ervaren verdachte.
6: Ja. Maar oké, het gaat ook vooral, dat is eigenlijk de moeilijkheid. Jouw advies kan heel bepalend zijn.
5: Zeker.
6: En daar is dus die vertrouwensrelatie dus heel erg van belang. Ja. En die moet eigenlijk ook wederzijds gelden. Ja. Dus hij moet mij vertrouwen, maar ik moet hem ook vertrouwen. En als je te maken hebt met een cliënt die je niet kent, met een zware verdenking, of een cliënt die kwetsbaar is, een minderjarige of een verstandelijk beperkt of een verwarde persoon, Ja, dan kan het verstandig zijn om als advocaat toch te proberen de kat uit de bomen even te kijken. Voordat je adviezen gaat geven die richting verklaren gaan.
7: We gaan naar de zaak. Terwijl een groot deel van de bewoners van een containerwoningcomplex aan de Riekerhaven in Amsterdam nog ligt te slapen, breekt op zondagochtend 13 november 2022 brand uit in het gebouw. De hulpdiensten zijn er snel bij en weten net op tijd alle bewoners wakker te maken en hun huis uit te krijgen. Ze moeten toekijken hoe de brand binnen minuten 75 woningen verwoest. Honderden bewoners raken dakloos. Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan in de woning van de dan 27-jarige Mohamed S. Hij wordt dezelfde ochtend nog aangehouden voor brandstichting. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Patrick Rombouts. Welkom Patrick.
4: Dankjewel.
7: Patrick, Chris, jullie kennen elkaar. Jullie kennen elkaar denk ik vrij goed, toch Patrick?
6: Vrij goed. Patrick heeft een beetje aan de basis gestaan van mijn advocatencarrière.
7: Vertel dat eens. Hoe was het toen jij de jonge Chris voor het eerst mocht begeleiden als advocaatje?
6: Nee, studentstagiair. Ik was nog niet eens advocaat. Nee.
7: Wat doet eigenlijk een studentstagiair?
6: Nee, ik koffie studeerde, halen.
7: Koffie niks.
4: Hij deed eigenlijk helemaal niks.
6: Nee, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie. En dan is het altijd wel gebruikt dat je studentstage gaat lopen bij kantoren. En zo kwam ik terecht bij het toenmalige kantoor. Dat later Fiek Advocaten gaan heten. Dat heette toen Meijering Verkleef, Fiek en Van der Werf Advocaten.
4: Ja. En Rombouts. Dus,
6: en Rombouts ook nog. En Patrick Rombouts, die was daar advocaat-medewerker toen. En ik was studentstagiair. En toen ging ik een beetje onder zijn vleugels. En ook van zijn toenmalige collega's, Sijbrand Krans. En nog wel meer mensen. Dus
7: en
6: zo kennen we elkaar.
7: Nu even van Patrick weten. Hoe was ons Chrisje toen?
4: Nou, het is lang geleden, maar hij deed het goed. Ja? Volgens mij wel bij. Ja.
7: Ijverig?
4: Ijverig.
7: Ja? Niet op de klok?
4: Stages duurden 2 maanden, denk
6: ik. Ja.
4: Zeker niet op de klok. Het was nog in een tijd dat de dagen eigenlijk wel altijd werden afgesloten met een borrel.
7: Oh ja, dan blijft hij wel hangen.
4: Echt 4-5 dagen in de week. Dat was niet gezond, maar wel gezellig.
7: Ja.
6: Nee, het was een mooie tijd hoor.
7: Ja.
6: Dat is wel zo. Daarom ben ik uiteindelijk ook naar dat kantoor gegaan. Daar is mijn liefde voor dat kantoor ook een beetje ontstaan.
7: Door Patrick
6: onder andere. Nee, maar gewoon door het kantoor. Kijk, het kantoor, het was in de periode 2006, 2007... dat die liquidatieprocessen begonnen te spelen.
7: Ja.
6: En daar werd ze ook het liquidatiekantoor genoemd.
7: Ja, dat was toen een geuzennaam.
6: Dus die partners, die zaten vol in die zaken. Maar die hadden natuurlijk ook nog hele andere grote zaken. En die medewerkers, nou jij ook Patrick... jullie konden daar fantastische grote zaken doen... die je bij een andere kantoor niet zo snel in je schoot geworpen krijgt, toch?
4: Nee, zeker. En ik noemde het eigenlijk altijd de Champions League van de strafrechtadvocatuur. En dat is wat het was.
6: Ja.
4: En ik heb daar ruim 10 jaar gewerkt, 11 jaar, met heel veel plezier. En uiteindelijk uitgevlogen, zoals dat vaak gaat.
6: En een jaar later ben ik daar weer gaan werken. Ja. Dus,
7: zo is het ook. Hè. Aan alles komt een eind.
6: Precies.
7: Patrick, de zaak van deze enorme brand in de Riekerhaven in Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat het speelde, want bij ons op de krant bij het Parool zijn ze er ook druk mee geweest. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
4: Het was, je zei het net al, het was op een zondagochtend. En ik had die zondag een reguliere piketdienst. Dus ik kende deze verdachte helemaal niet. Maar ik kreeg een melding in de loop van de ochtend dat er iemand was aangehouden. En het enige wat daarbij stond is dat de verdenking brandstichting was.
7: Ja.
4: Dan is het mijn gewoonte om even contact op te nemen met de politie. Van, goh, wat speelt er? Hè? Er kunnen allerlei... Het kan een brandje in een GGZ-instelling zijn. Het kan een vernieling zijn, wat baldadigheid. Het kan ook groter zijn. En het bleek groter te zijn. En toen heb ik nog even op AT5, geloof ik, stonden toen al wat beelden opgezocht wat er speelde. En toen kreeg ik vrij snel door dat het een hele omvangrijke brand was.
7: Ja, het stond echt goed in lichterlaai.
6: Is dat voor jou ook nog zo, Patrick? Het is mooi als je gewoon een reguliere piketdienst hebt. En je krijgt een hele grote zaak eigenlijk in je schoot geworpen. Voelt dat ook zo of niet bij jou?
4: Ja, het komt niet zo vaak voor. Dus meestal zijn het, ik noem dat altijd wat oneerbiedig. De kaasstelende junks en de zakkenrollende Roemenen. En dat zie je vaak. Mm-hmm. Of mensen gewoon met verslavingsproblematiek. Of andere psychische problemen.
7: Iemand die in de tram een andere een oplawaai heeft verkocht. Dat soort gedoe.
4: Ja, het zijn niet vaak dit soort zaken. Maar ze zitten ertussen.
6: Ja.
4: Ja.
7: En dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
4: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was, dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen. Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
7: Dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van... de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt... dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat... maar een politieadvocaat.
4: Ja, en er zijn ook mensen die denken... als ze niet betalen voor een advocaat... dat die dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
7: Oh, dat is niet zo?
4: Dat is zeker niet zo. Nee, dus dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
7: Waarom niet?
4: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. Maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg... in de war. En hij was ook een beetje... Hij had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde.
7: Ja.
4: Dus wat hij mij vertelde... daarvan dacht ik wel... het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden. Heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft... wat er om hem heen gebeurt.
6: Een kwetsbare verdachte.
4: Ja, zo kan je dat wel omschrijven.
7: Of iemand die gewoon waan in zijn bol heeft.
6: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
7: Ja, oké. Okay. Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
4: Nee, Engels.
7: Engels.
4: Ja, hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
7: Oké. Okay. Wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
4: Het is een man van Syrische komaf.
7: Ja.
4: Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
7: Ja.
4: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
7: Ja.
4: En probeerde hier zijn weg te vinden, zeg maar, in de wereld van asielzoekers en statushouders.
7: Mm-hmm.
4: Dat lukte hem redelijk.
7: Ja.
4: Maar niet, hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
7: Ja.
4: Dat werd
7: Syrië ingewikkelder dan hier?
4: Een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
7: Ja.
4: Die zijn daar ook achter gekomen. Omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst... waaruit je dat kon afleiden.
7: Ja.
4: Ja, dat soort problemen speelden in zijn leven.
7: En woonde hij in dat complex? Dat afgebrande complex? Ja. Ik weet wel dat toen die brand daar was... dat startblok Riekerhaven, hè, zo heette dat complex. Ja. En daar zaten allemaal van die containerwoningen, 565, als ik het goed heb. En dat was de bedoeling dat studenten en jonge statushouders... daar samen een gemeenschap gingen vormen. Er waren ook altijd echt wel al de nodige problemen. Vertelde hij daar ook iets over, van hoe die daar woonde en hoe dat was?
4: In dat eerste gesprek niet heel veel, maar ik kreeg wel de indruk ook al... toen van hem, dat hij daar niet met plezier woonde.
7: Ja, ja.
4: Dus hij had het daar niet gemakkelijk. En hij had zelf het gevoel dat er woonden veel andere mensen... met een islamitisch geloof. En hij had het gevoel dat zijn geaardheid niet werd geaccepteerd. Daar.
6: In dat eerste gesprek, hè? Je zei, je hebt een half uur, 3 kwartier uur de tijd... Hè, voordat het eerst voor eigenlijk gaat beginnen. Wat vertelde hij jou over wat er mogelijk gebeurd was of niet gebeurd was...
4: Hij vertelde dat hij die ochtend heel vroeg was vertrokken uit zijn woning. En hij was op weg gegaan om zijn ex in Groningen te gaan bezoeken.
7: Okay.
4: Hij was naar buiten gewandeld, is naar het metrostation gelopen... en kwam er toen achter dat de metro's eigenlijk nog helemaal niet gingen.
7: Zo vroeg was het?
4: Ja, of dat de treinen niet gingen, dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kon hij nog niet naar Groningen toe met het OV... En toen is hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm... is hij weer teruggeschokt naar dat complex. En toen kwam hij erachter dat hij, zijn huissleutels niet bij zich had. In ieder geval de sleutel om het complex binnen te komen. Dus toen heeft hij een tijdje voor die flat rondgehangen.
7: Ja.
4: Hij heeft er nog iemand anders getroffen... waar hij een soort praatje mee had gemaakt. Hij heeft ook tegen een deur staan trappen... en op allerlei bellen geduwd in een poging om... binnen te komen, maar hij was duidelijk niet in zijn, in zijn element.
7: Nee.
6: Maar dat vertelde hij in het eerste gesprek van jou?
4: Ja, hij vertelde dat hij dus op pad was gegaan en weer terug was gekomen. Uiteindelijk het complex was binnengekomen, naar zijn kamer of appartement ging. En daar de brand aantrof.
7: Oh, hij zei, het stond daar in de fik toen ik daar kwam.
4: Ja.
7: Oké, en je zei net van ja, hij maakte op mij een iets wat verwarde indruk, alsof hij niet helemaal begreep wat er om hem heen gebeurde. Jullie gaan dan straks een verhoor in. Dan moet jij iemand begeleiden. En dan denk je, ja, die zou wel eens misschien gekke dingen kunnen gaan zeggen. Toch is dat dan een beetje bezorgdheid? Hoe ga je daarmee om dan?
4: Nou ja, ook omdat wat hij mij vertelde niet heel coherent was. Het was niet heel samenhangend.
7: Nee, want zoals jij het nu vertelt, lijkt het net alsof hij dat allemaal... Maar dat kwam er stotend uit dus.
4: Hij probeerde feiten helder te krijgen. Ja. Maar wat hij daarover vertelde was ook niet... Het rammelde soms een beetje. Dat ik dacht, was het nou de metro die niet ging? Was het de trein die niet ging? Was het nou de voordeursleutel die je vergeten was? Of je hele sleutelbos? En dat was iedere keer was het net weer een beetje anders. Maar de rode draad van zijn verhaal was eigenlijk... Ik ben weggegaan, ik ben teruggekomen. Ik ben uiteindelijk dat complex binnengekomen omdat iemand de deur voor mij heeft geopend. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan en daar was brand. En toen ik natuurlijk met hem sprak over wat de oorzaak van die brand zou kunnen zijn, toen kwamen er eigenlijk hele paranoïde verhalen ook. Dat hij zei van ja, dat moet iemand hebben gesticht in mijn kamer. Iemand die het op mij voorzien heeft gehad.
6: In de poging om mij verdacht te maken.
4: Ja. En dan denk ik wel van ja, en als je zeg maar alle dingen die hij daarover vertelde, hij was gewoon heel argwanend.
7: Dit is het gesprek wat jij hebt vlak voordat iemand een politieverhoor ingaat. Dan moet jij dus eigenlijk vrij snel bedenken wat nou het handigste is. Wat hij zo meteen gaat doen in de politieverhoor. Wat heb je gezegd tegen hem?
4: Ik heb hem geadviseerd. Ik heb denk ik na 3 kwartier gesprek of zo heb ik tegen hem gezegd. Ik heb hem ook uitgelegd. Hè, dat is ook mijn taak van wat hem te wachten stond. Dat hij gehoord zou gaan worden, wat het belang is van zo'n verhoor.
7: Ja, is belangrijk, hè?
4: En ook dat als hij dingen zou zeggen die later niet blijken te kloppen of ongeloofwaardig zouden zijn, dat dat heel snel kan worden uitgelegd als dat hij dingen anders heeft verteld om de waarheid te bemantelen, want dat is wat mensen vaak denken. Dus ik heb hem gezegd dat het beter was om te zwijgen.
7: Aha.
6: En hoe vond hij dat?
4: Dat vond hij een slecht advies.
6: Ja.
7: Oh, echt waar?
4: Ja.
6: Ja, dan begint je vertrouwensrelatie al lekker, hè?
4: Ja.
6: Of niet?
4: Nee, nou ja. Goed, ik overdrijf het nu een klein beetje. Maar hij begreep dat denk ik wel. Maar hij vond dat wel lastig.
7: Ja, ja.
4: Want hij wilde natuurlijk gewoon zijn hersenspinselen delen met iedereen die het maar wilde horen.
7: Mm-hmm.
4: En voor mij, ja, ik dacht dat draagt het gevaar in zich dat hij... Ja, straks tegenstrijdigheden gaat vertellen. Dat hij zegt dat hij op een perron van een metrostation is geweest, terwijl er straks camerabeelden opgevraagd worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn.
7: Ja.
4: En dan zegt hij later, ja, ik ben niet op het perron geweest, maar ik ben er achter geweest. Ik noem maar wat. En dan kan hij daar wel aan worden opgehangen, om het maar zo te zeggen.
7: Had hij de ernst van de situatie? Begreep hij die in volle omvang? Heb je het idee?
4: Ja, want ik heb hem volgens mij nog wel op mijn telefoon een filmpje laten zien wat AT5 toen online had gezet. Ja, waar je
7: die enorme fik.
4: Ja, dat je die uitslaande vlammen zag.
7: Ja, het is eigenlijk toch wel een wonder ook geweest dat daar geen slachtoffers zijn.
4: Het is een enorm wonder. Een enorm wonder. Want je kunt over deze zaak een heleboel dingen zeggen. Een van de dingen is natuurlijk ook dat de brandveiligheid van dat complex ernstig te denken geeft. Want het was luttele minuten later was het helemaal tot de grond toe afgebrand. Maar ook de politie die vrij snel ter plaatse was, die hebben natuurlijk aanvankelijk gekeken of ze die brand onder controle konden krijgen en hadden vrij snel door dat dat niet ging lukken. En die hebben ongelooflijk adequaat gehandeld. En het is er gelukt om in een paar minuten tijd al die overwegend slapende mensen, denk ik, hè, het is 8:15, 8:30 zondagochtend, allemaal jonge mensen, ja, die zitten niet naar de eerste journaals te kijken, stel ik me voor.
7: Nee, die liggen gewoon nog in hun mand.
4: Die liggen lekker hun zaterdagavond te verwerken. En de politie heeft ze allemaal naar buiten weten te krijgen. Want ik heb me vaak afgevraagd hoe deze zaak zou zijn gelopen als er 10, 12 of misschien wel 20 mensen in die vlammenzee omgekomen zouden zijn.
7: Dat is bizar, hè? En dat is ook zo'n dupje op zijn kant. En dan denk ik toch ook, je zal daar als politieman daar 's ochtends op zo'n melding afkomen rijden. En dat je denkt, mijn god, als ik hier...
6: Dan begint je dan goed.
7: Als ik hier te laat was gekomen, hadden we hier gewoon een inferno gehad met zo'n 10 dodelijke slachtoffers.
4: Als zij 5 minuten later waren geweest, waren er minstens 10 dodelijke slachtoffers.
7: Mijn god.
6: Hey, maar Patrick, hij zegt eigenlijk, kort gezegd in het eerste gesprek tegen jou, ik heb het niet gedaan. Dat komt tegen de kern.
4: Dat heeft hij van het eerste tot het laatste gesprek.
6: Ja. Maar goed, jij denkt, laten we eerst nog maar even zwijgen. Eerst eens even kijken wat er allemaal ligt. Hè. En ik kan me dat toch heel goed voorstellen. Hoe ging dat eerste voor?
4: Dat was nog niet zo heel diepgravend, omdat het onderzoeksteam dan ook nog niet zo heel veel informatie heeft. Dus dat is een beetje aftastend. Er is een sociaal verhoor waarin ze willen inventariseren van ja, wie ben je, wat doe je? Dat soort vragen worden gesteld. Ja. Maar ja, ze kregen natuurlijk door dat hij gebruik wilde maken van zijn zwijgrecht. Mm-hmm.
6: Oh, hij luisterde wel naar je.
4: Ja, niet steeds. Want ik kan me herinneren dat ik best vaak heb moeten interveneren. En dat vindt iedereen dan vervelend. Dat is eigenlijk ook wel.
7: Maar hoe doe je dat grappig. Interveneren dan?
4: Nou ja, dan breek ik gewoon in het gesprek. Op zich laat de politie je daar dan wel de ruimte voor, hoor. Maar dan zeg ik, ja, ik onderbreek u even. Want ik heb mijn cliënt geadviseerd om geen enkele vraag te beantwoorden. En ik merk dat hij dat nu toch doet. Hoe onschuldig dat misschien ook lijkt. Maar ik wil toch deze gelegenheid aangrijpen om hem nog een keer dat advies op het hart te drukken.
7: Dat lijkt me irritant als je politieman bent. Doe jij dat ook?
6: Jazeker, Wouter.
7: Dan ga je er gewoon tussendoor.
6: Maar dat is mijn taak, hè?
7: Ja, maar dan hebben ze dus net een heel scherp verhoor en dan zijn ze er bijna.
6: Ja.
7: Oh, dat vind ik irritant. Ik stel me dan voor een interview dat je denkt, nou, nu heb ik hem.
6: Maar het is dus geen interview. Dat is het hele... Ja,
4: het liefst zou ik met een soort elektrode werken, dat ik dan een klein schokje kon draaien.
7: Maar ga je ook zitten knikken?
6: Nee, ik ben niet van de geheime signalen en zo. Dat doe ik niet.
4: Ik ook niet.
7: Wij hebben hier Anneke. En als ik het niet goed doe, dan gaat het.
6: Dat zijn geen geheime signalen, hoor. Dat zijn hele duidelijke non-verbale signalen.
7: Er wordt geknikt. Maar dat doe jij dus ook niet.
4: Ik doe dat in alle openheid. Nee. De politie heeft, dat is mijn ervaring, heeft veel meer oog gekregen voor de rol ook die een advocaat heeft in dat hele proces.
7: Ja.
4: En zij begrijpen dat ook wel. En ze vinden het misschien soms vervelend. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er ook best veel politiemensen zijn die het wel lekker makkelijk vinden. Want dan hoeven ze niet al die antwoorden op te schrijven.
6: Nee. Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, op het moment dat jij een hele zware zaak hebt als politie. Hè,
7: zoals in dit.
6: Maar dit is in het begin. Hè? Dus ze weten nog, er gaan nog heel veel onderzoeksresultaten komen. Hè? Ze hebben camerabeelden ook van die woningen en van dat hele complex. We gaan wel zien wat er gebeurd is. Kijk, op het moment dat de politie zeg maar een sterke bewijspositie heeft in het Openbaar Ministerie, dan maakt het hun echt niet zoveel uit hoor, of jij zwijgt of verklaart. Ik heb wel verhoren meegemaakt, jij vast ook Patrick, in het verleden. Op het moment dat zeg maar, het bewijs niet tegen de plint aanklot, zeg maar. En die verklaring voor jouw cliënt, de verdachte, best wel belangrijk kan zijn, hè, voor de oplossen van een zaak. Ja, dan kan het er heel stevig aan toe gaan tijdens voren. Ja. Maar soms ook helemaal niet. Zeggen ze, oh, je wilt zwijgen, prima. Omdat ze ook weten, er komt nog wel meer bewijs, of we hebben al voldoende bewijs. Maar het is ook een beetje een spel, ergens. Tuurlijk.
4: Ja, maar er zijn eigenlijk maar weinig zaken waar de verklaring van de verdachte
6: doorslaggevend.
4: Het sluitende puzzelstukje is.
7: Misschien heb ik dan toch te veel films gezien. Ik had zoiets voor van, beken, klootzak, beken!
4: Ja. Maar weet je wat ook een rol speelt? Ik denk dat een wijdverbreid idee is onder veel rechters en ook wel bij officieren. Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je niet te zwijgen. Dus andersom gezegd, als je wel zwijgt, heb je iets te verbergen.
6: Ja, zo werkt het niet.
4: En dat is niet zo. Nee. Want jij kunt antwoorden geven die misschien. Nee, het is echt niet zo. Deze man die wilde helemaal niet zwijgen.
7: Ja, maar ja.
4: En hij had ook niks te verbergen. Hij had alleen een
7: andere versie van de waarheid.
6: Nee, dat is het niet. Hij had een advocaat die het niet verstandig vond.
4: Ja, en het was een verdachte met waanachtige belevingen.
6: Wat kwam er in de loop van het onderzoek naar voren uit de bewijsmiddelen?
4: Nou, eigenlijk niet zo gek veel, want dat hele complex is afgebrand. Dus er kon geen onderzoek gedaan worden naar de precieze oorzaak van de brand.
6: Dat hebben we wel kunnen vaststellen. Het is begonnen in zijn appartement.
4: Dat heeft de politie geconstateerd, want die zijn ook bij hem aan de deur geweest.
7: Omdat het uit in zijn kamer brandde.
4: Ja, er was een buurvrouw die had een melding gemaakt van kabaal, wat zij hoorde. En daar is de politie op afgekomen, op die melding. En die zijn toen naar zijn appartement gegaan. Hij deed de deur open. En toen zagen ze dat er een brandend matras tegen het raam aan stond. En dat zijn broekspijp in de brand stond.
7: Oh, wauw.
4: En dat past eigenlijk, zeg ik maar vast, best goed bij zijn verklaring. Dat hij binnenkwam. Dat hij heeft gezien dat zijn matras in de brand stond. En dat hij heeft geprobeerd dat naar buiten te werken.
6: En bleek nou ook, hè, want ik kan me voorstellen, hè, dat ze de gangen van jouw cliënt zijn nagegaan die ochtend. Bleek nou ook uit camerabeelden of anderszins dat hij inderdaad weg was gegaan en weer terug was gekomen? Of...
4: Ja, ze hebben geen onderzoek gedaan naar dat verhaal. Ja, dat heeft hij ook pas later verteld trouwens, hoor, over dat hij naar het metrostation is gegaan. Maar dat is niet zo heel relevant. Nee. Ze hebben hem zien vertrekken en ze hebben hem ook zeg maar zien terugkomen. En dat was zichtbaar op die camerabeelden, want die zijn bewaard gebleven. En je ziet ook dat hij contact heeft met een medebewoner. En dat hij tegen die deur heeft staan schoppen.
7: Van die medebewoner?
4: Van de centrale toegangsdeur.
7: Ah, ja,
4: op de hal.
7: Okay. Ja.
4: En je ziet dat hij op een bepaald tijdstip naar binnen gaat. Om 17 minuten over 8. 4 minuten later is de melding. En een paar minuten daarna is de politie ter plaatse.
7: Straks in Napleit hoor je meer over een grote brand in een containerwoningcomplex in Amsterdam.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleit.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
4: Met de T-Ford bouwde Henry Ford ooit de eerste auto voor de massa. Hij was een voorloper in de auto-industrie, maar de laatste jaren wordt Ford ingehaald door innovatieve concurrenten. Hoe Ford zich staande probeert te houden in een veranderende wereld hoor je in een nieuwe aflevering van Doorgelicht. Morgen om 2 uur op BNR of nu als podcast.
5: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Country-zangeres Dolly Parton is overleden. Ze scoorde enorme hits met nummers zoals Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark Dollywood. Dolly Parton was 80 jaar. Het is niet bekend waaraan ze is overleden. Dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark Dollywood.

0: Ook dat president Trump Oekraïne heeft gevraagd om even geen aanvallen uit te voeren op Moskou en dat president Zelensky akkoord is gegaan. Het is het eerste bezoek van de CIA in 5 jaar. Amerika en Rusland zeggen er verder niks over. En ook op de tweede dag van de WK roeien op de Bosbaan zijn de Nederlandse teams allemaal door naar de volgende ronde, de halve finales. Het zijn de 4 zonder stuurman, de dubbel 4 en de dubbel 2. Morgen zijn de eerste halve finales. Het WK duurt nog tot en met zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
3: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
4: Nee.
3: Die was er niet.
4: Maar goed, kijk, dan nog, hè?
3: Kan het toch gewoon niet anders?
4: Nou, oké, dat weet je niet.
5: Want nee, dat hij die brand heeft gesticht.
4: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
5: Oh, ja. Ja, ja, kijk, als je mij vraagt wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, maar ik weet het niet zeker, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
4: Een kortsluiting ergens.
5: Zoiets. Hij had daar onder zijn bed zo'n stekkerdoos liggen. Daar zat een laptop-oplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan en dat daar brand door kan ontstaan.
4: Maar was het nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar konden ze uiteindelijk wel vaststellen wat de oorzaak van de brand was. Maar goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
5: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandversnellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk.
3: Het hele pand was afgefakkeld.
5: Dus ze hebben onderzoek aan zijn lijf en zijn lichaam gedaan of er sporen waren van brandversnellende middelen.
3: Die
5: waren
3: als benzine er, of dat soort dingen.
5: Die waren er ook niet.
3: Okay.
5: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken. Van wat kan er nou gebeurd zijn?
3: Maar het OM die zegt van die vertrouwen dat niet. Hè? Die scenario's jouw cliënt.
5: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik, uit zijn appartement of in ieder geval ergens beneden, hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Het is al van daarvoor. Maar zij doet die melding en gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij heeft niet om, jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen.
3: Zeker.
5: Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt. Hoe dat dan precies in het Engels is gezegd, dat weet ik niet, maar zo heeft de politie het genoteerd.
3: Maar daardoor snap ik dus ook wel het idee van deze man is zo in de war, die heeft misschien wel gewoon zelf zijn eigen
5: Dat kan. Dat is een scenario.
3: Ja.
5: De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld en die heb ik ook hardop in de rechtbank gesteld. Wat zou dan het scenario kunnen zijn? Er zijn 2 scenario's denkbaar. De een is, denk ik, dat hij suïcide heeft willen plegen. En dat hij dacht, na mij de zondvloed, ik neem alles en iedereen in mijn omgeving mee.
3: Ja.
5: Want ik vond het toch al niet zulke fijne mensen hier. Dus ik steek mezelf hier in de brand. En dat was het.
3: Ja.
5: Als het dat scenario zou zijn, dan ligt het niet voor de hand dat hij dan de deur voor de politie zou openen. Nee. Als die daar staan.
3: Maar
5: het ligt ook niet voor de hand dat hij met een brandend matras bij het raam staat.
3: Nee.
5: Maar goed, het zou kunnen.
3: Dat is één scenario.
5: Een ander scenario zou kunnen zijn dat hij heeft gedacht van, dat zooitje ongeregeld hier dat mij niet accepteert.
3: Ja.
5: Ik steek de boel in de fik. Maar waarom zou hij dan in die in zijn eigen kamer zijn gebleven. En dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
3: Ja.
4: Dus het makes sense.
5: Ja, een ongeluk. Ja, goed,
4: of een kortsluiting of wat.
5: Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
3: Ik heb al 4e scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat. En hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
5: Ja, het kan. Maar met welke intentie?

0: Ja, omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja, ja mensen doen rare dingen.
1: Zeg het maar, ja.
2: Dat kan. Ja, dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel hè, in een strafzaak. Ja.
1: Dus de officier van justitie die heeft er, dat was ook te lastig gelegd, hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten, net zo lang totdat het ging branden? We moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan en de politie stond 6 minuten nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
0: Loeisnel.
1: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want er zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de...
2: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad, hij heeft gezwegen. Maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou tijdens al die politieverhoren, heeft hij de hele tijd, is hij blijven zwijgen?
1: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel een aantal, twee of drie geweest. Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
2: stopt een beetje. Dat dossier ontwikkelt zich. Hè, en er komen eerste pro forma zittingen en zo.
1: Ja.
2: Bleef hij nou vastzitten tijdens die pro forma zitting? Want ze konden geen oorzaak vaststellen.
1: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten en er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met uw cliënt.
2: Snap ik ook.
1: En dan zeg ik, en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
2: Ja.
1: Dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
0: is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
1: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek. Want dit is zo'n zaak.
0: Vond je dat gek?
1: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld.
0: Ja.
1: Kijk, een van de dingen wat in het Pieterbaancentrum gebeurt is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
0: Zeker.
1: Dus dan wordt er gekeken van oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
0: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifer zat zitten spelen, was dat wel een ding.
1: Bij wijze van spreken.
2: Ja, of als hij gaat praten.
1: Of als
2: over,
1: hij daar, ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend. Maar of zij niet hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan tijdens dat onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken.
0: Mm-hmm.
1: En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. Want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60...
0: Ze zien ook je interactie met andere gedetineerden of cliënten.
2: Maar wat je onderscheidt is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. Dat rapporteren over iemands geestgesteldheid en met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit zeg maar de frictie.
0: Ja.
2: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met een redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd, dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan, dan wordt het een beetje een lastig verhaal in die zin.
1: Zeker, en daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat dat geen gelopen race was.
0: Nee.
2: Wat kwam er eigenlijk uit dat PBC-rapport? Ja.
1: Nou, niet zo heel veel.
0: Omdat jij had gezegd, het werkt niet mee. Ja.
1: Wel met enige slagen om de arm, maar wat in zo'n PBC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
0: Ja.
1: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt en wat er speelde in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Dat heeft te maken gehad, lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Hij zit, zei ik daar straks al, via allerlei omzwervingen uiteindelijk hier gekomen. heeft hier een relatie gekregen met een man in Groningen. Die relatie was net op de klippen gelopen op een hele voor cliënt hele vervelende manier. Die man had ook naaktfoto's van hem online gepubliceerd, waardoor zijn familie achter zijn seksualiteit was gekomen. Hij zat aan alle kanten zat hij klem eigenlijk. Hij was psychisch instabiel, hij was verdrietig, hij was gekwetst. En wat de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum hebben opgeschreven is dat zij het vermoeden hebben. Dat doen ze dan met wat slagen om de arm. Maar dat ten tijde van dit incident, dat hij psychotische ontregelingen heeft gehad en dat hij leed aan waandenkbeelden.
0: Ja, gaat die inhoudelijke behandeling dan in? Wat is jouw strategie dan?
1: Nou, die had ik eigenlijk al eerder. Kijk, ik wist dat hij op een gegeven moment zou die moeten gaan verklaren. Maar ik wilde eigenlijk.
0: Hij had wel wat uit te leggen, natuurlijk, ergens.
1: Dat ligt wel voor de hand. Ja. Dus ik denk ook als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou dat misschien ook weer tegen hem
2: gebruikt kunnen worden. Ja. In belastende zin.
1: Maar ik wilde dat er wat meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
0: Kreeg je ook medicatie?
1: Niet dat ik weet. Nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange, intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer. Ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste pro forma zittingen heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
0: Ja.
1: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor, als hij dat doet bij de onderzoeksrechter, in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris.
0: Ja.
1: Of bij de politie, dat vind ik ook goed. Dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling. Dan hebben ze een houvast, dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden. Die zei, laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen, hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel. Ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak. Dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp je niet verkeerd. Maar het maakt het wel lastiger ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
0: Ja.
1: En slachtoffers. Ja,
0: die waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
1: Dat waren allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot een hele vervelende taferelen geleid.
0: En wat voor taferelen waren dat dan?
1: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
0: Hebben ze recht ook op, natuurlijk.
1: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar die van wordt verdacht.
0: Ja.
1: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten. Het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen, aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten, die daar hun gal gaan lopen spuwen. Die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt, je bent een lafaard, je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt, kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
0: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
1: Ja, en dat prima. Maar
2: nu je de afstand tot die verdachte.
1: Ja. En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachten vinden.
2: Ja.
1: Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen.
0: Dat je dit moet doen na een veroordeling, bijvoorbeeld.
1: Ja, of in ieder geval na een vaststelling van schuld. Ja. En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen, dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
0: Ja.
1: En na de eerste dag. Er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo. Die waren daar met camera's aanwezig. Hè? Dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd en er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd, die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier en hij vertelde daar op nationale televisie, hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin. Ja. Het is totale onzin, want dat is gewoon niet zo. Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag.
2: Ja.
1: En al die mensen denken van nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen. Je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. En het is verschrikkelijk voor al die mensen. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Ja, maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man te verdedigen.
2: Ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die zou moeten zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk staat het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
1: Zeker niet.
0: Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè? Dat
1: je maar die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezegd, terwijl dat niet zo is.
2: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens de inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
1: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct hoor. Dus ik heb dat niet ervaren als. Maar ik dacht wel van nou, hier hangt wel een hoop van af.
2: Ja.
1: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten en nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd, was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij, door wat hij vertelde, hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakt. Hè? Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Hè? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt nog voor de hand. Het meest, hè, als er zeg maar geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd, omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroegen hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden en dan ontkende hij dat hij in Syrië had vastgezeten, terwijl dat overduidelijk zo was.
2: Ja.
1: Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging, hè, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen, dat hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was.
2: Ja.
1: Dat maakte natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk kon je met zijn verklaring, kon de rechtbank niet zo heel veel.
0: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
1: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
0: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor, voor in de visie van het OM?
1: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie, die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Ja. Dat heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident instabiel was. Dat hij ook wel eens suïcidale gedachten heeft geuit tegenover anderen. Dat hij niet meer zag zitten. Dat hij zich daar niet geaccepteerd voelde. Dat hij inadequaat heeft gereageerd toen die brand was ontstaan. En dat hij ook zich een beetje bijzonder gedroeg. Hè? Dat hij dus heeft staan gniffelen, zoals de politie dat opschreef. En dat hij iets had geroepen in de trant van ik hoop dat de zijne ook brandt. En die keten van gebeurtenissen maakte dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde dat ze zei dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gesticht.
0: En wat heb jij er tegen ingebracht?
1: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè? Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want ja, wat ik daartegen heb ingebracht is dat ik zeg, we kunnen het gewoon niet vaststellen.
2: Ja.
1: We weten het niet.
2: Ja.
1: En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè, van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het Wouter van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gedaan. Maar het blijft toch iets raars hebben.
0: Ja, gekke mensen doen gekke dingen.
1: Dat kan, maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet.
0: Ja, er is maar één iemand die dat wist. En jij hebt een vertrouwensband.
1: Hij
2: zei dat hij niet gedaan had.
1: Hij zei dat hij niet gedaan had.
0: Ja.
1: Nee.
0: En wat werd het uiteindelijk?
1: Vrijspraak.
0: Aha. En met welke motivatie dan?
1: Het is misschien nog aardig om te vertellen hoe je daar dan achter komt. Want die zittingen die waren op een donderdag of een vrijdag. En dan na het weekend op maandag. En hij zat nog vast. En maandag was gereserveerd voor repliek en dupliek en laatste woord. Dan wordt het onderzoek gesloten en dan zou er 2 weken later wordt er dan uitspraak gedaan. Maar diezelfde maandag kreeg ik het bericht aan het eind van de dag dat hij uit voorarrest was ontslagen. En dan weet je als advocaat dat het goed zit. Want dit is een zaak, kijk, als hij veroordeeld zou zijn, hij zat weliswaar een jaar, maar dan gaan ze niet
2: een jaar opleggen.
1: Niet een jaar opleggen. Het zou langer zijn geweest. En er was ook geen culpose variant. Hé, dan kan het belletje vinden.
0: Ja, je bent snel.
1: Leg jij dat uit?
0: Culpose, dat legt Chris aan.
2: De schuld, hè? Dus brand door schuld.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
0: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
1: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, amputiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Dus ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje wat. Ja.
0: Voor het Openbaar Ministerie, die eis 6 jaar, dat wordt 0. Daar zit nogal licht tussen. Gingen die in hoger beroep?
1: Ja.
0: En?
1: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen, is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen, en dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is, dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
0: Ja, ja.
1: Ik zeg tegen hem, ja, je moet daar rekening mee houden en misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft een jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam. Dat zij zei, ik ga het intrekken, het hoge beroep. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
0: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
1: Ja.
0: Hoe gaat het met hem?
1: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk een jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft een jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die hij heeft vastgezeten. Dat geld heb ik alleen niet naar hem kunnen laten overmaken, want hij kan dat eigenlijk niet goed beheren. Maar gelukkig heeft hij een broer in Zweden, die behartigt zijn belangen.
0: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
1: Ik vond hem intrigerend om te doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe zwijgrecht kan werken in een zaak. En hoe dat ook, het gebruik maken van dat zwijgrecht, hoe dat ook een beetje tegen je kan werken. Hè? Dat die rechters toch denken van ja maar meneer. En dus ook zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden. Hè? Die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. Ik vond het echt intrigerend, omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was. Met een ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht, hè, want het zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend dat er zo'n vijandige sfeer heerste. Ik ben echt ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want daar gaat toch soms, daar gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag, van een brandstichting, in de kou worden gezet.
0: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
1: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
0: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
1: Heel graag gedaan.
0: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts, dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl en we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
1: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
0: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
2: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
3: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
4: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
2: En Arjan Elbers.
5: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
2: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
3: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika gaat de vlag een week lang half stok na de dood van countryster Dolly Parton. President Trump heeft dat aangekondigd. Hij zegt dat er nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Ook sterren hebben geschokt gereageerd. In ons land countryzanger Waylon, Douwe Bob en O'Gene onder andere. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. In het Franse dorp waar gisteren een tornado was, zijn zo'n 100 huizen totaal verwoest, is de eerste schatting. 200 andere zijn beschadigd. In het dorp staan maar 500 huizen. Ook de school is beschadigd en daardoor kan die volgende week niet open voor het nieuwe schooljaar. In Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht op een site die Powercaps heet. Zo'nzelfde site, Funcaps, werd eerder opgerold en daarover loopt nu een rechtszaak. 21 gebruikers zouden zijn overleden door die pillen. En er is een nieuwe campagne gelanceerd die bedreigingen tegen lokale politici tegen moet gaan. De helft van de politici heeft het al eens meegemaakt. Een stichting, mede opgericht door oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoff, roept mensen daarom op om ook eens hun waardering uit te spreken voor raadsleden en andere bestuurders. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Een groot tekort aan leraren, resultaten die maar niet beter worden. Het basisonderwijs in Nederland staat onder druk. Terwijl het toch de plek is waar we de basis leggen voor alle kinderen in ons land. Dat moet toch anders kunnen, dacht ik. En dus deze week volop aandacht daarvoor, voor het basisonderwijs in Nederland. En vandaag doe ik dat met Marjolein Moorman. Goed dat je er bent, welkom.
11: Ja, dankjewel.
10: Wat voor leerling was je zelf eigenlijk?
11: Ik heb het mijn leraren niet altijd even makkelijk gemaakt, denk ik. Nee. Ik leer wel heel graag, maar daaruit komt denk ik ook wel voort dat ik nog best wel kritisch ben.
10: Op de leraar ook?
11: Ja, dat vroeger had ik dat natuurlijk helemaal niet zo ontzettend door. Mm-hmm. Maar ik kon wel heel opstandig zijn. Ja? Ja.
10: En waar resulteerde dat in? Je werd de klas uitgestuurd?
11: Ja,
10: en
11: spijbelen. En, ja.
10: Echt waar? Ja. De voorvechter van het onderwijs spijbelde vroeger als kind.
11: Ja, dat is allemaal niet zo. Nee, ik inderdaad de klas uitgestuurd, regelmatig de klas uitgestuurd. Maar misschien daarom juist wel dat ik denk, er werden ook wel op de school waar ik zat, was niet altijd evenveel aandacht voor leerlingen die dat misschien op een andere manier nodig hadden. En ik ben er prima doorheen gekomen hoor. En ik heb ook een aantal leraren gehad waar ik heel dankbaar voor ben. Mm-hmm. En die een soort van ook door de tijd heen met je meereizen. Ik denk dat iedereen dat wel heeft.
10: Ja,
11: zo'n leraar die echt aandacht voor je had, die echt naar je keek. En later had ik ook nog wel eens een reunie van school. En toen zei mijn leraar Nederlands, ik was dol op het vak Nederlands. En die zei, ik kon altijd precies aan jou zien of het een goede les was. Want als je rechtop ging zitten en ze ging opletten, dan dacht ik, ja, ik heb er.
12: Ja.
11: Maar je kon ook gewoon ineens onderuit.
12: Nou, het heeft zich geresulteerd in een mooie carrière. Je bent nu Tweede Kamerlid namens Pro, portefeuillehouder onderwijs. Daarvoor jarenlang raadslid geweest en wethouder onderwijs in Amsterdam. Veel mensen zullen je kennen van die documentaire serie Klassen. Waar je ook in te zien kreeg, waar je veel lof voor kreeg ook. Dus aan jou eigenlijk misschien wel een logische vraag. Hoe zou je de stand van het basisonderwijs in Nederland anno 2026 omschrijven?
11: Nou ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om daar één ding op te plakken, want het is heel divers. Hè. We hebben ontzettende goede leraren. Er zijn scholen die het supergoed doen. Maar over het algemeen maak ik me wel zorgen. En de belangrijkste reden dat ik me zorgen maak is dat we gewoon hele grote verschillen zien in ons onderwijs. Dus het maakt heel erg uit naar welke school je gaat. En dat zou je eigenlijk niet moeten willen. Hè? Het zou eigenlijk niet moeten uitmaken voor je toekomst naar welke school je gaat. Het is des te erger omdat we zien dat in de wijken waar kinderen minder meekrijgen, dus vaak de wat armere wijken waar meer problemen zijn, waar ouders minder mogelijkheden hebben om hun kinderen te ondersteunen en te helpen, dat juist in die wijken het lerarentekort het allerhoogst is, de kwaliteit van het onderwijs daardoor ook wel onder druk staat. En er speelt heel veel in de samenleving. Ja. Dus juist, je zei het heel mooi in je inleidingen, onderwijs is het fundament van onze samenleving, is het fundament van onze toekomst. Dus het is superbelangrijk. Maar ik vraag me soms af of wij wel voldoende doorhebben dat dat fundament echt wel gaten inmiddels heeft. Ja. Waar we echt hard mee aan de slag moeten.
12: Ja. En die gaten liggen dan, als ik naar de resultaten kijk, lijken vooral bij lezen en rekenen te liggen, toch?
11: Nou, dat meten we.
12: Ja, hè, dat wordt dan dus, internationaal gemeten ook. Ja, en dan kachelen we achteruit naar resultaten als land.
11: Ja, we hebben natuurlijk altijd dat adagium weten is meten. Maar het probleem daarvan is wel dat wat we niet meten, dat weten we ook niet. Gelukkig is inmiddels burgerschap ook een onderdeel van de basisvaardigheden. En daar zie je dus ook wel veel mee mis. He, dus dat, en dat is heel belangrijk.
12: Want burgerschap is een vak geworden op de basisschool, bedoel je?
11: Ja, en het is ook een belangrijk einddoel geworden. He. Dus het is echt iets wat de onderwijsinspectie ook meet.
12: Ja,
11: en
12: daar wat blijkt, verstaan we onder het burgerschap voor basisschool?
11: Nou, bijvoorbeeld democratische waarden. Wie ben jij als burger in dit land? Hoe werkt eigenlijk een democratische rechtsstaat? Hoe hebben we respect voor elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat we allemaal gelijkwaardig zijn in ons land? Superbelangrijke dingen, hè? Want het onderwijs, natuurlijk moet je goed leren rekenen en schrijven. Maar ik ben altijd heel gesteld op de driedeling die ook Gert Biesta, een onderwijssocioloog, ons altijd voorhoudt. En die zegt, onderwijs is voor kwalificatie, dus inderdaad je diploma halen, de vaardigheden, dat is dus goed kunnen rekenen en schrijven. Maar het is ook socialisatie, hè, dus het is ook een samenleving vormen. Wie ben ik ten opzichte van een ander? Nou, daar zit dat burgerschap ook heel erg in. En het is persoonsvorming. He, dus het is ook jezelf ontwikkelen, jezelf ontplooien. En dat hoort eigenlijk allemaal in het onderwijs. Dus het is veel breder
12: dan alleen dat lezen en rekenen.
11: Nou, het is ook belangrijk voor lezen.
12: Ja.
11: We hebben best wel een grote leescrisis in Nederland. Ik denk dat de meeste luisteraars dat ook wel weten. Ja. Een bekend gegeven, 1 op de 3 15-jarigen kan inmiddels niet voldoende lezen en schrijven om later goed mee te komen in de samenleving.
12: 1 op de 3. Ja.
11: Dus dat is echt heel pijnlijk. Internationaal zijn we ook enorm aan het dalen op die leesvaardigheid. Maar vooral ook in leesplezier. Er is internationaal onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat wij helemaal onderaan staan in leesplezier.
12: Dan gaat er iets mis.
11: Ja, zeker in een land waar we enorme rijke historie hebben van kinderboekenschrijvers, juist altijd heel erg bezig geweest. En dus als we alleen maar naar de vaardigheid kijken, ja, dan krijg je dus inderdaad begrijpend lezen. Dan krijg je het herkennen van signaalwoorden. En er wordt dus alle plezier uit
12: gehaald. Thema, motief, dat soort dingen.
11: Ja, terwijl lezen is natuurlijk een vaardigheid tot een doel. Hè, om jezelf te ontwikkelen, om meer kennis van de wereld te krijgen, om te begrijpen dat we allemaal van elkaar verschillen, om de samenleving goed te kunnen begrijpen. Dus het losknippen, de vaardigheid losknippen van het doel, hoe we eigenlijk willen dat alle kinderen zich ontwikkelen, Ja, dat is heel problematisch. Ja. En daarom zei ik ook meteen, ja, tuurlijk. Hè, ik ben heel erg voor goed lezen en goed schrijven. Maar als we zeggen, het gaat alleen maar niet goed in het onderwijs... omdat het niet goed gaat
12: dat
11: met
12: is te mager,
11: het lezen,
12: te
11: is het veel te smal. Ja. Ja.
12: Nou is de oplossing die jij volgens mij al jaren aandraagt... niet alleen jij, maar ook de onderwijsraad, de PO-raad... we selecteren te vroeg in onderwijsniveau. Dat doen we al op 12-jarige leeftijd. Misschien begint dat zelfs al eerder. Mijn dochter zit op basisonderwijs. Ja. Je ziet die CITO-scores eigenlijk in de rapporten staan.
11: Gezien dat ze al meteen worden ingedeeld in leescores op maantjes, zonnetjes, sterretjes.
12: Exact, ja.
11: En dat het vervolgens super moeilijk is om eruit te komen, omdat je, ja, dat is ook het materiaal wat je aangereikt krijgt. Dat zijn ook de verwachtingen die de leraar vervolgens van je heeft. Dat is ook het groepje waarmee je het doet. Dus dat heet ook tracking, hè? Dus je zit dan eigenlijk al in een bepaald pad. Mm-hmm. En daardoor krijg je ook padafhankelijkheid. Hè? Dus al heel jong wordt dan bepaald, jij bent dat zonnetje of dat maantje of dat sterretje. En dat is heel goed bedoeld. Hè? Want ja, dan krijg je extra hulp. Maar je komt er niet meer makkelijk uit.
12: En hoe zou een latere selectie kinderen beter leren lezen, schrijven, rekenen? Hoe zou dat werken dan?
11: Nou, het is eigenlijk heel simpel. Er is gewoon meer tijd en ruimte. Kijk, in groep 3 verschillen kinderen soms wel een jaar van elkaar. Een kind wat in december is geboren en een kind wat in januari is geboren, die zitten bij elkaar in de klas. Ja. En die moeten precies hetzelfde kunnen. We weten dat kinderen zich anders cognitief ontwikkelen. Jongens en meisjes ontwikkelen zich anders. We weten dat er hele grote verschillen zijn thuis. Dus de een die krijgt thuis superveel aangereikt. Er zijn boeken, de taal wordt goed gesproken. Ouders die geven misschien bijles, die helpen hun kinderen. In andere gezinnen is dat niet zo. En al die kinderen met al die verschillen moeten precies hetzelfde kunnen. Mm-hmm. En als je nou wat meer ruimte en tijd geeft, dan heb je dus ook op school meer tijd om kinderen alles te bieden wat ze nodig hebben. Wij zijn in Nederland super vroeg, hè, dus het is ook echt, we zijn echt een uitzondering ten opzichte
12: vergeleken
11: van
12: met andere Europese landen ook, toch?
11: Ja, zeker. Ja. Kijk naar bijvoorbeeld de Scandinavische landen, maar ook landen om ons heen, Duitsland, België. Duitsland selecteert ook vrij vroeg, maar over minder niveaus. Mm-hmm. Wij selecteren super vroeg en ook nog eens een keer over de meeste niveaus. 7 niveaus, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. En dat betekent dat we dus heel weinig tijd geven aan kinderen om zichzelf daarin te ontwikkelen. En het heeft eigenlijk 3 grote problemen. Het leidt tot heel veel stress. Dat zie je ook terug.
12: Bij de kinderen.
11: Ja, je ziet inmiddels ook dat heel veel kinderen krijgen extra jeugdzorg. Jongetjes tussen de 8 en de 12. 1 op de 5 jongetjes tussen de 8 en de 12 krijgen extra individuele hulp omdat ze te druk zijn.
12: Mm-hmm. Ja.
11: Ja, volgens mij zijn kinderen gewoon lekker levendig.
12: Ja, is een hele generatie.
11: Maar we vinden het een probleem, omdat kinderen zo snel die scores moeten halen. Dus er is heel veel stress en het geldt eigenlijk voor alle kinderen. Een ander groot probleem is dat we kinderen heel snel uit elkaar halen. He, dus we zetten ze al vanaf 12 jaar leeftijd in verschillende niveaus. Ze ontmoeten ze elkaar niet meer. Dus we creëren segregatie in onze samenleving. En een derde is de kansenongelijkheid. He, dus omdat je al zo vroeg geselecteerd wordt, heb je dus eigenlijk niet de ruimte en de tijd om te laten zien wat je kan. En wat zien we nou in andere landen die later selecteren? Een land als Denemarken is bijvoorbeeld in de jaren 80 het gaan opschuiven van 12 naar 15. En daar, ze doen het veel beter in het onderwijs. Dus hun scores zijn veel beter. Mm-hmm. He, dus het is ook niet in Nederland dat we daardoor beter scoren. We scoren juist super slecht. Maar er is ook veel meer ontspanning en tijd. In Denemarken mag je bijvoorbeeld heel lang niet eens huiswerk krijgen. Omdat ze zeggen, ja, dat leidt tot allerlei ongelijkheid en stress. En ze hebben de klassen kleiner gemaakt, zodat er ook meer ruimte en tijd is voor kinderen om ze te begeleiden. En dan zie je, ik heb wel begrepen van onderzoekers, dat op 9-jarige leeftijd, Dan lijken de Deense kinderen eigenlijk op ons achter te lopen. Yeah. Omdat ze nog heel speels zijn. Yeah. En nog met al. Maar op 15-jarige leeftijd lopen ze enorm op ons voor.
12: Dat heeft te maken met de selectie.
11: En tegelijkertijd is er minder ongelijkheid, scoren ze beter, is er meer rust, is er meer ruimte. Daar is overigens ook gewoon het gymnasium. Ja. Dus het is niet dat ze iets afschaffen, maar, we geven kinderen meer.
12: Ja, wat ik dan interessant vind is, nou, die oplossing die je nu dus ook hier bepleit. Er zijn andere instellingen die daar ook voor zijn, dat je dus afvraagt, waarom is dat dan nog niet al lang ingevoerd?
11: Ja, eigenlijk,
12: zitten we vast in een systeem dat niet te veranderen is?
11: Het is een beetje zoals het klimaat. Dus bijna alle wetenschappers, natuurlijk niet allemaal, maar bijna alle wetenschappers zeggen, dit is echt heel belangrijk. Mm-hmm. Om de redenen die ik net noemde. De PO-raad is het ermee eens. Maar het probleem is dat we niet zo goed weten hoe. Dat we niet zo goed weten hoe we die stap moeten zetten. Want we hebben al scholen, we hebben al een bepaald systeem. En hoe komen we daar nou uit? Nou, ik vertelde net, Andere landen hebben dat gedaan, dus we kunnen daarvan leren. En je moet het ook niet van het een op het andere moment doen. Het vraagt natuurlijk ook wat. Het vraagt wat van de opleidingen van leraren.
12: Want het is een systeemverandering.
11: Ja, het is wel een systeemverandering. Maar ja, nu zeggen we eigenlijk tegen onze groep 8 leraar... ja, je bent eigenlijk een toekomstvoorspeller. Je bent opgeleid om te kinderen leren lezen en rekenen en schrijven... en ze wat van de wereld bij te brengen. Maar je moet tegelijkertijd de toekomst voorspellen. Ik zou graag willen dat leraren ook de ruimte en tijd krijgen... om zich op die vaardigheden te richten en op wat we willen doen... in plaats van dat we ze tot toekomstvoorspellers maken. Maar dat vraagt dan ook wat van de opleiding. Dus wat ik heel graag had gezien, dat deze regering... een staatscommissie had ingericht. Niet zozeer voor die basisvaardigheden, want dat weten we inmiddels al wel. We weten waarom we te weinig plezier hebben in het lezen. We weten waarom het mis is gegaan met leesonderwijs. Ik had heel graag gezien dat die staatscommissie zich was gaan richten op dat later selecteren. Zet een stip op de horizon. Zeg, wij willen in 2035 dat echt hebben ingevoerd. Welke stappen moeten we nou zetten op dit moment om daar te komen?
12: Is het een kwestie van geld?
11: Jawel, ook. Want ik denk dat je moet investeren in je lerarenopleidingen. Je moet investeren in die schoolgebouwen, zodat ze de ruimte geven. Dus je zal zeker wat investeringsruimte moeten geven. Hier in Amsterdam gaf ik als wethouder de brede brugklasbonus. Dus dat was een fors bedrag aan scholen om te zorgen dat ze hun klassen kleiner konden maken. Om te zorgen dat ze meer begeleiding konden geven. Maar het scheelt ons ook heel veel geld. Want ik vertelde net over al die kosten voor de jeugdzorg. Over al dat talent wat eigenlijk niet ontwikkeld wordt. Over die 1 op de 3 15-jarigen die niet genoeg kan lezen en schrijven. Moet je nagaan welke kosten dat zijn voor de samenleving. Ja. Dus als ons onderwijs gewoon verbetert, als er meer rust, ruimte en tijd komt, dan besparen we ook heel veel kosten.
13: De Big Five. Art Rooijakkers.
12: In gesprek met Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid voor Pro, oud-wethouder in Amsterdam. We hebben het over het onderwijs waar jij carrièrelang al mee bezighoudt, durf ik wel te zeggen. Gisteren had ik een andere gast, Roos Braams, is basisschooldocent. Ze is docent van het jaar 2025, kwam met verve praten over haar vak. Ze had het over het vonkje van de leraar, die elke leraar wel heeft. Maar administratieve druk zorgt ervoor dat niet alle leraren de vrijheid hebben om dat ook te kunnen ontwikkelen. Ze had een kettingvraag voor je, luister even mee.
14: Ja, Marjolein houdt zich veel bezig met kansengelijkheid. En kansengelijkheid gaat voor mij ook over de kans om te ontdekken waar je talent ligt. En juist kinderen die thuis minder in aanraking komen met muziek, met sport, met boeken of techniek, zijn daarvoor afhankelijk van school. Jij hebt daar als onderwijswethouder jarenlang aan gewerkt. Wat heb jij daar gezien dat echt werkt en waarvan je denkt, dit zouden scholen en gemeenten in heel Nederland morgen al kunnen doen?
12: Ja, morgen al.
11: Dit was echt mijn en is nog steeds mijn belangrijkste speerpunt. Hè. Dus het tegengaan van kansenongelijkheid, omdat Roos overigens heel erg eens, die leraren met die vonkjes, die moeten we ook super supporten. En daar ben ik ook heel erg blij mee dat zij dat werk doen. Want het is zo belangrijk voor de toekomst van onze samenleving. Maar die kansenongelijkheid die begint niet op school. Die begint thuis, maar die wordt soms in school vergroot. Hè? Dus als jij in een wijk opgroeit waar je minder kansen krijgt, omdat je ouders minder geld hebben, schulden hebben, gewoon moeite hebben om rond te komen. En je gaat ook nog eens een keer naar een school waar een enorm lerarentekort is, dan heb jij gewoon minder kans in het leven. Dat is niet je eigen schuld. Dat komt door de omstandigheden waarin je leeft. Maar je krijgt uiteindelijk daar wel de rekening van gepresenteerd. Want als je niet goed onderwijs hebt gekregen, is het super moeilijk om vervolgens in het leven je staande te houden. Dus we moeten daar in het onderwijs wat aan doen. Dat is nou eenmaal de plek waar we dat gelijk kunnen trekken. En daarom heb ik in Amsterdam altijd gezegd als wethouder, ongelijk investeren voor gelijke kansen. Laten we vooral daar investeren waar het allerhardste nodig is. Ze hadden bijvoorbeeld het lerarentekort bestreden door leraren in de wijken waar de grootste problemen waren een extra bonus te geven op salaris. Want juist daar hebben we ze heel hard nodig. En ik vond het heel pijnlijk om dan te zien in Amsterdam Nieuw-West, waar veel armoede is in bepaalde wijken. Ja, daar had gewoon 1 op de 3 scholen een enorm lerarentekort. Terwijl dat in Amsterdam Centrum daar nauwelijks was. Dus dat moet je rechttrekken. En dat hebben we op die manier behoorlijk kunnen rechttrekken. Dat is 1, ongelijk investeren voor gelijke kansen. Maar wat ik heel interessant vind ook aan de vraag van Roos, is dat je eigenlijk naar de hele brede context moet kijken. He, dus onderwijs is veel meer dan alleen maar dat goed lesgeven. Het gaat er ook om hoe zorgen we dat die kinderen tot leren komen. En we hebben familiescholen opgericht waarbij we niet alleen maar de kinderen het allerbeste onderwijs geven, want dat is natuurlijk superbelangrijk, maar ook de ouders zo goed mogelijk ondersteunen. Bijvoorbeeld met hun schulden, bijvoorbeeld met taal, met opvoedondersteuning, kan eigenlijk van alles en nog wat zijn. Mm-hmm. En dat werkt heel erg goed, want Je ziet dat als er rust ontstaat thuis, kunnen kinderen tot leren komen. Ja. En ik vind het heel fijn nu ik in de Tweede Kamer zit. Ik ben ook verantwoordelijk voor de NPLV-gebieden, Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dat zijn de 20 gebieden in Nederland waar de meeste armoede en problemen zijn. En we hebben nu een motie ingediend om die familiescholen in al die 20 NPLV-gebieden vorm te geven. Ja. En dan kijk je dus heel breed naar het hele systeem. En dan kan je, en ik weet bijvoorbeeld Heerle is ook heeft ook zo'n NPLV-gebied. En in Heerle hebben ze ook van Amsterdam bijvoorbeeld het leerorkest overgenomen. Ja. Het leerorkest, dat is kinderen een instrument geven, ze gratis toegang geven tot een orkest waar ze met elkaar ook muziek maken. Nou, dat is precies wat Roos zegt. Daarmee maak je dus de kansengelijkheid veel groter. Want als er een enorm talent is in muziek, maar überhaupt het plezier in muziek, maar je ouders hebben nooit het geld voor een muziekinstrument of voor muziekles.
12: Ja, dan kun je dat ook niet ontwikkelen.
11: Nee.
12: Wat Roos ook zei, dat is dat niet in haar kettingvraag, maar wat de leraar van het jaar zei, want ik had het over dat vonkje, en hebben alle leraren dat wel? Zei ze, ja, maar de druk op leraren is wel steeds groter. Er komt veel op ons bordje. We moeten die administratie voortdurend maar bijwerken. Je hebt de inspectie die soms mee komt kijken. Zij had het ook over dat burgerschap wat je net al noemde. Zei, er komt vooral veel bij.
11: Ja.
12: Het is veel.
11: Ja.
12: Dat is haar ervaring.
11: Ja.
12: Herken je dat?
11: Dat is heel jammer, want een heel groot deel van de Nederlandse bevolking zou eigenlijk wel leraar willen worden. Zoals onderzoek naar gedaan, staat bijna nummer 1.
12: Ja, toch komen 7700 FTE's tekort in het basisonderwijs.
11: Ja, daarom. Dus het is eigenlijk heel vreemd. Hè? Als 40% van de bevolking zegt, ik zou eigenlijk heel leuk vinden om leraar te worden, maar tegelijkertijd hebben we zo'n tekort. Wat gaat er dan mis? Nou, ik denk dat dit wel een van de dingen is die misgaat. Kijk, leraar is prachtig, want je aan het eind van de dag hoef je nooit af te vragen, heb ik iets nuttigs gedaan? Nee. Het is altijd nuttig. En iemand die in zijn strammer was, zei een keer tegen mij, vroeger had ik een to-do-lijst en nu heb ik een lijst met kinderen.
12: Mm-hmm.
11: En dan wil ik weten hoe het met ze gaat. Dus het
12: maar
11: is
12: toch,
11: een
12: we komen leraren tekort. En de leraren die er zijn werken in grotendeels part-time.
11: Ja.
12: Dus dat zorgt ook nog voor een extra tekort. Dus blijkbaar is het zo'n zwaar beroep misschien wel dat je niet 5 dagen per week kan volhouden. Of wat is er aan de hand?
11: Nou, ik denk dat we zo'n vraag van Roos heel serieus moeten nemen. En moeten kijken, hoe zorgen we ervoor dat leraren die dat grip op hun eigen werk weer krijgen, dat je daar inderdaad staat om les te geven, in plaats van dat je alleen maar administratie aan het doen bent. Mm-hmm. We hebben ook een motie van ons, ik vind het elke keer vervelend om emoties, maar dus een voorstel om echt goed daarnaar te kijken. Ook dus de raden, de PO-raad, dus het basisonderwijs en de VO-raad, hebben ook gezegd, laten we nou even goed kijken naar die administratie in het onderwijs. En daarom moeten we ook niet de hele tijd zeggen, ik ben een beetje bang, straks krijgen we de nieuwe PISA-scores.
12: Dat is die komen eraan over een maandje, zo'n beetje.
11: Ja, begin september. Ja. Dat best wel snel.
12: En dat zijn die internationale scores waarin we dus zien hoe het gaat.
11: Dus heel slecht op doen de laatste tijd. Hè. Daar komt dus uit die 1 op de 3 15-jarigen. En het ziet er niet positief uit voor Nederland. Waarschijnlijk gaan we weer dalen. En ik ben best wel bang dat wij dan meteen in de reflex schieten, nog meer controle, nog meer onderwijsinspectie. Terwijl ik dan heel erg geïnspireerd ben door een land als Finland. Mm-hmm. Wordt vaak genoemd de allerbeste scores op onderwijs. Zij hebben geen onderwijsinspectie. Grappig, hè? En waarom hebben zij geen onderwijsinspectie? Omdat zij superveel investeren aan de voorkant. Mm. Zij investeren heel erg veel in de lerarenopleidingen. Die zijn allemaal academisch, 6 jaar. Hun motto is, de beste school is de school op de hoek.
12: Mm-hmm.
11: Dus het maakt niet uit naar welke school je gaat. Alle scholen zijn even goed. En omdat ze zoveel investeren in de kwaliteit van die leraren en in die onderwijsteams, en ze selecteren daar ook later, ze geven meer rust en ruimte, er is meer ondersteuning in de school, ze richten zich meer op het inclusieve onderwijs. Daardoor houden leraren heel veel plezier in hun werk en hebben ze dus veel minder die administratieve last.
12: Ja, maar gaat het dan bij ons ook mis? Dus die administratieve last is een punt waarnaar gekeken kan worden. Gaat het mis bij? Want je zei net, meer dan de helft van Nederlands, zei je toch?
11: Ja, 40%.
12: 40% vindt het een mooi beroep. We komen wel leraren tekort. Ja. Dus daar zit een soort paradox, een soort tegenstelling tussen.
11: Ja, maar als je dus ik was in Helsinki een paar jaar geleden op de opleiding voor basisschoolleraren. En daar werd... hij beweerde, diegene die daar leiding gaf, dat 90% van de leraren werd afgewezen. En ze hebben daar niet eens een veel hoger salaris. Mm-hmm. Maar ze doen daar een hele zware test. Je moet zelf goed gescoord hebben op school. Maar eigenlijk nog veel belangrijker, je moet door een psychologische test. Of jij wel echt een goede leraar kan zijn. Dus ze selecteren heel zwaar. Geven vervolgens een gratis opleiding aan alle leraren. En meteen ook baangarantie. En ze hebben daar dus geen leraartekort. Sterker nog, het is echt moeilijk om op die opleiding te komen. En wat doen wij heel vaak in Nederland? Oh jee, we hebben een tekort. Nou, dan gaan we de normen naar omlaag gaan. En dan gaan wij...
12: De zijnstromers bijvoorbeeld.
11: Ja, nou ja.
12: Dat daar iets mis mee is, maar je ziet dat het een oplossing is voor mensen.
11: Nou ja, maar ook bij zijinstroom kijken wij vaak niet. Wat nemen mensen allemaal mee? Nee. Maar vooral.
12: Merel
11: van Vroonhoven, zij was hiervoor AFM-voorzitter. En die ging het onderwijs in.
12: Schreef er columns over.
11: Prachtige columns over geschreven. Maar ook wel hoe ze bijvoorbeeld zo'n bordwisser moest uitkloppen. Ja. En dan op een bepaalde manier. Weet je, zijn dat nou de allerbelangrijkste dingen? Dus we kunnen ook kijken. Kijk, we hebben een enorme variatie aan verschillende lerarenopleidingen. Waarom hebben we nou niet gewoon een Rijksacademie? Mm-hmm. Waarom hebben wij onze militairen en onze politieagenten, die krijgen gratis onderwijs? Omdat we dat voor onze verdediging van
12: belangrijk
11: het land
12: vinden.
11: Heel belangrijk
12: en dat vinden. Zou hier misschien ook wel moeten.
11: Nou, als er iets belangrijk is voor de weerbaarheid van je land, dan lijkt het me het onderwijs waarmee je de toekomst vormgeeft.
12: Ja, dat moet gratis worden.
11: Ik zou dat heel graag willen. Ik zou heel graag willen dat we een Rijksacademie hebben. Dat we een echte, stevige, goede opleiding hebben voor leraren. En dat we ze dan inderdaad... waarom zouden we dat niet net doen als bij militairen en agenten? Dat lijkt mij heel vanzelfsprekend om dat op die manier te doen. Ja.
12: Straks praat ik verder met Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid voor Pro, oud-wethouder in Amsterdam. We gaan het hebben over onderwijs en ook wel over, moeten die kinderen nou echt maar tot 3 uur naar school? Kunnen die tot 5 uur oprekken? Tot zo.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Big Five.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen. Dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert. Ik pak je
4: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
5: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
4: Vandaag is er en morgen weten we niet.
5: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
3: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
7: Nou, ik.
6: Vrijwillig?
7: Ja, zelfs de voetnoten.
6: In Voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
7: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
6: Voetnoten is een podcast van Energeia.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika gaat de vlag een week lang half stok na de dood van countryster Dolly Parton. President Trump heeft dat aangekondigd. Hij zegt dat er nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Ook sterren hebben geschokt gereageerd. In ons land countryzanger Waylon, Douwe Bob en O'Gene onder andere. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond

0: Zeker voor raadsleden en andere bestuurders. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Welkom bij het tweede half uur. Deze week duiken we in het basisonderwijs, want er piept en kraakt het aan alle kanten. Marlijn Moorman, Tweede Kamerlid namens Pro, denkt met me mee. Of nou ja, ik mag naar haar luisteren terwijl zij aan het denken is over hoe dat allemaal beter kan. Even een persoonlijke observatie, Marjolein. Want ik sta dan om 3:15 zijn die dochters van mij dan klaar met school. Dat is me een economie die je dan ziet van oppassen, van BSO, van opvang. Dat is een enorm gedoe. En ik zat erover na te denken. Dat is natuurlijk ingericht op een systeem van vroeger, toen misschien moeder nog met een kopje thee thuis zat te wachten. Inmiddels zijn we bijna allemaal tweeverdieners. Je hebt andere landen in Europa, zoals Frankrijk. Daar krijgen kinderen tussenmiddag een warme lunch. Zijn ze tot 5:00 op school. Wordt ook wat meer gesport bijvoorbeeld. Waarom doen wij dat eigenlijk niet?
3: Nou, sowieso vind ik het een heel goed idee om dat wel te doen. Maar het komt voort, ja, inderdaad, een beetje uit een soort archaïsch systeem. Overigens, dat vroeg selecteren waar we het eerste half uur over hadden, komt daar ook nog steeds uit voort.
2: Kinderen gingen nou heel vroeger werken.
3: Ja, en er zijn nog steeds scholen die geen continu rooster hebben, waar de kinderen zelfs tussen de middag gaan lunchen thuis. Nou, hoe combineer je dat nou met werk en het drukke leven? Maar wat heel gek is in Nederland, is dat we een enorme knip hebben gemaakt tussen onderwijs en opvang. Terwijl in heel veel landen zie je dat
2: die combinatie.
3: Ja, zie je die combinatie. En dat zou ook heel erg verstandig zijn als we dat in Nederland veel meer zouden doen. Mm-hmm. Omdat het heel veel rust geeft, ook voor kinderen, voor ouders, voor gezinnen. In Nederland moeten bijvoorbeeld alle kinderen moeten op woensdagmiddag al hun sport doen. Omdat we dan woensdagmiddag zijn we allemaal vroeger uit. Joh, en dat zorgt ervoor dat de zwembaden heel vol zijn. En de sportvelden heel vol. Waarom geven we daar nou niet wat meer ruimte aan, zodat die combinaties ook makkelijker zijn? En dat ouders niet zo dat steeds maar allemaal moeten zelf uitzoeken naar welke BSO is daar ruimte. Is er
2: kost ons
3: ook nog eens een keer bakken met geld.
2: Ja, want het is allemaal geprivatiseerd. Ja.
3: Wat ik echt interessant. Kijk, want het interessante van zo'n systeem anders inrichten is dat je eigenlijk het leven ook anders gaat inrichten. Mm-hmm. En wat ik heel interessant vind in een land als Zweden. Daar hebben ze de kinderopvang. En dat heet eigenlijk geen opvang. Hè, dat is gewoon een kindvoorziening breed voor alle kinderen. Die hebben ze voor iedereen. En je bent daar eigenlijk een monster als ouder als je kinderen niet naar de opvang laat gaan. He, dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daar ontmoeten kinderen elkaar. Maar alle ouders werken. Ja, belang verlof. Ouderschapsverlof. Dus kleine baby's die gaan nog niet naar de opvang. Mm-hmm. Dan hebben ze verlof. Daarna werken bijna alle ouders 5 dagen in de week. Maar wel tot ongeveer 1:30, 5:00. En dan hebben ze dus alle tijd om nog met elkaar te eten, gezinsleven te hebben, gaan de kinderen op tijd naar bed. Terwijl wij proppen dat allemaal in die paar uurtjes die we maar hebben. Dus dat systeemdenken, dat is ook heel belangrijk om aan te passen aan het leven zoals wij tegenwoordig hebben. De meeste gezinnen werken beide ouders tegenwoordig. We zien dat er ook een hele zware belasting is op die combinatie van zorg en werk. Ik ben ook emancipatiewoordvoerder in de Tweede Kamer. Moeders zijn over het algemeen 15 uur meer gaan werken, maar niet minder gaan zorgen. Nee. Ook omdat we het systeem daar niet goed op hebben ingericht. Daardoor is een enorme uitval van vrouwen tussen de 30 en de 40. Nou, zie wat de maatschappelijke kosten daarvan zijn. Als we nou een systeem met elkaar creëren waarbij kinderopvang en school veel meer met elkaar samengaan, waardoor er voor kinderen ook meer rust is, de brede talentontwikkeling gewoon op school hebben, er meer rust in gezinnen komt, dan maak je zulke enorme stappen. Ja. Maar dat vergt dus wel
2: een andere manier van denken.
3: Ja, en verbeeldingskracht. Hè. We zitten vaak zo vast in het systeem wat we hebben, alsof dat de enige manier is waarop het kan. Hè. Alsof we op de wereld zijn geland en dat systeem was er al, alsof we dat zelf niet hebben gemaakt. Dus ik vind dat wel gek in Nederland dat het ons echt ontbreekt aan verbeeldingskracht hoe we het ook anders zouden kunnen inrichten.
2: Die heb je dan wel. Wat ik ook merk tijdens dit gesprek en ook in eerdere interviews die ik met je zag en zo. Ik weet niet of je heel veel geduld beschikt. Volgens mij ben je iemand die dingen gedaan wil krijgen. Wat me dan frustrerend lijkt is, jij noemde net ook een jaartal, 2035. En dat er dan iets veranderd moet zijn. Dat duurt nog zo lang.
3: Ja, ik heb
2: wil je het morgen ooit anders
3: van
2: wil?
3: Herman Cenk Willink het mooie motto geleerd wat ik mezelf elke dag voorhoud. Groot denken, klein doen. Dus groot

0: bedenken wat je uiteindelijk wil bereiken en vervolgens elke dag kijken of je een stap kan zetten in die richting. Mm-hmm. Dus,
1: het piept en het kraakt nu. Scores gaan nu achteruit. Ja. Je ziet verschillen tussen scholen. Je ziet dat de leraren tekort
0: is. Maar als we dan alleen maar zeggen, Oké, en het moet meteen veranderen, dan raken we allemaal in paniek. Terwijl als je stappen gaat zetten en laat zien dat die stappen die we zetten, dat het ook echt daadwerkelijk werkt, dan houden we ook de energie en de moed en de hoop erin dat het ook daadwerkelijk kan veranderen. Dus toen ik als wethouder de brede brugklas invoerde en zag dat 10 middelbare scholen dat gingen doen, en dus die brede brugklassen van VMBO tot VWO, dus niet dakpan, niet 2 niveaus, maar gewoon alle niveaus bij elkaar. En dat daardoor dus ook veel meer rustruimte voor kinderen ontstond. Het veel beter ging met de kinderen. Ze ook veel meer vrienden hadden uit verschillende groepen. Zich echt beter voelden en tegelijkertijd net zo goed presteerde. Ja, dat is dan weer een resultaat. Heb je best snel bereikt.
1: Mm-hmm. Ja, maar dat is dan in een stad waar je echt een verschil kan maken. Ja. Kan dat landelijk gezien ook?
0: Ja hoor, want met die familiescholen die we nu gaan oprichten in die 20 gebieden lukt dat ook. Het is voor de zomer gelukt om te zeggen, Oké, alle kinderen krijgen in Nederland gratis schoolboeken. Dat is mooi voor de kansengelijkheid. Mm-hmm. Maar ja, wie maakt nu nog zijn werkstuk met de hand? Hè? Dus ook digitale middelen zijn inmiddels echt belangrijk in het onderwijs. Je kan eigenlijk niet zonder laptop. Dan is het ook meteen weer heel oneerlijk dat sommige kinderen hebben de allernieuwste spliksplinternieuwe laptop. Andere kinderen die moeten dat delen met 3 broertjes en zusjes en is half bak en er zit geen wifi-abonnement op. Hoe zorgen we daar nou voor dat allemaal gelijk is? Dus het is gelukt om voor de zomer gratis laptops in die gratis schoolboeken te krijgen. Dat moet nog dan natuurlijk door de staatssecretaris echt worden opgepakt, maar dat zijn stappen. Het is gelukt om schoolbibliotheken te krijgen in elke school, omdat niet alle kinderen thuis boeken hebben. En als we dat lezen willen blijven stimuleren, dan zullen we dus ook overal een bibliotheek moeten hebben in elke school. Dus zo maak je stappen.
1: Ja.
0: Soms zijn dat kleine stappen, soms zijn dat grote stappen, maar het einddoel is die kansengelijkheid.
1: Ja, een van die einddoelen is dus ook dat in 2035, ik noemde het jaar het al, de meeste scholen, basisscholen, middelbare scholen, moeten zijn overgaan op inclusief onderwijs. Een belangrijk punt ook voor jou, toch?
0: Zeker.
1: Kinderen met een beperking of kinderen die moeilijker meekomen, dat die makkelijker op een school in de buurt terechtkomen. Ja. In plaats van dat ze naar speciaal onderwijs gaan. Ja. Waarbij je eigenlijk dus met leeftijdsgenoten zitten die bijvoorbeeld leerproblemen hebben, gedragsproblemen. Maar je zit dan op een andere school. Er moet meer ruimte zijn in de klas om dat bij elkaar te houden. Dat vind je belangrijk.
0: Heel belangrijk, want we zijn een samenleving. En die samenleving moet je ook in de klassen terugzien. Dus ik vind het heel pijnlijk dat kinderen die om wat voor reden dan ook extra hulp nodig hebben, dat die dan eruit worden gezet. Ja. Zodat alle andere kinderen maar dan zo snel mogelijk door die school heen kunnen worden gehaald. Ik denk dat het belangrijk is dat we echt met elkaar leren samenleven en ook begrijpen dat de een wat sneller gaat en de ander wat langzamer gaat, dat de een wat meer hulp nodig heeft. Dus inclusief onderwijs vind ik een belangrijk doel. De vraag is vervolgens wel, hoe zorgen we dat we dat krijgen? We hebben in 2015 is de wet op het passend onderwijs ingevoerd. En het pijnlijke is dat sinds die wet is ingevoerd, het onderwijs minder passend is geworden. Dus we wilden naar inclusief onderwijs, maar wat we zijn gaan doen is eigenlijk steeds meer gaan uitsluiten. Dus het speciaal onderwijs is gegroeid, maar ook het aantal kinderen wat zelfs een vrijstelling heeft van de leerplicht, dus naar een dagbesteding gaat, is gegroeid. En het aantal kinderen dat thuis zit omdat ze nergens een plek hebben, is gegroeid.
1: Dus dat is niet goed gegaan.
0: Het is helemaal precies de verkeerde kant op gegaan. En de reden daarvoor is dat we te weinig ondersteuning in de scholen hebben. Dus we hebben alles uit de school gehaald. Dus alles is geïndividualiseerd. Dus we hebben niet een systeem aangepast op de behoeften van het kind. Nee, het kind moet maar worden aangepast op het systeem. Ja. En daarmee worden kinderen uitgesloten. Maar zijn we ook heel veel kwijtgeraakt. Geld, want speciaal onderwijs is super duur. Maar ook in de ontwikkeling van kinderen. We hebben het voor gezinnen heel moeilijk gemaakt, want zo'n school is vaak veel verder weg.
1: Ja. En tegelijkertijd, maar dit is NS1, ik heb één voorbeeld. Mijn neef, de zoon van mijn zus, ging naar speciaal onderwijs. Ja. Die knapte daarvan op, de basisschool, omdat hij in één keer met leeftijdsgenoten zat die een beetje op zijn niveau zaten. Ja. Dus het doet ook iets met je zelfvertrouwen misschien.
0: Ja, en dit hoor ik veel van ouders. Hè. Dus ouders zijn er vaak heel erg tegen dat hun kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. En als kinderen er eenmaal zitten, dan willen ze niet meer ervan af.
1: Ja, kleinere klassen, veel aandacht.
0: Ja, precies. Maar je ziet ook dat heel veel kinderen... In Amsterdam ben ik dat op een gegeven moment als wethouder gaan onderzoeken. Omdat ik dacht, wat gebeurt er? Dus er was echt een verdubbeling van het speciaal onderwijs in een paar jaar tijd. Mm-hmm. En toen ben ik daar ook gaan praten. En toen bleek dat heel veel van de kinderen in het speciaal onderwijs... eigenlijk helemaal niet speciale behoeftes hadden, maar andere problemen. Gedragsproblemen, omdat er thuis bijvoorbeeld heel veel armoede was. Of omdat het niet veilig was thuis. Die kinderen hoorden niet speciaal onderwijs. Die hebben op een andere manier ondersteuning nodig. Maar wat er wel gebeurde, is dat deze kinderen... die soms heel externaliserend, naar buiten toe gericht gedrag vertonen... de kinderen die... bijvoorbeeld internaliserend autistisch zijn, weer wegdrukte. Mm. Dus die kwamen dan vervolgens thuis te zitten. Mm-hmm. Dus ik ben niet helemaal tegen speciaal onderwijs. Voor sommige kinderen is dat echt nodig.
1: Ja. Maar het automatisme wil je eruit.
0: Ik wil het automatisme eruit. En ik snap de leraren die zeggen... ja, maar dan wordt het gewoon te moeilijk in mijn klas. Dan zullen we dus moeten zorgen dat leraren... hun vak kunnen uitoefenen en niet zelf een soort oppasser worden. En daar hebben we dan andere mensen voor nodig in de klas.
1: De zorgprofessionals die erbij moeten komen.
0: Ja, dus extra ondersteuning in de school van zorgprofessionals. Terwijl we dat nu juist heel vaak apart hebben gezet. Dus kinderen moeten de school uit voor extra hulp... in plaats van dat de hulp in de school komt.
1: Ja, dus de school wordt in die zin iets meer ook een zorginstelling.
0: Een welzijns. Dus het gaat uiteindelijk breed over het welzijn van de kinderen. Ja. Ik heb schooldirecteuren zijn echt super belangrijk voor goed onderwijs. En een schooldirecteur zei ooit tegen mij toen het ging over inclusief onderwijs. Ik maak van mijn school ook een soort van maatschappelijk verzamelgebouw. Dus ik heb mijn leraren, dat is uiteindelijk de basis. Ja. Die moeten heel goed zijn, maar die moeten hun werk goed kunnen doen. Maar ik zorg er daarnaast ook voor dat zij hun werk goed kunnen doen... doordat ik andere professionals heb. Mm-hmm. Doordat ik mensen heb die zorg kunnen verlenen... mensen heb die kunnen helpen bij schuldhulpverlening... als dat een groot probleem is voor ouders... opvoedondersteuning, taal, et cetera. Die familiescholen, waar ik het eerder al over had. Op die manier ontlast je dus ook juist de leraar... en krijgt de leraar niet alles op zijn bord. Wat is ook niet leuk voor een leraar om te zeggen... Dit kind, dat kan ik eigenlijk niet aan, of die moet maar van school. Dat voelt natuurlijk ook als falen. Betekent ook dat de onderwijsinspectie... hier veel meer ruimte voor moet geven. Want als de onderwijsinspectie de hele tijd zegt tegen een school... ja, jullie doen het niet goed genoeg.
1: Resultaten.
0: Terwijl een school juist heel erg zijn best doet... om allemaal kinderen binnen de muren van de school te houden... Dan gaat er ook iets mis. Ja. En weer mijn pleidooi, rust en ruimte. Als je meer tijd hebt, dan hoef je ook minder iedereen door dat malletje heen te stoppen.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five over de problemen in het basisonderwijs. Vandaag de gast Marjolein Moorman, Tweede Kamerlid namens PRO. Ik wil nog even terugkomen op dat speciaal onderwijs. Er is een enquête geweest onder leraren. Meerdere onderwijsbonden hebben die volgens mij gedaan. 6600 leraren deden eraan mee. Ook 2400 anderen in het onderwijs. Klasseassistenten, zorgcoördinatoren, schoolleiders. Uitkomst, ruim van de helft van de leerkrachten... staat negatief tegenover het inclusief onderwijs. Ze zien het anders dan jij.
0: Ja, en ik begrijp dat ook wel. Omdat het voelt alsof er steeds wat bovenop komt.
1: Ja, ze zitten al zo vol.
0: Het is al zo druk en we hebben die toetsen en kinderen... en we moeten dat presteren. Dus we zitten allemaal klem in die totale prestatiedruk. Dus ik denk dat als je aan leraren vraagt... maar zou het einddoel niet moeten zijn dat we inclusief onderwijs hebben... dat de meeste leraren het ermee eens zijn. Mm-hmm. Maar dat betekent... wel dat we ook iets moeten doen om te zorgen dat we dat... dus we zullen de ruimtes in moeten bouwen in de scholen... zodat er ook plek is voor kinderen om af en toe even... met een andere hulpverlener extra ondersteuning te krijgen. We zullen extra ondersteuning in de klas moeten geven.
1: Ja. De maar dat kennis betekent ook extra personeel, wat je noemt. Ja, maar het is nu al niet aan te slepen.
0: Jawel, want het extra personeel is er al, maar die zit in het speciaal onderwijs.
1: Ja, dus dat haal je...
0: Dus eigenlijk moet je het hele systeem omdraaien. Dus in plaats van iedereen eruit, moet iedereen erin.
1: Ja.
0: Dus dat personeel in het speciaal onderwijs... zou ook veel meer ambulant moeten werken. Ja. Dus eigenlijk juist de scholen in moeten gaan. Ja. In plaats van dat we het kind eruit halen.
1: Wat leraren zeggen, ik kwam een artikel tegen de NRC. Die zeggen, ja, sommige leerlingen vertonen verstoord gedrag. Het ontwricht het onderwijs. Sommige leerlingen, andere, bijvoorbeeld hoogbegaafde kinderen, voelen zich niet veilig. We worden ook te weinig voorbereid vanuit de leraaropleiding. Te weinig ondersteuning. Ja. Het zijn allemaal argumenten waardoor zij zeggen, het wordt onrustig in die klas. In plaats van juist waar jij voor pleit, rust en ruimte.
0: Ja, maar ik denk dus dat je met elkaar moet, hè, dus inderdaad, die opleidingen zorgen dat er voldoende ondersteuning is. Genoeg ruimte geven om dat daadwerkelijk te doen. Op dat moment gaat alles bewegen. He, want we kunnen niet op deze manier door. Het is echt heel onverstandig. Want waar houdt het dan op? He, dus als we nu al een soort verdubbeling hebben van het speciaal onderwijs. Mm-hmm. De norm wordt steeds smaller. He, dus je moet aan 1 op de 5 jongetjes die al extra hulp krijgen tussen de 8 en 12 omdat ze te druk zijn. Mm-hmm. Straks zijn het er 1 op de 4 of 1 op de 3. He, dus je kan eigenlijk steeds minder. Het onderwijs kan dan steeds minder verdragen. Mm-hmm. Iedereen moet precies voldoen aan
1: die
0: norm. Ja, en daar worden we ook met z'n allen niet gelukkiger van. He, de jeugdzorgkosten zijn aan het exploderen. Inmiddels hebben we meer mentale coaches dan basisschoolleraren.
1: Oh ja?
0: Realiseer je dat? Hè? Dus waarom accepteren we dat als land?
1: Mm-hmm.
0: Dat we meer mentale coaches hebben dan basisschoolleraren. Hè, dus we zullen echt tot een verandering moeten komen. En ook hier ben ik wel geïnspireerd door andere landen die soms helemaal geen speciaal onderwijs hebben. Dat lijkt me te ver gaan. Mm-hmm. Ik denk dat het voor sommige kinderen echt nodig is om inderdaad in een speciale school te zitten. Maar voor heel veel kinderen is gewoon meedoen in het reguliere, zoals dat ook in de samenleving na school zo is, heel verstandig. En ja, dat betekent dat we allemaal een beetje ruimte moeten geven. En dat betekent dat we goed moeten luisteren naar de leraren wat ze daarin nodig hebben.
1: Ja.
0: Maar ook dit is wel weer verbeeldingskracht. Hè? Dus niet vastzitten aan zoals het nu is. Want we lopen gewoon de verkeerde kant op.
1: Nee, want het systeem loopt vast. Maar omdat toch, ik snap het pleidooi van we moeten soms groot denken en dan kleine stappen zetten. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld die leraren tekorten. Hè? Wat je beschrijft, je hebt mensen nodig. Volgens mij, gemiddelde werktijd in het basisonderwijs is volgens mij meer dan de helft van de leraren werkt part-time. 0,7 FTE, dacht ik.
0: Ja, het verschilt een beetje per gemeente.
1: Ja, maar ik zat te denken, blijkbaar is het zo'n zware baan dat je het niet fulltime kan volhouden?
0: Nou, het is soms ook de tweede baan in het huishouden.
1: Ja.
0: Dus we moeten ook steeds wel zorgen dat onze leraren goed verdienen. Mm-hmm. Zodat het ook de eerste baan kan zijn in het huishouden. Anders is de leraar degene die als snelste zegt van, nou ja, ik
1: doe het wel part-time.
0: Ja. Iets als fulltime kinderopvang mogelijk maken voor iedereen gaat ook heel erg helpen tegen het lerarentekort.
1: Mm-hmm.
0: Dus we moeten ook ook daarin durven kijken van hoe kunnen we zorgen dat leraren dat heel goed volhouden en ook leuk blijven vinden. Ik geloof niet dat door het onderwijs simpeler te maken. Hè, dus alle kinderen die een beetje moeilijk zijn, of veel meer op de prestatie te richten, dat leidt tot meer leraren. Ik weet eigenlijk zeker dat leraren het liefste willen dat ze kunnen bijdragen aan de samenleving en verschil kunnen maken. En juist ook verschil kunnen maken voor die kinderen die het allerhardste nodig hebben. Dat maakt je werk zo super mooi.
1: Mm-hmm.
0: Dus laten we dat nou mogelijk maken in plaats van die enorme versimpeling. Want daarmee doen we ook het beroep van leraar eigenlijk geen recht.
1: Nee.
0: Wat ook nog belangrijk is, naast dit hele verhaal van speciaal onderwijs, inmiddels zitten er ook gewoon 70.000 kinderen thuis.
1: Ja, van de ouders die hun kinderen ook om allerlei redenen thuis willen houden natuurlijk.
0: Nou, dat is een andere groep. Ik heb het nu over de groep kinderen die vanwege psychische of fysieke klachten thuis zitten en niet naar school gaan en daar geen plek vinden.
1: Ja.
0: Heel erg vervelend voor die kinderen, want daarmee ontwikkel je niet. Voor de gezinnen die daardoor ook heel, ja, je zou maar een kind hebben die gewoon 24 uur per dag thuis zit. Dat beperkt jezelf natuurlijk ook enorm in de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Daarnaast is er ook nog een ander groepje, moet ik zeggen. Dat zijn ongeveer zo'n 2500 leerlingen die inderdaad thuis zitten vanwegens
1: ideologische overtuiging.
0: Richtingsbezwaar.
1: Ja.
0: Dus artikel 5b van de leerplichtwet. Ja. In Nederland.
1: Dan kun je een vrijstelling aanvragen.
0: Kan je een vrijstelling aanvragen bij de leerplichtambtenaar. Als jij vindt dat het onderwijs. We hebben een enorme brede waaier aan onderwijsmogelijkheden. Hè, want juist in Nederland hebben we en openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs van allerlei verschillende geloofsrichtingen. Maar toch zijn er ouders die zeggen: nou ja, ik vind het allemaal niet goed genoeg. Ik geloof iets heel anders.
1: Nee, jij noemde het eerder kindermishandeling, de thuisonderwijs.
0: Ja, daar ben ik flink op aangesproken. Mijn hele mailbox is afgelopen zomer ontploft door ouders die daar heel boos van werden. En dat begrijp ik deels, want ik denk dat er echt ouders zijn die dat met de allerbeste bedoelingen heel goed doen thuis. Maar ik maak me hier ontzettend zorgen over. Want een kind dat niet naar school gaat vanwege richtingsbezwaar, daar hebben we helemaal geen zicht op als samenleving. We weten niet wat er thuis gebeurt. Ouders zijn hoeven niet opgeleid, want je hebt eigenlijk een vrijstelling van de leerplicht. Mm-hmm. Dus je weet gewoon niet wat er thuis gebeurt. Of je ouders je goed onderwijs geven. Je bent eigenlijk, word je apart gehouden van de samenleving. En dan mailen ouders mij: ja, maar we gaan wel van alles en nog wat doen met onze elkaar, kinderen. Ja. En ze ontmoeten elkaar. Maar waarom niet in de school? He, wij vinden als samenleving onderwijs heel belangrijk om dingen mee te geven aan de kinderen, om kinderen dingen te bieden, zodat zij als volwaardig burger mee kunnen doen in de samenleving. Mm-hmm. En je kinderen daar helemaal van onttrekken, vind ik inderdaad echt zorgelijk.
1: Dus ondanks die boze mailbox blijf je achter die uitspraak staan?
0: Ja, daar blijf ik achter staan. Nou ja, hij was scherp gesteld. Maar dat doe ik misschien ook wel bewust om de discussie gewoon aan te jagen. Wij hebben eerder gezegd als Kamer, op initiatief van Pro, wij willen 5b uit de leerplichtwet schrappen. Mm-hmm. Waarom mag je eigenlijk op basis van richtingsbezwaar zomaar je kind thuis houden, terwijl we en openbare scholen hebben, en katholieke scholen, en christelijke scholen, en Montessori scholen, en Dalton scholen. We hebben van alles en nog wat. Waarom zou je dan nog je kind thuis houden? Het is zelfs een tijd geweest dat het Openbaar Ministerie zei: we gaan daar niet meer op handhaven. Mm-hmm. Toen zag je ook meteen het effect. Ja, heel veel ouders hielden hun kind thuis. Juist in deze tijd waarin er steeds meer polarisatie is, we steeds meer tegenover elkaar komen te staan, is het echt belangrijk dat we in het onderwijs elkaar weten te vinden en begrip voor elkaar krijgen. Ja. En thuisonderwijs helpt daar niet bij.
1: Punt gemaakt. We gaan naar de kettingvraag. Morgen weer een hele andere gast, Karim Akbar. MBO-docent, documentairemaker, schrijver, onderwijscolumnist. Je mag hem een kettingvraag stellen.
0: Ja, heel leuk. Ik trek vaak op met Karim, omdat hij ook een enorme strijder is tegen kansenongelijkheid. Hij is zelf docent, dus heeft daar ook veel kennis van. Hij heeft zelf zijn eigen persoonlijke ervaringen uit het verleden. Maar Karim, en dat zal je ook wel merken morgen in het gesprek met hem, heeft altijd zin erin. Heel veel energie. Mm-hmm. En mijn vraag aan hem is: hoe houdt hij de hoop? Want op het gebied van kansenongelijkheid zien we eigenlijk dat er steeds meer ongelijkheid aan het ontstaan is. Tegelijkertijd moeten we doorzetten. Hè? We moeten de hoop erin houden. Ik heb ook heel veel hoop dat het echt beter kan. En ik ben benieuwd hoe hij de hoop houdt uit zijn eigen ervaringen uit de praktijk als docent. Mm. Maar misschien heeft hij ook nog wel andere ervaringen die hij met ons wil delen.
1: Ik ga het morgen vragen dus aan Karim Akbar, MBO-docent, documentairemaker, schrijver, onderwijscolumnist. Dan gaan we met hem ook praten over het onderwijs. Marjolein Moorman, die hoop moeten we ook een beetje van jou hebben, heb ik het idee, hoor. Die verandering daar in Den Haag moet dan wel toch ook misschien wel de verantwoordelijkheid, leg ik nu even bij jou neer.
0: Nou, hoop is zo. Waarom zou je in de politiek zitten als je niet de hoop hebt dat het beter kan? Nee. He, dus dat is überhaupt, op het moment dat ik geen hoop meer heb dat het beter kan, dan moet ik onmiddellijk stoppen. Mm-hmm. En ik heb heel veel hoop, omdat ik allemaal voorbeelden zie in ons eigen land. Geweldige docenten als Roos, die je hier ook had. Ja. Maar ook in het buitenland. Dus ja, als we dat willen, he, en ons echt ons best voor doen, dan kunnen we die verandering ook daadwerkelijk maken. En ik denk dat het belangrijk is voor iedereen in ons land. Ik denk dat we er als land enorm van opknappen als we dat doen.
1: Dankjewel, Marjolein Moorman. Tweede Kamerlid namens Pro, portefeuillehouder onderwijs. En daarvoor jarenlang raadslid en wethouder onderwijs in Amsterdam. Onze aflevering van Big Five zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast, bijvoorbeeld in de BNR-app. Is een mooi plekje, hoor. Tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
2: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
7: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in Nijmegen bij de wedstrijd tegen NEC. Dat zei burgemeester Bruls bij de talkshow Goedenavond Nederland. Hij verbiedt Feyenoord-supporters als er niemand wordt aangehouden nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur. Het uitvak veranderde toen in een vuurzee. Extinction Rebellion gaat gewoon door met het blokkeren van snelwegen. De aankondiging dat deelnemers aan die actie strafrechtelijk vervolgd kunnen worden verandert daar niks aan. Justitie kwam vandaag met die maatregel nadat het pas geleden misging in de file die door een boerenprotest werd veroorzaakt. De dood van Dolly Parton heeft veel mensen verrast. Hillary Clinton zegt dat ze het beste was dat Amerika te bieden had. Oud-president Bill Clinton roemt vooral haar project om kinderen te laten lezen. Mochten mensen iets willen doen, dan vraagt de familie een donatie daarvoor. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond vanmiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in het gebied. En NEC gaat niet debuteren in de Champions League. Bodø/Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3 minuten rood voor hens buiten de 16. Daarna liep Bodø/Glimt snel uit. NEC gaat wel Europa League spelen, een niveautje lager dus. Het weer van Weer Online? Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Meindert Schut.
10: Welkom bij de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over Donald Trump. Want de Amerikaanse president ontving een hoop grote namen uit de cryptosector in het Witte Huis tijdens zijn eigen Crypto Summit. En Amerikaanse toezichthouders werken aan een alternatief voor de Clarity Act, waar de Senaat binnenkort over gaat stemmen. Dit is CryptoCast 444. Co-host is Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor de crypto-dienstverleners, VBNL, en expert op het gebied van crypto-wetgeving. Welkom, Mauro.
11: Dankjewel.
10: Leuk dat je er bent. Nou, laten we maar gelijk naar het Witte Huis gaan, Mauro. President Donald Trump ontving afgelopen week een hoop grote namen uit de financiële sector in het Witte Huis tijdens zijn Crypto Summit. In een afsluitende toespraak, duurde vrij lang trouwens, ik heb hem helemaal uitgekeken, benadrukte Trump onder meer dat Amerika de leider van de crypto-wereld is en blijft, moet blijven. En dat de politiek tempo moet maken met de Clarity Act. Nou, vorige week woensdag was dus zo'n beetje de hele financiële sector op bezoek in het Witte Huis voor die crypto-bijeenkomst. Kunnen we even een namenlijstje langsgaan? Wie waren er allemaal aanwezig?
11: Ja, klopt. Het was in de Roosevelt Room woensdag 19 augustus. En vanuit de crypto-sector eigenlijk een hoop CEO's. Kopstukken van Coinbase, Brian Armstrong. De Winklevoss-tweeling van Gemini, ook bekend van die Facebook-rechtszaak natuurlijk. Ripple, Chainlink, Kraken, Robinhood, alle CEO's waren daar. Maar vanuit de traditionele financiële wereld waren de voorzitters van die grote toezichthouders, de SEC en de CFTC. Maar ook topmannen, topvrouwen van de New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, Nasdaq. En dan ook nog de DTCC. Dat is de Amerikaanse clearinginstelling. Een beetje vergelijkbaar wat Euronext, Euroclear hier doet. Opmerkelijke afwezigen. Er was een gelekte gastenlijst van tevoren. Maar uiteindelijk zijn de voorspellingsmarktplatforms, Polymarket, Kalshi, die wel op de lijst stonden, waren toch niet aanwezig.
10: En is daar nog een reden voor aangegeven?
11: Nou, er is wel een dingetje geweest rondom...
10: Dan knippen we er dan uit. Dan ga ik gewoon naar de volgende. Ja. Maar dat die topmensen van de Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq aanwezig waren, hoe opvallend is dat?
11: Ja, dat is wel echt het signaal wat ook analisten eruit halen. De machtigste mensen van Wall Street, naast toezichthouders, naast christopartijen. Dat laat wel echt de regering laten zien dat tokenisering, dus het uitgeven van traditionele financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, maar dan op blockchain infrastructuur, dat nu gewoon een gezamenlijk beleidsprioriteit is. Het is dus niet meer crypto versus Wall Street, maar eigenlijk zet ze maar naast elkaar. Omdat Wall Street ook echt die stap wil maken naar dat 24 uur per dag handelen.
10: Ja, en waarom organiseerde Trump deze bijeenkomst? Wat was zijn doel?
11: Ja, politieke druk uitoefenen. Okay, je noemde het al, die Clarity Act. Ja. Die loopt natuurlijk vast in het congres. En ondanks dat ze wat stappen hadden gemaakt in die regels, roept Trump nu echt op om gewoon voor een eerlijke versie te gaan stemmen. Nou, niet alle democraten zijn zo'n fan van crypto. Maar door dit soort traditionele partijen ernaast te zetten, broederlijk zetten, dan geeft dat toch een bepaald signaal af. En ten tweede, het is ook nog bewust vlak voor een eerste vergadering van een Innovation Advisory Committee gepland. Ja, dat is een beetje de belangrijkste beleidsbepalende commissie over onderwerpen als technologie, crypto, AI en voorspellingsmarkt.
10: Trump benadrukte tijdens zijn toespraak ook nog maar eens dat Joe Biden alle innovatie het land had uitgejaagd. Dat hij het weer binnenhaalt. Er werden een hoop dingen besproken tijdens de bijeenkomst. Je had het al over de Clarity Act, Hyperliquid naar de Verenigde Staten halen, een grootschalige bitcoin investering door de Amerikaanse overheid. Werd ook nog even besproken. Wat is jou nou het meeste bijgebleven?
11: Nou, het is natuurlijk ook een soort mediacircus. Dus het kijken heeft ook wel wat entertainment. Maar als ik daar even doorheen kijk, dan is het toch wel echt dat soort plan B-boodschap ook meegaf. Dat als die wetgeving dus echt vast gaat lopen, dan hebben ze echt aangekondigd dat de toezichthouder zelf regels gaat schrijven op basis van wel bestaande bevoegdheden binnen dat huidige regime. En die bevoegdheid hebben ze ook. Zolang er geen regels zijn in de wet, mag een toezichthouder daar ook dingen voor voorschrijven. Ze hebben eigenlijk het narratief een beetje veranderd van we wachten op het congres naar anders bouwen we het er wel omheen.
10: Ja, precies. Nou, we gaan straks nog even wat dieper in op die Clarity Act. Toch eerst even de Verenigde Staten als wereldleider op het gebied van crypto. Trump wil dat graag zo zien. Die wil dat op elk vlak natuurlijk zien, maar ook op het gebied van crypto. Is er ook een plan hoe die daarvoor moet gaan zorgen dan?
11: Ja, dit was natuurlijk al een bekende leus in de campagnetijd. En het heeft vooral...
10: Zelfs dat hij mede daardoor de verkiezingen heeft gewonnen. Hè?
11: Zeker, ook ja. En het eerste deel van dat plan was inderdaad dat stukje wetgeving. Dus die Clarity, maar ook die Genius Act. Die is er wel doorheen gekomen.
10: Ja. Dat ging naar zichzelf vernoemd.
11: Dat ging specifiek om die stablecoin regels. En de Clarity Act is dan die marktstructureringswet natuurlijk. Eigenlijk voor alles anders dan stablecoins. Ja. En hij noemt het dan noodzakelijk om de voorsprong op China te behouden en de rest van de wereld en de dollarpositie te versterken. Ja, en hier ook wel vaak besproken, het moet een einde maken aan dat regulation by enforcement. Dus dat de toezichthouders via rechtszaken vooral toezicht houden. En daar hadden de cryptobedrijven natuurlijk onwijs last van. Dus je weet niet wat de regels zijn, maar als je ze breekt, dan heb je wel een rechtszaak aan je broek.
10: Ja.
11: Nou, en naast het duidelijk maken van die regels komen dus nu ook die tokenisering en dat voorspellingsmarkt als enorme groeimarkten op. En daar willen ze gewoon laten zien dat ze voorop lopen.
10: Ja. Maar wat betekent dit voor de komende jaren? Heeft Trump concrete plannen om dit doel te bereiken?
11: Nou, er liggen dus nu echt wel tastbare stukken op tafel. Het ministerie van Financiën presenteerde deze week hun verdere uitwerking van die stablecoin-regels. En ook de SEC kwam met de Regulation Crypto Assets. 400 pagina's aan raamwerk voor vooral de uitgevers van tokens. Mm-hmm. En die moeten dat ondernemersklimaat voor kleine bedrijven en tokenization stimuleren. Nou, er zit bijvoorbeeld een start-up exemption in. De eerste 4 jaar mag je zonder enige belemmering $5 miljoen ophalen. Nou, en daarna tot $75 miljoen mag je ook onder beperkte administratieve verplichtingen ook geld ophalen. Maar dan wel met een aantal voorwaarden waar je dat dan uit moet geven. Ja. Hebben dus niet een volledige IPO of iets ergens in die zin met alle strenge regels. En het andere wat mij opviel was de safe harbor provision, de veilige haven. En die moet voorkomen dat een token die ooit al aangemerkt is als effect, dus via de SEC-route is gegaan, dat die daarvoor altijd vastzit. En dat betekent dus eigenlijk, dat was een enorm groot hangijzer. Ja. Dat als je dat ooit een keer op die manier gedaan had, dan kon je nooit meer onder crypto-regels doen. Ah, en dat hebben ze er dus nu wel uitgehaald. En dat is echt een enorme struikelblok voor veel partijen.
10: Nou, dus er gebeurt echt wel wat op dat vlak. Nou werd er ook weer gesproken over de grootschalige Bitcoin-reserve door de Verenigde Staten. Ja. Trump is daar ooit best wel concreet over geweest. Dit keer was hij er toch een beetje voorzichtig in.
11: Nou, er werd heel gericht naar gevraagd inderdaad. En daar zag je echt wel dat hij moest gaan improviseren. Hij liet dan doorschemeren wel mogelijk echt een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin overweegt te kopen. Maar ja, dat kan hij helemaal niet zelf. Daar heeft hij natuurlijk het congres voor nodig. Nou, dat is nu precies die plek waar zijn wet aan het stranden is. Maar ook het ministerie van Financiën heeft daar echt al laten zien dat niet verstandig te vinden. Ze hebben al 200.000 bitcoin, dat via inbeslagnames. Ja. Maar om echt op de open markt te gaan kopen, dat lijkt mij vooral signaalpolitiek.
10: Signaalpolitiek moet je het überhaupt ook al willen als land, hè? Om zo'n volatiel product, we weten het allemaal, als grote reserve aan te houden.
11: Ja, er zijn natuurlijk heel veel landen die reserves hebben in buitenlandse valuta of in goud natuurlijk. En de voorstanders zien het vooral ook inderdaad als digitaal goud. Hè? Het is schaars, het is niet inflatoir. En echt een hedge tegen de dollarontwaarding zou dat dan zijn. Tegenstanders richten zich inderdaad ook wel op die volatiliteit. Maar dat het aanleggen van een strategische valutareserve moet natuurlijk vooral een stabiliserend doel hebben. Het is meer een soort verzekering voor je munt. En ja, de tegenstanders zeggen dan, dit is vooral een gok op iets wat ofwel heel goed ofwel heel slecht gaat uitpakken. Ja. Maar ja, die volatiliteit, ja, goud was ook wel erg volatiel afgelopen jaar. Ja. Januari plus 16%, maart min 25%. Deze maand al plus 15% weer. Dus ja, daar hoor je de tegenstanders ook niet over.
10: Nee, precies. Ja. En naast Bitcoin ging het op die top ook opvallend veel over de voorspellingsmarkten, hè, en de tokenization van traditionele activa. Waarom zet het Witte Huis daar zo sterk op in?
11: Ja, de topman van Bitwise die noemde de tokenisering ook echt het centrale thema van de bijeenkomst. En blij te zijn dat de regering nu hier prioriteit aan geeft. Het gaat dus vooral om die afwikkelingsinfrastructuur dat te moderniseren. Hè. Ja. Op dit moment, ja, als de beursdag sluit, dan gaan de afwikkelaars dat allemaal met elkaar regelen. Terwijl als je natuurlijk een token op de blockchain hebt, nou, 24 uur per dag verhandelbaar en direct afgewisseld. Ja, ja. Ja, dus dat is natuurlijk gewoon een enorm voordeel wat ze daarin in zien. En die voorspellingsmarkten, ja, dus platform waar je op de uitkomst van een gebeurtenis kan wedden via financiële contracten. Ja, het is gewoon een nieuwe markt, een nieuwe vorm, maar die wel als financiële contracten onder die oude derivatenregels vallen. Ja, ja, ja. En dat werkt ook gewoon niet lekker. Dus vandaar dat ze daar ook naar willen kijken.
10: Nee. Je kunt toch wel terecht zeggen dat Trump crypto-president is. Hè? Nou kunnen we ook kijken, ja, de komende jaren, hoe gaat het er allemaal uitzien? We hebben binnenkort de midterms. Ja. Zijn termijn loopt tot 2028. Verwacht jij dat toekomstige presidenten, daar gaan we maar even vanuit dat die er ook komen, dat die deze crypto-ambitie voor de Verenigde Staten in leven zullen houden?
11: Nou, we zien wel echt ook aan de andere kant bij de Democraten gewoon wel veel medestanders. Ja. Nog zeker niet alles. Maar dit is wel ook de reden waarom dit stukje wetgeving zo belangrijk voor hem is om erdoor te komen. En dat zorgt echt voor een duurzame verandering in de regels. Die CFTC-voorzitter die dus met zijn plan B is gekomen, die erkende daar natuurlijk ook wel de kwetsbaarheid in. Als er een nieuwe president komt die een nieuwe voorzitter aanstelt, dan is dat een stuk makkelijker teruggedraaid dan natuurlijk een hele wet.
10: Ja. Tijdens die bijeenkomst liet Trump ook wat vallen over Hyperliquid.
12: I understand that Mike is also working to bring Hyperliquid into the United States in a fully compliant and legal fashion. working very hard on that.
10: Toch even, Mauro, voor degene die het niet helemaal weten, en ik moet eerlijk bekennen, ik hoor daar ook een beetje bij. Wat is Hyperliquid nou eigenlijk precies?
11: Ja, het is op dit moment werelds grootste gedecentraliseerde platform voor perps. Nou, en perps, dat zijn perpetual futures, dus termijncontracten, derivaten, waarmee je dus met zo'n hefboom kunt speculeren op een koers. Nou, Bitcoin, olie, de S&P, maar dan zonder dat je ook de onderliggende waarde echt hoeft te bezitten.
10: Ja, ja.
11: Derivatenhandel. Maar het bijzondere is dat dit decentraal is. Dus er zit geen bedrijf wat jouw geld en die contracten allemaal beheert. Zoals bijvoorbeeld een Bitfavo of de CME Group natuurlijk. Ja. Die handel loopt dus volledig via smart contracts op hun eigen blockchain. En jij houdt je tegoeden in je wallet en volledig de controle daarover. Ja, dat is, vind ik, heel gaaf. Maar de voornaamste reden dat dit nu overal wordt opgepakt is het volume. Ze hadden in het eerste kwartaal van dit jaar evenveel volume op crypto-derivaten als die grootste Amerikaanse gereguleerde derivatenplatform, dus de CME Group. Ja. En dat is waarom nu overal iedereen ineens denkt, wow, wat is hier gaande?
10: Daar moeten we bij horen. Ja. En Trump stelt dus dat Mike Selig, de baas van toezichthouder CFTC, Hyperliquid op een legale manier naar de Verenigde Staten wil halen. Want wat er nu illegaal aan is, is dat er eigenlijk dus geen toezicht op is.
11: Nou, Amerikanen kunnen het dus niet gebruiken, officieel. Omdat ze blokkeren die IP-adressen van Amerika. Ja. Omdat het dus niet binnen hun wetgevingspakket past. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat natuurlijk klantbescherming, kapitaalbuffers, identiteitscontrole, die zijn er niet op dat platform. Ja, ik weet niet of ze nodig zijn. Het werkt decentraal natuurlijk. Ja. Dus dat hokje waar het dan in moet passen, ze willen natuurlijk heel graag dat wel naar Amerika halen. Ja.
10: Deze week weer een prijsanalyse. Die komt van Tim Stolte, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Tim, fijn dat je er bent.
13: Hey, hallo.
10: En we spreken al wekenlang over weinig activiteit op de cryptomarkt. Als ik naar mijn eigen portfolio kijk, dan was dat een tijd lang een soort flatliner. Maar afgelopen week zagen we dan toch weer veel koersen flink stijgen. Wat is de reden daarachter?
13: Ja, het was een fantastische week. Bitcoin staat sinds afgelopen woensdag ineens 25% hoger. Ether zelfs 31%. Ik had het vorige week nog over $65,000... waar we een beetje tegen aan het vechten waren. Nou ja, die zijn we nu overtuigend voorbij. Ook ineens door de $70,000 en de $75,000 heen. De directe aanleiding is best wel duidelijk. Dat is de aankondiging van Scott Bessent geweest. Dat is de Amerikaanse minister van Financiën. En die heeft gezegd dat de Treasury, de Amerikaanse schatkist, eigenlijk meer langlopende obligaties gaat terugkopen om de rente daar een beetje in bedwang te houden. En dat is toevallig precies het pijnpunt waar ik het vorige week over had. Die 30-jaars rente die stond op het hoogste punt sinds 2007. Kon op den duur wel echt veel kapot maken. En dat zagen ze dus zelf ook in. En ik lees op sommige plekken dat het terugkopen van die langlopende obligaties extra geld de economie in zou pompen. En dat is niet waar. Want die terugkoop wordt gefinancierd met bestaande cashreserves of met het verkopen van kortlopend schuldpapier. Dus er komt geen nieuw geld bij. Maar wat het wel alsnog doet, is sterk drukken op de waarde van de dollar. En dat zagen we terug in de forse daling van de dollarindex. Zoals gewoonlijk profiteerde goud van dat dollarverlies. Maar deze keer dus ook crypto. En dat is eigenlijk voor het eerst in jaren dat we crypto met goud zien meebewegen ten koste van de dollar. En dat is eigenlijk gewoon de debasement trade in zijn puurste vorm.
10: Ja, nou hadden we het net ook al over die crypto bijeenkomst van Trump. Heeft die bijeenkomst ook nog echt gezorgd voor meer beweging?
13: Ik vermoed het niet. Ik denk dat wat ik vorige week al zei, dat daar zo niet heel erg veel van verwacht werd. We zagen ook dat daar direct niet heel veel marktreactie op was. Verder las ik nog wel in het FD dat crypto omhoog ging, omdat dit beleid ook de rente omlaag zou brengen. Dat goed is voor risicomarkten, maar dat zie ik echt als een verkeerde duiding. We zagen namelijk dat de risicomarkten helemaal niet omhoog gingen.
10: Nee.
13: De aandelenmarkt bleef gewoon liggen, ging zelfs onderuit eigenlijk. Dus dit is echt puur en alleen Bitcoin wat reageert op waardeverlies van de dollar. En dat maakt dus eigenlijk die belofte van een inflatiehedge waar.
10: Ja, want we hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat de crypto meeging als de aandelenkoers omhoog gingen. Maar dit is toch echt wel een groot verschil met die trend. Die is er eigenlijk dus minder.
13: Ja, die is er minder. Je zag goud omhoog gaan. Je zag crypto eigenlijk mee omhoog gaan. Ja, dat is precies eigenlijk de verandering van narratief die we wellicht nodig hebben om tot nieuwe hoogtes te komen.
10: Ja, nou, dat is interessant natuurlijk. Hè? Want zie jij de stijging van deze week als een tijdelijke meevaller? Of is de weg omhoog dan echt weer gevonden? Kunnen we zeggen dat de bear market voorbij is.
13: Ja, als ik hier zo naar zit te kijken, dan vrees ik toch wel echt dat ik moet zeggen dat ik hier enorm bullish van word. Dat heb ik echt in tijden niet gezegd. Eindelijk lijken we eens op te veren op een ander narratief dan een risicomarkt die profiteert van lagere rentes. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Betekent ook dat we ons minder zorgen hoeven te maken over een aandelenmarkt die hoogtij viert terwijl crypto achterblijft. Marktbreed zagen we een enorme hoeveelheid shorts geliquideerd worden. De beweging lijkt al een paar dagen ook nog steeds door te zetten. Bij Amdax zijn al onze strategieën inmiddels volledig geallockeerd naar de markt. Natuurlijk is het mogelijk dat wij een retrace krijgen. Maar ja, het feit dat we nu met de 80k staan te vechten, betekent wel dat ik een beetje moet terugdenken aan het begin van 2023. Toen hadden we eigenlijk de bearmarkt achter ons en gingen we in één ruk ineens omhoog. En ik denk dat menig luisteraar wel weet wat na 2023 volgde.
10: Ja, nou ja, zeker. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, waar gaan we naartoe? Hè? Als dit dan echt een bullish markt gaat worden en als daar fundamenteel ook goede redenen voor zijn in plaats van alleen maar fear of missing out. Hè? Wat ook natuurlijk een goede reden kan zijn om het flink te laten stijgen. Maar waar ligt dan het volgende punt? Waar gaan we naartoe?
13: Ik denk dat we dan wel een beetje aan het vooruitlopen zijn op de zaken. Laten we eerst de all-time high verbreken. Die ligt natuurlijk rond de 120, 130. Als we rond die regionen zitten, dan moeten we maar eens gaan kijken welke sky the limit is. In het verleden hebben we veelvuldig gezien dat de top van deze cyclus twee keer zo hoog kan liggen als de top van de vorige cyclus. Dan zou je toch wel snel richting de 2 ton gaan denken.
10: Kijk aan. We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Dankjewel voor je prijsanalyse voor deze week. Tim Stolte, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Even terug naar die crypto-bijeenkomst van Trump. Want in het Witte Huis werd ook uitvoerig over die Clarity Act gesproken. De Amerikaanse Senaat stemt op 15 september over deze crypto-wet. Het is nog maar de vraag of deze wet in de huidige vorm dan ook echt wordt aangenomen. Hè. Daarom kijken toezichthouders ondertussen naar een eigen versie, noemde je ook al. Laten we even toch naar het begin teruggaan. De Clarity Act, wat houdt die in?
11: Ja, dus officieel de Digital Asset Market Clarity Act moet natuurlijk duidelijkheid geven, lang verwacht, over de marktstructuren. Wie reguleert wat? Welke regels zijn er voor welke partijen? Wat mag de CFTC? Wat mag de SEC? Nou, dat hele speelveld moet duidelijk worden om die rechtszaken dus te gaan voorkomen. En het lijkt dus op dat de CFTC primair toezicht gaat houden op de cryptomunten die dan als digitale grondstoffen worden bestempeld. Ja. Nou, denk aan Bitcoin, Ether, die je dus nodig hebt voor een blockchain. Terwijl de SEC dan de bevoegdheid krijgt over alle cryptoactiva die meer een soort investering contract in een bedrijf zijn. Dus waar je een bepaalde winstverwachting op prestaties van het bedrijf hebt. Dus het is, noem het een verkeersregeling. Wie mag welke kant op?
10: Ja precies. Okay. Nou heeft het Huis van Afgevaardigden de wet in 2025 al goedgekeurd. Hè? Vorig jaar dus. De Senaat gaat er dus op 15 september over stemmen. Wat staat er die dag te gebeuren?
11: Ja, ze gaan helaas nog niet stemmen over of het nou wel of niet er doorheen komt. Maar dat noemen ze dan een cloture stemming. Eigenlijk een soort procedure hele motie om te zeggen, zullen we anders stoppen met debatteren en gewoon kijken of we verder kunnen naar de fase waarin we echt gaan stemmen. Maar zonder die 60 stemmen die ze nodig hebben, dan komt de wet er dus niet eens door het officiële rondje.
10: Dus er moet gestemd worden om te stemmen over de wet.
11: Over de wet, inderdaad. Ja. En daar heb je 60 stemmen voor nodig. Ja, en er zijn 53 Republikeinen. Ja, dus ze hebben zeven democraten nodig.
10: Zeven democraten.
11: En daar lijken ze er toch niet allemaal nog te hebben.
10: Nee, want waar staan we nu?
11: Dat wordt niet heel duidelijk natuurlijk. Okay. Iedereen houdt zijn kaart een beetje tegen borst. Republikeinen zijn er dan vaak positiever over dan de democraten zelf. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die integriteits- en belangenconflictregels. Omdat de Trump-familie natuurlijk ook behoorlijke eigen portefeuille aan crypto
10: heeft. Ja, maar het is ook best wel een dingetje natuurlijk. We weten dat die midterms eraan komen. Daar zou het best wel mee te maken kunnen hebben. Je zei net al, democraten hebben ook wel door dat crypto toch best wel van belang is, hè. Dat er ook stemmers zijn die op basis van de crypto-regelgeving hun stem uitbrengen.
11: Ja, en dan consumentenbescherming is ook gewoon heel belangrijk voor. En dat zien heel veel van die democraten natuurlijk ook. Alleen het botst natuurlijk met Trump's eigen zakken.
10: Ja. Ja, dus het is echt wel spannend wat er 15 september gaat gebeuren. Ook al is het nog niet de echte stemming.
11: Nee, maar het is ook wel de laatste kans, wordt het door veel mensen genoemd. Ja, hè? Ja. Na deze stemronde krijg je het reces.
14: En daarna heb je al de midterms. Ja. En ja, in de midterms dan is het niet het moment voor democraten en republikeinen... Nee. Om samen zo'n stemming er doorheen te gaan krijgen.
10: Maar goed, je kunt ook wel zeggen... als er nu 7 democraten mee gaan stemmen met die cloture vote... Hè, om te zeggen, oké, we gaan uiteindelijk stemmen over die Clarity Act... Ja, dat ze wel genegen zijn om mee te gaan daarin. Maar misschien moeten ze dan nog een voordeeltje krijgen.
14: Absoluut. Hè, dus daar wordt natuurlijk onderhandeld in de Amerikaanse politiek. Wat we wel zien op die voorspellingsmarkten. Ja, in het begin van het jaar stond de kans dat hij er dit jaar doorheen kwam nog op 82%. Nou, nu omgekeerd op 18%. Dus dat is wel echt een fors verlies. Maar inderdaad nog steeds een kans dat hij er dit jaar kan komen.
10: Ja. Dan gaan we even kijken naar de voorkeur van... want we hebben nu over de politiek gehad. Nou, daar ligt een deel natuurlijk, maar bij de markt ook. Heb je een idee wat... de voorkeur van de markt is gewoon één zo'n overkoepelende wet via die Clarity Act of losse regels via toezichthouders CFTC en de SEC?
14: Ja, de voorkeur heeft natuurlijk altijd wel echt een wet. Zowel dus Selig als Atkins en Armstrong die hamerden echt publiekelijk op dat een wet natuurlijk echt meer rechtszekerheid, investeringsbereidheid oplevert dan van die, noemen ze dan agentschapsregels. Maar ik zie ook wel dat heel veel partijen toch ook wel dat plan B dan prima vinden.
10: Ja, ja.
14: Dat betekent wel dat er tot of heel Trump's termijn, dus nog 2 jaar lang, in ieder geval wel regels zijn om verder te kunnen.
10: Ja, precies.
14: En dan is het inderdaad hopen dat dat ook een soort president schept voor de volgende president om dan te zeggen, nou laten we die regels verbeteren of een stapje verder gaan.
10: Ja, precies.
14: Dus het geeft in ieder geval 2 jaar runway om zo
10: maar te doen. Ja, maar goed, dan moeten ze wel tot dat plan B komen natuurlijk, want is daar al enige duidelijkheid over hoe ze dat denken te gaan vormgeven?
14: Ja, dus daar zijn inderdaad wat ik al eerder noemde, ministerie en de SEC hebben daar in ieder geval voorstellen al voor op tafel liggen. En die zijn eigenlijk vrij makkelijk er doorheen te drukken. Maar ze wachten dus nu op die 15 september of dat nodig gaat zijn. Ja. Omdat het andere toch de voorkeur heeft.
10: En zijn er nog aanpassingen mogelijk op die Clarity Act? Hè, waardoor misschien wat meer democraten zeggen van in dit geval willen we wel mee gaan stemmen?
14: Ja, dus we hebben een aantal keer amendementen gemaakt. Juist op die spanningspunten. Maar toch zeggen de democraten, het moet gewoon echt meer zijn. En dat heeft dus met die ethiekregels te maken.
10: Ja. Nou, hoe dan ook wordt dat best wel spannend. Die stemming op 15 september. We gaan natuurlijk aandacht aan besteden. Zeker in de CryptoCast ook. Straks in de podcast gaan we natuurlijk ook weer iets behandelen. Waar gaan we het over hebben?
14: Ja, wij mogen op bezoek bij Bunk.
10: Wat leuk.
14: Daar gaan we horen hoe het staat met wat zij met crypto doen. Rechtszaken hebben gehad. We krijgen een kijkje in de keuken.
10: Tegen de Nederlandse Bank.
14: Ja, we krijgen een kijkje in de keuken van wat daar de afgelopen tijd verbeterd is. En daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in.
10: Ja, en ze gebruiken heel veel AI, heb ik begrepen.
14: Ja, dus ik ben benieuwd of we het allemaal kunnen bijhouden.
10: Nou, daar gaan we ons best voor doen. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor crypto-dienstverleners, de VBNL. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
8: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen BNR Beurs.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in Nijmegen bij de wedstrijd tegen NEC. Dat zei burgemeester Bruls bij de talkshow Goedenavond Nederland. Hij verbiedt Feyenoord-supporters als er niemand wordt aangehouden nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur. Het uitvak veranderde toen in een vuurzee. Extinction Rebellion gaat gewoon door met het blokkeren van snelwegen. De aankondiging dat deelnemers aan die actie strafrechtelijk vervolgd kunnen worden verandert daar niks aan. Justitie kwam vandaag met die maatregel nadat het pas geleden misging in de file die door een boerenprotest werd veroorzaakt. De dood van Dolly Parton heeft veel mensen verrast. Hillary Clinton zegt dat ze het beste was dat Amerika te bieden had. Oud-president Bill Clinton roemt vooral haar project om kinderen te laten lezen. Mochten mensen iets willen doen, dan vraagt de familie een donatie daarvoor. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond vanmiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in het gebied. En NEC gaat niet debuteren in de Champions League. Bodø/Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig. Doelman Kretas kreeg na 3. Bodø/Glimt was ook in Noorwegen te sterk. Het werd 3-0. NEC maakte het zichzelf al snel lastig.

0: Over Nvidia.
1: Op de beurzen is sprake van Nvidia-vrees. Het aandeel is nu al 7 dagen op rij gedaald, de langste daling sinds 2022. Beleggers vrezen voor de kwartaalcijfers. Die komen morgen na beurs.
2: We hebben het ook over een krankzinnig gegeven. Beleggers denken dat er een AI-bubbel is, maar blijven er ondertussen gewoon geld in stoppen.
3: De helft van de Nederlandse particuliere beleggers denkt dat rond het beleggen in de kunstmatige intelligentie sprake is van een zeepbel. Tegelijkertijd noemen beleggers AI ook het vaakst als de meest kansrijke beleggingscategorie voor de komende 3 jaar.
0: En we praten hierbij over een economisch plan van de Amerikanen. Zij willen Iran met een boycott gaan slopen.
2: Lichtgroene beurs in de VS, lichtrood juist in Amsterdam. De AEX sloot 0,15% lager op 1108 punten en een beetje. Grootste daler was Besi, dat verloor ruim 4%. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Mike Mulders van ING Investment Office. Goed dat je er bent.
4: Goedenavond.
0: Ja, goed om jou weer te zien. Een tijdje geleden.
4: Ja.
0: Dat we samen in de studio hebben gestaan.
4: Klopt.
0: Nou, goed dat je er bent. Ik wil beginnen met Scott Bessent. Zijn ministerie van Financiën dreigt Iran aan te pakken.
5: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast. An unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. Iran now faces a very clear choice with only 2 paths before them. Complete global isolation and a subsistence economy, or a path back to normalcy with an opportunity to rejoin the global economy.
0: Ja, Operation Economic Outcast, dat klinkt lekker. Onder die naam willen de Amerikanen Iran slopen, economisch isoleren. Dus geen bommen dit keer, maar een boycott. En Bessent roept andere landen op om mee te doen. Ja, eerst moesten landen dus meehelpen om Iran aan te vallen. Daarna om de straat van Hormuz weer te openen. Nu moeten regeringsleiders dus weer achter de Amerikanen aanhuppelen en Iran economisch aanvallen. Mark Rutte zal het wel weer een goed plan vinden, maar waarschijnlijk Xi Jinping niet. Je hoort correspondent Jan Posma.
6: Er werd gevraagd op een bepaald moment door de verslaggever of China ook sancties zou krijgen. Nou, dat is natuurlijk de grootste koper van Iraanse olie. Hè?
0: Ja.
6: En daarop zei hij, niemand staat hierboven, boven deze sancties. Maar hij zei dus niet, ja, we gaan China ook sancties opleggen. En dat blijft denk ik wel de grote vraag of dat gaat gebeuren. Want China is natuurlijk ook de belangrijkste handelspartner van, of één van de belangrijkste handelspartners van de VS. Ik geloof de derde. Xi Jinping, die komt in september ook nog een keer langs in Washington. Dus wat Trump hier gaat doen en hoe ver hij wil gaan, dat blijft nog onduidelijk.
0: Ja, het is met een soap, Mike.
4: Zegt dat wel. Inderdaad, de vraag is nu of andere landen wel mee gaan helpen. Ik denk wat er net al terecht aangestipt werd. China neemt zo'n 90% van de olie van Iran af. En 24 september dan zou Xi en Trump elkaar moeten spreken.
0: Ja.
4: Dat is vrij lastig. China heeft ook al gereageerd en heeft eigenlijk gezegd van, joh, wat wij doen met Iran, dat mag gewoon. En je moet ons daar niet lastig vallen. Dus ja, ik denk inderdaad, Iran, het wordt een beetje een soapserie, maar ja, ze draaien ook een paar keer per week van mening. En de ene keer is het extra aanvallen en dan toch weer niet. Ik denk, als je hier als belegger naar kijkt, ja, moet je het maar een beetje voor kennisgeving aannemen. Laten we eerst maar eens kijken wat er daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Want laten we eerlijk zijn, misschien hebben we dit weekend wel weer een tacootje en gaan we het volledig anders aanpakken volgende week.
0: Ja, precies.
2: Door naar een strop voor de Duitse economie. Een nieuwe strop voor de Duitse economie. Dat heeft te maken met de ontslagen bij Volkswagen. We weten, daar moeten tienduizenden mensen uit. Nou, vandaag kwam de CEO, Oliver Blum, de plannen van die ontslagen toelichten aan het personeel. Nou, en nu komt die strop voor de Duitse economie. De helft van die ontslagen gaat plaatsvinden in Duitsland, zegt hij. Dus zitten medewerkers van Volkswagen met grote stress thuis, zegt de baas van de ondernemingsraad.
7: We hebben ook heute gesprekken met vertrouwensleuten gehad, die ons teruggespiegeld hebben dat es wirklich existenzängsten gibt. Dat es collega's und Kollegen gibt, die nicht wissen, wie geht es eigentlich nach 2030 weiter.
2: Hoeveel banen er precies uitgaan wilde Oliver Blum nog niet zeggen vandaag. Er waren ook wat geruchten over het sluiten van fabrieken. Nou, uitsluiten dat gaat gebeuren, dat kon hij ook nog niet. Maar volgens onze mobiliteitscollega Nout Broekhoff gaat hij er wel alles aan doen om dat te voorkomen.
8: 4 locaties moeten mogelijk dicht. Onder meer Emden en Zwickau. Daar worden elektrische auto's geproduceerd. Die staan op de nominatie. Maar Blum ziet dat sluiten van fabrieken echt als laatste redmiddel. Want het is gewoon heel erg duur. Je moet iedereen naar huis sturen en die moet wat meekrijgen.
0: Ik had het net al over Trump en Iran. Moeten we het ook nog even kort hebben over Trump en Elon Musk. Die twee mannen die voerden een verbale oorlog. De bromance die was over en die twee die kregen ruzie. Maar het lijkt inmiddels weer beter, want Trump die is over zijn schaduw heen gestapt en investeert weer in het bedrijf van Musk. Niet in Tesla dit keer, maar in SpaceX om precies te zijn. Hij kocht in juni voor zo'n $50.000 aan aandelen van het ruimtevaartbedrijf. Blijkt uit een openbaar verslag waar Reuters in is gedoken.
9: En on June 23 bought into SpaceX the same day NASA recorded a

0: $425 million award to SpaceX. Wow, this guy's lucky.
1: En Trump die kocht dus ook nog eens op het juiste moment. Wat dan weer lekker is voor zijn portefeuille. Hij zat niet stil trouwens, want in juni werden er meer dan 1000 transacties op de beurs gedaan.
2: Ja, Mike, jij noemde de ontwikkelingen in Iran net een soap. Ik heb nog een andere soap voor je. Die overname tussen Warner Brothers en Paramount. Gisteren vertelde ik je hoe de staat Californië een gesprek met Paramount over die overname op het laatste moment had afgezegd. Ze zouden eigenlijk praten over een mogelijk schikkingsvoorstel, maar volgens de staat Californië lekt Paramount allerlei informatie naar de media. Het was een gesprek gepland met Rob Bonta, de procureur-generaal van Californië, die zelf ook niet echt mediaschuw is, zo blijkt. Want hij ging daarna 's avonds bij Bloomberg zitten om daar dan weer te vertellen hoe hij vindt dat Paramount in zijn ogen te veel met de media kletst.
3: They were playing games. They were disclosing through leaks to the press information that's supposed to be confidential and lying about it. They were leaking lies to the press. And in order to have productive and legally compliant settlement negotiations, they need to be confidential.
2: Ja, lekker sfeertje daar.
1: Ja, en dat je dan zelf ook weer de media te woord gaat
2: om te
1: staan.
2: Zeggen hoe erg het allemaal is. Ja, heel gezellig is het niet tussen Paramount en in het bijzonder dus Californië, maar ook die andere Amerikaanse staten die overname dus proberen te dwarsbomen. Waardoor die deal nu dus stil ligt. En daardoor, nu komt het, ruiken andere koopjesjagers nu koopjes, melden bronnen aan Bloomberg. Allerlei kopers zouden interesse hebben in onderdelen van Warner Brothers, nog voor Paramount het bedrijf dus zelf kan inleven. Zo zouden er al prille gesprekken lopen over de overname van een dochter van Warner Brothers, die onder andere Lord of the Rings heeft geproduceerd. En ook de kabeltelevisie van Warner Brothers zou in trek zijn. Wat denk jij, Mike? Bestaat de kans dat het bedrijf straks al is leeggeroofd nog voor Paramount er goed en wel kan beginnen?
4: Ja, leeggeroofd vind ik een groot woord. Kijk, ze hebben natuurlijk goedkeuring eigenlijk over de hele wereld al, van de Europese Unie tot de US Justice Department. Maar het zijn nu dus die 12 democratische attorney generals die in de clinch liggen. Dus ik denk dat het ook vooral politiek gedreven is. Kijk, uiteindelijk met een overname is het natuurlijk helemaal niet zo gek dat je bepaalde onderdelen gaat afstoten die niet helemaal passen bij je visie. Dus ja, ik denk, die soap die duurt natuurlijk ook al wat langer. Dus niet gek dat er wat mensen zijn die zich aanmelden.
1: Straks hebben we het over het personeel van SK Hynix. Dat zegt nee tegen een flinke loonsverhoging.
2: En we hebben het toch over de AI-bubbel die beleggers zien, waar ze toch hun geld in willen stoppen.
1: Eerst naar Nvidia. De Nvidia-vrees, om precies te zijn. Het aandeel van de chipmaker is namelijk al 7 dagen op rij gedaald. Het is de langste achtereenvolgende daling sinds 2022. Beleggers die zijn nerveus over de kwartaalcijfers, zo lijkt het. Die cijfers die dus morgen naar beurs komen. Nvidia-beleggers hebben het ook verpest voor andere beleggers, want die andere chipaandelen die gingen ook naar beneden. Inmiddels is het sentiment gedraaid en herstellen de aandelen. Maar goed, er kan nog een paar uur gehandeld worden op Wall Street, dus het sentiment kan ook zomaar weer draaien. Want ja, Mike, feit is dat die aandelen weer flinke klappen hebben gehad. Snap jij dat beleggers in dit geval nerveus zouden zijn voor die cijfers van Nvidia?
4: Nou, ik denk als je een belegger bent en je bent nerveus, dan ga ik je toch een beetje geruststellen. De winst die gaat waarschijnlijk hoger uitvallen dan verwacht. Althans, dat zien we de afgelopen 8 kwartalen al, dat de winst fors hoger uitvalt dan gemiddelde analistenverwachting. Ik denk als je kijkt naar het aandeel Nvidia, dit jaar blijft dat best wel achter. Het loopt ongeveer gelijk met de S&P 500. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Philadelphia Semiconductor Index, dan blijft er zo'n 50 procentpunt achter.
1: Dat is fors.
4: Dat is fors, zeker. Als je kijkt naar AMD blijft het nog forser achter, kleine 110 procent. Dus je ziet dat daar weinig beweging zit. Aan de andere kant, wat er door analisten verwacht wordt, is een omzetgroei jaar op jaar van 100 procent. Dat is niet mis. Daarmee zitten ze ook wel iets boven de guidance van het bedrijf zelf. Het bedrijf zelf geeft aan dat ze 91 miljard omzet verwachten. Gemiddeld zitten analisten op 92. Bij sommigen zitten zelfs op 95. Dus dat zijn flinke stappen. Aan de andere kant, als je kijkt naar de waardering van het aandeel op dit moment, dan zit je, als je naar de winst van de komende 12 maanden kijkt, op een waardering van zo'n 18,5 keer, zit je zelfs iets onder de S&P 500. Dus gebaseerd daarop zou je zeggen dat het niet heel duur is. Nee. Sterker nog, als je iets verder vooruit kijkt naar 2028, dan zakt die waardering terug naar 16 keer de winst. Logisch natuurlijk, hè? Als je winst groeit, dan daalt je waardering. Dus eigenlijk, we zijn met dit soort bedrijven vaak op zoek naar de verwachtingen overtreffen en dan eigenlijk nog de hoogste verwachtingen overtreffen. Maar de eerlijkheid is ook gewoon waar het aandeel nu staat. Als het in ieder geval de verwachtingen waar weet te maken, dan zou er dus nog wel wat ruimte moeten zijn voor hoge multiples voor dit aandeel. Ik denk, als je kijkt naar het aandeel, het is natuurlijk 4,5% van de wereldwijde index, grootste bedrijf daar. Dus ja, dit heeft invloed op de bredere markt. Kijk, wat zij zeggen is natuurlijk een soort van je graadmeter van het AI-thema. Ja. Dus zeker belangrijk om daar te kijken, zorgen maken. Zou ik niet doen.
1: Lekker nee, want jij zegt het net al, de verwachting is dat die omzet met 100% gaat stijgen. Volgens mij de winst met 97%. Er zijn extreem veel orders. Nou, het aandeel staat eigenlijk relatief laag. Beleggers maken zich dus onterecht zorgen.
4: Ja, ik denk zeker als we het hebben over Nvidia. Kijk, Nvidia die brengt natuurlijk ook heel veel nieuws uit gedurende het kwartaal. We zien dan ook dat de winstverwachtingen voor dit kwartaal, die zijn met 50% gestegen in het afgelopen jaar. Dus analisten die updaten ook telkens hun verwachtingen. Ik denk eigenlijk dat de daadwerkelijke cijfers minder spannend zijn. Ik denk dat het meer om het verhaal eromheen gaat. Zien zij verdere investeringen? Kunnen zij hun kunnen zij hun klantenbasis wat verbreden? Nu zijn het natuurlijk vooral de grote hyperscalers die bij hun afnemen. En hebben ze misschien nog wel iets te zeggen over chips die ze aan China mogen en kunnen leveren?
2: We hebben het bij Nvidia ook nog wel eens andersom gezien. Dat het in aanloop naar die cijfers opliep, die koers. En dan waren die cijfers er, leverde het weer wat in. Wat verwacht je daar nu van die koers, nou donderdag dus, als er op gereageerd kan worden?
4: Nou ja, wat ik dus zei, ik denk dat de verwachtingen die zijn hoog gespannen. Maar als ze daaraan aan weten te voldoen en er komt geen ander negatief nieuws uit, dan zie ik echt wel wat meer ruimte naar boven.
2: Dan loopt het wel weer in.
4: Ja.
1: Snapte je ook dat die andere aandelen tikken kregen? Dus SK Hynix kreeg op een gegeven moment een tik. Ik zag bijvoorbeeld vandaag ook dat Besi een tik kreeg. Ik weet niet of dat daarmee te maken had.
4: Aantal verschillende zaken. Besi, hij viel ook op vanochtend in negatieve zin. Terwijl we eigenlijk zagen vandaag dat andere AI-gerelateerde namen weer wat opliepen. Besi deed het bruin het minder goed. Ja, dat was een gerucht van een presentatie van SK Hynix, waarbij ze zeggen dat hybrid bonding, dat is dan die techniek die Besi gebruikt om die chips op elkaar te plakken als het ware, dat voor de aankomende generatie van geheugen nog niet klaar is en dat pas later ingezet kan worden. Ik moet er wel bij zeggen, heel veel meer dan dat gerucht kon ik er ook niet over vinden. Lijkt genoeg te zijn om Besi lager te zetten nu. Dan had je natuurlijk ook over SK Hynix. Mm-hmm. Daar zitten twee aparte zaken eigenlijk. Eén, we zagen toch wel een soort van sectorrotatie. Er werd zeker bij de semiconductors binnen IT werd wat winst genomen. Dan ga je achteraf een beetje een soort van verklaring zoeken. Was het dan die lange rente die opliep in Amerika? Dat zou natuurlijk een soort van acute reactie kunnen zijn. Je ziet rentes oplopen, dus je gaat groeisectoren ga je wat verkopen. En dan natuurlijk vooral de aandelen die het vrij goed gedaan hebben. Als we het over bedrijven als SK Hynix hebben, Micron, Samsung, dan heb je het over honderden procenten year-to-date. Mm-hmm. 100, 200. Dus dat is op zich logisch. Maar ja, die winsten die zitten natuurlijk niet over 30 jaar. Dat zijn die rentes waar we in Amerika nu ineens heel veel naar kijken. Maar dat zit de komende 3-4 jaar. Dat is één ding. Zaak twee is natuurlijk dat we ook best wel wat leverage trading hadden. Dus mensen die gingen met grote hefboom in Korea beleggen. Dat is nu een halt toegeroepen, waardoor je toch waarschijnlijk wel wat afbouw van posities ziet. En ja, de laatste tijd gewoon wat hogere volatiliteit op die aandelen. Er zit zo op een dag 6% op en dat gaat er zo de volgende dag weer af.
1: Dat zal nog wel even blijven. Ja, het grote wachten is natuurlijk op die cijfers van Nvidia. Die komen morgenavond naar beurs en dan gaan Jorik en ik het donderdag in de uitzending, we hebben er nu al zin in, over hebben.
2: BNR Beurs. Spannend, spannend. Ja, vooralsnog blijft die AI Ozanna bij Nvidia dus deze week wel een beetje achter. Toch begint die AI Ozanna wel een zorgenkindje te worden onder Nederlandse beleggers. Dat ziet de Rabobank althans. Volgens de bank vermoedt meer dan de helft van de Nederlandse particuliere beleggers dat al die AI-gekte eigenlijk een zeepbel is. Maar er is wel iets geks aan de hand, want een groot deel van diezelfde groep beleggers blijft ondertussen wel lekker AI-aandelen kopen, zegt Chief Investment van de Rabobank, Mary Pietersenbloem.
5: Beleggers zeggen inderdaad, enerzijds AI lijkt een zeepbel te zijn. En toch zien ze natuurlijk ook heel veel kansen in wat die technologie biedt. Je leest het om je heen, je ziet om je heen, het gebruiken van slaat enorm toe. En dat is eigenlijk de twee benen waar beleggers een beetje op hinken.
2: Ja, het klonk een beetje paradoxaal, Mike. Maar begrijp je het? Dat er dus en een zeepbel gezien wordt, maar dat beleggers ook gewoon bij blijven kopen.
4: Ja, ik denk, hier spelen een aantal zaken. Kijk, allereerst, als we het over de wereldwijde index hebben, ligt het er een beetje aan hoe je rekent. Maar ik denk minimaal 20% van de totale market cap is gewoon gerelateerd aan AI. Als je die definitie ietsje breder maakt, dan heb je het over 40%. En dat geeft ook wel aan hoe groot dit onderwerp is. Dus ja, je moet er een soort van mening over hebben. Je ontkomt er bijna niet aan, zou je kunnen zeggen. En ik denk dat er ook wel een klein beetje hoogtevrees is. We hadden het net al even over de Samsungs en de SK Hynixen van deze wereld. Die hebben natuurlijk onwijze koerssprongen gemaakt. Ja, dan is het logisch en ergens ook gezond dat we ons af en toe een beetje afvragen van ja, is dat niet heel hard gegaan? Kijk, uiteindelijk, wat we zien met AI is natuurlijk dat er fors geïnvesteerd wordt. 1 biljoen is volgens mij het nummer voor 2027. 1,2 in dollars. Uiteindelijk is het heel simpel. Elke investering die je doet, moet een keer geld opleveren. Nou ja, daar zien we nu langzaam wel de eerste tekenen van. Maar ja, het volledige bewijs is er dus nog niet. Dus ja, dat je daar af en toe wat zorgen over maakt, snap ik. Ik denk ook AI, het is natuurlijk ook een heel groot thema. Eigenlijk raakt het ons allemaal. Elke dag komen we denk ik wel tegen. Ik had laatst, toen moest ik even een reservering voor een restaurantje wijzigen. Ik belde op en ik had alweer een AI-agent aan de lijn. Maar goed, ja, eerst dacht ik van gaat dat werken of niet? Uiteindelijk binnen 2 seconden was ik geholpen en bedankte ik zelfs die AI nog omdat het zo goed ging. Ja, weet je het zo? Maar ik denk steeds meer in het dagelijks leven gaan we dit tegenkomen en kunnen we misschien ook iets meer een beeld vormen bij al die hoge groei- en investeringspercentages en getallen die we zien.
2: Ja, je hebt het over hoogtevrees, maar tegelijkertijd blijven beleggers dus wel bijkopen, ondanks dat ze dus zelf daar over twijfelen. Is er dan toch een beetje bang om het te missen allemaal?
4: Nou ja, ik denk als je het natuurlijk over dat soort koerssprongen hebt, ja, die zou je niet willen missen. Nee. Dat maakt natuurlijk ook echt wel een groot gedeelte, ook van breder gespreide indices, maakt het echt wel een groot gedeelte van het rendement. Dus ja, dat er een soort van angst is om dat te missen, dat begrijp ik. Nogmaals, het is van de bredere index ook een groot gedeelte. Dus als je breed gespreid belegt, wat ik zo graag zie natuurlijk bij klanten, dan zit je er in ieder geval voor een gedeelte in.
2: Ja, waarbij de Rabobank er trouwens wel bij zegt dat je er eigenlijk niet meer aan ontkomt, die AI-aandelen. Omdat het zover in fondsen zit, ofwel direct ofwel indirect met techbedrijven, dat het je eigenlijk altijd raakt, AI-bedrijven.
4: Ik denk dat je echt moeite zou moeten doen om geen AI-exposure in je portefeuille te hebben. En ik denk ook niet dat je dat zou moeten willen.
2: Ik dacht bij dit onderzoek nog wel, ja, als je een zeepbel, die zie je doorgaans niet. Of in ieder geval niet met z'n allen. Als bijna 60% een zeepbel ziet, is het dan nog wel een zeepbel?
4: Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het misschien een contra-indicator is. Dat op het moment dat iedereen ergens voor vreest, of het wel uitkomt. Ik denk op het moment dat niemand ervoor vreest, dan moet je echt bang zijn. Want dan zijn we waarschijnlijk met z'n allen positief. Ja. Te positief.
2: Jij bent voorlopig nog niet heel erg bang voor een zeepbel, geloof ik. Komt er wel een punt dat je denkt, nu gaan er wel wat scheurtjes zichtbaar worden?
4: Nou, ik weet niet of je het echt over scheurtjes hebt, maar we hadden natuurlijk begin vorig jaar hadden we even dat diepziek moment. We hadden eerder dit jaar dat je toch ziet dat die aandelen weer even wat terugkomen. Ik denk dat het goed en heel gezond is dat we af en toe een reality check hebben. Zoals ik eerder zei, uiteindelijk moet er geld verdiend worden. Daar mogen we af en toe vragen bij stellen. En dan zie je dat op het moment dat de vrees iets overheerst, komen de koersen weer wat omlaag.
2: Ja, komt er niet toch een keer een moment dat we een winnaar moeten uitroepen van die AI-race? Of dat de markt dat gaat doen? Of hoe zie je dat voor je?
4: Ik denk, het is zo'n grote technologische verschuiving. Ik denk dat het heel lastig wordt om daar 1 winnaar aan te wijzen. Ja, wie was de winnaar van internet? Ik denk dat qua omvang, dat je het een beetje daarmee moet vergelijken. Dus ja, echt 1 winnaar aanwijzen wordt denk ik lastig.
6: BNR Beurs.
1: We gaan naar winnaars op Wall Street, want het staat allemaal daar in het groen. De Dow Jones wint 0,1%, de S&P 500 krijgt er 0,3% bij. De Nasdaq wint 0,6%. En we beginnen toch echt in Canada, want dat slaat terug naar de Amerikaanse regering.
2: Ja, president Trump kwam eerder met importheffingen op onder andere Canadese wijn, cement en hockeysticks. En dat pikken de Canadezen niet. Je hoort hier de minister van Financiën en die heet meneer Champagne.
7: And as the prime minister has said, we will support our workers, our businesses and our industry with whatever it takes, for as long as it takes. That is the essence of the message this morning, and that's why we are united with you, and that's why we want to present what we have to offer to Canadians.
2: Hij hield een praatje voor een zaal vol met werkende mensen en verzekert ze dat de regering die mensen steunt. Nou, nog even terug naar dat pakket. De regering van Canada slaat dus terug met heffingen op meer dan 700 Amerikaanse producten. Goed voor een bedrag van $20 miljard.
1: Ja, die heffingen zijn onder andere gericht op staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica, waarmee de handelsoorlog in Noord-Amerika verergert. Ik ga volgende week naar Canada, dus ik kan misschien nog even een snabbeltje doen tijdens de vakantie.
2: Een verslagje nog.
1: Ik heb een verslagje voor BNR. Ik kan nog even een factuurtje sturen. Gaan we door naar SK Hynix en naar het personeel in dit geval. geval. Dat doet iets opvallends. Het wijst namelijk een loonsverhoging af, moet ik even uitleggen. 50,1% van de vakbondsleden stemde tegen. 49,9% stemde voor. Het ging om een verschil van 25 stemmen. Een miniem verschil, maar wel met een flinke consequentie. Het personeel van SK Heinrichs zegt nu namelijk nee tegen een loonsverhoging van 6,3%. En tegen betere arbeidsvoorwaarden. In dit geval een flinke jaarlijkse bonus. Maar het zit hem toch echt in die bonus. Die wil de directie voor 60% uitkeren in aandelen. En dat pikken de werknemers niet. Die willen het cash hebben. Ze vinden het een te groot risico om pas na een jaar of na twee jaar een keer die aandelen uitgekeerd te hebben. Dus die hele onderhandelingen moeten weer opnieuw. Gaat trouwens wel om een lekker bedrag. We hebben het er ooit wel eens over gehad. Maar dat gaat om bijna $550.000 per werknemer.
2: Dat is lekker. Zijn dagen dat ik het niet heb.
1: Nee.
2: Donald Trump is fan van SpaceX, vertelde Jelle je net al. En misschien is hij een van die Elon Musk fanboys die echt geloven dat SpaceX vliegende datacenters de lucht in gaat schieten. Nou, daar is een nieuwtje over, want volgens Elon Musk is dat moment dichterbij dan je denkt. Hij verwacht al eind volgend jaar de eerste satellieten met Nvidia-chips, dat zijn dus die vliegende datacenters, de ruimte in te schieten. En vanaf het jaar erop, 2028, wil hij dat ook op grotere schaal gaan doen. En dan zit de BNR-beurzen voor vandaag op. We doen bijna het licht uit. Eerst nog even naar de agenda van morgen kijken. Het wordt een relatief drukke dag in deze wat rustige beursweek. Met nog een staartje Amerikaanse techcijfers. Die van computermerk HP bijvoorbeeld. En van Salesforce. Een techbedrijf dat niet profiteert van AI, maar er juist slachtoffer van is. Want beleggers zijn bang dat AI het verdienmodel van Salesforce te gronden richt. Ondanks best goede cijfers elke keer staat het aandeel op verlies. Alleen goede cijfers gaan ook dit keer dus waarschijnlijk niet genoeg zijn voor beleggers. Maar eigenlijk is er deze dag maar één bedrijf waar beleggers echt mee bezig zijn. Nvidia, het laatste bedrijf uit de Magnificent Seven dat nog met kwartaalcijfers komt, die doorgaans eigenlijk alleen maar tegen kunnen vallen. Want de verwachtingen zijn enorm hoog gespannen. Toch kan de koersreactie dit keer misschien ook wel een beetje meevallen, want het aandeel verloor al opvallend veel afgelopen week, in aanloop naar die cijfers dus. Nvidia weet de verwachtingen eigenlijk altijd te overtreffen. Maar gaat het genoeg zijn voor beleggers? Dat is dus de grote vraag.
1: De BNR-beurs van dinsdag 25 augustus. Wij danken Mike Mulders van ING Investment Office. Goed dat je er was, man.
4: Goed weer te zijn.
2: En morgen gaan we het nog een keer proberen op BNR in je podcast-app en op ons YouTube-kanaal. Dus wees er weer bij, zou ik zeggen.
1: Tot morgen.
8: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
1: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
2: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitvak in een vuurzee en raakten op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. 2 Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. En BN'ers reageren allemaal hetzelfde op de dood van Dolly Parton. Johan Derksen vindt haar de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft en noemt haar echt een held. En volgens talentenscout Henk-Jan Smits was ze een uitzonderlijk talent. Waylon had geen woorden voor het overlijden van een van de grootste countrysterren ooit. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: We hebben echt meegemaakt van een bedrijf dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam. En toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
7: Dus je tekent van we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
6: Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik het deal doen of niet.
8: Hij begon zijn carrière als corporate finance adviseur. Toen kwam Endemol en vervolgens bouwde hij 20 jaar mee en een van de meest vooraanstaande tech-investeerders van Europa. Met honderden miljoenen onder beheer loodsen zij scale-ups naar internationale groei. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Martijn Haman van Endite Capital. Die vertelt over de deal van zijn leven.
6: Wat massive betekent ook nog steeds dagelijks impact heeft, is de exit van Endemol in maart 2000. Dat was een 5,5 miljard exit van Endemol, wat toen 4, 5 jaar daarvoor naar de beurs was gegaan. En ik ben ook in die eerste fase daar werkzaam geworden. Vlak na de fusie en vlak voor de IPO. En 4, 5 jaar later doen we die exit op 5,5 miljard.
8: Het was aan het Spaanse Telefonica.
6: Ja, dat was extreem. Het ging gewoon dat je met z'n allen werkt aan zo'n grote deal als team. En dat je van een Nederlandse speler een wereldspeler maakt in 22 landen. Leidende club worden. En vervolgens hadden we nog wel een 5 jaar earn-out. Dus daar kunnen we nog over hebben. Maar dat was daar zat veel meer incentive in.
8: Tamelijk lang, toch?
6: Ja, dat is tamelijk lang. Maar voor ons niet raar, want we deden zelf ook die deals met bedrijven die we overnamen. Dat was mijn job bij Endemol, om overnames te doen met name. En dat, wij deden ook dat soort earn-outs en afspraken met de founders waar we instapten.
7: Ja, soms zit er wel een zwaartepunt in wat je in het eerste jaar dan kan verdienen ten opzichte van het vijfde jaar. Of zat daar niet een soort schaal in?
6: Nee, het was gewoon een formule van een gemiddelde van x keer EBITDA of marge. En dan met een voorafgesproken formule. En we kochten meestal een minderheidsbelang van 30-40%. En dan over die vijf jaar periode kochten we zo richting de 80-100%. Dus het was een hele fair gebalanceerde deal voor beide partijen. Op voorafgesproken terms. Voorwaarden moet ik zeggen. En dat werkt heel
8: Engelse
6: goed.
8: Engelse termen, dat vinden wij niet erg. Vinden wij niet erg. Dat komt regelmatig voor. Maar misschien ook even schetsen. Bij Endemol was jij hoofd M&A.
6: Ja.
8: Dan tellen wij daar ook nog even 20 jaar Endite Capital bij op. Bij hoeveel deals ben jij nou de afgelopen 30 jaar betrokken geweest?
6: Ja, nu voel ik me heel oud. Maar ik heb ze laatst eens zitten tellen. En dan ga je richting de 100.
8: Wow.
6: Dus 900 deals. En daar zitten ook natuurlijk kleinere dingen bij. En ook joint ventures en start-up-achtige concepten. Maar we waren in die Endemol-tijd waren we eigenlijk een soort van corporate venturing-achtige tak. Wij kochten minderheidsbelangen in allerlei productiebedrijven. En die lijfden we dan langzaam in. Maar het waren allemaal ondernemers waarin we investeerden. En die bleven ook ondernemers. En bleven ook heel entrepreneurial onafhankelijk. Om je een voorbeeld te geven. Vaak kochten een bedrijf, die heette bijvoorbeeld GMG. En dan noemden we het in het eerste jaar, lieten we het gewoon GMG heten. Het tweede jaar noemden we het GMG Endemol. In het derde jaar noemden we het Endemol GMG. En in het vierde jaar werd het gewoon Endemol.
8: Ander proefje.
6: Maar dat soort simpele dingen, die vonden die founders, die oprichters, vinden dat geweldig. Want ze bleven gewoon koning in hun eigen kasteel.
7: Ja, dat zit ook opgesloten, denk ik, in dat minderheidsbelang. Kun je daar iets over vertellen? Dat was de strategie, toch?
6: Ja, dat was uniek, want de grote concurrenten van ons, de Time Warners en de Disney's, noem maar op, die kochten natuurlijk altijd traditioneel 100% en inlijven. En dat is niet de spirit in het DNA van Endemol. Zeker met John de Mol en Joop van den als top founder, als top oprichters. We hadden datzelfde cultuur hadden we ook in onze overnamestrategie. Dus wij kochten eigenlijk ondernemers over de wereld. In totaal hebben we zo'n 40 transacties gedaan. En ja, die waren allemaal baas in eigen huis. Maar wel heel langzaamaan werd het onderdeel van de groep.
7: En waarom dat minderheidsbelang? Om dat ondernemerschap te borgen?
6: Ja, totaal. En we hadden ook een mooie constructie dat we altijd de eerste 40% kochten. En dan zeiden we altijd, als het nou na 1 of 2 jaar niet werkt, dan kun je ons gewoon weer terug uitkopen.
7: Ja.
6: Dan koop je gewoon die 40% van ons weer terug.
7: En misschien een beetje een technische vraag. Wat voor dingen spreek je daarin af bij dat soort deals om je als minderheidsaandeelhouder te beschermen?
6: Ja, je hebt natuurlijk wel een soort spoorboekje van regeltjes die je met elkaar afspreekt. Dus over de financiële rapportages, de juridische besluitvorming van belangrijke besluiten. Wat je eigenlijk als venture capitalist ook doet. Maar het was allemaal niet zo heel spannend, want die constructies gebruikte je eigenlijk nauwelijks. Want we wilden gewoon vooral dat ze nieuwe televisieconcepten bedachten en zoveel mogelijk samenwerkten met onze andere collega's in de wereld.
8: En vooral internationaal gingen schalen, hè? Ja. Dat was jullie inzet.
6: Ja, we gingen naar de beurs in Amsterdam in 1996. En toen zat het in 5-6 landen. En we zijn uiteindelijk in 22 landen geëindigd. En ook in heel veel landen ook weer door overnames ook gedaan in die landen. Dus
8: 22 landen.
6: Ja,
8: dan heb jij in die periode behoorlijk wat airmiles verzameld.
6: Ja, we hadden mijn vrouw die was heel blij dat ik vaak weg was, denk ik. Maar we waren bijna 250 dagen van het jaar weg.
8: Zo.
6: Maar zij kwam ook vaak met mij mee. Als ik dan ergens 1 of 2 weken zat, dan kwam ze soms ook wel weekend over. Maar dat was gewoon de spirit van Endemol.
8: Toen gingen overal in de wereld Endemolletjes overnemen.
6: Ja, we keken naar de top 3 producenten per land. En dan werkte ik veel samen met de salesafdeling die concepten al vaak vooraf verkocht aan zenders. En dan hadden we producenten nodig om dat te produceren. Dus ik had al een lijstje van top 10, top 5 producenten. En dan ging je naar Argentinië of naar Australië. Gingen ze allemaal bezoeken. En je ging gewoon niet naar huis zonder een term sheet.
7: En is er eigenlijk iets veranderd in die afgelopen 25 jaar ten aanzien van dealmaking?
6: Nou, kijk, nee. Ik vind het nog steeds superleuk. En eigenlijk is er niet heel veel veranderd. Want je werkt nog steeds met ondernemers en je probeert minderheidsbelangen te nemen en samen te bouwen aan groei. Wat wel anders is, in een strategische club zoals een Endemol, daar heb je natuurlijk, je koopt alleen maar dezelfde soort bedrijven. Televisie. En je hebt natuurlijk een heleboel mensen achter je die dan post-closing, dus na de overname, het echt heel erg gaan professionaliseren en gaan integreren gedurende de jaren. Bij venture capital is het natuurlijk ietsje anders, want je zit in verschillende segmenten met verschillende andere investeerders, andere venture capitalists. Dus Maar dat is gewoon heel anders, maar ook weer zeer extreem boeiend.
7: Eén ding wat ook anders is, is misschien ook de aanvliegroute bij een termsheet. Hè? Als je als vicier instapt, kijk je daar misschien anders naar dan als je een volledige exit maakt van het bedrijf waarin je in hebt geïnvesteerd. Kun je daar iets over zeggen?
6: Ja, dat is heel, heel erg anders. Want als VC investeer je in een bedrijf en dan begint eigenlijk pas het trouwe traject, zeg maar.
7: Ja.
6: Je gaat dan. Daarom zijn die deals ook relatief fair als je begint. Want je kunt elkaar wel het mes op de keel zetten bij de onderhandelingen, maar je gaat nog 5 jaar met elkaar verder, minimaal.
7: Ja.
6: En dus het is echt een overeenkomst eigenlijk om samen te werken.
7: En dan wil je snelheid in maken ook.
6: Ja, dus die termsheets zijn allemaal niet super complex. Dat kun je op 2, 3 à 4'tjes doen. En de hoofdlijnen staan erin. En vervolgens in de finale contracten. Dan worden er 200 pagina's. Maar de hoofdlijnen maak je met ons. En daarna gaan de advocaten het allemaal aftikken. Maar de 90% staat gewoon vast in die termsheet.
8: Ik hoor een belletje, David.
7: Termsheet, ja, in het Nederlands de letter of intent. Eigenlijk als je die onderhandelingen, die gesprekken ingaat, ga je op een gegeven moment met één partij, als het goed is, richting een handshake deal. Dat je op hoofdlijnen in gesprek zegt, zo willen we het doen. En dan is de volgende stap dat je de termsheet, de letter of intent, opstelt. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat je als verkoper je exclusiviteit geeft aan de koper. En dat vinden kopers heel fijn. Dus je tekent van, we gaan samen die letter of intent opstellen. Maar dat betekent ook dat ik 3, 4, 5, 6 maanden ervoor teken om niet met andere kopers verder dit proces te verkennen.
8: Maar dan ben ik toch wel benieuwd, Martijn, als jij richting een totale exit gaat, hoe kijken jullie dan naar zo'n termsheet?
6: Ja, dan wordt het een ander verhaal, want dan wil je de allerbeste deal voor de shareholders en ook het management. Maar dan is er natuurlijk gewoon een knip. En dan probeer je de garanties te minimaliseren. Je probeert de hoogste prijs en de beste deal ook voor de founder, als hij nog moet blijven, daarop samen te werken. Dus je hebt wel een aligned, je hebt een gelijk belang met elkaar. Maar dan ga je voor de maximale output.
7: Kijk, een stokpaardje voor mij is, als ik exits begeleid, is dat ik wel hou van dikke term sheets, van dikke letter of intent. En de reden is dat we dan al de mogelijkheid hebben om een aantal zaken echt de onderhandelingen op te zoeken. Bijvoorbeeld ten aanzien van garanties. Hopelijk koop je daar een soepeler proces daarna mee. Maar wat ik ook wel relevant vind is, als dat dan even spannend wordt, en het is vaak zo, leer je elkaar ook al wat beter kennen in die dealdynamiek. En als dat meteen vlam in de pan is, nou, dan weet ik dat liever nu dan zeg maar 2 maanden later, op het moment dat we met de SPA bezig zijn. Ja, dat is de Share Purchase Agreement. Dat is de koopovereenkomst.
6: Ja, maar in een volledig expertproces, want daar doe je op, denk ik, dan heb je toch een soort van veiling gecreëerd van meerdere partijen die dan een termsheet gaan neerleggen.
7: Ja.
6: En als er dan hele hoge snelheid is, nodig is, dan zijn kunnen die termsheets niet heel extreem groot zijn natuurlijk. Maar ik ben het wel met je eens, als je dan die exit doet, kan je beter wel veel punten uit onderhandelen in het begin. Want dan kunnen koper daarna ook niet meer zo makkelijk weglopen.
8: Martijn, ik heb jou in het verleden ook wel eens geïnterviewd. Jij bent hier ook vaker geweest bij BNR. Jij komt altijd heel vriendelijk en relaxed over.
7: Vind je?
8: Ja, dat is de indruk die ik heb. Is dat tijdens die onderhandelingen ook zo? Of kun jij af en toe ook wel behoorlijk hard zijn?
6: Hoe kun je dat over jezelf zeggen? Nou, ik vind eigenlijk dat een deal altijd een fair deal moet zijn voor beide partijen. En dat geldt bij Endemol, god, dat als minderheidsbelangen. Maar dat geldt bij InVC, waar we zijn nu 20 jaar, doen we dit met Enheid Capital. Het werkt alleen als je een fair deal hebt voor beide partijen, want het echte werk moet nog beginnen. Ik wil niet zeggen dat ik niet onaardig kan zijn, maar het gaat om de punten. Ik wil mijn punten gewoon binnenhalen die ik wil binnenhalen.
8: Maar schreeuw je wel eens?
6: Nee, dat is me nooit gebeurd.
8: Nee, maar zeg je wel eens, je bent hartstikke gek geworden wat je nu voor je bedrijf vraagt.
6: Ja, ik loop gewoon weg. Dan zeg je, dit wordt hem niet. We hebben nog andere deals. Kijk, het mooie van ons is natuurlijk dat je gewoon kan zeggen, ik ben niet afhankelijk van deze deal. Dan loop je gewoon weg.
8: Nee, maar ik kan me voorstellen, of het nou vroeger met Endemol was of nu met Endai, dat er ook wel ondernemers zijn, bedrijven, waarvan je toch wel denkt, dat zou toch wel heel mooi zijn als we die in onze stal kunnen toevoegen.
6: Ja, en zo gaat het dus meestal, want wij hebben natuurlijk ook heel veel concurrentie van andere investeerders. Dus de machtsverhoudingen zijn eigenlijk best wel gelijk. Want ik moet heel erg mijn best doen om te overtuigen van, waarom zijn wij de beste partner voor jou in de toekomst? Los van geld wil je natuurlijk operationele dingen toevoegen. Dus ik moet ook mijn pitch doen bij een oprichter. En tegelijkertijd moet die oprichter natuurlijk ook mij overtuigen. En ik moet weer intern, want dat vergeten mensen wel eens, ik heb intern ook nog een gevecht. Want ik moet met mijn medepartners ook uitleggen waarom dit de beste deal is.
7: Kun je iets vertellen over die dynamiek? Want ik kan me ook voorstellen dat je heel goed weet hoe jouw partners in de wedstrijd zitten. Maar het is denk ik wel echt meer dan een formaliteit, hè?
6: Ja, en dat is heel goed, want als je zelf betrokken bent bij een transactie, dan ben je natuurlijk eigenlijk al een beetje biased. En biased, wat is een Nederlands woord voor biased? Dan ben je al een beetje
9: bevooroordeeld.
6: En al een beetje verliefd op die deal en op die founder en op dat team. En je wil gelijk krijgen dat dat de juiste investment case is. Ja. En hoe wij dat dan in Tempion zo hebben georganiseerd, en het werkt echt heel goed, is dat er een relatief onafhankelijke beoordeling is van die deal. Onze financieel directeur bijvoorbeeld zit in de investment committee, de oorlingscomité, zeg maar. En twee andere partners zitten erbij die eigenlijk relatief ver weg staan van deze transactie. Dus dan ga je er eigenlijk weer heel clean in.
7: Komt het vaak voor dat zij geen groen licht geven?
6: Ja, dat komt voor. Ja. En dan wil niet zeggen dat die deal gelijk off is, maar dan ga je zeg maar even weer terug naar af om dingen aan te scherpen of terms te veranderen.
7: Kun jij je richting zo'n ondernemer misschien ook achter verschuilen? Dat je zegt van ja, ik wilde het wel, maar mijn IC is er niet mee
6: akkoord. Ja, maar dat schaadt wel heel erg mijn reputatie en het schaadt heel erg het vertrouwen. Want die ondernemer denkt ook van,
8: met wie zit ik dan
6: aan tafel? Ja, aan tafel. Dus het is een fijnmaas, hoe noem je het? Het is een delicaat proces.
8: Ja, wat moet een ondernemer weten zodra hij met jou in gesprek gaat?
6: Hij moet weten dat hij moet ook ingelezen hebben in wie ik ben, wat Endai doet, wat voor soort deals we hebben. Dus ik vind het wel fijn als iemand ook weet van oké, jullie doen dit en dit en dit. En dat vind ik mooi. En jullie passen bij ons. En je bent eigenlijk al bezig met een soort van persoonlijkheidstest naar elkaar toe.
8: Hij of zij stelt de juiste vragen.
6: Ja, en ik doe het. Want ik besteed ook echt veel tijd voor ik daar een ondernemer echt fysiek ontmoet. En je wil ook het wine and dine is nog steeds heel belangrijk. Ondanks,
8: ja, dat heb ik inmiddels wel geleerd van David. Ja. Dat doen jullie veelvuldig in deze business. Hè?
7: Altijd er net nog over.
8: Ja. Nou,
6: het heeft
8: altijd
6: een functie,
8: als ik hem app, dan zegt hij, ik bel je later terug, want ik ben nu aan het eten.
7: Ja, dan bel ik meestal de volgende dag terug.
8: Ja, zegt hij, ik heb een kater, jongen, ongelooflijk.
6: Ja, het klinkt heel romantisch, dat wine and dine, maar uiteindelijk heeft het een doel om natuurlijk af te
8: leggen. Ja, je moet elkaar een beetje elkaar snuffelen.
6: Ja. Ja, want er gaan ongetwijfeld goede tijden en slechte tijden komen. Ja. In iedere deal gebeurt.
8: Nu heb jij in jouw jaren voor Endemol ook nog, was jij een poosje actief in corporate finance. Toen hielp jij ondernemers ook tijdens die onderhandelingen met investeerders. Ik kan me voorstellen, die ervaring, met name ook in die beginperiode als investeerder, heeft jou wel geholpen.
6: Ja, dat is wel heel lang geleden, maar ik heb toen onder andere met Rob Tiele gewerkt, die nu Waterland heeft, die oprichter van Waterland. En dat was een hele mooie leermeester. We hebben toen veel dingen gedaan. En dus daar leerde ik bedrijven verkopen. En daarna bij Endemol schoof ik aan tafel om bedrijven te kopen of te investeren. Dus dat was het voor eigenlijk een briljante combinatie. En dat doen wij als Venture Capital natuurlijk nog steeds. We stappen in bedrijven, dus dan zit je te investeren en dan 4-5 jaar later ga je weer verkopen. Dus je zit non-stop aan twee kanten van de tafel te draaien.
7: Kun je iets vertellen over dat verschil in dynamiek? Ter voorbeeld, hadden we het erover dat de pitch decks die jij krijgt, daar staan vaak mooie hockeysticks in.
6: Ja.
7: Hè, met prachtige waarderingen en vergezichten. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Zonder uitzondering. Staan daar mooie
7: zonder uitzondering.
8: Ja, zo gaat dat.
6: Maar dat is natuurlijk een spel. Die ondernemer weet ook wel dat niemand dat gelooft. Dus daar gaat gewoon al een forse afslag op. En we maken onze eigen analyse, onze eigen modellen. En met AI kun je tegenwoordig 100 miljoen variabelen erin gooien om een eigen forecast te maken. Dus dat doen wij zelf. We maken onze eigen beoordelingen op de input van de gesprekken die je hebt in de markt. Maar het bij een verkoop van een onderneming moet je natuurlijk. Ja, ik ben zelf niet zo'n voorstander van ook die hockeysticks presenteren in een exit scenario. Want je krijgt het vroeg of laat krijg je de boemerang terug in je nek.

0: En zo probeert Martijn Haman met Endite Capital de Europese techkampioenen van de toekomst te bouwen. Dat gaat gepaard met miljoenen exits en internationale successen. Maar in de wereld van venture capital verloopt de rit naar de top zelden in een rechte lijn.
1: Nou, kijk, je doet het als team. Het is niet dat ik in mijn eentje die transactie heb gedaan. Je doet het als team. Je hebt natuurlijk een bepaalde thesis, een bepaalde vanuit de venture capital gedachte. Dat je denkt, nou, daar gaat de markt naartoe. Dat is een interessante richting. Ja, dan ga je natuurlijk heel vaak ook de mist in. Dus dat is nou eenmaal zo. Maar ondernemers, dat is het mooie, is natuurlijk van, als je investeert in een hele sterke ondernemer, maakt dat niet eens zo heel veel uit.
2: Want, die kan die pivot mogelijk wel.
1: Ja, we hebben echt meegemaakt van bedrijven, ik zal geen namen noemen, maar dat er binnen 6 maanden Google met een nieuw product uitkwam en toen was eigenlijk onze investering, we gingen eigenlijk kapot.
2: Ja.
1: Dus die oprichter met zijn CTO, met zijn tech-directeur, hebben toen het product gepivot en ja, ongelooflijk. In 12 maanden later was het weer ijzersterk product. En dat hebben we later...
0: Dus dit is ook weer het bewijs dat het team voor jullie waarschijnlijk belangrijker is dan het product.
1: Ja, absoluut.
2: En hoe doe je daar een DD op het founders team of het senior team?
1: Dat doen we onder andere door psychologen en ook echt experts daarvoor in te schakelen in
0: echt
1: de due diligence. Ja, ja, ja, ja. Maar dat doe je pas als je exclusief in de due diligence bent. Dus want dan kan je ook die kosten maken en die tijd. En niet iedere founder gaat zomaar met een psycholoog praten zonder dat hij eerst een term sheet
0: heeft. Als ik founder ben en ik ga met jullie in gesprek, dan weet ik dat ik dus ook met een psycholoog, die krijg ik vroeg of laat een keer op bezoek.
1: Nou ja, psycholoog klinkt wat zwaar, maar je hebt HR-experts en speciale bureaus die daarop helpen. Ook team dynamics testen. Van jij bent een groen persoon, jij bent een rood persoon. En dat is, wij vinden dat cruciaal. Want als je naar ons 20 jaar bedrijf kijkt, dan zie je dat de rode lijn is leadership. Maar vooraf, voordat je het term ziet, moet je natuurlijk zelf de inschatting maken. Ik als persoon van, is die vrouw, man, vrouw, CEO, founder, is dat degene waar die door de muur heen breekt om een succes te worden met ons. Ja, dat is natuurlijk een stukje ervaring, maar ook toch ook veel praten. En daarom hou ik wel van fysieke meetings. Want de hele COVID-fase en Zoom en Teams calls, dat is echt niet mijn ding. Ik vind dat ik probeer dat zoveel mogelijk te filteren naar echt de belangrijkste calls. En daarna wil ik gewoon mensen fysiek zien.
0: Ja, en weet je dat dan ook al na ongeveer een minuut of 5?
1: Ja, ik zeg altijd, je hebt de 20 seconden, 2 minuten en 20 minuten. In de eerste 20 seconden, als iemand binnenkomt, zoals je ziet, ja, dan heb je al direct een mening. Dat is helemaal menselijk. Dan heb je 2 minuten is het eerste gedeelte van de pitch. Nou, dan moet hij ook al lekker lopen. En na 20 minuten weet ik, ga ik de deal doen of niet?
0: Ja? Dat weet je na 20 minuten?
1: Eigenlijk weet je na 20 minuten dit. Ja, dan moet je vaak nog 45, nog 30 minuten doorpraten, omdat je natuurlijk beleefd het gesprek wel afrond.
0: Maar zie ik dat probeer, dan ook
1: ik probeer
0: jou,
1: zo eerlijk mogelijk te vertellen hoe het in de werkelijkheid gaat.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. en zie ik dat ook ergens aan jou? Dat ik denk van
1: Nee, dat zie je niet. En ik probeer het ook gewoon door te vragen. En je kan natuurlijk je mening bijstellen. Als iemand weet je, wat langzaam warm wordt zeg maar in het gesprek, dan is dat natuurlijk gewoon, of mensen zijn zenuwachtig.
2: Ja, heb je wel eens dat na 20 minuten je dacht, nee, dit wordt hem niet, en dat het hem wel werd?
1: Nou, ik heb wel zo'n lijstje in mijn bureau ergens hangen waarvan de deals die ik afgewezen had, maar dat waren wel successen. Die heb ik. Dat is zeg maar de blacklist.
0: Investeerde toch?
1: Ja, maar ik heb ook een lijstje van, godzijdank dat we die niet hebben gedaan. Ja, ja. Die anderen wel hebben gedaan. Dus dan probeer je natuurlijk jezelf wel scherp te houden.
0: Ja. Jij vertelde mij eerder deze week dat jij ook ons gesprek met Janneke Niessen van seizoen 1 hebt geluisterd. Met veel plezier, zei je daarbij. Ja. Want jij was als investeerder betrokken bij de deal van haar leven.
1: Ja, want Janneke was echt een fantastische onderneemster en een hele mooi traject wat ze heeft gedaan met Improve Digital. Wij zijn aan boord gekomen nog in een relatief vroege fase bij haar. En om meer haar tech-platform te financieren, op te bouwen. En dat is heel bijzonder ook omdat Janneke en Joël ook als vrouwen in tech...
0: Joël Vrijters.
1: Ja, heel succesvolle combi. En toen... op een gegeven moment was het natuurlijk meer geld nodig. Dus dan doen wij weer mee, maar dan zoeken we externe financiering. Maar toen kwam er al vrij snel ook strategische interesse in dat bedrijf. En dat zijn we steeds samen opgegroeid. Want we hebben toen niet 100% verkocht, maar een forse meerderheid. En toen bleven we nog even met die strategische partij aan boord. En daarna is de exit naar Swisscom gedaan. Maar het leuke van het verhaal van Janneke vond ik dat ik heb met haar dat eigenlijk heel intensief beleefd. En nu hoorde ik een beetje hoe zij dat precies ervaren had. Alleen ik was natuurlijk niet meer bij die earn-out die jaren dat ze moest aanblijven.
0: Ja,
1: dat... Wij waren toen daar inmiddels uit.
0: Ja, dat en, heeft ze niet als heel plezierig ervaren, hè?
1: Nee, maar ze had ook wel een extreem complex situatie dat ze twee keer verkocht eigenlijk. Eerst aan Publieke Omroep en daarna aan Swisscom. Ja, dat was ook voor mij voor het eerst dat ik zoiets had gezien. Dat je twee keer doorflipt in dezelfde koper. Dat de koper wordt opgekocht door een andere koper.
0: Endite Capital is natuurlijk een van de spelers in deze markt. Maar je gaf het net al aan. Jullie moeten ook competen tegen andere visies. Wat maakt jullie nou... Wat zeg jij tegen ondernemers die misschien ook nog wel andere investeerders achter zich aan hebben zitten? Voor wie jij hen of haar toch moet overtuigen om met jou in zee te gaan?
1: Ja, het boeiende is dat je dus... Allemaal ongeveer hetzelfde doet. Hè? Je geeft geld aan ondernemers. Dus iedereen probeert zichzelf te onderscheiden. Nou, wat wij altijd ervaren als ik met ondernemers praat, wat ons uniek maakt, want je probeert ook te testen, is het ook echt waar wat zij denken, is dat we in een klein land met een klein bedrijf en zo'n wereldspeler hebben gemaakt. Dat spreekt heel erg aan. Dat is één. Dat ondernemende spirit die wij toen hadden en nog steeds hebben, en ook onze fonds aanhouders die bij ons investeren, zijn ook allemaal voor 90% ondernemers. En de DNA die wij hebben om iets echt operationeel groot te maken, dat willen ook helpen problemen op te lossen. Want er zijn altijd problemen in een onderneming. Dus wij helpen ook mee om het te fixen. Dus daar is een ding waar we veel op worden geprezen, maar ook in boardmeetings. We nemen een hele operationele leidende rol. We willen ook het bedrijf naar de exit brengen. Dat doet ook niet iedere visie. Wij zeggen ook dat wij zijn niet de laatste stop. Wij zijn de laatste stop. Wij brengen je naar die exit.
2: Ja.
1: Daar hebben we ook gewoon van ervaring mee. Last but not least, de internationaal opschalen. Wij hebben echt een track record op het gebied van opschalen van ondernemingen binnen Europese landen, maar ook naar de US en andere landen. Dus dat is.
2: En kun je ook iets zeggen over jullie investeringscriteria?
1: Nou, we zijn een Series B investor, zoals het heet. We zitten in de opschalingsfase. Dus wij doen niet het seed capital en de hele early Series A. We kijken naar bedrijven die zeg maar 3 tot 5 miljoen recurring omzet doen. En wij investeren dan zeg maar tussen de 8 à 16 miljoen in zo'n onderneming.
2: Met een minderheid?
1: Met een minderheid, ja. Vaak met andere visies samen. Dus je kunt best wel grote transacties doen tot 30, 40 miljoen met andere visies samen. En soms zijn ook wel onze investeerders in ons fonds zijn ook wel bereid om weer om wat extra bij te leggen. Dus je kunt best wel grote transacties doen. Maar in Europa zijn er heel weinig fondsen van onze omvang die dat soort investeringen doen. Ja. Daarom ben ik ook een grote aanjager van laten we zoveel mogelijk Europese groeivisies met elkaar samenwerken om die syndicaten te creëren van groot geld. Zo kun je de European Resilience of de Europese onafhankelijkheid echt gaan creëren.
0: En dat zei Martijn Hamann over de wetten van venture capital. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je even op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het

0: Het is zomer. Tijd om na te denken. Tijd om eindelijk je dromen na te jagen. In baanbrekende businessmodellen krijg je deze zomer de broodnodige inspiratie. Wij spreken met start-up founders over hun ondernemersreis. Van zolderkamer naar product market fit en uiteindelijk ook werelddominantie. Elke woensdag om 14:30 in de Ether en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitvak in een vuurzee en raakten op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. Twee Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. En BN'ers reageren allemaal hetzelfde op de dood van Dolly Parton. Johan Derksen vindt haar de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft en noemt haar echt een held. En volgens talentenscout Henk-Jan Smits was ze een uitzonderlijk talent. Waylon had geen woorden voor het overlijden van een van de grootste countrysterren ooit. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
4: Het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt.
5: Ik denk dat de beste manier om te anticiperen op toekomstige El Niño's is gewoon simpelweg ervoor zorgen dat de economieën sterker worden.
6: Eigenlijk is dit hele probleem dit is voor ons een goudmijn. Goudmijn.
4: Klimaat is variabel. Dus wat heel belangrijk is, ook met droogte, is je het voor te bereiden.
5: Dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus...
7: Op een mistige ochtend in het jaar 1793 staat Lodewijk de 16e voor de guillotine. Het is het hoogtepunt van de Franse Revolutie. Hij wil nog uitgebreid speechen, maar het vallende mes verhindert dat. Wat Lodewijk nooit geweten heeft, is dat een belangrijke aanjager van die revolutie niet in Frankrijk ontstond, maar aan de andere kant van de wereld, in de Stille Oceaan. 4 jaar eerder werd het zeewater daar fors warmer, 1 graad of 2. En daardoor kreeg Frankrijk te maken met een mislukte oogst. En nog een mislukte oogst. En uiteindelijk dus 1 graad of 2. En daardoor kreeg Frankrijk te maken met een mislukte oogst.

0: De El Niño die dit jaar is begonnen, wordt waarschijnlijk de grootste en de heftigste ooit. Dit Spaanse jongetje gaat onze wereldeconomie deze eeuw $84 biljoen kosten. Even, dat is 84.000 miljard. En dat raakt niet alleen de rijstboer in Indonesië, maar ons ook. Het World Economic Forum noemt het een systematische schok. Misschien is dat wel de kern van dit verhaal, want het is geen onverwachte ramp die uit de lucht is komen vallen. We zien El Niño iedere keer weer een beetje van tevoren aankomen en weten inmiddels al eeuwen dat hij op ons afkomt. Dus is de vraag, waarom zijn we dan nog zo kwetsbaar? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio twee macro-economen. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
1: Dag Rens.
0: En macro-econoom en belegger bij Hofbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
2: Dag Rens.
0: Mijn naam is Rens de Jong. Han, ben jij al lang bezig met het fenomeen El Niño?
1: Ja, eigenlijk al decennia. Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt als econoom. En een van mijn verantwoordelijkheden, dat viel onder mij, was wat we noemen landenrisicoanalyses. En dat betekent dat je in principe de ontwikkelingen in alle landen in de wereld een beetje in de gaten moet houden. Als El Niño zich voordeed, dan had dat invloed op hoe het met het land
0: gaat.
1: Ja. De invloed is minder sterk op Nederland dan dat het op heel veel andere landen in de wereld is.
0: Mm-hmm. Ja. Ook een beetje dus onderschat fenomeen vanuit ons perspectief, begrijp ik.
1: Nou ja, zeker. Ja, ja. Absoluut.
0: Edin, is El Niño makkelijker te voorspellen dan inflatie of niet?
2: Ik vind van niet. Inflatie is namelijk het gevolg van wat wij zelf doen. Dus ik denk dat je dat beter kunt voorspellen dan wat de natuur met ons doet, zoals hier in dit geval. Ik wil er meteen wel even bij zeggen, aangezien El Niño dus een natuurverschijnsel is, met wel invloed op inflatie, dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus laten we dat
1: eindelijk
2: ook maar een keer zeggen.
1: Ik stuurde de bandje even op. Ja. Ja. Een van de weinige zaken dan.
2: Een van de weinige zaken vind ik, maar het is er wel één. En over dat voorspellen van El Niño, kijk, eens in 2 à 7 jaar. Weet je, als je op die manier inflatie zou voorspellen, dan zou je het hebben over inflatie komt ergens uit tussen 2 en 7%. Dat is geen voorspelling, daar kun je niks mee.
0: Nee, daar kun je niks mee. Wat willen wij weten over dit fenomeen, Han?
1: Nou ja, wat mij betreft, de vraag die jij aan het eind van jouw introductie stelde, hoe kan het nou toch dat wij weten dat dit verschijnsel zich voordoet? Er is regelmaat, maar die is onvoldoende kennelijk om dat heel regelmatig te noemen. Maar waarom is het dan zo dat toch zoveel negatieve invloed op heel veel landen in de wereld heeft? Ja. Dat lijkt mij voor mij de belangrijkste vraag.
0: Ja, Edin?
2: Ik zou in ieder geval 2 dingen duidelijker op het vizier willen hebben straks, als we klaar zijn met deze uitzending. 1 is, kijk, we hebben het nu al gehad over hoe vaak komt het voor. Maar hoe voorspelbaar is de kracht van elke El Niño? En de tweede vraag die ik heb is, hoe lang van tevoren zien we het aankomen?
0: Ja, oké, hartstikke goed. Even voor mij, want we grapten net even over inflatie, maar dit heeft natuurlijk, want het gaat uiteindelijk over voedselprijzen. Ik ben geen expert, jij zeker wel, of jullie. Dit heeft natuurlijk wel impact op inflatie, kan ik me zo voorstellen.
2: Zeker. Gewoon puur voor alle landen in de wereld, omdat dit fenomeen van invloed is op de voedselprijzen. En wij schijnen allemaal geld uit te geven aan voedsel, dus daar merk je het aan. En dan wat specifieker. Eigenlijk geldt hoe armer een land is, des te meer een huishouden aan eten uitgeeft. Dus ja, in de landen die hier heel veel last van hebben, zie je heel vaak dat ongeveer de helft van het totale inkomen van huishoudens gaat op aan het eten. Dus daar komt het heel hard aan.
0: Oh, en is het dan zo dat het inflatiemandje in Nederland anders is dan een inflatiemandje in Bangladesh? Dus dat daardoor ook in die impact?
1: Ja, ja. Voedsel, dranken en tabak, dat is een categorie die het CBS dan onderscheidt in onze inflatiecijfers. Dat heeft bij ons een gewicht van 15%.
0: Oh ja.
1: En in andere landen is dat natuurlijk een stuk meer. Ja. Overigens, als ik toch nog een klein beetje tegengas mag geven. Op zich,
2: nu al?
1: Ja, nu al, ja. Oh. Als voedselprijzen stijgen, is dat nog niet per se inflatie. Want het is natuurlijk ook mogelijk dat er dan andere prijzen dalen. Hè. Als voedsel schaarser wordt, ja, dan gaan de prijzen omhoog. Maar dan kunnen mensen daar minder aan of mensen kunnen dan minder aan andere dingen uitgeven. En dan zou je verwachten dat die onderlinge prijsverhoudingen veranderen. Dat hoeft dus

0: in mijn ogen is dat niet per se inflatie. Maar goed, dat is voor nerds.
1: Is dit voor fijnproevers misschien?
0: Ja, dat is ja, zeker.
2: Laten wij naar onze gast gaan van vandaag. We zijn blij dat hij er is. Hij is hoogleraar aan IHE Delft. Dat is het Instituut voor Water Education. En hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen Universiteit en Research. Micha Werner, van harte welkom.
3: Goedemorgen.
2: Leuk dat je er bent. Jij doet al jarenlang onderzoek naar het fenomeen El Niño. Toch een redelijk onschuldige naam. Maar waar kwam het ook weer vandaan?
3: Ja, ja. Leuk om inderdaad hierover te praten. En inderdaad een interessante vraag. Want je noemt het jongetje, het kindje. En dat vind ik ook leuk van dit fenomeen. Het is een fenomeen dat inderdaad deel van ons klimaatsysteem is. Een van de vele fenomenen. En het is voor het eerst eigenlijk waargenomen door vissers aan de kust van Peru. Want waar gaat het fenomeen met name over? Dit fenomeen is dat het de verdeling van water, van warm water in de Stille Oceaan. Mm-hmm. En u kunt voorstellen, de Stille Oceaan, dat is natuurlijk een enorme bak met water en daarmee ook een enorme bak met energie. En dat heeft echt een drijvende invloed op het mondiale klimaatsysteem, op de circulatie van vocht en energie. En nu is het zo, die vissers in Peru, die merkten dat in bepaalde jaren dat het water aan de oppervlakte voor de kust, waar ze hun visserij bedrijven, dat die warmer werd. En als die warmer is, dan bleek ook dat de visvangst lager was. Hè, want voor de kust van Peru is een diepe oceaan. Daar komt koud water omhoog met voedselstoffen. En dat is heel goed voor de visvangst. En wat bleek is ook dat het fenomeen voornamelijk rond de kersttijd het sterkst was.
2: Mm, okay.
3: En daar komt dus ook de naam El Niño vandaan. Dus met de komst van het kindje Jezus eigenlijk. Dus het is meestal, het piekt het rond tussen november en februari. Dus daar komt de naam vandaan.
2: En er is ook een tegenhanger, toch? El Niña? Of
3: La Niña is het dan? Ja, dat is de tegenhanger. Gewoon omdat het jonge meisje. Ja. Formeel klimatologen, zoals het Wereld Meteorologisch Instituut, die gebruikt dat niet. Hè. Wij noemen meer de warme fase is El Niño en de koude fase is dan La Niña. Mm-hmm. Want dan zie je dat juist de temperatuur aan die kant van de oceaan kouder dan normaal is. En dan weer aan de andere kant warmer dan normaal. En
2: heeft El Niño veel meer impact dan La Niña?
3: Verschillend. Wat je ziet, ik heb hier ook een kaartje bij me, maar die kunnen we niet zien op de radio.
2: Dus,
3: kan ik dan even uitleggen. Je ziet hele bepaalde patronen voorkomen. Dus bij een El Niño-jaar zie je dat eigenlijk aan de Peruviaanse kust dat het leidt tot overstromingen. Omdat het veel warmer dan normaal is. Dus lucht gaat stijgen, dan gaat het regenen enzovoorts. Maar de lucht die stijgt moet ook ergens weer dalen. Dus aan de andere kant van de oceaan, dus Indonesië, Australië, noem maar. Daar heb je weer heel veel last van droogte. Dus dat zijn hele vaste patronen. Ook Zuid-Afrika heeft last van droogte tijdens El Niño jaren. Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Colombia. Het is eigenlijk dat hele vaste patronen dat sommige delen van de wereld last van droogte hebben tijdens El Niño-jaren en sommige delen.
0: En is dat dan bij La Niña precies omgekeerd?
3: En bij La Niña is het min of meer precies omgekeerd. Okay. Ja, dus je kan die twee kaartjes naast elkaar leggen en dat is bijna spiegelbaar.
0: Waarom praten we toch vaker of hoor je vaker over El Niño dan over La Niña?
3: Ja, interessant.
2: Komt het vaker voor?
3: Niet noodzakelijk. We komen nu eigenlijk uit een vrij lange fase van La Niña's. 2023, 2024 was wel een hele korte, ook wel intense El Niño. Dus ik kan niet meteen zeggen dat La Niña's of El Niño's vaker voorkomen dan La Niña's of zo. Dat is nogal variabel. Wat ik wel noemde is dat je wel ziet door klimaatverandering zijn er ook wel. Want dat is ook een beetje het probleem waar we nu in zitten. Is dat het is ook een beetje warmer. Hè? In de studio is het al redelijk warm, maar ook in de oceanen is het warm. Dus die El Niño, dus dat is de warme fase, die komt nu bovenop een warmer achtergrond, zou je kunnen noemen. Hè? Dus die oceaan die neemt alleen alsmaar energie op. Hè? Er stond laatst een artikel dat kan je vergelijken met 11, 12 Hiroshima-bommen per seconde aan energie wordt opgenomen door die oceanen. Dat is gigantische opname. Dus Dus ja, in die zin versterkt El Niño wel door
2: klimaatverandering. Want dit jaar hebben we het dan over een super El Niño. Ligt dat dan daaraan dat we dus sowieso al klimaatopwarming hebben... dat deze er bovenop komt? Of is het ook een beetje een mediaterm dit?
3: Kijk, interessant dat u zegt een mediaterm... en dat ook weer de Wereldmeteorologische Organisatie... die gebruikt die termen dan weer niet, zeg maar. Maar het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt. Wat ik wel interessant vind, we begonnen ook van... we zien dat zo vaak, die El Niño's, en hoe voorspelbaar daar is dat. Het is ook goed te beseffen dat het niet alleen over El Niño gaat. Het is degene die eigenlijk het meest besproken wordt. Maar ook andere oceanen hebben dit soort verschijnselen. Zoals de Indische Oceaan, de Indian Ocean Dipole. De Atlantische Oceaan, dat meer Noord-Zuid richting heeft. En ook in de Stille Oceaan zijn er ook weer andere signalen... die dan misschien een tienjarige cyclus hebben. Dus er zijn allemaal van dit soort... fenomenen die met elkaar soms samenvallen en versterken... en soms elkaar verzwakken. En dat is natuurlijk maakt het best wel complex.
1: Ja, wij gaan het zo hebben over de economische gevolgen... en waarom we toch altijd zo onvoorbereid zijn. En ik vind, wat u daarnet zei... dit fenomeen gaat dus over een paar maanden spelen... en u zegt daar in uw verhaal, het wordt verwacht dat. Dus we weten het zelfs een paar maanden van tevoren... weten we niet zeker hoe sterk het wordt.
2: Ja, hoe kan dat? Is dat denk ik een vraag, toch?
3: Ja, dat is een leuke. Ik vind het altijd interessant ook als ik soms college geef over het klimaatsysteem. En vooral over waar komen droogtes vandaan. Ja, ogenschijnlijk, de basisprincipes en de energie zijn eigenlijk vrij simpel. Maar toch is het vrij complex. Hè? Ook door al die samenhangende verschijnselen die dan elkaar versterken en dan weer niet. Dus hè, de aarde is ook een beetje schuin ten opzichte van, van de zon. Dus hoe die energie verdeeld wordt. Dus. Ja, is niet helemaal evenredig. Hè? Dus ook landoppervlakte is niet evenredig verdeeld. Dus dat geeft een enorme verstoringen en instabiliteit, zou je kunnen noemen.
2: Dus er zijn eigenlijk te veel factoren om het helemaal goed te kunnen voorspellen.
1: Dat roept de vraag toch ook op, in hoeverre kun je je voorbereiden hierop?
2: Ja, omdat je niet weet dat het... Nou ja, we weten wel dat het eraan komt.
3: Ja, je weet wel, dus bijvoorbeeld als je nu de voorspellingen hebt gevolgd dit jaar... Hè, dus al geruime tijd... Dat er gezegd wordt van, we zien toch wel de duidelijke tekenen... dat een El Niño-opkomst is en dat die ook sterk zou kunnen zijn... Hè, door de temperatuurmetingen in de oceanen.
2: Mag ik nog even terug naar de geschiedenis? Die El Niño komt dus eens in zoveel tijd.
3: Ja.
2: Economisch gezien, welke springen eruit? Welke jaartallen springen eruit? Wat zit er in ons geheugen gegrift? Dat je denkt, dat was inderdaad een El Niño.
3: Nou, in de recente geschiedenis, echt sterke El Niño's. 2015, 2016 was een sterke El Niño. En ik had ook voor de uitzending nog even opgezocht van... wat zijn geschatte zeg maar, schades. De wereld, of de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties... schat 60 miljard zeg maar, aan schade aan voedselketens. Maar ook natuurlijk heel veel schade aan mensen hun leefomstandigheden. U noemde het al, van de uitgaven aan voedsel.
2: Ja, ik heb hier ook, deze staat in mijn geheugen nog gegrift... 1984.
3: Ja.
2: Dit was We Are The World, toch? Dat ik het dan onthoud aan een hit is een beetje gek. Maar dat is
3: en ook
2: wel...
3: daar is het interessant dat het El Niño-fenomeen destijds... zeg maar, als je kijkt naar de pure data, de indicatoren... was meer 82-83. En dat is ook, als je die verbanden ziet wereldwijd... is het niet zo dat als er nu een El Niño in de Stille Oceaan plaatsvindt... dat meteen overal... alles verandert.
2: Nee.
3: Er zit ook een soort...
2: Want dat We Are The World was over de hongersnood in Ethiopië, volgens mij. Ja, was 84.
0: Was Band-Aid heette dat. Was dat niet in 85?
3: Nou ja. Volgens mij 84. Nog best 84 kan ik me herinneren.
2: Misschien kunnen we even het singeltje inmonteren. Ja. Maar heel even, dus dat was
1: zing
2: wel...
1: Zing het eens even, Rens.
2: Ja. maar dat zijn wel momenten, hongersnood Ethiopië, dat je denkt... Oké, daar heeft het enorm veel impact gehad. Zijn er andere momenten geweest die dat zit in ons geheugen gegrift?
3: Ja, dat ligt aan wiens geheugen. Ja. Wij spreken bijvoorbeeld heel vaak van iets dat heet Day Zero. Is een goed voorbeeld. Zoals Kaapstad. Ja. Een stad die natuurlijk een grote stad van 3-4 miljoen inwoners. Die gebruiken drinkwater uit reservoirs. En ik meen dat dat met de 15-16 El Niño te maken, daar had je een soort day zero. En day zero, of dag nul, zou je kunnen noemen, was de dag werd verwacht dat de stad zonder water zou komen te zitten.
2: Het was er gewoon niet meer.
3: Het was er gewoon niet meer. De reservoirs waren leeg. Dit is ook in Sao Paulo voorgekomen, Chennai. In India. Dus ja, je ziet hele impactvolle gebeurtenissen. Die gebeurden met zo'n stad. En dat is natuurlijk behoorlijk ontregelend. En dan is de vraag, wie krijgt dan wel water en wie krijgt niet water? Dat maakt het natuurlijk ook heel complex.
1: We hebben hier natuurlijk als gast een wetenschapper. Dus u houdt zich bezig met hiernaar kijken op wetenschappelijke manier. Ik kan me voorstellen dat we ook in de loop der tijd heel veel gegevens over dit fenomeen hebben verzameld. Mm-hmm. Ook alle andere aspecten die ermee te maken hebben. Het is natuurlijk heel lastig om al die gegevens te doorgronden en daar een voorspelling van te maken. Maar dat is wel wat u probeert te doen. Ja. In hoeverre maakt u al gebruik of kunt u zich voorstellen dat zoiets als kunstmatige intelligentie ons gaat helpen om het beter te voorspellen?
3: Ja. Interessante vraag. Ik bedoel, de voorspellingen die hiermee gemaakt worden, worden doorgaans gemaakt door met grootschalige weermodellen. Hè? Dat, eigenlijk net als de KNMI hier het weer voorspelt. Dat gebeurt meestal met een soort regionaal weermodel, maar dat zijn ook globale weermodellen die ook weer belangrijk zijn voor die regionale modellen. En instituten zoals het European Center for Medium Range Weather Forecasting, het ECMWF, dat is een soort samenwerking, zit in Reading en ook in Bonn. En die draaien van dit soort grote mondiale modellen. En dat zijn fysische modellen, die de oceanen en de atmosfeer, enorme dingen. Hè? Dit gebouw, dat verdwijnt in het niet bij de computers die daar staan. Dat zijn fysische modellen, maar je ziet tegenwoordig ook een hele sterke opkomst van AI inderdaad. Hè? Je kent de directeur van het instituut vrij goed. Je ziet hoe vaak, hè, door het vooruitgang van de wetenschap, hoeveel beter we kunnen voorspellen en hoe snel die verbetering komt. Hè? We verdubbelen elk 10 jaar of zo in de nauwkeurigheid. Hè? Dus dat we over een paar maanden nauwkeuriger dan we vroeger, over 1 maand konden voorspellen. Ja. Dus AI helpt daar zeker. Het is niet een magische oplossing, denk ik.
1: Maar dat helpt
3: maar
1: wel
3: het
1: om
3: helpt
1: het
3: zeker.
1: Ja. Te zien. En,
2: Want we hebben nu een beetje de spoedcursus meteorologie gehad, denk ik dan. Hè. Ik wilde naar
1: diploma's achteraf.
3: Ik kan nog verder gaan.
2: Ja, dat weet ik, maar de tijd is ook wel weer beperkt. Het is mega interessant. Maar goed, laten we kijken dan naar economische impact. Dus waar. En laten we extreem weer en dan vooral kijken naar de voedselketen. Er is natuurlijk meer te doen als we het hebben over droogte en overstromingen, et cetera. Maar laten we dat straks doen. Eerst even de voedselketen. Waar in de hoek van de hele wereld, waar wordt de economie het hardst geraakt door dit soort El Niño's?
3: Ja, ook een goede vraag. En dan vind ik het ook interessant om natuurlijk de economie in landen die een hele directe relatie met dit weerfenomeen hebben, worden hard geraakt. Maar ik denk ook op ga ik misschien een beetje weg van de grote economische getallen. Want ik noemde al van, dat naar verhouding wordt in sommige landen meer uitgegeven aan voedsel. Waar natuurlijk heel veel impact hebben is op in landen waar er ook mensen hebben die in een soort minimumomstandigheden. Hè? Dus bijvoorbeeld boeren die niet eens gewassen groeien om te verkopen, maar eigenlijk alleen maar om zichzelf te voeden. En als er wat over is, kan dat eventueel naar de markt kunnen brengen, als er dan een markt is. En daar is dan die impact natuurlijk enorm groot. Dus ik denk dat we ook natuurlijk de economische schade in deze landen zijn groot, want er wordt ook veel landbouw bedreven. Hè. Ik denk aan een land als Zuid-Afrika of de daaromringende landen. Je hebt ook hebben ze last van droogte in Kenia, waar bijvoorbeeld in Nederland voeren we vrij veel in over Kenia. Is El Niño weer juist verbonden met overstromingen?
2: Ja.
3: En La Niña weer met droogte. Dus,
2: ja, maar als ik u goed hoor, is het zo. Ja, je kunt er op een economische manier naar kijken van hoeveel schade er is. Maar soms ligt het juist in die hele kleine economische getallen. Ja. Dat de schade veel groter is, omdat gewoon een gezin geen eten meer heeft.
3: Dat
2: is
3: de systemische schade. Hè, natuurlijk, als zo'n fenomeen optreedt of een natuurramp, dan heb je meteen schade. Maar. Nou ja, noem maar wat. In armere bevolkingsgroepen kan het zijn doordat er minder inkomen is, dat bijvoorbeeld kinderen niet naar school gaan.
2: Ja.
3: Voornamelijk meisjes vaak. En dat heeft dan een invloed op generaties.
2: Ja, helaas zit de tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app en andere podcast-apps. Nu veel dank aan Micha Werner. Hij is hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen University and Research en het IHE in Delft, het Instituut voor Water Education. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de economische gevolgen van El Niño. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

Dit is BNR Nieuwsradio. Luister ook eens naar BNR Business Beat. Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+. Met de lekkerste pop, funk en soul. BNR.

0: Er gaat weer een raket van Musk voor datacenters in de ruimte. En wat hebben wij eigenlijk?
1: Wat dacht je van fotonische sensoren, bio-asfaltlagen en nog veel meer wat we niet eens kennen?
0: Dus we zijn nog niet verloren.
2: Want daarvoor luister je de grote techshow.
1: Deze zomer elke week twee innovaties uit ons land die je nog niet kende.
0: Dus het gaat helemaal goed komen met ons.
3: En liftoff. De grote techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. En bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Volgens entertainment website TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: Maar zij doet die meldingen, gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen. Zeker. Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als: ik hoop dat de zijne ook brandt.
8: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
9: Dankjewel Wout.
8: Kort, de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris.
9: Wout.
8: Een cliënt die zegt: meneer Vlokstra, raadsman van mij, ik wil heel graag verklaren. Ik wil het allemaal uitleggen. En jij denkt, nou, met die verklaringen, beste man.
9: Is dat nou wel verstandig?
8: Breng je jezelf behoorlijk in de problemen. Ja. Hoe ga jij daarmee om als advocaat?
9: Nou, kijk, het hangt een beetje van de situatie af, zoals altijd. Kijk, op het moment dat jij je cliënt voor het eerst ziet, en je kent je cliënt eigenlijk ook niet.
8: Nee.
9: En je weet, er is een hele ernstige verdenking. En de cliënt die vertelt alles aan jou, waarvan je al meteen denkt, ik weet niet of dat allemaal wel klopt wat jij nu zegt.
8: Of het allemaal wel zo slim is als je dat allemaal gaat vertellen.
9: Precies, dan kan het raadzaam zijn om er alles aan te doen om je cliënt nog even te laten zwijgen. Maar je kunt ook hebben dat je een cliënt al langer kent, dat je daar ook al een vertrouwensrelatie mee hebt met elkaar. En dat je dus bij het eerste bezoek een zwaar ernstig misdrijf, zeg maar een moord of wat dan ook, en hij zegt echt: Chris, weet je, je kent me, maar ik heb hier echt niks mee te maken. Het is zo en zo en zo. Ja, dan kan het ook zijn.
8: Want je zegt: ik geloof je.
9: Nou ja, niet dat ik zeg geloof, maar zeg je: oké, dan leg je ook nog wel uit van: kijk, het is wel jouw risico. Als jij echt zegt: dit is zo en je weet hoe het werkt, we hebben vaker met elkaar gewerkt, dan kan je meteen gaan verklaren. Maar zeker op het moment dat je te maken hebt met
8: een
9: cliënt.
8: Je bent een ervaren
9: verdachte.
8: Een ervaren verdachte.
9: Ja. Maar oké, het gaat ook vooral Dat is eigenlijk de moeilijkheid. Jouw advies kan heel bepalend zijn.
10: Zeker.
9: En daar is dus die vertrouwensrelatie dus heel erg van belang. Ja. En die moet eigenlijk ook wederzijds gelden. Ja. Dus hij moet mij vertrouwen, maar ik moet hem ook vertrouwen. En als je te maken hebt met een cliënt die je niet kent, met een zware verdenking, of een cliënt die kwetsbaar is, een minderjarige, of een verstandelijk beperkt, of een verwarde persoon. Ja, dan kan het verstandig zijn om als advocaat toch te proberen de kat uit de bomen even te kijken. Voordat je adviezen gaat geven die richting verklaren gaan.
10: We gaan naar de zaak. Terwijl een groot deel van de bewoners van een containerwoningcomplex aan de Riekerhaven in Amsterdam nog ligt te slapen, breekt op zondagochtend 13 november 2022 brand uit in het gebouw. De hulpdiensten zijn er snel bij en weten net op tijd alle bewoners wakker te maken en hun huis uit te krijgen. Ze moeten toekijken hoe de brand binnen minuten 75 woningen verwoest. Honderden bewoners raken dakloos. Uit onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan in de woning van de dan 27-jarige Mohammed S. Hij wordt dezelfde ochtend nog aangehouden voor brandstichting. Bij ons aangeschoven in de studio vandaag is advocaat Patrick Rombouts. Welkom Patrick.
7: Dankjewel.
10: Patrick, Chris, jullie kennen elkaar. Jullie kennen elkaar denk ik vrij goed, toch Patrick? Of,
9: Nou, vrij goed. Patrick heeft een beetje aan de basis gestaan van mijn advocatencarrière.
10: Vertel dat eens. Hoe was het toen jij die jonge Chris voor het eerst mocht begeleiden als advocaatje?
9: Nee, studentstagiair.
10: Ik
9: was nog niet eens advocaat.
10: Nee, wat doet eigenlijk studentstagiair?
9: Nou ja, ik
10: koffie
9: studeerde,
10: halen.
9: Ik studeerde,
10: Vlokstra, koffie, niks.
7: Hij deed eigenlijk helemaal niks.
9: Nee, ik zat in mijn laatste jaar van mijn studie. En dan is het altijd wel gebruikt dat je studentstage gaat lopen bij kantoren. En zo kwam ik terecht bij het toenmalige kantoor. Dat later FIEK Advocaten is gaan heten. Dat heette toen Meijering Verkleef, FIEK en Van der Werf Advocaten.
7: Ja. En Rombouts.
9: En Rombouts ook nog. En Patrick Rombouts, die was daar advocaat-medewerker toen. En ik was studentstagiair. En toen ging ik een beetje onder zijn vleugels. En ook van zijn toenmalige collega's, Sijbrand Krans. En nog wel meer mensen. Dus
10: en
9: zo kennen we elkaar.
10: En wil even van Patrick weten. Hoe was ons Chrisje toen?
7: Nou, het is lang geleden, maar hij deed het goed.
10: Ja?
7: Stond mij wel bij, ja.
10: Ijverig?
7: Ijverig.
10: Ja? Niet op de klok?
7: Stages duurden 2 maanden, denk
9: twee
7: ik.
9: Maanden, ja.
7: Zeker niet op de klok. Het was nog in een tijd dat de dagen eigenlijk wel altijd werden afgesloten met een borrel.
10: Oh ja, dan blijft hij wel hangen.
7: Echt 4-5 dagen in de week. Dat was niet gezond, maar wel gezellig.
10: Ja.
9: Nee, het was een mooie tijd hoor.
10: Ja.
9: Dat is wel zo. Daarom ben ik uiteindelijk ook naar dat kantoor gegaan. Daar is mijn liefde voor dat kantoor ook een beetje ontstaan.
10: Door Patrick
9: onder andere. Nee, maar gewoon door het kantoor. Kijk, het kantoor, het was in de periode 2006, 2007... dat die liquidatieprocessen begonnen te spelen.
10: Ja.
9: En toen werd ze ook liquidatiekantoor genoemd.
10: Ja, dat was toen een geuzennaam.
9: Dus die partners, die zaten vol in die zaken. Maar die hadden natuurlijk ook nog hele andere grote zaken. En die medewerkers, nou jij ook Patrick... jullie konden daar fantastische grote zaken doen... die je bij een andere kantoor niet zo snel in je schoot geworpen krijgt, toch?
7: Nee, zeker. En ik noemde het eigenlijk altijd de Champions League van de strafrechtadvocatuur. En dat is wat het was.
9: Ja.
7: En ik heb daar ruim 10 jaar gewerkt, 11 jaar, met heel veel plezier. En uiteindelijk uitgevlogen, zoals dat vaak gaat.
9: En een jaar later ben ik daar weer gaan werken.
10: Ja.
9: Dus,
10: zo is het ook. Hè. Aan alles komt een eind.
9: Precies.
10: Patrick, de zaak van deze enorme brand in de Riekerhaven in Amsterdam. Ik kan me nog herinneren dat het speelde, want bij ons op de krant bij het Parool zijn ze er ook druk mee geweest. Hoe kwam die zaak bij jou terecht?
7: Het was, je zei het net al, het was op een zondagochtend. En ik had die zondag een reguliere piketdienst. Dus ik kende deze verdachte helemaal niet. Maar ik kreeg een melding in de loop van de ochtend dat er iemand was aangehouden. En het enige wat daarbij stond is dat de verdenking brandstichting was.
10: Ja.
7: Dan is het mijn gewoonte om even contact op te nemen met de politie. Van goh, wat speelt er? Hè? Er kunnen allerlei... Het kan een brandje in een GGZ-instelling zijn. Het kan een vernieling zijn, wat baldadigheid. Het kan ook groter zijn. En het bleek groter te zijn. En toen heb ik nog even op AT5, geloof ik, stonden toen al wat beelden opgezocht wat er speelde. En toen kreeg ik vrij snel door dat het een hele omvangrijke brand was.
10: Ja, het stond echt goed in lichterlaai.
9: Is dat voor jou ook nog zo, Patrick? Het is mooi als je gewoon een reguliere piketdienst hebt. En je krijgt een hele grote zaak eigenlijk in je schoot geworpen. Voelt dat ook zo of niet bij jou?
7: Ja, het komt niet zo vaak voor. Dus meestal zijn het, ik noem dat altijd wat oneerbiedig. De kaasstelende junks en de zakkenrollende Roemenen. En dat zie je vaak. Mm-hmm. Of mensen gewoon met verslavingsproblematiek. Of andere psychische problemen.
10: Iemand die in de tram een andere en op lawaai heeft verkocht. Dat soort gedoe.
7: Ja, dat zijn niet vaak dit soort zaken. Maar ze zitten ertussen.
9: Ja.
10: En dan ga jij naar het politiebureau of naar het arrestantverblijf waar de verdachte zit. Hoe is dan de eerste ontmoeting met je cliënt? Hoe was dat?
7: Best bijzonder, omdat hij heel erg in de war was. Hij wist dat hij verdacht werd van brandstichting. En hij wist dat ik een advocaat was. Dat begreep hij wel. Hij begreep ook wel dat ik er voor hem was. Maar hij had ook wel het gevoel van, nou, je wordt wel ingeschakeld door de autoriteiten. Ja, ben je dan wel te vertrouwen? Dus ik denk niet dat hij mij direct 100% vertrouwde.
11: Maar dat heb je vaker, hè? Dat mensen denken van, de politie zegt dan, nou ja, als je geen advocaat hebt, dan krijg je erin toegewezen. Hè? Dat ze denken van, ja, dit is geen piketadvocaat, maar een politieadvocaat.
7: Ja, en er zijn ook mensen die denken, als ze niet betalen voor een advocaat, dat hij dan minder hard of zelfs helemaal niet zijn best voor je doet.
11: Oh, dat is niet zo?
7: Dat is zeker niet zo. Nee, dat speelde een rol. Ik kende die man natuurlijk verder helemaal niet. Hij kende mij ook niet. Je hebt relatief weinig tijd om echt met elkaar in gesprek te komen. Maar in dit geval, ik denk dat ik wel een uurtje met hem heb gezeten. 3 kwartier of een uur. En dan moet ik ook kijken van, ja, wat heb ik voor vlees in de kuip? En hij vertrouwde mij niet helemaal, dat zei ik. Maar ik vertrouwde hem ook niet helemaal.
11: Waarom niet?
7: En niet zozeer dat ik twijfelde aan zijn oprechtheid. Maar wel aan zijn waarnemingsvermogen. Hij was heel erg in de war. En hij was ook een beetje, had een beetje waanbeelden. Hij was een beetje paranoïde. Dus wat hij mij vertelde, daarvan dacht ik wel, het is niet dat hij me per se om de tuin probeert te leiden, heel berekenend of iets dergelijks. Maar het is iemand die misschien niet helemaal goed doorheeft wat er om hem heen gebeurt.
9: Een kwetsbare verdachte.
7: Ja, zo kan je dat wel
11: omschrijven. Of iemand die gewoon wanen in zijn bol heeft.
9: Ja, maar die zijn kwetsbaar in de procedure.
11: Ja, oké. Okay. Sprak hij Nederlands met jou? Of hoe?
7: Nee, Engels.
11: Engels.
7: Ja, hij sprak een paar woorden Nederlands, maar hij sprak heel goed Engels.
11: Oké. Okay. Wat voor man was het? Wat voor iemand zat er voor je?
7: Het is een man van Syrische komaf. Ja. Gevlucht nadat de oorlog daar uitbrak.
11: Ja.
7: In 2012 is hij daar weggegaan. Toen was hij 17, als ik me goed herinner. Toen is hij via allerlei omzwervingen uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Hij was destijds een jaar of 5 in Nederland.
11: Ja.
7: En probeerde hier zijn weg te vinden, zeg maar, in de wereld van asielzoekers en statushouders.
11: Mm-hmm.
7: Dat lukte hem redelijk.
11: Ja.
7: Maar niet, hij was ook weer niet heel succesvol. Hij worstelde heel erg met problemen, seksualiteit. Hij was homoseksueel.
11: Ja.
7: Dat werd,
11: is in Syrië ingewikkelder dan hier.
7: Een stuk ingewikkelder. Dat werd eigenlijk niet geaccepteerd door zijn familie.
11: Ja.
7: Die zijn daar ook achter gekomen. Omdat een ex van hem foto's op internet had geplaatst waaruit je dat kon afleiden.
11: Ja.
7: Dat soort problemen speelden in zijn leven.
11: En woonde hij in dat complex? Dat afgebrande complex? Ik weet wel dat toen die brand daar was, dat startblok Riekerhaven, hè, zo heette dat complex. Ja. En daar zaten allemaal van die containerwoningen, 565, als ik het goed heb. En dat was de bedoeling dat studenten en jonge statushouders daar samen een gemeenschap gingen vormen. Er waren ook altijd echt wel al de nodige problemen. Vertelde hij daar ook iets over, van hoe die daar woonde en hoe dat was?
7: In dat eerste gesprek niet heel veel, maar ik kreeg wel de indruk ook al toen van hem, dat hij daar niet met plezier woonde.
11: Ja, ja.
7: Dus hij had het daar niet gemakkelijk. En hij had zelf het gevoel dat er woonden veel andere mensen met een islamitisch geloof. En hij had het gevoel dat zijn geaardheid niet werd geaccepteerd daar.
9: In dat eerste gesprek, hè? Je zei, je hebt een half uur, 3 kwartier uur de tijd, hè, voordat het eerst voor eigenlijk gaat beginnen. Wat vertelde hij jou over, nou, wat er mogelijk gebeurd was of niet gebeurd was?
7: Hij vertelde dat hij die ochtend heel vroeg was vertrokken uit zijn woning. En hij was op weg gegaan om zijn ex in Groningen te gaan bezoeken.
11: Okay.
7: Hij was naar buiten gewandeld, is naar het metrostation gelopen en kwam er toen achter dat de metro's eigenlijk nog helemaal niet gingen.
11: Zo vroeg was het?
7: Ja. Of dat de treinen niet gingen, dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kon hij nog niet naar Groningen toe met het OV. En toen is hij een beetje met zijn ziel onder zijn arm, is hij weer teruggeschokt naar dat complex. En toen kwam hij erachter dat hij zijn huissleutels niet bij zich had. In ieder geval de sleutel om het complex binnen te komen. Dus toen heeft hij een tijdje voor die flat rondgehangen.
11: Ja.
7: Hij heeft er nog iemand anders getroffen waar hij een soort praatje mee had gemaakt. Hij heeft ook tegen een deur staan trappen en op allerlei bellen geduwd in een poging om binnen te komen, maar hij was duidelijk niet in zijn element.
11: Nee.
9: Maar dat vertelde hij in het eerste gesprek van jou?
7: Ja, hij vertelde dat hij dus op pad was gegaan en weer terug was gekomen. Uiteindelijk het complex was binnengekomen, naar zijn kamer of appartement ging en daar de brand aantrof.
11: Oh, hij zei, het stond daar in de fik toen ik daar kwam.
7: Ja.
11: Oké, en je zei net van ja, hij maakte op mij een iets wat verwarde indruk, alsof hij niet helemaal begreep wat er om hem heen gebeurde. Jullie gaan dan straks een verhoor in. Dan moet jij iemand begeleiden. En dan denk je, ja, die zou wel eens misschien gekke dingen kunnen gaan zeggen. Toch is dat dan een beetje bezorgdheid? Hoe ga je daarmee om dan?
7: Nou ja, ook omdat wat hij mij vertelde niet heel coherent was. Het was niet heel samenhangend.
11: Hè? Nee, want zoals jij het nu vertelt, lijkt het net alsof hij dat allemaal... Maar dat kwam er stotend uit dus.
7: Hij probeerde feiten helder te krijgen. Ja. Maar wat hij daarover vertelde was ook niet... Het rammelde soms een beetje. Dat ik dacht, hè, was het nou de metro die niet ging? Was het de trein die niet ging? Was het nou de voordeursleutel die je vergeten was? Of je hele sleutelbos? En dat was iedere keer was het net weer een beetje anders. Maar de rode draad van zijn verhaal was eigenlijk... Ik ben weggegaan, ik ben teruggekomen. Ik ben uiteindelijk dat complex binnengekomen omdat iemand de deur voor mij heeft geopend. Toen ben ik naar mijn kamer gegaan en daar was brand. En toen ik natuurlijk met hem sprak over wat de oorzaak van die brand zou kunnen zijn, toen kwamen er eigenlijk hele paranoïde verhalen ook. Dat hij zei van ja, dat moet iemand hebben gesticht in mijn kamer. Iemand die het op mij voorzien heeft gehad.
9: In de poging om mij verdacht te maken.
7: Ja. En dan denk je wel van ja, als je zeg maar alle dingen die hij daarover vertelde, hij was gewoon heel argwanend.
11: Dit is het gesprek wat jij hebt vlak voordat iemand een politieverhoor ingaat. Dan moet jij dus eigenlijk vrij snel bedenken wat nou het handigste is, wat hij zo meteen gaat doen in dat politieverhoor. Wat heb je gezegd tegen hem?
7: Ik heb hem geadviseerd. Ik heb denk ik na 3 kwartier gesprek of zo heb ik tegen hem gezegd van, ik heb hem ook uitgelegd. Hè, dat is ook mijn taak van wat hem te wachten stond. Dat hij gehoord zou gaan worden. Wat het belang is van zo'n verhoor.
11: Ja, is belangrijk. Hè?
7: En ook dat als hij dingen zou zeggen die later niet blijken te kloppen. Of ongeloofwaardig zouden zijn. Dat dat heel snel kan worden uitgelegd. Als dat hij dingen anders heeft verteld. Om de waarheid te bemantelen. Want dat is wat mensen vaak denken. Dus ik heb hem gezegd dat het beter was om te zwijgen.
11: Aha.
9: En hoe vond hij dat?
7: Maar het vond hij een slecht advies.
9: Ja.
11: Oh, echt waar?
7: Ja.
9: Ja, dan begint je vertrouwensrelatie al lekker, hè?
7: Ja.
9: Of niet?
7: Nee, nou ja. Goed, ik overdrijf het nu een klein beetje. Maar hij begreep dat denk ik wel. Maar hij vond dat wel lastig.
11: Ja, ja.
7: Want hij wilde natuurlijk gewoon zijn hersenspinselen delen met iedereen die het maar wilde horen.
11: Mm-hmm.
7: En voor mij, ja, ik dacht dat draagt het gevaar in zich dat hij... Ja, straks tegenstrijdigheden gaat vertellen. Dat hij zegt dat hij op een perron van een metrostation is geweest, terwijl er straks camerabeelden opgevraagd worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn.
11: Ja.
7: En dan blijkt hij, dan zegt hij later, ja, ik ben niet op het perron geweest, maar ik ben er achter geweest. Ik noem maar wat. En dan wordt hij. Dan kan hij daar wel aan worden opgehangen, om het maar zo te zeggen.
11: Had hij de ernst van de situatie? Begreep hij die in volle omvang? Heb je het idee?
7: Ja, want ik heb hem volgens mij nog wel op mijn telefoon een filmpje laten zien wat AT5 toen online had gezet. Ja, waar je dat je die uitslaande vlammen zag.
11: Ja, het is eigenlijk toch wel een wonder ook geweest dat daar geen slachtoffers zijn.
7: Het is een enorm wonder. Een enorm wonder. Want je kunt over deze zaak een heleboel dingen zeggen. Een van de dingen is natuurlijk ook dat de brandveiligheid van dat complex ernstig te denken geeft. Want het was luttele minuten later was het helemaal tot de grond toe afgebrand. Maar ook de politie die vrij snel ter plaatse was, die hebben natuurlijk aanvankelijk gekeken of ze die brand onder controle konden krijgen. En hadden vrij snel door dat niet ging lukken. En die hebben ongelooflijk adequaat gehandeld. En het is er gelukt om in een paar minuten tijd al die overwegend slapende mensen, denk ik. Hè, het is 8:15 zondagochtend. Allemaal jonge mensen. Ja, die zitten niet naar de eerste journaals te kijken, stel ik me voor.
11: Nee, die liggen gewoon nog in hun mand.
7: Die liggen lekker hun zaterdagavond te verwerken. En de politie heeft ze allemaal naar buiten weten te krijgen. Want ik heb me vaak afgevraagd hoe deze zaak zou zijn gelopen als er 10, 12 of misschien wel 20 mensen in die vlammenzee omgekomen zouden zijn.
11: Dat is bizar. Hè? En dat is ook zo'n dupje op zijn kant. En dan denk ik toch ook, je zal daar als politieman daar 's ochtends op zo'n melding afkomen rijden. En dat je denkt, mijn god, als ik hier...
9: Dan begint je dan goed. Om zo
11: maar als ik hier te laat was gekomen, hadden we hier gewoon een inferno gehad met zo'n 10 dodelijke slachtoffers.
7: Als zij 5 minuten later waren geweest, waren er minstens 10 dodelijke slachtoffers.
11: Mijn god.
9: Hey, maar Patrick, hij zegt eigenlijk, kort gezegd in het eerste gesprek tegen jou, ik heb het niet gedaan. Dat komt eigenlijk in de kern.
7: Dat heeft hij van het eerste tot het laatste gesprek.
9: Ja. Gezegd. Maar goed, jij denkt, laten we eerst nog maar even zwijgen. Ja. Eerst eens even kijken wat er allemaal ligt. Hè. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Hoe ging dat eerste verhoor?
7: Dat was nog niet zo heel diepgravend. Omdat het onderzoeksteam dan ook nog niet zo heel veel informatie heeft. Dus dat is een beetje aftastend. Er is een sociaal verhoor waarin ze willen inventariseren van ja, wie ben je, wat doe je? Dat soort vragen worden gesteld. Ja. Maar ja, ze kregen natuurlijk door dat hij gebruik wilde maken van zijn zwijgrecht.
9: Mm-hmm. Oh, hij luisterde wel naar je?
7: Ja, niet steeds. Want ik kan me herinneren dat ik best vaak heb moeten interveneren. En dat vindt iedereen dan vervelend. Dat eigenlijk ook wel.
11: Maar hoe doe je dat grappig. Interveneren dan?
7: Nou ja, dan breek ik gewoon in het gesprek. Op zich laat de politie je daar dan wel de ruimte voor, hoor. Maar dan zeg ik, ja, ik onderbreek u even, want ik heb mijn cliënt geadviseerd om geen enkele vraag te beantwoorden. En ik merk dat hij dat nu toch doet, hoe onschuldig dat misschien ook lijkt. Maar ik wil toch deze gelegenheid aangrijpen om hem nog een keer dat advies op het hart te drukken.
11: Dat lijkt me irritant als je politieman bent. Doe jij dat ook?
9: Jazeker, Wouter.
11: Dan ga je er gewoon tussendoor.
9: Maar dat is mijn taak, hè?
11: Ja, maar dan hebben ze dus net een heel scherp verhoor en dan zijn ze er bijna.
9: Ja.
11: Oh, dat vind ik irritant. Ik stel me dan voor een interview dat je denkt, nou, nu heb ik hem.
9: Maar het is dus geen interview. Dat is het hele. Ja,
7: het liefst zou ik met een soort elektrode werken, dat ik dan een klein schokje kon maken.
11: Maar ga je ook zitten knikken?
9: Nee, ik ben niet van de geheime signalen en zo. Dat doe ik niet.
7: Ik ook niet.
11: Wij hebben hier Anneke. En als ik het niet goed doe, dan gaat het.
9: Dat zijn geen geheime signalen, hoor. Dat zijn hele duidelijke non-verbale signalen.
11: Dan wordt er geknikt. Maar dat doe jij dus ook niet.
7: Ik doe dat in alle openheid. Nee. De politie heeft, dat is mijn ervaring, heeft veel meer oog gekregen voor de rol ook die een advocaat heeft in dat hele proces.
11: Ja.
7: En zij begrijpen dat ook wel. En ze vinden het misschien soms vervelend. Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat er ook best veel politiemensen zijn die het wel lekker makkelijk vinden. Want dan hoeven ze niet al die antwoorden op te schrijven.
9: Nee. Het hangt er een beetje vanaf. Kijk, op het moment dat jij een hele zware zaak hebt als politie. Hè,
11: zoals dit.
9: Maar dit is in het begin. Hè? Dus ze weten nog, er gaan nog heel veel onderzoeksresultaten komen. Hè? Ze hebben camerabeelden ook van die woningen en van dat hele complex. We gaan wel zien wat er gebeurd is. Kijk, op het moment dat de politie zeg maar een sterke bewijspositie heeft in het Openbaar Ministerie, dan maakt het hun echt niet zoveel uit hoor, of jij zwijgt of verklaart. Ik heb wel verhoren meegemaakt, jij vast ook Patrick, in het verleden. Op het moment dat zeg maar, het bewijs niet tegen de plint aanklot, zeg maar, en die verklaring voor jouw cliënt, de verdachte, best wel belangrijk kan zijn, hè, voor de oplossen van een zaak. Ja, dan kan het er heel stevig aan toe gaan tijdens voren. Ja. Maar soms ook helemaal niet. Zeggen ze, je wilt zwijgen, prima. Omdat ze ook weten, er komt nog wel meer bewijs, of we hebben al voldoende bewijs. Maar het is ook een beetje een spel, ergens.
7: Ja, maar er zijn eigenlijk maar weinig zaken waar de verklaring van de verdachte
9: doorslaggevend.
7: Het sluitende puzzelstukje is.
11: Misschien heb ik dan toch te veel films gezien. Ik heb altijd zoiets voor van, beken, klootzak, beken!
7: Ja, maar weet je wat ook een rol speelt? Ik denk dat een wijdverbreid idee is onder veel rechters en ook wel bij officieren. Als je niks te verbergen hebt, dan hoef je niet te zwijgen. Dus andersom gezegd, als je wel zwijgt, heb je iets te verbergen.
9: Ja, zo werkt het niet.
7: En dat is niet zo. Nee. Want jij kunt antwoorden geven die misschien. Nee, het is echt niet zo. Deze man die wilde helemaal niet zwijgen.
11: Ja, maar ja.
7: En hij had ook niks te verbergen. Hij had alleen een
11: andere versie van de waarheid.
9: Nee, dat is het niet. En hij had een advocaat die het niet verstandig vond.
7: Ja, en het was een verdachte met waanachtige belevingen.
9: Wat kwam er in de loop van het onderzoek naar voren uit de bewijsmiddelen?
7: Nou, eigenlijk niet zo gek veel, want dat hele complex is afgebrand. Dus er kon geen onderzoek gedaan worden naar de precieze oorzaak van de brand.
9: Dat hebben we wel kunnen vaststellen. Het is begonnen in zijn appartement.
7: Dat heeft de politie geconstateerd, want die zijn ook bij hem aan de deur geweest.
11: Omdat het in zijn kamer brandde.
7: Ja, er was een buurvrouw die had een melding gemaakt van kabaal, wat zij hoorde. En daar is de politie op afgekomen, op die melding. En die zijn toen naar zijn appartement gegaan. Hij deed de deur open. En toen zagen ze dat er een brandend matras tegen het raam aan stond. En dat zijn broekspijp in de brand stond.
11: Oh, wauw.
7: En dat past eigenlijk, zeg ik maar vast, best goed bij zijn verklaring. Dat hij binnenkwam. Dat hij heeft gezien dat zijn matras in de brand stond. En dat hij heeft geprobeerd dat naar buiten te werken.
9: En bleek nou ook, hè, want ik kan me voorstellen, hè, dat ze de gangen van jouw cliënt zijn nagegaan die ochtend. Bleek nou ook uit camerabeelden of anderszins dat hij inderdaad weg was gegaan en weer terug was gekomen? Of...
7: Ja, Ze hebben geen onderzoek gedaan naar dat verhaal. Ja, dat heeft hij ook pas later verteld trouwens. Over dat hij naar het metrostation is gegaan. Maar dat is niet zo heel relevant. Nee. Ze hebben hem zien vertrekken. En ze hebben hem ook zeg maar, zien terugkomen. En dat was zichtbaar op die camerabeelden. Want die zijn bewaard gebleven. En je ziet ook dat hij contact heeft met een medebewoner. En dat hij tegen die deur heeft staan schoppen.
10: Van die medebewoner?
7: Van de centrale toegangsdeur. Ah, ja, okay. Hall.
10: Ja.
7: En je ziet dat hij op een bepaald tijdstip naar binnen gaat. Om 17 minuten over 8. 4 minuten later is de melding. En een paar minuten daarna is de politie ter plaatse.
10: Straks in Napleit hoor je meer over een grote brand in een containerwoningcomplex in Amsterdam.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: Ja, ja, het is zomer en Arjan en ik zitten hier heerlijk aan de Playa del Amstel bij cocktailbar Marca en Playa Dora.
1: Met iedere week een ander werkmerk. We praten met werkgevers over wat ze aan de buitenkant roepen en aan de binnenkant doen.
0: BNR at Work, elke woensdag om 3:30 op BNR.
1: En natuurlijk ook als podcast Lekker voor aan het zwembad.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. En bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Volgens entertainmentwebsite TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 's Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Was er enige aanwijzing dat er iemand anders in zijn kamer is geweest om die brand te stichten?
7: Nee.
6: Die was er niet.
7: Maar goed, kijk dan nog, hè?
6: Dan kan het toch gewoon niet anders?
7: Nou, oké, dat weet je niet.
8: Want nee, dat hij die brand heeft gesticht.
7: Nee, maar kijk, een brand kan natuurlijk op meerdere manieren ontstaan.
8: Ah, ja. Nou ja, kijk, als je mij vraagt wat er is gebeurd, dan vind ik het meest waarschijnlijke scenario, en dat geloof ik oprecht, maar ik weet het niet zeker, maar het meest waarschijnlijke scenario is dat die brand is ontstaan door een technische oorzaak.
7: Een kortsluiting ergens.
8: Zoiets. Hij had daar onder zijn bed had hij zo'n stekkerdoos liggen, daar zat een laptopoplader in. Zijn laptop hing ook aan de oplader. Nou, je hoeft geen branddeskundige te zijn. Iedereen weet dat daar kortsluiting kan ontstaan. Ja. Dat er oververhitting kan ontstaan en dat daar brand door kan ontstaan.
7: Maar was het nou echt zo? Ik heb ook wel eens een grote brandzaak gedaan in een flat in Diemen. Met een dodelijk gevolg trouwens ook. Daar konden ze uiteindelijk wel vaststellen zeg maar, wat de oorzaak van de brand was. Maar dan goed, daar troffen ze ook jerrycans met benzine aan. Zeg ik er meteen bij. Konden ze hier nou op geen enkele wijze vaststellen wat de oorzaak van de brand was geweest?
8: Nee, ze hebben op de locatie hebben ze onderzoek gedaan naar het aanwezig zijn van brandversnellende middelen. Maar dat was denk ik heel moeilijk. In die
6: het hele pand was afgefakkeld.
8: Dus ze hebben onderzoek aan zijn lijf en zijn lichaam gedaan of er sporen waren van brandversnellende middelen.
6: Die
8: waren
6: als benzine er, of dat soort dingen.
8: Ja, die waren er ook niet.
6: Okay.
8: Dus de scenario's, kijk, je gaat een beetje in scenario's denken. Van wat kan er nou gebeurd zijn.
6: Maar het OM die zegt van ja, die vertrouwen dat niet. Hè? Die scenario's van jouw cliënt.
8: Eigenlijk heel bijzonder als je probeert terug te halen hoe en waarom en wanneer hij als verdachte werd aangemerkt. Want de politie komt af op een melding van geluidsoverlast. Ja. En die buurvrouw zegt ja, beneden woont een beetje een vreemde snuiter. En nu hoor ik, denk ik uit zijn appartement of in ieder geval ergens beneden, hoor ik allerlei kabaal. Mm-hmm. Zij lijkt ook te spreken over dat kabaal dat eerder bij die voordeur heeft plaatsgevonden. Want ze heeft het al over dat het 10 minuten, een kwartier daarvoor was dat zij lawaai hoorde. Dus dat is niet toen hij de tweede keer weer binnen was. Het is al van daarvoor. Maar zij doet die melding en gaat de politie naar hem toe en dan zien ze wat ze zien. Hè? Dus dat brandende matras en die brandende broekspijp. En dan zien ze aan hem dat hij eigenlijk een beetje inadequaat reageert. Dus hij heeft niet om, jij en ik zouden misschien om hulp gaan roepen.
6: Zeker.
8: Moord en brand schreeuwen, letterlijk en figuurlijk. En hij stond daar wat te gniffelen, schrijft de politie op. Dan wordt hij naar buiten gevoerd en dan zegt hij in het naar buiten gaan, in het Engels zou hij dan iets gezegd hebben dat vertaald is als Ik hoop dat de zijne ook brandt. Hoe dat dan precies in het Engels is gezegd, ja, dat weet ik niet. Maar zo heeft de politie het genoteerd.
6: Maar daardoor snap ik dus ook wel het idee van, ja, deze man is zo in de war. Die heeft misschien wel gewoon zelf zijn eigen...
8: Dat kan. Dat is een scenario. Ja. De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld. En die heb ik ook hardop in de rechtbank gesteld. Wat zou dan het scenario kunnen zijn? Er zijn twee scenario's.
6: Ja.
8: De vraag is alleen, die vraag heb ik mezelf vaak gesteld. En die heb ik ook hardop...

0: spul in de fik. Maar ja, waarom zou hij dan in zijn eigen kamer zijn gebleven? Hè? Dan zou je denken, dan steek je brand in de hal en dan maak je je uit de voeten.
1: Ja.
2: Het derde scenario is een ongeluk.
0: Ja, een ongeluk. Ja, goed,
2: of een kortsluiting of wat.
0: Nee, goed, dat is een ongeluk. Je zou ook nog een scenario kunnen voorstellen.
1: Ik heb al 4e scenario. Hij is zo gek als een hoepel en hij doet maar wat. En hij heeft zijn eigen kamer in de fik gestoken.
0: Ja, ja, het kan. Maar met welke intentie?
1: Omdat hij niet goed bij zijn hoofd is. Ja mensen doen rare dingen.
0: Zeg het maar, ja.
2: Dat is moeilijk. Dat is niet echt een bewijsmiddel hè, in een strafzaak.
0: Ja. Dus de officier van justitie die heeft er... Dat was ook te lastig gelegd, hè, dat hij dat matras met open vuur in aanraking zou hebben gebracht. Maar hoe moeten we dat dan voor ons zien? Hè? Dat hij met zijn aansteker met een vlammetje bij zijn matras heeft gezeten. Net zo lang totdat het ging branden. We moeten ook niet vergeten dat de melding is gedaan.
1: Ja.
0: En de politie stond 6 minuten nadat hij binnenkwam, stond de politie aan zijn kamerdeur.
1: Loeisnel.
0: En in de tussentijd is hij is niet direct naar zijn kamer gelopen. Dus hij is die centrale ruimte binnengekomen. Toen was hij nog niet op de gang, want er zit nog een afgesloten deur waar hij ook niet de sleutel van had. Dus hij is nog een tijd op de gang in de weer geweest. En toen kwam hij op de gang, zeg maar, waar de appartementen zitten. Toen is hij nog naar de centrale ruimte toe gelopen. En daar heeft hij een brandlucht geroken. Ja. Dat zegt hij zelf. Toen is hij naar zijn kamer gegaan en zag hij die brand. Dat tijdpad, dat lijkt wel te passen bij hoe de...
2: Mag ik even naar de procedure? Hè? Want we hebben het eerst voor gehad. Hij heeft gezwegen, maar goed, hij blijft vastzitten. Heeft hij nou tijdens al die politieverhoren, is hij blijven zwijgen?
0: Ja, maar er zijn niet zo heel veel politieverhoren geweest. Er zijn er nog wel een aantal, twee of drie geweest. Maar ja, als dan duidelijk is dat dit de proceshouding is van een verdachte, dan
2: stopt een beetje. En dat dossier dat ontwikkelt zich. Hè, en er komen eerste pro forma zittingen en zo.
0: Ja.
2: Bleef hij nou vastzitten tijdens die pro forma zitting? Want ze konden geen oorzaak vaststellen.
0: Nee, hij heeft een jaar lang vastgezeten en er werd wel telkens geprobeerd, ook bij de raadkamerzittingen, werd er geprobeerd om hem te verleiden om verklaringen af te leggen. En ook daar moest ik, dus in de beslotenheid van zo'n raadkamer van de rechtbank, moest ik interveneren. En er waren rechters die dat ontzettend vervelend vonden. Die zeiden, ja, meneer Rombouts, wij proberen in gesprek te komen met uw cliënt.
2: Snap ik ook.
0: En dan zeg ik, en ik ben zijn advocaat en ik probeer dat te verhinderen.
2: Ja.
0: Dat is denk ik wat ik moet doen op zo'n moment. En
1: is hij eigenlijk psychisch onderzocht?
0: Ja, hij is naar het Pieter Baan Centrum gegaan. Dat vond ik eigenlijk wel een beetje gek, want dit is zo'n zaak.
1: Vond je dat gek?
0: Nou, kijk, het is een zaak waarvan eigenlijk iedere strafrechtjurist wel aanvoelt dat het in ieder geval twijfelachtig is of het tot een veroordeling gaat kunnen komen. En als je iemand dan naar het Pieter Baan Centrum stuurt, dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, welke vragen hoop je dan beantwoord te krijgen? Al zou die man, zou daar een heel scala aan stoornissen zijn vastgesteld.
1: Ja.
0: Kijk, een van de dingen wat in het Pieter Baan Centrum gebeurt, is dat er een delictanalyse wordt gemaakt.
1: Zeker.
0: Dus dan wordt er gekeken van, oké, we observeren deze meneer of mevrouw een tijdje en we zien dat hij aan die en die en die stoornissen leidt. En hij is verdacht van dat en dat en dat strafbaar feit. Nou, hoe werkt dat in elkaar door?
1: Ja, dus als jouw cliënt de hele tijd met Lucifer zat zitten spelen, was dat wel een ding.
0: Bij wijze van spreken.
2: Ja, of als hij gaat praten.
0: Of als
2: over,
0: hij daar, ja, ik heb me wel eens afgevraagd of de rechtbank of het OM, hè, want die heeft die vordering ingediend. Maar of zij niet hebben gehoopt dat daar iets zou ontstaan tijdens dat onderzoek. Dus ook tijdens dat onderzoek heb ik hem geadviseerd om daar niet aan mee te werken.
1: Mm-hmm.
0: En dat was natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem. Want ik ben daar natuurlijk niet 24 uur per dag bij. Dus ik heb hem wel, ik denk, wekelijks bezocht. En dan vroeg ik hoe het ging. En dan zei hij, nou, het is hem redelijk goed afgegaan, dat niet meewerken. Maar uiteindelijk komt er toch een rapport van bijna 60...
1: Ze zien ook je interactie met andere gedetineerden of cliënten.
2: Maar wat je onderscheidt is wel van belang. Hè. Kijk, dat is moeilijkheid. Dat rapporteren over iemands geestgesteldheid en met name de geestgesteldheid in relatie tot het plegen van een strafbare feit. Terwijl je iemand hebt die zegt, ik heb het strafbare feit niet gepleegd. En daar zit, zeg maar, de frictie.
1: Ja.
2: Dat je dan iets krijgt. Kijk, op het moment dat je zeker weet dat een verdachte, of in ieder geval met een redelijk grote zekerheid, dat hij een strafbare feit heeft gepleegd, dan is dus dat onderzoek veel relevanter naar die geestgesteldheid in relatie tot een strafbare feit. Maar als je te maken hebt met iemand die zegt, ik heb het niet gedaan, ja, dan wordt het een beetje een lastig verhaal in die
0: zeker zin. En daarbij ook nog eens dat je, hè, als je dat dossier leest, dat je toch wel zult moeten vaststellen als je officier bent in zo'n zaak. En zij is er kennelijk van overtuigd geweest dat hij schuldig was aan brandstichting, anders had ze geen veroordeling gevraagd. Maar zij zal toch ook zich hebben gerealiseerd dat dat geen gelopen race was.
1: Nee.
2: Wat kwam er eigenlijk uit dat PBC-rapport?
0: Nou, niet zo heel veel.
1: Omdat jij had gezegd, hij werkt niet mee.
0: Wel met enige slagen om de arm, maar wat in zo'n zo'n PwC-rapport wel heel goed gebeurt, is dat de levensloop van iemand wordt beschreven.
1: Ja.
0: En dat ook wordt beschreven hoe die daar geobserveerd wordt en wat er speelt.

0: beelden in zijn leven. En wat er eigenlijk wel goed in naar voren kwam, is dat hij een moeilijke tijd heeft gehad. Hij heeft in Syrië ook vastgezeten in de gevangenis. Dat heeft te maken gehad, lijkt te maken gehad te hebben met zijn seksualiteit. Hij lijkt daar gemarteld te zijn. Hij zit, zei ik daar straks al, via allerlei omzwervingen uiteindelijk hier gekomen. Is hier, heeft hier een relatie gekregen met een man in Groningen. Die relatie was net op de klippen gelopen op een hele, voor cliënt hele vervelende manier. Die man had ook naaktfoto's van hem online gepubliceerd, waardoor zijn familie achter zijn seksualiteit was gekomen. Hij zat aan alle kanten zat hij klem eigenlijk. Hij was psychisch instabiel, hij was verdrietig, hij was gekwetst. En wat de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum hebben opgeschreven is dat zij het vermoeden hebben. Dat doen ze dan met wat slagen om de arm. Maar dat ten tijde van dit incident, dat hij psychotische ontregelingen heeft gehad en dat hij leed aan waandenkbeelden.
1: Ja, gaat die inhoudelijke behandeling dan in? Wat is jouw strategie dan?
0: Nou, die had ik eigenlijk al eerder. Kijk, ik wist dat hij op een gegeven moment zou die moeten gaan verklaren. Maar ik wilde eigenlijk
1: hij
0: dat
1: wel
0: hij
1: wat
0: dat
1: uit te leggen natuurlijk ergens.
0: Dat ligt wel voor de hand. Ja. Dus ik denk ook als hij dat niet zou hebben gedaan, dan zou dat misschien ook weer tegen hem
2: gebruikt kunnen worden, ja, in belastende zin.
0: Maar ik wilde dat er wat meer rust kwam in zijn hoofd. En in die zin was het misschien goed dat hij een tijd lang heeft vastgezeten. Want hij werd ook wel wat rustiger na verloop van tijd.
1: Kreeg je ook medicatie?
0: Niet dat ik weet, nee. Maar hij werd wel rustiger. Ik heb hele lange intensieve gesprekken met hem gevoerd. En in de loop van de tijd ontstaat er dan steeds meer, ontstaat er wel zo'n vertrouwensband. En ik heb tijdens een van de laatste pro forma zittingen heb ik de rechtbank de suggestie gedaan. Ik heb verteld van hij gaat zijn verhaal vertellen.
1: Ja.
0: En wat mij betreft zou het goed zijn, stelde ik de rechtbank voor, als hij dat doet bij de onderzoeksrechter, in de beslotenheid van het kabinet, van de rechtercommissaris,
1: ja,
0: of bij de politie, dat vind ik ook goed, dan kan hij daar zijn verhaal doen. Dan heeft de rechtbank ook al ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling, dan hebben ze een houvast, dan weten ze dus wat zijn verklaring is. En dan kan hij dat ook in alle rust doen. En de officier kon zich daar ook wel in vinden, die zei laten we dat faciliteren. En toen zei de rechtbank, nee, wij gaan hem zelf horen, hier op zitting. En dat gaf mij echt het gevoel, ik wist ook dat we dezelfde voorzitter zouden houden op deze zaak, dat gaf mij echt het gevoel van, nou, wij gaan dit varkentje wel eens even zelf wassen. En wij zullen hem scherp ondervragen. En dat gebeurde ook. En dat mag, hè, dat begrijp je niet verkeerd, maar het maakt het wel lastiger ook voor hem, omdat er superveel vijandigheid was in die zaal. Omdat iedereen dacht in die zaal dat hij een brand had gesticht. Terwijl we dat helemaal niet weten. Want we moeten niet vergeten dat bij die zitting zaten tientallen benaderde partijen.
1: Ja.
0: En slachtoffers. Ja,
1: die waren allemaal hun huis kwijt. Het moet heel heftig geweest zijn, toch?
0: Dat waren allemaal slachtoffers van een brand. Daar kunnen we het over eens zijn. Maar ik denk dat zonder één uitzondering al die mensen dachten dat ze ook slachtoffer waren van een opzettelijk bewust veroorzaakte brand. Dus dat ze eigenlijk slachtoffer waren van een moordaanslag. En dat heeft tot een hele vervelende taferelen geleid.
1: En wat voor taferelen waren dat dan?
0: Nou, dat uitte zich met name in uitoefenen van het spreekrecht van slachtoffers, waar ze heel persoonlijk worden.
1: Hebben ze recht ook op, natuurlijk.
0: Nou ja, dat kun je afvragen. Ik denk daar eigenlijk anders over. Ik vind dat ze daar recht op hebben als buiten redelijke twijfel vaststaat dat iemand schuldig is aan waar hij van wordt verdacht.
1: Ja.
0: Hier kan het heel goed zo zijn, dat moeten we niet vergeten. Het kan echt heel goed zo zijn dat deze verdachte net zozeer slachtoffer is als al die andere mensen. En dan heb je tientallen mensen, aangevoerd door een legertje slachtofferadvocaten, die daar hun gal gaan lopen spuwen. Die gaan zeggen, jij hebt mijn leven kapot gemaakt, je bent een lafaard, je neemt geen verantwoordelijkheid. Hij wordt gewoon beschimpt op een manier waarvan je denkt, het is eigenlijk gewoon smadelijk wat daar wordt gedaan. Want als je dus als slachtoffer kunt, kijk, vroeger kon je alleen vertellen wat het feit met je deed.
1: Als slachtoffer kon je zeggen van, nou, dit heeft het feit met mij gedaan.
0: Ja, en dat prima. Maar
2: nu creëerde afstand tot die verdachte.
0: Ja. En nu vertellen slachtoffers wat zij van die verdachten vinden.
2: Ja.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk. Ik heb wel eens nagedacht of je niet een soort twee-fase proces zou moeten krijgen. Want al deze mensen.
1: Dat je dit moet doen na een veroordeling, bijvoorbeeld.
0: Ja, of in ieder geval na een vaststelling van schuld. Ja. En al deze mensen dachten, en ik wil dat in deze aflevering zeker ook nog benoemen, dat de inhoudelijke behandeling heeft 2 dagen geduurd.
1: Ja.
0: En na de eerste dag. Er was geloof ik iets van SBS Actienieuws of zo. Die waren daar met camera's aanwezig. Hè? Dus het waren niet alleen die vijandige mensen, maar ook camera's, 2 camera's die continu meedraaiden. Maar zij hielden ook wat interviews. En ik werd geïnterviewd. En er werd een van de slachtofferadvocaten werd geïnterviewd. Die ik maar niet bij naam zou noemen. Maar zijn toelichting werd uitgezonden die avond. En hij citeerde uit het dossier. En hij vertelde daar op nationale televisie, hoeveel kijkers dat ook mogen hebben. En hij zei daar dat de verdachte zou hebben erkend in chatgesprekken dat hij deze brand heeft gesticht. Het is totale onzin. Ja. Het is totale onzin, want dat is gewoon niet zo. Mm. Dus wat hij doet, die maakt al die mensen die slachtoffer zijn van een brand, maakt hij tot slachtoffer van een moordaanslag. Ja. En al die mensen denken van nou, die verdachte heeft de notabene bekend. En hier op de zitting is hij het aan het ontkennen en probeert hij zijn hachje te redden. Ja, en dan gaan die mensen dus helemaal uit hun stekker. En die zeggen, je bent een lafaard, je moet verantwoordelijkheid nemen, je hebt mijn leven kapot gemaakt. Nou, noem alles maar op. En het is verschrikkelijk voor al die mensen, hè? Begrijp me niet verkeerd. Ja, maar ik sta daar natuurlijk wel om deze man te verdedigen.
2: Ze worden niet goed voorgelicht, dat is het punt. Ze worden voorgelicht alsof die man schuldig is. Terwijl iedere jurist die zo'n dossier bekijkt, die zou moeten zeggen, nou, het bewijs is ongelooflijk dun. En eigenlijk staat het bewijs totaal niet uit dat hier sprake is geweest van een kortsluiting.
0: Zeker niet.
1: Maar ja, want ik kan me ook wel iets voorstellen dat je dus als slachtoffer ook veel houvast vindt bij zo'n slachtofferadvocaat. Hè?
0: Dat je maar die moet je wel goed voorlichten. Die moet niet tegen je gaan zeggen dat de verdachte heeft erkend dat hij die brand heeft gezicht, terwijl dat niet zo is.
2: Je vertelde, de rechtbank wilde graag zelf hem ondervragen tijdens de inhoudelijke behandeling. Hoe ging die ondervraging? Kwam hij daar een beetje uit?
0: Ja, hij werd kritisch ondervraagd. Op zich heel correct hoor. Dus ik heb dat niet ervaren als. Maar ik dacht wel van nou, hier hangt wel een hoop van af.
1: Ja.
0: En het was een cliënt die ook nadat hij een jaar had vastgezeten en nadat ik vele gesprekken met hem heb gevoerd, was het best een moeilijk te regisseren cliënt. En het aardige is dat hij, door wat hij vertelde, hij was wel heel authentiek. Hij zei ook dingen die aantoonbaar niet klopten. En hij zei ook dingen die zijn zaak niet per se beter maakt. Hè? Dus bijvoorbeeld, kijk, de rechtbank gaat gewoon ook afstrepen. Rookt u? Hè? Want het zou natuurlijk een brandende sigarettenpeuk geweest kunnen zijn. Nee, ik rook niet. Had u kaarsen in uw kamer? Stak u wel eens kaars aan? Nee, ik gebruik er nooit kaarsen. Nou, dat soort dingen, oké, dat ligt nog voor de hand. Het meest, hè, als er zeg maar geen sprake is van brandstichting, is het meest waarschijnlijke scenario, denk ik, iets in de sfeer van kortsluiting of oververhitting. Dat kon heel goed zijn gebeurd, omdat hij daar die stekkerdoos had en die oplader en die laptop. Maar zij vroeg hem ook bijvoorbeeld naar zijn verleden en dan ontkende hij dat hij in Syrië had vastgezeten, terwijl dat overduidelijk zo was. Ja. Hij ontkende ook dat het slecht met hem ging, hè, terwijl er overduidelijk uit allerlei getuigen, dat, en hij deed het voorkomen alsof er niets aan de hand was. Ja. Dat maakte natuurlijk wel dat zijn verklaring heel authentiek was. Maar uiteindelijk kon je met zijn verklaring, kon de rechtbank niet zo heel veel.
1: Wat was de eis van het Openbaar Ministerie?
0: Bewezen verklaring van brandstichting en veroordeling tot 6 jaar.
1: En wat waren dan de belangrijkste bewijzen daarvoor in de visie van het OM?
0: Ja, dat is eigenlijk gek. Want die bewijsredenering van het Openbaar Ministerie, die was heel circumstantial. De brand is ontstaan in zijn kamer. Dat hebben ze vastgesteld. Ja. Heeft de rechtbank ook overgenomen, die vaststelling. Dat was ook zo. Daar kunnen we kort over zijn. En dan hebben zij in de bewijsredenering meegenomen dat uit onderzoek was gebleken dat hij in de periode voorafgaand aan dit incident instabiel was. Ja. Dat hij ook wel eens suïcidale gedachten heeft geuit tegenover anderen. Dat hij niet meer zag zitten. Dat hij zich daar niet geaccepteerd voelde. Dat hij inadequaat heeft gereageerd toen die brand was ontstaan. En dat hij ook zich een beetje bijzonder gedroeg. Hè? Dat hij dus heeft staan gniffelen, zoals de politie dat opschreef.
1: Mm-hmm.
0: En dat hij iets had geroepen in de trant van ik hoop dat de zijne ook brandt. En die keten van gebeurtenissen maakte dat het Openbaar Ministerie zich op het standpunt stelde dat ze zei dat kan niet anders dan dat hij deze brand heeft gezicht.
1: En wat heb jij er tegen ingebracht?
0: Ja, dat was niet een heel spitsvondig juridisch verweer of iets dergelijks. Hè? Dus je hoeft niet op het belletje te drukken om zometeen juridische termen uit te leggen. Want ja, wat ik daartegen heb ingebracht is dat ik zeg, we kunnen het gewoon niet vaststellen. Ja. We weten het niet. Ja. En we hadden het net over die scenario's. Dat heb ik natuurlijk met de rechtbank ook besproken. Hè, van wat zou dan het scenario kunnen zijn? Nou, het scenario wat jij op het Wouter van misschien is hij gewoon knettergek en heeft hij dat gedaan. Maar het blijft toch iets raars hebben.
1: Ja, gekke mensen doen gekke dingen.
0: Dat kan, maar wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog steeds niet.
1: Ja, er is maar één iemand die dat wist. En jij hebt een vertrouwensband met hem.
0: Ja, ja, jij denkt
2: maar,
0: dat, ja,
2: maar hij
0: ja.
2: zei dat hij het niet gedaan had.
0: Ja. Hij zei dat hij het niet gedaan had.
1: Ja. Nee. En wat werd het uiteindelijk?
0: Vrijspraak.
1: Aha. En met welke motivatie dan?
0: Het is misschien nog aardig om te vertellen hoe je daar dan achter komt. Want die zittingen die waren op een donderdag of een vrijdag. En dan na het weekend op maandag. En hij zat nog vast. En maandag was gereserveerd voor repliek en dupliek en een laatste woord. Dan wordt het onderzoek gesloten. En dan zou er 2 weken later wordt er dan uitspraak gedaan. Maar diezelfde maandag kreeg ik het bericht aan het eind van de dag dat hij uit voorarrest was ontslagen. En dan weet je als advocaat dat het goed zit. Want dit is een zaak. Kijk, als hij veroordeeld zou zijn, hij zat weliswaar een jaar. Maar dan gaan ze niet
2: een jaar opleggen.
0: Niet een jaar opleggen. Het zou langer zijn geweest. En er was ook geen culpose variant. Hey, dan kan het belletje vinden.
1: Ja, je bent snel.
0: Leg jij dat uit?
1: Culpose, dat ligt Chris aan.
2: Ja, de schuld, hè? Dus brand door schuld.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Maar dat was helemaal niet aan de orde. Dus ik wist dat hij vrijgesproken zou gaan worden. En dat gebeurde ook.
1: Ben je dan opgelucht? Of wat is jouw emotie daar dan bij? Want ik kan me voorstellen, hij is opgelucht, want hij mag de gevangenis verlaten. Maar hoe voel jij je?
0: Ik vond het ongelooflijk terecht. Het voelde ook als een overwinning voor het recht. Zeg maar niet zozeer als een persoonlijke overwinning. Maar ik was ontzettend blij voor hem. En ik weet nog dat ik die avond met mijn geliefde, om dat toch een beetje te vieren, empathiecomité, zijn wij in een Syrisch restaurant gaan eten. Want ik dacht, nou, dan heb ik toch een beetje... Ja. Wat? Ja.
1: Voor het Openbaar Ministerie, die eis 6 jaar, dat wordt 0. Daar zit nogal licht tussen. Gingen die in hoger beroep?
0: Ja.
1: En?
0: Dat heeft een tijd lang gelopen. Het was ook wel duidelijk voor mij dat er misschien nog nader onderzoek zou worden verricht. Er waren eigenlijk niet zo heel veel open eindjes waar nog onderzoek naar gedaan kon worden. Ze hadden misschien nog kunnen kijken van ja, hoe zat dat dan met die toegangsdeur naar die tussengang? En hoe zit het nou met het tijdpad? Maar goed, wat de rechtbank ook heeft overwogen, is dat gewoon niet uit te sluiten is dat die brand door een technische oorzaak is ontstaan. De rechtbank kon niet anders dan hem vrijspreken. Maar het kan heel goed zijn dat iemand is vrijgesproken die toch verantwoordelijk is voor die brand. Maar het kan ook heel goed zijn dat hij daar niet verantwoordelijk voor is geweest. En ik geloof dat eigenlijk dat zo is. Ik heb wel aan hem bijvoorbeeld moeten vertellen. En dat is natuurlijk niet zo leuk om te vertellen aan iemand die sowieso al een beetje paranoïde is. Dat ik zeg van ja, je moet daar wel rekening mee houden dat je telefoon kan worden afgeluisterd.
1: Ja, ja.
0: Ik zeg tegen hem ja, je moet daar rekening mee houden. En misschien dat er nog onderzoek wordt gedaan. Het heeft een jaar geduurd voordat het verlossende telefoontje van de officier kwam. Dat zij zei, ik ga het intrekken, het hoge beroep. Dus het is niet meer aan het hof voorgelegd.
1: Heb je nou nog contact gehad daarna met je cliënt?
0: Ja.
1: Hoe gaat het met hem?
0: Slecht. Hij heeft heel veel last hiervan gehad. Hij heeft natuurlijk een jaar lang vastgezeten. Mm-hmm. Zijn leven heeft een jaar lang stilgestaan. Hij moet de draad van het leven weer oppakken. Maar hij ging er al wat instabiel in toen hij de gevangenis inging. Hij is daar natuurlijk niet heel stabiel uitgekomen. Hij is een tijdje lang gedwongen opgenomen geweest. Ik heb nog contact met hem gehad, ook in het kader van de afwikkeling van de schadevergoeding. Want hij heeft recht gehad op schadevergoeding voor de tijd die hij heeft vastgezeten. Dat geld heb ik alleen niet naar hem kunnen laten overmaken, want hij kan dat eigenlijk niet goed beheren. Maar gelukkig heeft hij een broer in Zweden, die behartigt zijn belangen.
1: Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
0: Ik vond hem intrigerend om te doen. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe zwijgrecht kan werken in een zaak. En hoe dat ook. Het gebruik maken van dat zwijgrecht, hoe dat ook een beetje tegen je kan werken. Hè? Dat die rechters toch denken van ja maar meneer. En er is ook zo'n advocaat dan eigenlijk maar een soort vervelende vlieg vinden. Hè? Die daar dan dat proces zit te verstoren. Maar daar kan ik op zich goed tegen. Dat is mijn rol. Ik vond het echt intrigerend omdat het een hele slimme, welbespraakte, innemende man was. Met een ongelooflijke bagage bij zich. En in de beperkte tijd die ik dan met hem heb doorgebracht, hè, want het zijn steeds gesprekken van 1,5 uur. En dat dan in zo'n jaar tijd misschien 25 keer, 30 keer. Dan leer je iemand wel een beetje kennen. Ik vond het een fascinerende zaak. Maar ik vond het ook wel, eigenlijk ook wel heel vervelend dat er zo'n vijandige sfeer heerste. Ik ben echt ook door deze zaak weer wat anders gaan kijken naar de rol van slachtofferrechten in dat strafproces. Want daar gaat toch soms, daar gaat niet altijd helemaal goed. En nu zijn allerlei mensen die denken dat er een schuldige verdachte ten onrechte is vrijgesproken en dat zij als slachtoffer van een moordaanslag, van een brandstichting, in de kou worden gezet.
1: Ik kan me dat gevoel ergens ook een beetje voorstellen.
0: Ik kan me dat ook voorstellen, maar dat is natuurlijk wel ontstaan door hoe dat proces is gelopen.
1: Patrick Rombouts, dank voor je komst naar onze studio en dank voor het verhaal.
0: Heel graag gedaan.
1: Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Lammers. Naast mijn co-host, advocaat Christian Vlokstra. Luister nu ook naar onze andere podcast Proforma, waar recht en media samenkomen. En die is te beluisteren via bnr.nl/proforma. Abonneert u zich op beide podcasts. Dan krijgt u een melding als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. En we zijn te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit ooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is tegen de strafrechtelijke aanpak van blokkades op snelwegen of het spoor. Daarvoor zijn heel goede redenen nodig die nu ontbreken, zegt de groep. De minister, burgemeesters, politie en justitie spraken dit af na een reeks boerenacties met trekkers waarbij ook doden vielen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als begin volgende week geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil ook veel betere controles op vuurwerk bij de stadions. Binnenvaartschepen vervoeren steeds minder kolen, zand, grind en graan, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd werd dat 15% minder en werd vooral minder kolen en ijzererts vervoerd. Toch zijn er nieuwe kansen voor de binnenvaart. Schepen kunnen door de energietransitie bijvoorbeeld grote windmolenwieken vervoeren. En het vliegveld van Caracas in Venezuela gaat volgende week weer open. Reizigers vertrekken voorlopig nog wel vanuit tijdelijke terminals. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
6: Er zou een mogelijke concurrent van ASML zijn. Aast op een beursgang inmiddels. En Nvidia en Salesforce komen morgenavond met kwartaalcijfers. Dat kan niet langer wachten. Hier zijn de leden van het beleggingspanel. Jos Versteeg van Insinger Gillissen en Ralf Wessels, hoofdbeleggingsstrategie van ABN AMRO. Welkom.
7: Dankjewel, Thomas.
6: En jawel hoor, het is natuurlijk zo. De hele wereld zit er weer klaar voor. Morgenavond beleggers over de hele wereld met ingehouden adem achter de computer. Want Nvidia komt met kwartaalcijfers. En dan is het ook nog eens de beurt aan softwarebedrijf Salesforce. Laten we maar met Nvidia beginnen. Daar zijn de verwachtingen ouderwets hoog.
8: The earnings report of all earnings reports from Chip King Nvidia on August 26th. What I am wondering at the moment is if the stock has gotten too darn cheap.
6: Cheap zelfs. Zou dat aandeel nog te goedkoop zijn?
7: Nou ja, als je kijkt hoe goed het gaat en wat de beurskoers doet de afgelopen weken, dan heeft het alweer een positieve push naar boven nodig. Laat ik het zomaar zeggen. En ja, voor de rest, die cijfers die zullen goed zijn. Dat is eigenlijk allemaal geen verrassing. Waar het meer om gaat is, Nvidia profiteert enorm van al die kapitaaluitgaven van onder andere al die hyperscalers. En dat is echt ongekend. Want als je kijkt naar wat die hyperscalers, dus zeg maar de grote Amerikaanse jongens, dus Microsoft, Alphabet, Amazon. Als je ziet wat die de afgelopen kwartalen gedaan hebben, naar hun eigen verwachtingen stellen ze telkens hun kapitaaluitgaven naar bovenbij. Dit jaar naar ruim bijna 800 miljard. Groei van 99%. Volgend jaar gaat het voorbij de 1000 miljard. Nog een keer de ruim 30% groei erbij. Ja, daar profiteert Nvidia fors van. Maar ja, wat wel zo is, ik denk dat de focus van beleggers vooral, kijk, die vraagzijde naar die chips, dat is eigenlijk geen zorg. Het gaat eigenlijk meer een beetje om de aanbodzijde. Ja, zijn er leveringen.